weer. Een beetje halfslachtig van Koertens. Daal, hij is wel eens een kiwiet. Of hij verbijt gewoon de pijn. Dat kan ook. Schouten wel eerder bij de bal dan Vente. Dan brengt hij de bussen nog best in een lastig pakket. De bussen, ja. Daarom is hij keeper. Heel goed gedaan vervolgens door Schouten. Kwakman. Schot van Kwakman. Behoorlijk wat vaart. Houden moet oppassen met Daal in de buurt. Weerdink jaagt. Die bal blijkbaar niet helemaal over de achterlijn geweest. Daar is Weerdink van overtuigd. De assistent scheidsrechter niet. Die gaat erover. Wegwerpgebaar, ja, dat is zo dom. Die gaat een gele kaart krijgen. Terwijl wij kijken naar die uithaal van Kwakman. Gaat Daal in het boekje bij Manschot. Voor een oldschool wegwerpgebaar. Wat niet te missen was voor Manschot. Er zit duidelijk nog wat irritatie over die overtreding van Brouwer die onbestraft bleef. Hij zelf. Nu wel geel.

uit positie. Maar Heerenveen heeft voldoende mensen achter de bal. Wordt wel gewaardeerd in het Abelenza Stadion. Die zien ook dat de Heerenveen moet knokken tegen AZ. En dat voorlopig goed doet. Willemsen. Zakaritis. Probleem. Want hier is Stenks. Voorzet van Stenks. Meerveld, Meerdink. En Klaverboer. Dingen laten zien in de eerste 10 minuten. Dan zijn voorganger Padacci, Kelvin Stenks, die vooral aan de binnenkant speelt. Een soort rechtsbinnen eigenlijk. Weerdink.

Klaasie. Klaasie. Bedoel ik hem eens in één keer richting Meerdink. Klaasie krijgt hem zo voor zijn voeten. En dan tegen de hand van Kersten. Maar geen penalty, zegt de Manschot. Want genoeg langs het lichaam. Nou, dat is arbitrair of dat het geval is. Toch het idee dat Kersten haar wel degelijk een klein beetje uitgestoken had. Hier natuurlijk nog niet. Maar let dan op dit moment. Nee, het is misschien toch wel eerst het lichaam van Kersten. En dan is het de juiste beslissing van Manschot. Eerbiedig toekomst.

Mertens. Te veel. Is goed.

weg. 2-1 de voorsprong voor Heerenveen. Lange bal in richting van Vet. Nu controle. Kan de rest aansluiten. Zoals hier, Zagaritis. Koertens is onvermoeibaar. Ook vooral op het veld te vinden.

richting Rivera. Rivera met Schouten voor zich. Dat is heel wendbaar, heel handig. Maar Schouten blijft goed naar de bal kijken. Steks. Hiddink is mee. Kwakman. Steks. Bal kwijt. Vijf man van AZ aan positie. Dan zou Heerenveen tempo moeten maken. Het publiek ziet het. En Rivera nu ook. Met de opening aan de rechterkant. Waar er heel veel ruimte ligt voor Trensco. Die een vrij anonieme rol speelt in deze wedstrijd. Maar dat kan zo veranderen. Want hij is heel handig. Maar Schouten staat ook nu weer goed te verdedigen.

wel een prettige positie voor AZ.

organisatie op gang te krijgen bij de muur van Heerenveen. Niemand bereid om als muurligger te functioneren. Koop Meijners en Meerdink achter de bal. Ideale afstand. Een meter of 20. Het wordt Koop Meijners. Ja, geen muurligger. Dus maar laag. Maar Klavenboer laat zich niet verrassen. Hij schopt al weinig snelheid ook van Koop Meijners.

0: houdt de bal op de helft van Heerenveen. AZ dat zometeen een debutant gaat brengen. De persoon van Valdemar Biskov. Dijkstra, Stenks. Die zit tempo in deze aanval van AZ. Dijkstra, 16 meter gebied inmiddels, lage voorzet. Massaal verdedigen Heerenveen. Schouten er kort op. Dijkstra op de aanvuur. Echt tot, kijk eens even. Bezeten de trainer daar meeleeft. Al binnengehouden. Hier is Goes.
1: Naar de kant. Kwakman in de controle naast komen bij. Dus een Biskov aanvallende middenvelder dan op de 10 positie. Eerste optreden in de shirt van AZ voor Valdemar Biskov.

bijdragen. Heerdink in de drukte. Dan staat Hanselt verschrikkelijk in de weg natuurlijk daar. Irritatie bij Koopmeijers.

Klaverborg niet van in de war. Want als het tot nu toe op een bos laat, is prima te behappen in de tweede helft. Voor de doelman van Heerenveen. Van AZ, Ritsko en Brouwer. De lichaamsschijnbeweging van Brouwer. De mogelijkheid, dat maait over de bal heen. Zagarites dan. Zo, Heerenveen voor het eerst sinds tijden weer eens dreigend in de tegenstoot. Ook daar gaan we zo een debutant zien. Oudrikis. Die hebben Cambuur gespeeld. Nu zijn debuut maken in de shirt van de Heerenveen. Rivera. Roper. Trenchcoat.

gedraaid door Dylan Venter. Daar staan de wissels klaar. Halverwege de tweede helft gaat Dylan Venter naar de kant bij Heerenveen. Dan zien we het debuut in de shirt van Heerenveen van Roberts Oldriekis. Met applaus begroet. Oldriekis. Want hij is nu van Heerenveen. Een andere wissel in de ploeg van de Veldman is Ooyen. Die de eerste wedstrijd van het seizoen beslist. Zijn goal tegen Twente. Ook AZ wisselt. Daar komt Maikouma voor Dijkstra.

kwaliteit te zien. Echt een fantastisch doelpunt van Max Beerding. Het begint al bij die paas van Biskov. Buitenkantje voet. Willemsen heeft oog voor de aanvaller. En niet voor de bal die hij misschien had kunnen onderscheppen hier. En dan de aanname en de uithaal. Geen enkele kans voor Klaverboer van een doelpunt. Prachtige 2-2 van de voet van Max Meerdink. Wedstrijd in evenwicht. Echt alles klopt dat dit doelpunt. Eigenlijk een vrij matige wedstrijd speelt. En dan eens zo'n uitschieter.

Dal. Waarom lijkt het helemaal pijnvrij? Nou, de kets die hij kreeg van Brouwer, een minuut of vijf, tien geleden. Hier is Tanks. Beweging met Meerdink. Meerdink weer voor zijn linker. En nu de uithaal die gepakt kan worden door Klaverboer. Paas van Biskov. Willemsen ziet het wel. Maar door het effect komt hij er nooit aan. Zo goed geschoten door Meerdink. Niet eens voluit, maar echt op techniek. Prachtig uithaal. Van de aanvalslijn.

echt doelpunten moeten gaan maken dit seizoen, Max Meerdink. Hier weer in beweging gekomen. Als AZ echt de woorden van de trainer gestalte wil geven dit seizoen. Zo lang mogelijk meedoen om de titel. Dan zal de spitsen toch een stuk of 20 moeten maken. Meerdink nu buitenspel. Zo'n fase dat hij gedacht zal hebben. Misschien moet ik daar een verse kracht gaan brengen in de punt van de aanval. Hoornkamp maakt er onlangs twee tegen Fortuna. Hield daarmee AZ over een doodpunt in die wedstrijd. Hij wachtte ermee.

schuift hij Biskov gelijk zijn eerste assist bij. Dan. Biskov. Duik het 16 meter gebied in van Mees de Wit. Het is een doeltrap. Een krampaanval. Tenminste, we gaan dat het is. En, niet

maken. Lindé is ook al gepasseerd. Gekregen als het gaat om blessureleed de laatste jaren. Lopen. Zijn wedstrijd zit erop. Dus op de beurt aan Levi Spans. Veel meer aanvallend profiel natuurlijk dan Proper. De aftocht voor Proper met een hamstringblessure. Spans voor hem in de ploeg. Ulrik is verlengd. Goes. Weinig subtiel meegenomen door Goes en daarna geen risico genomen.

Zakaritis. Een beetje van die bal, maar corrigeer het daarna heel behoorlijk. Let's go.

Het is een wonderduel van Kwakman. Dan hoor je er met de bal vandoor. Rodriguez. 28 is hij inmiddels. Smans. Gooien kwijt. Goes. Stenks met een beetje fortuin komt die bal nog terecht bij Meerdink. Die houdt die bal wel goed bij zich. En zo kan AZ aansluiten. Koopmeiners weet dat de wind onderweg is aan de linkerkant. Koopmeiners op het juiste moment meegeven. Dat wordt niet helemaal perfect. Dus moet de wind even inhouden. Valpartij en nog één. Opstaan en weer doorgaan. Koertens. Koertens. Een beetje frustratie bij de winterkoortjes nog verkegeld.

vertellen. Het kan gestaakt worden door

Balbezit inmiddels genomen door Heerenveen. Hendrik is. Mooie duels met Schouten. Heerenveen is er niet helemaal op ingesteld. Zo lijkt het dat Hendrik is. Die komt duels ook wel eens zou kunnen winnen. Die een paar keer gedaan heeft. Dan zet Stenks. Stenks zelf. Kwartiertje nog in Heerenveen. 2-2 de stand. Boeiende wedstrijd. Biskov. Zakaritis. En raakt hem te gemakkelijk kwijt. En ja, dat is wel vintage meer. Ik kom het op deze manier te proberen met de hak. De kans op succes natuurlijk niet heel.

Francisco in de buurt. Houden. Overtreding van Daal. De hele middag al met elkaar aan de stok. Maar leggen het ook iedere keer weer bij. Zo wordt het eigenlijk te gaan in de wedstrijd. Ze zoeken allebei de grens op in de duels die ze met elkaar uitvechten. Daarna respectvol de hand te geven. Zoals het hoort. De Manschot even op zijn strepen staan. Dat die bal 28 centimeter naar achter moet. Zwak.

beste manier. Kans verkanseld. Want de speler de bal niet weet te raken. Blijkbaar was het buitenspel. In de aanloop naar die kans van Ooyen. Die was het. Een enorme mispeer. Eerst Vent, nu Ooyen. Hendrik is die ook wel een beetje in de weg. Daarvoor stond Trensko buitenspel. Niet helemaal fris meer. De man van het openingsgoal in deze wedstrijd. Daal er vanaf gehaald. Oefkier voor de laatste minuten. In de slag. Eerding. Teruggevloten. Heerveld. Heerveld pikt de bal weer op. Goertens. Heerveld. Goertens. Beste man aan de kant van Heerenveen vandaag. Een jonge Belg. Is de voorzet, die kan worden verdedigd door Schouten. Meerdink, als hij hem op het juiste moment meegeeft, dan ligt het veld helemaal open voor Oefkier. En Oefkier is rap, Kersten erachteraan. Oefkier, oh, wat mooi gedaan. Maar hij staat er, laten we zelfs zijn, 40 seconden in. En lift hem dan over Klaverboer op schitterende wijze. En nu is het AZ dat het opdraait tegen Heerenveen. Van 2-1 naar 2-3. In een heerlijke wedstrijd. Echtold kan zijn geluk niet op aan de zijlijn. Gouden hand van Wisselen hier natuurlijk. Oefkier brengen. En die zet AZ dan weer op voorsprong. Geweldig gedaan door Meerdink. Eerst de controle. En dan de paas met precies de goede snelheid. Oefkier, Kersten erachteraan. En Oefkier, ja echt. Zo kalm en rustig en goed gedaan door de oud-Spartaan. Even gekeken, geen steun, dus zelf. En hoe? Max Meerdink. Wordt hij toch ook namens AZ de man van de wedstrijd. Met een schitterende goal en een sublieme assist op Oefkier. Kinderlijk blij. Mooi om te zien die blijdschap bij Eyüp Oefkier. Als de artiest van Heerenveen, die nauwelijks in de schijnwerper terechtgekomen is in de tweede helft. Zoals dat eigenlijk ook geldt voor Trensko. De mannen die het moeten bedenken eigenlijk bij Heerenveen. Nu moet Heerenveen in die laatste minuut ineens gaan aanvallen. Wat ze nauwelijks gedaan hebben in de tweede helft. Niet onlogisch, het verdedigen van de voorsprong tegen AZ. Moeten ze wel. Willemsen.

Wind loopt ongeveer door zijn tegenstander heen, maar Heerenveen heeft de bal. Hensko. Hensko, oh, die wordt nog behoorlijk geraakt daar door Meesterwit. Ja. Krijgt de manschot nu ook te horen op zijn oor.

Gersten en Willemsen voorin. Uiteraard de slotfase van deze wedstrijd bij de vrije trap voor de thuisploeg. Trenchco. Nou, hielp eigenlijk dat tikje van Smans is de vraag. Heerenveen, trouwens, voor de statistici. 999 eredivisie doelpunten in het eigen stadion. Thuisendste zou vandaag zeer welkom zijn. Hier is Trenchco. Trenchco, de bal gelopen door Schouten. Ja, het is hier zo'n 15 verschil, denk ik. Zet hem gewoon weg.

Zometeen gaat Petrov nog brengen. Goede wedstrijd gespeeld, deze jonge middenvelder. Nolan Koertens. Zal de komende weken ook aan de bak moeten. We zien de blessures bij Linde. En nu weer Propert die er is bijgekomen. Willemsen is blijven hangen daar. Dat was een extra spits in de laatste minuten. Willemsen. Maar dan moet de bal wel naar voren natuurlijk. Uiteindelijk eindigt het bij de Busser. Terug op buitenspelpositie en verstapt zich een klein beetje, Meerdink.

Petrov. Hoefkier, Biskov, Meerdink. Nou, nu. Die een beetje last heeft. Het niet goed bij Meerdink. Kan Heerenveen er vandoor. Ulrikus. De buster met de redding. Bijna was het 3-3. Dat kan alsnog. Als Zagaritis die bal voor zijn voeten heeft. De volgende kans krijgt. Balverlies van Meerdink leidt indirect tot deze kans voor Heerenveen. En Meerdink is erbij gaan zitten. Toch te veel last. Verstappen een minuutje geleden.

0: aan dat hij wil gaan staan. En dan moet je ook blijven staan. Of dat nou het handigste is, want nu staat AZ met 10,5 binnen de lijn. Schop Heerenveen. Verlengd. En nog een keer verlengd. En weer eindigt het bij de bussen. Wat een kans voor Heerenveen om deze bal binnen te knikken voor de 3-3. In de extra tijd die minimaal 4 minuten bedraagt. Balletje van Zagaritis zonder enige kracht recht in de handen van de bus. Willemsen. Hoor je net niet. AZ heeft het knap lastig in die laatste minuut. Meerdink op halve kracht. Het Oefkier aan het werk. Kersten troeft hem af. En is veel, veel sterker dan Oefkier. Oefkier. De hand daar Kersten ondersteboven. Geel voor Oefkier. Het is een vrij atypische actie van Oefkier. Die eigenlijk altijd voetbal met een glimlach, maar hier ordinair tegenstander onderuit schoffelt. De bussen komt niet. En Goes verwacht hem wel. En daar is de bussen dan alsnog. Een beetje kunst en vliegwerk in de laatste minuten. Van Alkmaar. Met een begrijpend knikje is er weer wederzijds begrip tussen Goes en de bussen. Volgende overtreding. Heerenveen heeft haast. Extra tijd. Kersten richting Willemsen en Oldriekes. Nu komt de bus er wel. Als een knikje niet goed voor is. Oefkier. Voorbij de ploegen. Heerenveen Telstar. Volgende week zondag. AZ speelt thuis tegen Willem II. Volgens thuis tegen Telstar. Tussen die twee wedstrijden in. Twee thuiswedstrijden in. Confrontatie in Engeland tegen Sunderland. Speelt 15, daar lijkt het op uit te draaien voor AZ. En wedstrijden thuis dus tegen Willem II en Telstar voor de boeg. Lijkt dat wel eens een heel florisante start van het seizoen te kunnen gaan worden voor een Alkmaar. Dat is het natuurlijk al. Vijf wedstrijden nog foutloos bent. Daar zijn ze 45 seconden van verwijderd. Erom schiet. En dat doet hij ook. Biskov. Zo wipt AZ weer over PSV heen. Als het de laatste aanval van Heerenveen weet te overleven. Zagaritis. Petrov. Meerveld. Komt die bal nog richting Willemsen. De lucht is wel aangegaan. Ooyen in de scrimmage. Bal blijft hangen. Oldriekes. Willemsen. Schot nog van Willemsen. Schouten. Bal nog niet weg. Nog een keer Willemsen. En weer een blok van Schouten. Die zich toch knap herstelt van die fout uit de eerste helft. Doen we Schouten. Smans brengt hem nog een keer in. Goes komt weg. Tijd is om. En Oefkier gaat er nog een keer vandoor. Maar dat is niet meer nodig. Want AZ trekt het over de streep. Met hangen. En kunst en vliegwerk en alle andere clichés die bij een prachtige voetbalwedstrijd horen. Want uiteindelijk eindigt het in een 3-2 overwinning voor AZ. Met de winnende van Oefkier. En een magistrale 2-2 van Max Meerdink. Waarmee de ploeg van Echtold het omdraait. En dat in de week na die woorden van bravoure van de trainer. Zo lang mogelijk meedoen aan het kampioenschap. kampioenschap, dan weet je dat er met argus ogen naar de eerstvolgende wedstrijd gekeken gaat worden. En als je dan als AZ terugkomt van een 2-1 achterstand in een lastige uitwedstrijd in het Abalenza Stadion, dan toon je karakter. Een gouden hand van wisselen voor Echtels vandaag met het inbrengen van Biskov, die goed was voor de assist op Meerdink. Aan het brengen van Oefkier bracht hij ook het winnende doelpunt binnen de lijn. De Oefkier zorgde ervoor, op aangeven van Meerdink, dat de winst voor de Alkmaarders is. En dat is knap. Na 5 wedstrijden op 15 punten. En van de opening van Heerenveen kun je rustig zeggen dat hij een beetje de mist ingegaan is. Met slechts 5 punten na 5 wedstrijden. De volgende tegenslag gaat uitvallen van Proper met een hamstringblessure. Waarbij AZ, Spoeling, alles behalve dun is. Eigenlijk alle posities dubbel bezet. Soms zelfs meerdere pionnen voor één positie. Dat is wild in Alkmaar. Maar daar hebben ze ook hard voor gewerkt in de transferwindow. Om het vol te kunnen houden in Europa en in de competitie. Nou, in de eigen Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, gaat het vooralsnog hartstikke goed met de ploeg van Echtel. De volle buit na 5 wedstrijden. En dus weer de koploper. Een wedstrijd op de rol vandaag. Straks om 16:45 in Den Haag. De aftrap bij ADO tegen Fortuna Sittard. Wij hebben echt genoten. Althans, spreek maar even namens u. Van deze wedstrijd. Waar heel veel in zat. Waar Heerenveen het knap deed in de eerste helft. Om terug te komen van de achterstand. Opgelopen naar de snelle goal van Daal. Maar uiteindelijk was het AZ dat in de tweede helft lang op die goal van Klaverboer beukte zonder echt heel veel grote kansen te krijgen. En hij heeft de band gebroken door een briljant moment van Meerdink na 69 minuten. In het laatste kwart er nog overheen dus. Dus staan zij daar nu in volle tevredenheid voor het vak met de uitsupporters om die zegen te vieren. De laatste 2 jaar ging het mis hier in het stadion voor AZ. Verloren ze van de Heerenveen. Vandaag is daar dus weer de winstpartij. En dus nog niks laten liggen in de competitie. Dat zal tot grote tevredenheid stemmen. Zeker ook bij de man die als aanvoerder aan de wedstrijd begon en weer in de basis stond. Jordi Klaasie.
1: Ja, we waren net even aan het kletsen en aan het lachen eigenlijk wel. Als het over voetbal gaat en emotie bij fans, Jordi, eigenlijk kun je maar beter niks zeggen.
2: Nee, klopt. En het hoort soms ook misschien een beetje bij, snap je? Dus,
1: het is nog een beetje het geloof van vandaag de dag, toch? Mensen in een stadion met z'n allen.
2: Zeker, het is een mooie dag, met name voor ons vandaag. Dus,
1: zeg dat wel, gefeliciteerd. Moeizame wedstrijd, maar ja, weer gewonnen. Wat maakte het zo moeizaam?
2: Ja, ik denk de eerste helft spelen we in een veel te laag tempo. Zowel aan de bal als zonder bal. Weinig loopacties in de diepte, heel statisch, heel makkelijk te verdedigen ook. Het was gewoon allemaal net niet. Ja, en dan in dit soort wedstrijden, dan weet je, dan krijg je het heel zwaar. En als je ziet, denk de tweede helft, natuurlijk is alles niet perfect, maar ik denk dat met het tempo dat de tweede helft spelen, het geloof, het laten zien dat we een team kunnen zijn. Ook de jongens die allemaal nog erin komen, met veel kwaliteit. Dan is het uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk een mooie dag, maar de eerste helft is natuurlijk niet goed, dat is wel duidelijk.
1: Ja, heel veel bij jullie ging eigenlijk over links. Van rechts kwam er eigenlijk helemaal niets van. Was dat dichtgezet of lukte dat gewoon niet?
2: Nee, ja, dat is iets voor onszelf natuurlijk om uiteindelijk naar op zoek te gaan. Uiteindelijk moet je proberen om aan beide kanten gevaarlijk te zijn. En natuurlijk weet je dat de Ro is in de 1 tegen 1 de beste van Nederland, vind ik.
1: Daal is daar de beste van Nederland. Wat maakt hem de beste van Nederland?
2: Ja, het moment van het 1 op 1 opzoeken. Het moment waar ze actie inzetten. Ik denk dat heel weinig backs hem kunnen verdedigen 1 tegen 1.
1: Maar Anko Jansen zei, hij maakt eigenlijk niet eens zo snel die actie. Het lijkt wel net alsof hij lokt en dan in één keer snel.
2: Ja, dat is wat ik net zei. Zijn timing in actie inzetten, in het zien en kijken wanneer je tegenstander net het verkeerde been staat. Daar is hij heel goed in. En wij maken natuurlijk dagelijks mee op de training. Het liefst sta je niet 1 tegen 1 tegen hem. Maar aan de andere kant moeten we natuurlijk ook via de rechterkant gevaarlijk gaan worden. En dat was vandaag minder, maar we hebben daar wel kwaliteit spelers. Ook met Wesley, met Kelvin die natuurlijk inkomt. Dus uiteindelijk is het om ons natuurlijk om uiteindelijk onvoorspelbaar te gaan worden en niet voorspelbaar dat we de eerste helft waren.
1: 3 wereldgoals. De trainer heeft vandaag deze week gezegd, wij gaan blijven zo lang mee om de titel. Iedereen zegt, ja, moet je dat nou al roepen? Ik vind het bij jou wel passen. Dat hoort toch wel bij deze groep?
2: Ja, kijk, laten we met name gewoon rustig blijven. En we werken echt keihard, ik denk harder dan de jaren voorheen. Ook de manier met hoe we trainen. De manier wat de trainer van ons verwacht. In de rust was hij ook echt boos. Omdat hij gewoon, ja, hij weet wat wij kunnen, wat we laten zien op trainingen. Wat we hebben laten zien in eerdere wedstrijden. En dan doe je zelf gewoon daarin veel te kort. Dus uiteindelijk hebben we een hele goede selectie met heel veel kwaliteit. Ook jongens op de bank. Ik vind dat onze selectie daar in de breedte veel sterker is dan de afgelopen jaren.
1: En doe je mee om de titel? Punt.
2: Nou ja, dat mogen jullie zeggen. Maar laten we zeggen, zolang je het goed blijft doen, moet je er ook in gaan geloven. En natuurlijk hoef je dat niet te gaan roepen. Focus ons gewoon op onszelf. Want tot nu toe doen we het goed. We hebben een leuke selectie. En ja, laten we gewoon met name hard blijven werken. En dan gaan we uiteindelijk zien waar we gaan stranden.
1: Laat ons maar lullen dan. Dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals.

Goedemiddag, beste voetballiefhebber. Welkom aan de poorten van de Mercy in het heel Dickinson Stadium van Everton. Waar we deze Premier League zondag op gang gaan trappen. Straks natuurlijk al de eerste kraker van dit nieuwe seizoen met Arsenal tegen Chelsea. Maar het aperitief, en zo gaat dat met aperitieven, is zeker ook het smaken waard met Everton tegen Man United. Dat is eraan te zien dat het veel betekent voor de mensen hier in het heel Dickinson Stadium. De thuisploeg heeft er zware dagen op zitten, zeker de supporters. Maar ook de sportieve staf, die hadden gehoopt om nog een aantal versterkingen te kunnen halen. Zeker in het aanvallende compartiment, maar het liep helemaal verkeerd, zeker op Transfer Deadline Day. De beoogde spits in eerste instantie was dat Follarin Balogun. Die trok er uiteindelijk zelf de stekker uit. Wanhoopspogingen voor Tammy Abraham en Joshua Zirkzee haalden ook niks meer uit. Waardoor Everton dat eerder al Illiman en Diaye en Beto liet vertrekken om wat geld vrij te maken. Nu ja, zonder veel spitsen achterblijft. Eigenlijk is Tierno Barry de enige die die positie kan invullen op dit moment. En in de wetenschap dat ze minstens nog 17 matchen moeten spelen vooraleer die transfermarkt opnieuw open gaat. Dan wordt dat toch een stevige evenwichtsoefening voor David Moyes en zijn kompanen. Oké, Moyes is er niet de man naar die veel wisselt in zijn opstellingen. Hij gebruikte vorig seizoen amper 22 spelers. Maar nu is de spoeling natuurlijk heel dun, ook naar zijn normen. De intrede van de 22. Met veel decibels gaat dat hier gepaard. Wat dat betreft zit de sfeer goed. Alleen heb je het gevoel dat de supporters toch niet helemaal content zijn. Ze hebben al hun onvrede geuit. Dat doen ze de dag van vandaag dan vooral op sociale media. Maar goed, sportief succes kan ook een balsem voor een getergde ziel zijn. Dat weten we. Dus het is misschien wel een extra prikkel voor Moyes en zijn selectie om ook vandaag de puntjes op de i te zetten. Om die goede start die ze al namen, die 4-6 tegen Crystal Palace en Bournemouth, hier wat extra kleur te gaan geven. Maar dat is natuurlijk ook het idee bij de bezoekers om door te gaan op het elan van vorige week tegen Ipswich. Dat met 5-2 naar huis werd gestuurd. Maar dat was op Old Trafford, waar de Mancunians sowieso de wind in de rug hebben. Het is ook op verplaatsing in dit soort matchen dat ze toch die intensiteit moeten zien te ontwikkelen. De elf van Everton, daar kunnen we redelijk kort over zijn. 1 wissel in de basis. Geen Illiman Ndiaye meer natuurlijk. Hij wordt vervangen door Brennan Johnson. Voor de rest de gekende namen met Pickford in doel, Reul, Tarkowski, Brandweit en Mikulenko achterin. Armstrong, Garner, Dewsbury Hall op het middenveld en Johnson en George spelen in steun van de diepe spits. De enige diepe spits dus, Tierno Barry. Bij Man United nog minder wissels. Geen reden om te wisselen voor Michael Carrick na die zege dus van vorige week. Dus dezelfde elf. De wij ingestuurd met Lammes in doel. Dalot, Maguire, Martinez en Shaw achterin. Het middenveld met Tielemans en Mainoo. Daarvoor Bruno Fernandes, de man van de hat-trick vorige week. Mbeumo en Rashford blijven staan, net als Matheus Cunha. Op de bank zien we wel de terugkeer van Mason Mount. Terugkeer uit blessure. En voor de rest ook daar best de gekende namen bij de Mancunians. Dat toch met een goed gevoel straks de Champions League campagne wil aanvatten. Beginnen thuis tegen het Azerische Shabab. Dat zou in principe wel moeten kunnen. Maar volgende zondag is er die echte test tegen Man City, tegen de stadsrivalen. Benieuwd of er druk ligt op deze man, op deze Tierno Barry. Door het geschetste verhaal daarnet. De man die dus de goals zal moeten maken in de komende maanden. De enige recognized striker in de selectie van David Moyes. Voor Michael Carrick is het zijn 20e match, Premier League match aan het hoofd van United. En niemand pakte meer punten dan de Mancunians in de voorbije 19. En mocht hij hier vandaag ook de 3 punten kunnen pakken, dan schaart hij zich in een illuster rijtje van 5 managers die bij hun eerste 20 matchen ook 45 punten of meer wisten te pakken.
Meestal met daaraan ook prijzen gekoppeld. Dat is natuurlijk ook de ultieme droom van Carrick. Om deze club terug naar successen te leiden. Maar bij winst komt hij dus in het rijtje. Mourinho, Conte, Slot, John Gregory en Carlo Ancelotti terecht. Dat is ja, geen slecht gezelschap om tussen te staan. Natuurlijk. Kobbie Mainoo was geweldig vorige week. Hij debuteerde 3 jaar geleden op Goodison Park tegen Everton. En kan dat vandaag misschien nog eens in de verf zetten. David Moyes groet de eerste rij. Groet Michael Carrick. Hij heeft nog niet al te veel successen kunnen boeken tegen zijn ex-ploeg. Het is zijn 38e wedstrijd tegen Man United. 6 keer amper wist hij te winnen. Maar misschien wel vandaag. In dit Leiden stadion. En benieuwd ook naar de aanpak van beide ploegen. Wie neemt het initiatief? In voorbije seizoen werd het telkens 0-1. Everton ging winnen op Old Trafford. In een vreemde match. Waarin Michael Keane en Idrissa Gueye het met elkaar aan de stok hadden. Waardoor de Senegalese rood pakte. Omdat hij een slag had uitgedeeld aan Michael Keane. Maar Everton won toch die match. Terwijl Maguire geveld is na het luchtduel met Barry. Het ziet er niet meteen fantastisch uit. Tielemans komt zich even van de situatie vergewissen. Maar Everton won daar met 0-1 dankzij Dewsbury Hall. United kwam hier 0-1 winnen. Dankzij Benjamin Cesco. En ook een vreemde match. Want als u dat nog herinnert. Dat was die match met dat vele gedoe op hoekschoppen. Waarin Lammes bijna in eigen doel werd geduwd op dat soort fases. Laat ons hopen dat dat vandaag allemaal niet nodig is. Lenny Yoro is zich aan het opmaken. U kijkt naar Aiden Heaven. Met naast hem, rechts van hem, of links van hem, Patrick Dorgu. Zij kijken toe naar de situatie bij Harry Maguire. Ja, en United heeft natuurlijk ook wel bepaalde kritiek gekregen. Omwille van het niet halen van versterkingen. Zeker op defensief vlak, zeker op de linksachterpositie. Je hebt zo het idee dat ze daar in compartimenten, in fases aan het werken zijn. Vorig seizoen vooral de focus op het halen van aanvallende spelers. Terwijl we hier nog eens het duel zien tussen Barry en Maguire. Die krijgt inderdaad het achterhoofd van de Fransman tegen de neus aan. Maar vorig jaar dus aanvallende spelers gekocht met Mbeumo, met Cunha. Deze jaargang hebben ze zich moeten focussen op het middenveld. Want daar toch een aantal vertrekkers, niet minst Casemiro. Dan hebben ze André Santos, Carlos Baleba en natuurlijk ook Yuri Tielemans gehaald. Dan is misschien wel volgend seizoen het doel om de defensie aan te pakken. Hier zit Angus Kinnear. Een van de bazen bij Everton. Maar hij moet natuurlijk verantwoorden aan de Amerikaanse Friedkin Group. Hij wordt in beeld genomen omwille van het missen van die vele targets. Op die laatste dagen in de transfermarkt. Daar was hij niet al te happy mee. Hij zal intern zeker en vast ook wel zijn onvrede hebben geuit. Want dat is hij ook wel. Redelijk hands-on, deze David Moyes. Maguire is weer bij de levende. Wat in de neus. Dan zal hij wel weer voort kunnen, zeker. De situatie is gemonitord, is gecheckt. Nu nog even kijken of er niet al te veel bloed op zijn shirt is. Maar het lijkt met het rood van United niet echt een probleem. Moet wel even naar de kant natuurlijk.
En zo kunnen we zo meteen opnieuw beginnen aan de match. Die nu toch al een minuut of vier heeft stilgelegen. De eerste diepe bal was al meteen prijs. Lammes gaat seconde winnen. Nou, dat kennen we van bij Kozemans op Beveren. Maguire moet nu een volle minuut aan de kant blijven. Om er straks weer op te komen, een van die regels. Maar goed, als je ziet dat er wel degelijk een probleem was. Want het gaat om het vermijden van spelers die blessures veinzen. Daarvoor is die regel in het leven geroepen. En als je ziet dat er echt wel een probleem was, dan ja, is er niet echt een probleem om die meteen weer het veld op te laten komen. Maar goed, zo gaat dat met regels. Staat hij nog te wachten? Harry Maguire bij Sam Barrett, die mee aan het tellen is. We kijken naar John Brooks, die Maguire weer het veld op heeft gestuurd. Tarkowski. Reul. Vandaag dus de rechtsachter van dienst bij Everton, want ook echt dunne spoeling qua flankverdedigers. Waardoor de middenvelder moet gaan depaneren. James Garner heeft dat in het verleden ook wel eens gedaan op linksachter. Daar hebben ze nog Vitaly Mykolenko. Reul moet het nu op rechtsachter gaan doen. Tielemans probeert ertussen te zitten. Shaw probeert hetzelfde. Maar Everton is hardnekkig. Menu krijgt de fout mee. En dat is correct wat mij betreft. We hebben het daar even gehaakt. Door Harrison Armstrong, ook rond hem, hangt er een heel verhaal. Een transferverhaal. Everton had een akkoord met Nottingham Forest om hem te verkopen voor om hem bij de 30 miljoen pond. Maar vorige week op Bournemouth hebben de uitsupporters de mensen van Everton laten horen, laten voelen wat ze daarvan vonden. Hun jeugdproduct mocht absoluut niet verkocht worden. En dus heeft Everton zijn staart weer moeten intrekken wat dat betreft. Hebben ze andere jongens moeten verkopen. En u weet hoe dat dan allemaal gelopen is. Man United met een moment van balbezit. Met Kabi Menu. En Bruno Fernandes. Die kaatst met Cunha. Goeie geveinsde pas. Opnieuw Bruno. Dan zitten we op de linkerkant bij Shaw en Rashford. Rashford speelt vandaag zijn 300ste Premier League match. Stuurt Shaw er doorheen. De voorzet van Shaw. En Wemo. Bruno, de lat. Eerst echt goede kans. Niet evident voor Bruno Fernandes. Om die bal laag te houden. Maar hij slaagde er toch in. Alleen niet laag genoeg. Bovenkant lat. Eerste keer Man United. Een goede aanval over links. Een goede voorzet van Shaw. Terugkoppen van Mbeumo. Is goed bekeken. Maar dan was het niet evident hoor voor Fernandes. Om die bal tussen het kader te plaatsen. Eerste moment in de match. Vanwege de man die vorige week zijn tweede Premier League hat-trick lukte. Zijn derde in totaal bij de club. Reul. Dat is voldoende van Johnson. Barry met de kaats. En dan Dewsbury Hall met de knal. Mag het nog eens proberen. Kiest nu voor de pass op Tyrick George. Zijn voorzet wijkt af. Blijft daar hangen. Geen actie van Lammes. Appel voor een penalty bij alle Evertonians. Maar John Brooks zegt dat hij er niet van wil weten. Straks nog eens herbekijken wat daar precies allemaal aan de hand was. Rommelige fase. Een vrije trap voor Everton. Want ik denk dat die foul zei, John Brooks. En was dit dan een foul? De voorzet van George bleef hangen.
Dan lijkt me dit te weinig. Tjernobari. Ik denk niet dat de VAR hiervoor tussen gaat komen. Hij raakt de bal en dan raakt de bal de knie van Martinez. Referee's call. Geen penalty. En dat moeten ze volgen bij de VAR als het niet clear and obvious genoeg is. Rashford die wil vertrekken. Die heeft die snelheid natuurlijk. Johnson heeft die ook. En weet Rashford op te houden. Een soort van examen toch ook voor Brennan Johnson. Op die rechterkant. Heeft de concurrentie van Jack Grealish. Die wel is gehaald. Op transfer deadline day. Tweede keer dat hij gehuurd wordt van United. Of van City liever. Uiteraard. En zijn vorige passage toch uitgedraaid op een sisser. Door een vervelende stressfractuur in zijn voet. Waardoor hij ook geopereerd werd. En de rest van het seizoen moest toekijken. Een risicobal van Dalot. Menu foutief van de bal gezet door Garner. Ja, je kan er wel een bal aan kwijt natuurlijk aan Kabi Menu. Moeilijk van de bal te zetten. Garner deed een bovenste beste poging.

Dat is een vreemde kaats. Was het van Koenje? Of was het van Bruno? Alleszins zorgt voor enige vorm van druk. Maar dan proberen ze onderuit te voetballen. Weer op de linkerkant met Rashford. Die nu naar binnen komt. Shaw overslaat. Inlevert bij die andere Mank. Bij Kabi Menu. En dan is dit niet goed uitgevoetbald. Al 7 kansen gecreëerd. Enkel Morgan Rodgers van Chelsea. Doet in dit prille seizoen beter dan Rashford. Wel nog niet kunnen scoren. Fout van Dallo. Nou, dat kan geel zijn. Wat doet Brooks? Toont hij genade voor de Portugees? Want voor dit soort fouten trekken ze in principe altijd geel. Tarkowski komt hem dat even doseren. Hij komt met de schrik vrij, Diogo Dallo. En zonder kaart dus. Door deze opzichtige trekfout. Kijk, ook nergens voor nodig. Maar de volgende heeft die prijs. Vrije trap voor de Taffies. Veel stop en go. In de openingsfase van deze wedstrijd. Everton probeert wel te voetballen. Menu ertussen. Tackle van Armstrong is prima op Tielemans. Die had er natuurlijk wel wat over te zeggen. Bruno. Doordraaien. Lukt bij Armstrong, maar die heeft hem ook nog even vast. Balvoordeel gelaten. Alhoewel, geen balvoordeel. Gewoon geel voor Harrison Armstrong. John Brooks geeft aan slag op het hoofd, op het achterhoofd. Of geeft gewoon aan hoofdblessure. Vandaar dat hij het spel stil legt. Ja, het was ook wel een greep hoor. Hop. Even dat hoofd wegdraaien. Hij mag zijn kraag weer goed steken. Derde keer basis dit seizoen. Harrison Armstrong. Hij heeft wel wat te vertellen tegen Bruno Fernandes. Maguire mag de vrije trap nemen. Moet dat kort doen. Tielemans die even inzakte om de bal te kunnen krijgen. Een Bumo. Hij heeft... Geen goede herinneringen aan een match tegen Everton. Brian Mbeumo. Nog nooit kunnen scoren tegen de Taffies. Wel mee hoe hier de bal verliest. Dallo was al doorgespurt. George. Het is met horten en stoten. Maar niemand geraakt er doorheen voorlopig. Bruno Fernandes dan maar proberen. Om met een diepe bal Rashford te lanceren. Wat ook niet lukt. Veel middenveldspel. In het openingskwartier. En één echte kans. Nu voor Bruno Fernandes. Het thuispubliek beseft dat ze wat extra vocale steun moeten bieden. Jordan Pickford. Garner. Braithwaite. En Mikolenko. De achterhoede van Everton even aan de bal. Lange bal van Jared Braithwaite. Een goede diepe bal hoor. Op Armstrong. Daar is Luke Shaw. Weg van zijn linksachterpositie. Dallo. Voetbalt zichzelf in de knoei. Levert in bij Armstrong. Die zijn actie zo kan doorzetten. En Everton krijgt een inworp. Hij probeert zich ook positief te laten opmerken. Harrison Armstrong. Johnson. Reul. En Tarkowski. Weer kijken voor die lange bal. Dat is toch het wapen. De tactiek van Everton. Met George die zich ontdoet van een Bumo.
Hij heeft soms wel eens een broertje dood aan mee verdedigen, Brian Mummel. Maar als eraan te zien tegen bijvoorbeeld Ipswich. Maar nu moet hij mee in de pas. Armstrong. En Rul op de rechterkant nu bij Everton. Maar ook Brandon Johnson staat te voetballen. Die deze zomer werd geruild. Dan mag je dat officieel niet zo noemen. Met Dwight McNeil. McNeil nu bij Palace. Nikolenko lijkt daar even te struikelen. Maar leidt net geen balverlies. Doet net voldoende. Tarkowski. Moet terug naar Pickford. Hij is naar de kapper geweest. Maar heeft nog altijd die geweldige linkervoet. Die prima lange bal. We proberen optimaal gebruik te maken van de lengte van Thierno Barry. Met zijn 1,95 meter is hij kobbalsterk. Zeker in de opbouw nuttig om te gebruiken. Dat is het plan A van David Moyes. Voorlopig ontbreekt het de match aan tempo, echt tempo. Dan helpt dit natuurlijk niet. Shaw schrijft naar voren. Maar ook ingehouden, Tielemans. Veel betere match gespeeld op Old Trafford tegen Ipswich. Op Hull City. Wel, dat weten we ondertussen. Niet zomaar een promovendus, 7 op 9. Tielemans van op afstand, toch eens proberen, bal tussen de palen. Maar hij moet van heel ver komen om deze ook voorbij Pickford te krijgen. Hij heeft er eens een leven. Hij is een 334 Premier League matchje voor Everton. Al veel meer gepakt. Buitenspel van Brandon Johnson. Voor Luke Shaw is dat toch even terugdenken. Aan de Europa League finale van een aantal jaren terug. Toen Johnson de winning goal maakte in die dramatisch slechte finale tussen Tottenham en Man United. Al was het eigenlijk een own goal van Shaw. Zij kijken elkaar opnieuw in de ogen. Tielemans knap. Geweldige tik voorbij Garner. En nu Cunha kan naar de buitenkant, maar probeert het zelf. Geen oog voor Diogo Dalot. Dewsbury Hall moet de bal laten liggen aan Cunha, die recupereert. Dat is sterk van de Braziliaan. Bruno Fernandes probeert daar even de druk van het Everton middenveld te absorberen. Hij probeert zich nu onzichtbaar te maken. Probeert tussen die linies te lopen. Maar er is te weinig ruimte, dat is eraan te zien. Iedereen zeer compact bij de Toffies. Dus moeten we naar de buitenkant, naar Marcus Rashford. Voorlopig nog niet echt een actie kunnen maken. Een versnelling in huis tegen Reul. Die hem constant in de gaten houdt. Menu, Bruno met ruimte om opnieuw te trappen. Schot dat afwijkt. Pickford uiteraard kwaad. Kwaad omdat Bruno kon aanleggen. Hij is altijd kwaad op de wereld. En op zijn verdedigers Jordan Pickford. Maar Brandweet zat er gewoon ook prima tussen. Vooral afstandsschoten. In deze fase van de wedstrijd. Alweer Man United. Nu een hoekschop. Eerste in de wedstrijd. Scherp. Tielemans geraakte niet van de grond. En dan afvallende bal voor Dalot, die het ook eens probeerde. Te veel blauw volk. En dan Barry die dat proper doet. Daar zal Pickford blij mee zijn met zo'n defensieve actie van zijn spits. En dan duurt het wel natuurlijk voordat hij daar voorin weer te vinden is.

Beaumont, dat is goed bekeken. Rashford. Oh, knap. Op snelheid voorbij. En dan Dalot. Later voor Cunha. Die plaatst hem over. Ja, ook tegen Ipswich. Liet hij zo'n dotte van kansen liggen. Mateus Cunha. Hij heeft zijn zomer niet echt nuttig kunnen gebruiken wat betreft het afwerken van kansen. Goeie dummy hoor van Dalot. Hopen dat Cunha er iets beter mee kon aanrichten. Deed het in deze binnenkantvoet. We zetten hem uiteindelijk toch nog ruim over het doel van Pickford. Man United snuffelt aan een voorsprong. Maar heeft hij voorlopig niet te pakken. De eerste keer Rashford. Die daar op links zijn duivels kon ontbinden. Zit zo in het hoofd van zijn rechtstreekse tegenstander, van Merlin Reul. Goed van Cunha weer. De inzakkende spits. En Menu. Dat is te voortvarend. Reul. Dit valt even mee. Dankzij de steun van Johnson. Kijk naar Reul.

Shaw. Rashford. En Tielemans. Bruno, even onder druk gezet door Tarkowski, die daar even door dekte. Tarkowski spurt terug naar positie. En Beumo wil weg bij die vervelende Vitali Mykolenko. Brooks heeft het allemaal in de gaten. Bruno past ondertussen weer tot bij Marcus Rashford. Shaw met de overlap. En nu twee mensen die klaar zijn. Bruno is de uitverkorene voor de pass van Shaw. Komt uiteindelijk net niet tot een doelpoging. Ja, Dalot ook vaak mee voorin hoor. Mee in die 16. De rechtsachter van United. Probeert ook aanvallend zijn ding te doen. Mee te helpen. Een degelijk Manchester United op dit moment. Wel op zoek gaat naar het eerste doelpunt. Een eerste voorsprong dit seizoen. Dan tegen Hull en Ipswich. Telkens op achterstand gekomen. Tegen de Tractor Boys konden ze dat nog recht trekken. Mykolenko. Maguire te laat. Maar uiteindelijk geen probleem. Opgelost door Diogo Dalot.

Cunha. Sterk met de rug naar doel. Net iets minder als hij moet afwerken. Maguire, moeilijke bal voor zijn captain. We moeten toch mee uitkijken. George naar binnen. Armstrong. Hij heeft geen assistentie. Goed druk gezet door Tielemans, dus terug naar achteren. Everton had het probeert zorgvuldig te doen. Met Dewsbury Hall, goed gelezen door Bumo. En nu Menu. Tielemans, Bruno Fernandes. Het middenveld van United. Maar ook hij kan wel eens een verkeerde pas spelen. Even knipperen met de ogen. Hij heeft wel een bepaalde reputatie tegen Everton. Al goed voor 11 goal contributions tegen de Toffees in 13 matchen. Zit aan 7 goals en 6 assists. Of 6 goals en 5 assists liever. Een matchje tegen Everton. Zijn favoriete tegenstander. Als het puur op dat soort cijfers afgaat. Reul. Rashford moet er naartoe. Barry. Veel balbezit voor Everton. Veel pogingen om te breien. Het is een goede bal van Dewsbury Hall. Martinez las die voorzet prima. Maguire, moeilijke bal weer voor een Bumo. Maar prima gedaan hoor door James Garner, de ex-Man United speler. Ex-jeugdproduct. Goede bal op Armstrong. En nu toch maar eens trappen, hè? Kwam niet echt prima uit. Maar hij is zijn eerste aanname. Armstrong en Johnson. En dan valt dit mee. Was het ook buitenspel van Brandon Johnson. Moeten we zelfs niet kijken of het een hoekschop was al dan niet. Tja, krijgt natuurlijk veel kritiek. Een beetje de Olivier de

Schacht van Man United. Maar in tegenstelling tot de schacht werden er heel veel vervangers aangetrokken. Door Anderlecht om die positie in te vullen. Shaw heeft dat niet. Het was al in 2020 een item onder Ralf Rangnick. Die linksachter positie. En dat is het de dag van vandaag nog misschien wel meer. Carrick heeft al aangegeven dat ze daar op die positie ook wel Patrick Dorgu kunnen zetten. Meinu, Mbeumo en Tielemans. Even de driehoek. Paas van Tielemans net niet hard genoeg om tot bij Mbeumo te geraken. Bal stremde in het gras, had je de indruk. Tielemans. En Meinu.

Het is niet echt een high-scoring duel, dit treffen tussen beide ploegen. We hadden nooit echt veel doelpunten. Lijkt vandaag ook weer het geval te zijn. Dat was een gevaarlijke voorzet van Rashford. En uiteindelijk fout gefloten van Luke Shaw. Hier Merlin Reul tegen de grond werkte. ...290 matchen bij Man United in de Premier League, 10 voor Aston Villa. In totaal 89 doelpunten. En voor Rashford hoopt snel aan die 90ste geraken. De laatste Premier League doelpunten voor United scoorde hij trouwens tegen Everton. 1 december 2024. Martinez goed ervoor. En die voorzet van op de rechterkant. 2 goals gemaakt in de Premier League voor Villa. Tegen City zijn laatste dus. Lammes ernaast. Hij heeft dat met de zon te maken. Lammes appelleert voor een fout. Krijgt hij niet. Dus Mikolenko mag voorzetten. Al is dat ongevaarlijk. Rashford beseft dat hij geen risico mag nemen. En dat hij het dus op deze manier kan oplossen. Lammes spreekt van een elleboog. We gaan het nog even bekijken. Dit is Dewsbury Hall. Ja, die plant wel zijn arm. Maar het is niet een slaande beweging. Duwt Lammes wel weg. Goed, we hebben geleerd dat er veel mag. In de Premier League. Dat weten we al een aantal jaren. Pickford. Altijd weer lang. Maguire wint het duel van Barry. Dalot, Maine. Dat is de brandkast op het middenveld in principe. Kobbie Maine. Is niet gemaakt om Alvarez te leiden. Hij heeft dat mijns inziens vandaag ook nog niet gedaan. Maguire, die wordt vrijgelaten aan de bal. Kijk, iemand die druk zet. Dan zou je toch wel eens een goede pas moeten kunnen geven. Maar er moet ook steun komen uit het middenveld natuurlijk. Dat besef is er bij Tielemans. Is er bij Cunha, is er bij Menu. Tielemans die komt halen. En nu, Cunha, Menu. Bruno kan. Bruno moet. Zo schuift United op. Dallo. Maguire. Maar waar naartoe nu? Bummel. Dat is goed van Fernandes. Dallo. Wordt opgehouden door Mikolenko. Net voldoende. Naar achterin.

0: Menu.
1: Cunha die zich weer vrijmaakt. Op zich wel aan een goede match bezig, Matheus Cunha. Maar je wordt of je verwacht van de diepe spits dat hij voor doel beslissend is. Terwijl Reul of Johnson liever tegen geel aanloopt. Dat was ook even te laat komen hoor, bij de Braziliaan. Brennan Johnson. Je moet mee verdedigen. Die al de tackle inzetten. Maar helemaal geen bal raakt. Integendeel, gewoon Cunha onvermaait. En zo Man United een soort van korte corner gunt. Op de rand van de 16. In de hoek met de achterlijn. Niet evident om daar iets uit te puren. Misschien kan er gevarieerd worden. United heeft niet meteen een set-piece coach in huis. Heeft wel Johnny Evans. Die bepaalde dingen uittekent. Maar dan vooral op defensief vlak. Goed, ze zouden in principe ook voldoende creativiteit moeten hebben. Met dit soort jongens achter de bal. Veel volk op de rand. Rashford probeert zich daar onzichtbaar te maken. Fernandes brengt hem toch meteen voor. Martinez tegen de grond gewerkt. Kijkt naar Brooks. Krijgt geen antwoord. Gewoon voortvoetballen dus. En Bumo, dat is veel te slap. En het aanvallende compartiment bij United toch voorlopig geen tekenen van bloedvorm. Van jongens die met overtuiging een bal kunnen passen, kunnen afwerken. Cunha moet het nu afleggen tegen Garner. Menu met de recuperatie. Het wordt geen makkelijke namiddag voor Kieran Dewsbury-Hall. Hij heeft al vele watertjes doorzwommen. Sterk. Maar op die linkerkant van Bruno Fernandes. En Menu gedwongen om in te schuiven. En Bumo die de rechterkant doet. Met nu voor hem Merlin Reul. Even linksachter geworden. Nikolenko op rechts. United schuift geduldig op. Rashford. Met een andere tegenstander nu. Wil er voorbij. Gaat er voorbij. Marcus Rashford haalt de achterlijn. Maar daar waakt natuurlijk James Tarkowski. Die is niets of niemand ontziend. Het was ook wel stevig. Hoe die er vol in ging. Hier nog even kijken. Martinez Johnson. Het is ook aan beide kanten dat er geduwd en getrokken wordt. Tweede hoekschop voor de Mancunians. In dezelfde camp hangen als daarnet. Diep gestoken. Pickford komt er niet aan. Niemand komt eraan, denk ik. Terwijl Maguire naar Armstrong probeert te intimideren. Het is een jongen met Brani. Waarover ging het? Ja, Armstrong in tweede instantie geen oog meer voor de bal. Dat is in principe dit seizoen een categorie om de bal op de stip te leggen. En als je niet kijkt naar wat er gebeurt, dan gaan ze daar iets mee doen. In deze, het lijkt me niet. Deze statistiek staat er al even. De 6 doelpogingen van United. Reul terug op zijn rechterkant. Garner. Snelle flankwissel. Mikolenko nu. Tot bij Tyrick George. Die van redelijk ver zijn actie mag gaan maken. Moet hij voorbij 2 rechtstreekse tegenstanders. Dat is net iets te veel. Dus kiest voor even wat veiligheid bij James Garner. Jordan Pickford. Altijd goed in de passing. Bruno. Probeert Pickford daar even op te jagen, maar... Hij heeft al veel meegemaakt om nog onder de indruk te zijn. Bruno wordt ook redelijk alleen gelaten in het druk zetten. Ook iets wat Carrick zal moeten gaan aanpakken. Net iets meer energie. Fout op George. Van deze Bummel. Er werd een publiek natuurlijk kwaad omdat daarvoor dan de kaarten op zak worden gehouden. Terwijl Armstrong en Johnson wel al geel pakten. Een vrije trap voor Everton. Misschien zijn het dit soort situaties die de match kunnen openbreken. Standaard situaties. Altijd weer Tarkowski die mee is. Die daar ook Rashford behandelt. Alsof hij er niet staat. Uiteindelijk levert het allemaal niks op. Het zijn er wel een aantal jongens die wonden moeten likken. Everton voorlopig echt niet in staat om voorin brokken te maken. Je verwacht toch van hen dat ze in eigen huis net dat tikje meer energie kunnen aan de dag leggen. United net iets meer aan het twijfelen kunnen brengen zoals Hull City dat deed. Dat zou Everton zeker moeten kunnen. Cunha, dat is een slechte bal. Achter Tielemans aan. Barry maakt zich nuttig, vindt Dewsbury al. Hier zit muziek in deze tegenaanval. Martinez ontmijnt het gevaar. Cunha, nu loopt even met wat boter op het hoofd rond. Tielemans, wie wil diep? Wie wil de bal? Een Mbeumo wil diep gaan. Tielemans wandelt even. En past dan ineens tot bij Dalo. Dalo, een Mbeumo. Stond hij buitenspel. Everton dacht van wel. Maar uiteindelijk levert de poging niks op. En is de bal terug voor de Evertonians. Dat op dit moment in de match 0,01 expected goalwaarde heeft verzameld. Want United doet niet veel beter met die 0,29. Eén bal tussen de palen. Een afstandsschot van Yuri Tielemans. Dat is het. Tot dusver. De beste kans was voor Bruno Fernandes. Was ook voor Matheus Cunha. Barry. Johnson, opnieuw de Fransman, die kan voorzetten. Doet dat tegen de poep van Martinez, krijgt de herkansing, maar dan stonden zijn voeten verkeerd. Om daar nog een goede voorzet uit te puren. Vreemde bal was dat. Een Bummo, Menu en Dalo. Tielemans kan doordraaien, doet dat ook, weg bij Armstrong. Zoeken naar Bruno Fernandes, die heeft Rashford in steun. Dalo probeert daar chaos te stichten, maar het begint natuurlijk bij een goede delivery. Die kwam er niet van Bruno Fernandes. Toch de koning van de assists vorig seizoen. De recordbreker met 21 stuks. Al kan daarover getwist worden en gediscussieerd. Tarkowski op kouse voeten. Reul, toch maar eens sweepen. En daar is Barry. Oh, geweldige voorzet. Soms moet het ook geen hogere wiskunde zijn. Gewoon een goede voorzet tussen doelman en defensie. Dat deed Merlin Reul. En Barry deed dat ook prima hoor. Goed die bal aangevallen. Maar kreeg hem niet laag genoeg. Loopt hem een halve meter over het doel van Senne Lammes. Beste kans voor Everton. Jerno Barry. Een BMO vastgehouden toch, leek mij. Half uitgekleed. Brooks vond er niks aan. Tielemans. En Bruno. Dat is goed. Tarkowski loopt hem aan. Geen fout. van John Brooks die er bovenop stond. Bruno heeft daar uiteraard veel over te zeggen. We moeten ook vooral weer in de focus. Dat is moeilijk. De kaats van Harrison Armstrong. Menu, Rashford, Tielemans. Wie wil de bal? Je hebt zo de indruk dat niemand hem wil. Die korte tikjes. Schiet je weinig mee op. We speuren naar ideeën. Kijk naar Diogo Dalot staan. Die staat gewoon diep in de punt. Toch vreemd. Dan moet hij weer weg natuurlijk. Moet hij plaats maken. Dit is prima van Cunha. En nu Menu. Nou, kan niet anders dan Dalot gebruiken. Fernandes naar de buitenkant. Naar Mbeumo. Kan hij voorbij Mikolenko. Dat is toch de poging die hij doet. Nog altijd Kameroener. Kan terug naar Menu. En nu Dalot. Tielemans. Shaw op de linkerkant nu. Daar hun heil gaan zoeken. Dat is al een paar keer gelukt. In deze wordt Rashford opgehouden door Merlin Reul. Het was moeilijk met Tarkowski in zijn buurt voor Bruno Fernandes. There's nobody. Helemaal alleen, dus moet hij wachten. Moet hij inhouden. Wat kan hij doen? Kan hij voorbij Martinez? Nee, dat lukt niet. Tielemans met de overname, maar dan lopen ze elkaar weer voor de voeten. Zo, één worp voor Everson. Zeer zeker wel. We gaan nog 3 minuten toevoegen. Dat heeft te maken met de blessurebehandeling voor Harry Maguire. Helemaal in het begin van de match. Menu, goed gelezen. Johnson, toch Dewsbury Hall aan de bal gekregen, want die heeft er moeite mee. Cunha, komt er niet uit. Opnieuw Dewsbury Hall. Het is zo'n 50-50 match. Wie kan het eerst scoren? George met de actie. Even de handoplegging. Van Mbeumo. Of van Dalot liever. United slaagt er niet in om de bal vast te houden. Absorbeert nu de druk van Everton. Dat voelt ook het heel Dickinson Stadium. Dewsbury Hall. Lammers die opnieuw niet komt. Weggewerkt door Maguire. Even paniek achterin. Bij de Mancunians. Mikolenko. Nu geraakt best ver. Menu verlengt. Gevaarlijk. En nu Brandweight tussen het bos aan benen. Eerst de bal tussen de palen vanwege Everton. Schot van Jared Brandweight. Maar recht op Lammers. Menu. Rashford. Nu op rechts te vinden. Bruno parkeert zich op links. Cunha. Tussendoor. Mbeumo nu diep in de punt. Zocht even naar wat ruimte om te trappen. Bruno. Infiltrerende Tielemans, zoals tegen Senegal. Maar dit keer zonder resultaat. Maguire moet daar even deze tegenaanval afbreken. Laatste minuut van deze toegevoegde tijd van deze eerste helft. Een matige eerste helft. Met vooral veel middenveldspel. Weinig kansen. Weinig tempo ook vooral. Die qua mogelijkheden misschien wel in evenwicht is. Dan heeft misschien United net iets meer streepjes achter zijn naam verzameld. Het zal logisch zijn dat we met 0-0 gaan rusten. Dat gaan we zo meteen gaan doen. Tenzij er nog één uitbraak volgt met Tielemans. Menu en Cunha. Rashford recht op recht. Overname Bruno Fernandes. Trapt hem tegen het hoofd van Brandweight aan. En die zoekt zijn steun bij het thuispubliek. Jared Brandwaite. Hier de tackle. En dan nog het hoofd ervoor. Het symboliseert Everton. Deze fase, deze sequentie. We gaan meteen gaan rusten ook, zegt John Brooks. Zoals daarnet gezegd is, voorlopig geen hoogvlieger. Maar we kijken uit naar de tweede helft. Dat kan wel eens ontsporen hier in het heel Dickinson Stadium. Benieuwd welk gelaat beide ploegen straks gaan tonen. Wij gaan even uitblazen. En we kijken naar een stukje tactiek. Ons gedoseerd door Gert Verheijen. Die heeft het over Xabi Alonso in zijn eerste twee matchen bij Chelsea. Welkom terug, dames en heren, hier in Everton tegen Man United. Maar we zijn gaan rusten met 0 tegen 0, dus nog niet echt al te veel gebeurd. Zeker niet qua grote kansen. Elke ploeg heeft er eentje gekregen. Dat is al bij al gewoon te weinig wat we te zien gekregen hebben. Zeker van Man United, dat een beetje op safe aan het spelen is, op veilig aan het spelen is. Dat er niet in slaagt om echt veel tempo te ontwikkelen. Om het Everton van deze David Moyes uit verband te voetballen. Misschien dat dat beter gaat in deel 2. Dat zullen we moeten zien. Ik veronderstel dezelfde 22 terug tussen de lijnen gebracht. Door beide managers, dus nog geen sprake van wissels. En zo zijn we terug aan deze wedstrijd begonnen. Benieuwd of we een winnaar gaan krijgen. Ze hebben allebei wel iets om voor te spelen natuurlijk. 3 punten is sowieso belangrijk. Maar Everton kan voor de tweede keer ooit in dit nieuwe stadion 6-6 pakken. De laatste keer en de eerste keer was dus in maart vorig seizoen. Toen wonnen ze thuis tegen Burnley en Chelsea. En United heeft gewoon 3 punten nodig om al niet meteen achter de feiten aan te lopen. Gezien de ambities moeten ze toch zo hoog mogelijk eindigen. Met een 4-9 en met een match tegen City in het vooruitzicht is dat niet echt comfortabel. En Bummel probeert er eens doorheen te voetballen en plaatst hem binnen. Brian Bummel, ja zo begin je aan de tweede helft natuurlijk. Hij scoorde nog nooit tegen Everton. Hij had ook nog geen kans gekregen in die eerste helft, maar dit doet hij geweldig. Eindelijk is de versnelling. Eindelijk is een vorm van tempo. Een tempowissel. En wat voor een. Brian Bummel van op zijn rechterkant naar binnen snijden. En iedereen achterlaten. Hier weg bij George en Mykolenko. Niemand kan volgen. Toch nog even kijken. En dan kan hij plaatsen. Nog net even zoeken daar naar wat extra zekerheid. En dan was het makkelijk om die bal voorbij Pickford te plaatsen. Droomstart voor United aan deze tweede helft. Brian Bummel met 0-1 voor de Mancunians. Heerlijke goal. Zijn tweede van het seizoen. Voor de topschutter van United vorig jaar. Samen met Benjamin Cesco. En dan is er allebei 12. En dit is lekker voor het vertrouwen natuurlijk van een Bummel. Eerste beste kans. Eerste beste aanval in deze tweede helft. Everton heeft de bal nog niet gevoeld. Maar staat wel achter. En zo geen 0-0. Dan zal de eerste zekerheid. Dankzij een Bummel, maar misschien ook wel een match. Een match met meer kansen en met meer goed voetbal. Shaw en Fernandes. Meteen weer diep kijkend. Zoeken naar Rashford. Moeilijk om hem te vinden op die manier. Hul had de binnenbaan en versneld. Menu komt er zich mee moeien. Schitterende steal van Kaby Menu. Die is van geen bal te zetten. En kijk met zijn vijven, met zijn zessen. Afleggen voor Cunha. En dan probeert hij nog Rashford aan de bal te krijgen. Maar die hield zich in. Hij voelde Tarkowski komen. En had geen zin om zijn voet te breken. tegen de Everton-kapitein. Die met een goede bal uitpakt. Een goede diepe bal op Dewsbury Hall. Een beetje ruimte zoeken naar Barry. Bijna Johnson vinden. Maar dit moet Everton veel meer doen. Ze hebben hun allerbeste kans op deze manier bij elkaar gevoetbald. Met flankvoorzet richting Barry. Nu was het een beetje blind van Dewsbury Hall. Maar Johnson komt daar toch goed in de buurt hoor. De inworp voor United. Rashford probeert te recupereren. Het is toch ook wel veelbelovend om te zien hoe Rashford aan het seizoen is gestart. Goed, niet met doelpunten of assists. Zeker niet, maar... wel weer de man die in staat is om een man voorbij te gaan. Die nog altijd die snelheid heeft. Nikolenko, strakke bal. Ja, probeerde Lammers te verrassen, dacht ik. Maar die waakte in zijn korte hoek. ...61 seconden waren we bezig. Dus net minuut 47. Waarin Mbeumo heeft kunnen scoren. Menu. We gaan er toch eens op letten of hij eens balverlies leidt vandaag. Naar mijn gevoel nog niet gebeurd in die eerste helft. Immer rustig, Michael Carrick. Goed van Barry. En nu? Te enthousiast. Poging om Johnston voor doel te zetten. Nu de spurt terug van Tierno Barry. Tielemans. Of Cunha liever. Zoekt naar een Bumo. Vindt hem net. Is met horten en stoten. Maar uiteindelijk blijft United wel aan de bal. Dit is Tielemans. En dit is Rashford. Met veel ruimte. Reul twijfelt. Gunt hem de buitenkant. Maar mag je hem iets gunnen? Dat is de vraag. Rashford met de voorzet. Veel volk. Dat waakt daar voor het doel van Pickford. Het is nog net in het nemen van die beslissingen. Waar Rashford nog marge in heeft. Maar dat zal wel komen. Als er vaker kan worden samengevoetbald. De bal is niet buiten geweest. Het leek mij ook niet. Maar ze binnengehouden door Rashford. Dan vlaggen we maar voor buitenspel. Zo kan je het ook oplossen. Tarkowski. Lange haal. Nergens naartoe. Wel naar Senna Lammers natuurlijk. Het is wachten op Grealish bij Everton. Ik ga ervan uit dat hij toch wel gaat komen. Menu. Dan gaat hij weer hoor. George. Lijkt een probleem te hebben opgelopen. Tielemans. Bruno. Cunha. Tielemans. Dat is vlot gevoetbald. Shaw. Kan naar Rashford. De geplaveide weg. Tielemans biedt steun. Krijgt de bal ook. En Menu. Fernandez en Bembo. Knokken met Mikolenko. Eén gooi is voor Everton. Nog even wachten. Hij kwaad omdat het geen vrije trap is. Vitaly Mikolenko sinds januari 2022. Vaste linksback van Everton. Maguire de fout maakte. Tierno Barry. Nog altijd die sporen van zijn bloedneus. dat is ondertussen al lang geleden. Helemaal in het begin van de match. Het was de 22e doelpoging van Mbeumo tegen Everton in zijn Premier League carrière. En dus zijn eerste doelpunt ooit. Op een geweldige manier hoor. Zeer fraaie goal. En het hoogtepunt tot dusver van deze wedstrijd. George. Nog niet al te veel kunnen laten zien. Dat is een goede bal van Dewsbury Hall. Johnston komt naar binnen. Overname Armstrong. Maar een goede tackle van Luke Shaw. Ja, het heeft Everton ook wel wat extra energie gegeven. Extra zuurstof, zo blijkt. Ze moeten natuurlijk ook komen. Ze moeten pushen om hun ongeslagen status dat in eerste instantie vast te houden dit seizoen. George, Dallo. Duwen, trekken en glijden. Uiteindelijk de hoekschop voor Everton als de allereerste in deze wedstrijd. Er komt wel een vorm van antwoord hoor. Vanwege de taffies. Ook omdat Man United dat toestaat. Deze man kan ze heel scherp brengen, James Garner. Dat heeft al veel kansen opgeleverd voor Everton. De barricade wordt gemaakt tegenover Lammes, Garner. En die smeerzwiep. En Bumo kan uiteindelijk verlengen. Dewsbury Hall, veel volk is blijven hangen, dus brengen maar. Tarkowski met de duw. Kan toch koppen. Uiteindelijk Martinez die er zich tussen gooit. En nu countermogelijkheid voor Man United. Pas van Rashford niet op maat. Cunha dacht dat Bruno was meegelopen. Misverstand dus. Het gebeurt het allerbeste. Rashford heeft dorst. We willen iets drinken. Dat is voor straks. United mag natuurlijk niet op de lauweren rusten. Op deze manier maakt Everton het hen wel best makkelijk. Moyes begrijpt er niks van. En Rashford is zijn gel aan het innemen. Maguire. Dallo. Dat is ook niet dankbaar. Armstrong goed ertussen. Dewsbury Hall verlengd. Johnston 1-1 met Martinez. En dan gaat die bal erover. Mal afgeweken, dus hoekschop voor Everton. Opnieuw. Everton dat de momentum bij elkaar aan het voetballen is. Dankzij toch weer geklungel achterin. Veel scheelt het niet hoor. Via de scheen van Lisandro Martinez. Dan gaat hij er net over. Komt Lammes en United toch met de schrik vrij. Dewsbury Hall aan deze kant. Tweede hoekschop voor Everton. Tweede op korte tijd. Dus wordt er geduwd en getrokken. Scherp. En daar de kans voor Tarkowski. Dat laat hij in principe niet liggen. Maar kon geen contact maken met de bal. Uiteindelijk opnieuw Everton. Maar Cunha mag gaan spurten. Moet wachten op steun van Mbeumo. Dat heeft George nu begrepen. Mbeumo, ja, die is snel, maar George is dat ook. Dan komt Mbeumo niet meer bij. In tweede instantie wel. Dus de bal voor United. Dat deze hoek, of counter liever, omdat ze zo goed kunnen, niet tot in de perfectie heeft kunnen uitspelen. Dat was net iets te snel gespeeld door Cunha, dacht ik. Tielemans, Shaw. En Rashford, wie gaat diep? Dat is Dallo die diep gaat. Menu komt er niet aan. Barry eerder op de bal. Rashford half de fout gemaakt op Johnston. Die heeft steun van Barry. Kan ook zelf gaan. Brandon Johnston. Ja, dan voel je die twijfel in zijn hoofd slijpen. Die is niet de man die grote dagen aan het beleven is. Integendeel. Het is een speler die zoekt naar vertrouwen. Naar ook zelfvertrouwen. En dat is in deze fase duidelijk merkbaar. Ze moesten hem gewoon omsingelen.
0: Brandweit.
1: De Toffies zetten zich er weer achter. George. Tweede keer dat hij voorbij Dalo geraakt. Goeie actie van Tyreek George. Barry met de kap. En nu met de trap. Maar het blok van Shaw. Overname Dewsbury Hall. Ja, ze flirten met een doelpunt hoor. De Toffies. Goeie actie. Tjerno Barry. Goeie kap. Maar uitstekende tackle van Shaw. Voorkomt erger voor Man United. Dewsbury Hall, die rateerde zijn schot. Ja, Reul, dat is ook wel een fout. Mag daar even aan haasje over te doen met Marcus Rashford. Twee grote kansen te rekenen voor Moyes en Everton. Momenten die hij toch had moeten nemen. Hij kijkt toe. Nou, we zijn opwarming bezig. Jack Grealish. Krijgen we hem snel te zien. Daar ga ik toch vanuit. Everton kan wel iets gebruiken voor hem. Extra energie, extra creativiteit. Ook een X-factor natuurlijk. Pickford. Ja, dat is even knoeien. Samen met Tarkowski.
0: Hernandez.
1: Menu. De passeur. Tielemans. En Shaw. Veel ruimte bij Harry Maguire. Dallo, net verkeerd uitgevoetbald. Nu zoekt hij toch naar de juiste kleur. Tielemans, Shaw, klaar om te vertrekken. Moet terug. Tielemans komt even de boel afbreken. Ook hij heel balvast door sterke paas van Shaw. Rashford kan een actie maken, heeft Cunha. Rashford... Nog altijd. Cunha. Oh, dit had er moeten zijn. Is dit een penalty? United appelleert voor een elfmeter. Krijgt hij niet van Brooks. Dit is wel degelijk de fout van Shaw. Tegenover Merlin Reul. Kunnen we nog eens een aantal fases herbekijken. Goeie actie Marcus Rashford. Die leek er helemaal doorheen te gaan lopen. Hier komt Garner erin gevlogen. Dan nog de hak tot bij Cunha. En wat doet Tarkowski dan? Op dit beeld moeilijk te zien. Ik denk dat hij wel degelijk gewoon het blok zet. Jawel. Sterke tussenkomst hoor van James Tarkowski. Cijfer op de bal. Stukje Braziliaan natuurlijk ook. Beetje Braziliaans vlees mee. Nou, er is niks mis mee. Heerlijke defensieve actie van James Tarkowski. Is geverifieerd. De duim in de hoogte en we kunnen weer. Shaw heeft geel gepakt. Tielemans pakt ballen af. Cunha net niet diep genoeg. Al veel met de ogen kunnen stelen van Bruno Fernandes natuurlijk op training. Die doet dat soort ballen nog net iets beter. George. De match wordt meer en meer open geplooid. En vooral door Everton. Dat net iets meer risico moet gaan nemen. Een Bumo van de bal gezet. Cunha recupereert. Tielemans kan kijken. Kijk naar Rashford. Maar daar waakt de Reul. Shaw ertussen. Rashford wil in de voeten. Iedereen wel snel weer in positie bij Everton. Door United de bal even laten rondgaan. Nee, er is nog altijd geen balverlies. Kobbie Mainoo. Rashford. Binnenkant, buitenkant. Kan alle kanten op. Reul gaat geel pakken. De fout te veel. De kaart is logisch. Even dolgedraaid door Marcus Rashford. Die steeds meer zijn fluxheid vindt. Het is niet dat hij die kwijt was. Het is lang geleden dat hij dat in dit shirt heeft kunnen laten zien natuurlijk. Eind 24. Vertrokkie. Nou, gedoe met Ruben Amorim. Chance zit trouwens aan match nummer 299 in de Premier League. Volgende week kan hij feest vieren. Tegen City. En Bumbo. En overname Fernandes. Alles of niks poging. Trapte hem, als ik dat goed zag, richting zijn eigen supporters. En daar komt hij. Het is geen debuut voor Everton. Maar het is wel een terugkeer, want even bij City gezeten. Ook meegespeeld in het Community Shield in die non-match van City. En in het 3-0 verloor. Ook al ingevallen tegen Bournemouth. Maar geen rol van betekenis kunnen spelen. Tielemans toch nog eens plaatsen. En hij kan best een bal blokken hoor. James Tarkowski. Het zou zeker een goede doelman zijn. En als je dit met je benen kan. Gaat David Moyes positie voor positie wisselen? Dat lijkt me wel. Topkandidaat om eruit te gaan is Brennan Johnson. Die ook al met geel achter zijn naam staat. Eens kijken naar deze corner. Een variant. Tja, oef. Dan moet je die bal ook beter aannemen natuurlijk. Daar komt hij. Het is wel degelijk het nummer 22 van Brennan Johnson. Jack Grealish. Back in the game. Back bij Everton. En dan toch een transfer op deadline day die gelukt is. Een huur van City. 2 goals, 6 assists had hij vorig seizoen. Begon als een wervelwind. Met 4 assists in zijn eerste 3 matchen. Nadien toch wel wat stilgevallen. Maar Everton... Dat bevestigen de onderliggende cijfers. Doet het gewoon veel beter met hem tussen de lijnen dan zonder hem. Dan mag hij nog eens onderstrepen in het laatste kwart van deze match. De eerste paas is op Mykolenko. De voorzet weggezet door Martinez op een best vreemde manier. En zo krijg je er vuur in. Want Everton is altijd blij met een hoekschop. Met Rashford voor hem. Dewsbury Hall. Ja, veel betere de doelpoging dan die daarnet. Met net iets meer overtuiging en juistheid die bal kunnen raken. Alleen gaat Lammes dit niet laten passeren. En daar zitten wel mogelijkheden in. Grealish zal veel meer volk naar zich toe trekken. Fernandes van de bal gezet. Door Tarkowski die hem overal probeert te volgen. George nu op rechts. De kaats van Arsenal was zeker goed bekeken, maar net te moeilijk voor Barry om daar nog bij te geraken. Bruno Fernandes. Nou, Everton heeft energie getankt door de inbreng van Grealish. En dit is Bruno Fernandes ten voeten uit. Schitterende bal op een Bumo. Twee man er naartoe. Dallo. En Menu. Tandem Menu Tielemans is sterk hoor. Daar is zijn eerste balverlies van Kabi Menu, minuut 69. De Ook hij voelt een bepaalde vorm van vermoeidheid natuurlijk. Rashford. Een soort van catchgreep bij Reul. Nou, Brooks heeft dat uiteindelijk wel gezien. Dat mocht ook wel. Want het was niet al te kosher. De wissels bij United. Patrick Dorgu en Benjamin Sesko. Eerste wissels van Michael Carrick. Het zou kunnen dat Rashford naar de kant moet hoor. Ja. Het nemen van dat shelletje daarnet. Toch een teken aan de wand dat er wat krampen zaten aan te komen. Dorgu zijn vervangen. Acuña eruit voor Sesko. Een goede match gespeeld heeft Matheus Cunha. In het vasthouden van ballen. In het afwerken van kansen. Daar zou deze man net iets beter op moeten kunnen scoren. Benjamin Sesko. We gaan het zien voor de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. De voorsprong is precair. Everton is al een aantal keren aan het doel van Lammers komen snuffelen na de achterstand. Probeert dat in deze opnieuw. Sesko via een Evertonian valt die bal in de handen van Senna Lammers. Maar hij wil meetellen. Het is scheidsrechter. Met al zijn handen hoog. Dallo. Menu. Die zich altijd daar weet aan speelbaar te maken. Armstrong moet er naartoe. Sesko eerste keer in aanvallend opzicht zijn nut aan het tonen. Tielemans. Dit is die driehoek weer. Maguire. Doordraaien Dallo. Er was ruimte om die pas te spelen, maar... Tielemans op een andere manier gevonden. Weer die buitenkant opzoeken. Daar ligt de ruimte, ook voor United. Tielemans. Even weg bij Garner. Dorgu. Hij voelt toch al een bepaalde vorm van automatisme. Ook bij Yuri Tielemans. Dat is moeilijk van Maguire. Dat is ook in principe niet zijn rol natuurlijk. Om naar die passes diep te steken. Daar hebben ze andere figuren voor. Fernandes aan het praten met zijn spits. Armstrong. Worstelt zich er doorheen. Barry. En Garner. Straalt positiviteit uit. Jack Grealish. Toch weer goesting om er weer iets van te maken hier bij Everton. Uitgevallen op 18 januari. Op Villa Park, zijn Villa Park, toch nog altijd. Vitaly Mykolenko. Nog een minuut of 18 op de klok. Heel ver gaan gooien. Zoeken naar Tarkowski. Afvallende bal, Dewsbury Hall. Ja, ze mogen hem niet blijven laten trappen natuurlijk. Het zal ooit wel eens prijs zijn. Want deze man heeft een goede linker. Hier in Dewsbury Hall. Het is al zijn derde poging. En ze worden beter en beter. Dat was met zijn rechter trouwens. Die zal ook wel goed zijn. Martinez, lange bal. Nog niet al te vaak gezien. Nu met Sesko hebben ze wel een toren voorin. Oef. Zeer slechte kaas van Garner. Vier Mancunians mee. En Bumo nog maar eens proberen. Beetje copy-paste. met zijn doelpunt in het begin van de tweede helft. Nu raakte hij er niet doorheen. Goed blok weer voor de neus van Jordan Pickford. Geen diepgang, dus moet het terug naar achteren. Naar Juri Tielemans, die de lijnen kan uitzetten. Dorgu. Tielemans, Shaw. Constant in beweging, is ook wel zijn kilometers aan het malen hoor, Juri Tielemans. Grealish op de loer, Maguire maakt zich uit de voeten om die bal te kunnen krijgen. Dallo. Na Everton staat Hayden Hack niet klaar. Om er zo meteen in te komen. De centrale middenvelder. Die overgekomen is van Middlesbrough. Player of the season daar. Hij mag komen voor... het nummer 34. Het was even zoeken. Merlin Reul. En wat gaat Moyes nu doen met zijn flankverdedigers? Hayden Hackney. Ik denk niet dat hij in die rol gaat kruipen van rechtsachter, wat Reul wel heeft gedaan. Wie duidt hij aan? Ik denk dat James Garner nu de consignes krijgt dat hij op rechts of links achter mag gaan voetballen. Dat er dan ook geswitcht kan worden met Mikolenko. Het is niet de meest natuurlijke gang van zaken. Niet improviseren ook voor David Moyes. Gaat ook niet voort kunnen. Dan hebben ze een nog groter probleem. Ze hebben maar 18 vaste spelers. En als ze dan ook nog beginnen uitvallen met blessures, ja, dan gaat hij het echt wel op zijn heupen krijgen. Iedereen gaat drinken bij Man United. Martinez moet toch even horen bij Garner hoe het allemaal zit. Dat is vriendelijk. Van Argentijn. Bruno Fernandes die heeft veel te vertellen. Dus gaan we het debuut krijgen van Ainsley Maitland-Niles. Voor Everton. Nog zo'n transfer. Die wel gelukt is. Ex-Arsenal. West Bromwich Albion. Roma, Southampton, Lyon. Nou, weggegaan bij Arsenal. Omdat hij centraal op het middenveld wou gaan voetballen. Wat hij kon doen bij West Brom. Deze Angus Kinnear beseft dat hij toch geluk heeft dat hij Maitland-Niles toch nog heeft kunnen halen. Maar nu mag hij gewoon weer flank verdedigen. Maitland-Niles. We nemen afscheid van James Garner liever. Zonde voor Everton, zonde voor David Moyes, zonde voor James Garner. Maar wel een kans voor deze man om zich te laten zien. Ainsley Maitland-Niles met de nummer 2. Laatst in de Premier League gezien in mei 2023. Met Southampton. Laatste jaar bij Lyon. Gewoon op die rechtsbackpositie gevoetbald. Ik denk dat Bruno Fernandes is blijven liggen. Daar gaat deze Jack Willis niet om malen. Heeft Dalo voor zich. Geraakt er niet voorbij. Sterk verdedigd door de Portugees. Ja, het is wel degelijk Bruno. Brooks niet van plan om het spel stil te leggen. Dat hoeft hij ook niet te doen. Dat is wel een probleem natuurlijk. George, United is even met zijn tienen. Armstrong. En Dewsbury Hall. Tielemans roept op Brooks. Hij moet zich focussen op de aanvalspoging van Everton.

Tarkowski die daar doorpakt. Op Bruno. Wel degelijk toch een fout. Dat valt niet te ontkennen. Brooks had het niet meteen opgemerkt. Mijn inziens. Maguire dus de man in het boekje. Hij heeft er veel over te vertellen. Harry Maguire. En er valt dus ook wel een zaak van te maken voor Man United. Het was wel degelijk duidelijk. De sporen van James Tarkowski op de enkel van Bruno Fernandes. Hier nog eens het doelpunt van een Bimbo. Een parel, niet voor de zwijnen. Maar wel voor Man United. Bruno gepikeerd naar de kant. Tot nog even de sporen aan Sam Barrett. Heb je het wel gezien, beste vriend? Waarom wordt dat dan niet gefloten? Zoiets in die trant wordt er nu gecommuniceerd. Everton is vriendelijk. Thuis ben ik net iets minder. Maar zij hoeven dat niet te zijn. Kapotte sokken. Meenu. Dat was geen goede aanname. Was ook moeilijk. En Grealish. Kan hij die match nog een ander gezicht geven? Dat kan hij wel degelijk. Dalot houdt hem vast. Geel voor de Portugees. En een vrije trap voor Everton. Had die hele kaart al kunnen hebben na 10 minuten. Toen hij Tyrick George op een gelijkaardige manier vastnam. Grealish wel heel wild in zijn reactie. En het toont een bepaalde vorm van goesting. Goesting om weer die topper te worden van weleer. Die topper die de treble wist te pakken. United verwacht een voorzet. Maar ook volk op de rand hoor. Met Grealish. Brandwaite. Lammes kan niet pakken. Bokste hem buiten zijn eigen 16. Armstrong en Hackney. Heeft Everton de ideeën om er doorheen te voetballen? Mykolenko. Niet op deze manier toch? Het wordt een probleem als je restdefensie dit soort passes moet gaan geven. Goed, Mykolenko had het ook gewoon anders kunnen doen, moeten doen. Je verwacht op dat soort ballen wel een vangbal van Lammes, maar gekozen om te boksen. Dat is goed van Grealish om daar die paaslijn richting Dalot af te sluiten en Maguire te dwingen om lang te spelen. Die ballen weet Everton wel aan te pakken. Hackney. Er doorheen. Nog altijd Hayden Hackney. Met wat meevalt. George met de trap en de goal. Tyrick George, zijn allereerste voor Everton. Ook een beauty hoor. Recht door zee. Tegen de touwen. Tyrick George in de slotfase van deze match. Everton op gelijke hoogte. Ze waren aan het komen, ze waren aan het groeien. Ook dankzij het inzakken bij Man United. Daar kon Senna Lammes niet bij. Zijn handschoenen verschroeid. Na een ferme uithaal hoor van Tyrick George. Ex-Chelsea. Maar in het blauw van Everton weet hij ook wel te scoren. Schitterende goal. Kreeg te veel ruimte. Actie van Hackney. Met wat meeval. En dan ogen toe en knallen. Lammes er nog even aan, maar onvoldoende. Het was ook moeilijk om te keren. Raket aan 100 km per uur. David Moyes is er zeer content mee. Nee, zou voor minder. André Santos wordt omgeroepen. Zo hoor ik toch. Terwijl we kijken naar de feestbeelden bij Everton.

Everton dat klaar is om er helemaal over te gaan. Het is Menu die naar de kant is gehaald, dat is ook wel vreemd. Misschien zat hij tegen krampen aan, ook Lenny Euro staat erop. Dat is voor Dallo. Santos dus voor Menu. United heeft ook gewoon te weinig getoond in aanvallend opzicht na de 0-1 van Brian Wimmel. Dat mogen ze zichzelf aanwrijven. Valt er nog een late appel uit de kast. André Santos. Hij is dus ook ex-Chelsea. En Tiedemans. Santos. Fernandes. En Maguire, die kan inschuiven. Euro. Spurten om erbij te geraken. Lenny Euro. Goeie bal komen vragen door Santos. Maar dan loopt hij zichzelf vast. United recupereert wel. Euro. Maar waar naartoe? Naar Bruno Fernandes. Zoeken naar Cesco. Dat is van heel ver. Als je vandaar wil scoren met het hoofd, dan moet je toch net iets beter doen. Een blik op de klok. Er staan nog een minuut of vijf op, mits nog wat toegevoegde tijd. Het zal ook wel niet weinig zijn. Het spel wel even stilgelegd, terwijl Pickford nog een tweede bal moet wegwerken. Maar u ziet, match is best in evenwicht. Dat evenwicht was ontwricht na het doelpunt van een Bumo. Toen had Man United de match in handen. Maar ze hebben te veel gekozen voor de eieren die al in de mand lagen. En niet meer gevoetbald. Dit is goed van een Wimmo, dacht ik te zeggen. Niet volgens John Brooks.

Tielemans. Santos. Moeilijk. Niemand op rechterkant om de bal te komen vragen. En Bemo komt dat nu schoorvoetend toe. Joro. Als balverlies. Santos de helpende hand. Of voet in deze. Martinez, Lammes. Zoeken naar Šeško. Afvallende bal voor Dorgu. Šeško met de overname, met de paas op Bruno. Hij heeft een Maitland naast voor zich. Shaw stormt er voorbij. Shaw met de voorzet. Šeško! En Pickford komt er niet bij. Het is toch 1-2. Benjamin Šeško. Oh, wat een vlotte, vloeiende aanval van Man United. Ze hadden zichzelf in slaap gewiegd. Everton heeft ze heel hard wakker gemaakt. Maar kijk naar de reactie van Man United. Benjamin Šeško. Met zijn allereerste van het seizoen. Pickford tegenvoets gepakt. Deed er nog alles aan om die bal te keren. Daar leek het ook op. Maar uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere herkennen. Was die kopbal van Šeško net hard genoeg. Heerlijke voorzet van Shaw. En dan Pickford. Balend op de kalklijn. Zijn tweede tegengoal moeten incasseren. De Sloveen. Even de pad weer. Voor Man United richting 6 op 6. Richting 6 op 9. Dit hadden we niet meer zien aankomen. Een reactie van Man United. De vreugde is navenant. Tarkovsky, eerste keer in zijn carrière wellicht. Dat hij onder een bal doorgaat. Is zo kopbalsterk. Nu even uit positie. Daar weer deze man van te profiteren. Benjamin Šeško. Met de 1-2 voor Man United. En zo is de match toch helemaal los hoor. Dat mocht ook wel. We moeten niet doen alsof het een briljante wedstrijd is geweest. Maar we krijgen toch spanning en sensatie in het slot van de wedstrijd. En dat is leuk. Dat is Premier League. Minuut 90. Lange bal Pickford, kopbal Maguire. En Bummel. Net wel, net geen buitenspel van Bruno. Vlag blijft beneden. Vreugde in dat uitvak, die 3000 meegereisde. Maar in de rug van Pickford. Gaan dit nog proberen vol te houden tot einde match. We proberen ook de jongens op het terrein natuurlijk. Met Mazraoui die de boel nog gaat komen versterken zo meteen. Maar in dit soort wedstrijden is er altijd wel nog één kans, nog één moment voor de ploeg die achter staat. Dat is zo'n axioma in het voetbal. Hier komt Grealish. Grealish toch maar eens proberen. Maguire met het blok. Dan gaat hij ook even aan de broek hangen. Van Superjack. Nog 5 minuten erbij. Minimaal. Shaw naar de kant voor Mazraoui. Man van de assist. Luke Shaw. Nusair Mazraoui. Het frisse veulen van Michael Carrick om daar te helpen depaneren. De inworp van Vitaly Mykolenko. Hij raakt zeker ver. Santos koopt weg. Dewsbury Hall probeert hij terug in het pak te brengen. Santos aangelopen toch door Tjernobari. Dat was ook wel stevig. Dorgu zit vast. Hij wil eruit draaien, maar Dewsbury Hall is een slimme speler. Barry George, was dit geen buitenspel? Nog eens proberen. Nou, Lammes geen twee keer. Het is geen ezel, want hij stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Twee keer aan dezelfde George. En het was wel degelijk buitenspel. Van de doelpuntenmaker van Everton, hierop duidelijk te zien.

Bruno. Martinez, Mazraoui. Ver van eigen doel verdedigen lijkt nu het mantra bij United. Lammes stuurt de bal naar de andere helft, naar Tarkowski. Bruno Fernandes, Patrick Dorgu. Daar komt Mazraoui. Steun bieden. Elke seconde is winst voor United. Dorgu zet zich door. Goed door. Mazraoui kan nu voorzetten. Kies voor Bruno Fernandes. Cesco niet te vinden. In deze was moeilijk. Martinez houdt de bal vast. Tielemans moet dat nu ook doen. Samen met André Santos. En toch een goede match hoor van Yuri Tielemans. Meer en meer patroon in wording. In de rug van Fernandes. Zie je aan zijn lichaamshouding, aan zijn lichaamstaal ook. Distributie van Lammes. Dat was ook weer uitkleden wat ze daar deden. Brandwaite en Cesco. Joro. Kan zich aanvallend uitleven. Niet op deze manier. Het had naar een beu mogen moeten. Rolt de bal dus in de handen van Jordan Pickford. Cesco vorig seizoen ook al matchwinnaar hier in het heel Dickinson. Toen een geweldige countergoal. Nu met de kop, met het hoofd. Dat was eerbiediger. Hackney naar de buitenkant. Weet dat alle wegen leiden naar Jack Grealish met Brian Mbeumo voor zich. Grealish met de feints. Grealish met de actie. En nu George. Hackney plaatst en jaagt hem. Zeer wild over. Wil nog een hoekschop. Krijgt hij niet van John Brooks. Topactie Grealish. Matig verlengstuk. Van Hayden Hackney. Het lijkt me ook niet dat er nog iemand van United is aangeweest. Lammes. Oef, Mazraoui. Dat is onorthodox. En niet aan te raden als de boel in brand staat. Maitland-Niles, George, goede variatie. Hier is Barry, daar is Santos. Met de sliding tackle. United moet overleven. Laatste minuut, laatste seconde van de wedstrijd. Dubbele dekking op Jack Grealish. Dewsbury Hall. Wil nog een corner. En krijgt hij op. Gaat Pickford mee? Dat is dan de vraag. Ik mag het hopen. Hij is zeker al aan het kijken naar Moyes. Krijgen we hem ook in beeld. Jordan Pickford. Blijft hij toch in zijn kooi? Hayden Hackney met de hoekschop. Dropt hem. Weggekoopt door Joro. Weggetrapt door André Santos. En dan is dat misschien het laatste. Zij Pickford die bal snel nog naar voren brengt. Brooks laat het nog even gaan. Dus kan Grealish nog eens aanzetten. Hackney, laatste actie van de wedstrijd. Dewsbury Hall dacht zich vrij te kappen. En dan de afvallende bal van Maitland-Niles. Oh, wat een goal. Ainsley Maitland-Niles met de 2-2. Wat een heerlijk doelpunt. Wat een apotheose hier in het slot van de wedstrijd. Een one-off schot. Een zondagschot. Het past perfect. Lammes aan de grond genageld. En Everton pakt dan toch een punt. Michael Carrick moet het hoofd buigen. Nou, daar kan je weinig aan veranderen natuurlijk. De winst was binnen handbereik. De toegevoegde tijd was weggetikt. Maar dan Ainsley Maitland-Niles. Welkom terug in de Premier League. Het is een jaar of drie geleden. Na uitzwervingen in Italië en Frankrijk. Deze gaat geweldig binnen. Heerlijke krul. Geen verhaal voor Lammes. Maar op een meter of 20. Gewoon goed raken binnenkant voet. En zo het dak eraf hier van het heel Dickinson Stadium. Everton gaat ook deze match niet verliezen. Gaat 2-2 spelen tegen Man United.
misschien een beetje tegen de gang van het spel in. Maar wat maakt het uit? Deze beelden zijn geweldig. Kijk naar Pickford. Kijk naar Grealish. Jongens, gepokt en gemazeld in de competitie. Vieren dit soort fases ook nog als een klein kind. En dat is zo mooi om te zien. Het is meteen ook afgelopen. De eerste helft was aftasten, was zoeken. En in de tweede helft werden de debatten meteen geopend door een Bumo. Cesco dacht de matchwinnaar te worden na zijn doelpunt in minuut 88. Maar Ainsley Maitland-Niles heeft dan toch nog het laatste woord gekregen. En hoe? Hij legde de eindstand vast op 2-2 puntendeling tussen Everton en Man United. Het was de voorbode voor de topper van zometeen tussen Arsenal en Chelsea. En ik mag hopen dat hij even spectaculair is als de tweede helft tussen deze twee ploegen. Geniet ervan. Tot de volgende.

0: De nummer 14 van de Vriendenloterij Eredivisie is Telstar. 3 punten tot nu toe. Zij zijn blij, hopen daar vandaag punten aan toe te voegen. Ze nemen het op tegen de nummer 18, Cambuur. Nog geen punten. De patat is lekker. Maar wat punten zou ook heel fijn zijn voor de Yellow Army. Het uitvak zit vol met 400 supporters. Het zijn twee ploegen die in de keukenkampioendivisie op een laag niveau al tegen elkaar speelden in de beker, maar nog niet in de Eredivisie. Dat gaat vandaag dus voor het eerst gebeuren. Om 11:15 was al een wedstrijd in Groningen. FC Groningen speelde thuis tegen Twente. Die wedstrijd eindigt in een 2-2 gelijk spel. Piazza met de 0-1, Van Bergen met de 1-1, Land met de 2-1 en Wout Weghorst, het gebeurt allemaal nog in de eerste helft, maakt de 2-2 voor FC Twente. Danny, kijk even goed hoe hij dat doet.
1: Ja, heerlijk. Voor je man, ja, mijn groot voor je man komen. Ja. Op het juiste moment en een strakke voorzet vanaf links. Ik zag even niet wie hem gaf, maar dat is een heerlijke spitsengoal. Gewoon maar eerst de paal komen, binnentikken, vingertje omhoog, weglopen.
0: Ja. Dat was de eerste wedstrijd. We hebben ook nog Heerenveen, AZ en ADO Fortuna Sittard. Misschien heeft u dat niet zo snel mee kunnen lezen. Maar dat gaat ook nog vandaag gebeuren. En dinsdagmiddag dan nog
1: het slotstuk
0: van Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Inderdaad. Ja. Nou ja, daar gaan we het niet meer over hebben. We gaan het wel hebben over deze wedstrijd. Veel nieuwe spelers. Bij Cambuur zeker, maar ook bij Telstar. Ja. En jij zag ineens bij Telstar een verdediger waarvan jij dacht, hey.
1: Nou, al vanaf de eerste wedstrijd eigenlijk. Ook die wedstrijd begonnen dat ze bij NEC uit. Soualia, ja. Die laat toch maar echt wel een hele goede indruk achter. Zeker verdedigend, ijzersterk. Dat is natuurlijk een hele sterke gast. In de duels is hartstikke goed. Nou, vorige week zag je dat heel goed bij Ajax. Hij leest ook de paaslijn om ze eruit te halen. Zodat hij niet aangevallen kan worden. En hij kan ook gewoon positie kiezen bij voorzetten. Om die ballen weg te tikken. Dus ja, tot nu toe is dat, vind ik dat wel een hele goede aankoop geweest. Hij is natuurlijk van AZ. Nu verhuurd aan Telstar. Ja. Ook doorstap in het middenveld zit er ook gewoon in. Ja, kijk, het werd vorige week wel 0-4 tegen Ajax. Maar ik vond toch dat hij mij een hele goede indruk achterliet.
0: Toch gewoon een want to watch?
1: Nou, vind ik wel. Kijk, hier zit hij dan net ertussen dat hij de paaslijnen uithaalt. Beetje geluk. Het enige jammer vind ik aan hem dat hij, en ik vind dat hij daar moet werken, een paas door de linies, als hij in balbezit. Ja. En dan wil hij vaak de bal alleen aan de man naast hem geven, risicoloos. Maar die paas door de lijnen, wat Ronald Koeman junior wel heeft, dat zou mooi zijn als hij dat aan zijn pakket toe gaat voeren.
0: Nou, gaan we kijken of hij dat vanmiddag tegen Cambuur, inderdaad. Zij staan er klaar voor. Dat geldt ook voor de scheidsrechter Joey Coy. Die komt aanwandelen, de aanvoerder Jeff Hardeveld en de doelman Koeman van Telstar een hand geeft. De voorbereidingen zijn links en rechts in volle gang. Nog even een schietgebedje en dan hopen dat het goed komt vandaag. Telstar thuis tegen Sportclub Cambuur. Heel veel plezier met de eerste helft. Veel plezier en succes ook. Onze commentator Martijn van Zijtveld.
2: Dankjewel Pascal, dankjewel Danny. En nogmaals, een hele goede middag vanuit het Buco Stadion. Maar dat had u vast al gezien. Het is nog vroeg in het voetbalseizoen natuurlijk. Maar het zou zomaar eens kunnen dat deze wedstrijd al straks, na 34 wedstrijden, de balans wordt opgemaakt. Een doorslaggevende rol heeft gespeeld. In ieder geval de onderlinge verhoudingen tussen deze twee teams. Want Telstar en Cambuur zijn twee clubs voor wie lijfsbehoud het uiteindelijke doel is dit seizoen. En daar hebben ze punten voor nodig. Telstar heeft er wel al 3 te pakken na de 3 wedstrijden die het speelde tot nu toe. Dat was in speelronde 1, die overwinning bij NEC. Cambuur is als enige ploeg in de Eredivisie nog puntloos en speelde zelfs al 4 wedstrijden. En daar moet het nu gaan gebeuren. De transfermarkt is dicht. De selecties zijn in ieder geval tot aan de winter compleet en duidelijk. Allebei een paar pittige tegenstanders gehad natuurlijk. Het is extra belangrijk om dan in onderlinge wedstrijden tegen directe concurrenten punten te pakken. Telstar gaat het doen met 1 wijziging in de basisopstelling. Deze man, Nukvi Thorisson, opnieuw gehuurd van Sparta, mag gelijk starten in de spits. In plaats van Jelani Seedorf. Er waren wat vraagtekens voor Henk Brugge rondom Marvin Peersman. Die geblesseerd uitviel tegen Ajax, maar die kan gewoon spelen. Joey Coy de scheidsrechter, Martijn Vos en Johan Balder zijn de videoscheidsrechters. Hardeveld en Amova de captains. Johan Plat heeft wat meer gewijzigd. 4 andere namen in de basisopstelling. Nicolas Binder maakt zijn basisdebuut in de Eredivisie. Hij start in de spits in plaats van Boerdane. Ook bij Cambuur was het even schrikken vanwege een blessure vorige week. El Arghiwi, de topscorer, leek een serieuze knieblessure op te lopen. Maar kan gewoon spelen vandaag. Verder speelt Boua vanaf het begin voor zijn basisdebuut in plaats van Jette. En ook Kwam en Hamas komen in de ploeg. Een hele nieuwe voorhoede dus voor Cambuur. Op de bank ook nog Jason Tjeka heeft zitten. En Mathieu Maartens kan nu ook debuteren. Dat zijn de nieuweling. En bij Telstar kwam afgelopen week nog Arjani Marta. Maar die begint op de bank. ...77 keer stonden ze al tegenover elkaar. Maar nu, voor de allereerste keer in de Vriendenloterij Eredivisie, Telstar en Cambuur. Allebei op zoek naar punten in het gevecht om lijfsbehoud. En Cambuur dus zelfs op zoek naar de eerste punten van het seizoen. Met Damas. Costarelli terug naar Van Dijl. Bouw. Dit is Boua. Kwam. Komt dus vanaf de rechterkant. Amash begint op links. Balbeschiet. Dus schuift deze Amova door naar het middenveld. Is David Boua. Het is de voorzet van de wedstrijd. Althans, dat was de bedoeling. En die eindigt in de tribune. Hij maakt dus zijn basisdebuut voor de ploeg van Johan Plat. Zelf 2 seizoenen bij Telstar gespeeld. 25 goals in de 62 wedstrijden. Keurig gemiddeld. Hij maakte dus ooit die hattrick namens Telstar tegen Cambuur. In maart 2011. Binder gezocht. En nu deelt een duwtje uit. Van Peersman. En Peersman heeft gelijk serieus last van zijn schouder. Ja, 2 handen in de rug. En dan probeert hij zelf zijn val te breken. Die ook zelf wel een klein beetje aanzet. Ondertussen aan de andere kant is Telstar voor het eerst weg. En wordt de bal in de doelmond weggehaald door Bouw. Een voorzetje van Rui Mendes. En is dit een overtreding. Ah, levendig begin. Deze allereerste onderlinge ontmoeting op het hoogste niveau. Begon dus met een overwinning bij NEC. Nou, werd in eigen huis verloren van Sparta en van Ajax. Het is de 3e thuiswedstrijd op rij voor Telstar. Dat ze tussendoor een weekje vrij had. Hij tegen Twente werd uitgesteld. Daar had Costarelli nog wel een beetje moeite mee. Ook vrij hard terug op Jansen. Die is te hoog voor Ilias Amas. Er is trouwens een concurrent bij Thijs Jansen, want die versterkte zich eerder deze week ook nog met een extra doelman. Ploegman. Contract voor 2 jaar getekend nadat hij al even op proef was. Van Dijl zegt tegen Amas dat hij diep moet gaan. Amas die de eretreffer maakte, als je het al zo mag noemen, vorig weekend thuis tegen Twente. De wedstrijd die met 4-1 werd verloren. Daarvoor al nederlagen tegen volgens Excelsior, Fortuna en Feyenoord. 16 tegengoals in de eerste 4 wedstrijden. Voor Cambuur, meest van alle ploegen in de Eredivisie. Slechts 1 ploeg die ooit 0 punten had na 5 Eredivisie-duels en nog meer tegendoelpunten had. Namelijk 19 en dat was Telstar. 60 jaar geleden. Amova. Een hele sterke aanname. Dit moet een corner zijn, inderdaad. Het was wel een Telstar-speler die bal als laatste raakte. Wel bij de bal komen, maar de bal richting doelkoppen, dat was lastig. Omdat hij achter hem valt. Over naar Cambuur, El Arkiwi. Soeren. Amas. Goed, buitenom bij Alders, maar dat was rugdekking van Valk. Morrison krijgt hem niet bij Mendes. De meeste balbezit in de eerste paar minuten voor Cambuur. Dat is daar doorgaans ook niet zo heel erg als de tegenstander wat meer balbezit heeft. Binder verlengd. Heel te hard om Kwam er nog bij in de buurt te laten komen. Alders vergeet de bal. Neemt eens even de tijd. Deze te hoog voor Thorisson. Volgend seizoen ook al gehuurd werd na de winterstop. Van Sparta aan Nuk Thorisson. Achter wedstrijden 1 doelpunt gemaakt voor Telstar. Rossen. Peersman. Ja. eerst bij die bal. Owusu. Peersman. Beweging bij Mendes, gezien door Owusu. Dat was lastig. Peersman. In 90 wedstrijden voor Cambuur. Marvin Peersman. Hier is Rui Mendes. De bedoeling was denk ik Brouwer. Torisson. Brouwer. Hardeveld, Owusu. Het is in de buurt van Torisson die bal, maar hij had geen idee dat hij voor hem bedoeld was. Als hij dat al was. Rally, een beetje doorgespeeld door Soeren. Goed opengedraaid en dan flink vastgehouden El Arghoui. Maar hij blijft aan de bal en zet nu Amas aan het werk. Ilias Amas binnendoor en tussen twee man door was de bedoeling. Dat lukt niet. Maar wel een aardig balletje van El Arghoui naar Binder. En een vermaning nu voor Valk, dat is... vanwege dit vasthouden van El Arghoui. Sterk gedaan door de middenvelder van Cambuur. En daarna Amas die er niet helemaal uitkwam. En dan nog dit voorzetje waar Binder wel iets alerter op had mogen reageren. Zou dat ook de strekking zijn geweest van de gebaren van El Arghoui? Zo. Niet zonder risico wat Rossen daar doet. En dan een keer de andere kant op. En dan moet Kommer het maar oplossen. Ja, gelukkig heeft hij een goede trap. Torisson, klein duwtje. Tempo gaat omhoog in de wedstrijd. Hier is Rui Mendes. Uitstekend verdedigd door Bouw. Die daarmee een levensgrote kans voor Mendes voorkomt. Aanname en dan ternauwernood die ingreep. Cambuur kreeg er al een paar tegen uit corners. El Arghoui haalt hem weg. Best gedaan. Brouwer als laatste, dus mag Cambuur gooien. Vol uitvak. Een grijze fans uit Leeuwarden. Dat is best prima te doen over de afsluitdijk. Kooi is zijn spuitbus verloren in de middencirkel, maar krijgt hem toegegooid door El Arghoui. Hij heeft hem zelf nog niet gemist, Joey Kom. Brouwer. Iets te lastig die bal. Kwam. Was voorbij Peersman, maar daar was ook Owusu nog. Mas. Toch wel mee kunnen geven. Aan Costarelli, dit is ook niet onaardig. Door de benen richting El Arguiwi. Overtreding gezien door Kooi.

0: Sualia. Aardeveld. Genomen die vrije trap. Daardoor lag de weg open voor El Arghiwi. Die maakt het schitterend af. Maar daar is Kooi niet zo blij mee. Sterker nog, hij is er zelfs een beetje boos op. Kijk, hier is die overtreding. Dan wordt die bal weggekopt en wordt hij niet op de goede plek genomen sowieso. Het is wel lekker hoor. Ik zou volgens mij niet druk gaan maken of die bal dan wel of niet over de lijn is geweest. Want het mocht toch niet van Kooi. Dat is wel erg hoog en ver van El Arghiwi.
1: Morgen!
0: Denk er alleen een fotograaf mee in de problemen. Ja, achter het doel zo. Valk. Brouwer. Goeie tackle van Van Dijl. Amas. Ja, daar was dan niemand naar onderweg. Ja, Kiwi en Binder. We wogen allebei naar links. De bal ging naar rechts. Alders. Borisson. Ingooi Telstra op een plek waarvoor Aardeveld zich meestal wel meldt. Mendes moet naar de keeper toe, maar Mendes luistert niet zo goed. Nou, nu is de boodschap aangekomen. Kijken of het wat uithaalt. Binder kopt hem weg. Peersman krijgt hem opnieuw bij Aardeveld. Rossen. Gaat het uiteindelijk met een flinke omweg voor Telstar. Wordt Peersman geraakt. Door Boa. Komen van Kararese, David, Eugene, Boua. Brouwer, gedraaid. De voorzet makkelijk te onderscheppen door Soeren. En vervolgens blind naar voren, Peert. Horizon.

0: Van Giewy.
1: Binder. Ah, Koeman er weer erbij.
0: Owusu. Zwalia. Brouwer krijgt hem bij Thorisson. Aardeveld. Aardeveld. Hier buitenspel van Thorisson. Geeft hem mee aan Brouwer. Die wilde langs Van Dijl. Hier zou wel eens een kaart kunnen komen voor Thorisson. Oh, daar komt zelfs een rode kaart voor Nukvi Thorisson. Hij begrijpt er zelf helemaal niks van. Meteen in de basis gezet nadat hij opnieuw gehuurd van Sparta. Als je Van Dijl daar zo ziet liggen, dan heb je het vermoeden dat er wel een stevige overtreding is gemaakt. Hij zet dat been wel hoog in. Thorisson. Nou, te zeggen dat hij hem heel gemeen raakt. Het lijkt toch ook wel mee te vallen. Het is zwaar gestraft van Kooi dit. De plek waar hij hem raakt is vervelend. Maar de hardheid, de impact waarmee die nop op het been zet, die valt volgens mij wel mee. Als dat linkerbeen, ja, die tikt tegen de knie. Het zijn toch overtredingen die je toch best wel regelmatig ziet. Het zal Kooi vooral om de hoogte van het been gaan. En het gevaar wat je daarmee creëert. Ja, daar gaat niks meer aan veranderen. Halverwege de eerste helft. Telstar met z'n tienen verder. Na een opvallende rode kaart voor Nukvi Thorisson. Het zou wel eens net buitenspel kunnen zijn van El Argiwi. Ja, de vlag gaat ook omhoog. Ja, hij moet het anders neer gaan zetten nu. Beslissing met impact. Van Kooi om Thorisson hier van het veld te sturen. In een voor beide ploegen heel belangrijk onderrondje. Owusu. Rugge en Telstar moeten het dus omzetten. Dan is het iets makkelijker puzzelen. Als je spits eraf gaat, dan hoef je in de rest van het veld niet zo heel veel om te zetten. El Arghiwi. Ja, Brugge had net die Torres onderin gezet. Meteen na een nieuwe huurperiode. Dat geeft ook wel aan wat voor belang hij zag in de aanwezigheid van Torres. Somalia naar Alders. Ja, daar gaat Mendes. Een goede bal van Alders. Twijfel bij Jansen. Rui Mendes voor de team van Telstar. Korte hoek. Had te weinig ruimte om Jansen daar te verrassen. Goede loopactie, goede paas ook van Alders. En het bewijs voor Telstar en het thuispubliek dat er ook met 10 altijd wat te halen valt. Heel goed afgemaakt door Mendes trouwens. Echt ruim naast de paal. Hardeveld. Vastgehouden door Boua. Vrije trap Telstar.

Trap van Hardeveld, daar is Soalia. Die duikt ineens voor de neus van het Cambuurdoel op. Zoals hij dat wel vaker doet. Komt die bal eigenlijk verkeerd? Krijgt hem denk ik ook nog tegen zijn hand aan. Schreeuwde heel Telstra om een rode kaart voor Baouf. Dat valt natuurlijk te verwachten. Ik denk dat dat overdreven is. Maar er zijn er ook genoeg die beargumenteren dat die rode kaart voor Thorisson overdreven was. Brouwer, ja. Hij zit niet zo hoog, hij is gewoon te laat. Rood op zichzelf zou een hele zware straf zijn. Maar bij de mensen van Telstar speelt wat er een minuut of 5-6 geleden gebeurde nog mee in het hoofd. Voor Bouf. Vrije trap Hardeveld richting Brouwer. Wordt een ingooi, maar goed. Het is met Hardeveld in de ploeg zo'n beetje hetzelfde als een corner. Er ligt weer iemand. Bijna aan het gezicht. Boua is dat. Helemaal achter in beeld krijgt hij een arm in het gezicht. Valk probeert te verlengen. Dan pikt Cambuur de bal op. Dan zijn ze er met een stuk of vijf uit. De Telstar heeft er nog niet zoveel terug. Maar met deze paas gaat het grootste deel van tempo wel uit de aanval van Cambuur. Sterker nog, Amas krijgt hem niet eens onder controle. Hardeveld. Mendes. Niet zo heel veel met die bal.

Koeman. Richting Peersman. Met Boa.

Hey, volgende moment van opwinding en verbazing. Als Brouwer richting die bal wil. En in de mangel komt met Boof. Boa. Opgejaagd. Moet Brouwer. Ziet wel dat het spelbeeld helemaal gekanteld is in het voordeel van Cambuur. Na het vertrek van Torisson.

Blondell. En weer terug van Costarelli. Amash. Zoeken naar Binder. En daar is Peersman. Alders. Komt hem in de voeten bij Soeren. Peersman. Makkelijke bal voor Koeman en van Koeman. Het is niet zo dat hij veel te doen heeft gehad, keeper van Telstar. Echt grote kans heeft Cambuur nog niet gehad. Ook niet met een man meer. Het is helemaal al matig. Bal van Costarelli. Costarelli, Amova doorgelopen. El-Arghiwi. Binder heeft net iets te veel tijd nodig. Had die bal eigenlijk moeten verleggen naar Kwam.

0: dus 70 keer tegen elkaar in de eerste divisie. 2 keer in het KNVB-bekertoernooi. De laatste ontmoeting hier was in november 2024. Toen werd het 2-2. En in dat seizoen speelden ze later in het jaar. Later in het seizoen, beter gezegd. In januari van het volgende jaar. Nog een keer tegen elkaar. Toen won Cambuur met 2-1. Amash. Over alles en iedereen heen. Het staat nog niet echt goed afgesteld bij Cambuur in die laatste fase. Zag al die bal van El Arghiwi. Richting Binder, die daar eigenlijk niet op rekende. Ja, ze zijn natuurlijk ook niet de hele voorbereiding met z'n allen. Klopt, had het gevoel dat hij eigenlijk nog midden in de voorbereiding zat. Brouwer, weg bij boven. Die mag niet zoveel meer doen. Hij blijft wel goed naar de bal kijken in dit geval. Oh. Uiteindelijk komt er wel een vrije trap. Omdat hij toch heeft vastgehouden, boven. Daar heeft hij de arm vast van Brouwer. Dan speelt hij de bal. Maar goed, die moet natuurlijk ook op zijn tellen gaan passen. Ismaël Bouf. Net al geel op zak. Bal richting Soualia. Die kopt hem voor. Valk probeerde het met een soort scorpion kick. Daar is Peersman. Die zet kwam makkelijk aan de kant. Gaat hij proberen, Peersman? Ja, dat gaat zeker. Aangeraakt en een corner. Cambuur gaat wisselen zo. Sammy Bouedan heeft zijn trainingspak al uitgedaan. Hij staat nu klaar voor aanwijzing. Corner Telstar. Dat komt door Binder. Van Dijl terug naar Jansen. Ja, die mag hem niet pakken. Rossen. Gedraaid Brouwer. Bij Boof. Alders. Goeie bal weer naar Mendes. Mendes. En Jansen met goed keeperswerk. Het team van Telstar zijn gewoon gevaarlijker dan de elf van Cambuur. En dit is een overtreding van El Arghiwi. En dan gaat Cambuur dus wisselen. Gaat Ismaël Bouf er vanaf bij Cambuur. Omdat Plat toch ook wel voelt dat hij niet lekker in de wedstrijd zit. Terwijl we hier nog een keer die kans van Mendes zien. Ja, hij begrijpt niet waarom. Maar hij heeft moeite met Brouwer en met die gele kaart al op zak. Wil Plat geen risico nemen. En bovendien maakt hij van de gelegenheid gebruik om een aanvaller voor een verdediger te brengen. Gaat Amova nu centraal achterin spelen. Gaat Cambuur met 4 achterop spelen. Interessante wissel. Hoedane. Niet langs Soualia. Ze moet het hem wel nog een beetje uitleggen. Boven. Maar ergens zal hij het diep van binnen toch ook wel begrijpen. Boa. Kwam. Twee spitsen nu bij Cambuur. Binder en Boerdaan. En zeker als Cambuur zelf de bal heeft, gewoon naast elkaar. Voorzet, Boa. Vindt El Argui. Kwam. Hey, dit soort ballen gaan niet al te best bij Cambuur. Hij heeft al twee van dat soort ballen gegeven, Boa. Met een voorzet die over alles en iedereen heen viel. Vallend opzicht houdt het niet over bij de bezoekers. Rui Mendes erachteraan. Costarelli. Aangetikt door Mendes. De laatste tellen van de officiële speeltijd van de eerste helft. Er zullen wel wat minuutjes bij komen. Twee minimaal.
1: Morgan, help hem
0: nog een keer Amas. Van Dijl. Over links bij Cambuur. Nu Costarelli die hem voor kan geven. Dan gaat door Sualia. Van Dijl. Boudaan. Tekort. En dus voor Alders. Speelt toch gewoon de bal. En dat hij daarna een beetje doorglijdt en tegen Costarelli aanbotst. Is toch in principe geen overtreding. Toch gewoon een goede ingreep van Alders. Op de bal. Natuurlijk, Costarelli kan er last van hebben. Want hij wordt echt wel geraakt. Krijgt nu een beetje hoon van het Telstra-publiek. Dat is nou ook niet per se nodig, maar ergens wel te begrijpen. Alders speelt echt eerst de bal. Staat nog wel die vrije trap natuurlijk. El Arghiwi. Echter bij de tweede paal. Daar is Van Dijl. Ook dit kun je niet echt een kans noemen voor Cambuur. En dus eindigt de eerste helft. Vrij kansloos voor Cambuur in de letterlijke zin. Is het meest besproken moment het wegsturen door deze Joey Coy van Nukvi Thorisson. Met een rode kaart halverwege de eerste helft. Daarna, dat is toch ook wel weer opvallend, maar niet geheel uniek, waren de beste kansen voor Telstar. Met name voor Rui Mendes, die twee keer richting Jansen mocht. En dus is er nog niks gespeeld hier in Velsen-Zuid. Wordt er druk overlegd bij Telstar, hoe ze dat met z'n tien in de tweede helft moeten zien te rooien. Maar zijn er halverwege hier bij de allereerste eredivisie-ontmoeting tussen deze twee teams nog geen doelpunten gevallen. 0-0. Tot zo.
1: Zit in de rust van Telstar tegen Sportclub Cambuur. Het is 0-0. Rood. We gaan 5-3-1 spelen, zegt Henk Brugge, na de rode kaart van Thorisson.
2: Dat doen ze ook zeker. Zeker als ze wat in het lager in het blok gedrukt worden. Ja. Maar het is soms ook 4-4-1 als ze voluit druk naar voren zetten. Onder leiding van Brouwer en Rui Mendes. Want Telstar na die rode kaart. Daarna, ze geven ook een aantal keer echt gewoon goede druk naar voren met z'n allen. En ze zijn na die rode kaart ook gewoon beter dan
1: Cambuur. Beter gaan voetballen, ja. Eigenlijk. Ja. Ja. We komen zo nogal op die kansen die ze daardoor creëren. Maar laten we dan ook even die rode kaart erbij pakken en ons afvragen of dat terecht is of niet.
2: Ja, nou ja,
1: goed. Geef jij het antwoord maar.
2: Nou ja, in eerste instantie zitten wij er ver van aan. Wij dachten ook, nou, dan heeft hij waarschijnlijk geraakt.
1: Wij zeiden eigenlijk ook...
2: Ja, wij dachten het ook toen we het zagen. Ja. Alleen nu, wij zien het heel rustig voorbij komen. Ja, hij tikt hem heel zachtjes aan, volgens mij met zijn linker teen. En wij, en ik, was ook in de veronderstelling en overtuiging dat de VAR op de lijn zou komen van, ja, Joey, ja, je hebt het waarschijnlijk verkeerd gezien.
1: Want als je het zo ziet, is het eigenlijk maar een heel klein schopje.
2: Ja, een klein tikje op de knie. Ja.
1: Kun je zelfs afvragen, is het wel geel?
2: Nou, dat wel. Dat vind ik wel, want hij is te laat.
1: Ja, het is een domme actie.
2: Ik snap waar, je ziet Joey Coy, hij staat er dichtbij. En ik denk dat hij in de veronderstelling is dat hij dus met zijn onderkant van zijn noppen de knie raakt.
1: Zoals wij in eerste instantie.
2: Dat dachten wij ook.
1: Dacht.
2: Maar wij zitten er
1: ver vanaf.
2: Heel ver vanaf. Ja. En hij staat er dichtbij. Ik had heel, heel graag gezien dat de VAR had gezegd, kom maar. Want ik vind het echt geen rode kaart. Echt.
1: Nee, dat is uiteindelijk niet gebeurd.
2: Nee.
1: Dus wel rood en Thorisson eraf. Mocht hij weer spelen.
2: Ja, hij was wel heel ongelukkig vandaag hoor. Met aannames en wegdraaien. Dan zou je bijna zeggen dat dat dan het gevolg is van hoe hij speelde. Ja. Maar hij was heel ongelukkig in de eerste minuten dat hij speelde.
1: Was Boven ook ongelukkig?
2: Nou, Boven was vooral gelukkig.
1: Zo kun je het ook uitleggen.
2: Nee, maar,
1: want hij krijgt geel. Maar dan was natuurlijk gelijk weer ophef over van, ja, maar is dat dan geen rood?
2: Ja, nee, klopt. Maar kijk, hier vind ik wel dat Joey Coy het goed doet. Kijk, heel het stadion scheelt moord en brand. Omdat ze nu allemaal willen dat er rode kaart is. Nou, Boven komt er inderdaad wel fel in. Benen laag. Ik vind het ook gewoon een gele kaart. Een goede gele kaart. Als Joey Coy hier...
1: gele kaart.
2: Ja, echt wel een duidelijke gele kaart. Maar als Joey Coy hier dan... ook rood gaat geven, dan gaat hij goed marchanderen.
1: Dus en dan Johan Plant, dan haal ik hem maar gelijk naar de kant.
2: Nou, maar dat kwam omdat daarna, toen er in een countermoment werd Brouwer, die echt supergoed weer wegdraaide en ging sprinten, hield hij hem vast.
1: In de 16.
2: En dat had zomaar zijn tweede gele kaart kunnen zijn. En toen zei ik bovenal, nou, daar gaat hij. Dan gaat hij hem er wisselen. Want als zoiets dan voor mij in de 80ste minuut gebeurt, dan geeft hij hem wel. En nu had hij zoiets van, nou, ik ga hem niet de tweede geven. Dus een sterke actie van de trainer.
1: Want het was de 42ste minuut, denk ik. Ik denk dan, nou ja, wacht dan even tot dan de rust haal je
2: ik denk
1: dan
2: echt,
1: af. Maar...
2: dan krijg je, als dat gebeurt, dat optelmomentje dan een scheids dan zegt 1, 2, 3. Dus als hij nu eentje nog een overtreding had gemaakt, dan had hij eraf gelegen met twee keer geel. Dus ik vond het een goede wissel van de coach.
1: Ja, dan was het 10 tegen 10 geweest. Dan was de vraag geweest, hoe heeft dat dan invloed op het spel? Maar jij zei al, met zijn tienen, Telstar werd eigenlijk beter en beter.
2: Ja, dat klopt. En ze doen het ook gewoon hartstikke slim, weet je. Dan slaan ze die eerste fase over gewoon diepe ballen. Hier begonnen trouwens mee. Toen was het nog 11 tegen 11. Hier zat Van Dijl er volledig naast. Ja, de gevaarlijkste man was echt Rui Mendes. Die heeft alle kansen gekregen. Die waren allemaal voor hem.
1: Zoals vorige week eigenlijk ook. Hè?
2: Ja, en dan zit ik toch te kijken. En als ik dan zie hoe dat vandaag de ballen net bij de verkeerde man komen. Als de ballen bij Brouwer hadden gekomen, dan had het waarschijnlijk beter gaan. Ja, hier komt hij alleen te keepen. Ik vind dat hij de bal te ver naar de zijkant meeneemt. Waardoor hij het voor zichzelf heel lastig maakt. Ja, Jansen staat heel goed de korte hoek te dekken.
1: Ja.
2: Ja, het is zo ontzettend zonde voor Telstar dat Rui Mendes vandaag niet scherp genoeg is. Want hij had er zeker één in moeten leggen. Maar die is de gevaarlijkste man van Telstar. En ook met 10 man is Telstar gewoon, vind ik echt, met Brouwer die dat echt gewoon zoveel energie levert. En zo is die, maar ja, hier weer voetenwerk niet goed. Jansen, uitstekend weer gedaan. Hij heeft ook al een paar balletjes dat hij even mis had. Maar dit doet hij vandaag wel weer heel erg goed.
1: Ja, het is eigenlijk aan beide kanten. Dat het net aan het eind, het laatste balletje, dat vaak niet goed is. Nee, en dus halverwege 0-0, Danny. Zometeen de tweede helft gaat er ongetwijfeld meer gebeuren. Nog meer gebeuren hier in Velsen-Zuid. Tot zo. Het staat nog 0-0 halverwege Telstar tegen Sportclub Cambuur. Maar er is wel gescoord. En het was ook best een fraaie goal. De topscorer van Cambuur heeft er al 3 gemaakt dit seizoen. El Karoui.
2: El Arguï.
1: Arguï.
2: Ik heb er heel veel moeite mee om die naam goed uit te spreken.
1: El Arguï.
2: Ja, trouwens wel een van de betere.
1: Want dat was al gefloten.
2: De bal lag ook niet stil. Dus hij moest hem ook wel terugfluiten. Ja. Neem niet weg dat de afwerking van El Arguï fenomenaal was. Ja, heel goed. Wel een van de betere spelers van Cambuur. Het is denk ik ook dat het handig is voor Cambuur dat ze hem proberen meer te zoeken in het middenveld. Hij heeft het technisch vermogen om daar ook in de drukte, wat er waarschijnlijk zo meteen zal worden, weg te draaien en wat mensen weg te steken. Die jongen bevalt me wel, als ik heel eerlijk ben.
1: En het meeste gevaar, het begin van de wedstrijd, kwam vooral bij Cambuur over de linkerkant.
2: Zeker. Bij Hamas. De eerste 5-6 minuten had ik zoiets van, nou, Hamas die heeft het dan ook te pakken.
1: Op de
2: heupen. Snelheid maakte het lastig voor Alders. Alleen, dat was na een minuut of 10, 15 was dat ook wel voorbij. Die is daarna helemaal niet meer gevaarlijk geweest. Maar die begon veelbelovend aan de wedstrijd. Wel voor hem dat hij in het begin helemaal mee moest met Alders, waardoor hij linksback werd. Maar dat is wat na een kwartiertje omgegooid, dat Costarelli dat gewoon moest doen.
1: Ja.
2: Maar ja, helaas heeft hij dat niet door kunnen zetten, de lijn van de eerste 10 minuten.
1: Ja, die 11 van Sportclub Cambuur, die hebben er wel weer zin in. Die staan allemaal op het veld. Die van Telstar zijn nog even gaan bedenken hoe ze het met
2: ik denk toch wel dat ze
1: die man de tweede helft gaan volhouden.
2: Ja, klopt. Nee, ze hebben het echt goed opgepakt vanaf het moment van de rode kaart van Thorisson. De trainer gaf inderdaad aan in verdedigend 5-3-1.
1: Ja.
2: Met soms 4-1, zelfs nog druk vooruit. Ik vind echt dat Telstar dat goed doet. Ik ben heel benieuwd. Ik zeg niet zomaar nu zeggen dat Cambuur even makkelijk hier gaat winnen. Absoluut niet.
1: We gaan het zien in de tweede helft, want zij zijn er nu ook. De 10 van Telstar. Dus kunnen we gaan beginnen aan de tweede helft. Veel plezier daar weer mee. Veel plezier en succes ook, Martijn.
0: Ja, dankjewel. Telstar deed er inderdaad wat langer over om naar buiten te komen. Maar goed, die hebben dan misschien ook meer te bespreken. Alhoewel, Telstar was met 10 gevaarlijker dan met 11. Zeker Rui Mendes had 2 goede mogelijkheden. Dus je kunt je afvragen of Telstar zich nou echt heel veel zorgen moet maken. Het wel misschien om het feit dat ze het nog een hele helft met een man minder moeten zien te doen. Het blijft toch opvallend dat een ploeg met 10 allemaal net even wat harder gaan lopen. En een ploeg met 11 misschien net een tandje terugschakelen. Amova. Kwam terug naar Van Dijl. Mas

kwam. Dat was een aardige voorzet. Binder niet. Boudan wel. Die kwam eigenlijk niet helemaal lekker uit. Misschien wel de eerste echt goede voorzet van de wedstrijd namens Cambuur.

paar schoten was de eerste helft. Niet spectaculair. Er gebeurde er nog wel wat andere dingen. Moet even inhouden. Binder kan dan alsnog naar Amash. Die staat geen buitenspel. Ilias Amash. El Arghiwi. Op de handen van Koeman. Owusu. Makkelijk weg bij Soeren. Owusu. Binnendoor naar Mendes. En die tackle van Van Dijl is precies goed genoeg. En daarom wordt hij ook gevierd door Billy Van Dijl. Nog tegen Mendes aantackelt die bal.

Boos op de scheidsrechter dat hij daar geen vrije trap krijgt. Cambuur mag verder. Boua. Heel buitenom bij Peersman. Boua. Komt niet meer uit. Hij moet toch echt uit zijn shirt gepakt, Owusu. Al een paar keer op bezoek geweest bij de vierde official, Henk Brugge. Ja, niet om een kopje koffie te drinken. Oeh, toch maar voor de zekerheid. Toen moet die bal... rap onderweg was richting Aardeveld. Peersman. Oeh, Amova. Schat die bal niet lekker in. Steekt dan nog zijn hand op richting de grensrechter. Ik zou toch eerst zelf even proberen die bal te onderscheppen. Aan de andere kant is nu Amash weg. En die komt niet langs Valk. Goede hoeveelheid ruimte en bal die Amash krijgt doet hij er vooral nog bijzonder weinig mee. Moet je naar opkijken als... eerder vroeg dan laat in deze tweede helft. Jason Tjeka gaat invallen bij Cambuur. Daar verwachten ze nogal veel van. Daan ondertussen. Getroefd door Valk. Nu alsnog Boerdaan en Amash. Beweging bij Binder. Voorgespeeld door El Arghiwi. En dan... onorthodox verdedigd door Peersman. Is die de eigen fans natuurlijk nu. Kan nu. Bij de tweede paal, Soeren, die legt hem terug voor Kwam. Ja, ik doe hem helemaal verkeerd.

Blondell. En Costarelli. Amas. Gua. Pam. Entrando Sualia.

van Binder niet goed. Brouwer achter Owusu. Dan is Telstar wel snel de bal kwijt. De eerste helft begon Cambuur ook met veel balbezit in de eerste 10, 15 minuten. Boua, Amas, Binder, El Arghiwi. En dan is het wel raak voor Cambuur. En is het weer Rafik El Arghiwi. Zijn vierde doelpunt al van dit seizoen. Ja, voor de neus van de uit Leeuwarden meegereisde fans. Dat maakt het voor hen extra mooi natuurlijk. Hij viel uit tegen Twente. Ze dachten aan een best wel zware knieblessure bij Cambuur. Maar het bleek zijn enkel en het bleek alleszins mee te vallen. En het is maar goed dat hij erbij is, want hij is zo ongelooflijk belangrijk voor Cambuur. In de eerste weken van dit seizoen. Het is Binder die hem klaarlegt. En El Arghiwi. Met zijn vierde in 5 wedstrijden.

Hamas. En Larguiwi. Oh, dat is wat ongelukkig. En nu Telstar met Alders. Brouwer. Dat is niet onaardig bedacht. Dat balletje voor het doel leggen richting Mendes. Alders. Vastgehouden dan de Panna. En vrije trap voor Telstar. Doet Valk of hij die snel wil nemen. Maar dat gaan ze sowieso niet doen natuurlijk. De actie van Gerald Alders. Uiteindelijk omver geduwd door Costarelli. Interessante plek natuurlijk om hem hard richting het doel te draaien. Dat zal Hardeveld dan moeten doen met zijn linker. Somalia, Valk. Alle spelers met lengte, het wordt de Brouwer en dan gaat hij tegen de lat. Omhaal van Rui Mendes mislukt, Brouwer zijn schot mislukt, Valk naar Peersman. Soeren en Van Duyl. De vlag omhoog voor buitenspel. Het leek alsof die bal tegen Peersman aan werd geschoten. Omdat hij daarna op de lat kwam. Gemene bal. Ja, via doelman Jansen tegen het been van Peersman. En dan moet je net pech of geluk hebben. Leg er maar aan. Voor Telstar voor Cambuur bent. Die bal tegen de lat komt.

Jelani Seedorf gaat zo invallen bij Telstar. Eerst Cambuur met Kwam. Boa. Soeren. Amash. Naar El Argiwi.

kwam. Nou, niet te langs bij Hardeveld. Weersman. Mendes en Brouwer er allebei achteraan. Jansen blijft rustig. Geeft hem aan Costarelli.

Speelpaas van Amova. Binder komt er niet bij. En duwt dan Owusu omver. Dan gaat Telstar nu wisselen. Jelani Seedorf voor Rui Mendes. Heeft ze kansen gehad, Mendes. In de eerste helft met name. Ging hij twee keer richting het Cambuurdoel. Namens de 10 van Telstar. Gaan ze het weer net iets anders neerzetten bij Telstar. Daarom ook Hardeveld. Nu even bij de technische staf. En daarna al wijzend om iedereen op zijn plek te zetten. Nu Seedorf. Het is een heel handig balletje van Hardeveld voor Peersman. Want hier is Binder weg. Amash. Durft hij het een keer zelf te doen? Nee, geeft hem aan Binder. Ja, dat is natuurlijk ook uitstekend. Als je daarmee Nicolas Binder in staat stelt om te scoren. Dan bewijst hij toch zijn waarde. Ilias Amash. En hij ook trouwens, Binder. Amash scoorde al tegen Twente. Kreeg nu heel veel kansen om iets te creëren. Dat lukte tot nu toe eigenlijk niet. En net nu je denkt, probeer het dan maar een keer zelf. Geeft hij hem keurig af. Hier krijgt Amash hem van Binder. Dan geeft hij hem heel goed terug. En dit is wel prima afgemaakt hoor. Door die Oostenrijkse spits die er geen één maakte in de keukenkampioendivisie. In een wedstrijd of 13 voor Cambuur. En nu zijn eerste goal te pakken heeft bij zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Brouwer geraakt en een strafschop voor Telstar. Nog geen minuut na de 2-0 van Cambuur. Daar glipt hij er tussendoor en dan probeert Van Dijl die bal weg te spelen en raakt die Brouwer. Daar valt weinig op af te dingen op die beslissing. Want dat doet Van Dijl het per ongeluk. Raakt hij zijn tegenstander. En wordt er nu natuurlijk geschreeuwd om Ronald Koeman. Inderdaad. De specialist. Wie weet nog wel, 17 mei 2026 tegen Volendam. Dat was die. Belangrijk moment. Want een snelle goal na die tweede van Cambuur kan Telstar in de wedstrijd houden. Koeman. 1-2. Dan stond hij al in het selecte rijtje scorende keepers. En komt hij nu in het nog veel dunnere rijtje. Met keepers met meer dan één treffer in de Eredivisie. Jans in de goede hoek. Maar de trap van Koeman te goed.

0: En dan bewegen we ons toch langzaam richting een kraker, hoor. Zo vroeg in het seizoen. Voor de allereerste keer tegenover elkaar in de Eredivisie. Het stelt niet teleur, zullen we maar zeggen. Qua amusementswaarde. Kwam. Terwijl de goaltune wat laat valt bij Telstar. Op het moment dat Cambuur alweer in de aanval is. Moesten zij nog even zingen en zwaaien. En toen zei dat ook. Ja, zij staan nog steeds voor. Zo is het ook. Valk. Terug naar Koeman. Soeren. Kwam glijdt uit. Brouwer. Owusu. Houdt de bal in het bezit van Telstar. Hardeveld. Inspeelpaas van Peersman. De counterkant voor Cambuur. Minder naar Amash, maar dat is doorzien door Valk. Rosse naar Alders. Hier is Brouwer. Daar was Seedorf, maar de paas te hard. Patrick Brouwer. Telstar gaat wisselen. Harry Kuster gaat zijn debuut maken voor Telstar. Komt voor Rosse op het middenveld en Hardeveld naar de kant gehaald. Voor hem komt Prins Anning. En de band gaat naar Peersman. Bij Cambuur zien we inderdaad die Jason Tjeka. Maar ook Mathieu Maartens. Twee debutanten dus. Maar die gaan zo pas komen. Seedorf. Jelani Seedorf. Tegen wie aan? Tegen een ploeggenoot. Voor de doeltrap. Man van de 0-2, Binder naar de kant gehaald. En ook Fabian Kwam gewisseld. Het is een Tjeka dus, gehuurd van Elversberg, die zijn debuut maakt. En Mathieu Maartens, inmiddels fit genoeg om ook zijn debuut te maken. Maartens. Allemaal iets eerder. Van Tjeka. Van Leuven. Seedorf. Jansen. En Larguiwi. Tjeka. Diepe Ferra dus. door Peersman. Owusu is weg bij Soeren. Brouwer naar Alders. Nu verdedigd door Amash. Die krijgt geen vrije trap. Alders mag door. Brouwer. Seedorf niet. En een poging uit de draai van Kuster. Kramp bij Boua. Ja, zegt Jan, ze staan er maar op. Want als je zo'n verzorging nodig hebt, dan moet je er een minuut uit. Dan schiet Jansen hem het dak van het Boekhoofdstadion op. Hij zegt Kooi, ja, hij heeft toch echt verzorging nodig. Meer dan alleen de fysiotherapie van Jansen. En ze gaan hem wisselen. Rick Mulders heeft zijn shirt al aangedaan. Kooi heeft al aangegeven dat hij deze tijd erbij gaat tellen. Hij moet af en toe wel wat extra zijn best doen om het Telstar publiek te overtuigen vandaag. Het was zijn eerste basisplaats, dus dat er een beetje kramp optreedt na 70 minuten is ook niet zo gek. Rick Mulders nu binnen de lijn. Niet alleen hij.
1: Lucas.
0: Ja, ook nog Lucas Jetten. Voor Costarelli. Dat hadden ze iets eerder kunnen bedenken. En dan moet Peersman inderdaad de bal ingooien. Want Jansen had hem buiten geschoten. En dan moet Peersman het maar zo. En moet Jansen een doeltrap nemen.

een duel met Boerdaan en wint dat. Je voelt dan alles wel dat Telstar het gevoel heeft dat er nog wel wat te halen valt. En dat Cambuur ook het gevoel heeft dat de buit nog lang niet binnen is. Ook al staan ze, de bezoekers, virtueel op de eerste drie punten van dit seizoen. En staan ze bovendien met een man meer op het veld. En Telstar dringt aan. Alders. En een corner. Jansen, maar half. Brouwer komt niet tot een schot. Boudan. Met Owusu. Aan de andere kant is Tjeka. Moet voordat de bal daar is. Moet Boudan nog een lange weg afleggen. En die weg wordt hem hier belet. Mulders. Maartens en bijna Boerdaan. De greep van Soeren bestraft. Overtreding, Maartens. Overleg. Uiteindelijk Owusu die hem erin gaat brengen. Kijk met de dicht op de keeper. Die claimt dat Mars hem nog geraakt heeft en krijgt gelijk van Kooi. Doeltrap Telstar. Iemand van Telstar, Jansen, toch onder druk gaan zetten. Speelt door Maartens. Maartens stuit de bal en ja, Soalia. Kan Koeman die bal oprapen? Doelpunt te maken, Koeman.
die er te stevig in gaat. Die gaat ook geel krijgen. Is dat te laat? Bij Anning. Brouwer en Anning bij de bal. Het zal al met al nog een ruim kwartier zijn. Inclusief extra tijd. Deze is voor Jansen. Vrij trap voor Telstar. Een paar meter naar achteren. Ja, eerlijk is eerlijk. Daar werd die overtreding gemaakt. Dat is van Somalia onderschept. Anning. De man nog mee. Aan Kuster. Kuster wil de Seedorf aanspelen. Er zit nog net een Cambuurbeen tussen. Maar dat been van Maartens wacht te lang. Hij stelt het daarna wel zelf. Nou, weer omver gegooid. Beersman. Komt het ook met Mulders. Niet lekker weggekopt die bal door Van Dijl. Maar geholpen door een ploeggenoot. Hoofdblessure bij Mulders. Ja, dus moet Kooi het spel stilleggen. Er staat ook gelijk de volgende hoofdblessure bij Tjeka. Er liggen er nu twee van Cambuur op het gras. En Plat, de trainer, roept gelijk iedereen bij zich om een soort teambespreking te gaan houden voor die laatste 10 minuten. Dood geraakt door de schouder van Peersman. Hij lag ook even. Check. Gaat de bal naar Amova. Peersman houdt Chica vast. Ja, hij moet nog even wachten, Mulders.

beetje de zenuwen erin komen bij Cambuur. Die eerste overwinning, die eerste punten van het seizoen dichtbij zijn. Tegen wat aan het eind van de rit misschien wel een directe concurrent is. Man moest toch terug naar Soalia. Brouwer. Alders komt er niet uit en dan ligt er wat ruimte voor Amais. Die komt er niet langs bij Valk. En dan kan Telstra weer naar voren en kan Valk naar voren. Die geeft deze bal. Soura. Nog een keer Valk. Owusu. En Valk. Daar ligt niemand wakker van. Van die poging. Derde thuisnederlaag op rij dreigt voor Telstar. Owusu. Vindt die bal nog een keer terug, maar is hem dan kwijt aan El Arguiwi. Jette. En geramd door Van Dijl. Soualia, die haalt ook stevig door. Zit wel weer een bal bij. En toch een vrije trap voor Cambuur. En Geel voor de centrale verdediger van Telstar. Het is half de bal. Daarna glijdt hij door. Het is wel stevig inkomen. Soudan. Laat ze vallen. Soualia terug naar Koeman. Zeedorf. Had gehoopt dat de aanhing door zou lopen. Kersman kan er niet bij. El Arguiwi zag Koeman ver voor zijn doel staan. Buitenspel van Boudan. En dan komen bij Telstar nog Noah Schenkman. En Jendro oudste voor de laatste paar minuten. Alders en Owusu naar de kant gehaald. Drie minuten plus extra tijd nog. Zeedorf naar die bal toe. Dan komt hij niet bij. Dan is Amova, de volgende.

die last heeft. Dat duel een beetje naar achteren gegooid. Aaning heeft hem weer terug. Goed dan. Vrij trap voor Telstar. Overtreding op Aaning. Laat maar aan Koeman, zegt Brug ook. Dan kan Peersman zelf mee naar voren. Iedereen op de helft van Cambuur. De trap van Koeman richting Valk. En Larguiwi. Teruggekopt door Brouwer. Daar is Peersman. En die krijgt nog een aardige kopkans. En krijgt ook een corner van Kooi. En wil dan graag de bal hebben van Jansen. Scoort ook. Maar goed, het spel lag stil. Heb je daar niet zoveel aan. Bovendien was het een soort korfbal. Corner van Brouwer, laatste minuut van de officiële speeltijd. En een strafschop voor Telstar. Want Kooi heeft gezien dat Valk daar werd vastgehouden door Boerdane. Geel voor Boerdane en weer een strafschop voor Telstar. En weer schalt het Koeman door het Buco Stadion. Het is ongelooflijk dom vasthouden van Boerdane. Het gebeurt meer, zelfs in deze situatie. Maar zo voor de neus van de scheidsrechter het shirt van je tegenstander vastpakken. Dat is niet handig.

De VAR checkt. Die zal hier geen verandering in aanbrengen. Of er moet iets anders zijn waar ze naar kijken dan de overtreding. Zou het gaan om die corner die gegeven werd? Dan is dat wel rijkelijk laat. Tot het penalty moment bezig. Het vasthouden van Bourdain valt niet te ontkennen. Maar misschien is er nog wel meer te zien dan dat. Kooi zag in ieder geval dat vasthouden. Er werd ook niet heel fel geprotesteerd door Cambuur. Goed, voorlopig zijn Martijn Vos en Johan Balder de druk mee. Hebben ze nog wel wat te vertellen aan Kooi. En wordt Kooi naar het scherm geroepen. En overlegt hij met de aanvoerders. Legt hij hen uit waarom hij naar het scherm wordt geroepen. Maar wij zijn daar toch ook wel nieuwsgierig naar. Spel is op het moment dat die overtreding heeft plaatsgevonden. Ja, en dan gaat die penalty teruggedraaid worden. Daar kan je vergif op innemen. En wordt de corner opnieuw genomen. Ja, dan worden ze allemaal gek bij Telstar. Maar het is wel de juiste beslissing. Dat is natuurlijk iets wat aan de aandacht ontsnapt, omdat Kooi pas fluit als die bal al onderweg is. Maar goed. Corner Brouwer. Kopbal! Maar net over. Van Soualia. Die daar goed die bal aanvalt. Hem alleen niet op doel krijgt. De extra speeltijd is van minimaal 5 naar minimaal 8 gegaan. Kuster. En Soeren. Goeie bal. Naar Checa. Hij wacht wel wat lang. Soeren is dan voor Bourdain. Komt daar ook goed weg, zeg. Met die overtreding die hij maakte.

voor van Telstar. De grensrechter het ontgelden. Van Dijl. Hoedane. Daar in duel met Valk. Dat is veiliger voor hem en voor Cambuur. Amash. Van Dijl. Dan schep ik Peersman. Die kapt Van Dijl uit. Hij gaat dan op de bal staan, maar hij heeft ook een tikje gekregen. En daarna wordt hij nog door Maartens omver gelopen. Van Dijl. In principe nog 2 minuten. Dan lijkt het eerste punt voor Cambuur wel binnen. De vraag is of het er 3 worden. Zoalia. Niet begrepen.

0: kunnen zij, meegereisde Cambuur-fans, bijna voor dit seizoen echt gaan feestvieren. Als El Arguiwi nog een keertje doorhaalt en voor de bal gaat liggen. Hij haalt ook de hele trucendoos open, krijgt dan een duw van Koeman. Geel voor El Arguiwi. Daar was Koeman er even klaar mee. Met de fratsen van El Arguiwi. Laatste minuut loopt. En de trap van Koeman gaat over iedereen heen. Tot grote verontwaardiging van de nemer zelf. Even dacht aan te mogen leggen voor zijn tweede doelpunt en zijn tweede strafschop deze wedstrijd. Peersman krijgt nog een duw en dan kan Telstar, als het opschiet, nog één keer. Deze is veiliger van Koeman. Seedorf komt hem recht de lucht in. Maartens krijgt hem niet weg. En dan komt die bal tegen een hand aan. En krijgen we nog een vrije trap voor Telstar. Net buiten de 16. Wijst Kooi aan. Er zit zoveel in deze wedstrijd. Suhalia, ja, tegen de hand daar, die daar een beetje wappert. Dat lijkt net voor de lijn. Het zou daar ook zomaar boven kunnen zijn. En boven de lijn, dat hoort dan weer bij de 16. Er zal ook nog even driedubbel gecheckt moeten worden. Ja, hoe dan ook. Het zou zomaar kunnen dat die vrije trap ook naar Koeman genomen gaat worden. Of zou die op het verdikt strafschop wachten? Nog een laatste aanmoediging van het thuispubliek. Waarin ook wel hoop op een strafschop doorklinkt. Dit is trouwens niet iets waar Kooi voor naar het scherm geroepen gaat worden. Dit is een oordeel wat de VAR kan maken. En de VAR legt hem op de stip. Dan is het dus boven de lijn gebeurd. En niet voor de lijn. En krijgt Koeman alsnog die tweede strafschop. Als we al 100 minuten onderweg zijn. Poeh. Hij komt tegen de duim. En is die duim er dan boven? Ja, ik kan het op basis van dat beeld niet voor u beoordelen. De allereerste Eredivisie-ontmoeting tussen Telstar en Cambuur gaat de boeken in als een... Nou, krankzinnig kunnen we wel zeggen. Minuut 101. Strafschop nummer 2... voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt het 2. Alles zat er in deze wedstrijd. Spanning. Een rode kaart. Discussie, strijd. Een scorende keeper, teruggedraaide penalties. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog wel iets. Die gele kaart, die had hij al verwacht. Ja, is die echt boven de lijn? Nou goed, de strafschop werd gegeven. En voor de tweede keer in dezelfde hoek. Hij is het haantje hoor. Koeman. En dat mag als je als keeper twee keer scoort. Oh, wat zijn de druiven zuur voor Cambuur. Het is ook gelijk afgelopen. 2-2. Een wedstrijd waarin je alles had. En waarover je waarschijnlijk heel lang nog niet uitgepraat raakt. Seconden en centimeters was Cambuur verwijderd van de eerste overwinning dit seizoen. Het wordt uiteindelijk het eerste punt. Maar dat komt doordat Telstar in minuut 101 de 2-2 binnenschoot. Via de tweede strafschop die het kreeg van Joey Coy. Of eigenlijk de derde, want eentje werd er weer teruggedraaid. En dan hebben de 10 van Telstar zich dus teruggeknokt. Heeft hij geschiedenis geschreven, Koeman? Want nog nooit maakte een keeper er 2 in 1 wedstrijd. Ook dat nog. Ja, waar moet je beginnen als je hierover na gaat praten? Laten we zeggen dat het min of meer begon in de 22e minuut met die rode kaart, die discutabele rode kaart voor Nuk Vitorisson. En daarna vielen dus nog 4 doelpunten en waren er talloze opwindende momenten. Onderaan de streep is het gewoon 2-2 en zijn we gewoon pas een wedstrijd of 5 onderweg. Maar hebben we een absolute Eredivisie klassieker gezien. We gaan plaats maken, want het is uitgelopen hier in Velsen-Zuid, dat begrijpt u. Voor een Limburgse derby. MVV Roda gaat hier zo dadelijk verder. Voor al het nabespreken, alle interviews, kunt u overschakelen naar ESPN Watch. En er zal ongetwijfeld ook in de andere programma's nog heel veel voorbij komen van deze zeer memorabele editie van Telstar tegen Cambuur. Dank u wel.
1: Vele kopieën, slechts 1 origineel.
2: Origineel.
1: Godezone FM.

0: Een bijzonder goedemiddag, hartelijk welkom vanaf de toekomst, waar de Ajax-vrouwen het op gaan nemen tegen de vrouwen van de Graafschap. Ajax komt natuurlijk uit een teleurstelling, uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League door Real Madrid. En voor de Graafschap is dit bekend terrein. Zijn het seizoen uitstekend begonnen, weliswaar met een nipte nederlaag tegen Twente. Maar daarna volgden de eerste 3 punten al tegen Heerenveen. Ajax won de eerste wedstrijd van het seizoen trouwens in de competitie, 2 keer met 1-0. Maar voor hem, de trainer van de Graafschap, Klein Hesselink, en zijn speelsters, in ieder geval een deel van zijn speelsters, is dit bekend terrein, is dit heel prettig terrein. Want dit is de plek waar de Graafschap vorig seizoen promoveert. Won toen van Jong Ajax en plaatste zich zo voor de Eredivisie, waar het nu het dus op mag gaan nemen tegen het echte, het grote Ajax. Wel weer een compleet andere weerstand, met bijvoorbeeld Sjerire Spitsen gewoon in de basis. Snoeys en Smits met z'n tweeën voorin. Iedereen bij de Graafschap is dus ook weer benieuwd. Ze hebben al tegen Twente gespeeld, nu meteen tegen Ajax, wat de ploeg vandaag kan brengen. En Ajax, ja, ze moeten zich natuurlijk snel herstellen van die teleurstelling door die uitschakeling tegen Real Madrid. Ik sprak met Anouk Breuil en vroeg haar dus ook allereerst met wat voor gevoel Ajax terug is gekeerd uit Madrid.
1: Ja, een beetje dubbel gevoel. Aan de ene kant super trots op hetgene wat we hebben laten zien. Ik denk dat we ons visitekaartje hebben afgegeven. We hebben super veel lef gehad aan de bal. Maar ja, het was ook niet genoeg voor de Champions League. En dan zie je de loting van de Champions League en al die mooie affiches. Ja, dat doet stiekem toch nog wel een klein beetje pijn.
0: Ja, dus trots ook dat jullie eigenlijk niet eens zo heel ver van het niveau afzitten. Je verliest weliswaar 2 keer, maar 2 keer nipt.
1: Ja, klopt. Dus wat ik zeg, we waren gewoon goed aan de bal. Vooral uit ook. Super ja, dynamisch geweest. Durfden door de linies te spelen. We hebben hoog druk gezet, 1-op-1 over het hele veld. Ja, uiteindelijk is het net niet voldoende. En dat is misschien nog het verschil met de top. Dat zij toppers inbrengen nog. Maar we zijn dichtbij.
0: Ja, is er nog een belangrijke les voor jullie uit te leren?
1: Nou, een les wil ik niet zeggen. Dat is gewoon nog het verschil. We kunnen het ook niet vergelijken met budgetten natuurlijk. Ze hebben misschien wel 3 keer zo hoog budget dan wat wij dat hebben. Ja, als wij kijken naar onze talentvolle spelers die daar op het veld stonden en dit niveau kunnen brengen, ja, is gewoon fantastisch om te zien.
0: Ja, en dan kijk je ook naar wat zij kunnen brengen. Daar heb je het net over. Als ik kijk wat jullie vandaag kunnen brengen. Maar 5 veldspelers op de bank. Dat geeft al aan dat jullie niet topfit zijn teruggekomen ook.
1: Nou, we zijn ook niet met zo'n hele grote selectie naar Real toegegaan. Maar de selectie waar we nu de hele tijd al mee spelen is nog steeds fit. Dus ik zeg dat we fit zijn. Alleen de bank is gewoon niet zo breed. Maar ja, dat maakt niet uit. We mogen maar 5 keer wisselen.
0: Ja, en er zit een 16-jarige speelster op de bank die ook debuteerde in Madrid. Jij zegt goed genoeg, oud genoeg. Maakt mij allemaal niet uit. Ze kan voetballen.
1: Nee, als je goed genoeg bent, ben je dus oud genoeg. Maar zij is ja, super vaardig aan de bal en kan het verschil maken in sommige momenten.
0: Vorig seizoen was het nog bijvoorbeeld tegen Zwolle een keer een probleem na een Europese wedstrijd. Dan speel je thuis tegen de Graafschap. Ja, dan zou je zeggen, onderschatting ligt op de loer als je net Real Madrid het zo moeilijk hebt gemaakt.
1: Nee, is niet te vergelijken. We hebben een hele andere selectie. We hebben veel meer ervaring gehaald. Vorig jaar hadden we en blessures na de wedstrijd tegen Hammarby en een hele jonge ploeg. Nou, die ondergrens gaan we niet meer aantikken, want we hebben te veel meiden op het veld staan die gewend zijn om dubbele wedstrijden te spelen.
0: Wat voor indruk maakt de Graafschap op jou tot nu toe?
1: Ja, hartstikke leuk. Heel fris. Een hele andere selectie dan vorig jaar. Ik heb ze vorig jaar natuurlijk gezien in de competitie van ons Jong Ajax. Ze hebben het goed gedaan op de transfermarkt. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd vandaag.
0: We hebben hier vandaag ook weer de talenten- en talentendag. Hoe belangrijk is dat voor de club? Want je ziet, nou, vandaag is weer de 16-jarige Dijk tot Zwijg op de bank. Heel veel talenten die doorkomen. Hoe belangrijk is zo'n dag voor Ajax? En hoe belangrijk is het ook voor die meiden om zo jong al bij een profclub ja, in ieder geval een kijkje te kunnen nemen?
1: Ja, nee, dat is super. We hebben een hele mooie jeugdopleiding. We hebben natuurlijk al onder 10, onder 11, onder 13, onder 14. Daar halen we deze meiden ook uit. Dus vanochtend zijn de jongsten begonnen. Nou, ik hoorde heel veel goede geluiden over die groep. Ja, je ziet dat het niveau steeds verder omhoog gaat en dat de jeugd steeds meer impact gaat krijgen. Dus wij zijn heel blij met deze dagen.
0: Routine is soms ook handig. Smits, vandaag voor het eerst in de basis. Waarom vandaag uitgerekend?
1: Ja, weet je, we hebben natuurlijk meerdere wedstrijden. En elke wedstrijd is weer anders. Real is natuurlijk een wedstrijd waarin we onder hoge druk kwamen te staan. De Graafschap verwachten we iets meer de bal te hebben. Ja, dan kun je ook met 2 spitsen spelen natuurlijk.
0: Ja, ik wou net vragen, hoe gaat het met Snoeys? 2 in de punt dus, of 1 op 10?
1: Nou, gewoon lekker samen dynamisch zijn in de as van het veld.
0: Hoe voelt het om hier weer terug te zijn?
2: Ja, goede herinnering aan deze plek. Natuurlijk speelde het achterkant aan de andere kant van het gebouw. Maar ja, het was leuk om hier naartoe te rijden, ja.
0: Nou, dit is de plek waar jullie zijn gepromoveerd. Als je terugdenkt aan die dag, wat komt er dan weer boven?
2: Ja, een hele bijzondere dag. Ik bedoel, ja, je speelt zo'n finale. En dan werk je eigenlijk al bijna 2 jaar naartoe om zo'n moment te spelen. Ja, en dan win je. En ook met behoorlijk wat spanning. Ja, daarna is het een groot feest geweest.
0: Natuurlijk aardig wat speelsters erbij die er ook toen bij waren. Merk je dat dan ook in de bus? Is er dan een andere sfeer dan normaal?
2: Nou ja, ze kwamen wel met een grote glimlachje binnenlopen. Ze zeiden van, hey, volgens mij was het deze kleedkamer. Dus nee, ja, goed. Ze herinneren zich wel wat er gebeurd is die dag.
0: Tegenstander van vandaag, ben ik bang in iets ander niveau nog?
2: Ja, dat weet ik wel zeker. We hadden toen al heel veel moeite met het belofte team. Nee, ja, zeker. Ajax is natuurlijk wel weer een kalibertje beter.
0: Wat zijn voor jou de belangrijkste lessen na twee speelrondes pas dit seizoen?
2: Ja, dat we gewoon nog heel veel stappen te maken hebben. Ik denk dat we gaan gewoon vol voor de handhaving. En ik vond het Heerenveen al weer een stukje beter dan op zich van Twente. Nou ja, goed, Ajax is gewoon een hartstikke goede ploeg. Dus we zullen gewoon van het begin heel geconcentreerd moeten zijn. En onze momenten dan gaan afwachten of we kunnen toestaan in de omschakeling.
0: Wat heeft je in je ploeg misschien wat meest positief verrast tot nu toe?
2: Wat ik had gehoopt is dat we gewoon met z'n allen gewoon keihard ervoor werken. En wat zie je dan terug in het veld, dat ze bijvoorbeeld heel hard terugsprinten met z'n allen om elkaar te helpen. En dat ze er niet voor blijven hangen, de aanvallers bijvoorbeeld. En dat ze moeten opsluiten dat iedereen gewoon weer meegaat. Dus je hoopt ook van je ploeg dat ze voor elkaar die meters gaan maken. Ja, en dat tot nu toe doen ze het nog.
0: En wat moet je zeggen? We moeten stappen zetten, maar wat moet er vooral heel snel beter?
2: Nou ja, aan de bal. Ik denk, het zijn natuurlijk momenten van verdedigen, dat doen we best aardig. Maar ja, aan de bal zijn we wel heel snel kwijt, vind ik, nog steeds. En dat kan natuurlijk ook door de druk van de tegenstander te maken hebben. Maar ook gewoon het herkennen van wie er vrij staat, waar ligt dan de ruimte om naartoe te spelen. Dus en daarnaast nog aan de bal. Je kunt wel spelen naar de ruimtes, maar je moet hem goed controleren en meenemen. Ja, daar moeten we nog even stap op zetten.
0: Ja, dan heb je ook wel wat eredivisie-ervaring gehaald. Maar ja, er staan natuurlijk speelsters vandaag voor het eerst tegenover een 248-voudig international op het veld. Kan je ze daar iets in meegeven? Iets van tevoren?
2: Nee, veel plezier wensen. Doe je best en laat me zien dat je beter bent. Of laat me zien dat je wat je kan. En, nee, ja.
0: Geen ontzag?
2: Nee, natuurlijk niet. Maar dat zullen ze ook niet hebben. Ik bedoel, ze gaan er gewoon vol voor. En je moet ze ook niet te veel opdrachten mee willen geven. Zorg dat ze op zichzelf kunnen focussen en wat ze moeten doen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou heeft Ajax nog een Europese wedstrijd gespeeld. Teleurstelling daar gehad. Neem je dat nog ergens mee? Dat je zegt, nou, misschien zijn ze fysiek wel wat moer. Misschien zijn ze wel teleurgesteld. Klap er gewoon vooral op.
2: Ja, klopt. Maar goed, volgens mij hebben ze vorig jaar een harde les geleerd tegen PEC Zwolle na het Europees. Dus ik verwacht dat de trainster wel dat ook heeft aangehaald. Dus ik verwacht niet dat zij... zij zullen thuis gewoon alles willen geven. En eens wat wij kunnen doen is onze wedstrijd spelen. En hoe meer je op de tegenstander focust, ja, des te minder je met jezelf bezig bent.
0: U heeft de beide trainers gehoord. Al het hele meegekregen over de opstellingen. En dus is het tijd om te gaan voetballen tussen Ajax en de Graafschap. Hiervoor heeft de Graafschap het allemaal natuurlijk gedaan. Het begon al met een uitwedstrijd bij Twente. Nu op bezoek bij Ajax. In plaats van op bezoek bij Jong Ajax. Ze zijn waar ze willen zijn. Nu moeten ze er zien te blijven. En Ajax is dus nog niet helemaal waar het wil zijn, namelijk in de Champions League. En de boodschap was toch ook eigenlijk, ja, je moet kampioen worden. Dan heb je een wat relatief makkelijkere route op weg naar de competitiefase, de leaguefase van de Champions League. En dus zijn dit soort wedstrijden cruciaal, waarin Ajax vorig seizoen nog wel eens punten wilde verspelen. Om nu wel die titel te kunnen grijpen. Nu wordt op de achtergrond al de opstelling van Ajax met dus als meester van de speelster, die waren Smits in de basis. Zij samen met Snoeys nu voorin en dus allebei in de as. En wat verder vooral erop valt, is dat er maar 5 veldspelers op de bank zitten dus. Kiepste van Vliet, 5 veldspeelsters. Weinig keus voor Anouk Brel. Scheidsrechter Besselsen.
3: Namens Ajax wens ik jullie een prettige wedstrijd.
0: En natuurlijk een bijzondere wedstrijd voor de aanvoerder van de Graafschap, Bente Jansen. Oudspeelster van Ajax. En bij de Graafschap is dat ook de enige wijziging. Bente Jansen die de vorige wedstrijd nog miste. Zij is er nu weer bij, betekent dat Visser op de bank zit. En er zit bij de Ajax-vrouwen de rouwbanden. En er was net ook een eerbetoon. Maria van Schoonhoven, haar vader, overleden. Zij en haar familie worden op deze manier een mooi hart onder de riem gestoken. Door haar ploeggenoot. is goed druk. Op de tribunes. Er is een talentendag geweest. We hoorden daar ook Brel al over. De hele dag al lopen hier veel speelsters rond. En uiteraard zijn er vrij veel blijven hangen om een mooi potje voetbal te kijken tussen Ajax en de Graafschap. Eerst een lange bal van Sherida Spitsen. Koppen. Meerte van Koppen moet even terug. Nou, dat is zo'n speelster die het uitstekend deed tegen Real Madrid. Zeker in de thuiswedstrijd hier. En nu moet je er dus ook weer staan op het moment dat de Graafschap op bezoek komt. Maar wel van Spitsen. Controle lastig. Te lastig. Eerste kans wellicht voor de Graafschap. Hier is Fieke Kroesen, een van de Eredivisie routiniers in de ploeg. Piqué moet eigenlijk terug, zou je zeggen. Maar vindt toch een weg naar voren. Dat is knap gedaan. Kroesen. En de overname bijna voor Mailleu. Uiteindelijk de rust bij Kees. Wordt geappeleerd voor buitenspel. Niet gegeven. Alles alweer gecorrigeerd daar in het centrum. Door Toubon. Zij dus rechtsback vandaag. Toubon, rechtsback, Visser, linksback en Kees. Centraal samen met Knol. Toubon eigenlijk linksback. Maar er zijn problemen. Thomas is er bijvoorbeeld wel bij, zit op de bank. Kan natuurlijk ook aan die rechterkant spelen. Heel veel afwezigen nodigen. Niet 100% fitten. En hier is weer de Zwitserse. Oké, van de meer ervaren speelsters. Kees en Knol. De Graafschap probeert de ruimtes klein te houden. Spitsen. Na te vallen, dan de bal in één keer doorgespeeld. Buitenspel alleen. Voor Smits, haar eerste basisplaats van het seizoen. Zij dus de diepste van de twee met Snoeis daar wat meer onder. Dat is natuurlijk wel een voorhoede. Normaal gesproken om u tegen te zeggen. Daar staan heel veel doelpunten gemaakt in de Eredivisie bij elkaar. Met Snoeis en Smits. Smits kan er net niet bij. Onderschept door Van Wershoven. Van Koppen wacht af. Piqué niet. Gefloten voor Hens van Kroesen. Hassani. Scorend tegen Heerenveen. Voor de eerste 3 punten in de Eredivisie. In de clubgeschiedenis van de Graafschap. Hier is keurig gespeeld. Piqué. En je moet erg natuurlijk ook durven opbouwen. Ik kan niet elke bal maar blind naar voren spelen omdat je tegen Ajax voetbalt. Dan komen ze allemaal net zo hard weer terug. En dat proberen. Dat slaagt eigenlijk. Daar gaan ze gewoon heel goed in. Sterker nog, dit zou een kans moeten zijn. En de paas is dan slecht. En het is buitenspel. En dan had ze uiteindelijk beter er zelf kunnen gaan. Daar leek ook de ruimte wel voor te zijn. Samia Hassani. Deze lange bal is goed. Geen sprake van buitenspel. En dan kan ze zelf door. Maar wacht ze een fractie te lang. En bovendien is de bal de paas gewoon veel te hard. Noordam. Vissen. Van Koppen. Deze lange bal van Kees. Niet in de buurt van de ploeggenoot. Hassani. Geen goede paas. De Won kan onderscheppen. Wat ligt dat in omschakeling voor ruimte voor Ajax? Paas op Van Koppen net niet goed genoeg. Lekkere beweging. Kroesen. Piqué. Prima paas. Roddenhoff. Hassani. Zoekt Jansen. Vindt Jansen. Kan net niet onderscheppen door Vissen. Bente Jansen, oudspeelster van Ajax. Kroesen, kappen en dan schieten. Dat wordt toch net geblokt. Prima. En ja, opening met lef van de Graafschap. Dat zie je af en toe in de opbouw. Ze zoeken de aanval daar waar het kan. Nu is de afstemming totaal niet goed. Tussen Van Koppen en Smits. Of de een nou te vroeg vertrok of de ander te laat speelde. Het klopt in ieder geval niet. Deze paas is te risicovol. Van Koppen komt er langs. Van Koppen, eerste grote kans voor Ajax. Sliding is op de bal. Geen penalty. Keurig verdedigd. Niet zonder risico na een grote fout. Slechte paas. En dan lijkt Van Koppen er langs. Echt keurige sliding op de bal van Op den Kelder. Gekomen van Utrecht. Daar 3 jaar Eredivisie ervaring op gedaan. En dat brengt natuurlijk mee. Hier is Kroesen. Nog maar eens proberen. Het levert de corner op. in de rij. Bij de eerste paal komen de nodige speelsters. De bal gaat naar de tweede paal. Naar waar Ajax een overtal leek te hebben. Al valt er alsnog half over. Toewon kopt hem dan maar weg. Noordam. Wat zegt Hitzak om zo de bal te kunnen halen van Koppen. Toewon probeert er overheen te komen. Lopper trekt van Koppen naar binnen. Prachtige beweging. De paas, dit is buitenspel. Dus geen doelpunt. Hij zit er wel in, maar hij gaat niet tellen. Noordam maakt hem af. Het was echt prachtig gedaan. Nou, het is inderdaad buitenspel. Maar heerlijk van Joelle Smit. Die wegdraait, er langskomt en het overzicht heeft. Alleen Noordam dus net aan buitenspel. Een actie voor Smit die vertrouwen zal bieden. Een soort voorbeweging. Ging uiteindelijk weer terug. En de bal kwam dus daar waar Van Koppen niet was. Piqué. Timo Klein-Hesselink. Heeft het voorlopig aardig voor elkaar met de Graafschap in deze wedstrijd. Maar vooral gewoon met hoe de ploeg zich ontwikkelt. Natuurlijk snel gepromoveerd. Sneller dan misschien wel dan verwacht naar de Eredivisie. Dan moeten er snel alweer andere stappen worden gezet. Andere speelsters komen. Over het algemeen is er natuurlijk juist een heel rustig beleid geweest bij de Graafschap. Rustig opbouwen, eerst de jeugd. Van daaruit langzaamaan groeien. En ook het vrouwenvoetbal laten groeien in de regio. Dat laatste is ook zeker gelukt. Opening van Kees op Kip. Terug op Knol. Goeie paas. Hassani laat zich aftroeven door Snoeis. Kroesen. Dichtbij is lastig. Piqué krijgt hem niet bij Hassani. En de vrije trap is voor Ajax. vissen. Is de spits voor het doel. Van Koppen komt erbij. Alleen de bal komt er niet. De Graafschap begint het wel wat moeilijker te krijgen. Kan de bal niet meer zo in de ploeg houden. Aanname net niet goed genoeg van Snoeys. Dus kon Piqué onderscheppen. Die 1-2 wat te snel voor Kroesen of Mailleu. Oh, aanname van Piqué niet goed, dus van Koppen. Uitverdediger uiteindelijk van Hubert. Bijna de overname voor Roddenhoff. Goeie versnelling. Komt ook langs Van Wershoven. Ja, en dan is de voorzet daar, maar het doelpunt niet voor Van Koppen. Voor twee kansen in één. Visser probeert er langs te komen. Spitsen. Op de Kelder helemaal onder druk gezet. Net iets te fel onder druk gezet. En zo heeft Ajax de doorbraak nog niet weten te vinden. Thank you. Daar oud-speler van de Graafschap. Sonny Siloy heeft een paar seizoenen daar gespeeld. Hij vertelde nog voor de wedstrijd in die 2 jaar tijd 6 trainers meegemaakt. Dat waren nog eens tijden. Even het vasthouden, dus de vrije trap. Je ziet de spitsen in hoog tempo eigenlijk naar die bal toe gaan. Die probeert daar denk ik ook wel een signaal mee af te geven. Want het moet even iets sneller, iets gretiger. Natuurlijk zijn er wel wat mogelijkheden geweest. Maar over het algemeen blijft de Graafschap makkelijk. En in, vanuit Ajax perspectief te makkelijk op de been. De bal draait naar de rand van het doelgebied. Wordt prima weggekopt. Spitsen biedt zich meteen alweer aan. En daar is een kopkans voor Snoeys. Die legt hem breed. En dan zou je zeggen, is hij in te koppen voor Smits. Maar blijkbaar niet. Recht in de handen van Dionne van der Wal. Ook al een verleden bij Ajax. Hassani. Goed meegegeven. Hassani. Die werd gespeeld door de Graafschap. Lange bal op Kroesen. Hassani. Slim balletje. Net eroverheen gewipt. Voorzet is strak en een kans voor Rodderhof. Sam Roddenhoff met haar eerste kans van de wedstrijd. Vorig seizoen 27 doelpunten gemaakt in de eerste divisie. Topscorer dus. Het seizoen nu pas net begonnen. Wacht het nog op haar eerste doelpunt in de eredivisie. 2 doelpunten gemaakt dit seizoen door de Graafschap. Eentje door Bente Jansen. Op bezoek bij Twente. En de winnaar dus van Hassani tegen Heerenveen. Ook Ajax trouwens 2 doelpunten gemaakt. 2 keer een 1-0 zegen. Ja. Van Wershoven.

spitsen. Werd niet heel lekker aangespeeld. Stevige sliding, maar wel op de bal. Het mag door. Toen moet dan even terug. Toen wel terug is weliswaar wat kort, maar wel hard genoeg. Smit kan niet profiteren. Roddenhoff, goed. Weer meegeven aan Jansen. Sani, geweldige controle. Echt prachtig aangenomen, die bal. Probeert het nog een keer, dan gaat het mis. Gaan richting het half uur. Nog altijd 0-0. De Graafschap tegen Twente al heel snel op achterstand. Ruime achterstand. Van 2-0 zeg maar binnen het kwartier. Toen dachten ze daar ook van, nou, eens even afwachten hoe dat gaat. Nou, dat ging daarna uiteindelijk prima. Verloor uiteindelijk niet met 2-1. Vervolgens de nul gehouden tegen Heerenveen. Je zou kunnen zeggen, na het eerste kwartier in Enschede, geen doelpunt meer tegen gehad. Brul. In gesprek met een middenveld. Vooral in eerste instantie met spitsen. Die zal het dan door moeten geven. Volgens mij is ook de bedoeling dat spitsen wat hoger op het veld gaat staan. Hassani, nou die kan voetballen. Die heeft een fijne techniek. Majeu in de rug gelopen. Geen plek om het ineens te proberen. Dus de centrale verdedigers ook mee naar voren. Van Wershoven en Oppenkelder. De trap is van Piqué. Net te hoog eigenlijk om er lekker tegenaan te kunnen lopen. Dus geen probleem voor Femke Liefting. Visser zet nog druk. Dat levert uiteindelijk niks op. Ja. Het is duidelijk dat voor de Graafschap de sleutel eigenlijk zit bij Samia Hassani. Die op zich steeds handig vrijkomt. We hoorden natuurlijk net ook de coaching richting spitsen. Die dan wat hoger op het veld moet gaan. Noordam die dat ook wel doet. En Hassani komt dan steeds redelijk vrij. Hier loopt ze nu weer. Als ze bereikt kan worden. Echt in zeeën van ruimtes. Want hij is natuurlijk in eerste instantie aanvallend denkt. Thuis tegen de Graafschap. Ze zullen wel moeten. Maar dat biedt het creatieve brein van de Graafschap echt veel ruimte. Van der Wal te hoog voor Piqué.

0: Masani. De aanwijzingen van Brel daar zijn opgevolgd. Spitsen staat nu heel diep. Noordam nog iets controlerender. Het balbezit van Ajax. Maar Spitsen speelt eigenlijk als een tweede nummer 10. Het is een soort 4-1-4-1 geworden, zou je kunnen zeggen. Is wat kort. Maar de Graafschap wel te ver weg om dan druk erop te kunnen zetten. Kip, nog weinig van gezien nu. Is haar kans weg om het verschil te maken. Naar binnen gekomen. Blijft liggen. Oh, en dat ziet er niet goed uit. Als je haar reactie zo ziet. Ja, nadat ze heeft geschoten nog geraakt... En heel veel pijn bij Xanne Kip. Ja, het lijkt me verzorging nodig. Schiet en wordt daarna nog op de enkel geraakt. Ah, en dan zie je dat dubbelklappen. Het is heel ongelukkig. Het is niet eens dat ze heel hard wordt geraakt. Het komt echt verkeerd uit. Je ziet de voet in het gras. Het geeft Brel nu wel even de kans om de instructies van wat dichterbij door te geven. Er zijn dus al heel veel afwezigen vandaag. Dat betekent dat de 16-jarige Dijtelt-Zwijg bijvoorbeeld op de bank zit. En dat is een vleugelaanvaller. Die haar debuut in Ajax 1 al heeft gemaakt. Speelde tegen Real Madrid op 6 minuten mee in Madrid. Andere veldspelers zijn Noordermeer van Hensbergen, Ter Braak en Thomas. Ze staat, ze loopt. En het lijkt redelijk te gaan. Ja, nog even het handje van Van Weershoven. Die er wel degelijk raakte nadat het schot al gelost was. Moeten ze een minuutje langs de kant blijven sowieso. Kip wil het zo te zien zometeen wel weer gaan proberen. Loopt in ieder geval niet richting de dugout terug. Maar wat meer richting de middenlijn om dan het veld in te komen. De vraag is, gaat het ook daadwerkelijk? Dat zal de komende paar minuten dan moeten blijken. van Weershoven. Bal over de zijlijn geweest. Kip mag weer terug. En nu even een paar keer sprinten. Een paar keer de bal raken. En even kijken hoe, ik vermoed, de enkel zich houdt. Spits. Legt hem neer voor Toewon. Die heeft Van Koppen bij zich als eventuele hulp, maar die wordt ook redelijk afgedekt, zou je zeggen. Dus moet het iets verder terug en daar is Hassani. Piqué. Goed ingestapt door Kees. Snoeis. Kip. Schotje. Zelf schieten. Ervaren Zwitserse. Ook al een paar interlands gespeeld voor haar land. Hier liggen mogelijkheden. Voor Smits, die probeert het dus ineens. Rebound valt, niet voor Snoeis. Ring van Van der Wol, goed genoeg. Corner draait in. De Graafschap iedereen terug. Van der Wol. Alle ruimte voor Kroesen. Ajax staat even niet goed in het druk zetten. Dus maakt Kroesen meters. Om zich vervolgens heel simpel vast te draaien. Ja, dat is absoluut geen overtreding. Als de Graafschap een beetje onder die eerste druk uitspeelt, ligt er echt heel veel ruimte om te voetballen. Die ruimte benut de ploeg van Klein Hesselink lang niet altijd. Maaieu, Piqué. Hubert, een van de grote talenten, middenvelder van de Graafschap. Piqué. Roddenhoff erachteraan, hoopt op een foutje, maar het komt er niet. Knol heeft het onder controle. meegegeven. En geen risico genomen door Rob den Kelder. Te veel meters gesmokkeld. Hij moet daar staan waar de vierde official ook ongeveer is. Rechter Wesselsen zal een metertje niet zo heel erg vinden, maar een metertje of vier wat te veel dus. Niet goed, maar Hassani kan niet profiteren. Van Spitsen. Van Koppen. Komt er net niet aan. Het is wel weer een fase waarin de Graafschap totaal niet van de eigen 16 af kan komen. Dat is in het grootste gedeelte van de eerste helft wel het geval geweest. Rollenhof. Een te grote achterstand overbruggen. Roddenhof daarbij. Nee, dat lukt dit niet. Kees was overgestoken. Van Koppen heeft nog weinig gebruik kunnen maken van de snelheid. Over het algemeen speelt Piqué ook een prima wedstrijd. Op den Kelder. Lekkere bal. Roddenhof. Daar is niet zo heel veel aan de hand. Kroesen, Roddenhof, Mailleu, Hassani. Draait weg bij Snoeys. Krijgt de bal niet bij Jansen. Dat was weer een... toch een gemiste kans op een kans voor de Graafschap. Er liggen af en toe wel wat ruimtes om te benutten. In een eerste helft waarin Ajax logischerwijs dominant is. Nou, te zeggen dat Van der Wal de ene naar de andere wereldredding heeft moeten verrichten om de nul te houden, dat ook weer niet. tijd kan wel een beetje oplopen door die blessurebehandeling van Kip natuurlijk. Met wie het gelukkig goed gaat. En dan komen er 2 minuten bij.
1: De extra speeltijd bedraagt minimaal 2 minuten. Bij
0: de tweede paal. Op den Kelder hem weggehaald. Maar ik zet nog heel even aan. Roddenhoff. 1 momentje gehad. Hiermee terugverdedigen. Dat gaat voorlopig niet echt goed. Deze bal van Smit. Recht in de handen van Van der Wal. Smits die 1 echt goede actie had. Dat leidde tot het afgekeurde treffer van Nadine Noordam. Snoei is weinig gezien. Kijk, ja, levert in. Er staan er wel een paar van de Graafschap voor de bal. Dus Kroeze die zich snel laat zakken. En de tweede paal terugkoppen. Van der Wal bokst hem weg. Hij vertrouwt het niet helemaal. Die bal dan te vangen. En zo is er nog een serieuze mogelijkheid voor Ajax. Daar zal het normaal gesproken bij blijven, want de 2 minuten extra zitten erop. En dit mag toch nog. Wat levert in die laatste seconde dit nog op? Een corner? Nee, een doeltrap. Nou, dan is het dus ook meteen rust, precies. En is er applaus? Ik kan me voorstellen nog het meest van de Graafschap-fans die er zijn. Want het is 0-0. Kip kopt, Van der Wal redt. En het blijft 0-0 bij rust. Dat is een uitstekende prestatie van de Graafschap. Ajax, dat nog niet zo heel makkelijk scoort dit seizoen. 2 keer met 1-0 gewonnen. Slaagt er ook niet in om in die eerste helft te scoren tegen de Graafschap. 0-0 bij rust.

0: Welkom terug. U ziet het, de speelsters van Ajax zijn er weer. Klaar voor de tweede helft. Snel even kijken. Ik zie zo snel geen nieuwe speelsters. Nou, ik zie er wel eentje. Thomas is erbij. Hij ziet Kip niet meer. Dan zal hij wellicht toch te veel last hebben. Even kijken wat dat gaat betekenen. Er is in ieder geval dus één wijziging bij Ajax. En dan zou het zo eens kunnen dat Toeron nu links buiten wordt. Die op de plek van Kip gaat staan. En Thomas rechtsback. We zullen zo wel zien of dat een beetje klopt. Ik denk een noodgedwongen wissel bij Ajax. Kip, die we natuurlijk in de eerste helft geblesseerd zagen raken, kon door. Heeft de eerste helft uitgespeeld. Maar wordt er in de rust uitgehaald. Haar vervanger Thomas, die komt op de rechtsbackpositie te staan in de rechtsback van de eerste helft. Toon, die wordt nu de linksbuiten. En zo snel bij de Graafschap echt geen nieuwe gezichten. ...0-0. Dat is uiteraard voor Ajax niet genoeg. Dat is een punt dat de Graafschap zeer zou koesteren.
1: En dames en heren, kan ik melden dat er één wissel is aan de zijde van Ajax. Nummer 26, Sanneke heeft gesteld te laten. Maar voor haar is op de plaats gekomen nummer 21, Kaylin Thomas.
0: Luid applaus en gejuich voor Thomas. Zo is er dus, ik vermoed een noodgedwongen wissel. Nadat we de eerste helft zagen. Voor de ploeg die al zoveel speelsters moet missen. En nog een keer Kip die wegvalt. Hij zal hebben gezegd meer van hetzelfde. En in aanvallend opzicht iets zorgvuldiger. Ook wel weten dat het niet makkelijk is. Maar er liggen af en toe mogelijkheden voor de Graafschap. Dat is wat vasthouden. Nou, ik mag Ajax gooien. Dat lijkt me in alle opzichten de juiste beslissing. Maar goed. Spitsen. Maar Jeus steeds vrij snel richting spits op dat hij de bal krijgt. Uiteraard willen ze niet dat die heel veel tijd aan de bal heeft. Oh, Bent Jansen kon echt geen kant op. Kees. Belgisch gekomen van Leicester. En ook haar collega centraal achterin natuurlijk nieuw. Die kennen we wat beter. Van FC Twente vooral. Anna Knol. Noordam. Nuis. Thomas. Spitsen. Vissen. Toewon geeft mee. Dat is Hens van Vissen. Toewon natuurlijk een goede linkerkant met Kip. En dan vaak spits die er ook nog wel op dook. De eerste paar wedstrijden van het seizoen. Ook nog belangrijk. Maar een van de zegens dit seizoen met assist van Vissen. En het doelpunt van Kip. Even oppassen voor de Graafschap. Maar dat wordt dan weer opgelost door Thomas. Toewon. En ik zei dus vooral op het middenveld en Noordam die rechtsback speelt. Hier Noordam. Van Koppen krijgt de vrije trap tegen. En dan draaien Thomas en Noordam meteen toch weer om. Bente Jansen heeft Tijink bij zich om hem maar mee te geven. Dat lukt niet. En uiteraard gooit Ajax. Thomas toch dus weer naar de rechtsbackpositie. Vissen wachten iets te lang af, maar herovert daarna weer ten opzichte van Bente Jansen. Spitsen, uiteraard achter de bal. Hoog en goed op zich. Maar ook prima verdedigd. Snoeis. Thomas. Bal schiet door. Vlag is omhoog. Probeert de speelsters te bereiken. Ajax heeft veel de bal. Ook in de openingsfase van de tweede helft. Maar nog steeds blijft Van der Wal relatief ongetest. Een van de lastigste ballen was op die kopbal van Kip. Een beetje in de slotseconde van de eerste helft. Spitsen. Goed. Toewon. Ook goed. Ja, daar zit wel dreiging achter. En dan komt er dus ook meteen applaus van de tribunes. Goeie aanval van Ajax. Spits doet het handig. Maar ook een voorzet waar je op zich als aanvaller wel wat mee kan. Op de Kelder verdedigt dat nog net op tijd. Spitsen strak. En je merkt, Ajax heeft haast. Het is wel sprinten nu na zo'n inworp. Vissen. Spitsen. Goeie 1-2. Visser. Zijn met de voorzet. En weer. Net voordat Smit iets zou kunnen doen, wordt hij verdedigd. En er komen wat bruikbare ballen van de zijkant. Moet even worden gewacht. Want niemand weet precies wat er nou is. Wordt het een vrije trap? En niemand heeft eigenlijk een idee wat er is. Oké, okay. Nou, dit is in ieder geval een scheidsrechtersbal die naar de Graafschap gaat. Die zal binnen een paar seconden dan wel weer voor Ajax zijn. Als je mee toch gaat spitsen, ja, het heeft niet heel veel zin om je erover op te winnen. Toewon. En de vrije trap. Nou, dat is minder handig. Tijink met de overtreding. Je hoeft dat helemaal niet te doen. Gewoon rustig gewoon blijven staan. Tegenstander bij de zijlijn met een gezicht richting de tribune. En dit zijn altijd dreigende momenten met spits achter de bal. Keeper komt, maar heeft niet. Het wegschieten helpt. Van der Wal staat weer. De kopbal op de lat. Ajax komt dichter en dichterbij. Eerste helft niet heel kansrijk. Eerste 10, 11 minuten van de tweede helft. Heeft Ajax het in dat opzicht echt beter voor elkaar. Toewon. Visser, als ze erbij kan, dat kan ze zeker. Weer een corner. Goeie kopbal hoor. De rebound met twee inlopende speelsters van Ajax. Die zijn nog net een stap te ver om iets met de rebound te kunnen. Corner van Spitsen. Kan niet worden verlengd bij de eerste paal. Er staan twee wissels klaar bij Ajax. Dus proberen eens inbrengen. Aannemen. Aannemen lukt niet helemaal goed. Dat maakt de hoek net weer wat te lastig. Voor Noordam.
1: De dubbele wissel aan de zijde van Ajax is dat tot verlaten nummer 10, Jovella Smits.
0: Smits eruit. Van Hensbergen komt erin en een eredivisie debutant. Ook Snoeys verlaat het veld. Wel opvallende wissels natuurlijk. Ajax in de jacht op doelpunten. Snoeys en Smits gaan eruit. Chiara, tijd tot zwijgen. Zij debuteerde vlak voor tijd in Madrid. Heeft haar Ajax-debuut al gemaakt, maar nu haar eerste minuut in de Eredivisie. 16 jaar is ze. Dat betekent dus dat er nog twee wisselspeelsters beschikbaar zijn. Los van een eventuele keeper natuurlijk, dat zou dan Van der Vliet zijn. Alleen Noordermeer en Te Brake nog op de bank. Die zijn dus ook aan het warm lopen. Toen. Oh, dat wegwerken is niet goed. En de redding wel van Van der Wal. Het schot daarna tegen de ploeggenoot aan. Na de eerste helft hield de Graafschap echt wel relatief makkelijk vol. Toen. Spitsen. Daar gaat het dan mis. Heel dicht bij de 1-0. Eerst de bal op de lat. Voorzitter van links zijn dreigender en dreigender. Dit gewoon met een beetje hulp van de Graafschap. Een goede redding van de oud-keepster van Ajax, Van der Wal. Drie wissels bij de Graafschap. Brummel komt van Engen. En Visser. Majeu is er in ieder geval uit. En Bertie Jansen. Dat betekent dat we nu het duel Visser versus Visser gaan krijgen. Sterren tegen Amber. Iets schrijft iets anders, maar goed. Kan Visser aanvallend iets doen in de tweede helft, waarin de Graafschap er eigenlijk totaal niet uitkomt. Zet hij in ieder geval wat druk. Maar het is niet voor niks dat er ook aan die rechterkant is ingegrepen. Dat is echt de flank waar de Graafschap het heel moeilijk heeft in de tweede helft. En daarom nieuwe rechtsback, nieuwe rechtsbuiten. Andere kant coach de spitsen. Daar moet de bal heen. De kant waar zij staat, maar dus de kant waar eigenlijk vrijwel al het gevaar vandaan komt. Visser. Hier is Van Koppen. Van Koppen, goede sliding op de bal van Van Wershoven. Die laat hem dan liggen. En dat leidt tot wat beter uitverdedigen. Kees schuift in. Thomas. Spitsen. Spitsen zoekt de ruimte naar binnen. Bal van Knol is wat aan de harde kant en niet te belopen voor Vissen. Echt een goede ingreep. Natuurlijk, je hebt een bepaald risico. Maar Van Wershoven, vorig seizoen verkozen tot speelster van het seizoen. Is wel zo'n speelster, of weet je wel, die kan die stap naar de Eredivisie echt wel gaan zetten. Heeft ook natuurlijk het voordeel dat er nog een ervaren Eredivisie-speelster naast haar staat met Op den Kelder. Dus het is niet zo dat zij zich enorm bezig moet houden met wat Op den Kelder allemaal moet doen. Concentreren op de eigen voetbal, en dat kan ze prima. Staat echt wel een aardig centrum zo bij de Graafschap. Toen. Weer zo'n strakke bal. Hij drinkt meer en meer aan. Rondonov probeert druk te zetten. Geen paniek, verre van bij Sari Kees. Vissen naar het lopen. Klein Hesseling probeert wat speelsters te bereiken. Die ver weg staan en net iets naar binnen moeten komen. Op het moment dat de bal aan de andere kant is. Nou, het is een stuk spannender voor de trainer. De eerste helft zal hij niet heel rustig achterover hebben gezeten. Maar ook niet de hele tijd het gevoel hebben gehad van hij kan elk moment vallen. Nou, dat gevoel dat hij nu toch wel hebben, denk ik. Timo Klein Hesseling houdt zijn ploeg het vol. Er is nog zo lang te gaan. De stelling is goed. Het verdedigen uiteindelijk ook. En dan is het wel een corner. Aanwijzingen van de bank over hoe deze corner moet worden verdedigd door de Graafschap. Heeft dat gewerkt? De situatie is op zich goed genomen. Levert weer een kans op voor Ajax. Maar niemand die echt overtuigend uit kan halen. De bal blijft liggen, maar dat bleek me net niet lekker. En hier is Noordam, maar daar kan ze net niet bij de bal. De paas van Knol. Dit is een goede bal op Vissen. Kijk, de tegenstander is even naar voren. En Visser is er langs. Hoe zal ze er nog een keer langs moeten, denk ik. Femke Liefting. Toch ook maar af en toe nog even de naam noemen. Dat u wel weet dat ze er nog is. De keeper van Ajax. Die een rustige wedstrijd beleeft. Gekomen voor speelminuten van Chelsea. De speelminuten krijgt ze. De test vandaag in ieder geval nog niet. Hier is Spitsen. Je hoort ook aan het coachen van Spitsen. Het is niet zo dat de tijd enorm begint te dringen. Maar langzaamaan wordt het ook een klein beetje kijken naar de klok. Maar richting de helft van de tweede helft. Vissen. Toebon. Piqué. En daar is weer een hoekschop. Bal draait laag bij de eerste paal. Schiet half door, weer raakt hem als laatste. Het is een doeltrap. Wordt in ieder geval aangegeven door de assistent. Dat wordt overgenomen door de scheidsrechter. Liefting heeft zonnetje tegen. Dat zou altijd een rol kunnen gaan spelen. Maar goed, voorlopig komt er geen bal bij in de buurt. Dus dat zal wel meevallen. Rodenhoff. Nou, verzet echt wel werk hoor. Nou, waar mogelijk probeert ze druk te zetten op dat centrum, op Kees en Knol. Maar de bal is steeds net niet lekker genoeg om vol druk te kunnen zetten. Loopt veel voor niks. Nou, dat geldt voor veel speelsters van de Graafschap. En uiteindelijk loop je niet helemaal voor niks natuurlijk. Je moet lopen om het eigenlijk zo moeilijk mogelijk te maken. Thomas. Een lekkere paas, Thomas houdt hem wel binnen. Oh, van koppen vaardig genoeg. Toen. Spitsen. Brel tevreden met deze aanval. Het zal niet gelden voor de voorzet. Nou is de bal alweer voor Noordam. Roddenhoff. Kan ze de bal vasthouden? Bijvoorbeeld bij Hassani krijgen. Nou, dat lukt niet, maar wel een vrije trap. Even lucht. Risicovol. Het leidt uiteindelijk ook tot balverlies. Dat het geen makkelijke bal was voor Kay Hubert. Vissen. Rita Heinsdijk gaat zo komen bij de Graafschap. Visser. Snel de bal weer halen. Ja, snel weer inbrengen. Maar ja, dat moet nog wel doordacht gaan natuurlijk. De blinde ballen hebben niet zo heel veel zin. Het centrum van de Graafschap staat goed. Maar waar in het begin het geheim over die linkerkant lag voor Ajax, is dat na de wissels van de Graafschap wat lastiger geworden. Nu zou het wel weer kunnen. Ja, dit wel weer een gevaarlijke bal van hier aan die linkerkant. Visser. Toewon. Een goede wedstrijd tot nu toe. Bij de tweede paal is Piqué die wegkopt. Het schot niet best. En dan valt hij precies voor Dionne van der Wal. Schot van Thomas. Mist kracht. En valt dan ook net niet bij een ploeggenoot. Zat even een klein countermomentje in van de Graafschap. Snel de bal naar voren. Maar goed, het was heel kort. Daar is Ajax alweer. Spitsen. Spitsen wil de voorzet wel geven. Loopactie buitenom. Bij de tweede paal gelegd. Er is een halve kopkans. Net iets te ver doorlopen om die bal goed te kunnen koppen. De kopbal van Koppen. Roddenhoff eruit, topscorer van vorig seizoen. Moet nog even wachten op een eerste doelpunt in de Eredivisie. Was misschien vandaag wel van gedroomd natuurlijk om die dan tegen Ajax te maken. Maar daar één kansje voor gehad in de eerste helft. Dat betekent nu dat Hassani in de spits staat. En invalster Heinsdijk als nummer 10. Sophie ter Braken gaat zo komen bij Ajax. Toewon. Hassani sprint naar voren. Visser denkt, zet hem maar aan het werk. En dat lukt. Hassani is er snel genoeg. Ja, komt het tot een echte kans? Nog niet. Dus wacht op ondersteuning. Paas niet goed dan. Het was een mogelijkheid. Een serieuze mogelijkheid. Maar verwacht je toch eigenlijk wel dat Hassani die paas goed geeft. Voldoende snelheid om bij die bal te komen. Maar niet meer om zelf iets te doen. Die bal terugleggen op rand 16. Ja, dat is op zich het goede idee. Daar kwam Fieke Kroesen. Ze won eruit. Te Braken erbij. Nou, dat is geen vleugelspeler. Die gaat voorlopig in de punt van de aanval staan. Voor wat fysieke kracht dus ook. Aardige solo. Steekpaas. Nou, Visser stond denk ik en buitenspel, maar sowieso vast. Nou, Visser gaat nu half links buiten spelen. In principe de linksback, maar duikt toch al veelvuldig voorin op. Te Braken centraal nu. Van Koppen is daar ook. Spitsen sluit daar regelmatig aan. Tijd dat zwijgen. Vanaf de rechterkant. Hier aan de bal. Chiara Dijtelswijg. Nu kom je toch echt in de fase dat Ajax ook tegen de klok gaat spelen. Kwartier plus extra tijd. Tijd genoeg. Maar als speelster krijg je ook het gevoel. Het lukt al 75 minuten niet. Gaat het nog lukken? Eerst twee wedstrijden van het seizoen lukte het. Twee keer 1-0 gewonnen. Kan vandaag iemand het verschil maken? Hassani probeert het van heel ver. Wat al te opportunistisch. Er lag ruimte voor Visser. Keuzes van de Graafschap zijn bepaald niet altijd de beste. Maar er wordt hard gewerkt. Zoals Klein Hesselink al zei. Voor de wedstrijd. Aan de bal moet het beter. Nou, dat zie je ook vandaag. Maar de ploeg werkt snoeihard. Omdat de tegenstander de bal heeft om het doelpunt te voorkomen. De bal schiet door. Nijtenswijg. Voorzet is goed. De kopbal recht in de handen van Van der Wol. En dit is echt een grote kopkans. Staat helemaal vrij. Dan moet Meerte van Koppen hier meer mee doen. Bal perfect. De kopbal recht op Dionne van der Wol af. Meegeven is goed. Van Koppen. Van Koppen. Piqué haalt weg. Nog een kopkans. Van der Wol duwt de bal nog net voldoende naar de zijkant. Naast is er bij Ajax gaat ook zo komen. Dat is dus Noordermeer. En de jacht op de winnende. Thuis tegen de Graafschap punten verspelen. Je kan het je haast niet voorstellen. Maar het begint dichterbij te komen. Noordam, spits. Thomas besluit niet buitenom te gaan, keert terug. Spitsen geeft. Piqué wint van collega nummer 12 van Hensbergen. Kees eruit, Noordermeer erbij.
1: Maar in de plaats van de nummer 3, Daniel
0: Thomas. Zijn nu naar het centrum. lengte voorin erbij gezet. Met bijvoorbeeld te braken. Het woord opportunisme. Het woord die ballen erin gooien. En hopen. Dat toch ook een beetje voor Ajax. Met nog iets meer dan 10 minuten te gaan. Maar weer eens een corner. Veel van gehad. Uit de corner is nog niet heel veel groot gevaar geweest. Van der Wal komt er, heeft niet. Maar hij gaat over. Weer een kopkans. Maar weer geen 1-0. Helemaal erin vastbijten. Dat is wat de Graafschap al een tijdje heeft gedaan. Ja, inworp niet op de juiste plek genomen. Op zich zal de Graafschap dat niet eens zo heel erg vinden. Duurt het weer wat langer.

winterstop naar, van vorig seizoen naar de Graafschap gekomen. Gepromoveerd, gebleven. Vandaag ook weer een prima wedstrijd. Mol inbrengen. Van der Wal kan niet komen. Maar kopbal van Koppen is veel lastiger dan eerder die ze al heeft gehad. Het moet iets bijzonders zijn nu als je hem vanaf daar op die manier erin wil koppen. Geen buitenspel. Komt er langs, ja. Ze komt er niet langs. Maar dat lag niet aan de actie. Dat lag aan het feit dat er een behoorlijke overtreding werd gemaakt. Je kan zeggen, je kan er niet dwars doorheen bij twee speelsters. Ze was een end op weg, vissen. Maar uiteindelijk kan het dus niet. Spitsen. Nee. Goeie versnelling. Vissen. Hassani. Been was wat hoog. Oeh, wel te ver voor zich uitgetikt door Noordam. Hassani, ja, er liggen mogelijkheden. Heeft de Graafschap een keer wat rust nu. Visser moet nog een keer verder naar de andere kant. Dat gebeurt eigenlijk bij toeval. Het schotje zal meetellen als officiële redding voor Liefting. Maar goed, uiteraard kan je dit niet gevaarlijk noemen. Davy Snippen gaat zo nog komen. Zal de laatste wissel van de wedstrijd zijn. 7 minuten plus extra tijd te gaan. Kortom, zeg maar 10 minuten nog. En nog altijd 0-0. Geen hens. Mag door. Even de bal kwijt. Maar uiteindelijk weer gevonden. Dus maar weer inbrengen. Geen kans nu voor Van Koppen. Piqué. Komt er niet bij Visser. Nou, dan moet je verder naar de bal toe. Hassani doet dat niet. Thomas schiet. Prima verdedigd door Van Wershoven. Die wordt aangetikt. Ja, goed gedaan hoor. Het juiste moment door. Ik moet even een stap naar voren. Ik moet dat schot blokken. En de vrije trap verdient. Fieke Kroeze gaat eruit. Nee. Hassani gaat eruit. Eerst ging nummer 20 omhoog. Uiteindelijk gaat nummer 10 omhoog. Hassani gaat niet meer. Het idee zal misschien zijn geweest om Kroeze eruit te halen.

0: Thomas. Handige kapper langs. En dan. Mordemeer gaat eerst terug. Dan inbrengen. En daar zit hij erin. Daar zit hij er niet in. Want dan is Van der Wal geklopt. Maar wordt hij weer van de lijn gehaald. Hoofden tegen elkaar. Spel wordt stilgelegd. Je ziet Van der Wal komen. Je ziet dat ze te laat is. Je ziet de bal erin gaan. Maar ja, dat ziet Opdekhelder ook. En dus gaat die bal er niet in. Spel stilgelegd, niemand behandeld. Ze hoeven ze er denk ik ook allebei niet uit. Want voor twee speelsters werd het spel stilgelegd. Of moet ze er wel uit? Ja. Dan staat de Graafschap met z'n tienen. Nee, ze zijn bij de Graafschap niet blij mee. Ja, scheidsrechter legt het spel stil omdat hij vermoedt een hoofdblessure. Ze heeft wel last van haar hoofd. Maar dit is een vervelende situatie voor de Graafschap. Hubert staat nu even de plek van Verwershoven. Verwershoven is eruit. Belangrijke factor achterin. Van der Wal laat los. Noordam krijgt de kans en de bal zit er nu wel in. Op het moment dat de Graafschap met zijn tienen staat. Scoort Ajax dan toch en is het 1-0. En met Van Wershoven is het niet de minste die eruit is. Het is die regel die ze onrechtvaardig aanvoelt. Zij ligt op de grond. De scheidsrechter legt het spel stil. Ze is niet behandeld, maar ze moet eruit. En dan wordt de bal ingebracht. Van der Wal komt, heeft de bal niet. Noordam is erbij. En uiteindelijk gaat hij erin. Invalster Jade van Hensbergen doet het uiteindelijk voor Ajax. Op het moment dat de Graafschap er echt in zal zijn gaan geloven. Het is een corner. Door Piqué voor het doel gebracht. Kopballetje valt er net naast. En wordt het dan weer, net als tegen Twente, een nipte nederlaag voor de Graafschap. Maar dit zal er toch eentje zijn die anders aanvoelt, omdat het zo lang 0-0 was. Piqué krijgt de vrije trap. Trap is niet goed van Liefting, maar Noordam kan het herstellen. 4 minuten erbij.
1: De speeltijd naar minimaal 4 minuten.
0: echt een cornervlag, zelfs voor een koppen. Maar dit zegt wel wat, hè? Thuis tegen de Graafschap speelt Ajax in de slotfase op tijdwinst. Achteraan. Weer wat ploeggenoten voor het doel, maar die besluit echt niet voor nog een doelpunt te gaan, maar puur voor de balbezit. Geen overtreding. Noordam probeert zichzelf te lanceren, dat lukt niet. Spitsen. Zo. Komt er ook nog even geel. Toch nog een kaart in deze wedstrijd die verder zeker niet gemeen was. In ieder geval is de Heinsdijk te laat. Behoorlijk te laat. Spitsen. Anderhalve minuut nog. Dus de bal hard naar voren. Er staan er niet heel veel van de Graafschap, moet ik zeggen. Klein Hesselink probeert nog wat speelsers naar voren te schreeuwen. Het lijkt ook natuurlijk wel op bij de Graafschap. Het is nog hopen dat het een keer mag en kan. Oh. Heel laat gefloten voor Hens. Omdat het vlagsignaal ook vrij laat kwam. En nog een vrije trap. Een van de laatste acties in deze wedstrijd. Oh, daar zit nou weer. Ja, dat is ook vermoeidheid. Tijd loopt al. Dus moet je op tijd zijn, anders heb je een corner tegen. Dat weet Liefding ook. Piqué. Visser voorkomt dat Visser aan de bal komt. Visser nu aan de bal. Krijgt even nog te horen dat ze speelster van de wedstrijd is geworden. En daarmee eindigde deze wedstrijd normaal gesproken ook. Want de 4 minuten zitten erop. En voor de 3e keer dit seizoen wint Ajax met 1-0. Het is verdiend. Ze hadden de meeste kansen. Maar ja, heel overtuigend. Nee, dat is het allemaal nog niet. Veel afwezigen. Ook vandaag viel Kip weer uit. Er zijn verklaringen voor. Maar Ajax bepaalt niet in bloedvorm. Maar goed, als je niet in bloedvorm bent en je wint alles, omdat je nog geen enkel doelpunt tegen hebt in 3 wedstrijden. En er dus steeds wel eentje weet te maken. Dan blijf je dus foutloos. De Graafschap, hard gewerkt, dicht bij een punt. Wat slemielig, omdat ze net op dat moment met z'n tienen stonden het doelpunt tegen. Wel weer een manier van voetballen, een manier van strijden waar ze verder mee kunnen. Daar waar Ajax het meest tevreden zal zijn, zonder enige twijfel met het resultaat. En het goede spel, dat zal er later moeten komen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino-zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Ronald Koeman, de specialist. Koeman, 1-2. Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt er 2. Hij is het haantje hoor, Koeman. En dat mag als je als keeper 2 keer scoort.
1: Goedenavond, het is zondag 6 september, de dag dat er Eredivisie-historie werd geschreven. Want nog nooit scoorde er een keeper 2 keer in 1 Eredivisie-duel. En vandaag dus wel. Ronald Koeman junior namens Telstar. Goedenavond, welkom bij Dit Was Het Weekend. We blikken terug op speelronde 5 in de Vriendenloterij Eredivisie. Met dit dus als uniek feit, want dat gebeurde nog nooit. Welkom Kenneth, welkom Kees. Ik deed hem andersom. Je moet scherp blijven, maar je bent scherp, Kenneth.
2: Lange middag.
1: Een lange middag, want er ging veel energie verloren aan van de bank springen bij de Koeman.
2: Ja, maar sowieso was het ook vandaag. Gisteren al leuk natuurlijk met de topper. Maar ook vandaag hebben we leuke wedstrijden gezien. Die al om 11:45 begon. En ja, ook de wedstrijd Telstar Cambuur, die we zo een beetje met de schuinoog natuurlijk keken. Omdat het gelijk met Heerenveen AZ was. Ja, ontbrandde volledig op het eind. In een knotsgek duel. Waarbij dit echt 10 seconden na de 0-2 van Cambuur krijgt Telstar al een penalty.
1: Ja, die pakken we er zo wel even.
2: Ja, weet je, dus en met een man minder uiteraard. En ja, hij schiet hem. Ja, als hij hem zo inschiet, zit hij erin.
1: Ja.
2: Tenzij de keeper er al gaat staan, maar hij is zo goed.
1: Ja, Koemans kunnen wel penalty nemen, Kenneth.
3: Nou ja, gelukkig. Het gaat natuurlijk om dat. Kijk, hij moet het in de 8e minuut extra speeltijd moet hij het doen voor de 2-2. Nou ja, dat is toch best wel spannend. Maar goed, hij deed het vorig jaar in de play-off al.
2: Nee, hij was competitie zelfs.
1: Oh, ja, laatste wedstrijd.
3: Dat was laatste wedstrijd. Ook zo laatste wedstrijd.
2: Maar die
3: weet
2: je
3: wat
2: zo
3: is?
2: Belangrijk, ja.
3: Dit weekend, als ik voor mezelf had ik nodig. Ja. Dat de Eredivisie echt wel goed kan zijn. Dat het super leuk is, dat weten we allemaal. Omdat er heel veel goals wordt gemaakt. Maar dat ook tegelijk tempo, kwaliteit, dan heb ik het vooral over die wedstrijd gisteren, die topper natuurlijk.
1: Dat zo bij,
3: dat waren zo, was ik tenminste heel blij mee dat we een topper hadden, dat we niet weer moesten zeggen, ja, nou, het zag er niet uit en zo. Ja. Dit was gewoon echt heel goed niveau, vooral 60 minuten. En dan hebben we vandaag met AZ natuurlijk, die ook moesten laten zien van, hey, want we weten het allemaal, als ze daar verloren hadden, hadden ze gezegd, nou, typisch AZ.
1: Ja.
3: Pakt ook gewoon 3-2. Dus overal vond ik dit een geweldig weekend voor ons allemaal. 5e speelronde, om erbij. Niet iedereen zit op 5. Ja, we hadden even een aanloop nodig om zo'n goed weekend te hebben.
1: Ja, maar de Eredivisie is nu echt van start gegaan met dus een hele leuke speelronde met kwaliteit van penalties van Ronald Koeman junior.
4: Ik kan gewoon een goede penalty nemen en ik heb er vertrouwen in, dus geen twijfel.
5: Nee, want je deed het vorig jaar natuurlijk eind van het seizoen bij Volendam. Nu stond je. Ik zag wel, je was wel even aan het blazen toen je klaar stond.
4: Nee, je weet hoe het gaat. Ze gaan met je praten natuurlijk. En die keeper en die spits, ja. Maar mij krijg je niet gek, joh. Gewoon een momentje voor jezelf pakken en focus.
1: Ja, prachtig. Historische dag dus, zondag 6 september. Telstar deed dat tegen Cambuur, Kees. Die met 11 tegen 10 nog een 2-0 voorsprong weggeven.
2: Ongelooflijk. Maar sowieso vergaten ze positiespel te spelen en druk te zetten. Maar dit is dus na de 0-2.
1: Geweldige uitgangssituatie van Cambuur.
2: Ja, en Koeman trapt die bal lang. En dit is echt niet te geloven. Seedorf vindt het duel. Penalty tegen. Ja, dit is echt. Ja, weet je, dan ga je ook never nooit een overwinning halen. Als je het zo weggeeft binnen een seconde of 8. En ik weet wel, het is allemaal net ongelukkig dat die bal daar valt. Maar Telstar was niet minder dan Cambuur in die fase met 11 tegen 10. Dus die gaan met een heel slecht gevoel terug naar Leeuwarden.
3: Dat moet je zorgen baren. Dat je dus met een man meer niet beter is.
1: Nee.
3: Dat lijkt me wel verontrustend voor de rest van het seizoen. Want hoe ga je doen 11 tegen 11 dan tegen de meeste?
1: Nee, precies. En dit was niet het niveau waar jij het over had. Nee. En daarom gaan we snel terug naar die veelbesproken topper van gisteravond in de Johan Cruijff Arena.
0: 5 september, eerste topper van het seizoen. Eerste echte test voor beide ploegen om te kijken hoe de situatie is. Ruimte nu voor de Eindhovenaren. Perisic gaat richting de tweede paal. Dan staat er een paar vrij. Peppi helemaal. En een snelle goal voor PSV. Binnen 5 minuten is het 0-1. Tolu als aanspeelpunt nu. Mee is Klaassen. Tolu vindt hem voor zijn voeten. Tolu wurmt hem erin. Zet de Amsterdam Lammers op 1-1. Brand kan rechtdoor. Geertruiden komt er niet meer bij. Dest nog wel, maar Brand kan schieten. En de rebound, die is voor Berghuis. Maar die schiet hem ook naast. Kopje ook een goede paas. Klaassen met de kans. Klaassen. Wiesbo met de Tolu. En dan nog geschoten. En die valt er nog in ook. Geertruiden aan doet het andermaal in de Johan Cruijff Arena. Nu in de shirt van PSV. Dat is een hele lelijke botsing. Van Bommel. Rapegaard nu. Ineens is het Knokken. Weer wat gedoe aan de zijkant. Bayraktarević wijst waar hij wil hebben. Bayraktarević die beslist deze topwedstrijd. Ajax verliest de eerste topwedstrijd van het seizoen in eigen huis. Van de PSV. Want met 3-1 weet te winnen.
1: Ja, veel besproken topper dus in de vriendenloterij Eredivisie tussen Ajax en PSV. Waar jij vrolijk van werd, Kenneth.
3: Ja, nou, omdat het tempo gewoon heel hoog was. En in die hoge tempo werd ook nog met kwaliteit gevoetbald. Het was dus niet balverlies schakelen, balverlies schakelen. Het was ook echt mooie aanvallen. Veel diepte lopen, lopen zonder bal. Aan de bal kwaliteit tonen. Tactisch van PSV, die ontbrekende schakel, wat ze eigenlijk hebben gemist in Schouten. Nou, die heb je nu dat je het middenveld in kan versterken. Kom jij volgens mij later op terug. En ja, dat en een Ajax, die eigenlijk, als je het zo een beetje bekijkt, moet denken, oké, het ontloopt elkaar niet zo heel veel. Alleen PSV kan het langer volhouden dan Ajax. Want na een uur, dat was ook een beetje wat je benieuwd naar was, toch? Van, nou ja, gaan ze dit keer langer dan een uur een beetje dat tempo? Nou, viel helemaal uit elkaar. Afstanden worden dan zo groot. Ja, en dan gaat PSV dat helemaal
1: spelen.
3: Maar ik vond PSV vond ik heel sterk. Ze hebben dus dat extra versnelling. Als het echt toe doet, dan gaan ze ook echt. En dan zie je de
2: wissels van PSV die waren beter dan die van Ajax.
3: Klopt. Ja.
2: Of in ieder geval, die pakte beter uit. Dat kan je nog misschien individueel.
3: Nou ja, moet zo zien, al die wissels van Ajax zijn allemaal spelers die heel lang niet hebben gespeeld.
1: Die kank of niet lang gespeeld.
3: Dus die konden helemaal niet mee in dat, in dat hoge tempo.
1: Die hoge intensiteit, die met name het eerste uur heel erg was bij beide ploegen dan. Ja. En dat was hartstikke leuk om te zien.
3: Nou, dat was hartstikke leuk. En goed om te zien, niet leuk is zo van alsof. Maar het ging mij ook om een beetje in beeld te brengen. Kijk, normaal zie je hier, oké, Mokyo, hij gaat, hij verliest de bal. Oh, laat maar. Nee, terugwinnen. Dus als je de bal won, was je niet zeker van dat hij echt van jou was. Want de tegenpartij wilde hem ook nog proberen weer terug te pakken. Nou, hier Klaassen met Obispo. Obispo die een goede tackle zet. Er wordt gevochten om de bal, Obispo weer. Weet je, dat soort duels, dat zien we niet zo heel vaak. Het is allemaal veel ruimte en doe maar wat je wil. Kijk, Til verliest hier de bal. Maar wat doet Til? Hij wacht er niet af. Nee, hij pakt hem weer terug. En hij komt tot een goede voorzet wat een kleine kans wordt. En dat vond ik vooral, zelf mijn stoïcijnse landgenoot mee gaat doen. En de bal afsnoep van een Sano die op dat moment denkt dat hij veel te veel tijd heeft.
2: Dit is best een grote kans.
3: Zeker met zijn traptechniek, wat wij de eerste speelronde oorzaken. Maar ja, dat vond ik vooral zo van, oké, je moet echt moeite doen. Wil je in balbezit blijven en moet je op die manier dat je niet weer teruggepakt wordt. Nou, dat vond ik goed aan deze wedstrijd.
2: Ik denk dat Ajax daardoor ook net wat toch meer het idee hadden dat ze deze wedstrijd, dat er meer in zat. Dat ze hadden kunnen winnen. Want die hadden best wel veel, dat schot van Brand net ook. Ja. Dat ze ook best wel in. Ze hadden de eerste helft grote kansen. Maar het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Waarbij je als Van Bommel gewoon overzicht houdt, is het 0-2 al
3: maar
2: heel
3: niet
2: snel.
3: Kees, dus. Maar vind je niet, Kees, dat
1: dat schot dat overging, waarbij Peppi
2: Precies, ja. Dus zo dicht ligt het ook bij elkaar.
3: Het ligt dicht bij elkaar, maar ik zat te kijken en ik weet niet precies meer wanneer Geertruiden scoorde. Maar
2: 46e minuut of 45e minuut. Ja.
3: Oh, precies, net na rust, ja. Dus dan 1-2. Ja. Ik had wel gevoeld.
1: Hij moet hem hier gewoon simpel afleggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Peppi doet het goed, stap terug. Oh. Ja. Ja. Hij zegt er ook meteen daarna. Kijk. Ja.
1: Oh, sorry.
2: Ja.
1: Maar ga verder, kennen.
3: Nou, meer van, Ajax had echt voorsprong moeten hebben voor de laatste 30 minuten. Want je had, we kennen Ajax nu ook vorig jaar. En dit jaar zijn er ook heel veel nieuwe spelers die niet al te veel hebben gespeeld. Dus je had wel het gevoel dat bij 1-1, 1-2, dat het echt wel lastig zou worden voor Ajax. Dat gezegd hebben, bij 1-2 hadden ze natuurlijk een hele grote kans op 2-2 van Ouassane.
1: Ja, dat was ja, die we net zagen.
3: Dat we net zagen. Alleen ja, je zag wel dat de krachten wegvloeiden. De laatste linie stond weer 60, 70 meter van de voorste linie. Dus ja.
2: Ja, de wissels waren ook een beetje apart. Hè? Want wij wisselden in de 3-5.
1: Laten we die er zo bij pakken. Eerst even die intensiteit. Want de spelers die waren best wel moe. luister maar mee.
6: Ja, het was vrij open. Hè? Aan beide kanten veel kansen. En ik denk dat de eerste helft dat wij en zij echt met krachten gesmeed hadden. En zag je op het einde viel iedereen uit.
1: Iemand kon je lopen?
6: Nee, het was bizar. Ik ook. 70 minuten waren mijn benen echt klaar. Maar
1: je moest door.
6: Ja, iedereen moest door.
7: El jugador ha jugado con personalidad contra un rival que te exige muchísimo. En la primera parte estábamos corriendo más que en ningún partido de la temporada. Bueno, esa exigencia la hemos igualado y hemos superado al rival en muchas situaciones. No nos hemos puesto por delante del marcador, que era merecido. Y quizás en ese gol a balón parado que ha hecho Gertrude un golazo. Nos hemos quedado bastante, bastante disgustados al descanso. Y luego es verdad que nos ha faltado un poco de energía, sobre todo.
8: Maar je moet je ook voorstellen dat dit heel veel kracht kost.
1: Nou, dat was wel te zien bij beide ploegen.
8: Ja, en wij zijn dit wel gewend om zo te spelen. En dat wisten we. Dus wij wisten ook wel dat wij dit misschien wel langer kunnen volhouden dan Ajax als we dit voetbal gaan spelen.
1: Ja, en dat bleek ook wel een beetje.
8: Ja, maar we zitten nog zo vroeg in het seizoen dat ook bij ons op een gegeven moment een aantal het zwaar kregen. Want het was echt een schakelwedstrijd.
1: Ja, waarbij veel gewisseld moest worden uiteindelijk.
3: 299 sprints. Hoogste aantal dit Eredivisie-seizoen. Dus dat is positief. Die sprints, dan worden vaak high-intensity runs en dat soort dingen. En ik denk ook dat de breakpoint was ook toen Mokyo, die echt een geweldige eerste helft speelde. Hij had kramp na, wat was het? 56, 57 minuten.
2: Ja,
3: 60ste minuut.
1: Ja, zoiets.
2: Na dat tweede wisselmoment had die kramp.
1: Ja, dus pak jij Mokyo er eens even bij.
2: Ja, Mokyo kunnen we erbij pakken. Ja, het was wel logisch dat hij moe was. Alleen, want hij ging mee in dat intensieve spel. En ja, kijk, de wedstrijd was natuurlijk heel open, omdat het ook veel 1-op-1 was. En ze hebben beide voetballende kwaliteit in het elftal, waardoor er aan de bal ook vaak goede keuzes gemaakt werden. En dat valt dan niet mee voor de controleur. Dan moet je continu aan de bak. Maar Mokyo is ook iemand die natuurlijk graag in het voetballen mee wil doen. En dat gaat af en toe met horden en stoten. Maar hier zie je echt wel dat hij overzicht heeft. En als hij dan ook nog die sprintjes maakt, die Kenneth net benoemde, dat deed hij meteen na rust. Ja, en hierin was hij gewoon echt heel erg goed. Ook de juiste keuzes aan de bal. Wanneer het simpel moest, dan deed hij dat. En ja, ik vond hem wel. Kijk, hier, dit heeft hij dan nog wel vaker. Hij is nu net op tijd, maar je ziet hem in eerste instantie dan eventjes wandelen. Maar goed, dat gaat wel beter. En ik vind dat hij moet er nu naartoe dat hij dit langer gaat volhouden. Ja, en dat komt natuurlijk ook met minuten maken. En die heeft hij mondjesmaat gemaakt, hè, want het was toch wel vaak Regeer die daar eigenlijk speelde. En dit is vrij vroeg. Maar goed, met de intensiteit van gisteren en met dat hij voor het eerst weer eens in de basis stond, is het denk ik een hele mooie basis voor hem om verder te groeien. Werken. Alleen,
1: hij gaat eruit.
2: Je hebt nu Amrabat.
1: Ja.
3: Dus hoe ga je die ontwikkeling...
2: je moet minuten maken.
3: Kan je je voorstellen, als je daar zit als buitenlandse club, je zit te kijken, nou, Mokje valt op, toch?
1: Ja.
3: Maar na 60 minuten met kram, dan denk je als wij spelen nog een tandje hoger.
1: Ja.
3: Dat gaat niet worden natuurlijk.
1: Kan je dat in een seizoen eigenlijk nog heel erg verbeteren? Want doe je normaal de voorbereiding.
3: Nee, het is precies wat Kees zegt. Als jij minuten gaat maken, je gaat wedstrijden spelen. En het probleem in Nederland is dat als jij geen minuten maakt in het eerste elftal, dan kan je het nergens maken. Dus je hebt een achterstand van hier tot Tokio. Als jij niet minuten maakt en basisspeler bent bij een club, dat is echt niet...
2: Ja, of je moet Mokyo in Jong Ajax gaan zetten dus. Als hij niet heeft gespeeld. Als hij alleen is ingevallen.
3: Ja. Maar dat doen ze niet. En dan moet je onderlinge wedstrijden.
1: Dan heb je niet deze intensiteit natuurlijk.
2: Nee, ook niet. Nee. Weet je, dus ja. En ik denk dat hij dat ook mentaal... als hij nu even volgende week met Jong Ajax mee moet. Ja, dat gaat ook niet meer. Ja,
3: dan moet hij dan zich richten op een positie net daarvoor.
1: Eigenlijk de positie van Klaas of zo.
3: Als Amrabat het gaat worden, dat is ook niet zeker. Want ik had wel het gevoel dat Mokyo gisteren wil laten zien van... Hey, ik ben er nog, die nummer 6 wat jullie allemaal omschreven, kan ik ook. Alleen, kan hij het ook bij Zwolle uit? Kan hij het ook bij, of kan hij het omdat het nu even een topper is?
1: En zoals
3: ik
1: kan de Engelsen zeggen, on a Monday night is het ook.
3: Ja, nee, maar ja, en het is een buitengewoon getalenteerde speler. Alleen, zijn fysiek is nog niet in orde. Zijn werkethos was gisteren wel goed, maar zijn zeg maar, oriëntatie en zijn besef van wanneer moet ik wat doen, die is er nog niet.
1: Nee. Het was bij tijd en wijle tactisch interessant. Ajax had ervoor gekozen, volgens mij, om heel erg te lopen, hè, achter de verdediging. Zeg ik het dan in simpele taal goed?
3: Nou ja, het is een trend, denk ik. Het lijkt een trend dat Nederland nu 1-op-1 wordt gespeeld.
1: Ja.
3: Dus dat is een beetje wat iedereen gaat doen. En dat is de ouderwetse keukenkampioendivisie. Maar dat is eigenlijk ook een beetje de Champions League. Met een aantal wedstrijden waar 1-op-1 wordt gespeeld. Maar wat Ajax heel goed deed, was... Dat weet je ook bij PSV, daar wordt ruimte achter de verdediging achtergelaten. Nou ja, daar anticipeerden ze op. En met die loopacties van Klaas natuurlijk en Brands. Maar vooral Klaas kennen we natuurlijk als de loper die heel goed kan reiken van... Hey, waar moet ik heen lopen? En daar vond ik Ajax wel sterk in. Meestal kennen we een Ajax die een beetje statisch is. Maar je continu onderweg en daar had PSV echt heel veel moeite mee. Nou hier ook een zeer grappige goal via zijn eigen linkerbeen. Daardoor gaat hij over de keeper heen. Kijk, dit soort loopacties, ja, is gewoon goud waard. En hier komt hij net niet uit, daar probeert hij een verdekt schot, heel mooi. En dan, ik dacht, nou, deze kan toch helemaal niet naast?
1: Nee, die telde iedereen al. Ja.
3: Maar die ging er wel naast. En ja, dit soort loopacties is geweldig, wat jij ook net liet zien met Mokio, weet je wel. En dat, ja, heeft Klaas net iets te veel tijd om over na te denken, lijkt het wel. Maar ja, daar vond ik Ajax heel sterk in de eerste helft. Want we kennen ze natuurlijk wel van in de bal, statisch... proberen met individuele kwaliteiten.
2: Ja, maar je ziet ook gewoon wel, en dat hoorde je ook de trainer wel in de afloop zeggen, dat ze echt wel met tactiek bezig zijn. En dat ze met Tolu, die heel vaak natuurlijk 1-op-1 stond.
1: Ja.
2: Ze weten dat PSV met een centrale doel gaat dekken. Om die paaslijn open te laten. En dat ze dan van daaruit Tolu inspelen. En dan lopen de mensen. Klaassen kan dat als geen ander. Ja. We hebben dat eigenlijk bij Ajax met Brobbey en Taylor. Die hadden een goede connectie, die deden. Maar dan had je het vaak dat ze dat maar een beetje uit zichzelf deden. En nu zag je echt dat er over nagedacht was. En daarom was hij ook zo boos op Tolu, de eerste fase.
1: Nou, die eerste 20 minuten, hij heeft alleen maar staan.
2: Ik ben daar niet zo'n voorstander van, hoor. Maar goed, dat is het Spaanse temperament waarschijnlijk. En uiteindelijk gaf het, want Tolu scoorde daarna. Maar die was in het begin niet zo balvast. Maar het is als spits ook niet zo makkelijk om met een verdediger vol in je rug... om die ballen dan ook op borsthoogte te krijgen. Dan win je niet elk duel. En daarna, het laatste half uur van de eerste helft, was Tolu geweldig. En was hij continu... Kijk, dan zie je Klaas even wegtrekken. En die heeft hier zo goed gevoel voor om die loopactie te maken. Ja, en met Brand, die natuurlijk ook tactisch heel slim is, deed Ajax dat echt wel goed. Dus ja, daar was gewoon over nagedacht. En die hadden denk ik in de rust een heel vervelend gevoel. Omdat ze hadden ervoor moeten staan.
1: Ja. En hij maakte dit gebaar. Ja, het was richting de bank. Hij zei zelf al, het was niet naar de trainer.
2: Ik denk dat dat wel... Maar op zich...
1: Dat laten we lekker in het midden.
2: Ja, maar ja, goed, dat moet toch ook wel kunnen. Ik bedoel, een beetje frustratie.
1: Ja. En snapten jullie dat hij gewisseld werd?
2: Nee. Nee, ik snap het niet. Ook omdat het was na 7 minuten wisselde hij de eerste keer. En toen wisselde hij 7 minuten later de tweede keer.
1: Ja.
2: Ook nog eens geen goede communicatie, want Mokio ging toen liggen op de grond. Dus daar is, ja, wat is er in die 7 minuten dan? Ik vind het een beetje gek. En Tolu, ja, die moet je gewoon altijd laten staan. Ja. En Telstar heeft hij toch ook 90 minuten gespeeld?
1: Ja, ik...
2: De intensiteit was hoger, dat weet ik. Maar ja, weet je hoe vervelend het is om tegen hem te spelen?
1: Ja, ik vroeg het na afloop aan Michel en die had het over fitheid.
9: Bueno, por energía, falta energía. Es un jugador que estamos todos... quizás un pelín por debajo de nuestra mejor versión y necesitábamos piernas frescas para la presión y para intentar ser más profundos. He buscado con Leo y con Casper, que son dos jugadores que para mí son dos grandes futbolistas también. He buscado marcar diferencias también a la profundidad contra los dos centrales y bueno, hoy no ha salido bien, pero...
1: Ja, piernas frescas, oftewel frisse benen.
2: Ik bedoel, hij heeft zijn argument. Maar ja. Marcus Leonardo kan mij nog steeds niet overtuigen. Dus ik zou toch Tolu... dan zie je denk ik als Ajax-fan liever Tolu nog even een kwartiertje rommelen daarvoor in.
1: Ja. Kenneth ging met een vervelend gevoel de kleedkamer in... doordat Geert Ruijden natuurlijk vlak voor rust die de 1-2 maakte. Geweldige goal.
3: Hele mooie goal.
1: Ja.
3: Want je zou denken van, hij doet maar wat, zeg maar. Hij probeert hem richting goal. Maar je ziet eigenlijk dat hij hem... Hij laat hem heel even wacht hij en dan plaatst hij.
1: Ja.
3: En het is niet zo dat hij 100% bewust met die bogen en dat soort dingen. Maar hij ziet wel, hey, daar is de ruimte. Hij heeft geduld en neemt hem laat.
1: Ja.
3: Als hij hem te vroeg neemt, dan gaat hij over. Of dan gaat hij niet met de juiste snelheid.
1: Goal.
3: Hele knappe goal. Ja. Maar sowieso vond ik de meeste, die van Tolu was wat mag geen mankeren. Maar ik vond ook de eerste goal van PSV.
1: Ja.
3: Schitterend. Bij Obispo. Volgens mij was Obispo die opende.
1: Obispo met de crossbar.
3: Echt geweldige bal. Een beetje onderbelicht eigenlijk, vond ik. Ja. Want dat was echt een geweldige
2: paar. Zullen we hem even laten zien?
1: Hier, komt-ie.
3: Eerst hier doorheen.
1: Dat kan niet best goed, die Obispo. Ja,
3: deze is zo goed gegeven.
1: Ja.
3: En dan is deze heerlijk met links. Was ook lekker boos toen hij gewisseld werd.
1: Ja. Niet alleen Kees Smit is boos, ook nee. Oude verdetters zijn boos.
3: Ja.
1: Nee, gewoon een hele mooie goal.
3: Het begint gewoon bij Obispo, deze basis. Ja, echt heel mooi. Ik weet dat hij helemaal vrij is, hoor. En zo, maar je moet wel, die manier hoe hij hem trapt, is ideaal. Deze
2: ook met links. En die kopbal ook.
3: Mooi goal, toch?
1: Ja.
3: Prachtig. Heeft de top 3 niet gehaald, kan ik nu al verklappen?
1: Nee.
2: Nu ik hem zo zie, denk ik toch. Ja, ja goed. We hadden
3: maar
2: een
3: mooie goal. Zeggen.
1: Ja. Ja. Moeten jullie daarom lachen? Om Perisic op zijn 37e nog steeds boos dat hij gewisseld
3: heel
1: is?
3: Heel herkenbaar.
1: Ja? Ja, de meest gewisselde man in de
3: Eredivisie. Was ook op mijn 35e bij Twente werd ik Stefans gewisseld na een uur.
1: Ja, ik vind het zo goed.
2: Balkan spreekt worden.
1: Beetje Balkan emotie.
2: Ja.
3: Maar daarna was hij er weer. Was hij weer voor het team.
1: Ja. Ja.
3: Ging hij opstaan bij opstootje. En hij wilde. Maar je ziet ook de trainers hem met rust laten. Ook hier de assistent.
1: Ja.
3: Hij denkt, hij wordt iets toegebeten. Ja. En dan denk ik, nou ja, fuck it.
1: Ja.
2: Op zich
1: ja.
2: Zie je het eigenlijk elke week wel. We zagen het vorige week bij Weidman, bij Twente.
1: Ja.
2: En die werd vandaag gewisseld en dan was het weer normaal. Ja, weet je, het is ook af en toe even frustratie van jezelf.
1: Kees
2: misschien ook.
1: Ging de volgende week even...
2: Ik gaf een extra handje. Nee,
1: ja, precies. Ja. Over Geertruiden gesproken, want hij maakt die goal goed. Maar voetballend voegt hij natuurlijk sowieso wat toe aan PSV.
2: Ja,

0: die durft uit te stellen. Nou, dit was het doordekken waarin hij ook natuurlijk nog af en toe zijn werk moet doen. Daar werd hij met die kans van brand, had hij mazzel, want toen werd hij eruit gelopen. Maar ja, het is gewoon moeilijk om er druk op te krijgen als je dan met Dest en Mauro en met Geertruida er nu bij. Ja, FPSV daar natuurlijk drie jongens die achterin heel goed zijn aan de bal. En dit was zijn mooiste bal, denk ik. Ja, die dan net door Til niet goed wordt meegenomen. Nou ja, en zijn goal als afsluiter. Maar ik denk dat hij heel tevreden is over zijn basisplek in een hele moeilijke wedstrijd. En hij zal inderdaad een beetje moeten wennen aan dat echte doordekken wat hij moet doen. Of dat hij echt helemaal in zijn eentje één op één staat als Obispo doordekt. Ja, dat is best wel lastig soms om daar als verdediger mee om te gaan.
1: Wat hij natuurlijk heel goed kan en wat hij ook heel goed deed was dat inschuiven. Hebben we natuurlijk als back gezien bij Nederland zelf dat tegen Spanje. Deed hij weergeloos, weet je, met in.
0: Ja, zaterdag ging hij ook een paar
1: inschrijven.
0: Keer.
1: Ja, zeker. Dat was hij vaak. Ging hij ervoor. Dus hij heeft een goed gevoel van wanneer wel, wanneer niet.
2: Ja.
1: Dat voegt echt wel wat toe. En vooral dat je die onrust van achter kwijt bent. Ja. Dat is voor die andere spelers echt lekker. Want je kan dus als middenvelder kan je nu veel beter jouw positie gaan kiezen. Want je weet, oké, hij speelt me waarschijnlijk goed in.
2: Ja.
1: Dat is wel heel fijn, dat maak je wel beter als team. En hij ging eraf, ging hij wel een beetje strommelen af. Dus ik denk ook dat hij wel aan zijn max zat. Dus hopen dat hij opgebouwd wordt. Ja. Dat hij echt die fitte speler en de goede speler is die we kennen.
3: Ja, Lucero Geertruida, een toevoeging aan PSV. Veel te doen over dat gat van vorig seizoen natuurlijk. En Ajax, dat wil dichten. En hoe dicht ze nou uiteindelijk gaan komen. Ja, en wat kan je er nu begin september over zeggen?
4: Ja, nog niet zoveel, vind ik. Omdat bij hun deed nog niet iedereen mee. Bij ons doet nog niet iedereen mee. Wij zijn in ieder geval nog steeds in opbouw. Maar ja, het is voor mij als trainer fijn. Ik weet dat we goed kunnen voetballen. Hebben we vorige week ook gezien. Maar dat we ook zo als team kunnen spelen. Zo kunnen vechten met elkaar. Dat is een groot compliment.
5: Última pregunta, que es la conclusión, que es el resumen de hoy.
6: Que podemos competir contra cualquiera, que el equipo ha dado la sensación de que puede ganar al PSV, que se ha visto un gran partido y que, bueno, feliz con el rendimiento de mis jugadores y que vamos a ir a más.
3: Ja, we gaan zien hoe ver Ajax gaat komen dit seizoen. Wedstrijd natuurlijk ook in het teken van de botsing, de beuk van Bommel aan Aaron Bouwman. Heel veel over te doen. Vandaag is trouwens bekend geworden dat Bouwman in september niet meer in actie komt. Hij heeft onder andere zijn borstbeen en long gekneusd. Kenneth, hoe heb je naar dit hele voorval gekeken?
1: Oh. Bedoel je met de kleurkaart of bedoel je gewoon het hele... Ik vind het zeer...
3: Nou, laten we beginnen met de kleurkaart.
1: Verkeerd.
3: Ja.
1: Rood.
3: Ja. Ja. Oké. Okay. Hoe heb je vervolgens gekeken naar de reacties? Naar wat er allemaal gebeurde?
1: Nou, vooral ik vond het heel zielig voor Bouwman. Omdat je kan je onmogelijk verweren.
3: Ja.
1: Kijk, normaal gesproken als je duel speelt en dat soort dingen, dan heb je altijd de mogelijkheid, ik weet waar Kees komt, dus dan kan ik mij nog daar tegen aanzetten of iets. Hij is hier totaal weerloos.
3: Weerloos.
1: Weerloos. Ja. Totaal weerloos. Kan er helemaal hier niks mee. Onbesuisde, verschrikkelijke, domme actie van Ruben van Bommel. In deze. En
0: die dat zelf denk ik ook.
1: Zeker.
0: Meteen door had, daarna ook.
1: Maar dat is te laat. Het is op dat moment.
0: Zeker.
1: Kijk, op dat moment, als jij naartoe loopt, dan er komt een moment voor je er bent dat je weet, nee. En in slimme spelen, in goede spelers, Ruud van Bommel, hoort dat eerder te herkennen en afbreken. En niet doorlopen. Ik vond dat echt onbezuist en niet oké van Ruud van Bommel.
3: Ja.
1: Want we kennen het allemaal. Je weet, als je dan weet je wat je aan het doen bent. En je weet dat je hier te laat bent en dat je eigenlijk geen kans hebt. En de enige wat je kan, is tegen Aaron Bouwman aanlopen. Wat dat moment weerloos is.
0: Echt niet een beetje wat je ermee had gewonnen als je nou dit duel had. Ook voor bescherming voor jezelf, hè?
3: Ja.
0: Want nu is Bouwman, maar je kan ook zelf, kan je misschien wel met je kop tegen hem aankomen. Of dat je denkt, ja,
1: maar hier
0: laat
1: moet je
0: dit
1: afhaken.
0: Duelletje nou even schieten. Weet je, dat,
1: maar je kan die sprint beginnen. En dan op een gegeven moment moet dan denk je, nee, afhaken.
3: Ja.
1: Dus dat is zeer, zeer jammerlijk en is natuurlijk helemaal niet leuk als hij minimaal een maand
3: Hij heeft zelf een nacht in het ziekenhuis moeten overnachten, Aaron Bouwman. Waarschijnlijk, volgens Ajax, gaat hij vanavond naar huis. Ja, veel te doen natuurlijk over deze actie. Te beginnen met Davy Klaassen.

0: ik zag dat Van Bommel eigenlijk net te later en vol op Aaron inklapte. Ja, voor mij niks anders dan rood, maar ja, misschien ben ik heel gek daarin, ik weet niet.
1: Ik ken Bommel een beetje, die doet het echt niet expres. Ik snap dat het heel hard was. Het
2: zag er heel lelijk uit.
1: Ja, dat snap ik heel goed, alleen ja, ik kan me niet voorstellen dat Ruben dat expres doet.
3: Ik vind dat een hele lastige, omdat je ziet op een gegeven moment die bal, die stuit het omhoog. En hij sprint er naartoe, hij is sterk en hij wil die bal. En hij ziet op het laatste moment dat ze wel eens met de koppen tegen elkaar, dat is wat hij mij vertelde, konden komen. Dus hij draait zijn lichaam in. Ja. En dus hij komt met hoge snelheid in. En dat ziet er inderdaad verschrikkelijk.
4: Door dat indraaien, zeg maar dat je schouder naar hem toe draait, dat mensen denken van, wat doet hij nou?
3: Maar dan moet je je voorstellen, als je dat niet doet, dan kom je dus met z'n tweeën vol met de gezichten op elkaar af. Ja. Dus alleen, je loopt bij hem tegen een muur op. Want die gozer is zo sterk als het maar kan. En daar werkt hij iedere dag voor om sterk te zijn. Dus ik vind dat je dat hem niet kan kwalijk nemen.
0: Ja, toen zag Aaron ook liggen en toen zegt tegen die scheids van, ja, wat gaan we doen? Wat is dit? Maar ja, hij noemt het ongelukkig.
4: Ja, want dat de scheidsrechter ervar hier niet.
5: Maar de scheids ging ook eerst eventjes, liep even weg van de situatie. Terwijl Bouwman daar lag. Alleen ter Stegen die bekommerde zich om Bouwman. En ik snap ook niet zo goed waarom we bij PSV gewoon niet hebben gezegd, ja jongens, dit is gewoon te hard en dit had een rode kaart kunnen zijn. Daar ben je overal vanaf. Inderdaad, zoals Guus Til zegt, Van Bommel deed dit niet expres.
4: Nou, dat geloof je ook echt.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Dus, maar het is toch niet zo moeilijk om te zeggen, ja, dit is te hard en dit had hij niet moeten doen. Dit was een fout. Ja. En je zag Van Bommel zelf volgens mij, en ook na afloop, dat hij zelf ook dacht van, ja, dit had ik niet moeten doen. Ja, dan, ja. Maar gisteren wat dingen geroepen over Van Bommel, over dingen, dat was wel een beetje, dat moeten we niet doen, toch?
4: Nee, maar goed, maar je kan ook wel zeggen dat Van Bommel gewoon voor de camera bijvoorbeeld had kunnen komen.
5: Oh ja,
4: zeggen
5: zeker.
4: Van, eigenlijk wat jij zegt, en het was absoluut niet mijn intentie, en ik ben er heel erg van geschrokken.
6: Maar ik blijf erbij dat tussen die, zeg maar, die sprint die hij inzet, daar is in een aantal seconden waar je kan denken van, ga ik niet,
4: gaan we niet
6: voor
4: doen.
6: De laatste stap?
4: Ja.
6: Nee, gaan we niet doen. Afhaken. En dan zeg ik absoluut niet dat het, want natuurlijk is het niet expres. Het is, je wil wat doen. Kijk, en Peter Bos zegt, ja, het is een blok beton, maar dat maakt helemaal niks uit wie het was geweest. Als je zo erin, met die snelheid, ja, en je hebt het totaal niet door als een bouwman, en je bent weerloos, ja, dan. Ja, we hoeven echt niet meer te zien. Dat
5: is onze beste VAR, Paul van Boekel. Die laat dit dus lopen.
4: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja.
6: Nu hebben we het wel genoeg gezien.
5: Nee, we hebben het gezien.
4: Dan het positieve wat betreft Ruben van Bommel, want hij kan wel goed voetballen.
6: Gisteren.
5: En hij is fit.
4: En hij is fit en snel.
6: Maar gisteren moet ik zeggen, waar ik het meeste onder de indruk was, dat was niet eens hem aan de bal. Niet eens. Hij had wel ook qua sprints de meeste sprints, maar vooral zijn meelopen met zijn back, weet je, continu mee willen lopen met zijn back. Continu de discipline hebben van, hé, ik moet met mijn man mee. Hier kan die echt heel makkelijk denken van, nou, weet je wat, laat maar, er staat iemand, nee. Ik ga erachteraan, kan ik helpen? Ja, ik kan helpen. Slijding, nou ja, hij, en nog een keer een slijding. Dus dat, en hier denkt hij ook van, nou, ik vang hem op. Nee, ik moet toch wel mee, hij is gelukkig heel snel. Nou ja, hij geeft deze bal terug. Had daarvoor net een hele ongelukkige wippertje. Maar deze vind ik zo goed. In de 94e minuut. Hij had ook kunnen afhaken. Maar hij denkt, nee, ik moet en zal mee. Hij wint de bal. En ik denk dat, want ik zag de bondscoach gisteren was. Dat dit is iets wat een bondscoach, want dat hij goed kan voetballen, dat hij snel is, dat hij 1 tegen 1, al die dingen. Ja, maar ben je betrouwbaar? Dan kan je wel echt mee Europees gezien. En ik denk dat bondscoach dit soort dingen vooral denkt van, hey, oké, hij heeft dus wel de discipline om elke keer, als je tegen Spanje speelt, als je tegen weet ik veel wat, elke keer met zijn man mee.
4: Ja.
6: Ik denk dat dat zijn grootste winst is gisteren ten opzichte van het Nederlands elftal. Want dat hij een Nederlands elftal kandidaat gaat worden, of nu of binnen een jaar, dat is wel duidelijk, lijkt mij.
5: En de hele wedstrijd gespeeld dus. Zeker. Met deze intensiteit.
4: Zeker.
5: Dan ben je terug van je blessure, kunnen we zeggen.
4: Ja. Laatste puntje, en dan sluiten we deze wedstrijd af. Straks natuurlijk Feyenoord en AZ. Maar zien jullie een grote kans dat Ajax lang bij PSV kan blijven en dus een spannende titelstrijd kan worden?
6: Ik vind dat Michel wel gelijk heeft. Dat, dit is een opsteker voor Ajax. Ik weet, je verliest 1-3.
4: Maar toch is het een opsteker.
6: Maar het is een opsteker dat je in ieder geval een uur lang in dit tempo met waarschijnlijk de beste ploeg van Nederland mee kan. Ja, dat moet je dan uitbouwen, dat hij wat langer mee kan.
5: En ik denk dat ze heel erg moeten hopen dat die Adingra, dat het een schot in de roos is. Nou ja, want ze hebben echt op links hebben ze
6: iets nodig. Jongen.
4: Nee, dat was niet best.
5: En Ouazzane hebben ze natuurlijk, maar goed, het is...
4: Die kan nog geen 90 minuten spelen.
5: Nee, nou ja, goed, en die had laatst wel een hele goede wedstrijd... waar je dan misschien denkt, waarom stoor je hem nu niet op? Maar ja, oké. Okay. Maar dat is nog een hele jonge jongen die, en die komt er wel als hij zo doorgaat. Maar daar moet echt wel kwaliteit
6: zal bij. Zal jij als Glock af en toe ook denken, weet je wat? Ik ga nu even afspelen in plaats van dat ik alleen maar in de breedte ga dribbelen.
2: De meeste spelers zijn juist beter als de ruimte is wat groter aan de bal. Hij niet.
5: Nee. Hij is zo in de korte ruimte, dat is lekker. Maar als hij dan een beetje moet rennen, dan...
4: Dan wordt het iets minder wat betreft Glock. Nou ja, er is nog werk aan de winkel voor hem en ook voor Ajax. Maar een opsteker was het, maar PSV voorlopig nog de beste. We gaan richting AZ... Want de beste, ja, dat is AZ. Want die zijn nog steeds koploper in de vriendenloterij Eredivisie. Had het even moeilijk vandaag in Friesland. Maar wel gewoon gewonnen.
5: Knap. Want het was een wedstrijd die redelijk gelijk opging. En AZ was zeker de eerste helft niet goed. Met goede wissels. En daar is echt toch wel ook hard in, hoor. Ook als het niet gaat, hup, gelijk Chavez. Geweldig natuurlijk de laatste weken. Gewoon eruit in de rust. Dus daarin nam hij wel het initiatief en dat deed hij heel erg goed. En het was niet hoogstaand wat daar zit. En ik vind dan toch weer... En nu hadden ze met Klaasie kwam terug voor Smit.
4: Want Smit was geblesseerd.
5: Smit was geblesseerd. Dus dan is het Kwakman, Klaasie, Koopmeinders. Ja, dan moet alle dynamiek en loopacties... dat moet dan van die backs komen. En met name bij Chavez dan, die dan ook vaak aan de binnenkant komt... Ja, dan wordt het heel voorspelbaar bij AZ, vind ik. En,
6: te weinig creativiteit.
5: Ja, maar ook wel gewoon met... Dat er iemand zo af en toe... We hebben het met Smit nu de laatste paar keer laten zien over ze... dat hij af en toe diep moet lopen. Ja, die andere drie doen dat bijna helemaal niet. Nee. Want dat zijn alle drie nog... Die zijn helemaal controlerend. En je zag het af en toe Kwakman een keer doen. Klaasie deed het zelfs tweede helft één keer. Toen was hij ook gelijk op, volgens mij.
6: Met die,
5: maar ja, daarin zit wel... Daar missen ze echt wel wat dynamiek. En dat werd de eerste helft ook wel duidelijk. Zei Klaasie ook heel traag en weinig diepteloopjes.
6: Je had ook Stengs kunnen opstellen op 10,
5: ja,
6: bijvoorbeeld.
5: Ja. Voor Meerdink is dat toch lekker, dat die af en toe iemand om hem... Die staat dan heel vaak in zijn eentje.
6: Ja, nee, dat was de eerste helft niet goed, tweede
4: behalve
6: helft.
4: Behalve één actie van Daal. Dat was natuurlijk wel weer echt een goede, goed. Typische Daal-actie.
6: Binnen en dan...
4: Die aan zijn rendement werkt. Ja, hoe je het ook bent of verkeerd, het is af en toe nog wel een beetje dat je denkt...
5: Ja, maar het gevaar moet ook bij Daal vandaan komen.
4: Ja.
5: Want het is... Daal en Chavez dan, die natuurlijk heel vaak iemand bindt... waardoor er geen dubbele dekking gegeven kan worden. Ja, hij is zo snel op die eerste 2-3 meters. Ja, dat is toch... En dat is knap. En ja, ik snap niet de Heerenveen niet goed... want we hebben dit vorige week besproken met AZ over Daal... dat eigenlijk al het gevaar bij Daal vandaan komt. En ik weet wel, dit was vanuit een soort van countersituatie. Dus dan kan je niet altijd meteen elkaar helpen. Maar dit deden ze... Ik vond dat Trenchko en die Kurtins die scoorden, of weet hij?
4: Een mooie goal trouwens.
5: Zeker, die hadden dit veel beter moeten doen. Maar Daal was toch wel weer de gevaarlijkste man.
4: Ja, en uiteindelijk dus een goede reactie van AZ... Die het wel moeilijk hadden, maar dan toch... misschien het AZ van vroeger dan... dat die hier niet overheen waren gekomen. Misschien een beetje opportunistisch dit, hoor.
5: Goede wissels, ook. Dat helpt ook, hè. Dat je, ze hebben een goede brede selectie nu met Stengs in de wit.
4: Wat een goal
5: dit. Ja, en deze paas van die nieuwe jongen, hoe heet hij ook alweer? Weet jij?
4: Biskov.
6: Ja. Nee, Buskal.
5: Oh, hier, kijk, dat bedoel ik.
6: Buskal.
4: Buskal.
6: Buskal.
4: Maar er staat een V aan het eind, maar die spreek je dus niet uit.
6: Nee, Buskal. Jawel. Buskal.
4: Skal. Buskal.
6: Buskal.
4: Buskal. Goeie aankoop.
6: Buskal, ja. Op basis van één...
5: Hij viel goed in.
4: Hij viel goed in.
6: Maar die goal van Meerdink is natuurlijk weergeloos. Je zou denken, dat doet hij vaker. Het is een eerste goal bij de 16.
4: Ongelooflijk.
5: Terwijl hij zo'n schot heeft.
6: Terwijl je denkt, die schiet zo geweldig.
4: Ja, wat was het ook? Ja, eerste goal, ja.
6: En natuurlijk hij...
4: 25e goal, zijn eerste buiten de 16.
6: En ik vond wel dat hij in de tweede helft ook een beetje zoals hij tegen Utrecht... eigenlijk de man was dan die de bal bij zich hield... en dan andere mensen lanceerde, zoals bij die 3-2. Natuurlijk ook een hele, hele mooie goal. Maar daarin, ik begreep Heerenveen echt niet.
4: Wat dan?
6: Ja, maar ik begrijp sommige dingen niet bij ploegen. Als je verdediger bent, hè. Als je ploeg aan het aanvallen zijn, dan ga je al verdedigen. Maar hier staan ze alleen maar te kijken, Willemsen... Ga nou naar Meerdink, want achter je heb je Kerstens. Dus je hoeft helemaal niet daar met allebei naar voetbal te kijken. Nou, dan valt die ook nog toevallig bij Meerdink. Niemand iets doen. Of ik je denk, ik vertrek wel. Nou, dan moet Kerstens achteraan. Het is mij onbegrijpelijk dat dat niet in een verdediger zit. Want je ziet dit op wekelijkse basis.
2: Dit moeten gewoon vaste afspraken zijn.
6: Vaste afspraken, weet je, en dat, ik blijf erbij. Is het 2 weken geleden nu, dus, maar misschien moet ik meestal. Maar AZ tegen Fortuna, hoe die twee centrale het oplosten tegen Zeefuik. Dan zie je nu ook hoe andere ploegen tegen Zeefuik.
2: Dat was wel tegen 10 man, hè?
6: Ja,
2: dat
6: nee, maar,
2: natuurlijk wel.
6: Ja, okay, dan, ja, dat, was ook, is... dat was al de 5 minuten. Maar ik bedoel meer van dat ze ermee bezig was. Want als je ook tegen 10 man staat, Zeefuik ook in zijn eentje. Of tegen Elfman. Ja. Dan kan je ook denken, nou, weet je wat. Maar echt, 1 ervoor.
2: En 1 erachter.
6: 1 in de duels, 1 erachter. Hier staat Heerenveen gewoon van, oh, we staan lekker aan aanvallen. We staan lekker, oh, wacht even, we moeten.
2: Ja.
6: Ja, dan ben je te laat. Want dan speel je tegen te goede spelers die te snel kunnen denken en handelen. En dan ben je weg.
5: En Kretas had deze trouwens aangenomen, deze bal.
6: Ja, klopt.
5: Klaverboer die deed ook eventjes een...
4: Ga nou uit je 16.
5: Tokkie zeggen we dan. Ja.
6: Dat begrijp ik.
5: Maar een tokkie zeggen we dan.
4: Een tokkie?
5: Tokkie. Dan ben je, doezel je even weg.
4: Oh, okay.
5: Maar Heerenveen deed dit tegen Twente ook al. Die kwamen ze voor. En dan gingen ze de tweede helft, stopten al het voetbal en kwamen ze ermee weg. En nu deden ze precies hetzelfde. Nog 1 kansje voor Oye was er. En die hadden, dus na rust hadden ze 8 schoten. Waarvan 7 na de 85ste minuut.
4: Ja.
6: Oh, ze hadden grote kansen.
4: Ja,
6: dat is nog hele grote kansen. Ja. Die laatste, ik begrijp nog steeds niet hoe dat ging...
4: Die van Ulrikis bedoel je?
6: Ja, dat geen goal is. Ja.
5: Dus toen, en dan is het toch gek dat je dan dus dan moet. En dan ga je wel met z'n allen en dan neem je risico. En dan zie je dat je ook nog wel de een na de andere mogelijkheid creëert. En,
4: ja.
6: Deze niet, maar...
4: Ja, die daarna komt, denk ik, die bedoel je volgens mij niet.
6: Ja, die volgende kans.
4: Ja, nou, die zit er ook nog
6: als
4: bij.
6: Als we hem gaan zien.
4: Ja.
6: Maar Ertel zei ook na de wedstrijd van... of je nou uit of thuis speelt, je moet gewoon aanstaan. Je moet gewoon durven, je moet blijven willen aanvallen. En wat veel ploegen doen, deze...
4: Ik snap het.
5: Ja, hij wordt vastgehouden.
6: Ja, maar dat zou de penalty moeten zijn.
5: Ja, hij wordt nog net...
4: Nou, daar kon je ook best over twijfelen, hoor.
5: Kijk daar, houdt hij maar zijn... Zie je? Hij trekt hem aan zijn arm, ja. Dus ik denk dat hij daarom geen kracht meer kon...
6: Maar de gek is, dat blijf ik erbij. Andersom, fruitkap.
4: Ja. Ja.
6: Maar nu fluizen die voor een penalty.
4: Aan het einde van het seizoen gaan ze naar je luisteren, Kenneth. Dat hopen we altijd.
6: Na het seizoen?
4: Ja. Nou ja, laten we zeggen, speelronde 25. Dan hopelijk. De spelers van AZ hebben ook geluisterd naar Leroy Echtold in de rust. Want hij was niet blij.
7: Nou, dat we dat niet willen. We hebben iets afgesproken met elkaar. En zo willen we niet op het veld staan. En dan kun je heus wel een keer niet aan de goede kant eindigen. Maar je wil gewoon niet zo op het veld staan. Je moet groot worden. En ook in uitwedstrijden moet je groot zijn. En hier moet je niet passief worden. Moet je niet zeg maar je verschuilen. Je moet de bal weer willen hebben. Je moet doorvoetballen. Je moet tempo willen spelen. Duels willen winnen. Ja, op een gegeven moment was dat er niet meer.
8: Wat is er gezegd dan halverwege?
9: Ja, hij heeft dat scherp gemaakt. En het kon gewoon...
8: Met stemverheffing, denk ik.
9: Nou, dat viel wel mee, maar met name naar mij.
8: Wat zei hij tegen je?
9: Nou, hij zei dat ik volwassener moest zijn in de tweede helft. Sterker moest zijn. Het team helpen met de bal vasthouden. Dat was gewoon eerste helft ondermaats. En tweede helft deed ik het prima. En dan zie je ook dat we aan het voetbal komen. En... Ja, goede tweede helft.
8: Je zag ongetwijfeld ook dat Meerdink in de eerste 60 minuten, 65 minuten knap lastig had tegen die twee van Heerenveen. Heb je in die periode, zeg maar tussen minuut 55 en 65, gedacht, misschien moet ik een verse spits brengen?
7: Ja, heb ik wel even aan gedacht, maar ik weet met Max dat hij het wel kan. Hè, of wel kan. Dat hij zijn moment kan krijgen. En ik wil hem ook dat vertrouwen geven eigenlijk.
8: Ja, dat betaalt zich aardig uit.
7: Ja, zeker.
8: Kwaliteitsgoal.
7: Ja, een hele goede goal en een goede assist.
9: Waar ik soms wild schiet, met de vreef schiet, schiet ik hem nu op 80%. En ja, dat helpt me zoveel. En, deze had ik nodig. Want ik was er wel op zoek. Niet alleen vandaag, de afgelopen wedstrijden ook. En dan is het lekker dat je hem zo binnenschiet.
8: Hoe moeilijk is het om te stiften op hoge snelheid?
10: Heel lastig. Maar goed, uiteindelijk is het wel goed gekomen en is hij erin gegaan. En ik dacht dat ik hem iets te hard voor me uit heb gespeeld. Maar blijkbaar is het goed gekomen.
8: Ja. Ik zie even opkijken om te kijken of er niet steun is van een spits. Maar je moet het uiteindelijk zelf doen met Kersten in de achtervolging. En dan de beheersing. Dat maakt het een kwaliteitsgoal, toch?
10: Zeker weten. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ja.
8: Vorige week had je ruzie gemaakt met Daal. Deze week met Meerdink?
7: Nee, met Meerdink mag geen ruzie.
8: Die is aardig.
7: Nee, maar dat heeft bij hem geen nut.
8: Want?
7: Nou ja, dat is niet de type persoon waar je ruzie mee moet maken.
4: Grappig, dus Leroy Echtold kiest uit met wie hij ruzie maakt. Hij kiest ook uit met wie hij interviewt. Althans, had deze week geen keuze, want jij kwam op bezoek. Trainer van de maand augustus.
6: Was even bang voor de vloek van, als ik langskom, dat het dan
4: na minuut 50, 60
6: fout gaat. Maar nou, gelukkig niet. Dus het ligt niet aan mij als een verliezer na mijn bezoek.
4: Ja, en je hebt het eruit gekregen, ze gaan voor kampioenschap.
6: Ik bleef maar doordranden. Hij kwam er niet onder. Nee. Ja joh, is goed, we doen het wel.
4: Oké, Kenneth, als jij dat wil, dan gaan we voor het kampioenschap.
6: Lijkt wel een... Ik lijk wel een journalist.
4: Ja. De meeste interviewer is het, die Kenneth. In september, aan het eind van de maand september, komt hij weer langs bij de trainer van de maand september. Trouwens terug te zien op YouTube en op onze socials en op onze website. We gaan snel door met Dit Was Ook Het Weekend.
11: Dit was ook het weekend dat er weer een goal van Zonneveld wordt afgekeurd.
12: Daar wordt hij binnengekopt door Zonneveld.
11: Sydney.
12: Dat fluitsignaal, dat kent hij.
11: Oh ja, excuus, telt niet.
13: Nee, maar dit is gewoon een goal.
14: Het is een blokje.
13: Dus ja, bijzonder.
14: Dit is gewoon 100% goal.
11: Nee, dus dit wel.
12: Sissoko! Dat is nog eens mikken.
11: Ja, deze keuren ze vast weer af.
12: Hij doet het gewoon nog een keer. Deze telt voor Milan Zonneveld.
11: Hij telt. Ja, daar ging ik niet van uit. Wel dat het eerste balcontact van nieuwkomer Babari een goal zou zijn.
12: Babari, eerste balcontact. Ja hoor.
11: Ja hoor.
12: Ja hoor.
11: Ja hoor. Jij ging er toch ook al van uit dat je eerste balcontact een goal zou zijn?
15: Dat mijn eerste balcontact een goal zou zijn, daar ben ik niet van uitgegaan vandaag.
12: Goed gekopt zeg, geweldig met het boogje. En dan is het raak.
11: Sparta back, 2-2.
14: Even is het dan.
13: Even, ja klaar.
11: Dit was ook weer niet het weekend van Willem II. Daar gaat hij erin. Via Garden. Dit is goed vieren, hè?
15: In al zijn eenvoud. Best wel mooi.
11: Ja, toch? Pas op. Excelsior neemt de corner.
15: Dat is geen onaardige bal. Die wordt binnengekopt. En maakt Rick Nijssen zijn allereerste profgoal.
11: Je eerste?
15: Ja, heerlijk.
12: Jegoya, korte hoek. Het is 0-3.
15: En een assist ook voor Van Gassel.
11: Leg eens uit. Je had het gezien. Dankjewel. Jij 1-1 juichen op de vleugel tegen Willem II. Ja, jij goede bal, dankjewel. Als jij ze zo geeft, scoor ik tegen Willem II.
16: Wat voor gebaren hebben jullie nog meer in petto?
17: Ja, die moeten we nu weer gaan verzinnen, want deze is alweer uit de markt, denk ik.
11: Ja, wat betekent dit dan?
18: Geen leuke dag.
11: Nee, 0-3.
13: Boom, boom, boom.
11: Boom, boom, boom. Wat nu?
13: Kneden, kneden, kneden.
11: Dies war auch das Wochenende, an dem der Graafschap beim Tabellenführer Heracles zu Gast war.
19: Een beetje een Duitse ploeg.
11: Een Duitse ploeg?
19: In Duits zeggen we altijd jein. Ja en nee.
11: Jein? Ah, een Duitse ploeg met een autocon français.
12: En een goede voorzet en daar zit hij er al in. Jean-Paul Njoli.
11: Een machine debut.
12: Njoli! Ho ho!
11: Zijn eerste hat-trick, dat is dan wel weer Engels.
12: Jean-Paul Njoli, het is 5-0.
11: Frans, Duits, Engels, whatever, 9 goals.
20: I don't have a lot of words right now.
11: Ah, de wedstrijd van de week. Wat denk je dat ik wil vragen, Andries?
21: Trainer, wat wordt het tegen Roda?
11: Inderdaad. Nou?
12: Klaassen, verrassing, want snel genomen. En dat is voortreffelijk. De jarige Job trakteert op een assist. Dumont maakt hem.
11: Hebben jullie nou weer gewonnen?
12: En dan wordt hij erin gekopt. Door Slegers.
11: Hey, eerste puntenverlies voor MVV.
17: Ballen moeten de Maas in en je houdt die punten hier. Nou, zover zijn we nog niet.
11: In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie heeft koploper Twente geen kind aan Heerenveen.
22: Oh, dit is mooi. Jill Roort zegt, ga derde.
11: 5-1. En bij PSV vliegt werkelijk alles erin. Een Olympico noem je dat. De kampioen wint de topper bij Feyenoord met 5-0. En daar is dan toch nummer 6. 6-0 zelfs. Oei.
23: Noem alle clichés maar op. Maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Dat is gewoon punt.
11: Dit was ook het weekend van...
12: Ja, Taren, daar gaat Fortuna van richting veranderd binnen.
11: Tegen ADO krijgen we een ouderwetse mo-show. Hij maakt de eerste en geeft een assist.
12: Ja, Taren met de voorzet. Zeefuik met de kopbal en een hele mooie goal.
11: En dan moet de grand finale nog komen.
12: Ja, Taren. Ja, Taren. Ho, ho, wat een doelpunt.
11: Helaas, achteraf is Mo een no-show.
0: Ik heb eigenlijk nog nooit één speler weggehouden bij de camera. En ik denk op dit moment, dat is mijn verantwoordelijkheid, dat dit het beste is voor Mo.
11: ADO verliest met 2-3. Tussendoor stilt de spits van Groen-Geel diezelfde show met een geniaal onbewustzijn.
1: Eduardo, ja! Yeah!
11: Dit was ook het weekend.
3: Schitterende dag.
11: Ja, alles is mooi bij Groningen Twente.
3: De zomer is weer terug.
18: Vandaag was een mooie dag.
24: Het is gewoon een prachtige ambiance, toch?
18: Vol positieve energie.
11: Heerlijk, positief. Dit gaat bijna goed.
3: Oh, dat gaat daar mis. Dat gaat er gruwelijk mis. En dan is het meteen raak ook. Piazza.
18: Heel leuk, heel mooi.
11: Ja, zalige missen.
3: En dat doet hij niet.
11: Leuk. En hup, naar de overkant. Heerlijk.
3: Van Bergen en dan is hij degene die het wel afmaakt.
24: Mooi stadion, mooi veld.
11: Ja, hartstikke leuk.
24: Leuke tegenstander.
3: Tigoland en die maakt het af.
11: Ja, ook nog wat moois gezien.
25: Heel veel mooie dingen. Ja.
3: En dan staat het ook 2-2. Nou, Weghorst er binnen.
11: 2-2, iedereen dolblij. Hoera.
25: Complimenten naar iedereen.
11: Iedereen.
26: Grote dank naar beide ploegen.
11: Ja, fantastisch.
26: Echt fantastisch vandaag, meen ik echt.
4: Iedereen helemaal blij in Groningen. Alles is liefde.
2: Het was ook een leuke wedstrijd.
4: Ja. Ja. Die ook in 2-3 had kunnen eindigen.
2: Zeker. Waar Twente op z'n Twentes de wedstrijd niet over de streep trok.
4: Op z'n Twents?
2: Dit hebben we vorig jaar ook heel erg gezien bij Twente. Dat ze hartstikke goed spelen. Hier staan ze voor. Ze begonnen hartstikke goed. Groningen begon hartstikke niet goed. Die gaven alleen maar dit soort ballen het eerste half uur. Dit gaat net goed, maar Blokzijl denkt dan ook. En kijk die jongens voorin ook. Ja, jongens, met z'n drieën, wat gebeurt er? Ja, en Twente deed het hartstikke goed. Die hielden een hoog tempo als ze zelf de bal hadden. Kwamen natuurlijk met een beetje mazzel op voorsprong. Maar ook door toedoen van Groningen met die fout in de opbouw. Ja, Tieke de Jonge was met name ook op het begin heel slecht. Die willen meer even terugspelen van 50 meter. Ja, en ik begrijp dit niet van Taha. Waarom kies je voor de moeilijkste oplossing? Terwijl je er rechts omheen kan, je kan er links omheen, je kan hem gewoon schieten. En dit kleeft een beetje aan Twente, wat we vorig seizoen ook wel zagen met Wijdman, lekker vandaag, een beetje Oriazetter, nul geslaagde dribbles. Taha werkt wel keihard om, maar ook hier hoe je dit afmaakt.
4: Daarom hebben ze weggehaald.
2: Nijstad is de nieuwe Mats Ros, die staat heel vaak voorin, weet je dat?
4: Tipje voor de fantasy.
2: Daarom winnen ze deze wedstrijd niet. Ze moeten die wedstrijd gewoon killen. Dan is het 0-2 en dan wil ik het nog wel eens zien. Maar ja, dan is het toch weer 2-2. In verder een hele leuke wedstrijd overigens. Maar ja, Twente doet het toch weer zelf.
4: En dus moeten ze eigenlijk niet zo blij zijn na afloop. Zo van leuk en...
27: Was het niet ook een beetje geknipt of...
4: Ja, tuurlijk wel een beetje. Tuurlijk.
2: Nee, maar het was voor ons om te kijken een hele leuke wedstrijd. Maar ja, ik kan...
27: Maar dit was wel meer een wedstrijd die leuk was dan... Heel goed.
4: Ja.
27: Weet je, het verschil is... Ja,
4: en Ajax PSV was goed.
27: Was leuk en goed. En en dit was leuk. Eredivisie. Allemaal 1-1. Kansen over en weer. 1-1 inderdaad. Hoe kan je nou denken dat dit een goede oplossing is? Terwijl je... Weet je, normaal gesproken is een verdediger bij je. Dan moet je een keuze maken. Maar hier had je hem 10 meter links kunnen schieten. En dan ben je natuurlijk alsnog voorbij de keeper. Kan je hem zo intikken. Ja, als trainer word je daar knettergek van.
4: Ja, en arbitrage...
2: En 20 seconden later, 30 seconden later, was het ook wel eens 1-1.
4: Arbitrage iets minder in vorm dit weekend bij Ajax, PSV natuurlijk. En bij Sparta, PEC. Ja, waarom die goal nou wordt afgekeurd. VAR kon niet meer ingrijpen voor de duidelijkheid, omdat er werd gefloten. Kijk.
2: De voor, zeg maar.
4: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Ja, dat snap ik dan al helemaal niet.
4: Nee.
2: Dus, maar goed, dat is ook een reflex van de scheids. Het gaat dus om dat blokje... Van Bas Kuipers.
4: Ja, wat nauwelijks te zien is.
2: Ja, dit slaat helemaal nergens op. Maar die Zonneveld, die heeft geen mazzel, hè?
4: Nee, die heeft geen mazzel, nee. Nee, nee.
2: Die moet er trouwens nog maar wel uitgespeeld worden door die nieuwe spits. Want die doet het echt goed dit seizoen. Ja. Die doet het echt goed dit seizoen.
4: Ga jij je microfoontje even goed doen? Dan gaan wij naar het doelpunt van de week. Want het was weer hard werken voor de redactie. 3 goals selecteren en er vielen wat mooie doelpunten deze week. Nou, stem op jouw favoriet. Je weet het, via ESPN.nl/doelpunt van de week. En dan kun je wat winnen. Namelijk de goodiebag met inhoud, inclusief tablet namelijk. En die wil je natuurlijk winnen. Hier komen ze, de 3 genomineerde goals.
28: Kessie voor het doel. Van Lente meldt zich rond 16. Het kan ook zelf! En daar is de debutant. Daar is zijn eerste doelpunt. Schaken met 1-3.
29: Ah, Kret als geen schijn van kans.
5: Klaassen verdedigt mee. Wiesbo met Tolu en dan nog geschoten en die valt er nog in. Geert Ruijen aan, doet het allemaal in de Johan Cruijff Arena. Nu in de shirt van PSV zet hij de Eindhovenaar op een 2-1 voorsprong. De dying seconds van de eerste helft. Meerdink, dit kan niet. Oh, wat een goal van Max Meerdink. Schitterende gelijkmaker van de spits van AZ. Echt een fantastisch doelpunt van Max Meerdink. Geen enkele kans voor Klaverboer van een doelpunt. Prachtige 2-2 van de voet van Max Meerdink.
4: Goal van Iataren zit er dus niet eens in. Maar over de selectie van deze drie goals kan helaas niet gecommuniceerd worden. Kan wel gestemd worden. Tot maandagavond 12 uur. Dinsdag wordt de winnaar bekend in ESPN vandaag. De winnaar dus van de Goodiebag, inclusief tablet. Die kan van jou zijn. Gaan dan stemmen. Wij zijn over een paar minuten weer bij u terug. Met onder andere NEC Feyenoord en Utrecht Go Ahead Eagles. En nog heel veel meer. Graag tot zo.
6: We moeten er even tussenuit. Nou, rustig jongens, het moet. Maar we zijn heel snel weer terug.
7: Ook nog de grensrechter aangerend zegt. Soms trekt even een sprint.
8: Dit noemen we een quick restart.
6: Juist, tot die quick restart kun je even je fiets pakken. Of ga even lekker met de bus offroad. Prik even een vorkje. Prik. Of droog nog even snel de was. Dan zijn we straks terug met NEC Feyenoord. Zit je weer na de reclame, Dick?
9: Daar ben ik wel een beetje klaar mee.
6: Ook van Utrecht Go Ahead wil je niks missen. We hebben de allerbeste interviews.
10: Elke trainer die je nu hoort op de televisie, die zegt allemaal hetzelfde.
6: Opmerkelijke quotes.
14: Allee, ik wil ook geen kast worden.
6: En wie wordt de man van het weekend? Tot zo! We hebben trouwens niemand die wil zwaaien.
15: Dat is dan weer jammer, weet je wel.

0: Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. Voordat we NEC Feyenoord gaan bespreken, eerst maar het laatste nieuws rondom Anish Hajmoussa. Gaat hij wel, gaat hij niet, gaat hij wel, gaat hij niet. Uiteindelijk lijkt het erop dat hij niet gaat naar Al Ittihad uit Saoedi-Arabië. Die hebben de biedingen fors verhoogd de laatste dagen. Uiteindelijk lag er een bod van 37 miljoen, exclusief bonussen. Dat heeft Feyenoord op een gegeven moment geaccepteerd, maar ze eisten wel een bankgarantie. En die kwam er uiteindelijk niet. En daardoor lijkt het erop, met nadruk op lijkt, maar dat, zo ziet het er echt wel uit, dat Hajmoussa niet naar Saoedi-Arabië gaat.
1: Dat hebben zij als belediging ervaren, lijkt mij.
0: Nou, dat weet ik niet precies, maar
1: als een Saoedische club
0: die eigendom is van
1: de staat vraagt om een bankgarantie omdat je bang bent dat ze niet kunnen betalen, dan denken ze, sorry, wat?
0: Ja. En bovendien, je vraagt vaak een bankgarantie als je twijfel hebt over dat een club bijvoorbeeld omvalt of zo. Ja. Of in zulke rare financiële problemen komt dat je twijfel hebt of ze het wel kunnen betalen.
1: Maar is dit ook, misschien geen, is dat de club waar Bergwijn voetbalt?
0: Ja, Ajax heeft daar zaken mee gedaan.
1: Ja, dus dan zou je kunnen denken, oké, ik kan Ajax vragen van hoe betrouwbaar zijn ze in hun betalingen. Want dat is nu al een paar jaar geleden, toch? Want je betaalt natuurlijk, voor alle duidelijkheid, je krijgt niet 37 miljoen in één keer gestoord.
0: Ze hebben heel veel zaken gedaan met Europese clubs.
1: Verspreid over een aantal jaren. Dus, dat is, maar je geeft natuurlijk pas de spelerslicentie af als je de eerste deel hebt gehad. Ja. Maar dan zou je andere clubs kunnen bellen, vragen van, hey, hoe betrouwbaar is dat? Nou, helemaal top, zeggen ze. Dan zou ik toch zeggen, nou.
2: Ja. Dus hoe graag wilden ze deze transfer?
0: Ja, misschien wel niet dus.
2: Nee. En dat snap ik ook wel vanuit sportief.
1: 37
0: miljoen. Ja, maar Kees, 37, dat is
2: helemaal met je eens. Maar vanuit sportief oogpunt snap ik wel, zeker kijkend naar wat er de laatste dagen is gezegd.
0: Rigaud heeft donderdag heel expliciet gezegd, we gaan hem niet verkopen.
2: En je hebt net je spits de topscorer laten gaan. Dan snap ik gerust dat je ook van uit sportief oogpunt even denkt, oeh, dit is wel een pijnlijke, maar zoveel geld is natuurlijk, ja, dat kan je bijna niet laten liggen.
1: Dus ik vind altijd dat ze blijft dat soort uitspraken doen. Ja. Wij laten hem niet. Man, dat weet je helemaal niet. Want op het laatst komt er namelijk een gek bot. Ja, dan heb je gezegd, ja, we laten hem niet gaan, heel stoer, weet je wel, om de achterban een beetje te. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat zelfs de achterban van Feyenoord zou zeggen van, alsjeblieft zeg. Want dit is namelijk, want wat Feyenoord moet doen, denk ik. Ik denk dat dit jaar sowieso heel lastig wordt om kampioen te worden, maar dat je eindelijk nu jou voor de komende jaren verzekeren in die zin van, oké, wij kunnen echt wel wat doen op de lange termijn qua transfers en qua de club gezond en goed maken. Nou, dan helpt dit wel. Want wie zegt mij dat hij over een half jaar, over een jaar, dit niveau nog haalt en dat nog een club is die zo gek is om zoveel geld te betalen.
2: En zeker omdat ze echt wel wat andere jongens met waarde hebben. Met natuurlijk met CGL die zich nu ontwikkelt, met Valente, met Jordan Bos die ze nog hebben.
1: Dus Schaken? Zullen we even heel snel gaan?
0: Opportunisme.nl, Schaken.
2: Reed, waar natuurlijk al belangstelling voor is geweest. Dus ja, daarin kunnen ze dan zeker ook richting de toekomst gaan verkopen. Maar misschien komen ze in de winter nog terug, dat kan ook.
0: De jongste
1: sporen,
0: of niet? Ja.
2: Of niet, dat kan ook. Nee. Maar ja.
0: De jongste scorende debutant ooit in de Eredivisie namelijk. Ja, Gerardo Schaken.
1: Hele leuke kennismaking met deze jongen van 17 jaar en 76, nu 77 dagen.
2: En hij is rechtsbenig.
0: Hij is rechtsbenig, zei zijn vader vanochtend.
2: Dat is toch wel toch?
1: Is dat echt zo?
0: Ja. En hij dribbelt dus met links.
2: En hij schiet dus met links.
0: En hij schiet ook met links. Ja,
2: ja, dit belooft wat. Maar hij kreeg ook veel minuten.
0: Ja, zijn vader zal het wel weten, toch?
2: Ja, dat lijkt me ook. Je gaat er niet zo wat zeggen.
1: Meer gekke dingen.
2: Maar hij mocht vroeg invallen al. En dat kwam natuurlijk ook omdat Diarra moest op rechts spelen. Ja, dan hoopten ze misschien dat het daar wel met hem ging lukken. Maar dat kwam er weer niet uit.
0: Nee.
2: Dus hij mocht al.
1: Diarra is wel.
2: Ja.
0: Ruimte voor verbeteringen. Ja, eerst maar even het leuke van Schaken. Want de jongste scorende debutant ooit in de Eredivisie. Ja, dan kom je natuurlijk voor de camera.
3: Ja, dat is natuurlijk is mooi om te horen. Jawel, jawel. Blij mee, blij mee. Ja, trainers zeggen tegen mij, gewoon lekker vrij voetballen, plezier maken. Gewoon doe wat je altijd doet. En hou je gewoon je taken, lekker hard werken.
4: En dit doe je altijd?
3: Ja, ik heb wel vaker zo gescoord in de jeugd. Maar natuurlijk is dat wel een hele mooie doelpunt, vind ik.
5: Fenomeen, hè? Nee, je moet er niet te snel gaan, maar... Nee, Schaken doet het supergoed op training en mocht vandaag zijn kans pakken. En ja, wat een goal. Kwaliteit. Wat ook heel mooi is dat hij naast zijn goal heel volwassen speelt. En dat is denk ik heel knap op zijn leeftijd. Dat hij niet alleen maar acties gaat. Hij speelt hem heel volwassen uit en het is hem gegund.
0: Valente en Zegiel die waren weer in vorm. Zijn trouwens bij 75% van alle Eredivisie goals voor Feyenoord betrokken. In de minuutte. Valente eerst, Kenneth. Ja? Want Kees gaat zo Zegiel doen. Ja, die was goed.
1: Die was heel goed en hij speelde op een positie waar hij misschien niet echt wil of kan spelen. Maar dat is een goed, zeker ook voor deze week tegen Barcelona. Lijkt het mij dat hij daar ook gaat spelen, zodat hij het middenveld kan versterken. Maar hij heeft een ontzettend goed gevoel voor ruimte, waar hij moet zijn, waar de ruimte ligt, waar hij moet bewegen en wat hij moet doen met de bal. En vanaf links is het natuurlijk, kan je eigen ruimte opzoeken, creëren. En dat deed hij gewoon hartstikke goed tegen NEC. Hij is natuurlijk absoluut niet een klassieke linksbuiten, maar vanuit daar kan hij zijn passing en kan hij wel... jongens, deze vond ik zo mooi. Kijk, je kan niks anders, maar je moet het toch even doen.
4: Ja.
1: En dan in die combinatie, hier was de ruimte heel groot. Ja, dan zie je wel... Weet je, als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken, dan zie je gewoon... Oké, dit is een iets betere speler dan de rest. Weet je, het is logisch dat hij ook in de buurt van het Nederlands elftal en zo. En, ja.
4: Ja, Zegio komt daar wellicht in de toekomst. Ja. Maar is ook
2: wat Feyenoord gewoon heel goed deed, was dat ze het niet al te moeilijk maken. En ze weten dat NEC hoge druk geeft en ruimte laat. En ja, Zegio, wat hij als geen ander kan. Hij had 23 sprints deze wedstrijd. En hij liep Le Breton, liep hier gewoon uit. En dit is in de derde minuut al. En ik heb hier nu 3-4 beelden van gepakt. Ik had hier de eerste helft wel 6 of 7 beelden van kunnen pakken. Dat hij eerder vertrok dan zijn tegenstander. En het was vaak Le Breton, die we ook wel opgehemeld hebben. Maar die kwam vaak al goed weg, dat die bal er niet kwam. En dit is dan het beeld wat we net al lieten zien. Hier pakt Le Breton uiteindelijk een gele kaart. Zegio liep NEC gewoon weg. En dat komt natuurlijk ook omdat ze met veel ruimte spelen, NEC. En dat ze maar 3 verdedigers hebben. Ze hebben niet een centrale verdediger die eventjes een middenvelder kan oppakken. Ja, en dit gebeurde gewoon. Dit is bij 0-0. En dit was wel bij NEC slecht verzorgd. Want hier komt die bal niet goed aan. Maar ja, daarna is het wel heel erg matig natuurlijk. En met Nuiting die met snelheid in de problemen komt. Maar Zegiel heeft hier zo'n goed gevoel voor. Hij gaat meteen lopen. Als hij ziet dat er... En dit van Persie, die geweldig kan koppen overigens. Ja. Hij gaat gewoon meteen lopen. En dat is toch wel een gevoel wat je moet hebben als box-to-box middenvelder. En dan nog eens het overzicht hebben waarin hij met 2 assists en een goal belangrijk was. Hij liep NEC. Ja, waar we NEC eigenlijk heel vaak voor hebben opgehemeld, werden ze gewoon geslacht in deze wedstrijd.
1: En nu laat je zien, zijn loopbaan is hartstikke goed. Hè. Maar 2 dingen in de wedstrijd. Maar ik dacht van...
4: Die kans, die 1-op-1.
1: Die dat kans die hij kopje ver komt.
2: Dat was ook die loopactie hier. Ja. Deze, ja, kijk, hier ook.
1: Deze. En gelukkig zei hij ook zelf achteraf... Hoe kan ik zoiets doen?
4: Ja.
1: Hoe kan ik deze zo matig, zeg maar, voor me komen? En hij had 1 bal. Ik weet niet of ze zo goed zijn hierachter... dat ze die ook nog even erbij... Want
4: ze
1: ik heb
4: zijn
1: niet...
4: heel goed, maar ik weet uit betrouwbare bron... dat we die niet hebben. Maar dat was in de eerste helft een paas.
1: Eerste helft
4: die
1: in paas. Hele simpele paas met de buitenkant voet op Valente, meen ik.
4: Klopt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Dat zijn ze, want die loopt geweldig. Lopen, heel goed.
2: Maar het kan dat hij gewoon zo'n speler gaat worden. Dus dat hij
1: ik denk dat hij dat ook wel kan. Ja. Ik denk dat als dat ook nog erbij komt... dan kunnen we verder praten over Nederlands elftal... en wat jullie allemaal graag willen. Maar laat eens heel even...
4: Rustig.
1: 4 wedstrijden, 5 wedstrijden onderweg.
4: Wat wel positief is, wat je zei inderdaad, hij is zelf kritisch... want hij wist ook niet wat hij deed met die 1-op-1 kans.
6: Een raar moment, zeg. Dat ik deze te hard tik is gewoon bizar. Dat is gewoon geen kwaliteit wat ik op dat moment laat zien.
7: Je snapt niet dat je het zo slecht deed?
6: Nee, snap ik niet. Nee, snap ik echt niet. Kom op, ik kan toch niet deze bal te hard voor me uit. Nee, vind ik niet kunnen eigenlijk.
7: Oké, wat wel kan, is je doelpunt. Ja, ik twijfelde even, moet hij nou op jouw naam komen of niet?
6: Nee, 100% op mijn naam.
7: Ja, verdediger raakt hem ook.
6: Ja, hij raakt hem ook, maar als ik hem niet ook raak, dan gaat hij niet richting goal. Ik denk dat als hij hem alleen raakt... Kijk, als hij hem alleen raakt, alleen tackle, dan is er geen goal, zeg maar, snap je? Ik moet hem ook raken, en hij raakt hem ook natuurlijk, maar ik raak hem meer dan hem. Dat is wel mijn naam.
7: Ik vind het vrij ingewikkeld, maar het is een doelpunt voor jou.
6: Ja.
4: Leuke jongen, G5 ZGL. Dan naar zijn oude club.
1: Weet je wat heel grappig is, hè?
4: Nou?
1: Klein dingetje. Wout Weghorst over dat god, hè?
4: Ja.
1: Valt iedereen omheen. Wat een verschrikkelijke man, hè? Hij noemde 2 keer, dankzij god, nog iemand. Wie was dat ook weer? Die ook god...
4: Tolu.
2: Babadi ook.
4: Oh, Babadi ook.
1: Babadi.
4: Nee.
1: Zegt niemand er wat
4: selectief,
1: over.
4: Selectief, inderdaad. Laat ze lekker...
1: Dus laat ze allemaal lekker...
4: Laat ze lekker, joh. En laten ze niet lekker gooien met spullen, want vuurwerk en bekers... alsjeblieft daarmee stoppen.
1: Geen aandacht.
4: Nee, precies, dat wilde ik ook zeggen. Geen aandacht geven, want Utrecht, het spel... Ja, ze zijn niet tevreden, maar het is soms
2: het
4: ook...
2: Het zit ze niet mee, hoor, moet ik ook eerlijk zeggen. Laten we eens maar even het beeld zien wat ook wel Utrecht is. Want het is te makkelijk om alleen te zeggen, nou, het zit even flink tegen. Dit was een beeld waarin ze 0-1 achter... En wat ook wel voorkomt, waarin... Oh, moet ik zeggen, Stepanov sprint hier nou ook niet even... dat ik denk, nou, dat gaat even volle bak. Maar hier zie je wel de vertwijfeling in het elftal. Ja. Waarin de voorste vier denken van, hey, we gaan toch druk zetten. Alle condies schakelt die dan, na zijn teleurstelling schakelt die dan om. En dan zie je eigenlijk iedereen iets anders zeggen. Dit is echt hier, ja jongens, hier, maak het nou compact midden dicht. Alarcon zegt, Matthijs, schuif nou naar voren. Push, we staan 1-0 achter. En hier zegt Correa het eigenlijk ook van, ja jongens, denk nou gewoon door, 1-1. Ja, en dit moet hij er nog in zien te krijgen bij Utrecht. Dat ze allemaal datzelfde gaan doen. En bij Telstar was het vorig jaar zo duidelijk. Of we gaan volle bak 1-1 door, of we gaan met z'n allen terug. Ja, en dat zie je bij Utrecht gewoon nog niet. Ze geloven er nog niet steeds in. Daarbij gezegd, ze speelden echt niet zo... Ze beginnen elke wedstrijd, beginnen ze goed.
4: Ja, klopt.
2: En nu ook weer, er is niks aan de hand. Ja, en Kathleen doet even een hakkie in plaats van de normale kaats. Corner, en die corner die valt. Soerai schiet hem geweldig in. Die tweede goal valt precies voor Tengstedt, zijn voeten. Ja, en dan wordt hij ook nog gestaakt tot... Ja, en dan zitten ze echt in de hoek waar de klappen vallen. En ja, ben je benieuwd hoe lang dat nog gaat duren.
4: Ja, nou ja. Voor Utrecht is te hopen dat er verbetering komt. Dat zou eventueel aanstaande dinsdag al kunnen als die wedstrijd wordt ingehaald zonder publiek. 2:00 'smiddags de aftrap uiteraard live bij ons te zien. We gaan naar onze eindrubriek. Kom er maar in. Ja, de man van het weekend. Onze Insta-volgers zijn van mening dat het of Zegiel of Iataren moet worden. Hebben zij gestemd. Kenneth, voor wie kies jij?
1: Kies voor iemand die normaal gesproken op zo'n leeftijd... dan ben je meestal vakken aan het vullen in de Albert Heijn of iets dergelijks. Maar hij maakte zijn debuut en maakte ook gelijk een doelpunt.
4: Gerardino Schaken.
1: Schaken gekozen. Ik kan me herinneren, Boetjes de eerste keer dat we hem zagen.
4: Klopt.
1: Tegen Ajax meen ik dat het was.
4: Absoluut.
1: Och man, wat was dat leuk.
4: Ja.
1: Wat was dat leuk. Dat gevoel had ik ook een beetje met deze jongen. Hij maakte alleen maar de goal en verder was het niet echt zichtbaar. Maar is dit nou het begin van een prachtige carrière? Of is het gewoon leuk de jongste doelpunten maken?
4: Geschreven in de sterren. We gaan het zien. En wie is jouw man?
2: Iataren, 2 goals en assist gedaan. Ik wil ook even een shout-out geven, hoe zeg ik dat?
4: Ja,
2: aan Jurg Schreuders. Die veel over zich heen kreeg na de deceptie tegen Van Bommel. Maar het hartstikke goed deed vandaag.
4: Ja.
2: Dus Jurg, ga zo door.
1: Hoeveel mensen mag je noemen?
2: Maar ik ga nu toch zeggen...
4: We staan er de vinklimiet in, hoor. Want anders...
2: Er is historie geschreven dit weekend. Dus het is Ronald Koeman. Maar als hij nou de volgende keer weer een penalty maakt... gaan we het niet weer.
4: Nee.
1: Pas bij 3
2: maar nu,
1: keer.
2: Is allemaal... Als hij je 3 maakt. Maar 2 penalties in 1 wedstrijd, de keeper.
4: Helemaal eens.
2: Hij 2-0 achter met een man minder. Ze maken hem niet gek.
4: Ik ga voor Kees, Kenneth Koeman, Ronald Koeman junior. Je zal maar in je fantasy team hebben.
1: Ga maar lekker voor het voorspelbare.
4: Ik ga deze keer voor het voorspelbare. Nee.
2: Stijn gaat de penalties nemen.
1: Heb je nog een shout-out?
2: Nog een shout-out? Ik heb er nu wel iedereen.
4: Althans, we doen een shout-out naar... Ronald Koeman junior gedaan. Maar ook een shout-out naar de ploeg die toch wel weer liet zien... dat ze al 3 keer op rij kampioen zijn geworden. PSV, zij winnen de eerste slag van Ajax. Namens Kees en Kenneth, bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week.
8: En die valt er ook in uit. Geertruiden aan doet het allemaal in de Johan Cruijff Arena. En hoe die het doet, doet hij het. Barak Tarevic en die beslist deze topwedstrijd. En zo laat PSV uiteindelijk zien dat het net even een stapje verder is dan de Ajax in deze fase van de competitie.

0: voordat je podcast begint? Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker, dan win je 300 euro... en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij... die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vinddekoker.com. Speel bewust 18+.
3: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verweij en aan de andere kant van de lijn Pieter Zwart. Pieter, ja, we hebben genoeg te bespreken. We gaan het hebben over Ronald Koeman junior. We gaan het hebben over een fenomeen in de wedstrijd tussen Groningen en FC Twente. Maar we beginnen even met triest nieuws. Aaron Bouwman voorlopig niet inzetbaar. Voor Ajax. En los van het feit van we kunnen het weer over die overtreding hebben, maar ik vind dat niet zo relevant. Ik had vooral het gevoel van jezus, echt sneu, want die jongen is echt gewoon hartstikke goed bezig. En dat doet eigenlijk een beetje afbreuk aan de fase waarin die zit. En misschien ook wel de fase waarin die zich ook stormachtig ontwikkelt.
4: Ja, het is natuurlijk veel over gegaan, maar weinig gegaan over het grootste slachtoffer in de situatie. Dat is natuurlijk Bouwman, die hele zondag ook in het ziekenhuis heeft gelegen en nu er dus uit is. Ja, en eigenlijk tot deze wedstrijd was hij de speler bij Ajax die nog geen minuut had gemist. Was natuurlijk geen andere rechter centrale verdediger. En in het begin had hij foutjes, maar dat werd eigenlijk ook al wedstrijd tot wedstrijd werd dat minder. Dus ik vond eigenlijk wel dat hij zich heel positief aan het ontwikkelen was bij Ajax. En dit kan voor hem ook een keerpunt zijn in het seizoen. Ja, kijk, Kerer die kwam er nu al voor hem in. Die moest nog wat wedstrijdritme opdoen, was nog niet helemaal klaar om te starten. Maar het kan natuurlijk prima dat tegen de tijd dat Bouwman weer fit is, dat er iemand anders op zijn plek staat die dan op dat moment goed doet. En zoals nu eigenlijk er weinig reden was voor Michel Sanchez om dan aan zijn team te gaan sleutelen met Bouwman erin. Kan het straks zo zijn dat er weinig reden is om Bouwman weer terug te brengen. Voor die jongen is het natuurlijk sneu. Ik weet nog niet zoveel hoe de nieuwe bondscoach bijvoorbeeld naar hem zou hebben gekeken. Wat dat betreft... treurig voor hem dat hij op deze manier wegvalt bij Ajax.
3: Ja, want hij viel natuurlijk eerder al op. Het is een verdediger met voetballende kwaliteiten. Maar ben je het eens dat hij ook vooral, als je het hebt over duels, fysieke kracht, het ruimte in zijn rug, die verdediger, laat maar zeggen, dat hij daarin vooral gegroeid is?
4: Nou, ik vind dat hij daar wel een ontwikkeling. Ik vond dat eerst wel van een echt matig niveau dat iemand uit een Ajax-opleiding komt. Dat de basisbeginselen van het verdedigen er nog niet echt in zaten. Maar ik vind wel dat hij daarin stappen aan het zetten is. En beter aan het worden is. En hij heeft natuurlijk fysiek eigenlijk ook wel die aanleg om dat te kunnen. En dat zeg je wel, dat het wat volwassener aan het worden was. Ja, en als je dan alles gaat optellen, kan het best een hele complete verdediger worden op termijn. Daarom is het jammer dat die ontwikkeling voorlopig even stilstaat.
3: Ja, precies. Dan laten wij het hierbij overigens. Meest gelezen item op VPRO waren de 5 conclusies naar aanleiding van de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Ga daarvoor naar VPRO. Dan maken wij de overstap naar de wedstrijden die op zondag gespeeld zijn. Zullen we beginnen bij de wedstrijd tussen Groningen en FC Twente?
4: Lijkt me goed.
3: Ja, over wie wil je als eerst praten? Wil je beginnen met Fase? Wil je met Weghorst beginnen? Of misschien Tom van Bergen?
4: Hey, Tom van Bergen. Ja, ook juist. Kijk, die andere dingen die het over hebben. En dan is het ook weer, denk ook wel weer een stuk negativiteit zit daar dan vaak omheen. En opstootjes, et cetera, et cetera. Maar ik heb ook naar een speler gekeken die onverstoorbaar over dat veld aan het racen was. Ja, ik vind dat wel echt heel erg indrukwekkend eigenlijk wat hij laat zien. Het is niet een klassiek Nederlandse speler van Bergen. Het is zeg maar geen... Nee. Speler die in een positiespelletje even... Kijk, het is niet dat het technisch slecht is. Het is technisch gewoon best wel een hele vaardige voetballer. Maar niet technisch de extreme buitencategorie. Maar op andere vlakken is hij dat wel. Ook in deze wedstrijd weer 10 ballen veroverd. Het meeste van iedereen op het veld. Maar had ook de meeste schoten, de meeste expected goals, de meeste balcontacten in de vijandelijke 16. Het is gewoon echt wel een hele complete speler die continu overal is. Want hij speelt eigenlijk natuurlijk nu om een spits heen. Maar hij heeft alsnog heeft hij extreem veel diepgang zonder bal. Ik zie in hem gewoon heel veel kwaliteiten die je in heel veel Nederlandse spelers eigenlijk niet ziet. En daarom vind ik hem ook een fenomeen. Omdat het is best wel een heel uniek profiel eigenlijk voor Berger. En ik denk dat hij tot nu toe extreem onderschat is geweest. Omdat hij die ballen er niet altijd in schoot. Dit seizoen zie je dat hij wel degelijk de capaciteiten heeft om die ballen. Ja, hij komt continu in de goede posities. Ik zag ook dat Jordi Cruijff er iets over zei deze week. Van dat het belangrijker is dat iemand veel in die goede posities komt. Dan ja, of hij op korte termijn al die ballen erin schiet. Dat blijkt ook uit de data dat het zo is. Dus het belangrijke is dat je vaak in goede posities komt. Ja, en dat doet Van Bergen. AZ heeft al geprobeerd afgelopen zomer om hem te halen. Maar ik denk dat hij bij alle Nederlandse topclubs dat dit een speler is die eigenlijk moeiteloos mee zou kunnen doen en een rol zou kunnen hebben binnen die selectie. Is niet als basisspeler, dan wel als invaller. Want iemand die zoveel energie geeft aan een elftal die zo functioneel is eigenlijk binnen het hele team. Omdat hij echt een fenomeen is in het druk zetten, in het afjagen. Daar staat hij al heel lang, staat hij ook al bovenaan in al die lijstjes qua pressures. Hoe vaak je druk zet op de bal, hoe vaak je de bal hoog op het veld verovert. Ja, als jij druk begint te zetten en hij is een van jouw eerste pionnen in dat druk zetten. Ja, ik vind hem op dat vlak echt ongeëvenaard. Maar hij gaat ook net zo makkelijk weer terug om daar
1: ook in die
4: te
1: afstanden,
4: verdedigen.
1: Hè?
4: Ja, en dan ook nog die diepgang zonder bal erbij. Ik zag een interview met hem na aflopen dat hij eigenlijk nog steeds buiten adem was. Dat hij dat aangaf in dat interview. Maar dat betekent wel dat hij continu gas blijft geven. En dat hij dus ook in staat is om diep in het rood te gaan. En dat gewoon 9 minuten vol te houden. Ja, ik vind dat wel imponerend. En ik denk dat het een speler is. Als hij een stap gaat maken naar het buitenland, dat hij zo'n type speler is die dan daar wordt gewaardeerd. Daar iedere week in de krantenkoppen staat. Of dat nou naar Italië is of naar Duitsland. Of naar Frankrijk. Zo'n soort competitie zie ik wel vormen bij hem. Of bij wijze van spreken de championship. En dat daar iedereen met hem wegloopt. En dat de mensen in Nederland denken, goh, hoe kan er nou dat wij dat niet hebben gezien?

0: Maar dan, ja, hij ook wel heel goed benutte die ruimtes die ADO destijds gaf achter de verdediging. Ja, hij loopt daar gewoon continu op, ook in die wisselwerking met die spits, dat hij dat goed aanvoelt. Dat is nu ook met dat doelpunt wat hij maakt, waar dan aan de ene kant een kans gemist wordt door Twente en dan meteen aan de andere kant de ruiter. Dan steekt hij eigenlijk over voor rechts, helemaal naar links. En hij werkt hem ook met links af, terwijl natuurlijk eigenlijk een rechtspoot is meer voor Bergen. Dus zie je ook wat hij functionele techniek heeft in beide benen. En ik ben bij hem ook wel benieuwd, omdat hij zo'n uniek profiel heeft van, ja, dit kan zo'n typische speler zijn, zeg maar, Dirk Kuyt-achtig profiel, dat iedere keer als hij een stap maakt, dat hij daar misschien aanhaakt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat uiteindelijk als hij een stap maakt, dat het dan misschien toch iets te veel nog voor hem is gevraagd. Maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar bij zijn carrière. Van hoe ver kan dat reiken? Hij is nog steeds pas 22. En onder, je hebt natuurlijk de traditionele top 3, maar je hebt daaronder natuurlijk ook een soort nieuwe subtop gekregen. Maar ja, in die categorie daaronder vind ik hem met afstand de interessantste speler eigenlijk die er rondloopt in de Eredivisie. Waarvan ik denk, nou, die zou het wel echt kunnen maken in een topcompetitie. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat hierna de stap wordt. Ja, en tot die tijd kan Groningen er denk ik echt nog van genieten.
1: Ja, ik zie een hele mooie videoanalyse op VPRO aankomen. Maar goed, dat is voor later. Wil je nu de overstap maken naar Common Junior? Of willen we het al hebben over AZ, de koploper van de Eredivisie? Jij mag kiezen.
0: Ja, misschien eerst Common Junior. Ja, toch weer twee doelpunten.
1: Ja, bizar, hè? Maar ook het mooie is gewoon, hij heeft gewoon een super zuivere trap met zijn wreef en met binnenkant wreef. Want als we hebben het vaker over zijn passing gehad, toch? Vorig jaar hebben we toen een analyse gemaakt over zijn connectie met Offerhaus. Maar dan zie je dus ook eigenlijk dat de zuiverheid en de hardheid van zijn passing, want je moet hem echt strak spelen om linies over te kunnen slaan, dat die essentieel is. En die trap gebruikt hij eigenlijk ook nu met zijn strafschop. Het is gewoon zuiver, het is hard. En ja, in die zin, als je zo de slotfase kijkt, het is echt een fenomeen aan het worden.
0: Klopt.
1: Ja,
0: bij de eerste zat gewoon natuurlijk de keeper in de goede hoek. En dan nog omdat hij zo zuiver en strak is. Ja, komt hij er niet aan. Dus het is wat dat betreft denk ik ook gewoon, ja, terecht dat hij ze neemt. Ook al is het misschien onconventioneel. Dit zijn wel de dingen waar ik van houd. Zeg maar iets wat tegen de conventies ingaat. En als het fout gaat, dan zal iedereen zeggen, oh, maar je keeper een penalty nemen, et cetera, et cetera. Maar ja,
1: in deze situatie, Pieter, is het toch niet zo spannend. Want het is de gelijkmaker of de aansluitingstreffer. We hebben dat eerder gehad, dat was vorig seizoen. Dan gaat het om de winnende treffer. En dan kan het wel dat je denkt van, oké, neem je risico of niet. Weet je, die is altijd wel interessant. Maar dan zeg jij nog steeds, niet zeuren, hij heeft de beste trap, gewoon doen.
0: Ja, als hij de beste nemer is, moet hij hem denk ik gewoon nemen. Want ja, je praat in principe statistisch over een 80% kans op het doelpunt. Dus dan, als hij een beter dan gemiddelde nemer is, dan is het misschien nog 85%. Dus dan heb je in principe nog maar 15 van de 100 gevallen, bij wijze van spreken, waar hij er iets aan moet doen. En dan kan het natuurlijk ook nog zijn dat het deel daarvan gaat over. Of dat zal dan ook waarschijnlijk zo hard ingeschoten zijn dat je niet meteen aan de overkant van het veld bent. Dus dat zou ook eens wel eens een keer willen zien dat het fout gaat. Volgens mij iemand als Hans-Jürgen Butt en zo, die heeft ook best veel penalties genomen. En er zijn niet heel veel voorbeelden waar dat dan vervolgens aan de andere kant een tegendoelpunt opleverde. Dus ik denk dat het ook een beetje overdreven wordt. Misschien het risico wat eraan vasthangt.
1: Ja, precies. Wat wel mooi is om te zien, Pieter. Het is natuurlijk afgelopen seizoenen. Is er Hosanna-stemming in het stadion van Telstar. En ook nu, er gebeurt gewoon altijd iets. En vandaag was het dus ook voor de mannen daar één groot feest. Maar waar het ook feest is in Alkmaar. Bij de koploper van de Eredivisie. Ze blijven maar winnen.
0: Ja, na een wedstrijd waar het zeker niet makkelijk ging. Of in ieder geval tot en met de 1-0 misschien wel relatief makkelijk. Want toen leek AZ het wel redelijk onder controle te hebben. AZ maakte het doelpunt. En dan geven ze eigenlijk die wedstrijd helemaal uit handen. Dan komt Heerenveen op een 2-1 voorsprong. Dat je denkt, goh, het is toch een beetje, iedereen zeker toch ook een beetje aan het wachten bij AZ van, zit die typische AZ-wedstrijd ertussen? En dit dreigde even zo'n typische AZ-wedstrijd te worden. Ja, en dan, dat is denk ik ook een beetje het thema van de Eredivisie seizoen. Ja, Heerenveen blijft aanvallen en eigenlijk scoort AZ twee keer op de tegenaanval vanuit een aanval van Heerenveen. Ja, dat het, ja, zeker bij die 2-2 op dat moment nog op een voorsprong staat. Ja, geweldig doelpunt van Meerdink, afstandsschot. Voor de rest speelde Meerdink

0: Niet zo'n geweldige wedstrijd, maar geeft er nou nog die assist op Oefkier. En dan sleept AZ hem er toch uit. Dus nou, dat is positief. Ja, en tegelijkertijd, het was ook wel verdedigend nog. Ja, nu toch ook wel kwetsbaar. Misschien kwetsbaarder dan ik zelf ook wel had verwacht bij AZ. Want ook na die 2-3 was niet zo dat AZ helemaal niks meer weggaf. Dus het is nog niet bij mij direct zo dat ik denk van AZ gaat echt tot het allerlaatste moment meedoen om de landstitel. Maar goed, tot nu toe zijn ze de enigen die foutloos zijn. Dus daar verdienen ze absoluut de credits voor.
1: Ja, het enige wat ik daar wel bij aan wil tekenen, ik snap helemaal wat je zegt. Hè, straks inderdaad verder in het seizoen met topwedstrijden meegenomen. Het enige wat ik wel heb, en zie nu eigenlijk ook, want ze hadden duidelijk echt een mindere fase, is dat ze wel verschillende spelers hebben die iets kunnen creëren of doelpunten kunnen maken. Want met Stenks in de ploeg zie je ook dat er gelijk weer meer dreiging naar voren is in passing. Maar ze hebben ook wel verschillende jongens die een doelpunt kunnen maken.
0: Dat is zeker zo. En nou, die kunnen ze dus ook vanaf de bank nog laten komen bij AZ. Met ook Oefkier. Wat ja, voor dit soort specifieke scenario's met zijn snelheid is gewoon een goede invaller. Ja, Partachi en Stenks zijn best natuurlijk inwisselbare spelers. En zo is natuurlijk op meer plekken. Ze hebben natuurlijk eerder ook al wel een wedstrijd gehad waar dan Hoornkamp vanaf de bank komt. Die dan ook een belangrijke rol heeft eigenlijk als tweede spits rondom Meerding. Dus wat dat betreft hebben ze al wat scenario's gehad. Vorige jaar ging het natuurlijk ook vaak over Jordi Klaas is er niet bij, is die dan te vervangen? Nou, dit seizoen is al gebleken dat AZ hem kan vervangen. Nu was bijvoorbeeld Kees Smit er niet bij. Nou, oké, AZ kan ook een wedstrijd winnen zonder Kees Smit. Kasi is wat eigenlijk ook wel een belangrijke speler is. Die is er ook al een tijdje niet bij. Meester Wit die viel er nu na rust in. Maar die is eigenlijk vanwege die transfer die iedereen had verwacht eigenlijk ook nog bijna niet bij geweest. Dus ja, tot nu toe is AZ wel in staat gebleken om dat soort problemen op te vangen. Alleen ik denk ook dat AZ heeft een echt jonge selectie om echt mee te doen om de Eredivisie-titels. Je ziet gewoon over het algemeen dat teams die iets oudere spelers hebben, die echt in die piekleeftijd zitten, dat die stabieler kunnen presteren. Daar ben ik nieuwsgierig naar of die AZ-jongens al ver genoeg zijn om dat te doen. En wat ze daarbij wel als voordeel hebben bij AZ is dat die groep al wel lang bij elkaar is. Dus dat het wel een ingespeeld geheel met elkaar vormt. Dat werkt natuurlijk wel weer in het voordeel van AZ. Maar ik ben benieuwd waar het gaat brengen. En tot nu toe is denk ik een van de positieve verrassingen van AZ dit seizoen. En ik zou het fantastisch vinden als ze heel ver komen, omdat dat het dan gewoon een beloning is voor beleid. Dus niet zomaar geld smijten of opportunisme, wat je natuurlijk heel veel ziet in het voetbal. Maar zelf je trainers opleiden, zelf je spelers opleiden. Op een gedegen manier kijken naar aankoopbeleid. En met een lange termijn plan echt bouwen aan een selectie, bouwen aan een elftal. En het zou voor de Eredivisie goed zijn, denk ik, als dat een keertje beloond zal worden. Ja, met wat dan ook. Omdat het dan misschien hopelijk ertoe leidt dat andere clubs daar ook weer van gaan proberen te leren.
1: Ja, zo is het. Komende week, Pieter. Vandaag sowieso om 10:30. Maandag hebben we een rondje Eredivisie. Later hebben we een rondje buitenland. Dat is al mooi. Maar dan de Champions League. Ik moet zeggen, ik kijk er wel echt naar uit. Hoor. Dinsdag, woensdag en donderdag.
0: Ja, dat is heerlijk. En ik heb al dit weekend, van vrijdag eigenlijk al, nog extra Barcelona zitten kijken van VPRO. Al die gaat tegen Feyenoord spelen. Nou, als neutrale toeschouwer was dat smullen. Ja, je kijkt het ook een beetje vanuit het perspectief van Feyenoord. En dan denk je wel even van poeh. Nou, voor Feyenoord valt te hopen dat ze er niet zoveel zin in hebben als dat ze er nu toe zin in hebben dit seizoen. Want dat gaat met het tempo. Dat is echt ongekend hoe hoog het niveau is dat Barcelona haalt. Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk wel een ploeg die iedere wedstrijd wat ruimtes weggeeft. Dus Feyenoord gaat misschien in ieder geval kansen krijgen om te scoren ook. Daar een resultaat halen, dan is er wel een klein mirakeltje nodig vanuit Feyenoord. Maar goed, je hebt ze ook 3-3 spelen bij Manchester City. Dus wie weet, er gebeuren soms gekke dingen in het voetbal.
1: Zo is het. En nou goed, deze week dus volop voetbal overal te zien, te bekijken en te beluisteren. Wil ik jou bedanken voor je bijdrage aan deze VZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
0: Tot ZSM.
2: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Yes!
1: Nu bij New York Pizza.
0: De Double Dough Dagen.
1: Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 15.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: lekker die week afsluiten en morgen weer met frisse tegenzin je werk tegemoet, toch? Of niet? Toch
1: zeker,
0: wel.
1: Zeker.
0: Of heb je altijd zin om te gaan werken?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ik heb wel van mijn hobby mijn werk gemaakt.
0: Wat heerlijk. Ja. Een tevreden iemand. Ja. Zo, hé, Senna. Zie je er goed uit?
2: Dankjewel.
0: Oh, ik knallen ben je, joh.
2: Ja, ja, ja, we zijn bezig met sporten en voeding. Dus
0: ja, dat, heel goed.
2: Helpt, dat werkt.
0: Ja, jij bent toch een beetje mijn inspiratiebron. Kleine Vogel, dat is natuurlijk jouw grote hit. En dat heb ik geprobeerd na te zingen. Dat ging best goed.
3: Geprobeerd.
0: Geprobeerd. Wat kan ze zingen, die meid? Ja. Hey, hoe hebben jullie elkaar gevonden?
4: Ja, we hadden een schrijverskamp. En dat betekent dat je in heel veel locaties allemaal liedjes schrijft. En Senna was daar en ik was daar. En toen hebben we gewoon een liedje gemaakt.
0: Ja, en dat
4: hele
0: gaat,
4: korte versie.
0: En dat gaat goed. Gaan jullie samen optreden door het land? Of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, als we samen geboekt staan, dan doen we hem samen uiteraard. Ja.
0: Maar doe je nog wel een beetje dorpsfeesten of in kroegjes of weet ik wat? Of is dat allemaal te duur?
4: Nee, we zitten vol in die dorpsfeesten.
2: Ja, juist, ja.
0: Ja. De grote podia, want ze zeggen ja, in bijvoorbeeld Bavel, als er een of ander feest is, dan kunnen we eigenlijk niet meer boeken, want de volkszangers zijn allemaal te duur. 20.000 euro.
3: Ja.
0: Voor een half uur, voor een uur.
5: Is wat, wat als je jou wil boeken, wat betaal je dan?
6: Ja.
5: Nee, dat je geld toe.
0: Een ijsje.
5: Dan geef je geld.
6: Een dubbel beetje, zeker.
0: Jongens, mag ik een groot applaus voor Sven Steen. En Senna, dankjewel jongens. En nogmaals, fijn dat je kijkt. Rutger Kasten is er vanavond. Theo Jansen, Misha Blok, we hebben Pieter Gobelens en Noah Valen. Heb jij een kappertje gepakt, Theo?
3: He? Nee, dat is niet te zien, hè?
0: Helemaal, wat dacht je? Ik doe gewoon even...
3: Nee, ik denk van ja, ik wist dat Pieter er was vandaag. Ik denk, ik pas me een beetje aan. We hebben een beetje dezelfde bouw. En ik denk, daar moet het haar ook een beetje bij passen. Dus
6: steeds mooier.
0: Ja, maar als jij dan naar de kapper gaat, wat zeg je dan?
3: Doe maar wat. Nee, doe maar als een crimineel, denk ik, hè?
7: En is gelukt. Mag je brilletje even leren, of niet? Ik denk dat het dan helemaal af is.
3: Ja, dan ga je lijken zagen.
0: Nou, nu wordt het vader van Bolly.
7: Dus ik ben er klaar voor. We gaan even naar met.
0: Ja. Nee, maar wij hebben jou natuurlijk gesnapt, hè, bij de barber.
3: Ja.
8: Ik ga wat nieuws proberen hier. Theo, kunnen we jou binnenkort verwachten bij Barbertat?
9: Tuurlijk. Geen probleem, joh.
8: Ja, toch.
9: Het duurt wel een paar weken nu.
6: Heb je weinig tijd.
0: Lekker aan het snabbelen, Theo. Lekker gratis kappertje gepakt.
3: Nee. Die jongen ken ik heel goed. En hij doet iets met een podcastje en hij heeft mij daarvoor gevraagd. Ik zei, voor jou doe ik dat.
0: Ja. Maar inderdaad gaat het knippen. Dus liever een rittenkaart.
3: Ja, zeker.
0: Hey, we zagen natuurlijk van de week Robert en Brink bij Renze zitten. En die had het over Van Basten, want die zat er ook. Die heeft een nieuw documentaire, Basta. Hij zei, ja, je hebt natuurlijk Cruijff, je hebt Van Basten. Dan heb je een klein beetje Maradona. En dan komt toch wel Theo Jansen, Noah.
5: Ja, dan komt Theo Jansen.
7: Dan zit je nou vies te lachen.
5: Hij zei, dan komt er niks. Of dan, en toen dacht ik, nou, je kan er een aantal opnoemen die daarna komen. En dan ongeveer Theo, denk ik.
0: Nou, die staat wel in dat rijtje, ja. Maar zou Theo ook zulke erge overtredingen maken als Van Bommel, denk je?
5: Nou, jij hebt wel een paar vieze gemaakt, toch?
0: Kijk, dat is een mooie teaser. En die komen er straks aan. Wat heb jij eigenlijk gedaan van de week?
3: Ik ben gisteren naar Live on the Beach geweest.
0: Leuk.
3: Ken je dat? Ja. Nee.
0: Nee. Waarom niet?
3: Nou, het is wel leuk, maar het is een festival. Ik ben helemaal niet zo van de festivals. Daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. En hier was dan ook nog eens een keertje om een uur of vijf... Had ik eigenlijk nog niemand gehoord die kon zingen. En toen moesten Suzanne en Freek nog komen.
0: Nou,
3: ik vond Suzanne en Freek, dat is dan nog wel, heeft nog wel echt iets vrolijks in zich. En dat spreekt het publiek dan ook wel aan. En ik moet zeggen, daarna kwam al wel Akda in de Munich. Akda in de Munich. En dat vind ik dan wel echt muzikaal. Dus daar heb ik dan wel echt van. Daar heb ik echt van genoten. Ja, dat vind ik dan wel echt goed. Dus ik had een aardige dag.
0: Ja, nou, ik ben blij voor je. Misha, de eerste keer dat je hier bent, we kennen elkaar natuurlijk al van 7:30. Nou, je gaat als een malle, want je hebt. Je bent veel ter sprake gekomen. Want je hebt natuurlijk het eerste interview gehad met Thijs Reumer, hè, na zijn veroordeling. Ja. En je hebt een programma gemaakt, vond ik heel erg leuk. Misha en de mannen die het beter weten.
1: Ja.
0: En voor de mensen die niet weten wat het nou precies inhoudt, je had onder andere Victor Vlam en Wierd Tuk. Zo zag het eruit.
1: Vind je dat je polariseert?
10: Natuurlijk polariseer ik.
1: Ja, dat vind ik ook.
10: Polariseer terug, vooral.
1: Het is wel een verdienmodel, toch?
10: Nee, dat vind ik zo onzin.
1: Vind je dat onzin?
10: Ja, dat vind ik echt zo flauw.
1: Want jij weet...
10: Echt een beschuldiging, weet je.
1: Nee, maar jij weet net zo goed als ik dat als jij een extreme mening verkondigt, dat verkoopt.
10: Nou, een extreme mening, in mijn geval...
1: Je wordt uitgenodigd.
10: Nou, nee. Ik loop altijd over het randje. Ik loop altijd gevaar gecanceld te worden.
1: Ja, voel je dat zo?
10: Nou, kan ook zijn dat ik op een gegeven moment iets zeg... dat ze bij Talpa zeggen, ja, doe maar niet meer.
0: Hoe was het om vier mannen te spreken die alles beter weten?
5: Ja, heel leuk. En ook uitdagend. Want ja, het zijn mannen die weinig ruimte geven aan iemand anders.
0: Ja. En wat was het meest verrassende wat eruit kwam?
5: Nou, ik had van tevoren had ik wel verwacht van... mensen denken altijd, het is het ego. Het is puur ego gedreven. Hè? Mannen die alleen maar hun mening verkondigen. Maar ik dacht al wel van tevoren, daar zit iets anders onder. En ik vond het wel fijn om te merken dat dat ook inderdaad zo is.
0: Ja.
5: Want bij de ene man zit daar toch een verdienmodel onder. Bij de andere man zit daar idealisme onder. Of heel veel pijn. Of een angst.
0: Bij wie zat er idealisme onder en pijn?
5: Ik denk wel, bij Wierduk zie ik toch ook wel angst, maar ook wel idealisme.
0: En de angst waarvoor dan?
5: Dat zij Nederland kwijtraakt.
0: Mm.
5: Dat zij Nederland wordt overgenomen.
0: Ja, daar zijn heel veel mensen bang voor. Trouwens ook in Duitsland, daar komen we daar ook wel op. Ja. Die deelstaatverkiezingen. Maar toen was er een klein relletje, want... Je hebt dan Wiert en je hebt Sander Schimmelpenning. En voor de mensen die dat niet weten, die vitten elkaar de pan uit op X, op social media. Nou, de ene is daar in ieder geval nu mee gestopt, want die zit er niet meer op. Maar toen zeiden jullie van, ja, nee, maar Sander Schimmelpenning, die wil eigenlijk niet komen, omdat Wiert in het programma zit.
5: Ja, die had geweigerd. We hadden hem gevraagd. En toen zei hij, ja, ik ga sowieso niet meedoen als Wiert meedoet.
0: Nee.
5: Klinkt een beetje kinderachtig.
0: Ja, klinkt eigenlijk heel kinderachtig. Ja. Maar hij zei daar het volgende op Blue Sky. Hij zegt, nou, ik ben nooit gevraagd. Dat is een compleet kulverhaal. Nou, Misha, kom er maar in.
5: Nou ja, hij is dus wel gevraagd. En ik heb het ook zwart op wit. Gewoon zelf gewoon in de WhatsApp. Ik heb gewoon een screenshot. Uiteindelijk heb ik dat ook tegen hem aan hem laten zien. En toen zei hij, oh ja, misschien toch wel.
0: Goed, ja, kom je ook wel mee weg.
5: Ja, dat ik moest aan denken toen ik hem deze week zag bij Eva Jinek. Toen had hij eigenlijk eenzelfde soort dingetje. Dat hij ook zei van, ja, ik heb nooit deeltijdprinsesjes... die term heb ik nooit gebruikt. Nou, gelukkig bij Eva Jinek was de redactie zo goed om meteen te laten zien... ja, je hebt het gewoon gebruikt, dit woord.
0: Ja.
5: En, oh ja, dus toch. Dus ja, als je dus met Sander Schimmelpenning iets gaat doen... bewaar je screenshots, zwart op wit gewoon.
0: Hij maakt trouwens nou wel, want hij zat inderdaad bij Eva. Hij maakt wel een goed programma.
3: Ja, zeker.
0: Hebben we er iets van meegekregen? De Kloof, een mooi programma.
3: Ja.
0: Het gaat over de minder bedeelden en de kloof waar we met z'n allen in zitten. Ja.
3: En ben jij op een van deze mannen verliefd geworden, toevallig ook nog?
5: Nee.
3: Niet?
5: Nee. Daar kan ik kort over zijn. er zijn nog wel heel veel mannen die ik in deze serie zou willen spreken. Ik kan echt een langlopende serie...
0: Die wil je niet Rutger daarin dan, toch?
5: Nou, nee, daar hadden we het net over. Ik vind Rutger vind ik geen mansplainer in zijn privéleven, denk ik.
3: Nee, ik voel ook niet dat ik alles beter weet, toch? Ik weet wel heel veel beter, maar niet alles.
0: Nee, een paar procent niet. Maar wie zou je heel graag willen?
5: Johan Derksen.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, dat snap ik.
5: Kun jij niet helpen om hem over te halen?
0: Ik ga het gewoon vragen aan hem. Ik denk dat het antwoord nee is. Is er niet ook een vrouw die je zou willen hebben?
5: Zeker. Angela de Jong.
0: Ja.
5: Vind ik ook wel een type die toch wel veel beter weet... over hoe je moet leven en of je nou wel of geen kinderen moet nemen. En,
0: Hey, en had je ook wel iemand graag willen hebben van Ongehoord Nederland? Dat zijn ook gele mensen, vrouwen met meningen.
5: Ja, Arnold Karskens is wel iemand die in dat rijtje thuis hoort.
3: En die is alleen niet meer van Ongehoord Nederland.
5: Niet meer van Ongehoord Nederland, maar ja.
0: Maar geen Raisa Blommestein bijvoorbeeld?
5: Nou, ik ken haar niet zo goed in privé. Hoe schat je haar in, denk je dat zij...
0: Nee, ik ken haar ook niet, maar zij is de presentatrice van Ongehoord Nederland... en zij heeft zich uitgelaten over het volgende. Morgen is een hele spannende dag, want minister Letschert gaat bekendmaken... of Ongehoord Nederland in het publieke bestel kan blijven. Rutger, wat denk jij? En wat vind je vooral? Is het Noord-Korea-praktijk?
3: Ja, dat zegt Blommestein, maar dat is natuurlijk onzin. Er zijn zoveel misstappen begaan bij die omroep... en ze zijn zo vaak op de vingers getikt. En hoe grote stok wil je de minister geven om mee te slaan? Nu is Hitler verheerlijkt. Komende dinsdag, dus niet morgen, maar dinsdag... komt Ongehoord bij de minister op het matje. En dan, er is eigenlijk al een oordeel en dat wordt ze dan gewoon verteld... En daarna gaan zij in hun eigen programma dat dan aan ons allemaal vertellen. Maar ik denk dat...
0: Dus het doek valt?
3: De doek valt, ja.
0: Ben je het daarmee eens, Pieter? Ik heb je dat niet.
7: Had al veel eerder moeten vallen.
0: Waarom?
7: Dat doek had... Nou, omdat er zijn een aantal dingen die in onze samenleving niet zo lekker liggen. Hè. Adolf Hitler is er één van. Dus iedereen die daarmee coquetteert, die weet van tevoren dat hij er ellende mee krijgt. We vinden dat niet fijn, we vinden dat niet leuk. We proberen de jongste generatie nog eens een keer duidelijk uit te leggen dat we dat niet in ons land willen hebben. Ik zit hier om de twee weken uit te leggen dat we nog van die randdebielen hebben rondlopen die andere landen willen innemen en mensen dood willen schieten. En dan gaan we om, in het kader van de vrijheid van meningsuiting het goed vinden, ik hoorde Johan ook zoiets van zeggen, om overal maar over te praten. Dat is onzin. We hebben vrijheid van meningsuiting, maar je hoeft er niet altijd gebruik van te maken. En ook niet de randjes altijd op te zoeken.
0: Nee.
7: Dat geldt voor wie het ook. Als je altijd over het randje loopt, val je er af en toe wijdbeens overheen.
0: Ja, het is natuurlijk
7: nou,
0: wel.
7: Gaat het over de scheermes lopen, dan maakt het weer een beetje spannend.
0: Ja, maakt het meteen zo extreem.
7: Nou, dat kan ik mezelf wel bij voorstellen. Ja.
0: Het gaat om ongehoorde mensen, hè? Want daar zijn ze voor, zeggen ze dan. En als we het over ongehoorde mensen hebben, dan denk ik meteen aan Kleine Brug naar de deelstaatverkiezingen in Duitsland. Die zijn glansrijk gewonnen door AfD. AfD is Alternatief für Deutschland. Wat is dat voor partij, Rutger?
3: Nou ja, dat is een extreemrechtse partij. En die hebben een hele flamboyante man. Je ziet hem aan het roer, Sigmund. Eigenlijk door de manier hoe hij zijn boodschap vertelt, worden ze groot. En zo groot zelfs dat ze nu in de deelstaat gaan misschien wel gaan regeren. Hè? Dat is nog even de vraag, want ze hebben nu 44% van de stemmen. Ze gaan alleen regeren als ze de absolute meerderheid hebben. Dat komt omdat ze zeggen dat ze dat zelf willen. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat niemand met hen wil. Dus linksom of rechtsom moeten ze alleen. Nou heb je in Duitsland ook nog een 5% regel. En dat betekent dus eigenlijk een soort kiesdrempel. En de partijen die daar niet aan voldoen, die vallen af. Waardoor eigenlijk de taart stukken groter worden, waardoor AfD wel de grootste nog zou kunnen worden. Dus dat is nu even de vraag. En als het zo is, dan gaan zij regeren.
0: Ja, de groei van AfD past eigenlijk wel een beetje in een Europese trend, hè, van rechtspopulistische en rechtsextreme partijen, hè, die flink aan terrein winnen. Wat mij dan opvalt is, kijk, PVV is ook behoorlijk rechts, hè, maar die hebben natuurlijk al regeringservaring. Dat geldt niet voor AfD. En ze worden ook tegengehouden door andere partijen. Dat is een, hoe noem je dat ook alweer, een politiek cordon sanitair. Ja. Oftewel, je wordt uitgesloten. In hoeverre denk jij dat ze dat overboord moeten gooien? Je moet toch altijd in gesprek blijven met mensen?
3: Nee, dat vind ik ook. Ik denk dat dat de oorzaak is van het probleem. En dan ook een oorzaak is van dat zo'n partij zo groot wordt. En ook in Nederland een PVV of een FVD zo groot wordt. Dat is toch eigenlijk. Er is een sentiment in de samenleving, er is een probleem in de samenleving. En dan is het toch volgens mij de taak van de politiek om daarnaar te luisteren en om daar iets mee te doen.
7: Maar in Duitsland is wel één groot verschil. Ik heb er 15 jaar gewoond. Het is een staat die bij het voormalige Oost-Duitsland hoorde. Die hebben nog sympathieën richting de meneer Poetin, waar we dadelijk ook nog over gaan praten. En dat is toch net even iets anders dan wat onze rechtse partijen doen.
3: Jawel, maar
7: dus dat maakt het nog ingewikkelder.
3: Nee, dat klopt. Het is complexer. Maar tegelijkertijd maakt het eigenlijk niet uit welk sentiment het is of wat voor gevoel het is. Het is toch aan de politiek om daar gehoor aan te geven.
7: Jawel, maar het gaat ons ook raken. Kijk, wij zijn op het moment maken we ons zorgen over wat Wierduk ook heeft, dat ons land ooit misschien ingenomen gaat worden. Daar willen we niet over nadenken. We hebben gelukkig de NAVO, maar daar zaten landen tussen met niet zulke leuke presidenten zoals in Hongarije. Je wilt niet dat er in Duitsland een sentiment ontstaat waarbij vriendschap wordt gezocht met Poetin. Dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Dat raakt ons.
3: Nee, het is waar. Alleen het zeggen van je wil toch niet. Nee, dan is het toch aan de politiek om dat te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus wat er constant ontbreekt, dat is in Nederland zo en dat is nu in Duitsland ook zo, is het politieke antwoord. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Jesse Klaver, hè, die begint het nu te begrijpen. Want die zit ineens bij VI ook. He, die gaat ineens bij.
0: Oké, dus je wil zeggen, je begint het te begrijpen zodra je aanschuift bij VI.
3: Nee, maar dan weet je. Maar dan haal je je neus er niet voor op. voor een andere mening of voor een wat rechtsere mening. En dat is toch eigenlijk tientallen jaren, de afgelopen 10 jaar zeker, wel zo geweest. Denk maar aan Melkert, die aanschoof bij Pim Fortuyn. Daar is het eigenlijk begonnen. Ja. Het is de neus ophalen voor de andere mening. En dat is constant zo geweest. En voor het eerst zien we nu dat Jesse Klaver eigenlijk de brug overstapt.
0: Ja, jij zit te knikken.
11: Nee, ik moest denken nog even over Ongehoord Nederland. Ik zag Vincent Karremans en hem werd gevraagd over wat vind je ervan. En toen antwoordde hij, ik heb nog nooit naar één programma gekeken.
0: Oh.
11: En dat vond ik ook wel opvallend. Dat ik dacht van ja, dat vind ik wel raar.
3: Nee, dat is heel raar.
11: Ze maken wel deel uit van het publieke bestel.
3: Ja. Ja. Ja, ik vind dan ook dat je minimaal dat moet weten. Overigens, als het gaat over het geluid van Ongehoord, want dat wordt vaak gezegd, dat moet ook, er moet er ook zijn binnen de publieke omroep. Dan is het nu zo dat de verschillende omroepen hebben gezegd, en vooral de NPO heeft gezegd, dat mogen die andere omroepen, zoals Avrotros, Poont, noem ze maar op, de iets meer aan de andere kant, die mogen dat geluid ook gaan vertolken. Ja. Jarenlang heeft ook de NPO dat toch tegen zitten houden. En die heeft ervoor gezorgd dat ook wij, Poont, niet helemaal precies konden maken wat wij precies wilden maken. Ja, en wat krijg je dan? Een omroep erbij die dan dus dit gaat doen. En in dit geval ook over de schreef gaat. Ja. En daarvan heeft de NPO nu gezegd, daar gaan we dan anders in staan.
0: Ja, maar even terug nog naar, want ik zei, je moet toch altijd met elkaar in gesprek blijven, Pieter. Maar als jij een partij hebt waar toch ook een hele groepering in zit die eigenlijk Holocaust ontkennen, die aanschurken tegen nazi, moet je daarmee in gesprek zijn? Of denk je, beter niet?
12: Jawel, om te kunnen bepalen hoe lang ze opgesloten moeten worden. Ja. Dat sowieso. Want dit soort partijen werkt ook als een magneet voor wappies. Met allerlei conspiracy-theorieën die bewust, als je het hoeveel ellende we hebben, over vaccineren alleen al. Moeten we elkaar allemaal rare dingen wijs zitten maken op internet. En dat vindt zich dan, dat hoopt zich op in dit soort omgeving. En als je op tv komt, ja, dan mag het. Dan wordt het ook als normaal beschouwd. Ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
0: Nou, heb jij het over vaccinaties, injecties? Moest je die halen vorige week? Of wat heb je gedaan?
12: Nee, ik heb een enorme zware blessure opgelopen toen ik mijn vrouw ten huwelijk vroeg, beide knieën versleten. Dus daar hebben ze wat aan gedaan van de week.
0: Ja? Dus nieuwe knieën? Nee, toch?
12: Nee. Want ik heb mijn maat hebben ze niet. Dus ik moest hier langer. Ik moest hier langer mee doen. Ja. Dus ze hebben daar vloeistoffen ingespoten. Dat is in bot. Dat is niet zo heel fijn, maar in ieder geval het gebeurt onder narcose. En dat zou dan een beetje het bot eromheen, het kraakbeen, moeten regenereren. Dat je geen pijn hebt. Ik heb last met lopen.
0: Hoe gaat het?
12: Nou, pijn in mijn hoofd af en toe. Als ik hier wat langer zit.
0: Als je die materie allemaal.
12: Het helpt.
0: Bij goed medicijn.
12: Het gaat de goede kant op.
0: Ja,
12: op jou aanbevelen. De Bergbankkliniek en Goed heet die kliniek. Dat vond ik ook wel een leuke naam.
0: Goed Medisch Centrum.
12: Ja, precies. Ja, weet toch
0: goed
12: alles.
0: Goed dat je het weet, waar je werkt. Het
12: is geen leuke voor jouw programma. Ze weet ook alles eigenlijk.
0: Nou, ben jij een Ajaxiet, dus ik kan jouw antwoord wel raden. Maar Noah, was het nou toch een rode kaart of niet? Want er zijn toch wel wat meningen daarover.
5: Nou, nee, tuurlijk. Als je zegt dat het geen rode kaart is, dan kan je beter kappen met voetballen. Ik zou, als ik Paul van Boekel was, maar ook Sander van Eyck, de scheidsrechter, maar ook Paul van Boekel, en dat begrijp ik echt niet, want dat is een hele gerespecteerde VAR.
0: Ja.
5: Maar was die naar het toilet? Waar was die? Als ik hem was, dan zou ik zelf Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas, opbellen en zeggen, joh, ik neem wel even een paar weekjes vakantie.
0: Ik had buikgriep.
5: Ja, nee, maar dat dit niet door de VAR wordt teruggeroepen, want we hebben de VAR in het leven geroepen en daar is heel veel kritiek op af en toe. En af en toe zijn ze er wel op het juiste moment, maar dat je er niet op dit moment bent, dat begrijp ik echt niet.
3: Maar ik hoorde die scheidsrechters, of ik las die scheidsrechtersbaas, en ik weet even niet hoe die heet, maar ik las
5: Raymond van Meenen.
3: Dus ik las in de krant die zei, nee, de VAR die was bezig met inzoomen op of er een lichaamsdeel uitstak of niet.
5: Maar je moet dat helemaal niet in slow motion kijken. Je moet gewoon op volle snelheid kijken hoe hard is die overtreding, hoe onbesuisd is dat gebeurd, en dan is het gewoon een rode kaart. Ik bedoel, Aaron Bouwman heeft een gekneusde borstbeen en een gekneusde long.
0: Ja.
5: Ik bedoel, dat is gewoon een hele rode. En je zag aan Ruben van Bommel dat het hem iets deed. En ik vind het eigenlijk ook zonde, want deze voetballer heeft dat helemaal niet nodig. Dit soort momenten. Nou, dat zal ongetwijfeld niet snel weer gebeuren. Maar hij is natuurlijk, hij heeft ook in zijn revalidatie, heeft hij denk ik 3 kilo kip per dag gegeten en ongelooflijk sterk geworden. Dus hij is natuurlijk ook een soort muur waar je tegen oploopt. Maar waar ik me eigenlijk het meest over verbaasd heb, is toch wel de reactie van Peter Bos.
0: Ja.
5: Want dat je als trainer het een beetje opneemt voor jouw speler, dat begrijp ik. Hè. Het was niet de bedoeling. Heb ik heel goed dat hij dat zegt. Maar zeg gewoon, haal die angel eruit, dit is een rode kaart. Maar hij was best een beetje gepikeerd op de persconferentie.
13: Overijverig. Hij heeft mee verdedigd wat ik hem lang niet heb zien doen. Hij heeft gespeeld zoals hij moest spelen. Met het mes tussen de tanden. Dit zijn wedstrijden die moet je met het mes tussen de tanden spelen. Want die gaan we straks in de Champions League ook tegenkomen. Dus nee hoor, ik vind het geweldig gedaan, Ruben. Geweldig.
14: En over dat moment zal natuurlijk nog veel gaan. Ja. En dan het advies voor
13: maar
14: zijn speler.
13: Dit is voetbal, jongens. Hè. Kom op, man. Ik heb het net ook die vragen daarover moeten beantwoorden. Kijk, als het rood is, is het rood. Hè. Dan heb je het me verder niet over. Maar het is wel voetbal ook, hè. Kom op.
0: Ja, het is wel voetbal, Theo.
7: Nee, kijk, weet je wat het een beetje is? De trainer zegt natuurlijk voor zo'n belangrijke wedstrijd van, weet je, die 50-50 duels, pak die volle bak, laat zien dat je de baas bent. Speel hem niet half. Nou, dat doet Van Bommel zeker.
0: Hè? Ruben van Bommel.
7: Die doet dat met 100% duikt hij erin. Alleen hij gaat zo onbesuisd erin en met zoveel kracht. Ja, dan maakt het niet meer uit of er een lichaamsdeel uitsteekt. Ja. Want zijn lichaam is op dat moment het wapen. En dit is gewoon een onbesuisde actie. En dit is duidelijk een 100% rode kaart.
0: Ja, moordaanslag, zei Hugo Borst ook nog.
7: Ja, dat is een beetje overdreven. Ik bedoel, dat vind ik niet. Maar ik vind dit wel een overtreding waar 100% rode kaart voor had moeten worden gegeven. En Peter Bos probeert het een beetje te dampen. Greta, zeg maar, dus probeert het een beetje goed te praten. Dat snap ik ook wel, dat hij dat doet.
5: Nee, maar dat kan je ook doen door te beginnen met zeggen, joh, dit had gewoon een rode kaart moeten zijn.
7: Nee, maar hij zegt natuurlijk wel van, weet je, als hij rood had gegeven, had ik ook niks te zeggen.
5: Zeker.
7: Dus uiteindelijk geeft hij ook wel aan dat het een, ja, weet je, dat voor hem beide goed was geweest. En ja, ik vind...
3: Het was natuurlijk ook niet een bewuste, volgens mij...
7: Nee, maar het is heel lomp. Nee. Het is gewoon heel lomp. Hij komt aanlopen, ja. Hij kijkt naar de bal, hij denkt van, oké, ga vol dat duel aan. Hij komt met volle kracht aanlopen, is net te laat. En dan moet je als speler de keuze maken. Oké, ik laat dit duel gaan, ik pak hem niet. Ja. En hij gaat volle bak door.
5: En het moet ook niet alleen maar hierover gaan. Want Ruben van Bommel heeft het de afgelopen weken geweldig gedaan bij PSV. Alleen dit is gewoon een heel, heel onbesuisd moment.
7: Maar wat wel bijzonder is eigenlijk... Ik bedoel, hij is net terug van de blessure. Ja. Hij laat wel zien dat hij volledig vertrouwen in zijn knie heeft.
0: Overigens, die blessure heeft hij opgelopen vorig jaar in een wedstrijd tegen Ajax. Ja. Wat is eigenlijk de ergste blessure of de ergste overtreding die jij ooit hebt gemaakt? Heb jij wel eens een overtreding gemaakt?
7: Nou ja, ik was een hele...
5: Ja.
7: Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Ik heb wel een paar vieze overtredingen gemaakt. Alleen, ja. toen ik speelde, was er geen voor.
5: Lekker.
7: Er waren veel minder camera's. Ja, dus als je dan een keer op de grond lag met iemand... dan kon je ook nog wel eens een tikje uitdelen. Ja. Nou, dat gebeurde ook.
5: Maar, dat gebeurde
15: jij hebt er één gemaakt tegen RKC.
5: Ja, kom maar door.
15: Dat hebben we even opgezocht. Maar jij doet dat voor de scheidsrechter. Voor de neus van de scheidsrechter.
5: Ja, dat is wel heel... Ja, dat is echt niet slim, Theo. Nee. Dat kan buiten het zicht
7: maar
5: van de scheidsrechter.
7: Ik kan uitleggen waardoor dat kwam.
5: Nou.
7: Want net voor ons, er ligt volgens mij van onze speler aan de andere kant... die net flink was omgezaagd.
5: Ja?
7: En toen liet hij doorspelen. En toen was ik een beetje pissen.
5: Dacht, ja, ik laat
7: en toen
5: zien
7: dacht
5: wat
7: ik van, oké, dit deed hij, dat laat ik nu even zien. En ik vond het wel meevallen eigenlijk.
5: Ja, ik vond het ook meevallen. Ja. Zeker. Ja.
7: Dit is nog best wel licht over.
5: Nee, dit is nog niet eens geel, Theo.
7: Totaal geloof.
5: Ja, niet
7: eens. Kijk, en ik loop ook gelijk door.
5: Maar je had toch 4 wedstrijden schorsing ook?
7: Ja, een maandje vakantie, heerlijk.
5: Had jij toen een oorbelletje?
7: Wat?
5: Ik heb
7: alles gedaan.
5: Nee, maar ik zie hier het gaatje nog zitten, inderdaad.
7: Ja, als je heel goed kijkt, zie je heel
5: veel gaatjes. Ja, het viel me in één keer op toen je aan het praten was. Ja? Ik kijk die kant op en denk, daar zit een gaatje.
7: Ja.
5: Ja. Ja, maar geen behoefte om daar nog een diamant te plaatsen.
7: Nee, dat doe ik alleen als ik vanavond weer verkleed verder ga. Dan gooi je er nog wel eens in.
5: Weet je wat altijd zo mooi is?
3: Hoezo wijs je naar mij dan eigenlijk? Ja. We gaan samen toch? Oh, we gingen... Ja.
5: Weet je wat zo mooi is? Als dan, kijk, dit is het gesprek van het weekend natuurlijk geweest. Hè, voor in ieder geval sportliefhebbers. En dan ga je toch eens nadenken. Okay, wat zijn nou eigenlijk de ergste overtredingen die ooit zijn gemaakt?

0: verhaal inderdaad.
1: Ja, zo.
0: Die werd zo door midden gezaagd, die heeft ook nooit meer kunnen voetballen. Mm-hmm. Ja.
1: En hij heeft er nog steeds last van.
0: Ja.
2: Spreek je hem nog wel eens?
1: Ja, hij padellen wel eens. En,
0: hij dat kan
1: ook,
0: hij wel?
1: Ja, hij padelt heel veel met Rafael van der Vaart. En mm-hmm. Ook bij het toernooi van Rafael, voor het goede doel, in BVW altijd. En daar speelt hij altijd mee, maar dan heeft hij daarna gewoon echt dagenlang pijn van zijn been. Dus die jongen heeft gewoon elke dag last van zijn been, bizar.
0: Ja.
1: Hey,
0: jij bent trainer van de Treffers. Wat heb je gedaan eigenlijk dit weekend?
1: 2-2 gespeeld.
0: Oh, nou ja, printje.
1: Ja.
0: En maar heb jij wel eens spelers die jou om 11:15 s'avonds nog eigenlijk 's nachts bellen met rare vragen?
1: Ja, van trainer, waar ben je? Ja. Kan ik nog even
0: aansluiten?
1: Ik sta in deze waar ben jij? Nee. Ik heb daar gelukkig geen last van.
0: Nee,
1: ik word s'avonds niet gebeld. En als ze denk ik bellen, dan zouden ze een assistent trainer bellen, maar niet mij.
0: Nee, want Peter Bos heeft bij PSV Serginho Dest. Ja. En die belt wel eens.
3: 11:15, 's nachts, telefoon gaat, Serginho Dest. Dus ik neem op, ik zeg, Serge, alles goed, jongen? Hij zegt, ja, trainer. Hij zegt, ik zat nog even te denken. Ik vind dat u de marketing slecht doet voor ons. Ik zeg, wat zeg je? Dat is echt waar. Ik zeg, wat zeg je? Nou, zegt hij, er mogen geen fotografen of cameraploegen bij de training aanwezig zijn. Ik heb content nodig voor mijn volgers. Content, volgers... Ik zei, jongen, dan gaan we morgen eens even over hebben. Ik ga nu
4: slapen.
3: Ja.
0: Ja, Peter Bos, wat een boemer.
2: En dit doet hij dan wel weer heel erg
1: leuk. Maar dit is toch jammer dan? Vind je het jammer? Ik bedoel, ik vind hem hier echt heel leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Sympathiek. En als je hem dan voor de camera ziet na een wedstrijd, is hij zo...
2: Nee, maar eigenlijk als Peter Bos net een beetje cynisch is, dan vind ik hem eigenlijk
0: ook
2: leuk.
0: Ik hou ook het meeste
2: van. Ja, want dan heeft hij dat vuur. Ja, dat vind ik geweldig.
0: En weet je wat het is? Ja, content is belangrijk. Dat maak je vaak met je mobiel. Moet je wel een goede mobiel hebben. Bijvoorbeeld een Samsung S25+.
2: Wow.
0: Als je die hebt, zit je helemaal safe. Nou, wil je die winnen? Dat kan gewoon. Dan moet je eventjes deze QR-code scannen. En dan maak je kans op een 2-jarig abonnement van 50+ mobiel. Onze vrienden die ons nooit in de steek laten. En dus een Samsung S25+. Heb jij hem al, Rutger?
1: Nee, abonnement is gratis.
0: Ja, dat is 2-jarig, ja.
1: Twee
0: dus
1: jaar
0: ik zou
1: gratis,
0: eventjes... Je kunt gewoon terugdraaien, terugspoelen en opnieuw scannen.
1: Ik zal mijn vrouw hebben.
0: Kijk even of het lukt. Ja, dat is zo. Pieter, de oorlog in Oekraïne en Rusland suddert natuurlijk gewoon voort. Nou wil Trump dat heel graag beëindigen. Dan kan hij dat weer op zijn lijstje erbij zetten. Maar waarom stuurt u dan naar Poetin ten eerste een vastgoedondernemer en zijn schoonzoon?
5: Ja, dat is volstrekt onbegrijpelijk. Want wat hij doet is dat hij twee van het toch op politiek gebied onervaren mensen tegen de meest ervaren dictator van de wereld zit aan te leuteren. Hij is als geen ander in staat om te manipuleren. Dus als je zou zeggen van is dat een handige manier van aanpak, zou ik zeggen nee. Maar aan de andere kant, als we het voor elkaar krijgen en dat het enige wat we weten dat erop lijkt dat we nu toch iets krijgen met 3 partijen aan tafel, dat er in ieder geval met elkaar gesproken gaat worden met de partijen om wie het daadwerkelijk gaat, en dus niet meneer Trump, om heel eerlijk te zijn, ja, dan heb je toch een sprankje hoop. Want tot nu toe zat het onwrikbaar vast. De een wil zijn land niet kwijt en wil dat de Russen de Krim uitgaan, en de ander, die heeft precies tegenovergestelde, en heeft een hele rij met eisen dat hij wel niet alleen land hebben. Zelensky moet weg, moeten verkiezingen komen, het leger moet kleiner en ze mogen lid zijn van de EU en de NAVO. Dus ik zie het vooralsnog als eeuwige optimist, als een klein sprankje hoop. Maar als het met deze mensen lukt, dan heb ik heel slecht nieuws voor internationale onderhandelaars die politiek zeer ervaren zijn. Mm. Die zijn dan hun bouw kwijt.
0: Ja, maar die zijn dan niet meer nodig. Want weet je, is wel opvallend. We hebben het over Witkoff en natuurlijk Kushner. Het zijn absoluut geen diplomaten. Nee. Ze kennen ook niet de geschiedenis heel erg goed. Het zijn mensen, dat hebben ze zelf aangegeven, dat zijn echte dealmakers. En ze vinden het ook heerlijk om bij Poetin op bezoek te zijn. Ze genieten van ieder gesprek. Witkoff is al 8 keer geweest daar. En dit zei hij.
6: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
0: Dat kan toch niet, dit, Misha?
7: Nee, ja, ik vind het echt een heel raar verhaal.
0: Het is eigenlijk
7: ongeloofwaardig.
0: Het is meer zo van, nou, we zijn heel blij dat we bij meneer Poetin op bezoek mogen komen. En Poetin denkt bij zichzelf, nou, dat is lekker.
5: Ja, en ondertussen zat, dat zijn Trumpjes dit. Hè? Want Trump heeft ook geen idee over de geschiedenis. Hij is ook een dealmaker.
0: Maar waarom stuurt hij dan niet de minister?
5: Ze waren nog niet onderweg en toen riep je al, ik heb al 8 oorlogen beëindigd. Dat ziet allemaal fantastisch uit. Ja. Dan moet je nog beginnen. Ik bedoel, dat is niet een handige manier om onderhandelingen te beginnen, om met je terracotta hoofd op grote afstand terug, terwijl ze nog uit moeten stappen, te vertellen dat het groot feest gaat worden.
0: Maar waarom stuurt hij Rubio niet? Dat is zijn minister.

0: minister van Buitenlandse Zaken. Die zou daar natuurlijk uitstekend.
1: Dat, ja, goed, dat heeft dus al eerder geprobeerd. Maar die doet hij niet voor niks. Het zijn mensen die van toeteren op blazen weten. En wat ik net zeg, als het mee zit, lukt het ze om in ieder geval die partij aan tafel te krijgen. Dat zou al na 4,5 jaar een mega stap zijn. Dat is nog niet gelukt. Want als je niet met elkaar aan tafel gaat, gebeurt er in ieder geval niks.
2: Nee. Dus dat is Poetin, toch wel winst, toch? Dan?
1: Als dat gaat gebeuren, zeker. Want Poetin die heeft het ook niet makkelijk. Omdat het is natuurlijk fijn dat hij de oorlogsindustrie aan het draaien heeft. Maar het wordt wel steeds moeilijker om dat allemaal te kunnen betalen. Hè. Vergeet niet, de Koude Oorlog eindigde ook omdat de Russen gewoon economisch ten onder gingen.
0: Ja.
1: Dus dat, wat mij betreft mag dat morgen mag dat ingezet worden. Nou, maar eerst moeten ze met elkaar praten.
2: Wij hebben Rutte, die doet het een beetje op dezelfde manier, toch? Eigenlijk?
0: Ja, het werkt dus wel. Ja. Want dat werkt bij hem ook. In ieder geval zijn ze vandaag in Kiev, praten ze met Zelensky. Maar ja, die Poetin, hè, Vladimir Poetin. Kijk, hier zien we ze trouwens in Kiev. En dat is...
1: Dat is Zelensky, overigens.
0: Ja. Ja, oh, jij dacht dat het, ik ben wel blond, Pieter, maar dit zag ik net.
1: Hoewel
0: ik er vermoeite mee. Ja. Maar wij hadden het net over Poetin, Vladimir Poetin. En die Vladimir, die had het zwaar, Vladimir. Hè?
3: Ach,
0: Vladimir.
3: Ach, Vladimir de Tekkel.
0: Vladimir de Tekkel.
3: Ja, in Kamperduin. Wat zo'n lief verhaal was dat.
0: Dan moet je even uitleggen.
3: Ja, nee, Vladimir die was dus al de Tekkel. Die was al sinds dinsdag vermist. Was in een vossenburcht terechtgekomen. En de vossenburcht is zo'n heel diep hol waar dan vossen zitten. Ja, dat zijn van die gangenstelsels. Kan wel tot 2,5 meter diep. En dat kan je heel moeilijk zo'n hond weer uitkrijgen.
0: Ja.
3: Want anders dan stort het in. Dus moet je heel voorzichtig mee zijn. En hij is dus gewoon 2 dagen later is hij weer eruit gekomen.
0: Ik wil nog even dat geluid horen, ja, want dat geluid is zo ontroerend. Ik kreeg er tranen van.
4: Kom maar. Leg zijn hoofd. Fleury.
5: Ik lift. Als je hem hebt, moet je terug, hè?
4: Fleury.
5: Heb je hem? Oh.
0: Oh. Ah, Pieter. Oh. Dit moet jou ook ontroeren.
1: Hij knijpt hem dood als hij zo doorgaat.
0: Ik zou helemaal gek worden als mijn hondje er is. Ik zou echt...
3: ook geen Vladimir.
1: Nee.
0: Dat is weer een andere discussie.
1: Volgens mij heeft hij erin gestopt met zo'n naam. Je weet het niet zeker.
2: Had je ook een beetje een domme hond, toch? Ja. Als je daar zo in gaat, of niet?
0: Heel dom. Ja, was niet de eerste keer trouwens.
2: Nee, ook nog
0: niet. Hij kon echt niet meer vinden.
2: Nee, hij heeft al vaker vastgezeten.
0: Ja.
2: Ja. Hele
0: arme
2: domme
0: Vladimir.
2: Hond.
0: Ja. Ja. Ja, hoe dan
1: veel
0: ook.
1: Veel plezier.
0: Hey, afgelopen week was de perspresentatie bij Talpa. Trouwens, een hele nieuwe televisiezoen is natuurlijk van start gegaan. En het ging vooral over Matthijs van Nieuwkerk, die een quiz gaat doen. Maar Matthijs is heel druk. Hij heeft ook een podcast. En jou viel iets op aan die podcast met Astrid Holleder. Eerst maar eens even naar het fragment kijken.
6: Wat ik wil, is ik wil trouwen met een filantroop. Want dan kan ik de hele dag diens geld weggeven. Ik denk, als ik me nou...
2: Ik wil trouwen met een filantroop.
6: Ja.
2: En je gaat aan de vrouw van Bill Gates vragen, hoe ben je aan je man gekomen?
6: Nee, zij is vrijgezel.
2: Ja, nu inmiddels wel.
6: Ja, nou, natuurlijk. Ga ik toch met haar trouwen.
2: Oh, dan ga je met haar trouwen. Uit. Nee. Oh, je gaat met haar trouwen.
6: Ja, dan ga ik toch met haar trouwen. Maakt mij niet uit.
2: Nee.
6: Ik ben 60, dus ik maak geen onderscheid. Nee. Nergens in niks.
2: Nee. Ben je van de vrouwenliefde?
6: Nee, maar ik ben ook niet per se alleen van de mannenliefde.
0: Waarom wilde je dit laten zien?
3: Nou ja, ik vind het wel interessant natuurlijk als Matthijs van Nieuwkerk met een nieuw project komt. En deze podcast heet Schuilen in Schoonheid. Astrid Holleder is wel een interessante vrouw om te interviewen. Ik heb haar ook eens geïnterviewd. En toen zei ze ook tegen mij dat ze helemaal een soort van verliefd is op ChatGPT. Echt, ze praten over ChatGPT alsof het haar verkering was.
0: Ja.
3: En nu in dit interview ging het dus ook... Eerst ging het over de exters op haar balkon. En ik kreeg een soort van Marijke Helwegen vibe. Ze ging ook die geluidjes nadoen van die vogels.
0: Oh.
3: En vervolgens komt ze met deze uitspraak. En aanvankelijk dacht ik, dat is een grapje.
0: Ja.
3: Maar dat was niet zo.
0: Het is gewoon bloedserieus.
3: Het is gewoon serieus.
0: Ja. Maar zou jij zeggen, Astrid Holleder, die moeten we gewoon vaker uitnodigen. Die moet ook lekker bij VI gaan zitten.
3: Nou, ik denk dat ze wel af en toe onvoorspelbaar uit de hoek kan komen. Ze heeft wel onvoorspelbare verhalen, toch?
0: Rutger, denk jij dat ook?
2: Nou, ik denk dat het een hele leuke vrouw is. Alleen het verhaal, jij zegt, ik heb er ook al geïnterviewd... het verhaal van Astrid Holleder kennen we nu inmiddels nog wel, denk ik zo. En ik vind dat ook wel een beetje... Ik ben blij dat ik Matthijs van Nieuwkerk weer aan het werk zie, overigens. Dat punt één. Maar hier zit hij ook daardoor met de gast wel een beetje onder zijn niveau. Als ik eerlijk ben.
0: Oké, dus hij moet een hoger niveau aantikken... Wat in ieder geval een hoog niveau aantikt, is het OO Den Haag. Dat werd gepresenteerd, er komt een vervolg op... en daar kwam een heel leuk fragment. Ik denk, die moet ik laten zien in Oranje Zondag. OO Den Haag.
7: Haagse gezelligheid. Ron houdt ervan. En met vriend Leo over de vloer is het altijd feest. Leo vindt dit een ideaal moment om Ron aan de vrouw te helpen.
8: Wat is je voornaam?
9: Ron. R-O-N.
8: Wat is je gender?
9: Wat? Een gender? Moet je de maat van mijn fluit ook weten? Maak ik er nou een foto van, man? En we gaan het land erop. Wacht even, ik heb er nog een. Holbloot. Heb je hem?
10: Even wachten. Oh, ja.
9: Goed zo.
0: Ja, ik krijg hier helemaal zin. Dit is echt een programma voor jou, vind je niet?
2: Dit ga ik kijken.
0: Ja, toch? Dat is heel leuk, ja. Hey, maar Ron, die had natuurlijk beter mee kunnen doen aan Wedding in a Week. Dat is ook een nieuw programma. En dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van Married at First Sight. Je krijgt dus een week de tijd om elkaar heel erg goed te leren kennen. En na die week, en je wordt natuurlijk begeleid door professionals, en na die week kun je dus besluiten of je wel of niet met elkaar gaat trouwen. Zou dat iets voor jullie zijn? Hebben jullie allemaal een relatie? Of?
11: Ja.
0: Ja.
1: Eén?
0: Ja, ja. Ja. Die minnaresse hoef ik er niet bij te hebben. Michel, jij relatie? Ja, toch?
3: Ja, nog maar.
0: Beetje pril.
1: Mijn vrouw en ik, dat is echt gebeurd. Het was liefde op het eerste gezicht. Mijn zus nam mijn vrouw mee. Ik was gelijk verliefd op haar. En zij heeft de vriend die naast me stond. Ik heb een week mijn best moeten doen. Nee, Attie liep nog door de stront heen met zijn groene baret. Dus die was nog niet op het toneel.
0: Ja, dubbel daten, ook hartstikke leuk. In ieder geval, het programma heet dus Married at First Sight zit natuurlijk bij RTL. Maar het heet natuurlijk Wedding in a Week. En dit zijn de mensen die eraan meedoen. Dus kijk goed, want als je nou denkt, nou, daar zou ik echt heel graag een week mee willen doorbrengen, dan moet je nu opletten.
12: Mijn naam is Olga.
13: Ik ben René.
14: Hey mannen, ik ben Jasmin.
15: Mijn naam is Julian.
16: Ik ben Marijn. Ik hou van reizen, motorrijden en af en toe een lekker drankje in de stad.
17: Ik hou van sporten, muziek en het allermeeste van reizen.
18: En ik ben op zoek naar een man die beide kanten aan kan.
19: En dan het liefst nog eentje die zelfverzekerd is, weet wat hij wil en tegen mij zegt, trek je slecks aan. Ik neem jou vanavond mee.
20: Ben je sportief, kan je goed zoenen en draag jij geen skinny jeans, dan heb jij de eerste punten al binnen. Dus, waar ben je?
0: Ja, waar ben je?
3: Ja.
0: Ga je opgeven.
3: Kan je net zoenen, Piet.
2: Maar dan moet je dus een week en daarna moet je verplicht met één iemand trouwen.
0: Nee, je gaat elkaar leren kennen in die week onder begeleiding van een psycholoog. En
2: maar en daarna moet je trouwen?
0: Nee, dan moet je gaan bedenken of je dat gaat doen.
2: Ah, oké. Okay.
0: En je moet niks.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Okay. Zou het iets voor jou zijn?
2: Nou, ik denk gelijk, het zal een hoop geld kosten als dat dan moet. Ja, want je moet ook weer uit elkaar dan.
0: Nee, dat is niet de bedoeling, Rutte. Je haalt het hele programma weer onderuit. Hoe dan ook, net5.nl/weddinginaweek. Zometeen dan zijn we terug. Maar als je denkt, nou, kan geen genoeg krijgen van de Oranje Zondag, dan kun je op Instagram nu live gaan kijken wat er allemaal gebeurt achter de schermen. Heel graag tot zo.
2: Oh, echt? Oh, dat is wel passend.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu weer fris verder luisteren.
3: Je zondag
4: heen. Gehoorbeschadiging nog wel.
3: Ik heb net gezongen.
4: Bedankt, Helene.
5: Maar we kunnen dat niet even laten zien nog. Want
3: dat,
4: laten we dat maar niet doen.
3: Er zitten mensen niet op te wachten.
4: Ah, dat was niet zo slecht.
3: Nee, mensen hebben geen idee waar wij het over hebben, hè, nu.
4: Dat was toch op Instagram?
3: Ja, maar niet iedereen heeft op Instagram. Ik heb net een liedje gezongen, inderdaad.
6: En het was bijna zuiver.
3: Bijna zuiver, ja.
5: Zat er tegenaan.
3: Je denkt dat je iets kan, maar ik kan het niet. Maar dat geeft helemaal niks. Zeg, Theo, Feyenoord had er gewoon, had je Moussa moeten laten gaan.
5: Jazeker.
3: Oh, die miljoenen, die moeten naar hem.
5: Nee, maar weet je, het was een recordbedrag geweest voor Feyenoord sowieso, hè, om, als ze hem hadden verkocht. Deze jongen is vanuit Vitesse gekomen, zal daar een prima salaris hebben. Volgens mij verdient hij rond de 8 ton, wat ik hoorde.
3: Poh.
5: Maar daar kan hij gewoon naar de 5, 6, 7 miljoen misschien wel pinnen.
6: Hij kon 50 miljoen gaan verdienen in 5 jaar bij Al Ittihad in Saudi.
5: 10 jaar. Nou, dan snap ik dat je als speler zoiets hebt van, ik wil heel graag weg. En hij heeft natuurlijk geprobeerd om dat een beetje voor elkaar te krijgen door bewust te laten komen en dat soort dingen. Alleen als club, ja, dat hebben ze natuurlijk al aangegeven, al vrij snel, nadat Ueda was verkocht, van we gaan niemand meer laten gaan. Maar ik was echt op de fiets. Dat is ver fietsen volgens mij.
6: Je had hem gewoon op de fiets gewacht.
5: Ik was gegaan, hoor.
4: Maar je bent verder als Feyenoord dan totaal kansloos verder.
5: Nee, ja, maar dat ben je dit seizoen.
6: Het gekke is, Rutger, eigenlijk de hele transferperiode van Feyenoord. Want het begon met Reed, al vrij vroeg in die window. Klopt. Dat ze zoiets hadden, nou, tussen de 25 en 30 miljoen. Gaan we hem niet verkopen. Met dat bedrag had je al voor kunnen sorteren op een vertrek van Ueda. Dat hebben ze gedaan met Nacho Ferri. Maar ook op het vertrek van Hajj Moussa. En dan had je nu niet tegen ongeveer 42 miljoen euro nee moeten zeggen. En het gekke is, het is nu schijnbaar geklapt op bankgaranties. Dus garanties die Feyenoord dan zou krijgen, dat dat niet allemaal lukt. Ja, en die transferwindow in Saudi-Arabië is nog een uur, anderhalf uur open. Ja, en dan de medische keuring daarvoor, dat is allemaal veel te kort dag. Maar hem wordt 50 miljoen door zijn neus gebeurd, maar Feyenoord ook. En dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk.
3: Ik had het hem erg gegund. Kun je nou helemaal geen genoeg krijgen van voetbal? Dat kan natuurlijk. Al het internationale voetbal is vanaf dinsdag lekker te zien bij Ziggo Sport. Champions League komt er natuurlijk aan, de Europa League, Conference League en dat soort dingen. Hartstikke leuk. Met Theo Jansen onder andere.
5: We een beetje werken.
3: Ja, we een beetje promoten, die andere werkgever. Ja, wel. Kijk eens. Oh, en met Wietse van der Groot. Waarom moet dit? Wie start dit nou weer in? Ja.
5: Maar je doet dat niet alleen zingen, dus. Dit is ook bijna goed.
3: Ik ben een algemeen gekkie, inderdaad.
6: Dit waren de promo-opnames vorige week.
5: Ja.
6: Dus dat is een lekkere verkooppraatje voor.
3: Ja, degene die dit instart, die kan daar een billenkoek verwachten. Dat snap ik. Iets serieus. Gerard Spong, die is natuurlijk al eens behoorlijk in het nieuws geweest en behoorlijk veel ophef en kritiek over de uitspraken die hij had over bij een verkrachtingszaak. Ja. Hij had toen in de documentaire van Sunny Bergman, gaf hij aan, ja, vrouwen moeten weerbaarder worden. En dan denk je, nou, daar heeft hij misschien wel van geleerd. Hè, dat je het anders kan formuleren, want misschien zijn boodschap is ergens, kunnen mensen dan nog wel begrijpen, ik niet overigens. Maar ja, dan heeft hij een interview met Telegraaf Pim CD en dan zegt hij dit.
7: Als er nou ietsje meer, om het zo te zeggen, tegengas was gegeven, was het hele delict niet gebeurd. Ik bedoel daarmee te zeggen dat de vrouw iets in de communicatie met de man iets duidelijker wellicht had kunnen zeggen tot hier en niet ver. Bij verkrachting, net als bij een ander delict, kan het soms zo zijn dat het slachtoffer enige bijdrage heeft opgewekt bij de dader. En dat opwekken, of het onvoldoende tegenstand bieden ten gevolge waarvan een delict ontstaat.
8: Mm-hmm.
7: Ja, daar ging het mee om.
3: Nou, hij heeft nog net zijn toga niet aan. Het is natuurlijk allemaal klinisch rechtsstaatelijk, maar wat dacht jij?
9: Ja, deze man is niet toerekeningsvatbaar. Ja, ik vind het dus echt, hier kan ik dus echt kwaad om worden. Dat deze fase zijn we toch wel voorbij, van dat een verkrachting aan de vrouw zou liggen. Mm-hmm. Een verkrachting ligt altijd aan degene die
3: aan
9: zijn handen niet kan thuishouden. En nooit aan het slachtoffer.
3: Nee, hij maakt hier een onderscheid, dat is misschien wel aardig om te zeggen, over schuldverkrachtingen en over opzetverkrachtingen. Dus dat is misschien wel met dwang, weet ik. Wat. Mm-hmm. Hoe kijk jij er eigenlijk?
4: Nou, het is natuurlijk heel link om dit op deze manier zo te formuleren. Omdat je dan namelijk inderdaad zegt van een vrouw kan er zelf iets aan doen. En dat is natuurlijk met een verkrachting eigenlijk niet. Hè, want je wordt gewoon overrompeld en je, nou ja, we weten ook allemaal, je verstijft. Geloof ik. Dus ik kan niks meer doen.
9: En een man is fysiek vaak ook toch wel sterker.
4: Nou, tegelijkertijd ben ik, als ik kijk naar de opvoeding van mijn kinderen, maar ik heb een dochter ook, die is nu 13 en die begint groter te worden. Die gaat, begint ook naar buiten te gaan en ook 's avonds laat. Dan praat je wel natuurlijk over hoe je in het leven staat en hoe je ook op het moment dat je iemand hebt die jou iets, dat je je grenzen aangeeft en dat soort zaken. Dus ik probeer mijn dochter wel weerbaar te maken.
3: Ja.
4: En daarmee zeg je niet, als iemand verkracht wordt, is het je eigen schuld.
3: Ja. Maar is het dan dat hij het heel verkeerd formuleert?
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Formuleert, want hij zegt eigenlijk natuurlijk ook gewoon, ik wil dat vrouwen weerbaarder worden. Ja. En dat is natuurlijk niks mis mee, toch?
2: Ja, maar dat is een stomme politieke opmerking. Dan zeg je, wat bedoelt u dan precies?
3: Mm-hmm.
2: Dan komt Jan de Hollander met 5 verschillende categorieën en onder welke omstandigheden je wat moet doen. Je moet de poten van iemand anders afblijven.
9: Zo, ja, precies.
2: Zo simpel, je moet het plat slaan. En dat doen we, dat vergeten we. We maken fantastisch verhalen. Ik heb 3 zussen, 2 dochters. En het is hun gelukkig niet overkomen. Je leert ze wel dat je in een bepaalde omgeving meer risico loopt dan ergens anders. Dat heb je als vent ook als je in Amerika door de verkeerde wijk heen loopt. Dus je moet er ook voor zorgen dat je niet onder omstandigheden wordt gebracht dat je op dat soort dingen kan rekenen. Maar als iemand jou onheus bejegent, ja, belachelijk
3: eigenlijk plaatst
2: verhaal.
3: Hij een panieksituatie in het hoofd van een vrouw met een wet en een toga aan. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus hij ziet het allemaal heel klinisch.
9: Ja, het is een ouderwets taaltje victim blaming.
2: Ja.
3: Duidelijk.
9: Ja. Ja.
3: Hey, hebben jullie wel eens gewerkt in de supermarkt? Oeh, we hebben nog 40 seconden.
4: Nee.
3: Nooit gewerkt? Nooit vakken gevuld?
2: Nee, ik heb ze überhaupt nog niet gewerkt.
3: Kom je daar? Hey, maar je zou bedrijfsleider zijn en er komt een overval in jouw Jumbo-zaak en je gaat er achteraan. En nou word je zelf, mag je zelf bij het politiebureau komen?
4: Ja, maar was in Heemstede geloof ik. Ja, ongelooflijk. Ja.
3: Daar reed een verdachte aan en die heeft nou een gebroken enkel.
4: Ja.
3: En dan ben jij de Sjaak.
4: Ja. Ja. Nou, als je die beelden, zijn ook beelden. Van als je die ziet, dan zie je die auto, die zie je tegen die jongen aanrijden. En je denkt als eerste, en ook wat de buurt eromheen zegt, dat is een heldendaad. Hè? Want je pakt gewoon iemand. Hij had overigens de derde winkel al.
9: En had ook een mes bij zich.
4: En had een groot mes bij zich, dus die pak je. Dus en nou moet hij op het bureau komen als verdachte.
3: Ja.
4: Ja, ik vind het ook wel ongelooflijk.
3: Ja, nou eens kijken of hij hier een keertje wil aansluiten. Heel erg gezellig, toch?
4: Ja.
3: Ja. Oké, dit was het voor nu, jongens. Het zit erop. Deze week is voorbij. Morgen lekker met z'n allen aan het werk. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En heel graag tot volgende week zondag.
0: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld.
10: 15.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: Rode Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Nou, dat wil je niet missen. Ga snel naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nieuw bij Videoland. Basta. Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: De eerste topper van het seizoen werd door PSV gewonnen van Ajax. Na afloop ging het niet over het spel, maar vooral over de beuk van Bommel.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 7 september... met de man die nu nog een soort van deadline stress heeft. Miste, of niet, Mikos? Transfer deadline stress. Je dacht dat het voorbij was, maar toch niet helemaal, hè, als we dit opnemen.
4: Hoorde je die diepe zucht?
3: Ja, ja.
4: Ik weet niet of je met je inleiding verder wil en dat ik me kan uitleggen hoe dat werkt. Of zeg je gewoon, steek maar gelijk van wal.
3: Nee, gaan we zo meteen wel eventjes over hebben. Zometeen. Dat vind ik wel interessant. Maar eventjes, ik wil even beginnen met de drie winnaars van het weekend, voor jou, wat jou betreft.
4: AZ, ja. Omdraaien van
3: Nu komen er allemaal berichtjes binnen. Nu komen die transfers allemaal binnen. Dat kan niet anders. Ja. Bevestiging ja of nee? Even kijken even naar jou. Wie? Ja?
4: Gaat niet meer door.
3: Gaat niet meer door?
4: Nee, okay. Dat dacht ik ook al.
3: Dus goed. We krijgen nu, terwijl wij deze podcast opnemen, de bevestiging dat Haj Moussa niet meer doorgaat.
4: Maar dat is altijd de vraag, want het is al 27 keer zo gegaan sinds 5 dagen. En het is altijd de vraag vanuit welke hoek het komt. Ik kan dat nu natuurlijk niet zeggen, maar nee. Dit is wel een betrouwbaar iets. Maar ik weet ook niet zeker of hij nou over alle informatie beschikt. Maar AZ, omdraaien van de
3: achterstand?
4: Ja. Dat vond ik goed. Ja. Tenminste, daarmee toon je natuurlijk wel aan, ongeslagen nog, dat je een geweldige start van het seizoen hebt. Maar dat er ook een beetje veerkracht en power in zit. Weliswaar de 1-0 zelf weer om laten draaien. Maar Heerenveen uit is een lastige wedstrijd. Dus dat hebben ze goed gedaan. Dan denk ik PSV uiteraard. Hè. Die winnen de wedstrijd bij Ajax. Is de eerste echte topwedstrijd van het seizoen in een uitwedstrijd tegen de ploeg die zich eigenlijk zo versterkt heeft dat zij de aanval op de regerend kampioen wilden openen. Dus die hebben dat ook uitstekend gedaan. En dan zal ik gaan, niet alleen voor clubs, zal ik gaan voor Gerino Schaken.
3: Ja.
4: Waarvan zijn vader Ruben, we kennen hem allemaal. Leuke speler, geweldige speler. Hartstikke leuk ook voor de pers in de tijd dat hij bij Feyenoord speelde. Nu ook weer trouwens, want ik zie hem in overal.
3: Alle programma duikt hij nu op dit moment, ja.
4: Ja, maar Gerino Schaken, ooit bij Ajax ook in de jeugd gespeeld. En bij Heerenveen, zijn vader vond dat hij er wel aan toe was. En bij Feyenoord zagen ze nog niet zoveel plek. En dan gaat Haj Moussa muiten, dwars liggen, speelt niet tegen NEC. Dan proberen ze met Diarra op die plek, geen succes. Die jongen komt erin en schiet die bal op een geniale wijze in de kruising. Dat is nog niet zo dat hij nu 10 jaar lang een geweldige rechtsbuiten zal zijn. Hij heeft natuurlijk nog tijd nodig om er te komen, maar die behoorden wel tot de winnaars. En hij heeft fysiek veel in huis, dus misschien dat zijn ontwikkeling ook sneller gaat op dat vlak.
3: Ja.
4: Ik denk niet dat hij erg veel problemen zal hebben met een paar wedstrijden in korte tijd spelen, omdat hij gewoon veel sterker is dan de gemiddelde 17-jarige. En dit was een geweldige entree natuurlijk.
3: En dan wil ik ook wel weten wie de verliezers zijn van het weekend.
4: De verliezers, Etienne. Sander van der Eijk.
3: Ja.
4: Scheidsrechter die de botsing, laat ik het netjes noemen, tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman onbestraft liet.
3: Ja.
4: En ook niet geholpen door de VAR. Maar die zou je bij de verliezers kunnen noemen. Anis Haj Moussa vind ik ook een verliezer. Hij heeft alles uit de kast gehaald om een transfer te forceren. Kwam overal te laat, zodat hij niet opgesteld kon worden tegen NEC. Maar ja, vervolgens geen transfer. Dus dat kun je ook als een verliezer bestempelen.
3: Ja.
4: En ik zal ook nog een club doen. FC Utrecht.
3: Ja.
4: Die ook nog een klein beetje winnen. Hoe gek het ook klinkt. Want die stonden al op 0-3. Dan krijg je al die ellende weer met de wedstrijden die worden stilgelegd.
3: Ja.
4: Dan wordt het nog 1-3. En nu is er nog best lang te spelen in het restant. En daar hebben ze nog best wel een kans. Hè. Ze kunnen nu op een andere manier die wedstrijd aanvliegen. Het momentum is een beetje verdwenen ook voor Go Ahead. En ja, we hebben dit wel vaker gezien. Niet dat het dan nog wordt rechtgezet in die resterende minuten. Maar het is heel oneerlijk natuurlijk voor Go Ahead Eagles, wat die wedstrijd in handen had.
3: Ja.
4: Daar gaan ze eigenlijk nu door schermutselingen op de tribune, of hoe je het ook mag noemen, in een andere positie gemanoeuvreerd wordt. En het is een compleet andere situatie dan als je die wedstrijd gewoon had uitgespeeld.
3: Ja.
4: Nu kun je met een hele andere inzet, een hele andere tactiek, kun je aantreden met frisse spelers. Dus ze weten wat ze moeten doen nu, FC Utrecht. En dat is iets heel anders dan dat je gewoon die wedstrijd op een zondag of op een zaterdag uitspeelt. Maar toch zou ik ze bij de verliezers willen noemen, want de seizoenstart is erg slecht. De onrust is er natuurlijk, de roep om de val van, ik geloof dat je hier Marco Gerling ook over hebt gesproken, maar de val van de technisch directeur
3: Jordi Zuidam. Ja.
4: En de stroeve start van de nieuwe trainer Anthony Correa. En nu ook nog eens dat gezanik vanaf de tribune. Dus die behoren tot de verliezers.
3: Nou, straks meer over Utrecht met Marco. Inderdaad, Marco Gerling is daar geweest bij die wedstrijd. Kijken of hij überhaupt al terug is uit het stadion. Maar dat straks. Eerst maar eens even naar die topper dit weekend. Het was natuurlijk Ajax-PSV. Laten we even over het spel hebben en over het voetbal hebben. Want jij was natuurlijk eerst bij NEC Feyenoord, maar ik neem aan dat je dit teruggekeken hebt. Gewoon eens om te kijken hoe dit eruit zag bij beide ploegen. Wat vond je van die eerste helft?
4: Een geweldige start natuurlijk van PSV.
3: Ja.
4: Waarbij ik dacht, nou, dat gaat wel even een klap zijn voor Ajax. En daar kwamen ze toch wel goed overheen, Ajax. Dus ik vond ze aan elkaar gewaagd. Het was ook nog eens een interessante wedstrijd. Kijk, we roepen altijd, dat was niet goed, maar wel spannend. Maar ik zag toch wel een behoorlijk niveau.
3: Het was echt ouderwets je mannetje volgen. Hè? Er waren echt koppeltjes gemaakt, want ik zag spelers over het hele veld heen zwerven.
4: Ja, PSV dwingt natuurlijk Ajax een klein beetje in de 1-1. En ja, dat had ze in het verleden zeker opgebroken. Maar nu niet. En Ajax kwam terug. Alleen ja, vlak voor rust, die goal van Geertruida is natuurlijk echt een mokerslag.
3: Ja.
4: Want dat betekent een heel andere manier van de rust, de kleedkamers opzoeken. Ja, en na de rust heeft Ajax het nog wel geprobeerd. Maar er was ook een fase dat ze de bal alleen maar rond konden spelen en eigenlijk niet meer aan echt een aanvallen toekwamen. En in de slotfase vond ik wel dat de pijp een beetje leeg was. En toen kreeg je natuurlijk dat moment
3: ploegen,
4: met, ja, kreeg je dat moment met Van Bommel.
3: Ja.
4: En uiteindelijk bij Raktarovic, die misschien ook nog wel weg kan uit bij PSV, omdat er niet zoveel speeltijd voor hem lijkt te komen. Als Uwaisa straks ook echt beschikbaar is. Maar ja, die maakte toch een prima goal. En voor PSV, wat vorig seizoen natuurlijk niet van Ajax won,
3: nee,
4: is dit natuurlijk echt een hele goede overwinning. Vroeg in het seizoen de in principe grootste concurrent, denk ik, zoals zij dat zien, in eigen stadion verslaan. Ja, dat zijn natuurlijk drie punten die je toch ergens maar weer terug moet zien te winnen. Voor Ajax ook wel een tikkie natuurlijk. Het is niet zo dat zij al die spelers die ze hebben gehaald al helemaal topfit aan de start hebben staan. Dus deze wedstrijd kwam misschien een tikkeltje vroeg in dat opzicht. Toch lieten ze zich wel zien. Dus dat zag, het zag er niet verkeerd uit. Maar,
3: het deed mij een beetje denken als het Ajax onder Farioli qua vibe en wat er gebeurde in die wedstrijd. Er zaten heel veel parallellen in die wedstrijd ook. Dat PSV toen ook voorkwam en dat Ajax ineens ging druk zetten en ging voetballen en ook kansen kreeg. En toen hadden ze een beter resultaat dan nu. Maar er zat een beetje een gelijkenis in die wedstrijd.
4: Ja. Dat vond ik ook, maar Ajax had ook wel de aanvallende intenties. Ook een paar goede kansen, hè? Berghuis, Klaassen.
3: Ja. Maar wisselde Michel nu zijn eigen ploeg uit de wedstrijd door Tolu eruit te halen?
4: Ja, ik had het idee. Kijk, daar kunnen we natuurlijk niet zo heel goed inschatten hoe trainers die kunnen maken natuurlijk die afweging ook op basis van fysieke data en et cetera. Maar ja, ik vond wel dat het daarna minder werd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die wissel ook uitgesteld had kunnen worden. Je gevoel was dat hij wat langer, als hij wat langer door was gegaan, dat het Ajax in ieder geval had geholpen. Dat was nu niet het geval. Maar hij doet het echt uitstekend natuurlijk. Hè. Het is ook een cultheld aan het worden. Maakt ook zijn doelpunten. Is echt bepalend. Laat Ajax ook op een bepaalde manier soms een beetje opportunistisch voetballen. Maakt een hele goede indruk. Een veel betere indruk dan Marcos Leonardo tot nu toe heeft achtergelaten. En die gaat Ajax natuurlijk in veel andere wedstrijden aan overwinningen helpen. Ja. Alleen ja, PSV is natuurlijk wel echt een sterke ploeg. En Geertruida zie je is echt een meerwaarde bij PSV.
3: Het viel me ook gelijk op dat er zoveel spelers dat de pijp al leeg was, hè? Na een minuut of 70. Dat zegt ook wat over de intensiteit van deze wedstrijd. Want je zag bij PSV zag je Geertruida. Die moest op een gegeven moment, dat is niet zo gek. Die had natuurlijk al niet zo heel veel minuten gemaakt.
4: Nee.
3: Maar er waren er meer.
4: Hij was wel fit genoeg bij het bij het relletje aan de zijkant.
3: Ja, dat was hij fit, hè? Ja.
4: Toen stond hij wel snel op. Ja, daar heb je gelijk in. En een beetje gek is dat wel, want het is wedstrijd 5. We hebben een hele voorbereiding gehad. Bij Ajax zijn er ook nog wedstrijden gespeeld tussendoor natuurlijk. Hè. Natuurlijk, de uitleg bij Geertruida snap ik. Maar je mag nu toch wel verwachten dat selecties topfit zijn. op een enkeling na. Ja, bijvoorbeeld Amrabat, daar kan ik me van voorstellen. Er waren natuurlijk mensen die zeiden, nou heeft hij eindelijk zijn zes, stelt hij hem niet op. Ja. Maar ja, die had zijn laatste wedstrijd op het WK gespeeld. Ja, daar zit, daar waren wij, kun je nagaan hoe lang dat geleden is voor je gevoel. Ja, hè? Hoeveel precies. Er alweer tussendoor is gebeurd. Ja, als je in die tussentijd geen wedstrijd hebt gespeeld, dan is het heel lastig om meteen in zo'n topwedstrijd te spelen. Want onze Oekraïense vriend, ja. die miste ook wel een klein beetje het tempo.
5: Zijankov, ja, die miste. Maar ik hoorde ook nog wel ergens, als zo'n wedstrijd eenmaal op zo'n hoog tempo is, volgens mij heeft Arne Slot dat ooit een keer ergens gezegd. Als een wedstrijd op zo'n tempo gaat, dan is het super moeilijk om in te vallen, omdat je dan helemaal niet klaar bent voor dat tempo eigenlijk in het veld.
4: Ja, dat is sowieso. Hè. Als je in een wedstrijd invalt, dan moet je meteen vanuit, zeg maar, met die ademhaling en zo, meteen in dat tempo mee. Ja, daarom heb je ook gewoon dat sommige spelers goed zijn in invallen en sommige minder. Maar bij hem zag je wel dat hij echt even de handelingssnelheid miste. En die heeft hij natuurlijk wel. Hè. Het is gewoon een speler die op behoorlijk hoog niveau heeft gespeeld. Ja, dat zou gek zijn als ze straks tot de conclusie komen dat deze speler het tempo van de Eredivisie niet aan kan. Maar in deze wedstrijd, waarin PSV tempo natuurlijk ook echt aan het opschroeven was, ja, daar had hij wel een beetje aanloopproblemen.
5: Ja, Tsigankov. PSV hield het langer vol in deze wedstrijd, won met 3-1. Dan gaan we naar het moment waar veel over nagepraat werd. Hugo Borst zei, een moordaanslag, naar de psychiater gaan.
4: Ja.
5: Was misschien wat zwaar aangezet, hè?
4: Ja, het hoort een beetje bij
5: bij
4: de columnist.
5: Ja, is het
4: maar
5: zo?
4: Hij zei het niet in zijn column.
5: Nee, hij zit op televisie rondom een wedstrijd als analist. Het woord moordaanslag gaat misschien wat ver, toch?
4: Dat gaat wel ver, maar het had natuurlijk ook wel net even iets anders kunnen lopen. Hè? Als je natuurlijk goed ziet wat er gebeurt. En een moordaanslag is natuurlijk iets bewust, hè? En normaal gesproken. Maar je... Ja, je ziet die jongen omklappen. We hebben natuurlijk vaker gezien dat spelers een tong inslikken, et cetera.
5: Of echt aan de kant, hè, met problemen. Met zijn borstbeen ook en dat soort dingen.
4: Hij gaat een maand niet spelen.
5: Nee.
4: In ieder geval, gekneusde long. Dat zijn geen kleine dingen natuurlijk. Nee. Dus een moordaanslag, dat is misschien voor vele mensen een woord waar ze dan over vallen. Maar het had wel nog slechter kunnen aflopen voor Bouwman. Als je ziet wat er gebeurt. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij dat zo kort nadat hij het op tv heeft gezien. En daar zit hij voor aan tafel. Dat hij daar zijn mening over klaar heeft. Waar ik wel om moet lachen. Kijk, jij valt erover. Maar jij gebruikt normale bewoordingen. Maar ik zie op Twitter mensen de meest verschrikkelijke dingen zeggen. En die zijn nu dan heel boos over wat Hugo Borst zegt. Want dat soort dingen zeg je niet. Ja, denk ik, dat vind ik dan ook wel weer. Kijk ook naar jezelf. Je mag er natuurlijk altijd wat van vinden. Hij vindt iets en daar mag anderen ook weer wat van vinden. Maar het was wel een behoorlijk forse klap. En je ziet ook aan Van Bommel de afloop. Dat hij ook beseft volgens mij wat er is gebeurd. En
5: gelijk
4: dat het misschien ook erger was wat kunnen zijn. Want hij was aangeslagen en dat zei Bos ook. Maar je zag het ook op het veld. En Bos had de uitleg dat hij vlak voordat ze elkaar raakten. Want als hij met zijn schouder tegen hem aanspringt. Hè, dus Bouwman ook zijn schouder. Dan zwiept er één opzij, de minst sterke. Maar dan is er niks aan de hand. Maar hij komt nu natuurlijk op een hele andere manier binnen bij Bouwman. Ja, hij had zelf het idee dat die hoofden tegen elkaar gingen klappen. En als een soort bescherming, dat was zijn uitleg, draaide die zeg maar zijn lijf er zo in.
5: Dat zie je ook wel.
4: Beschermde die ze wel zichzelf, maar daardoor gebruikte hij zijn lichaam toch als een wapen, zoals de KNVB dat noemt. Hè?
5: Ja, en dan krijg je, want ik zei tegen, ik heb er jou al, ik moet geen scheidsrechter worden. Want ik had hier misschien ook geel voor gegeven en geen rood. Maar ik ben ook altijd degene die vindt dat als iemand zijn voeten voorzet en je krijgt een strafschop mee in de 16 meter, vind ik ook eigenlijk geen strafschop. Dus dat is een beetje, het is een beetje het onbeholpene of het... Het is niet kwaadwillend, niet moedwillig iemand eruit schoppen.
4: Nee, maar dat is altijd moeilijk te bewijzen natuurlijk. Dus de opzet of de intentie. Dat is altijd moeilijk te bewijzen. Je moet, denk ik, als scheidsrechter gewoon kijken. Ja, gebruikt hij zijn lichaam echt als een soort van wapen? Dus dat zeggen ze ook. En dat was wel zo. En volgens mij was Van Meenen, het was toch niet afgelopen, of die had al gemeld dat hij toch het veld had gestuurd had moeten worden.
5: Ja, maar nu komt het interessante, waar veel luisteraars ook vragen over stuurden. Nou heeft Van Bommel geel gekregen, maar niet voor die actie. Hij kreeg geel voor het opstootje na afloop, wat daarna gebeurde.
4: Ja.
5: Met al die Ajax die daar stonden. Een aantal kregen geel. En toen dacht ik, ja, als hij dus geen geel heeft gekregen voor die overtreding, wat dan?
4: Ja, in het verleden was het zo, maar goed, met de VAR is misschien veel veranderd. Gaat het erom, heeft die scheidsrechter waargenomen en heeft hij het zo beoordeeld?
5: Hij heeft het beoordeeld, dat is ook gezegd natuurlijk door Van Meenen. Dat hij zei, ja.
4: En dat is zo, denk ik. Hè. Dus hij heeft de situatie waargenomen. Maar stel nou dat hij gekeken heeft, ik noem maar even een zijstraat. Hè. Hij heeft gekeken naar die botsing, maar hij heeft bijvoorbeeld gemist, wat niet gebeurde hoor, maar hij heeft bijvoorbeeld gemist dat Van Bommel hem ook nog vol op de knie trapte.
5: Ja.
4: En hij verklaart later dat hij eigenlijk uit is gegaan. Dus hij heeft beoordeeld de botsing met de schouder op het borstbeen. Dan zou dat nog kunnen, hè. Dan kun je iets anders doen. Maar hij heeft nu zeg maar de situatie beoordeeld. En volgens mij kun je dan niet meer alsnog berechten. Tenzij er inderdaad iets is gebeurd waarvan de scheidsrechter zegt, ja, maar daar heb ik dus helemaal niet op gelet. Dat is me ontgaan. Het zou gek zijn, want de VAR heeft het ook allemaal nog gezien.
5: Ja.
4: Dus ik verwacht niet dat er bij Van Bommel iets nog boven het hoofd hangt. Maar ja, hij is zelf heel lang geblesseerd geweest. Dus Bouwman is ook een jonge speler. Dus hij zal voelen wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Aan de andere kant, ja, is het bij elk voetbalweekend gebeuren natuurlijk dingen waardoor ja. spelers een tijdje uit de roulatie zijn. En Van Bommel is iemand die het randje opzoekt. Het is niet exact de speler als zijn vader. Dat werd natuurlijk nu veel geroepen. Van Bommel zijn vader was natuurlijk veel meer een duelspeler dan dat hij dat is. Ja, hij zoekt wel het randje op. Hij speelde overigens verder ook een geweldige wedstrijd.
5: Hij was op zelfs linksback. Hij was overal waar Guy was.
4: Ja, was bepalend. Dus op basis daarvan zou je zeggen, die gaat richting het Nederlands elftal. Maar nu krijgt hij natuurlijk weer een hele andere lading over zijn prestaties heen. En dan moet hij ook weer even doorheen. Peter Bos nam het wel meteen voor hem op. Maar goed, Bouwman is er lang uit. Of in ieder geval een hele maand. Dus dat is wel natuurlijk iets wat je misschien als bondscoach ook meeneemt. Ik weet niet hoe. Vroeger was het zo, als je heel vroeger, hè? Het was ook nog ver voor onze tijd.
5: Ja, zo lang geleden was
4: het. Ja,
5: dit
4: was er ook nog die tijd. Okay. Dan ben je gewoon gestraft.
5: Hedenavond is een voetballer gestraft. Ja, dat
4: maar zelfs in Kees Rijvers' tijd, is jaren 80. Die strafte gewoon spelers die te hard waren in de competitiewedstrijden. Benny Wijnstekers volgens mij geloof ik wel eens. Die werden dan niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is natuurlijk allemaal verleden tijd. Maar je zou kunnen denken, en daar werd ook een beetje op gezinspeeld door mensen natuurlijk, is Van Bommel, is het een risico als je Van Bommel meeneemt? Gaat het 70 minuten goed?
5: Hij speelt twee weken geleden een fantastische pot, zeg maar.
4: Nee, maar ik bedoel niet risico in zijn kwaliteit. Want volgens mij staat dat buiten kijf. Maar als bondscoach wil je natuurlijk ook niet dat je, als je straks een hele belangrijke wedstrijd op een eindtoernooi hebt, dat je met 10 man komt te staan omdat iemand vanuit het niets in één keer tegen een rode kaart aan zou kunnen lopen. Nou ja, dat idee heb ik niet bij hem. Hè. Het is ook niet zo dat hij er wekelijks afgestuurd wordt. Maar ook in zijn tijd bij AZ was het wel een speler natuurlijk die af en toe echt wel de strijd aanging met tegenstanders. En dat zie je natuurlijk vaak andersom, want hij is een linkerspits. En dan zie je vaak dat de backs of de verdedigers die strijd op die manier aangaan. Maar hij weert zich kranig. Alleen dit ging natuurlijk vele malen te ver.
5: Maar nu is mijn vraag aan jou. Had jij ook rood gegeven als amateurscheidsrechter?
4: Ja, en zo'n scheidsrechter, dat gaat natuurlijk snel en misschien dat hij het vanuit een hoek op een andere manier waarneemt, et cetera. Maar goed, met de VAR kun je natuurlijk altijd wel zeggen, joh, ja, dan klapt hier iemand bijna al bijna buiten Westen voor je gevoel, klapt hij zo op zijn rug. Kijk er nog even naar, hè. Dus laat het even bezinken. Hij was natuurlijk wel direct daarna bezig met Jurie Baas, die bovenop Van Bommel dook en nog meer spelers die erbij kwamen. Het was natuurlijk ook niet professioneel wat Jurie Baas deed. Ik snap wel dat hij schrok van wat er gebeurde. Maar goed, Ketaffe komt er dit seizoen nog aan bij Ajax. Je moet toch altijd nog kijken of je daar zelf ook wat rustiger in kan blijven. Want Baas krijgt nu een gele kaart. Maar goed, ja, dus het zou ook kunnen dat je in een Europese wedstrijd bijvoorbeeld het veld uit wordt gestuurd voor wat je daarna doet. Elkaar aan elkaar keel zit, et cetera, noem het maar op. Maar ik denk dat de rode kaart wel voor veel mensen de terechte straf was geweest.
5: Ja, ik zag op de site ook een poll staan dat meer dan 80% vond het een rode kaart. Dus die waren het daarmee eens.
4: Ja.
5: Heeft hij niet gekregen. We zullen ook nooit weten wat er dan omheen was gebeurd in die wedstrijd. Hè? En ik neem aan dat Van Bommel vandaag langs gaat bij Bouwman met een bloemetje en zegt, joh, sorry, of dat ze vast wel contact zullen hebben. Denk je niet?
4: Ja, betaald voetbal kennen die jongens elkaar allemaal. Het zijn allebei jonge spelers, dus dat komt vaak wel goed. En ik zag Geertruida, die de strijd aan ging aan de zijkant, ook na afloop alweer met diezelfde spelers op het veld staan. Dus dat is het heetst van de strijd. En Van Bommel toonde toch al heel snel berouw. Dus dat gaat wel weer verder. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat Bouwman in een fase waarin hij zich aan het ontwikkelen was als basisspeler natuurlijk toch even een stapje terug moet doen. En dat komt altijd slecht uit. Want ja, voor hetzelfde geld is het moment waarop hij terugkeert, is de trein bij Ajax gaan rijden. En ben je de klos, dat risico loop je natuurlijk bij een topclub.
5: Dat was sowieso een roerige zaterdag, dit voetbalweekend. Het begon in Nijmegen, waar NEC en Feyenoord elkaar troffen. En daar ging het ook allemaal over Haji Moussa, waar we deze podcast ook mee begonnen. Nou, we konden horen hoe deze podcast live de transfer werd over afgeblazen. Maar dit is natuurlijk wel. Je hoort waar je bij zit. Hè? Dit is het moment, zeg maar, dat dit soort dingen gebeuren.
4: Je zendt niet alles uit, toch?
5: Nee, we zenden niet alles uit. Nee, we zullen al die. Maar Die transfer, die zat daar ineens. Was dat verhaal, hè? Hij was te laat, hij was overal te laat.
4: Ja.
5: En dan denk je toch, jouw woorden van vorige week in gedachten houdend, als Hajmoussa bij Feyenoord ontbreekt, dan is het laatste stukje creativiteit weg. Je moet toch hopen dat ze die niet verkopen. En ze speelden eigenlijk een vrij overtuigende wedstrijd tegen NEC.
4: Zeker, ja. Feyenoord ging echt met de borst vooruit die wedstrijd in. Ik moet zeggen, NEC is niet meer het NEC wat ik vorig jaar zag. Nee. Dus waar de dreiging van de zijkanten kwam, Eunel Uwaisa, dat hebben ze moeilijk op kunnen vangen. Dat is misschien ook logisch, maar Feyenoord, ja, liet echt zien dat zij op dat vlak vond ik een topclub zijn. Hè? Dus er zat wat tegen. Het was een onrustige week. Topscorer is weg. Je moet een speler erin zetten die er misschien nog niet 100% klaar voor is met Nacho Ferri. En je vervangt Hajmoussa door Diarra. Nou, dat is onberispelijk een downgrade op de rechterflank. En toch lieten ze zien waar ze toe in staat zijn. Ze hebben die wedstrijd dik verdiend gewonnen. Ik vond Feyenoord ook echt wel behoorlijk veldspel leveren. En ja, eigenlijk ook niet echt in grote problemen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, het was met rust nog 0-0... en ze maken na de 1-0 voorsprong van Feyenoord, is het ook snel weer 1-1. Maar je had nog nooit echt het idee dat Feyenoord die wedstrijd zou gaan verliezen. Vorig jaar was het daar veel spannender bijvoorbeeld. En toen werd het wel een gelijkspel. Maar dat hebben ze uitstekend gedaan, denk ik. Alleen, ja, het is natuurlijk een wedstrijd waarin NEC ook wel alles opengooit. Hè? Dus het is ook niet zo dat je nu kan zeggen, ah, die Hajmoussa, dat hoor je nu natuurlijk ook. Ja, doe maar weg, dan gooien we Schaken erin. Dat zou snel met die jongen kunnen gaan. Maar het is natuurlijk voor een ploeg in september pas, die zo'n druk programma krijgt, is het bijna niet te doen natuurlijk om alleen te kunnen gokken op jongens van 17 jaar. Dus Hajmoussa is sportief gezien heel belangrijk. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de verhalen deze week gehoord van Rigo vooral, die schetste hoe Feyenoord er financieel voor stond. Dat ze op de slotdag van de transfer deadline eigenlijk niks meer konden of bijna niks meer konden. En sowieso niet met transfersommen. Dus dan zou je zeggen, ja, een bedrag van 37,5 miljoen... als ik het goed begrepen heb, en met misschien wat bonussen voor een speler die toch niet meer wil, verkoop hem maar. Veel mensen zien dat wel zo, denk ik. Maar ja, hoe zien ze dat in oktober, als Feyenoord op die rechterflank er helemaal niet meer uitkomt en er worden een paar wedstrijden verloren? Dus daar kun je natuurlijk niet te veel van op aan. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het een dilemma was. Maar het is een roerige week op dat vlak geweest, omdat Feyenoord,
5: hij heeft eigenlijk al Rigo eigenlijk, hè? Hij heeft duidelijk geschetst wat de situatie eigenlijk is waar hij nu ingestapt is.
4: Ik kreeg wel het idee, zeker Van Bronckhorst bevestigde dat ook, dat het maar van de laatste 5-6 weken is, hè? Dat ze er zo achterkomen hoe dat nou precies voor staat. En ze hebben natuurlijk ook wel gedacht dat er een goede verkoop zou plaatsvinden. Die heeft niet plaatsgevonden. Ze hebben zelf die van Riet afgeblazen, had veel geld op kunnen leveren. Ueda verkopen ze onder de marktwaarde natuurlijk, omdat ze eigenlijk niet anders meer konden. Ja, dus je zou denken, dan maken ze dat helemaal goed met Hajmoussa, maar ze prefereren toch zijn sportieve prestaties en sportieve inbreng in deze ploeg boven het geld wat ze nu hebben. Zeker in een seizoen waarin ook in de Champions League natuurlijk best wel geld verdiend kan worden. Hè? En dan heb je natuurlijk een speler nodig die creativiteit heeft, die goals kan maken, die ook assist levert. En dat heeft hij natuurlijk wel, al zal hij nu ook moeten beseffen dat hij toch even een klein stapje achteruit heeft gezet in zijn In de adoratie van het publiek naar hem toe.
5: Ja, en andersom ook misschien wel. Ik probeer ergens, toen Arne Slot zijn eerste jaar had, was het verhaal Berghuis, hè, bij Feyenoord. Moet je die nu laten gaan of niet? Want het was de beste speler. Maar als je die zou laten gaan, wat heeft Feyenoord dan nou nog over? En kan Slot er dan wel mee werken? En toen kwam op een gegeven moment, ja, weet je, we laten hem gaan. Hij gaat naar Ajax. En je zag ook een beetje dat daarmee iets van een ploeg afviel. Dacht ik ook, ja, misschien ook bij Hajmoussa kan ook zo'n stempel drukken op de ploeg met zijn manier van spelen, dat het ook een ploeg weer kan helpen als je hem van de hand doet. Alleen de vervanging op de flank, zeg je. Zo'n Diarra heeft bewezen dat niet te kunnen.
4: Je suggereert daarmee, zonder dat je het misschien zo bedoelt, dat hij zeg maar dat een ploeg bevrijd kan raken omdat hij weggaat. Maar ik heb bij hem helemaal niet het idee dat hij impopulair is of zo. En bij Berghuis hadden er natuurlijk de nodige momentjes plaatsgevonden, incidenten plaatsgevonden waar je ook wel aanvoelde dat het misschien toch voor allebei de partijen beter was dat hij zou gaan. Alleen iedereen vond het natuurlijk vervelend dat hij naar Ajax ging. Slot heeft zich overigens in alle bochten gewrongen om hem toch bij Feyenoord te houden. Dat is hem niet gelukt, want die dacht met Berghuis, die zo bepalend was met goals en assists, dat hij sneller een hoog niveau zou bereiken dan zonder. Maar Hajmoussa ligt best goed bij zijn medespelers en presteert natuurlijk ook gewoon goed. En we hebben het er verleden week over gehad. Je zal altijd blijven houden bij dit soort spelers dat er gemor klinkt als die in actie, als die zich dood doodloopt. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook al heel vaak laten zien, en ook op hoog niveau in Champions League, dat hij het verschil kan maken. Afgelopen mei, juni schoot hij hem nog langs Oranje in de bovenhoeken, in de kaart. Ja. Dus het is echt wel een speler met extra kwaliteiten die je nodig moet hebben in dit seizoen en zeker in de Champions League. En er is gewoon nauwelijks een alternatief. Diarra was moeizaam. Schaken, zoals ik zei, komt er wel aan. Maar er is nog steeds maar een jongen van 17... die gedijt natuurlijk veel beter in de rug van een ervaren speler, waarbij hij zijn minuten kan pakken. Sinhagel komt eraan, maar is meer voor links. Is hetzelfde verhaal als Schaken. Ja, Borges lijkt wel min of meer afgeschreven zonder dat ze hem hebben verkocht. Maar die zien we helemaal niet invallen of zijn kansen krijgen. En Valente speelde nu op links. Dat is een middenvelder. Dat is natuurlijk ook niet uit luxe. Dus er is daar gewoon weinig alternatief. Dus ik denk dat zij beseffen dat ze met Schaken een opvolger in huis hebben. Maar dat hij niet op dit moment er al staat. Maar misschien wel iets later.
5: Ja. Feyenoord won in ieder geval met 3-1 van de NEC. Wat je zei, NEC ook niet, nog niet die voorrondes. Ze hebben ook wel een tol een beetje geëist. Hè? Zag je bij die spelers die ze allemaal gespeeld hebben. Voorronde Champions League, die Europa League voorronde.
4: Ja, en wat geblesseerde natuurlijk. Ja. Von viel er niet bij. Dat is een belangrijke speler geworden. Emre Mor is niet de grote speler. Maar goed, die had op rechts nu wel gestaan normaal gesproken. Nu stond Tadić, die natuurlijk niet de diepgang heeft die zo'n

0: veel meer inspanningen moeten gaan leveren. Met een toch vrij smalle selectie. En als je bijvoorbeeld Nuitink zag, prima speler. Ja. Natuurlijk meer een speler die je af en toe inbrengt als je een voorsprong moet verdedigen. Ja, die had het tegen Ferry, die het overigens helemaal niet onaardig deed als centrumspits. Had hij het lastig. En ja, daar hebben ze het gewoon net even te weinig kwaliteit, denk ik.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Je noemde zo even bij de verliezers van dit weekend. FC Utrecht met 4 punten, met 1 punt uit 4 duels staan ze 15e. Gelijk met Willem II, ADO Den Haag en Cambuur, de promovendi. Dat is toch niet de start die Anthony Correa voor ogen had. En daar kwam nog bij dat dit weekend het duel met Go Ahead Eagles gestaakt werd bij een 3-1 stand. Marco Gerling was bij die wedstrijd voor ons. Dus ik dacht, ja, misschien moeten we eens eventjes met hem contact zoeken om de belevenissen van die avond bij elkaar te halen. Weet je niet?
0: Ja, nee, die weet dat veel beter dan ik.
3: Marco, had jij dinsdagmiddag wat gepland staan, of niet?
4: Ja, dat is wel een grappig verhaal. Want het is eigenlijk de bedoeling dat FC Utrecht met spelers die geblesseerd zijn en die terugkomen en hopen snel weer te voetballen, dat die een beetje wat wedstrijdritme op gaan doen. Dus eigenlijk hing er een beetje een oefenwedstrijd in de lucht. Hè? Misschien wel dinsdagmiddag, maar die gaat denk ik niet door.
3: Nee, die gaat niet door, want dan worden de laatste, wat is het, 28, 29 minuten uitgespeeld?
4: Ja, het laatste half uur zal er worden uitgespeeld, ja.
3: Ja, tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. Wat ging er nou allemaal mis? En hoe heb je die avond ervaren?
4: En heb je het dan vooral over voetbaltechnisch gezien? Of heb je het vooral over...
3: Maar vooral de randzaken, ouderwets. Hè? Dat witte doek wat ineens weer kwam met gaten erin. Dat je dacht, wie heeft een spelletje gespeeld hiermee?
4: Nou, dat was wel echt cool, Riek, om te zien. Ik zag het gebeuren. Het zit schuin daarvoor. En opeens komt er een laken. Dat laken wordt uitgerold. In dat laken zitten 2 gaten. En dan denk je, ze gaan toch niet? Jawel, ze gaan toch wel? Dan zie je jonge mannen, jochies zijn het eigenlijk, die onder een laken verdwijnen. En dan opeens komt er een arm uit zo'n laken. Wordt er iets richting het veld gegooid. Je ziet naast het doelpaal iets glinsteren. Je ziet dat het vuurwerk is en je wacht op de knal en die volgt. Ja. En ja, nou ja, goed, heel logisch dat dan gezegd wordt. Ja, we gaan naar binnen, daar hebben we afspraken over. Simpel zat, bovendien, joh, hij zal het bij zijn benen hebben en hij raakt geblesseerd. Dat wil je niet.
3: Nee.
4: Vervolgens komt iedereen terug. En dan denk je al, ze zullen het niet zo dom zijn om weer vuurwerk te gaan gooien. Hè? Er komt een aansluitingstreffer. Alhoewel, het wordt 3-1 in plaats van 3-0. Er komt een momentum voor Utrecht. Ze willen de bal heel snel pakken.
3: Ja.
4: Verdediger van Go Ahead Eagles, Kramer in dit geval houdt de bal vast. Dan denk je al, oh, dit wordt vervelend. Er wordt duwen, trekken. En jou hoor, dezelfde groep die erachter staat. Pak de bekertjes, smijt de bekertjes op het veld. Scheidsrechter ziet het gebeuren. En trek die idee weer naar binnen. En dan weet je, ja, 2 keer staken. Dan zou het wel eens definitief kunnen zijn. Dat duurde nog best wel lang.
3: Ja, maar even, wat winnen de supporters van FC Utrecht ermee om onder een laakje te zitten, bommetjes eruit te gooien, vuurwerkbommen eruit te gooien en dan daarna bekertjes op het veld te gooien? Wat winnen ze hiermee?
4: Ja, dat is een interessante vraag. Laat ik voorop stellen, de overgrote meerderheid van de supporters deed ze stinkende best gisteravond. Ik moet zeggen zaterdagavond. En ging achter die club staan, was positief. Maar er was een klein groepje dat het bij 0-3 niet meer hield. Een laakje eroverheen trekt om te voorkomen dat ze in beeld komen. En vervolgens dus met het armpje vuurwerk gooit. En dan hopen ze dat ze niet gezien worden.
3: Maar even, ja. Marco, jij zat in het stadion, hè?
4: Ja.
3: Er bestaat ook zoiets als een zelfcorrigerend vermogen. Ik heb me hier ook over verbaasd in de tijd toen het eerder dit seizoen gebeurde.
4: Ja.
3: In dat hele vak staan misschien, hoeveel mensen staan er in dat vak?
4: Aan de binnenkant staat 5000 man.
3: Dus die kijken allemaal naar beneden. Die weten wie daarvoor staan. Als dat laken weggaat, weten ze ook wie daar staan.
4: Ja.
3: Zijn die gasten aangewezen als dit zijn ze, die moet je hebben, dan kunnen we zo meteen verder met de wedstrijd?
4: Iets kleiner. Het is een klein deel van de binnenkant dat daar toch wel die naam heeft. Het is ook een groepje dat best wel bekend is. Het zijn jonge gasten. En op straat is het al moeilijk om mensen aan te spreken waarvan je ziet, ja, die doet iets wat ik niet wil. Ga je er dan op afstappen of doe je dat niet? Riskeer je dan een blauw oog? In het stadion, laat ik me vertellen, is het nog veel moeilijker. Want dit zijn niet de leukste jongens om contact mee te hebben. Dus ja, inderdaad, sociale controle. Het gevolg is dan wel, en dat dreigt natuurlijk heel erg, dat het hele vak wordt leeggehouden binnenkort.
3: Ja, dat is het dus. Een heel bunker site leeg. Maar het is ook weer de zoveelste keer dat we dus dit

0: hebben, hè, in een stadion. Dat met vuurwerk even een laken eroverheen spannen en dan maar hopen dat je daarmee niet gezien wordt en dat je dus iets doet om je eigen club te saboteren of zo.
1: Ja, ik vraag me altijd heel erg af, komen deze jongens nou vooral voor het voetbal of zitten ze echt te wachten op het moment dat ze dit soort dingen kunnen uitvreten?
0: Dan is daarnaast nog de sportieve kant van SC Utrecht.
1: Ja. Ja.
0: Het wordt ook niet beter. En het werd ook niet beter. Ze vielen aan en ze hadden het meeste balbezit SC Utrecht, maar stond toch gewoon met 3-8 toen die wedstrijd gestaakt werd.
1: Zeker. Het was, hoe zal ik dat nou eens zeggen, pijnlijk om te zien weer. Tegen PSV was het pijnlijk om te zien. En tegen Go Ahead, als het 0-3 staat binnen een uur voetballen, is het ook pijnlijk om te zien. En wat dan vooral heel erg opvalt, is dat het vertrouwen wel heel broos is. Want ze begonnen best aardig met een aloude 4-3-3-opstelling waar vertrouwen uit moet komen en waar die jongens elkaar wat makkelijker moeten vinden. Er werd aangevallen, er kwamen wat kansjes, maar als vervolgens de tegenstander de bal van 30 meter erin rampt, dan zie je dat gelijk die kopjes gaan hangen en dat hele vertrouwen in één keer weg is. Dus de rest van de eerste helft lukte het nauwelijks meer om ze openbricht te hebben. En dan lukt het wel weer een klein beetje richting het einde van de eerste helft. En de tweede helft begint het weer heel snel met een tegendoelpunt en is al het vertrouwen weer weg. Dus het is ongelooflijk broos en ja, het is een behoorlijk zware seizoenstart.
0: Maar is het nou gebrek aan kwaliteit in de spelersgroep wat ik aan de ene kant hoor? Of is Correa te eigenwijs met het spelen van zijn systeem? Nu is hij dan teruggegaan naar het vertrouwde 4-3-3. Maar waar moeten we nu de oorzaak zoeken?
1: Het is een combinatie van, en dat is misschien flauw om te zeggen, maar als je ziet hoe Zegiel het momenteel doet bij Feyenoord, dan kun je rustig stellen dat ze daarmee een behoorlijke kwaliteit hebben ingeleverd. Van de hoorn en viergever, je kunt er van alles nog wat van vinden. Het zijn ervaren verdedigers, gasten die er staan als het moet, die de beuk uitdelen en die weten wanneer ze de rust moeten bewaren, zijn er niet meer. Soufiane El Kadouani speelt niet voor niks momenteel bij Benfica. Je levert gewoon een heleboel kwaliteit in. Allaire, daar kun je over discussiëren, Carlson. Maar goed, allemaal jongens die ervaren zijn en die weten wat ze moeten doen op het moment dat het moeilijk is, dat het zwaar is. En in dit geval, nu is er wel heel veel jong volk, om het oneerbiedig te zeggen, heel veel jonge gasten die ook moeten wennen aan spelen is daar nog algemeen, de druk die bij zo'n club komt kijken. Dus ja, het valt van vies tegen. En dat is treurig om te zien dan.
0: En dat geldt misschien dus ook voor de trainer, die ook dus nu merkt dat het verschil is tussen werken bij Telstar en het daar in relatieve rust kunnen werken en werken bij een grote club waar de druk erop staat.
1: Ja, die heeft het wel eens meer naar zijn zin gehad, dat is duidelijk. En die zal nu ook inderdaad ervaren van ja, dit is een club waar snel gepresteerd moet worden. En als er niet snel gepresteerd wordt, dan wordt er heel snel gemort. Dus na 5 wedstrijden, we moeten nog zien hoe het afloopt tegen Go Ahead Eagles, maar met weinig langere hoopgevende periodes, dan hoor je het publiek. En ook de trouwe supporters die er altijd zijn, die zeker niet met vuurwerk gaan gooien, die zijn wel bezorgd over hoe het ervoor staat. Dus eigenlijk heb je heel veel supporters in het stadion zitten die zich afvragen, oh, waar gaat dit heen? En dan kun je ook de vraag stellen, als een club de boel zo omgooit in de zomer en zoveel jongens vertrekken en er zoveel nieuws komt en een nieuwe trainer, een nieuw speelstijl, heel veel nieuwe jongens, moet je dan ook niet wat meer naar voren stappen en zeggen, ja, wij hebben ontzettend de ambitie om bij de eerste 5, 6, 7 te eindigen, maar de kans dat dit seizoen gebeurt is niet zo heel groot. Dat kun je altijd natuurlijk van tevoren doen. Dan kan het nog meevallen ook en dan kun je nog goed eindigen ook. Maar nu vraagt iedereen zich af, wat gebeurt hier? Waarom komt er geen goede speler? Dat heeft ook weer te maken met financiën. Je moet het gewoon wat beter uitleggen. Waar staat die club? En waar staan we als club? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? En als de supporter moet gissen hoe het zit, dan gaan ze het zelf invullen. En daar wordt het niet beter van, helaas.
0: Nou, op naar dinsdag. 30 minuten uitvoetballen. Eens kijken of op zich, hè, qua tactiek verandert er weinig. Het is gewoon gaan met die banaan en kijken of je snel een doelpunt kan maken. En het nog een beetje spannend kan maken, natuurlijk.
1: Als het heel snel 3-2 wordt, dan wordt het op verdraaid boeiend. Maar meestal zijn die wedstrijden voor lege stadions het aanschouwen niet waard. Misschien is het een uitzondering.
0: Nou, we hebben dinsdag nog even contact na die wedstrijd met jou. Dankjewel, Marco.
1: Dank.
0: Ja, van Marco dan nog even door naar andere zaken. Ronald Koeman, 2 doelpunten.
2: Ja, wordt de junior, topscorer van Telstar. Is die al niet de topscorer van Telstar volgens mij?
0: Dat zou zomaar kunnen. Zal ik eens even kijken wie de topscorer
2: is. Ze hebben de eerste wedstrijd wel gewonnen natuurlijk. Dus met een paar goals. Maar
0: ja, nee, de topscorer van, ja, dat is die. Ja. Ronald Koeman junior is topscorer van
2: is er ook onvoorstelbaar. Ja. Speel je in een ploeg in de Eredivisie, is je keeper topscorer. Maar dat doet hij goed. Hij zei, ze willen hem uit zijn spel halen. Maar hij kiest, weet je hoe hij dat doet? Kies gewoon een momentje voor zichzelf.
0: Tuurlijk.
2: Gewoon even een momentje voor jezelf. Dus dan roepen ze van alles tegen je. Momentje voor jezelf en dan schiet hij die bal in.
0: Maar had Ronald Koeman junior dat niet door kunnen geven aan de selectie van Oranje dan?
2: Ja, kijk, Ja, ik denk wel dat er ooit een tijd gaat komen dat er ook gewoon in die selectie van WK-ploegen, zeker van ploegen die het altijd maar afleggen op strafschoppen, misschien wat mensen komen die, ja, die daarin gespecialiseerd zijn. Dus die je in kunt brengen en die goals maken. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje lastig. Koeman, zijn zoon. En hij is misschien ook niet goed genoeg om als keeper te dienen. Aan de andere kant had je ook kunnen zeggen, ja, derde keeper komt er toch nooit in. En als hij dan hem wel in laat vallen, is hij misschien goed in het keren van strafschoppen. En het maken van strafschoppen. Aan de andere kant hebben we ook mensen achter de bal gezet die nooit missen.
0: Nee.
2: De kleine Kluivert. En net op het moment dat het erom gaat, missen ze. Dus het is ook geen garantie. Maar hij heeft een geweldige trap, net als zijn vader. En ja, hij laat zich ook niet gek maken. Dus het is wel echt leuk hoe hij dit doet.
0: Ja, en Cambuur dacht, yes, eindelijk de eerste overwinning binnen tegen het team van Telstar. En dan toch in de slotfase, echt in de slot extra tijd.
2: Ja, ze worden 2-2. Wel weerbaarder. En ze weten ook dat ze natuurlijk, als ze een kansje willen maken, natuurlijk tegen dit soort tegenstanders zich moeten tonen. Dus hebben ze wel gedaan. Ja, het zijn dure punten natuurlijk die je dan toch laat liggen. Een punt in de uitwedstrijd op zich is goed. Ze hebben natuurlijk al een paar tikken op de neus gehad. Maar ja, dit is nou net even een wedstrijd die je dan moet winnen als je echt serieus mee wil gaan doen om in handhaving. Ja, dat laten ze nu liggen. Dus het zal toch met een katterig gevoel terug naar Leeuwarden zijn geweest.
0: Ja, de andere kant is dat alle promovendi eigenlijk moeite hebben met punten pakken. Willem II verliest van Excelsior, ruim, met 3-0.
2: Ja.
0: ADO Den Haag verliest met 2-3 in eigen huis van Fortuna Sittard. Dus ze hebben het allemaal moeilijk.
2: Ja, ik had Excelsior bijna bij de winnaars gezet. Want dat ziet er natuurlijk qua puntenaantal heel goed uit. Volgens mij hebben ze de 4 gespeeld, 9. En hebben ze alleen van PSV verloren. Dus dat is echt, ja. Dat is echt uitstekend.
0: Moet wel bijgezet dat ze Cambuur hebben getroffen, Willem II hebben getroffen. Dus
2: ja. Toch wel, maar goed, ja, als je die punten binnen hebt, dan ben je al een heel end. En dat geeft ook vertrouwen natuurlijk voor zwaardere wedstrijden.
0: Dinsdag, hè?
2: Precies. Dus dat doen ze uitstekend. Maar het ziet er ook wel aardig uit, hoor. Ze hebben ook nog wat blessures, hè. Met Naujox, die natuurlijk het belangrijke speler is, maar er niet elke keer bij is. Maar die spits die van Quick Boys komt, kan ook zijn goals maken. Op dit moment natuurlijk nog tegen de kleinere clubs, maar hij heeft ook nog niet veel kans gehad om het tegen wat grotere clubs te gaan doen. Maar ja, goed, ze hebben wel 9 punten. Utrecht heeft er 1.
0: En zondag speelt Utrecht bij Excelsior, hè? Dus dan
2: je kunt zomaar een enorm gat slaan. En ja, toevallig had ik het de laatste bij Feyenoord met mensen over. Feyenoord heeft ooit een keer een heel slecht seizoen gehad, waarbij zelfs over degradatie werd gesproken. Hè? Dat we daar verhalen over gingen tikken. Dat we op de redactie zaten en zeiden, ja, slaat het eigenlijk op om een verhaal te maken over kan Feyenoord degraderen? En dan ga je zoeken naar grote competities. En er zijn altijd wel grote clubs die eens degraderen. Maar bij Feyenoord konden we ons dat niet geloven. Maar ik heb wel jaren later begrepen dat ook bij Feyenoord toen wel eens naar de contracten is gekeken.
0: Wat erin stond.
2: En dat ze dachten, ja, wacht even. Als wij straks in de mochten wij nou echt in degradatie zorgen komen en we degraderen. Wat hebben we dan? Wat moeten we met die spelers en hun salarissen doen? Het komt vele malen minder binnen. En de kleine clubs hebben dat natuurlijk altijd afgekaart. En daarom begon ik erover. Zou FC Utrecht, ze hebben er wel eens meer onderaan gestaan. Vorig seizoen volgens mij nog bijna. En dat zal heus niet gebeuren. Ik weet het ook wel. En dat gebeurde bij Feyenoord ook niet. Maar zou een club als FC Utrecht, dat zou je ook aan Marco kunnen vragen. En natuurlijk is het opportunistisch. En ik weet de koppen die eruit gaan rollen al. En daar is het helemaal niet om bedoeld. Maar zou die in contracten ook de bepaling hebben dat als je een niveautje lager speelt, dat die contracten worden aangepast?
0: Ja, dat is een hele goeie.
2: Een goed beleid is toch dat je met alles rekening houdt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als FC Utrecht met een speler in gesprek gaat en zegt, ja, oh ja, nog even dit. Stel dat we degraderen, dan gaat je salaris voor de helft omlaag. Ik noem maar iets.
0: Was het niet bij Twente ook niet zo? Dat toen Twente teruggezet werd. En Vitesse, volgens mij had het ook niet staan, toch?
2: Nee, maar die hadden natuurlijk, er zijn punten afgepakt. Ik weet niet of dat, ja, uiteraard heeft dat hetzelfde effect. Hè,
0: het gaat om het niveau waar je speelt. Als je teruggezet wordt naar de KKD, zoals Vitesse ook. Volgens mij hadden die ook nog heel veel gasten met een eredivisiecontract rondlopen.
2: Maar het zit er meer in, waar ligt zeg maar de grens in de eredivisie van clubs die denken aan een...
0: Nou, waar zou jij hem leggen, als jij nu technisch directeur bent? Vanaf welke plek zou je
2: zou Utrecht daar nooit bij scharen. Maar stel je voor dat het onverhoopt echt helemaal misgaat een seizoen lang. Dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat je meteen kopje onder gaat financieel. Dus normaal gesproken zou je zeggen de top 8. Maar goed, daar zit Sparta soms ook wel eens bij. Maar het is ook zo dat de Sparta, die kan om de play-off spelen. Maar het zou ook in een heel slecht seizoen wel eens kunnen degraderen. Is al eerder gebeurd. Ja, nemen die dat in hun contract op? Ik denk het wel. FC Groningen denk ik ook. Ja. Maar FC Utrecht, ik denk dat dat al een grens is. Dat die daar niet aan beginnen. En nogmaals, ik geloof ook niet dat het gebeurt. Maar ja, Je zal nog 5 wedstrijden zo spelen en het publiek verzet zich en iedereen boos en nog een paar blessures eroverheen.
0: Een prachtig verhaal voor Fabian. Die zal je vast en zeker induiken deze dag, denk ik. Wat denk jij?
2: Ja. Ik weet niet of ik hem nou onverhoopt aan heel veel werk help, maar... Het is wel iets waarvan je afvraagt... Bij welke club denken ze daar wel aan en welke niet?
0: En een van de winnaars die ook nog noemde was natuurlijk AZ. 5 wedstrijden gespeeld, 15 punten. Moeizaam, maar wel winnen bij Heerenveen.
2: Schitterende goals, hè, met Meerdink en ook die van Oefkier.
0: Ja.
2: Die daarna echt zijn klasse bewijst. Maar dan zie je hem ook weer. Wie gaf die nou die schop? Vloog, die lange verdediger van Kerstens. Kersten, die hem aanvloog nog een keer. Maar ja... Maar AZ, dit zijn natuurlijk wel echt belangrijke overwinningen. Want hier haal je zeg maar de volle map, dat is belangrijk. Maar je bewijst aan jezelf ook dat je uit een achterstand terugkomt. En je bewijst dat je een moeilijke uitwedstrijd kunt winnen. Je bewijst zeg maar het tegendeel van heel veel mensen zoals wij. Die voortdurend roepen, ja tuurlijk AZ, 3 keer gewonnen. Maar we weten allemaal, er komt straks weer een wedstrijd. En dan zijn ze het kwijt. Nou, tot nu toe komen ze daar netjes onderuit. En dit zijn toch wedstrijden waarin ook topclubs wel eens kopje ondergaan. Hè? Of punten verliezen. Ja. En ja, daarin doen ze dan toch mee. Echt totdat ook gezegd, we staan niet voor niets onderin. Of bovenin.
0: Hebben we niet voor niets een degradatieclausule?
2: Ja, AZ, precies. Zouden die dat ook in hun contract opnemen?
0: Denk het niet. Nee, denk het niet.
2: Maar ze staan daar niet voor niets, zeggen ze zelf. En dat denk ik ook niet. Maar of het genoeg is om echt zeg maar, mee te doen met, met de traditionele top 3. Ja, waarom niet, zou je zeggen. Maar dan heb je bij AZ toch altijd het gevoel... Ik wil toch nog even een paar wedstrijdjes meer zien.
0: Ja, dat heb jij steeds bij AZ. Maar voorlopig heb je nu na die eerste weken 15 punten uit 5. De enige zonder punt verliezen.
2: En vertrouwen. Kijk, zo'n Oefkier stapt natuurlijk een heel ander gevoel die bus in... dan dat hij de bus uitstapte daar. En Max Meerdink, ja, daar werd toch ook wel eens van gezegd... Ja, het moet nu al echt gebeuren. Perro trouwens de winnende goal hè, bij Betis tegen Real Madrid. Een rebound, maar wel bij Meerdink is het. Dit zijn wel momenten waarop je denkt: ja, nu gaat hij misschien ook echt over die drempel heen. Ja, dit was een schitterende goal. En je hebt het gevoel dat het ook wel eens goed kan gaan vallen bij AZ. Maar wat dat dan uiteindelijk oplevert, of goed vallen bij AZ top 3 is, of misschien nog meer, of top 5. Het is een beetje afwachten.
0: Ja, nou morgen gaan we nog even verder over praten. Onder andere met Jon in deze AD Voetbalpodcast. Twente gelijk in ieder geval bij Groningen, 2-2. Weer Wout Weghorst die scoort en die zijn ploeg daar helpt.
2: Ja.
0: Zo hebben we eigenlijk een speel.
2: Nog wel één kunnen maken.
0: Ja. En nu gaan we op naar de Champions League, hè?
2: Barcelona, dus er gaat weer een volksverhuizing. Ik geloof dat ze officieel kleine 3000 kaarten voor het uitvak hebben. Het stadion kan niet zo vol als voorheen, omdat er nog steeds verbouwingen plaatsvinden. Maar je kent het, je kent de fans uit Rotterdam. Die boeken wel.
0: Ja, precies. Dat heb je gemerkt.
2: Ja, dat heb ik sowieso gemerkt. Maar
0: met welk gemoed gaat nu iedereen naar Barcelona? Want je hebt
2: ik denk wel, het was een onrustige week. En ik denk dat supporters... echt zich afgelopen week realiseerde dat het vecht om de landstitel... dat misschien gewoon er niet in zit. Terwijl dat denk ik wel aan het begin van de zomer zo was. Hè? Of in ieder geval rond het moment dat de mensen de zomervakantie ingingen. Maar dat is natuurlijk een beetje weg. Dus dat is ook een... dat geeft een ander gevoel natuurlijk bij supporters. Maar die wedstrijd tegen NEC heeft misschien wel weer voor wat vertrouwen gezorgd. Dat ze in ieder geval in de Eredivisie ook zonder een aantal topspelers wel weerbaar genoeg zijn. Goede verdedigers hebben. Echt een heel goed middenveld. Zegiel die weer goed was. Valente, Van Houten buikt echt goed. Ferry is niet zo slecht als dat de mensen in eerste instantie dachten. Of veel mensen dat dachten. Dus ik denk dat ze ook wel weer een beetje vertrouwen putten uit. Het lijkt toch nog wat te weinig stootkracht om echt zeg maar... een reeks van heel veel overwinningen achter elkaar neer te zetten. Je denkt dat er niet in zit, maar ik denk dat ze met vertrouwen naar Barcelona gaan, maar niet natuurlijk met het idee dat ze daar de eerste wedstrijd in de Champions League Barcelona gaan vloeren. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat zij voelen dat ze zich daar ook op een bepaalde manier kunnen presenteren. En Rigoza daar afgelopen donderdag in een gesprek met een paar journalisten over, dat hij zei, ja, we hebben er ook weer niet zo heel veel te verliezen. Dat is tot op zekere hoogte zo, hè? Want als het 6-0 wordt, heb je toch veel verloren. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Iedereen denkt natuurlijk wat ik net zei. Ze gaan daar normaal gesproken geen resultaat halen. Maar dat betekent ook dat je bij elke actie die slaagt... dat je het idee krijgt van kijk eens, dit ziet er toch, doen we toch goed. En ik denk dat ze dat gevoel een beetje willen oproepen. Een normaal resultaat, niet, als het een nederlaag wordt, niet te groot. En kijken of je ook kunt laten zien dat je in Europa best wel kunt presteren. En dat is een heel andere uitgangspositie dan bijvoorbeeld straks tegen Como thuis. waarin de mensen in de Kuip denken, ja, Como, hebben het wel aardig gedaan. Maar als we wat willen in die Champions League, moeten we die wedstrijd gewoon winnen. En nu is alles wat Feyenoord meepikt, is eigenlijk al winst.
0: En Barcelona ook met vertrouwen natuurlijk naar de wedstrijd met Feyenoord, naar de overwinning op Valencia. Dat een beetje troosteloos onderaan bungelt, hè, dus in La Liga.
2: Ja, ja.
0: Dat in het laatste jaar van het stadion?
2: Ja, ze hebben het wel vaker, hè, dat ze vorig jaar uiteindelijk... maar Levante bleek toen nog sterker te zijn. Maar goed, Real Madrid verliest ook een wedstrijd al vroeg in het seizoen. Dus alles is daar. Het is gewoon een heel sterke competitie natuurlijk.
0: Dat is waar.
2: Dus ja, het kan, hè, wat minder starten.
0: En we gaan volgens mij nu dan maar afsluiten, toch, naar de vraag van vandaag.
2: Ja.
3: De vraag van vandaag.
0: En die vraag stelde ik afgelopen vrijdag in de podcast. Dat had alles te maken met mijn ontmoeting met Dennis Rommedaal. En het feit dat hij groot fan is van één drankje dat hij zelf maakt. En je kon hier dus blind op gokken. Je kon zelf beslissen wat je wilde zeggen hierover. Ik geef aan, het is een Deen. Dus geef hem nog even mee als tip voor jou. En die houden van shots. Dat was ook wel duidelijk. Dus welk drankje maakt Dennis Rommedaal in zijn vrije tijd zelf?
2: Ja, ik denk whisky.
0: Nee, hij stookt geen whisky, nee.
2: Nee?
0: Dat is niet het goede antwoord.
2: Is het een dom antwoord ook?
0: Nou, ik weet niet of je whisky heel makkelijk zelf maakt, zeg maar, in deze. Het moet ik zo zeggen, hij kwam vol trots laten zien. Hij bestelt in Denemarken snoepjes. En dan gooit hij in de wodka en dan maakt hij zijn eigen drankjes van. Een van de lekkerste drankjes die hij kan maken zelf is dropshots.
2: Oké, hij woont in Nederland, toch? Dennis,
0: ja, hij woont in Nederland, zeker. Hij woont hier nog steeds. Een Nederlandse vrouw.
2: Ja.
0: Dus dat was het antwoord dat we zochten. Dropshot. En Maurice die zei, oh, mooi dat ik via Spotify nu ook antwoord kan geven. Een gokje voor het drankje. Een dropshot klinkt lekker. Net als Rommedaal. Klinkt lekker snel. Net als Rommedaal zelf, zegt Maurice. Dat is inderdaad het goede antwoord. Dus het was echt een gok. Ik snap ook dat het nergens staat. Of het algemeen, maar ik dacht, dit is een leuke vraag als dit zo enthousiast vertelt. Dus bij deze. Mag jij een vraag voor morgen neerleggen voor Johan?
2: Kijk, Ronald Koeman maakt strafschoppen. Voor seizoen 1, nu 2. Edwin van der Sar heeft een strafschop gemaakt. Tegen de Graafschap volgens mij met Ajax. Wim de Ron, kan ik me herinneren, maakte wel eens een strafschop. Maar we hebben ook een paar keepers die velddoelpunten hebben gemaakt. Nou heb ik er 4 voor ogen. Ik zal de clubs noemen. En dan hoop ik dat de vragen beantwoorden. Ik weet niet wie hier morgen hebt zitten.
0: Johan.
2: Dat hij er dan toch... Johan.
0: Ik zie je twijfelen gelijk.
2: Ja, maar dan moet ik altijd de laatste jaar. Dan moet je die wat oudere keepers wegstrepen. Dus Johan willen we er 2 van de 4 van zien.
0: Ja.
2: Ik wil een keeper hebben, 1985 FC Den Bosch. Wie maakte een doelpunt?
0: Ja.
2: Een keeper hebben Heracles Almelo 2005.
0: Ja.
2: Een keeper hebben van Go Ahead Eagles 2014.
0: Ja.
2: En een keeper van ADO Den Haag 2015. Die maakte allemaal wel doelpunten. Maar we zoeken 2 van de 4 namen. Eigenlijk 4 van de 4. Maar bij Johan leggen we de lat even wat lager. Ja, maar is door zijn leeftijd, hè? Want Johan weet heel veel. Nee, niet dat ik hier mijn collega's zit af te zeiken in de podcast. Alsjeblieft niet. Nee.
0: Oh, je hebt zo'n redactievergadering, toch?
2: Ja, nee, maar Johan weet heel veel. Maar die is wat jonger. Dus de keeper van Den Bosch kan ik me voorstellen.
0: Nou, maar je hebt ook voetbalplaatjes gespaard. Die heb je toch?
2: Ja, maar kijk, wij weten meteen die van Den Bosch. Het is bijna niet te missen. Ook om dat hoofd en de bijnaam en noem alles maar op.
0: Ja.
2: Maar dat, ja, Johan weet niet zo goed wie de Sliert is, denk ik, vanwege zijn leeftijd. Maar de Sliert van de Vliert, daar geef ik eigenlijk toch al 1 weg. Maar 2 van de 4.
0: Ja, nou, kom maar op. Als je de keepers weet die Mikkel zoekt in het rijtje, je kan ze doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Je kunt reageren op Instagram, @ADVoetbalpodcast is ons kanaal. Daar kan je ook op reageren. En eventueel via Spotify kan je ook je reacties achterlaten. Dus als je naar deze podcast luistert. Morgen, Johan, heb je vragen? Geef ze ook vooral door via de bekende kanalen. Kan ik ze meenemen voor Johan? Gaan we ook praten over de Champions League. Gaan langzaam wat voorbereiden. Jij moet je tasje pakken of staat het al gepakt?
2: Nee, ik vlieg 's avonds. Dus ik heb alle tijd.
0: Oh, maar ja, zit je niet de dag van tevoren
2: mee vergaderen en zo en verhalen tikken? Dat komt dan morgen.
0: Maar zit jij niet je tasje al netjes 2 dagen van tevoren klaar met je paspoort erin en dat soort dingen?
2: Nee,
0: allemaal?
2: Nee, maar dit zijn zulke korte tripjes. En dan wil je niet zeggen natuurlijk dat je niks mee moet nemen. Maar dat is vaak wel met even 1 greep in de kledingkast inderdaad je paspoort.
0: Is de ervaren voetbalreiziger, hoor je hier, hè? Dit is de ervaren.
2: Nou ja, we hebben het samen gedaan in die korte tripjes in Amerika. Als je even naar een andere speelstad ging, ja, dat is... Daar was het wat lastiger. Hè? Dan moest je de grote koffer en zo op laten laten.
0: Ja.
2: Achterlaten. Maar dit is even...
0: Ik ook achtergelaten, die grote koffer. Dat scheelt.
2: Grote koffer, ja. En die werd dan teruggegeven. En dan vergaten die jongens hem weer. Maar ik hou de mensen op. Maar nee, dat hebben we zo gedaan. Dus op naar Barcelona. Waar we nu al heel veel supporters die ik tegenkwam... die zeiden, we zien elkaar in Barcelona. Hè? Dus we gaan het zien. Het zijn geen tripjes waar je over het algemeen... zoals bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal... waar je anoniem even lekker door een stad kunt lopen. Met anoniem bedoel ik niet dat ik nou zo'n bekendheid ben of zo, helemaal niet. Dat bedoel ik absoluut niet. Maar het is zeker niet zo dat je daar rond kan wandelen zonder dat mensen je herkennen. Of ja, even een praatje maken. Of ze komen allemaal voor hetzelfde doel. Alleen ik voor mijn werk en zij voor het plezier. Ja.
0: Hey, ja. En als je op de Ramblas bent en op het terrasje zit, niet je telefoon nog opleggen op tafel, hè? Dan is die weg.
2: Nee, dan is die weg, ja. Ja, dat klopt. Ja.
0: Moet je oppassen.
2: Ik zit in de buurt van Barceloneta.
0: Oh. En
2: ik heb begrepen, ik ben wel eens meer in Barcelona geweest, dat dat een uitstekende keuze is.
0: Mooi. Nou, dan wens ik je een goede trip daar naartoe. Ja. En laten we eens kijken of Feyenoord daar kan stunten, verrassen. Of in ieder geval zich voor de goede kant kan laten zien in de Champions League bij de eerste wedstrijd.
2: 3 Spanjaarden zelf, hè, in de ploeg.
0: Daarom. Nou, dat ja, wel leuk, toch? Ja.
2: Ja.
0: Eens kijken wat het gaat opleveren deze week. Morgen zijn we weer met een gloednieuwe AD Voetbal Podcast. Wat ons betreft graag tot dan. En Bigos, een mooie dag.
2: Ja, oké. Okay.
4: Nieuw bij Videoland, Basta.
5: Schitterend, Marco van Basten.
4: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.
6: Het station met de meeste en beste hits.
7: This should be played at high volume.
6: Dit is Gouden Zone FM.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Dit is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: Dit is de NOS Voetbalpodcast.
2: Met Hedwiges Maduro, Armand Afsaroglu, Jeroen Stekelenburg en Thierry Boon.
3: Hij zat tevreden te knikken, hè?
4: Ja, zeker. Mijn naam wordt heel goed uitgesproken.
3: Oh, dat wordt ook wel eens verkeerd uitgesproken?
4: Soms wel een beetje.
3: Hoe dan? Ja. Er zit iemand tegenover jou, die heel
4: ervaring mee. Nee, ik maak een grapje, maar het klonk goed.
5: Die mevrouw is wel een hele zomer heel druk geweest met het inspreken van al die namen.
3: Ja, Ricky van Wolfswinkel is er nog niet.
5: Nee, dat zijn echt heel veel.
6: Ik heb nog Ricky van Wolfswinkel aangevraagd en Wim Kieft, want die hadden we toch nog niet. Maar ze was even op vakantie, dus dat duurt nog even. Maar
5: eigenlijk moet jij nu even het verhaal vertellen over de manier waarop zij mijn naam eerst had ingesproken. Maar of dat
3: daar heb ik ook 4 jaar over gedaan, om die naam een beetje te snappen.
5: Jij kan het nog steeds.
3: Ja, jawel. Eerst de V en dan de rest.
6: Ja, maar zijn voornaam.
5: We hebben het er straks nog over.
3: Dat doe ik tegenwoordig goed, want dit valt mij tegenwoordig ook op. Als mensen hem op een beetje Franse manier uitspreken, is het verkeerd.
6: Armand.
5: Jérôme.
3: Ja, maar Armand klinkt wel logisch, maar het is gewoon Armand.
6: Thierry, oui. Maar bij mij is het ook niet op zijn Frans. Dus het is niet Thierry. Het is gewoon Cherry, zeg maar, op zijn Hollands.
5: Cherry.
6: Ja. Maar goed, dat gezegd hebbende, het was het weekend van de zoon van. Want de zoon van Martijn Meerdink, die schoot heerlijk raak voor AZ. De zoon van Ruben Schaken schreef geschiedenis bij Feyenoord. De zoon van Mark van Bommel zorgde voor een klein beetje ophef in de Johan Cruijff Arena. En de zoon van Ronald Koeman is de eerste doelman ooit die 2 keer scoort in 1 eredivisieduel.
7: Nu moet hij het weer gaan doen voor een punt voor Telstar. Ronald Koeman junior of Jansen. Het is Ronald Koeman junior. De shirt gaat uit. 2-2. En het hele stadion gaat natuurlijk uit zijn dak.
8: Nee, tuurlijk. De eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil, maar dan zit hij er gewoon in.
6: Ja, en het weekend van de zoon van gaat nu de zoon van Jan Stekelenburg vertellen wat hij hiervan vond.
3: Domme gele kaart. Dan trek je je shirt uit en zit er een geel shirt onder. Dat was echt een weggever.
5: Als hij dat onder zijn gele shirt ook had uitgetrokken, is dan 2 keer geel?
3: Ja, nee, maar ik denk dat
6: qua
3: hij niet
6: shirts
3: zo,
6: bedoel je of qua kaarten?
3: Ik denk
6: qua
3: dat kaarten. Hij niet zo'n indrukwekkend lichaam heeft. Dat hij daarom dacht, ik hou dat ondershirt wel aan of zo. Zou dat kunnen of niet? Nou ja, dat is natuurlijk een geweldig verhaal. Toch, dat is het vooral. Het was een hele chaotische wedstrijd wat betreft penalties en teruggedraaid en wel gegeven en toch nog een penalty en zo. En dat hij zijn hoofd koel houdt, dat maakt het verhaal natuurlijk mooi. Vorig jaar was het natuurlijk nog iets groter verhaal toen het gebeurde in die play-off wedstrijd, toen hij ze in de eredivisie hield. Maar dit is nooit gebeurd, dus dat is altijd wel leuk.
6: Hij was wel heel rustig, een beetje chagrijnig, nors voor de camera. Hè? Natuurlijk, het is maar een 2-2, maar je mag toch wel wat uitbundiger zijn naar zo'n verhaal, toch?
5: Hij juichte toch wel uitbundig?
6: Hij juichte wel uitbundig, maar daarna was het
5: voor de camera.
9: Ook nog met 10 man, hè? Dus uiteindelijk was het nog knap. Want 2-0 achter, 2-2. Belangrijk punt, vertelde ze natuurlijk. Dus ja, misschien wel wat blijer mogen zijn inderdaad. Maar hij was oogde teleurgesteld uiteindelijk met die punten.
5: Het was een geweldig weekend, joh. Echt ongelooflijk. Eigenlijk elke wedstrijd leverde spektakel op en veel goals. Ontzettend veel verhaallijnen. Geweldige topper. Bij Feyenoord gebeurde er van alles. De zondag was echt ook heel, heel leuk. Iataren, Koeman. Het is echt geweldig.
6: Weghorst. Top.
5: Weghorst. Het ging wel echt leuk. Elke wedstrijd was leuk.
6: Ja, zullen we beginnen met die topper? De eerste van het seizoen. De regerend kampioen hongerig naar de 4e landstitel op rij op bezoek bij. Misschien wel de grootste uitdager. Ajax tegen PSV en de winst ging naar Eindhoven.
10: Bayraktarević gevonden in het strafschopgebied. Gaat te schieten. Lange hoek via de paal slaat hij binnen. PSV wint de eerste grote wedstrijd van dit seizoen bij Ajax. Want de stand op het bord is 1-3.
6: Er gebeurde heel veel, maar was het ook heel goed?
9: Eerste helft vond ik wel heel leuk. Ging heen en weer, de wedstrijd. Vond PSV heel sterk beginnen. Scoorde ook heel snel natuurlijk. Daarna nam Ajax het beetje over. Hè. Het was veel 1-1. En Ajax deed dat goed. Hè. Die speelde gewoon vaak de spits in. Sterke spits Tolu. En dan de ronde komen of eroverheen lopen. En zo creëerden ze in één keer heel veel kansen. Ook die goal.
6: Want dat is dan een tactische zet van de trainer Michel Sanchez. Omdat hij weet wat Peter Bos doet, dan gaat hij het zo doen. Kun je dat eens uitleggen voor de mensen die wat minder tactisch vermogen hebben?
9: Nou, kijk, Peter Bos of PSV, die zet gewoon druk 1-1. Dus dan heb je eigenlijk al een keuze. Ja, ga je kort opbouwen? Dat is dan risicovol. Of ga je zeg maar de spits inspelen en dan eronder komen. Wat eigenlijk heel logisch is om te doen dan.
3: Dat is eigenlijk een fout die Nederlandse ploegen natuurlijk vaak maken. Blijven volharden in het oorspronkelijke plan, terwijl er een betere optie voorhanden is.
9: Als je ook kijkt naar alle tegendoelpunten, bijvoorbeeld van PSV, die vallen eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus lopende spelers die eroverheen gaan, doorlopen en intikken. Zoals bij Utrecht bijvoorbeeld, ook vorige week. En ja, Ajax deed dat goed. En daarna nam PSV het eindfase eigenlijk wel weer een beetje over in de eerste helft. En de tweede helft was gelijkwaardig, niet zoveel grote kansen meer. En je zag wel op een gegeven moment dat de tank leeg was bij Ajax en sommige spelers al. Bij PSV ook eigenlijk. Bij
6: is dat logisch?
9: En,
6: is het gewoon de fase van dit seizoen en alle aankopen die nog niet helemaal 100% zijn?
9: Ja, daarom vind ik het jammer dat deze wedstrijd eigenlijk al nu gespeeld is. Want ik had toch liever gewild dat de beste spelers tegen elkaar konden spelen. Dus ook een fitte Amrabat bijvoorbeeld, die nu maar 4 keer heeft getraind met het team. Of Adinkra heeft nog niet meegedaan. Dus dan had je misschien nog meer kwaliteit gezien.
6: Ik denk dat Peter Bos het prima vond. Zo.
9: Ja, en dat zag je ook wel eigenlijk over de gehele wedstrijd. Dat ze toch meer ingespeeld zijn op elkaar. Weten wat ze moeten doen om een wedstrijd te winnen. Want op een gegeven moment stonden ze dus 2-1 voor. En ze raakten niet meer in paniek. En het oogde vrij stabiel. En daarin is PSV gewoon verder.
5: Maar Ajax kon ook gewoon niet meer brengen wat ze in de eerste helft konden. En dat, ik vond Ajax best wel goed in de eerste helft. Alleen, als je zoveel met je energie smijt zoals ze deden, dan ga je op een gegeven moment ook de rekening betalen. En dat zag
6: ook als je niet scoort.
5: Berghuis Klaassen kregen natuurlijk grote kansen en die misten ze. En toen, je zag het aan Mokio het best. Die speelde een geweldige eerste helft, vond ik. Maar die was 10 minuten na rust was hij leeg.
3: En Armand.
5: Hij kreeg kramp in de 65e minuut.
3: Ze willen van elke wissel willen ze minder.
5: Ja, maar hij moest wel, volgens mij.
3: Nee, zeker.
5: Dus
3: maar
5: het
3: goed,
5: kon ook niet anders. Ja, en dan word je minder. Maar ik dacht ook wel, dit is geen makkelijke wedstrijd om in te vallen. Want het ging zo snel alle kanten op. En die Tsihankov, die kon het allemaal niet. Het leek alsof hij een soort toeschouwer was in een wedstrijd waarin hij zelf meedeed. En dat is ook ingewikkeld.
9: Soms val je in, dan kom je niet over de ritme heen, zeg maar, over je adem heen. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan val je in en dan zit je in één keer na 5 minuten. Dan kan je, ik zit even te eigen hoor. Dat is heel lastig soms, ook fysiek gezien. Dus je moet meteen proberen om in het ritme te komen van de wedstrijd.
6: Want dan is het tempo gewoon zo hoog dat wanneer je invalt,
9: dan lijkt je loom zich te groot.
6: Maar moet je dan ook niet qua warming-up als een dolle?
9: Precies. Maar als het tempo dan heel hoog is en het gaat heen en weer, dan schrik je soms. Dat kan soms gebeuren. En dat had ik gisteren ook bij Tsihankov.
6: Ik vond het wel mooi dat Geertruida maakt dan de 2-1. Hij heeft ook wel eens namens Feyenoord gescoord natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Er is veel drek over me heen gekomen. En dan maakt zo'n jongen een prachtige goal trouwens. Is wel heel leuk voor Geertruida, toch?
5: Ja, sowieso. Maar goed, ik hoef dat niet gelijk met die drek te verbinden, toch? Hij is daar in een warm bad ontvangen in Eindhoven. Supporters hebben hem in een hart gesloten. Volgens mij zit hij daar op zijn plek. Hij heeft een hele leuke video opgenomen waarin ik hem zag lachen. Een nieuwe muziekvideo. Dus ik had het gevoel dat hij dat ook wel redelijk snel achter zich had gelaten. Het was een hele knappe goal, vond ik vooral. Echt een hele mooie goal. Technisch heel knap hoe hij die bal daar in de goal legt. En het is, we hebben natuurlijk al vanaf het begin gezegd, het is een enorme versterking voor PSV. Het heeft 2 wedstrijden geduurd voor die ook werd opgesteld. Maar je zag al gelijk dat PSV hier een enorme stap voorwaarts gaat zetten. Dat is een hele slimme aankoop. Misschien wel de beste die ze deze zomer gedaan hebben.
6: Wat vond je van Amrabat?
3: Nou, Hedwig zei het natuurlijk net al een beetje. Die was eigenlijk nog niet klaar om deze wedstrijd te gaan spelen. Even los daarvan, even los van zijn fysiek, is het ook wel echt een andere type. Kijk, Amrabat is een 6. Iedereen weet inmiddels wel wat een 6 is, want daar gaat het al jaren over in Amsterdam. Een verdedigende middenvelder die je nodig hebt in topwedstrijden. In dit soort wedstrijden kun je je afvragen of een voetballer op die plek niet van meer waarde is voor
5: Ajax.
3: Dit
5: was een topwedstrijd? Of?
3: Maar dit wou ik net gezegd. Dit was natuurlijk wel tegen PSV, maar in echt grote Champions League wedstrijden. Mokio deed het. Geweldig de eerste helft. En Amrabat is natuurlijk op de schaal van 6 nog iets meer de echte holding midfielder, de echte verdediger, de echte breker ten opzichte van alles wat ze hiervoor hadden. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat functioneren. Hoe ze dan, want nu zet je de 6 ook vaak in om aan het voetballen toe te komen. En dat zal met hem toch wel een beetje minder zijn. Dus hij zal zijn plek
6: nog
3: wel.
6: Maar was Henderson bijvoorbeeld zo'n goede voetballer?
3: Nee.
5: Maar denk jij niet dat het gisteren heel erg opviel omdat het contrast met Mokio zo duidelijk werd? Want Mokio was zo goed dat je bij Amrabat, die gewoon zijn normale spel speelde, dat je dacht, het is wel echt een beetje anders. Hij is juist gehaald om zo sober, sober te spelen.
3: Maar daar heb je ook gelijk in, maar dus dat is ook wel... Dat zijn
5: het viel gisteren op, dat had ik ook.
3: Ja.
5: Maar ik denk dat ze en hem wel een hele goede gaan hebben om de balans te bewaken. En dat is bijna meer nog dan het spel van Mokio, wat Ajax denk ik op die plek nu nodig
3: heeft. Dat zou kunnen. Maar die vraag is natuurlijk altijd wel legitiem in Amsterdam. Ook met een verdedigende middenvelder als Alvarez, die ook toch vaak bekritiseerd is omdat hij aan de bal wat minder is. Henderson noemt haar man net ook al. geldt hetzelfde voor. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat...
5: Bekritiseerd, je hebt gelijk. Dat soort types worden in Amsterdam altijd bekritiseerd tot ze weg zijn.
6: Ja, dan wordt iedereen gewaardeerd.
5: Dan zegt iedereen, wat wordt Alvarez gemist? Oh, wat wordt Henderson gemist? En daarom is mijn gevoel dat ze in Amrabat een hele goede hebben.
6: Maar op de schaal van Alvarez en Henderson, hoe goede voetballer is Amrabat?
9: Ja, ik denk dat hij wel goed kan voetballen ook, hoor. Ik denk dat het best wel onderschat wordt. Zijn kracht is natuurlijk om ballen te veroveren vooral. Maar je kan niet zomaar voetballen bij Betis of bij Manchester United in de Premier League. En dan moet je ook wel goed kunnen voetballen. Dus ik denk dat best wel onderschat wordt. Helemaal in de Eredivisie waar de tempo gewoon lager is. Ja, daar gaat hij gewoon simpel ballen, denk ik, gewoon in kunnen spelen. Mokyo is denk ik gewoon meer een 8, denk ik. Als je het ziet, zeg maar, toen Amrabat er ook in kwam... dan liep hij op een gegeven moment ook gewoon weer de 16 in... en stond hij bijna in de spits. En dat vindt hij ook gewoon fijn. Want hij heeft ook die drive. En ja, een 6 type is meer gewoon, ja... zoals Amrabat speelde, die ging de bal juist in de laatste lijn halen vaak. En dan breed spelen. Dat zijn toch de verschillen. En ik denk dat Mokyo dat wel kan. Maar in zijn hoofd wil hij nog gewoon... te veel lopen, rennen, vliegen en energie leveren... waardoor hij ook kramp krijgt,
5: acties maken. Brand Mokyo Amrabat zou een heel complementair middenveld kunnen zijn uiteindelijk.
9: Ja, zeker.
6: Was Brand de beste man?
5: Ik vind Brand eigenlijk wekelijks bij Ajax de beste man. Hij is zo slim en intelligent in hoe hij speelt en hoe hij paast en hoe hij beweegt. Hij weet precies wat hij moet doen. En dat is echt geweldig om hem te zien. En ik verbaas me nog steeds dat hij hiervoor heeft gekozen. Want deze jongen kon echt nog steeds gewoon Europees top spelen. En dan kiest hij voor Ajax. En dat is voor Ajax goud waard.
6: We moeten het hebben over het meest besproken moment.
3: De olifant in de kamer, hè?
6: Ja, de Van Bommel-beuk. Ja, we weten inmiddels, Bouwman is een maand uit de roulatie... omdat hij schade aan zijn long- en borstbeen heeft. Gebeurde allemaal na die harde botsing, hè? Dat luchtduel. Sanne van der Eyck gaf geel. De VAR, Paul van Boekel, deed niks. Scheidsrechters baas Raymond van Meenen heeft vandaag gereageerd. Die zegt, het is fout, het had rood moeten zijn. Is hij iemand die daaraan twijfelt?
3: Nee, maar dat is ook volgens mij al helemaal niet meer de discussie. Kijk, het heeft mij best wel een beetje... ik vond het wel opvallend hoe erop gereageerd is. Want het zinnetje... Ja, het was niet zijn bedoeling. Het was niet de intentie. Dat komt heel makkelijk uit een heleboel monden. Bijvoorbeeld van Peter Bos hebben we dat gehoord.
6: Kunnen we even naar luisteren?
11: Kijk, als het rood is, is het rood. Hè. Dan heb je het me verder niet over. Maar het is wel voetbal ook. Hè. Kom op. Dit gebeurt in het voetbal. En als hij het bewust zou doen... dat iemand wel zijn voet over de bal zet of zo... ik durf te beweren dat ik die dingen altijd echt zie aankomen. Maar dit is gewoon dat je je op een gegeven moment wegdraait. En dat is niet om iemand een beuk te geven. We hebben met z'n allen feest gevierd, maar hij niet. Hij zat een beetje aangeslagen in de kleedkamer... vanwege hoe Bouwman van het veld ging. En dat... ja, daar was hij van onder de indruk.
3: Nou ja, kijk, dit is volgens mij van de persconferentie. En uit het interview, daar zei hij dus inderdaad niet intentie. Dat heb ik best wel vaak gehoord, ook bij een aantal analisten. Natuurlijk wil hij hem niet blesseren. Hij wil niet dat Aaron Bouwman een maand uit de relatie is. Dat geloof ik ook wel. Maar dat dit niet de intentie is, dat geloof ik gewoon niet als je dit ziet.
6: Hij wil wel hard het duel ingaan.
3: Precies. En hij springt met zijn heup springt hij die kant op. En dan neem je echt het risico dat dit gebeurt. Dus kijk, dat het rood is volgens mij helemaal geen discussie meer. Hoeven we het niet over te hebben. Maar dit is ook gewoon echt risico nemen om een ander te blesseren.
6: Ik denk
3: en
6: wel dat hij daar geschokt van is.
3: Nou, dat zou
6: dat
3: kunnen.
6: Het verhaal dat is. Dat hij daarna best wel een beetje ontdaan was... en naar de kleedkamer dus is gegaan, dat hij daarvan is geschrokken.
5: Dat is toch helemaal niet relevant? Vind jij het relevant?
6: Dat vind ik niet
5: dat
6: relevant, maar ik denk dat hij daarom zo...
5: We hopen dat hij geschrokken is.
6: Ja.
5: Wel een belachelijke reactie van Bos ook trouwens.
6: Het is voetbalman. Ja, kom op, zegt hij.
5: Vrij schandalige reactie van Bos eigenlijk. Ja. Als jij dit ziet op een voetbalveld, dan is het toch helemaal niet zo erg... om ook eens te zeggen, dit hoort er niet thuis, dit mag niet. En dan snap ik best dat die jongen geschrokken is. Maar als je dit hoort...
6: Ook nog eens op de persco, hè? Dus dan heeft hij al interviews voor tv gedaan.
5: Het is wel voetbal, hè? Wat is dat nou voor gekke reactie? Je ziet hoe hij iemand torpedeert. Het is volslagen belachelijk wat hij doet. En dan zegt Peter Bos, een van onze vaandeldragers in een trainerschilder, zegt dit. Vind ik echt heel raar. Echt heel raar.
9: Ja, hij probeert gewoon een beetje ook zijn speler te beschermen, denk ik. Simpel gezegd, maar dit was gewoon rood. Kijk, hij maakt die actie. En ik denk, in die actie, want hij is in de lucht... En moet hij wel gedacht hebben, oh, ik ben helemaal verkeerd, ik ben te laat. Maar hij kan ook
6: hij
9: niet
6: kijkt ook naar Bouwman, hè?
9: Ja, maar als je eenmaal in de lucht bent en je bent op volle snelheid... en je hebt de verkeerde keuze gemaakt om in het wel te gaan... terwijl je die bal geen eens kan raken. Maar je hebt die verkeerde keuze gemaakt en je hangt in de lucht... kan je niks anders meer doen dan... Je kan niet in de lucht even denken van, oh, dan moet je heel raar gaan vallen of zo. Dus het is een hele rare verkeerde keuze... Van Bommel geweest om überhaupt zo erin te gaan.
6: Ja, want aan zijn manier van springen kun je toch wel afleiden... dat hij niet gaat om hem weg te koppen.
9: Je zag eigenlijk al dat je... voordat je die actie ging maken... als je zeg maar zo de actie gaat maken... weet je dat je iemand gaat raken. Snap je? Dus ja, het was een beetje een wilde actie was het. En ik geloof ook wel dat hij het niet bewust doet, hè. Maar dit was zeg maar een moment...
3: Maar wat niet bewust dan? Hij wil hem niet bewust blesseren, maar hij gaat wel bewust met zijn lichaam
9: het
3: die kant op.
9: Ja. Hard het duel in.
6: Dus hij neemt wel bewust het risico, toch?
3: Hij heeft zoveel mazzel dat het uiteindelijk... Nou ja, maand uit de relatie, hè. Maar het had natuurlijk nog veel erger gekund. Kneuzing van zijn borstbeen, kneuzing van een long, volgens mij. Maar ja...
9: En het is ook zeg maar dat Bouwman hem gewoon niet aanziet komen. Dan wordt die klap nog heftiger, hè?
5: En we hebben Van Bommel geprezen, en terecht. Want hij speelde gisteren ook weer een goede wedstrijd. En de winnaarsmentaliteit die hij heeft. Het stukje gif en agressie dat hij in zijn spel heeft. Wat je ook nodig hebt om de top te bereiken. Maar je moet ook wat durven zeggen als jonge spelers dit doen. Dat dit niet kan, dat dit niet door de beugel kan. En dat weet hij zelf nu ook, want je zag hoe geschokt hij was. Maar hij moet er wel voor zorgen dat dit wel uit zijn spel gaat. We zagen een paar weken geleden ook dat hij toen net iets te ver doorging op de keeper. Waar dat niet nodig was. Volgens mij werd ze tegen Groningen. Je moet wel weten waar de grens is. Dat deed mij heel erg denken aan Wouter Goes, die af en toe gekke dingen deed, maar dat lijkt te hebben afgeleerd.
6: Hulp gezocht.
5: Dus ik hoop dat die jongen ook wel beseft, en dat geloof ik ook best, in zijn omgeving wel hulp krijgt om ervoor te zorgen dat hij dit niet nog een keer gaat doen. Want dit is verschrikkelijk om te zien.
6: Nee, het kan je juist een hele goede speler maken, maar als het dan weer net over het randje gaat, dan wordt het, straalt het ook op je af.
5: Ja, maar
6: in negatieve zin.
5: Dit had carrière bedreigend bijna kunnen zijn voor Aaron Bouwman. Dit had ook... carrière bedreigend bijna kunnen zijn voor Ruben van Bommel.
6: Nou, want Xavi zat natuurlijk,
5: dit incident kan echt aan hem kleven.
6: Gaat dat gebeuren inderdaad. Xavi zat op de tribune. Nou, hij zal best wel met interesse hebben gekeken naar Ruben van Bommel. Doet het goed op die linkerkant. Als je dit ziet, is dit dan een reden om hem niet te selecteren bijvoorbeeld? Nee. Of gaat dat wel heel ver?
9: Nee, dat gaat wel ver, vind ik. Ja. Iedereen maakt wel eens een domme keuze, zeg maar. Gewoon heel simpel gezegd. En dit moet wel uit zijn spel. Daar ben ik het wel mee eens. Want als je dit vaker gaat doen, dan heb je een... Dan heb je wel een reden van, hé, het is een risicovol, het is niet zeg maar betrouwbaar. Als hij erin kan komen, kan hij misschien een rode kaart krijgen. Dan ga je wel zo nadenken. Maar zo vaak is zo'n overtreding nou ook weer niet gebeurd, hè? Volgens mij bij Van Bommel. Het is gewoon geen goede actie van hem geweest. En hij moet hiervan leren, hopelijk. En hij moet niet hierin doorgaan.
3: Het is een idiote overtreding, maar het is natuurlijk wel iets wat een goede eigenschap kan zijn voor een profvoetballer. Want het is natuurlijk wel dat is natuurlijk een dun lijntje. Dat je er alles voor wil doen, dat je
6: winnaar.
3: Niet staat te pitten... dat je niet staat als een slome Harry op je linksbuitenplekje staat... terwijl het spel helemaal aan je voorbij gaat. Alleen dit ging gewoon veel te ver. En dat heeft nu volgens mij iedereen gezien en iedereen ook wel gezegd. Maar,
5: ja, wel nog even de totale afgang voor de VAR vond ik gisteravond. Van dit.
6: Van Boekel.
5: Daar hoeft het niet te lang over te gaan, maar wat was dit nou? Je zit er naar te kijken en iedereen ziet het toch? En hij ziet het toch ook, Van Boekel? Dus wat, ik begrijp nog steeds niet waarom die niet... Dit is toch een ABC'tje?
6: Hoe groot is de tik of het tikje dat PSV uitdeelt?
3: Voor Ajax, bedoel je?
6: Ja.
3: Nou, ik denk niet dat er mensen in Amsterdam heel erg verrast zijn door deze nederlaag. Ze zijn natuurlijk pas laat in de transfermaand, in augustus, echt op oorlogsterkte gekomen. Een aantal spelers zat nog op de bank, een aantal spelers staat pas net in het elftal. Dus dat je een wedstrijd kreeg waarin PSV stabieler was dan Ajax, kan niet heel erg verrassend zijn. Misschien dat ze uit de eerste helft zelfs wel hoop hebben geput, hè, want er waren fases daar waarin ze... gelijkwaardig en misschien zelfs wel af en toe wat beter waren dan PSV. Dus wat dat betreft, had je aan de voorkant had ik in ieder geval wel zoiets van... we gaan nu wel zien hoe de krachtsverhoudingen zijn. Ik vind niet dat je nu heel veel conclusies kunt trekken na deze wedstrijd. Ik ben wel heel benieuwd en het zou zomaar kunnen dat deze twee ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Maar ook dat is eigenlijk nog wel vroeg om te zeggen, denk ik. Dus ik denk niet dat ze in zak en as zitten in Amsterdam.
5: Ik moest wel lachen dat ze bij Ajax heel erg zeiden... we hebben het gevoel dat we er dichterbij zitten dan vorig jaar. En dat gevoel heb ik ook wel. Aan de andere kant, vorig jaar heb je niet verloren van PSV.
3: En vorig jaar eindig je op 28 punten. Ja, dus iets dichterbij zou wel leuk zijn.
5: En vorig jaar,
6: maar het is ook wat gevoel,
5: die punten
6: toch?
5: Die je vorig jaar niet liet liggen tegen PSV... moet je toch ergens anders nu gaan goedmaken.
6: Maar als je de potentie ziet van Ajax nu... dat ligt toch wel veel hoger dan...
5: Ik denk ook
6: dan...
5: dat ze wel... PSV is heel stabiel, wat Tilo ook zegt. Dus je bent nu toch al wel een paar punten kwijt. En die moet je ergens wel weer zien te vinden. En de vraag is dan waar, als je als Ajax nog steeds in opbouw bent... en je hebt heel veel spelers gehaald... ik weet niet eens meer hoeveel te zijn... maar die moeten nog allemaal aan elkaar gaan wennen. En die moet je erin passen. Het is bijna niet te doen om zo'n stabiel, goed draaiend elftal... dan van een titel af te houden.
6: Want hoe lang heeft dat nodig? Wanneer je in een team speelt met zoveel wijzigingen... zoveel nieuwe spelers, hoe lang duurt het voordat het een beetje kan gaan lopen?
9: Ja, het hele hangt ook van de intelligentie van de speler af en de kwaliteit... Hoe beter ze zijn, zoals bijvoorbeeld een Brand, die past zich gewoon aan. Die heeft niet lang nodig. Maar normaal gesproken heb je een voorbereiding nodig, hè? om je speelwijze duidelijk te maken. Daar heb je gewoon 4 weken voor nodig. Alleen, ja, die tijd heb je er niet. Die moet je zo snel mogelijk inpassen. En dat gaat ook wel gebeuren, hoor. En nogmaals, het verschil ook gewoon met voorgaande jaren is gewoon bij mij ook gewoon een speler als Brand. Je houdt ballen vast op het middenveld, je kan doorvoetballen. Je hebt nu ook een spits die ballen weer vasthoudt.
5: Tolu.
9: Dus ja, dat verandert. Dan heb je een beetje het Ajax-spel al, hè. Het ziet er mooi uit, zeg maar, bij Brand vooral. Glog trouwens, linksbuiten, die viel me dan weer tegen. Veel dribbelen met zijn hoofd naar beneden. Denk van,
6: hij lijkt ook niet helemaal happy.
9: Je kan wel zien dat hij kan voetballen en die kan dribbelen en dat hij een actie kan maken, dat wel allemaal. Maar ik heb ook heel vaak nu gezien dat hij een actie gaat beginnen en hij weet niet waar het gaat eindigen. Dus dat hij gewoon gaat dribbelen over de hele breedte. Op een gegeven moment ook in de tweede helft, dat was van een actie. En dan hoorde je het publiek ook van, waar ga je naartoe? En hij kon al lang afspelen op Tolu, volgens mij. En dan raakte uiteindelijk de bal niet kwijt. Dus je kan zeggen, oh, mooie dribbel. Of je kan zeggen van, helemaal de verkeerde
5: maar
9: keuze.
5: Maar bij Ajax moet je dan gewoon een paar wedstrijden Ouazzaan toch gewoon laten staan nu? Dat is
3: ja.
5: Wat.
3: Ja, ja, dat is ook zijn plek dus, niet, toch? Wordt
5: nee,
3: gezegd.
5: Maar ja, maar
6: hij kan er wel goed spelen.
5: En het is een jeugdspeler, dus dan zou ik hem kiezen voor Glog.
3: Ben ik met je eens, hoor. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat er inderdaad een linksbuiten weggaat. En dat over Glog gezegd werd van, nou, die is blij dat hij eigenlijk niet meer vanaf links hoeft te spelen. En dan staat hij er weer.
6: Ja. We gaan naar Feyenoord. Feyenoord wint bij NEC. Arman, jij was in de Goffert.
3: Even, is hij er nog? Of is hij al, is hij al weg? Ja, ik zag je net nog even op je telefoon.
5: Hij is er nog en hij gaat ook wel blijven.
6: Oh. Maar vertel, jij komt daar aan in de Goffert. En dan zie je een foto op Instagram van Hans Moester dat hij nog in zijn hotel opgesloten zit. Of hoe ging
5: ik
6: het?
5: Zat in de auto en ik werd al gebeld door Hilversum. Van hij komt niet, of hij is er wel.
3: Sinterklaas, of niet?
5: Er was iemand die belde me, die zei hij is niet mee. En vervolgens kreeg ik een app van een andere collega. Die zei, is onzin, hij is er wel. Dus toen dacht ik, wat is het nou? Maar toen ging ik de spelers tellen en hij was er niet. En we zagen inderdaad een foto uit het hotel waar hij dus wel was. Maar niet bij de spelersgroep. Ja, ik moest wel lachen. Giovanni van Bronckhorst, die komt dan aan. En die man is een en al cool. Die knipoog, die zwaait. Het doet hem allemaal niks. Het glijdt van hem af. Spelen erbij of niet. Transfershop of niet. Gio is altijd kalm, cool en collected.
6: Ja, jij sprak hem na afloop. En toen ging het natuurlijk over die afwezigheid van Hajj Moussa. En ja, daar zei hij dit over.
12: We weten allemaal wat voor aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië komen voor spelers. Dus ja, ik heb wel begrip in de situatie waar hij in zit. Nou, de club heeft besloten om hem niet te verkopen. Dus hij was vandaag ook te laat voor het vertrek. En we hadden natuurlijk al een meeting daarvoor gehad. En dus daar was hij al te laat. En vanmiddag kwam hij nog een keer te laat. En dus dan misschien ook, ja, ook wel zichtbaar dat hij er niet helemaal bij zit. Dus ik vond het ook verstandig om hem niet mee te nemen.
6: Ja, een lieve man van Bronckhorst. Maar die Hajj Moussa laat toch gewoon zijn teamgenoten in de steek?
9: Ja, eigenlijk wel. Maar hij is er niet bij. En misschien wilde hij wel toch die transfer gaan maken. En ja, dan is het al de keuze van moet je hem wel meenemen als dit allemaal speelt natuurlijk. Bij de selectie, want hij zit blijkbaar niet met zijn hoofd bij. Als je 2 keer te laat komt, 1 keer te laat.
5: Ik moet zeggen, ik ben heel gelukkig bij de NOS. Maar als een andere werkgever mij belt en zegt, wij gaan jou 50 miljoen bieden om 5 jaar bij ons te komen werken. Nou, dan kom ik misschien ook een keer te laat.
3: Nee, maar wacht even.
5: Dus ik begrijp het ook wel.
3: Nee, maar ik niet. Ik zou meteen naar Saudi-Arabië gaan. Voor het bedrag dat jij net noemt. Daar gaat het niet om. Maar ik snap het woordje dus ook niet zo goed in het verhaal van Giovanni van Bronckhorst. Want het is ongeveer, je krijgt zo'n aanbieding, dus ben je al een keer te laat. En nog een keer te laat.
5: Nee, bedoel, maar hij moet er gewoon zeggen. De trainerstaal,
3: ja,
5: bedoelt niet.
3: Nee, maar oké, dan moeten we wel zeggen dat het nergens op slaat wat hij net gezegd heeft. Maar hoezo ben je 2 keer te laat op een dag dat je of je bent er niet in dat hotel, of je gaat gewoon mee naar die wedstrijd. Maar je komt toch niet. Dus daarom. Hij was de boel aan het frustreren. Dat is wat hij gedaan heeft.
5: Ja, daar lijkt het.
3: Maar dat is toch niet helemaal. Dat is toch gek? Dat is toch raar? Dan word je toch boos als trainer. Je kunt accepteren dat iemand naar. Dat snap ik, wat jij zegt. Dat iemand naar Saudi-Arabië wil om 5 keer zoveel te verdienen. Allemaal logisch, allemaal begrijpelijk. Dat is de voetbalwereld. Daar is hij de enige niet in. Maar bewust te laat komen.
6: Dat is toch heel kinderachtig?
3: Dat vind ik echt. Ik vind inderdaad ook maar een beetje kinderachtig.
5: Ze hadden misschien ook wel bij Feyenoord gewoon met Hajj Moussa even om de tafel kunnen gaan.
6: We houden
5: je
6: buiten de selectie.
5: Even vandaag
3: maar dat,
5: niet. Dat,
3: dat,
5: was
3: begrijp, maar dat snap ik allemaal. Maar dit is toch heel gek. Ik hoorde dat gisteren. Denk, kom je 2 keer te laat op 1 dag? Dat is toch.
9: Ik denk wel dat Van Bronckhorst ook wel boos is geworden. Want die dag misschien. Maar hij is er gewoon bij en hij doet gewoon zijn taak. Hij is gewoon in het team. Maar als je dan doorhebt dat je twee keer te laat komt en je denkt van oké, dan moet hij toch ook wel boos geworden zijn. Intern dan denk ik van oké, we gaan hem niet meer gebruiken, want dit slaat nergens op.
6: Maar word je nou als medespeler ook gek, of niet?
3: Maar hoe gaat zoiets? Ja, denk je dat zijn zaakwaarnemer hem opbelt, het Wiegers? Zijn zaakwaarnemer die belt hem, nee, kom maar te laat zo meteen bij de bespreking. Nee, kom maar te laat zo meteen bij de bespreking.
6: Klinkt wel als een bewuste tactiek, toch?
3: Ja, bijna wel.
9: Ja, maar wat schiet hij ermee op te laten komen?
6: Zeg, dan zeg je gewoon... er toch nog meer, iets meer druk op richting Feyenoord. Ja, van ja, leuk en aardig.
5: Niet
6: komen.
5: Dat is ook niet zo interessant allemaal. Ja, hij was te laat.
6: Wat wel interessant is, wat is nou de stand van zaken?
9: Je had gewoon hetzelfde moeten doen als Sano trouwens. Gewoon naar de trainer gaan.
5: Nee, precies, maar hoofd
9: is er niet bij.
5: Nee, de stand van zaken, het is, wat is het, 7:15, is dat hij niet gaat. Tot vanavond kan het nog in Saudi-Arabië, maar het lijkt geklapt te zijn. Ik denk wel dat ze bij Feyenoord... Ik weet eigenlijk wel zeker dat ze echt een onwaarschijnlijke blunder hebben gemaakt.
6: Want het bod ligt om en erbij?
5: 40 miljoen.
6: Ja, van Al Ittihad.
5: En wij waren samen in de Kuip met Davy Rigaud. En ik ging daar weg na dat gesprek met het gevoel van... nou ja, oké, hij legt het goed uit. En,
6: jij zei meteen tegen mij na het interview...
5: Ja,
6: hij was heel stellig over Hadj Moussa. Ja, dat kan er wel eens volgen. Dat zei ik echt meteen.
5: Ik ging dat gesprek uit met de gedachte, die gaat niet weg. Want je kan niet dit zeggen op camera en dan toch een speler laten gaan. Ik heb anderen gehoord die zeiden, het is een onderhandelingsspel. Daar geloofde ik niet van, niks van. Want hij zegt op camera, hij gaat niet weg. 100%. Maar ik dacht ook over Rigaud's beleid. Nou, op zich klinkt dat goed en logisch. Alleen nu ben ik er nog een paar dagen over na gaan denken. Nu speelt dit. En nu denk ik, deze man heeft echt een hele, hele slechte zomer achter de rug. Als jij een bod op Reed weigert van...

0: tafel komen, dan moet je het accepteren. Want Hajj Moussa, komend seizoen, ja, zeg het maar. Feyenoord wordt vierde, vijfde. Geen goed figuur in de Champions League geslagen. Dan gaat er niemand 40 miljoen betalen. Feyenoord heeft
1: maar
0: het geld
1: nodig.
0: Als
1: jij nou fan van Feyenoord bent, Hajj Moussa is ongeveer je beste speler nu nog.
0: Ja.
1: Als je die ook nog verkoopt, leuk 40 miljoen.
0: Ja,
1: tuurlijk, hartstikke goed.
0: Weet je wat de fans ook leuk vinden? Als zij de zoon van Ruben Schaken, hoe heet die? Gerano Schaken elke week zien. Dat vinden ze ook leuk. Maar je moet als beleidsverantwoordelijke bij een club, moet je ook de lange termijn in de gaten houden. Dat is wat Rico zei. Ik ben hier voor de lange termijn. Ik ben hier om te bouwen. Als je dan dit bod niet accepteert, ja, waar slaat die rest van dat verhaal dan nog op? Hij heeft gesaneerd. Hij heeft salarissen naar beneden moeten brengen. Maar dit bod had alles op kunnen lossen. En dat weigert hij. Nou, dan ben je toch klaar.
1: Wil er iemand nog op reageren?
2: Nee, we hebben het er vrijdag natuurlijk ook al wel over gehad. Ja, ik ben het eens met wat Armand zegt. Kijk, het enige is natuurlijk dat we niet precies weten wat er zich achter de schermen afspeelt. Misschien hebben ze wel met een groot bord met magneten een soort ideaal Feyenoord gemaakt. En dat Ueda daar dan niet bij hoort. En Reed en Hajj Moussa wel. Alleen er komt op een gegeven moment komt er een situatie. En daar moet je dan op handelen. Zeker een club als Feyenoord, waar natuurlijk altijd gezegd wordt, die grote transfers gaan, die gebeuren bij ons nooit en zo. En het is altijd PSV en nog meer bij Ajax, dat die grote bedragen betaald worden en dan komt het langs. Ja, dan zul je ook een keer wel dat moeten doen. Ook al is het zo laat. Want dat kan heel veel lucht geven voor de nabije toekomst.
1: Hoe erg is het als technisch directeur wanneer je zegt, hij gaat niet weg en dan gaat hij toch weg? Is dat gezichtsverlies of maakt dat echt niet uit?
3: Ja, ik denk dat iedereen het kan begrijpen. Ja, als er zo'n bedrag op tafel wordt gegooid, ja, dat is gigantisch.
0: Ik ben echt benieuwd hoe het intern verder gaat. Want
3: alleen, ik ben ook, ja? Weet je, hoe je de interview ingaat, wat jij zegt. Je moet echt oppassen wat je zegt. Weet je moet eigenlijk geen beloftes meer maken. Ook als speler niet bijna, weet je.
0: Daarom verbaast het me ook zo.
3: Er zijn ook heel veel spelers die zeggen, ja, Barcelona is bijvoorbeeld met de droomclub
2: en zo. Real.
3: Ja, dan komt Real. En dat wordt allemaal teruggehaald. Dan denk je van, hou het gewoon voor je. Zeg dat niet meer.
2: Vraag maar naar Rafael, die met het shirt van Valencia.
3: Ja, precies. Ja.
1: Maar er zijn ook clubs die zeggen, nou, onze speler komt helemaal niet meer voor de camera. Ik noem een Fortuna Sittard over Iataren.
3: Ja, dat is.
1: Maar over die jongen die zegt, Real Madrid is mijn favoriete club. Dat gaat over de 17-jarige Gerino Schaken, zoon van de ex-Feyenoord Ruben Schaken. Hij wordt de jongst scorende Feyenoord-debutant ooit. En Armand, jij sprak hem.
0: En nu, joh, je scoort een goal. En dan volgens mij ben je ook ingeschreven voor de Champions League. Jullie gaan naar Camp Nou, daar ga je ook mee, denk ik.
4: Dat weet ik nog niet, dat is aan de trainer. Dus ik laat me lekker verrassen.
0: Dat is je droomclub eigenlijk?
4: Real Madrid.
0: Dan is het Barcelona de verkeerde.
4: Ja, klopt. Liever Real Madrid.
0: Wat ga je nu doen na zo'n wedstrijd? Je maakt je debuut, je scoort. Hoe ga je dat vieren?
4: Ik denk dat ik gewoon lekker rustig aan thuis naar mijn moeder en mijn familie toe ga. En gewoon, ja, gewoon even het moment laten bezinken. Maar voor de rest niet echt iets bijzonders of zo, denk ik.
0: Nou, jij zegt dat er Hedwig over dat je eigenlijk alles voor je moet houden. Toen hij Real Madrid zei, zag ik de persje van Feyenoord, die stond ernaast met zijn hoofd te schudden.
1: Ja, maar wat een heerlijk leren.
0: Geniet er nog maar van.
2: Maar even serieus, dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, nee, natuurlijk komt dat een keertje langs.
1: Ja, ik snap
2: wel. Want ik vind namelijk ook helemaal niet erg als Rigo nu wel Hajj Moussa verkoopt. Dat is toch, ja, donderdag was de situatie dat hij absoluut zou blijven. Maar dit is een wereld waarin panelen soms verschoven.
1: Nee, maar
2: verschuiven.
1: Dan had hij toch prima kunnen zeggen, op dit moment vinden wij dat.
2: Ja,
1: die,
2: en dan staat die vervelende Arman Afsaroglu tegenover hem. En die zegt, nou, durf je dan niet te zeggen dat je het 100% zeker bent?
1: Ja,
2: want als je dit, ik hoor een opening, sta je dan. Ja, ja. Dus dan zegt hij dit. En dan kan het een dag later, want het was in dit geval zo, kan het anders zijn. Ja, dat is zo.
1: Die zoon van Schaken, die dribbelt en scoort met links. En ik hoor van zijn vader, hij is eigenlijk rechts.
3: Maar kortom, hij is tweebenig, want hij schoot er wel goed in.
1: Ja, maar dat is
3: en
1: knap,
3: dribbelt
1: toch?
3: Ook met links.
1: Ja.
3: Ja, nee, ja, het schijnt een hele goede speler te zijn. Ik heb hem niet in de jeugd vaak zien spelen.
1: Heeft de jeugd van Ajax gezeten, Heerenveen, Feyenoord.
3: Ja. Dus ik ben benieuwd. Misschien krijgt hij nu wel kansen.
0: Hij heeft nog een zoon, hè, Ruben?
1: Ja.
0: Die ook heel
3: dat
0: goed
3: doet het goed, hè? Ja, ja, nee, ja, ik vind het wel leuk om dat te zien. Dus dat we hem gaan volgen.
2: Er zijn veel
1: veel zoons van.
2: Ja, dat ook. Maar opmerkelijke verhalen van debutanten die scoren. Spelers die terugkomen. Vorige week natuurlijk Per Schuurs gehad. Weghorst, die zijn eerste weken bij Twente natuurlijk ook niet onbesproken
3: is. Die van Hooydonk is ook weer terug, hè?
2: Ja,
3: nog een zoon.
2: Van die is volgende week aan de beurt.
0: Dagelijkse podcast, toch, Thierry?
1: Ga ik thuis even overleggen. Ueda natuurlijk weg. Nacho Ferri in de basis. Uiteindelijk van Persie valt in. Wat vond je van Ferri?
0: Vanaf het begin nu iets beter. Als aanspeelpunt was hij oké bij vlagen. Hij geeft een goede assist bij een goal.

0: En hij wordt aardig gebruikt als kapstok in het aanvalsspel. Dus ik vond hem beter dan ik hem als invaller heb gezien. Maar die jongen heeft nog tijd nodig. Die jongen
1: moet naar Barcelona toe.
0: Ja, en hij is nu gewoon de nummer 1 spits. Ja. En dat gaat hij wel even blijven. Want Shaquille van Persie kan niet lang spelen. En er is niemand anders gehaald. Dus nee, Ferry mag het laten zien. En het begin was op zich wel aardig. Ik denk alleen dat Feyenoord nu te afhankelijk is van Zegio en Valente. Die twee waren zoveel beter dan de rest. Dat als een van die twee wegvalt, dat ik eigenlijk niet wil denken in wat er dan overblijft.
1: AZ kwam met 2-1 achter bij Heerenveen, maar dankzij heerlijke goals van Meerdink en Oefkier won het met 3-2. En is het dus nog steeds foutloos in de Eredivisie. Leroy Echtold over Meerdink.
2: Max is natuurlijk gewoon geniaal. Je kan geniale dingen wat niemand op dat moment verwacht.
3: Ja, maar je doet het alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar hij maakt niet wekelijks dat soort doelpunten, toch?
2: Nou, op trainen wel.
3: Iedereen zegt, Max Meerdink is nu de opvolger van Troy Parrott. Is dat misschien ook een druk geweest voor je? Of is dat nog steeds een druk voor je?
4: Nee, onbewust draag ik die druk wel mee. Want het zijn gewoon goede spitsen geweest. Pavlidis, Troy. En dan moet jij er staan.
1: Wij starten dit instartje in. We horen Leroy Echtold en jullie, Hedwiges en Jeroen. Jullie hebben meteen een enorme lach op jullie gezicht. Hè? Waar zit dat hem in?
5: Gewoon, ik word gewoon vrolijk hoe hij al praat en hoe hij overkomt en hoe direct hij is. En zo praat hij waarschijnlijk ook gewoon met zijn spelers. En dan heb je direct al het gevoel van, ja, hij is gewoon real met me. Hij draait hier niet omheen, hij zegt gewoon hoe het is. En ja, daar hou ik van.
1: Maakt het dan ook niet uit hoe hij bijvoorbeeld tactisch is?
5: Jawel, dat maakt wel uit. Maar ik denk dat dit de juiste match is, omdat er zijn heel veel jeugdspelers die uiteindelijk bij elkaar komen. Ze zijn wat volwassener geworden. En die hebben gewoon een harde trainer nodig die ze echt kan motiveren. Juist meer op dat vlak, want voetballen kunnen ze wel. Alleen ja, ze hadden bijvoorbeeld vorig jaar, ik weet ook wel dat Maarten Martens ook gewoon een goede coach is. Alleen misschien paste zijn karakter net niet bij deze groep. Die iets te lief was, zeg maar, daarin. En dat zij hebben nu gewoon een wat hardere trainer nodig qua karakter. En daarom gaat dat ook lopen. Maar tactisch moet je ook wel sterk zijn.
0: Maar Hedwiges, jij bent natuurlijk trainer. Als je moet er één kiezen. Wat is belangrijker voor een trainer om te hebben? De tactische of de motivatie?
5: De motivatie, denk ik.
0: Ja, dat denk ik dus
1: maar
0: ook.
1: Is dat maar niet bij Real Madrid meer dan bij AZ?
5: Ja, maar uiteindelijk, iedereen kan een... Als je normaal gesproken moet iedereen het wel tactisch neer kunnen zetten. Of
0: je hebt een diploma, je hebt een cursus.
1: Je moet een hele goede tactische assistent hebben.
6: Maar sorry, je kan hier natuurlijk allemaal je eigen blik op hebben en zo. Maar nee, maar je doet nu alsof er een antwoord komt en dat de waarheid is.
0: Nee, niet de waarheid. Ik ben op zich wel blij dat het antwoord is. Maar nee, niet de waarheid. Maar ik denk,
6: want er is natuurlijk eigenlijk maar één antwoord op mogelijk.
0: Je moet allebei hebben.
6: Ja,
0: dat weet ik wel.
6: Op die schaal, daar kan de een wat meer waarde hechten aan links en de ander wat meer aan rechts. Want je kan toch moeilijk ontkennen dat er trainers zijn die ook vaak wel motivatoren zijn. Maar die maar daarom, ook wel tactisch...
5: Daarom heb je ook gewoon... Dat hangt ook echt gewoon van je groep af. Daarom heb je best wel trainers die misschien goed zijn, maar niet bij de groep passen. En die vinden wij dan eigenlijk... Als je kijkt naar de resultaten, vinden we die slecht. Terwijl het gewoon een goede trainer is. Maar andersom kan het ook zo zijn. Hè, dat je eigenlijk misschien niet zo goed bent, tactisch... Maar dat je een hele goede groep hebt die bij je karakter past. Dus dat het in één keer gaat lopen.
1: Hoe zie je dat bij jezelf? Ben jij 80% motivator, 20% tacticus? Of?
5: Andersom? Meer andersom. Dus ik heb met heel veel mensen ook gesproken. Die zeiden ook van ja, je moet dus eigenlijk naar een team gaan die jou wel kan begrijpen. En die het eigenlijk wel kan uitvoeren. Dus ik heb bijvoorbeeld met Frank Rijkaard gesproken. Die had hetzelfde. Die zei van ja, weet je...
1: Bij Sparta werkt het niet, maar bij Barcelona nee, wel.
5: Ja, maar ook gewoon het gaat om je karakter. Wat ben je gewend ook als speler? Je bent gewend om veel te winnen. Je hebt een winning mindset. En als je dan en ik een ploeg gaat trainen die gewend is om te verliezen of vaak te verliezen, dat kan ook botsen bijvoorbeeld in je karakter, in je stijl van informatie overbrengen. Snap je? Dus daar moet je allemaal naar kijken.
6: Dus Almere City was achteraf niet zo'n gelukkig huwelijk?
5: Dat sowieso niet, maar... Als je kijkt over tijd en wat daar allemaal gebeurde... want iedereen zegt wel 11 nieuwe aanwinsten, dat is hartstikke veel. Ik had er 14 volgens mij. En allemaal buitenlanders. En ook andere speelstijl. En daarom stond je één na laatste. Dus achteraf denk je ook van ja, misschien een beetje naïef geweest. Weet je, op gevoel gegaan. Ik hou van Almere natuurlijk, ik kom van Almere. Veel enthousiasme ga je dan beginnen. En je kwam al heel snel achter van oké, weet je, die situatie is zo...
0: Weet je op een gegeven moment nog wel wie iedereen is? Misschien een stomme vraag, hoor. Maar als je 14 nieuwe spelers hebt, ben je dan in het begin wel eens in de war van god, wie is dat ook alweer?
6: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: 14 nieuwe spelers.
5: Ja, maar dat is zeker in de transferwindow.
1: Maar je wordt ook betrokken in de transfer. Dus dan ken je ze toch al wel voordat ze binnenkomen.
0: Ik ben commentator en ik kijk naar die lijst en ik ken ze allemaal.
6: Ze komen niet allemaal op één dag.
5: Nee.
0: Nou ja, die laatste dag komen er wel veel tegelijk.
5: Maar het is lastig, ook nu bijvoorbeeld voor Mitchell. Weet je, die komt echt Amrabat bijvoorbeeld deze week, die is gekomen.
0: Ja, die kent hij wel.
5: Ja, die kent hij wel, maar die moet hij zeg maar nog toepassen. Terwijl je eigenlijk met je team ben je ergens anders in. Je wilt net iets anders trainen bijvoorbeeld. En dan komt Amrabat en die moet weer weten, hoe wil je opbouwen, hoe wil je dit doen? Dus dan moet je weer gaan trainen. Terwijl je dat eigenlijk misschien niet wilt gaan trainen als trainer. Omdat je misschien moet verdedigen, ik noem maar wat op, snap je wat ik bedoel? Daarom is de voorbereiding zo belangrijk. Om de spelers zo snel mogelijk te hebben. Maar dat is, tegenwoordig is dat zo moeilijk om
1: maar als je zegt, ik ben eigenlijk meer een tacticus dan een enorme motivator. Hè? Werk je dan ook echt aan dat motivatiestukje? Dus dat je allemaal speeches kijkt en dat je voor de spiegel gaat staan.
5: Ja,
1: en,
5: dat kan ik ook wel. Nee, dat kan, maar daarom is het ook wel leuk. Ik praat ook natuurlijk met heel veel mensen. En hoe zij dat doen. Maar dat hangt echt van je groep af. Heb je een ervaren groep? Willen ze dat wel? Heb je een jonge groep? Kunnen ze met druk omgaan? Dus je moet het ook wel goed aanvoelen. Want anders wordt het een toneelstuk. En dat hebben spelers helemaal door. Ja. Want je moet wel jezelf blijven. En daarom is de staf is nog belangrijker dan de trainer, denk ik, alleen zelf. Want je moet karakters om je heen vinden die jou aanvullen. En daar zie ik het vooral misgaan bij beginnende trainers vooral.
6: Ja. Maar waarom op dit zijpad terecht?
5: Echt
6: ja. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd naar Max Meerdink. Ik ben echt zo...
5: Hij is nu heel goed te zien. Hij kan goed meevoetballen. Ik heb hem tegen Utrecht gezien. En dat is al een tijdje geleden. Toen was hij echt goed. In het kaatsen, bal vasthouden.
6: Ik ben vooral benieuwd of hij het over een lange periode gaat laten zien. Want hij heeft natuurlijk altijd in een situatie gezeten waarin hij...
1: Eigenlijk een goede spits voor zich had.
6: Ja, precies. Waar die overigens wees Edwiges me net op. Gisteren de winnende maakte tegen Real Madrid. Tor Barrett. Ja, maar die is weg. En nu dat is, hebben ze heel duidelijk gezegd. Nu is Max Meerdink onze eerste man. Die krijgt de druk op zijn schouders. Maar ook het vertrouwen. Hè, dat werkt natuurlijk twee kanten op. En ik ben echt heel benieuwd of hij het nu over een lange periode gaat laten zien. Hij schoot er vandaag een vrij aardige bal in.
1: Ja, ik weet nog dat ik bij assist. Die Youth League finale was. Hè. Die wonnen ze met 5-0. En toen was Meerdink was echt, net als Poku, de grote man. En hij was toen zo ontzettend goed. Maar nu is hij wel gewoon al 23, hè? Ja. Dus het wordt ook wel tijd dat hij het over langere tijd laat zien, toch?
5: Zeker. Dat wordt wel eens onderschat, inderdaad. Dat je denkt, van hij is nog jong. En, maar 23, dat zeg je wat. Maar dat heb ik al een beetje met Kees Smit, hè? Want die is volgens mij 21. Ja. Nou, dus kan je nog wel zeggen talent. Maar bijvoorbeeld, ik heb nog met Hato gewerkt. Hato was 17. Dat vond ik een talent. Ja. Ja, en die is nog jonger en die speelt bij Chelsea in de basis. En daar hoor je bijna niemand over praten bijvoorbeeld. Dus ja, het is maar hoe je het kijkt.
1: Maar AZ kan nog wel even koploper blijven. Want die spelen volgende week tegen Willem II. Daarna is het AZ Telstar.
6: Maar het is ook oktober, AZ, hè? Het is ook AZ.
1: Ja. Maar je hoort Leroy Echtold, daar hebben we het vrijdag ook over gehad. Hè? Maar die hoor je zeggen, ja, we gaan dan als je bovenaan staat, dan moet je ervoor gaan ook. Gaat dat ook voor extra druk zorgen bij die spelers van AZ?
6: Ik weet niet, maar kijk, het is wel ook een club waarbij je wel voelt dat er... Ja, er wordt anders gereageerd op een nederlaag. Er wordt anders gereageerd op een periode waarin het even niet lukt... dan bij de traditionele top drie natuurlijk. En dat heeft natuurlijk een fijne kant, want dat zal iets minder druk geven. Maar die echte stok achter de deur, die voel je in ieder geval de afgelopen jaren minder bij AZ. En dat zullen ze toch ook wel zelf een beetje moeten creëren. Misschien ook wel door dit soort uitspraken te doen, dat ze kan gaan helpen. Want ja, dat is ook wel het idee bij AZ. Een goede fase is nooit ver weg, maar een inzinking is ook nooit ver weg.
0: Nee, maar ik vind wel dat hun selectie is wel de beste in de afgelopen jaren, vind ik. Ook omdat er een aantal spelers zijn gebleven die al een beetje ontwikkeld zijn. Ja. Dus die,
1: ze hebben nu qua invallers, ik voel je even aan. Meester Wit viel vandaag in, Stengs, die Biskov, Maikouma, Oefkier, die dan de winnende maakt. Ze hebben ook nog Hoornkamp. Nou, Kees Smit was er nu niet bij, ligt geblesseerd. Wesley Hoed moet nog aansluiten. Casius is nog geblesseerd. Stijn Racing komt erbij. Ja, dat is best wel een aardig team.
6: vind het toch allemaal. Ik vind het wel van. Jawel, maar ik wil je dan wel één vraag erbij stellen. Want eigenlijk zijn hun twee beste spelers,
0: ja.
6: Mijnans en Parrot, zijn toch gewoon weggegaan?
0: Ja, maar dat is goed beleid. Die moesten ook weg. Het was tijd. Het was het einde van hun cyclus. Zo heb ik gelezen van David Rizzo afgelopen donderdag. Zij waren aan het eind van hun cyclus en hun vervangers stonden al klaar. Dat is het beleid dat AZ maakt. Meerding stond klaar. Parrot moest weg. Smit moest spelen. Mijnans kan weg. En ze hebben ook een aantal spelers behouden. Koopmijners behouden. Die had ook weggekund. Ze hebben Goes behouden. Ze hebben ervaring teruggehaald achterin. Zo'n Penetra vorig jaar. Op zich geen slechte verdediger. Maar doorgeselecteerd. Ze hebben die Owusu Oduro ook goed beleid. Die hebben ze 2-3 jaar lang hebben ze laten spelen. Hebben ze gezegd, eerste keeper uit de jeugd. Laat maar zien. Niet goed genoeg. Halen ze de Busser. En ze hebben een selectie staan met goede leeftijd. Beter dan AZ gewend is van de afgelopen jaren. Ervaring, Europees, oudere spelers. Dit is wel een goed elftal. Dus ik geloof niet zo in die inzinking die ze elk jaar hebben. Ik denk dat zij zich misschien wel kunnen gaan meten met de top 3 dit jaar.
1: Ik hoor een heel klein beetje Arno Vermeulen.
0: Ja, nou, nee.
1: We zitten in een tijdperk na Arno Vermeulen. Maar
5: programma is ook niet over AZ.
0: Ik weet niet eens waar ik maar ligt, dus dat valt.
5: Ze hebben ook nu de komende week een goed programma weer.
0: Dan krijg je volgens mij. Alleen ze gaan ook dubbel spelen.
1: Daarna Europa
0: League. Een Europa League belasting erbij. Dat zijn ook veel wedstrijden. Daar ga je kijken wie er fit blijft en wie niet.
1: Ja, we gaan het zien bij AZ. Nog even dit. De problemen voor FC Utrecht, die worden met de week groter. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd eerst gestaakt na het gooien van vuurwerk. En toen er na de hervatting onder andere bekertjes op het veld werden gegooid, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Stand 3-1 voor Go Ahead. En het restant, klein half uurtje, wordt dinsdagmiddag zonder publiek uitgespeeld. Utrecht nog maar 1 punt onder Correa. Van de week ook al spandoeken van de harde kern met heel groot Zuidam rot op. De technisch directeur. Hoe kom je uit deze giftige situatie?
5: Winnen.
0: Maar ja.
1: Het komt niet meer goed, hoor ik je zeggen.
0: Dit komt niet meer goed. Ik denk echt dat dit niet. En ik gun Correa alles. En ik vind het echt een talentvolle trainer. Maar ik geloof niet dat dit nog goed komt.
1: Maar kun je, als je Zuidam bent, weet je waarom? Nu Correa wegsturen?
0: Nee. Dan moet je maar hij is gaan. Gekomen met een idee, met een plan om het anders te doen, om ze anders te laten spelen. En je weet exact wat er gebeurt als je matig begint. Dan gaat een trainer gaat zoeken naar alternatieven. Dan gaat hij daarvan terugkomen. Betekent dat hij gaat schipperen. Dat hij dingen anders gaat doen. En dan wordt het, wat wordt het dan? Dan weet je dus niet meer waar je voor staat. En dan ben je aan het begin van het einde. En ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt, Hedwigus. Want jij kan je dit nog wel omdraaien? Die spelersgroep blijft hetzelfde, die verandert niet. Je hebt deze negatieve ballast heb je al bij je. Dat kan je dan toch bijna niet meer omdraaien?
5: Ja, ik vind het heel benieuwd. Misschien moet je wat veranderen juist in die speelstijl. Ben je tot de conclusie gekomen, ik wilde zo spelen, maar misschien kan de groep dit niet aan. Ik moet iets anders doen. Waardoor de spelers ook het gevoel krijgen van, hey, dit werkt wel. Dat het om kan draaien. Maar ja, ik denk, zoals ik Correa nu zie, dat hij blijft volharden in zijn visie, zeg maar, in zijn stijl van spelen. En dat is eigenlijk wat ik net zei. Soms moet het ook passen. Ik geloof ook dat Correa een goede trainer is. En bij Telstar heeft hij heel lang de tijd gehad. Hè? Want ze werden in het eerste seizoen met de 8e. In het begin liep dat ook nog niet. Want ik heb dat ook gevolgd.
1: Voor Telstar is niet belabberd natuurlijk.
0: Nee,
1: toch?
0: Maar hij bedoelt het.
5: Nee, in de KKD. Lang heeft het geduurd voordat Telstar pas doorgaat hoe ze gingen spelen. En uiteindelijk was het geluk dat juist die spelers bij elkaar bleven. Want ze kregen heel weinig. En iedereen had sympathie voor Telstar. Maar ze wisten precies hoe ze met ze speelden. Want ze speelden zo ook al in de KKD. En nu moet je dat zeg maar met andere spelers gaan doen die dat niet gewend zijn. Ja, en dat is de klus die je moet gaan doen. En dat werkt alleen maar als je wint. Want dan hebben de spelers het gevoel van, ja, we gaan nu het veranderen. We gaan iets anders doen met een nieuwe trainer. En we winnen en ik krijg vertrouwen. Maar als dat te lang duurt, zoals nu, ja, dan wordt dat heel lastig.
0: Het enige wat hij de woede van de fans richt zich niet op hem, hè, eigenlijk.
1: Nee, meer op de technisch directeur.
0: Die zit daar al 12 jaar en die fans die zijn meer klaar met hem dan met de trainer.
5: Correa gaat nooit zeggen van, ja, dit is me beloofd en ik had eigenlijk deze speler willen hebben. Dat ga je nooit horen. Maar misschien, ik heb altijd het gevoel van, ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Weet je, van ja, we gaan dit halen en die en zo. En dan kun je zo spelen. Uiteindelijk komt dat niet. En dan zit
0: hij heeft juist heel veel spelers van Telstar gehaald, die wilde.
1: Maar misschien was het niet plan A. Was dat plan?
5: Nee, weet je, dus ik ben daar altijd benieuwd naar.
6: Je hebt het wel eens van dichtbij meegemaakt, toch? Dat een trainer in het openbaar zei dat hij niet blij was met de speler.
5: Maar die werkte niet samen.
6: Nee,
5: dat is wat anders. Nee. Dat is toch erger. Dus hoe kun je niet met een technisch directeur samenwerken?
1: Want het gaat over Maurice Stijn.
5: Ja, dat was toch die samenwerking niet? Dat. Ja. Dat was die samenwerking.
6: Nou, kijk, dat
5: goed.
6: Is natuurlijk wel, want ik denk dat het eerste woord dat Hedwiges zei op, als antwoord op jouw vraag, of dit nog goed kan komen.
1: Winnen.
6: Winnen, dat is het enige. Weet je, je moet nu inderdaad, je moet wedstrijden gaan winnen. Dan ga je vertrouwen krijgen in zijn manier van werken. Het chagrijn gaat dan uit zo'n club, maar als dat nog 2-3 weken aanhoudt. Ja, dan weet je hoe het werkt in het voetbal, hè?
5: Ik zie wel, het zijn wel sommige signalen. Als ik naar de spelers kijk, bijvoorbeeld ze kregen een doelpunt tegen bij de derde goal. Was het, de tweede goal maakt niet uit, maar dan zie je de lichaamstaal van spelers die gaan elkaar verwijten.
6: Ja.
5: En dan weet ik dat het niet goed zit. Want ze gingen echt naar elkaar wijzen. Volgens mij was het de derde, die zitten met zijn handen in de lucht van jullie dekken niet. Zeg maar, zo kwam het op mij over.
0: Het is allemaal jouw schuld.
5: Ja, ja, en je moet wel hebben van, oké, weet je, we moeten het echt met z'n allen gaan doen. Want anders krijg je eilandjes en dan heb je een ander probleem. En daar lijkt het een klein beetje op.
0: En ze krijgen nu Excelsior, die hebben 9 punten, doen het hartstikke goed. En daarna Feyenoord, dus ja, het is...
1: Was dit jouw telefoon, die trilling?
0: Hartstikke ja.
5: 40 miljoen, toch wel?
0: Is een melding van mijn deurbel, er is iemand bij mijn voordeur. Nee, het is al hartstikke toch niet zijn.
6: Wat ik laat, ik heb ook een nieuwe deurbel, ik heb het uitgezet. Ik werd helemaal gek van.
0: Er zijn veel meldingen, maar het kunnen inbrekers zijn. Hè?
6: Nou, dan maar liever een inbreker, dan dat ik elke 2 minuten krijg dat er iemand langloopt, joh, en de hond aan het uitlaten is.
1: Tijd om af te ronden. Dank jullie wel. Er komt een mooie Europese midweek aan, hè? Champions League, PSV, Shakhtar en Arman.
0: Ja, Jerry?
1: We gaan naar Barcelona.
0: Ja, dat klopt.
5: Barcelona, wat een levensgenieten zijn jullie ook, hè?
1: Nee, we gaan heel kritisch Feyenoord volgen.
5: Nou, succes, want ze hebben vandaag 5-0 gewonnen van Valencia uit.
1: Barcelona, ja.
0: Maar zou die erbij zijn? Laten spelen? Nee, zou die überhaupt gaan afreizen? Wat denk jij?
1: Ik denk het wel.
0: Ik denk...
1: Dit laat je als speler toch ook niet gaan?
0: Ik denk het niet.
6: Nou, maar zo, dat bedoel, dat is een sentiment, dat speelt natuurlijk niet. Ik bedoel, als hij wil iets wil forceren, dan maakt het hem niet uit dat het naar Barcelona is of naar Nijmegen. Ik denk ook dat hij erbij is, omdat die streep dus vandaag getrokken wordt.
1: Ja,
6: dus,
0: ja, maar je moet nog wel even gaan lijmen. Ik weet niet of je dat in een anderhalve dag gaat doen.
6: Joh, het is de voetbalwereld.
0: Jawel.
6: Je kijkt elkaar aan en je doet zo.
5: Hij gaat voor de groep staan en waarschijnlijk is hij een leuke jongen en dan zegt hij... Sorry jongens, ik wil er echt weg. Ja, en, maar ik blijf.
0: En dat wordt dan heel snel geaccepteerd. En
5: ik ga mijn best doen.
0: Hands en we gaan door. Ja.
5: Ja, op een gegeven moment op de training en dan schiet hij weer eentje in. En dan
1: zij weten
5: gaat
1: toch
5: heel
1: ook
5: snel.
1: Hoe goed hij is. Dat heel snel. Beter Feyenoord is met Hatshmoussa. Maar goed, dan gaan ze
0: nog. Maar hij moet zich ook wel over die teleurstelling nog één gaan zetten.
1: Ah joh, komt allemaal goed. We zijn er vrijdag.
7: Dit was de NOS Voetbal Podcast.
8: We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister. I will survive without you.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiemateriaal produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven vele van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: voordat je podcast begint. Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro... en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij... die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindtekoker.com. Speel bewust 18+.
3: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Voor de superfans en de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket.
4: Komt er een schot, er komt er een goal. Rebound, goal. Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi. En die vliegt erin.
5: Welkom bij een rondje Eredivisie over speelronde 5, waarin we een mooie topper hebben gezien tussen PSV en Ajax. AZ is nog foutloos. Feyenoord won bij NEC. Daar ga ik het over hebben met Lente Godijk. Goedemorgen. En Simons Hartkruis. Goedemorgen.
6: Morning.
5: Best leuke Eredivisie week gehad, toch, denk ik?
7: Zeker, ja. Ik geloof dat Simon één iets mindere ervaring heeft gehad met de wedstrijd die we wat eerder moesten stoppen. Maar
6: ik
7: de andere...
6: had de pech om in de gal gewaard te zitten zaterdag inderdaad. Het begon voor mij niet lekker, maar het werd in Heerenveen aardig goed gemaakt.
5: Is dat nou zo'n beetje de enige wedstrijd die niet leuk was?
6: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik moet zeggen, wat ik tot dan toe gezien had, was nog best vermakelijk.
5: Van Go-Head wel, ja.
6: En zeker van Go-Head kant. Maar uiteindelijk was het een enorme kutavond, om het maar eens netjes te zeggen.
5: Heel netjes, ja. Doe je goed.
6: Ja, nou ja, het gekke was, het begon wel hartstikke positief en leuk. De Bunnekside stond bij de warming-up al vol. Die hadden zich voorgenomen om er echt vanaf dat moment achter die ploeg te gaan staan. Natuurlijk eerder in de week kwetsende spandoeken opgehangen bij het stadion en zo. Maar die sfeer, daar was weinig van terug te zien. Zelfs na de eerste goals van Go Ahead niet. Maar na die derde, toen ging het los en toen ging het mis.
5: Ja. Is dat ook het moment van het weekend voor jou? Normaal pakken we positief punt eruit.
6: Nee. Er is op zondag te veel leuks gebeurd om daarin te blijven hangen. Nee, voor mij was dat... er zijn veel, maar die komen denk ik bij Ajax-PSV wel ter sprake. Bij Feyenoord zou je er ook eentje kunnen pikken. Maar ik kies Koeman junior. Dat vind ik toch wel heel... dat gaan we bijna normaal vinden, merkte ik. Ik bedoel, toen bij Volendam eind vorig seizoen... was het natuurlijk helemaal spectaculair. Ook het moment en de druk die er daarop stond. En... ja, nu doet hij het twee keer. En dat is internationaal wereldnieuws. Ja. Achternaam werkt daar natuurlijk ook wel aan mee. Maar bijvoorbeeld in Spanje pakken de sportkranten er ook groot mee uit.
5: Bild, Marca.
6: Ja.
5: Mooi om te zien, ja.
6: Ja, doe het maar. Ik bedoel, dat was nu ook die tweede. Dat was natuurlijk ook gewoon op een heel belangrijk moment. Ze hadden echt wel ingecalculeerd dat dit nou zo'n wedstrijd was... waarin ze 3 punten moesten gaan halen. Nou ja, eentje was dan het hoogst haalbare. Maar je moet hem nog wel even inprikken.
5: Het doet ook wel een beetje denken aan vorig seizoen, toch? Dat ook in geslagen posities Telstar nog terugkwam. Dat stadion weer in de fik stond. Dat was gewoon weer zo.
6: Ja.
5: Zo'n beetje flashback gewoon.
7: Ja, je kan het niet missen, hè?
5: Koeman, of?
7: Ja, dat is een penalty.
5: Oh,
7: ja,
5: zo.
7: Als we tegen de paal gaan, of weet ik veel wat. Ja. Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Ja. Dus het is in die zin wel...
6: Nou ja, het is een keer gebeurd dat hij inderdaad dan voorin bleef hangen bij een slotoffensief. Ja. Dat hij inderdaad dat zijn tegenstoot om de oren kreeg.
5: En dan ook die vrije trap nu natuurlijk.
6: Ja.
5: Dus... Die voorbouwtjes die hij had over penalties en ervoor gaan, die zijn er niet meer.
6: Die zijn helemaal weg, maar goed, hij maakt het waar.
7: Ja, topscorer van Telstar.
6: Ja.
5: En ook wel goed ingeschoten, toch? Ja, weer helemaal in de uiterste hoek.
6: Ja, hij vertelde na afloop ook wel leuk, toch? Over de twijfel die hij dan bij die tweede penalty had. Moet ik dan voor dezelfde hoek gaan of juist niet? Of nou, dat maakt er helemaal geen zak uit, geloof ik.
5: Nee, ja, en hij heeft gewoon de beste penalty, toch, van die selectie.
6: Ja, en daarom doet hij er zelf ook vrij luchtig over. Omdat hij vorig jaar al maanden aan het trainen op die penalties. En bij Telstar wist iedereen dat hij de aangewezen man was. Dat was alleen niet bekend.
5: Nee.
6: Dus toen hij daar in Volendam opeens naar voren rende... toen was dat voor iedereen heel spectaculair, behalve voor Correa en Koeman zelf.
5: Heel droogjes. Stond ja. Ja, nee, ik ging die penalty nemen.
6: Ja.
5: Gewoon wereldnieuws.
6: Iemand moet het doen. Ja. Ja.
5: Zou jullie ook de beste penalty van de Eredivisie hebben?
7: Wow. Ja, zo, dit is natuurlijk een beetje lastig vergelijken.
5: Ja. Nou ja, we kunnen een paar doornemen misschien. Bij de topclubs, wie neemt hem?
7: Noem er eens een paar, ja.
5: Ja, bij Ajax, wie neemt hem?
7: Ja, wisselt een klein beetje. Marcos Leonardo heeft een keer genomen.
5: Was Taylor die het echt nemer ging had?
7: Ja, Taylor heeft heel vaak binnengeschoten, maar goed.
5: Uwea schoot hem ook in de kruising bij Feyenoord één keer nu. Tot
7: ja.
5: Ja.
7: Ja, het is in ieder geval gewoon een geweldig moment, toch in de laatste minuut. Er was natuurlijk eerder ook al een penalty die dan weer niet doorging. En die hele slotfase was één grote chaos. En ik moet zeggen, voor Cambuur wel ook wel weer heel erg pijnlijk. Dat je zelfs tegen 10 man in zo'n must-win wedstrijd, die hebt het eigenlijk al binnen. En dat het dan nog misgaat, vind ik ook... Ja, ze roepen het ook over zichzelf af, maar het is natuurlijk ook wel sneu. Maar de keeper die hem in de 99e minuut shirt uit, ja, ik kan zo gek niet bedenken.
5: Daarvoor werd nog een penalty werd de kruis doorgezet natuurlijk, door de VAR. Ja. En uiteindelijk kwam er toch nog een pingel. En Joey Coy sowieso de afgelopen weken, jij een pingel. Een soort Oprah Winfrey is die eigenlijk met strafschop op dit moment.
6: Compensatiepingels.
5: Ja. Maar deze waren volgens mij wel terecht als je het helemaal terugkijkt. Ja,
7: het was echt een millimeter op die rand van het 16 meter gebied. En, ongekend. Ja. Maar goed, dat is ook, maakt de Eredivisie ook mooi, dit soort bizarre ontknopingen natuurlijk.
5: Misschien iets voor de chat inderdaad. Wie heeft er een betere strafschop dan Ronald Koeman junior in de Eredivisie? Dat kunnen we een beetje vergelijken gedurende de show. Kan iedereen een beetje...
7: Benieuwd waar ze mee komen dan.
5: Ja toch, beste penaltynemer komt bij mij de Guzman boven. Okay. Ja. Nou, die schoot hem altijd wel goed binnen, ja zeker weten. Leuke tafel, maar wie eraan zit, joh, zeggen ze.
6: Wat?
5: Nee, iemand begint, wat hebben jullie een leuke tafel. Nou,
7: dat is voor ons ook mooi.
6: Nou ja, mooi hè. Ja. Eikenhout volgens mij.
5: Ja, het is zeer specifiek het hout. Jouw momentje nog?
7: Ja, ik had eigenlijk ook wel een Koeman junior, maar nu de AZ naast me zit, vond ik het wel leuk om nog de slotfase, ook, of de ommekeer van AZ dan te benoemen. En de goal die Max Meerdink maakte. En eigenlijk ook een beetje het verhaal eraan vooraf. Nou, jij kan er beter over vertellen dan ik. Maar de manier waarop echt tot hem even wakker had geschud en op scherp had gezet. En dan zie je wel even de kwaliteit die hij natuurlijk ook in zich heeft. De manier waarop hij de bal meeneemt. Vol overtuiging binnenschieten. Die assist was natuurlijk ook prachtig.
6: Ja. En geen knikker geraakt tot dat moment.
7: Nee, dat is
6: natuurlijk
7: zo grappig eigenlijk eraan. Maar dat krijg je toch van elkaar. Hij zet ze toch weer op scherp. En,
6: ja, het heeft flink gedonderd in de rust. Dat vertelde... Ik sprak Jordi Klaas hier na aflopen. Die heeft natuurlijk al heel wat trainers voorbij zien komen. Maar die zei het wel met zo'n glimlach. Van, hij ging even goed los. En daar voegde hij me wel meteen aan toe. Van, ja, dat heeft deze ploeg ook wel nodig. Ze hebben natuurlijk wat routine toegevoegd met Stengs, met Hoed, met Jari de Busser. Klaas hij zelf. Alleen, hij zei, ja, het merendeel is gewoon jong. En soms heb je eventjes die harde hand nodig. En dit was het moment om het even te doen. Het is ook niet dat hij iedere keer in de rust staat te blaffen.
5: Nee, dan moet je jezelf overtoepen, weet je wel. Dan moet je met een bord gaan gooien, met de krijtjes. En op een gegeven moment
6: is
5: alles op.
6: Nee, dan, op een gegeven moment ga je dan je spelers aanvliegen waarschijnlijk.
5: Ja, dat zie ik ook nog wel voor me. Maar,
6: ja. Ja. Nee, maar nu was het ook echt nodig als je ziet hoe ze die goals weggeven in de eerste helft. Dat was op een presenteerblaadje door Louis Schouten die bal inlevert en daarna veel te traag de posities weer ingenomen. Tweede goal, nog meer wat heel rustig zijn momentje kiezen we van waar hij gaat schieten. Ja, dat kon je langs de lijn al zien. Hij ontplofte echt op dat soort momenten. Ja,
5: hoe die naar binnen liep, dat was ook mooi, toch? Bij de rust.
6: Ja,
5: het shot van de ESPN.
6: Ja, de woede zit er dan vooral in, vertelde Klaas. In het feit dat hij weet hoeveel voetbal er in deze ploeg zit. En hoeveel pit en venijn hij er probeert in te brengen. En dat wil hij, iedere wedstrijd weer 90 minuten zien. En ze kunnen het ook fysiek opbrengen. Dat verschil kon je ook heel duidelijk zien. Dat zei Klaas hier ook. Hij zei, ze konden bijna niet meer op hun poten staan bij Heerenveen in de slotfase. En daar hebben ze van geprofiteerd. En hij zei ook in die 7 jaar dat hij bij AZ speelt, Klaas, dat hij nog nooit zo hard getraind heeft als nu met de hele ploeg. En dat ze bijvoorbeeld ook als ze draaien al weken op trainingen dat hele Europese ritme. Dus 3 dagen na een competitiewedstrijd plannen ze de zwaarste training van de week in. Om alvast te wennen aan het moment dat ze eindelijk 2 keer per week ook dit soort prestaties moeten gaan neerzetten. Dus er wordt wel over nagedacht. En je ziet het effect wel terug op het veld, vind ik.
7: Ja, en in de stand.
6: En ja, dat geeft ook een aardig signaal.
7: Ja. Toch wel bijzonder, 15 uit 5. En het grappige van Echtold vind ik, ze kunnen het echt goed van hem hebben. Hè? Ik bedoel, als hij boos wordt of als hij weegt het denk ik ook goed af. En soms geeft hij wel een compliment of gaat er op een andere manier mee om. Maar wat jij zegt, van ze vertellen er met een glimlach over. Op de een of andere manier, ook als hij boos wordt, dan kunnen ze dat goed accepteren.
6: Ja, ik heb voor de VI van deze week een verhaal met de routiniers dan gemaakt bij AZ. Omdat die dat allemaal wat beter kunnen beoordelen. En Stengs, die vertelt ook inderdaad van, het is echt een mensenmens. En dat is echt zijn grootste kwaliteit. Dat hij kan verschrikkelijk uit zijn slof schieten. Maar hij kan ook in positieve zin kan hij enorm uit zijn dak gaan. Ja. Dus hij kan ontzettend blij en vrolijk reageren als er iets goed gaat. Een patroon op de training of zo. En dat doet me een beetje aan Van Gaal denken. Die had dat ook altijd. Die kon ook enorm in de overdrive gaan als er een goed driehoekje ontstond op het middenveld of zo. Ik ga het niet nadoen hier, maar je hebt er wel een voorstelling bij, denk ik. En die combinatie, dus vlak nadat hij iemand enorm geschoffeerd heeft... maakt hij het ook meteen weer goed met zo iemand. En ja, dat werkt hier.
7: Oh, interessant.
5: Zeker. Hey, we hebben weer het team van de week natuurlijk, de elfde van de week. Samengesteld door onze verslaggevers en Opta gecombineerd. Daar staat hij, Koeman junior. We hebben het inderdaad over gehad. Dat is denk ik niet opvallend. Drie zelfs van Excelsior in de verdediging. Dat is wel bijzonder, toch? Die ploeg doet het heel goed, wel best wel wat moeilijke, makkelijke tegenstanders eigenlijk gehad.
7: Ja.
5: Die ze verslagen hebben. Dat geldt wel natuurlijk, maar... Een 8 voor meisjes zie ik, dat is vrij hoog. Chris had er zin in.
6: Ik mis wel Geertruida in dit.
5: Geertruida?
6: In dit elftal, ja.
5: Ik denk dat hij dan de 7 heeft gekregen.
6: Ja, maar het is natuurlijk allemaal echt puur gebaseerd op het spel en zo. Maar ik vind, soms mag je ook wel meewegen de omstandigheden en zo. Dus wat hij allemaal heeft meegemaakt voordat hij dan eindelijk zijn debuut bij PSV kon gaan maken. Wat hij over zich heen heeft gekregen. Ja, als je dan zo stabiel... en rustig je wedstrijd speelt. Het best wel een ingewikkelde taak volgens mij. Brand opvangen.
7: Ja,
6: en
7: doordekken.
6: Ik zag hem ook een paar keer bij Tolu nog corrigerend zijn duels winnen. En zo'n wereldgoal maken. Dan die had niet meer staan, laat ik het zo zeggen.
5: Nee, wel kritiek over dat Koeman in het elftal staat... want hij wel twee keer onder de bal doorduikt. Ja. Waren plunders? Ik weet het niet. Van Koeman.
7: Even denken. Blunders is misschien wel wat sterker aangezet, toch?
5: Die El Arcovies schiet hem volgens mij wel goed binnen.
7: Ja.
5: Ja. Middenveld, Iataren, was natuurlijk heel goed bij Fortuna.
7: Ja.
5: Die heeft ook weer over prikkelen gesproken. Natuurlijk Danny Buijs over zich heen gehad van je moet er even een tandje bij zetten. Nou, dat deed hij, toch?
7: Ja, nou ja, ik zou het graag van hem willen horen. Maar mocht de media niet te woord staan achteraf. Maar hij speelde heel erg goed. Een fantastisch doelpunt. En ik vond eigenlijk zijn voorzet nog mooier.
5: Ja.
7: Op het hoofdje van Zeefuik, die wel echt een goede klik met elkaar hebben. Knap. Maar inderdaad, jammer dat hij dan niet even gewoon kan vertellen hoe dat allemaal gegaan is. Ja. En dan moeten we een beetje...
5: Hij is al een beetje een signaal in van, je moet je even eerst focussen op je eigen voetbal. En dan komen andere dingen. Dus
7: blijkbaar, ja.
5: Daar dacht ik vanaf te lezen dat hij even ermee heeft gezeten.
6: Ja, nou ja, Buijs legde het wel goed uit. Dat vind ik wel een heel prettig eigenschap van hem. Hij gaat geen onderwerp uit de weg. En vertelt hun standpunt. En ze heeft ook begrip voor de pers die hem graag wil spreken. En het gebeurt op zich wel vaker. Hè. Vorig jaar bij AZ dat je werd Wouter Goes werd ook wel eens uit de wind gezet. Na afloop, dan was hij niet beschikbaar in die tijd dat hij heel erg onder vuur lag. Met zijn gekke gedrag en zo. En dat gebeurt wel vaak. Het is jammer, maar ook niet meer dan dat. Toch?
5: Volgende keer staat hij er weer, denk ik.
6: Ja, en wat je aangeeft, dat vond ik inderdaad ook wel weer leuk om te zien. Die Zeefuik die speelt echt een hele belangrijke rol daar ook. Dat vind ik toch echt wel een fenomeen, een jongen van 21.
5: Mooie kopbal, echt zo stuur.
7: Ja, echt goed gedaan.
6: Ja.
7: Ja, klopt.
5: Zeker.
6: Ik ben benieuwd of hij erbij zet, ooit nog doorheen gaat komen. Natuurlijk nu voor de tweede keer verhuurd. Ja. Volgens mij zit er geen optie tot koop bij.
5: Hij zou nu dan, als hij aansluit, de vierde of vijfde spits zijn, denk ik toch? Want ze hebben er ongelooflijk veel op dit moment.
6: Ja. Ja, je hebt die Kovac natuurlijk die aan het doorkomen is. Ze behoren kan nog, dus dat wordt een lastig verhaal dan. Maar...
5: Aardige bezetting.
6: Ja, als 21-jarige, je weet het nooit. Ik bedoel, iemand als Peer Koopmeiners, die er hier nu ook weer in staat... die heeft natuurlijk ook aardige omwegen bewandeld voordat hij deze status bereikt.
5: Ja. En kon een mooie transfer maken natuurlijk. Gaat hij vast van de zomer doen.
6: Dan... Zou zomaar kunnen, ja.
5: We hebben voorin nog Valente, normaal als de middenvelder. Maar nu staat hij natuurlijk voorin omdat hij op links hangend een beetje werd opgesteld. 8. Zonneveld bij Sparta. Was ik het zeker mee eens. Bio en speler van de week. Vierde speler van Excelsior. Ja, ik zei al, Chris had er zin in. Diego Jan. Maar ook wel terecht, dat is een goede voetballer, hè?
7: Ja, het is echt een goede voetballer. De beste van Excelsior dit seizoen. En volgens mij staat hij ook hoog in ons klassement. Speler van het jaar klassement. En vorig jaar was hij al heel belangrijk. Maar nu speelt hij iets aanvallender nog. Is hij nog bepalender. En Excelsior doet het echt super knap. En hij is daar natuurlijk wel... Ja, het beste voorbeeld van eigenlijk, van dat ze op dit moment voor niemand bang hoeven te zijn daar.
5: Nee, zeker. Kan die misschien een mooie stap zetten? Is dan de volgende vraag vaak als een speler onderin of in de subtop het goed
7: vier dagen gesloten.
5: Even transfers.
7: Ja.
5: Ik had het met Chris Teupelman er dus over. Ik appte van, zou die de top aan kunnen op Feyenoord of iets daaronder nog met Twente of zo? Het zou toch wel kunnen. Zo spelen is het
7: maar
5: toch
7: wat
5: wel.
7: Zei Chris erover dan?
5: Ja, Chris zei, er is maar één topclub op dit moment, dat is PSV.
7: Ja.
5: Maar ik snap wat hij bedoelt. Maar net daaronder misschien zou die best wel meer waarde kunnen zijn.
7: Ja, op een subtop misschien ook een logische stap. Ja.
5: wie kapten draait, dat is wel...
6: Hij heeft een bepaalde onbevangenheid in zijn spel. Die doet vermoeden dat hij daar ook niet van in de war raakt... als hij een beetje hoger zal gaan.
5: Ja, nee, zeker.
7: En Gif ook gewoon een sterke jongen.
5: Gaat een leuk seizoen worden, denk ik, voor Excelsior. We hebben ook wat stellingen meegenomen, maar een kort antwoord graag daarover voor jullie. Het gaat dit seizoen een spannende titelrace worden.
6: Jeetje.
7: Ja, eens.
6: Ja, eens.
5: En er zit AZ in, hè, eigenlijk.
6: Wel, ja.
7: Ja, oh, precies. Ja. Stelling 1.1.
5: Ja. Ja, ik heb het toch een beetje
6: iets anders geformuleerd deze keer. Ja, dat is sterk.
5: Ja, nou ja, vier clubs eigenlijk. Feyenoord had Hajj Moussa moeten verkopen.
6: Oneens.
7: Eens.
5: Fortuna zit het voor de verrassing van het seizoen.
6: Oneens.
7: Eens.
5: Toch ook weer semi-AZ zit hierin. Anthony Correa moet zijn speelstijl aanpassen.
7: Eens.
6: Ja, eens.
5: Allright, dan gaan we maar gewoon naar die titelrace toe. Inderdaad, dan kunnen we Ajax, PSV en AZ en Feyenoord misschien allemaal in bespreken. Laten we maar beginnen.
7: Excelsior.
5: Excelsior. Ja, vierde toch? Ja, ja. Vijfde? Ja, volgens mij wel. Nou, we hebben op zich een hele mooie topper gezien, toch? Om daarmee te beginnen?
7: Ja, nee, zeker. Het was de eerste helft sowieso. Ik denk misschien de eerste uur. Was het gewoon echt genieten. Van beide kanten. Heel hoog tempo. Allebei de ploegen die risico durfden te nemen. Druk durfden te zetten. Veel fysieke duels. Op scherp van de snede. Ook gewoon veel goede voetbalmomenten. Tactisch interessant hoe beide trainers elkaar proberen te neutraliseren. Prachtige doelpunten van PSV. Die van Ajax was natuurlijk iets meer nog een formal goal. Maar ook mooie momenten van Ajax gezien. Het was echt genieten. En uiteindelijk, laatste half uur, ging het tempo wel wat verder omlaag. En bleef PSV wat meer overeind dan Ajax. Maar als voetballiefhebber was dit wel echt leuk om naar te kijken. Ja.
5: Zat Xavi eigenlijk op de tribune?
7: Ja.
5: Heeft hij gezien? Denk je dat hij dat er wel reclame is gemaakt voor Nederlands voetbal aan hem en de rest van de wereld?
6: Zijn standaard is natuurlijk het Barcelona-niveau.
5: Ik hoop dat hij die bril heeft afgezet.
6: Er werden natuurlijk ook best wel wat fouten gemaakt. En het was vooral heel erg meeslepend. Het was kwalitatief, de eerste helft wel van hoog niveau, maar die tweede helft vond ik wel echt...
7: Ja, was minder.
6: Dat contrast was gewoon te groot. En, ja. Nou, we hadden het net over de fitheid bij AZ, dat vind ik bij Ajax echt wel een heel raar verhaal onderhand. Dat je half september nog steeds dat fitheid een item is daar.
7: Ja.
6: En dat Mokio met kramp eraf moet. Dat, je bent nog niet eens aan de... Ja, zij zijn dan wel natuurlijk al Europees ook een tijdje bezig. Maar je bent net begonnen eigenlijk. Je hebt een lange voorbereiding gehad.
7: Ja.
6: Daar snap ik niks van.
7: Ja, het was natuurlijk deels een factor dat de spelers inkwamen die nog fysiek opgebouwd moeten worden. Dat laatste half uur die dan nog wat minder belastbaar zijn. Maar inderdaad, er waren er ook een paar bij die wel al verder zouden moeten zijn. En dat is inderdaad niet nieuw. Dat hebben we vorig jaar week in week uitgezien dat na een uurtje wel redelijk op is.
6: Maar ik neem aan dat ze dat geanalyseerd hebben.
7: Ja, daar zijn ze ook
6: al
7: mee
6: bezig.
7: Dat
6: het niet van gisteren is.
7: Ja, ja, maar het was dan denk ik toch dusdanig groot verschil in intensiteit. Ik hoorde zelfs Guus Steel zeggen dat hij na 70 minuten op was. Nou, dan is er veel gelopen.
6: Ja.
7: Die kan normaal gesproken twee wedstrijden achter elkaar spelen. Dus ik denk gewoon dat het een groot contrast is met de wedstrijden die normaal gespeeld worden. En hoe hoog het tempo nu lag. Ja, dat is dan blijkbaar moeilijk te behappen.
6: Ja, Mokio speelde wel goed trouwens.
7: Ja, eerst zelf was hij echt heel goed.
6: Ja.
7: Ja, fel in de duels en met lef. Het is natuurlijk een jonge speler die ook wel zijn pieken en dalen heeft. Maar nu was hij aan de bal, durfde in te dribbelen, zat er overal bovenop. Dus wel echt knap. Alleen dan is het inderdaad na een uurtje wel de tank leeg.
6: Ja.
7: Het was wel ongelukkig, want toen hadden ze net al vier wissels doorgevoerd. Dus dan is het een beetje, was het geen goed moment.
6: Is er na afloop, wat ik zag het ook in de chat voorbij komen, nog gegaan over die zesde wissel?
5: Ja, we hebben inderdaad een vrij cynische, denk ik. Super chat. Geachte medewerkers, €2, dankjewel wel daarvoor. Maar een nieuwe strategie, wissel nodig, schakel iemand uit. Ja, er zit een enige ondertoon in, heb ik het
7: idee. Ja, dan gaat het erom dat Ajax kreeg een zesde wissel omdat Bouwman niet verder kon.
5: Ja, dat was dan niet het hoofd.
7: Tegenstander. Ja, maar weet je wat is? Het hoofd is natuurlijk, hij kreeg geen lucht. En dan word je licht in je hoofd.
5: Ja,
7: dus hij greep ook naar zijn hoofd. Hij was wel duizelig. Je krijgt even niet zo goed adem. Dan heb je zuurstoftekort. Ja goed, ik ben ook geen dokter. Maar dan moet je dan helemaal te gaan... Ja, wat is dan een hoofdblessure, weet je wel? Ja, ben je licht in je hoofd?
6: Interessante vraag. Ja.
7: Nou ja, goed, dat is inderdaad. Misschien moet je daar nog eens naar gaan kijken. Dat is niet aan ons om dat onderscheid
5: nogal
7: te maken.
5: Nogal grijs gebied met die witte wissel gewoon, denk ik.
7: Ja, ja. En inderdaad, als iemand zijn been eraf ligt... Ja, mag ik hem dan niet wisselen, want het mag alleen mijn hoofdblessure, weet je wel? Dat is best een lastige afweging.
5: Dat is eigenlijk pas Nijhuis doorspelen, denk ik.
7: Maar... Ja, Nijhuis doet dan zo, hè?
5: Ja, ja. Door, ja. Gezien.
7: Ja. Maar nee, daardoor kon PSV inderdaad ook nog een zesde wissel doorvoeren. Want dat is dan natuurlijk de consequentie. Ik moet zeggen dat ik dat ook niet helemaal helder had. Zaterdagavond in het stadion, dus we waren even verrast. Maar de echte spelregelkenners onder ons, die wisten dat natuurlijk al lang. En daardoor kon PSV ook nog een keertje wisselen. Dat was wel opmerkelijk, ja.
6: Maar het was niet dat Ajax er echt op vooruit ging per wissel?
7: Nee, met elke wissel erger eigenlijk. Ja. En met name natuurlijk de keuze om Tolu eraf te halen. Ja. Die ik zelf onbegrijpelijk vond. Ja. Omdat hij, aan het begin speelde hij niet eens zo zijn beste wedstrijd. Maar op een gegeven moment halverwege de eerste helft kwam hij erin. Eigenlijk na zijn goal. En was hij zo bepalend. En zelfs als hij de bal kwijtraakt, is het natuurlijk wel een speler die twee verdedigers om zich heen nodig heeft. Of in elk geval eentje bindt. Waardoor er voor de spelers omheen ook ruimtes ontstaan. En...
6: Ja, precies. Want los van wat hij zelf dan aan de bal doet, hij biedt natuurlijk eigenlijk de gelegenheid om te voetballen. Ja, zoals, dat, ja. Zoals PSV daar last van heeft.
7: Ja, daar zijn ze kwetsbaar in. Ja. Dat heb ik de afgelopen jaren ook wel gezien. Met dat Ajax met Robbie dat probeerde te doen. Inspelen, doorbewegen, eronder komen. Maar ook als je aan het einde nog vrije trappen voorzetten wil gaan geven, de lange bal wat opportunistischer wil gaan spelen, is wel handig als je een van 98 hebt staan.
6: Ja.
7: En ja, Mitchell zei zelf van ja, we wilden nieuwe energie, maar ik geloof ook heel erg in Marcus Leonardo en Dolberg, die ook wel een bal kunnen vasthouden, maar dat gebeurde totaal niet.
6: Nee.
5: En Leonardo, dat is ook helemaal niet onbekend, toch?
7: Nou ja, Dolberg kan je ook rond aanspelen.
5: Maar niet met zijn rug naar de goal en de bal bij zich houden, toch?
7: Dat lukte wel eens, maar dat is anders dan Tolu.
5: Ja.
7: En die was totaal anoniem. Marcus Leonardo is gewoon even heel erg zonder vertrouwen aan het voetballen. Dus bij elk balcontact hou je hard vast, want vaak is hij mooi kwijt. Ja. En daardoor kwam hij eigenlijk totaal niet meer aan het voetballen. Julian Brandt werd naar de zijkant gehaald, waardoor hij hem eigenlijk miste in de as. Dus... Ik vond de wissels heel ongelukkig. En
5: kon hij dan echt wel 90 minuten, denk je? Of is een, zeg maar, Tolu op 50%, een beetje leeglopend, al beter dan Marcus Leonardo?
7: Ja, dat is eigenlijk wel mijn conclusie. Maar ook gewoon het type spits wat hij is. Hij heeft een week eerder wel 90 minuten gespeeld tegen Telstar. Nou is dat natuurlijk op een andere intensiteit. Dus ik kan me voorstellen dat de pijp op een gegeven moment of de tank een beetje leeg is. Ja. Alleen, ja, wat jij zegt, daar ben ik het mee eens. Van ja, Leonardo, heb je gewoon in dit type wedstrijd heb je daar niet zo heel erg veel aan. En Ajax raakte gewoon totaal de grip op het middenveld en in de as kwijt. En die had je denk ik met Tolu wel langer kunnen behouden in elk geval. En misschien had je dan een 80ste minuut gewisseld, maar niet al voor de 60ste minuut. Want daardoor was de wedstrijd eigenlijk klaar en kon PSV heel makkelijk overeind blijven.
6: En hoe ver is die jongen van Sunderland, die vleugelspits die ze gehaald hebben? Want dat zag je ook gisteren weer, dat op links... Die diepte daar, die ontbreekt zo sterk.
7: Ja. Ja, na de interlandperiode wordt hij pas verwacht.
5: Okay. Adingra, toch?
7: Adingra, gehuurd. En die heeft een enkel blessure, dat was in Engeland ook al zo. Dus dat wisten ze toen ze hem haalden, maar dat duurt nog wel eventjes. En dan na de interlandbreak, eind september is dat. Dus begin oktober zal hij weer aansluiten. Maar ja, dat mis je ook. Gewoon iemand die snelheid en diepte brengt. Dat is heel weinig. En ik vond wel dat Mitchell dat in de eerste helft heel slim oploste door de buitenspelers helemaal naar binnen te halen en echt rond Tolu te laten spelen.
6: Ja.
7: Nou, dat werkte natuurlijk geweldig. In ieder geval aanvallend gezien, want Ajax kwam echt tot een paar hele grote kansen. Maar goed, aan het einde, als de ruimtes groter worden, is het ook wel lekker als je iemand hebt die diepte kan brengen. En
6: het streven is natuurlijk dat je kan gaan variëren in aanvallend opzicht, inderdaad. Dat, begin oktober.
7: Ja.
6: Die stelling, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Dat je van Ajax echt mag verwachten dat die nog enorme progressie gaan boeken. Als iedereen wel eindelijk eens een keer fit is en 90 minuten inzetbaar.
5: Dat zullen ze ook
6: dit
5: wel
6: was
5: voelen.
6: Een soort amuse dan gisteren, die eerste helft. Maar het hoofdgerecht komt volgens mij. Ja.

0: maar ik denk wel dat het een leuke titelrace kan worden. En het zou leuk zijn als Feyenoord en AZ ook blijven aanhaken. Dat we echt tot het einde, dat ze elkaar tot het uiterste dwingen. Want het komt niveau ook gewoon ten goede.
1: Stel, dat is zo in oktober en die wedstrijd had dan plaatsgevonden. Denk je dat het dan nog beter op was gegaan? Of had PSV het alsnog dan wel over de strepen getrokken?
2: Nou, dan had met name die tweede helft een ander aanzicht gekregen. Omdat Ajax dan waarschijnlijk dat de hoge niveau langer had kunnen volhouden. En ook dat de wissels tot verbetering leiden in plaats van achteruitgang. Want dat heeft natuurlijk inderdaad te maken met het feit dat die jongens gewoon nog opgetraind moeten worden. Ja. En of AZ er dan bijvoorbeeld bij kan komen. Dat vind ik ook wel iets leuks aan Leroy Echtot. Je hebt natuurlijk vaak trainers die dat onderwerp heel snel wegschuiven.
1: Martens.
2: Ja, zeker. Ja, dat is een goed voorbeeld trouwens. Maar je hebt er wel meer. Mm. En hij draait er allemaal helemaal niet omheen. Dat is volgens mij de kop boven dat artikel ook gemaakt heb. We staan niet per ongeluk bovenaan.
1: Ja, waarom niet?
2: Ik ga ook niet doen alsof dat inderdaad allemaal toevalstreffers zijn. En als je nu ziet dat ze uitwedstrijden zoals in Heerenveen en eerder dit seizoen bij Fortuna, dat zijn jarenlange bananenschillen geweest. Ja. De afgelopen jaren gingen ze daar onderuit. Ja, nu winnen ze dat soort wedstrijden. En als je dan ziet wat... we hebben het over de impact van wissels. Die is bij AZ ook groot tegenwoordig.
1: Hornkamp.
2: Die Biskov, die nieuwe Deense jongen, die heeft een paar dagen meegetraind. En normaal wordt dat wel heel schema en ontwikkelplan en moeilijk allemaal. En dan na een half jaar wennen mogen ze een keer meegaan doen. En hij, of 6 dagen na de contract tekende, geeft hij een wereldpaas. Hè, bij die tweede goal van AZ, die eerste van Meerdijk. En Oefkir invallen, die beslist vervolgens de wedstrijd. Dus in de breedte zit dat ook wel goed. En dat neemt Echtot ook allemaal mee. Ik vroeg nog een beetje gekscherend na afloop. Ik zei tegen hem, nog 29 finales hè, en dan ben je er. En hij loopt daar ook helemaal niet omheen. Ze zeiden, nog 29. Nou ja, ik vind dat wel wat hebben eigenlijk. Ja. En als het misgaat, dan zal niemand om zijn kop schreeuwen. Want nee. Het is helemaal niet gek als AZ geen kampioen wordt. Alleen, er begint wel iets te leven. Wouter Goes zei dat ook na afloop. Er begint toch wel iets te leven in deze groep. Dat er iets moois kan ontstaan hier.
1: Ja, en dat is ook wel verfrissend bij AZ, toch? Want dat is vaak wel afgehouden, wat je ook zei. En dan kwamen de resultaten ook niet.
2: Nou ja, de doelstellingen zijn al 80 jaar hetzelfde, geloof ik. Dat is eindigen bij de eerste 4. Ja. En daar heb ik met Max Huibers in het verleden ook wel eens discussies over gehad. Van dat mag wel wat pittiger onderhand, toch? Als je bijvoorbeeld na dat seizoen met Arne Slot, het coronaseizoen, dat je om de titel aan het spelen bent. Ja, dan kun je wel blijven zeggen, de eerste 4. Maar aan de andere kant, wat winnen zij ermee als ze zeggen, de doelstelling is nu de eerste 2. Dan staan wij als eerste weer vooraan om ze daar mee te confronteren als het niet goed
1: misschien
2: gaat.
1: Misschien straal je wat uit als je het zegt, naar je groep.
2: Nou ja, kijk, trainers kunnen het gebruiken ook inderdaad om het los te maken. Zoals we ook bondscoaches bij Oranje hebben gehad, die dat iedere dag bleven herhalen. Van Marwijk deed dat, Van Gaal deed dat. En spelers vertellen wel dat op een gegeven moment gaat dat wel in je systeem zitten, ja.
1: Ja, Van Gaal was de laatste toch, die kampioen werd met AZ? Of niet?
2: Ja, in 2009.
1: Ja, precies. Ja. Oh ja, dat is een mooie voorbode misschien.
0: Ik vind dat die andere drie moeite niet zo kinderachtig over doen. Ook Ajax, PSV, Feyenoord. Gewoon uitspreken dat je kampioen moet worden, natuurlijk.
1: Bij Feyenoord, als we het daarover hebben, hebben ze dat juist niet uitgesproken natuurlijk.
0: Ja,
1: ze sluiten het ook niet uit. Van. Ja, het hangt er een beetje tussenin.
0: Ja. Ja, als het gebeurt, dan vinden we het goed, maar...
1: dan zeggen ze geen nee.
0: Nee, maar goed, ik hou dan meer van de types zoals Van Persie die gewoon zegt vanaf het begin, wij willen kampioen worden, klaar.
1: Maar misschien heeft hij er wel weer last van gehad, omdat hij dat heeft gezegd, snap je? Dus ik snap hoe trainers, bestuurders wel daarover denken. Jij niet?
0: Nou, eigenlijk niet, maar...
1: Zegt Ajax, we moeten gewoon kampioen worden?
0: Ja, Jordi Cruijff heeft dat natuurlijk wel gezegd.
2: Heel duidelijk, toch?
1: En de vorige trainer.
0: Maar met Farioli was dat natuurlijk anders. Die wilde dat ook niet uitspreken. Ja, ik hou er nooit zo van. Ik denk, als je een van de beste clubs van je land bent, dan wil je kampioen worden. Dan hoef je toch ook allemaal niet zo moeilijk over te doen.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Nee, Farioli ging er echt te geforceerd mee.
0: Ja,
2: onder,
0: vond ik ook.
1: En PSV, zij winnen gewoon in Amsterdam. Die delen best wel een grote tik uit. Tenminste, misschien is het vroeg in het seizoen, maar in ieder geval lekker voor jezelf trouw. Verdediging, stond het beter nu met Geertruida, vonden jullie?
2: Ja. Ja, goed, volgens mij de eerste rondje dat we hier deden, toen riep ik al van onmiddellijk halen. Ook al is het nou 15 miljoen is of 18 miljoen. Dat is gewoon precies wat ze nodig hebben.
1: Ja.
2: En dit was dan de eerste wedstrijd. Maar wat ik net al schetste, als je ziet de aanloop die jongen heeft gehad. Als je dan je hoofd zo cool houdt als hij, en je haalt eigenlijk gewoon meteen je niveau. Ja, daar kunnen ze alleen maar blij mee zijn. En dat is voor Bos, niet alleen hij, maar ook Sano, past zich heel makkelijk en snel aan. Dat was een van de andere jongens die er positief uitschoot, vond ik, bij PSV. Dat is voor trainer natuurlijk heel prettig. Dan kun je dat hele verhaal over wennen en acclimatiseren en zo kun je door de shredder halen. En die jongens die staan er gewoon meteen. In een geheel dat door Bos zelf is geboetseerd en is neergezet natuurlijk.

0: Aan PSV zie je gewoon waar ze mee bezig zijn al heel lang. En dan is het gewoon voor dat soort gasten heel makkelijk aanhaken.
1: Hij maakt een goede goal. Hij gaat sowieso, maakt hij ook vaker goals, dat voegt hij ook nog eens toe. Maar je zag voetballen natuurlijk dat het allemaal veel soepelder liep, hè, vanaf het begin eigenlijk. Of is dat omdat het een topper is, dat er meer ruimte is ook?
2: Nou, misschien wel. Maar op het middenveld, zeg maar, was er echt wel strijd. En het was niet zo dat hij minutenlang de tijd kreeg om zijn oplossingen te vinden. Hij had een paar ballen die echt geweldig waren. En zijn goal was inderdaad natuurlijk heel knap, maar ook gewoon in het duel, zoals je net al een beetje beschreef. Wanneer dek je door, wanneer ga je man op man? Ook tegen Tolu heeft hij een paar duels gewonnen. Gewoon een heel volwassen speler die zich niet gek laat maken in zo'n topwedstrijd. En het was inderdaad eigenlijk de enige twijfel die je bij PSV had. Van voorin in het middenveld is heel veel kwaliteit, maar krijgen ze het achterin een beetje goed neergezet? En nou, je ziet nu al wel dat het goed staat. Met Dest die natuurlijk heel veel voetbal brengt. Mauro als linksback ook heel veel voetbal. Obispo had een paar hele goede momenten. Nu ook. Die zal hem waarschijnlijk ook helpen dat nu Geertruida naast hem staat.
0: Dus, dit was een beetje de Obispo zoals we hem op het WK zagen. Dat vond ik ook echt een stuk beter dan bij PSV vaak. Maar hij stond een beetje met diezelfde flair stond hij daar. En dat zal ongetwijfeld ook met Geertruida te maken hebben. Dan sta je er toch iets rustiger waarschijnlijk. Ja. En een andere vraag, voorin is natuurlijk ook een vraag al lang beantwoord. Dat was natuurlijk hoe Van Bommel terugkwam naar die lange, zou komen naar die lange blessure. Even los van dat al dan niet rode kaart gehouden hoor. Die is ook heel lekker teruggekomen. Hè. Bij de eerste goal leek het net alsof hij zijn trampoline had meegenomen. Zo hoog kwam hij. Ja. Maar ook een paar rushes. En, daar kunnen we ook heel veel van verwachten.
1: Ja, die ontwikkelt zich zo op een manier dat je denkt, kan topscorer worden zelfs misschien wel van de Eredivisie?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. En het is natuurlijk gewoon voor Peter Bos ook heel knap. Want na 3 jaar lang de Eredivisie te domineren met aanvallend voetbal, goed voetbal, het elke keer weer opnieuw voor elkaar kunnen krijgen om dat niveau vast te houden. En na de Cruijffschaal twijfel je heel even van, oei, dit is wel een eerste tik en hoe gaan ze daarvan terugkomen? Maar de laatste weken tempo, fysiek zijn ze in orde. Eerste helft tegen Ajax hebben ze een moeilijke fase gehad, maar hebben ze ook zelf wel echt wel kansen gecreëerd, PSV. En uiteindelijk blijven zij overeind. En wat ik van Bos ook wel sterk vond, Michel heeft zijn eigen ploeg eigenlijk een beetje uit de wedstrijd gewisseld. Maar PSV werd sterker met elke wissel die ze doorvoerden. En dan haalt hij Perisic naar de kant, want die was op een gegeven moment op. Noah Fernandes, toptalent, had het ook een beetje moeilijk op middenveld. Nou, dat ziet hij, daar grijpt hij op in en er wordt PSV beter van. Mijnans voorin, om wat meer druk te zetten. Dat pakt allemaal heel goed uit. En dat is ook echt wel verdienste van Bos, dus knap.
1: Ik denk als zij 10 wissels hebben, dat ze ook elke keer sterker worden.
2: Ja, dat is toch de luxe van de bank die ze hebben. Maar op dit moment is PSV gewoon... AZ staat bovenaan, maar PSV is in mijn ogen dan de beste club van de Eredivisie.
1: Ja, all right. Nog iets over de topper. Ik zag Brand, dat mensen zeiden die heel goed was.
2: Ja.
1: Is het je opgevallen?
2: Ja, zeker. Zeker. Al langer natuurlijk. Maar je ziet ook in dit soort wedstrijden dat hij gewoon over heeft. Dus iedereen, als het tempo zo hoog ligt en het is continu schakelen, balwinst, balverlies, dan heb je een soort van kleine kijkcirkel. En bij Julian Brandt, die heeft het overzicht. En die ziet de ruimtes op het veld. Hij is continu ook aan het wijzen naar ploeggenoten van blijf maar even of nu moet je juist wel gaan. Hij herkent wanneer je de bal even in de ploeg moet houden. Hij herkent wanneer je juist moet versnellen, waar hij moet aansluiten, waar hij moet lopen. Dus daarin merk je gewoon dat het een topvoetballer is die al jaren op een heel hoog niveau speelt. En natuurlijk doet hij dingen verkeerd. Hij mist natuurlijk ook een grote kans in de eerste helft. Maar je merkt wel in zijn slimmigheid dat dit wel een geweldige aanwinst is voor Ajax. Dus wel een sterke wedstrijd van hem.
1: Andere aanwinsten? Je ziet nu een beetje hoe goed ze zijn. Wie valt er tegen, wie valt er mee? Wie is heel goed?
2: Tolu is van de nieuwe spelers bedoel je dan?
1: Ja. Tolu was goed natuurlijk.
2: Ja, Tolu had even moeite om de wedstrijd in te komen. Ja. En heeft zijn trainer hem nog een handje mee geholpen om wakker te schudden. Dat was ook wel echt.
1: Je kan goed uitkafferen, zeg maar. Ja, of kafferen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, het is bijzonder om te zien. Omdat Michel, buiten het veld is hij zo rustig en een heel warme persoonlijkheid. En hij is heel erg van arm om de schouders met de spelers. En praat over omgaan met de druk en hoe zit je in je vel. En is heel Echt een lieve man. Maar langs de lijn komt een soort van Spaanse furie in hem naar boven. En,
0: je hoeft niet te raden wat hij van bepaalde situaties vindt.
2: Nee, maar bij iedereen. Ik heb Daley Blind ook zien uitkafferen. En het maakt niet uit wie het is. Hij gaat gewoon helemaal los. En die spelers accepteren dat. Omdat ze weten dat hij daarna... spreek je het met elkaar uit. En is het allemaal goed bedoeld. Maar het gebeurde nu bij Tolu een paar keer dat hij... Ja, het hele spelplan van Ajax was natuurlijk lange bal op Tolu en daar omheen bewegen. En zijn eerste drie duels verloor hij eigenlijk vrij laconiek. En Mitchell werd echt drie keer helemaal gek. En bij de derde keer trok hij zijn jasje à la Hanska junior uit. Die gooide hij weg en stuurde Dolberg en Leonardo de warming-up in. En die hadden allebei ook echt zoiets van, is dat nou nodig? Het was volgens mij na 20 minuten, die zaten bezig van, dan doe ik mijn hesje maar uit. En op een gegeven moment ging ze zo lopen en... Hij had ook woorden even met Tolu die ook zo langs de kant stond van is dit nou allemaal nodig op deze manier? En twee minuten later scoort hij en ging even het vingertje naar de mond. En volgens mij heeft hij achteraf gezegd dat het niet naar de trainer was, maar het was natuurlijk wel naar de trainer. Want ja, wie is het anders? Ja. En dat is ook prima, want dat hebben ze al lang met elkaar uitgepraat. Dat was wel een grappig element. En hij was natuurlijk uiteindelijk wel heel belangrijk. Hij heeft er veel gescoord. Nou, Marcus Leonardo hebben we net besproken, die is... heel erg ongelukkig in al zijn acties eigenlijk. Nog los van het missen van kansen. Ook in het meevoetballen breekt hij nog weinig. Maar hij heeft wel met zijn loopacties... blijft toch het idee hebben van... als het op een gegeven moment wel een beetje begint te lopen... dan kan hij er ook zomaar 20 maken nog dit seizoen. Omdat hij telkens op de juiste plek wel staat. Daley Blind is natuurlijk geblesseerd. Adingra is nog niet bij. Brandt hebben we net besproken. Amrabat viel
1: heel aardig in.
2: Kayo Rieke.
1: Beetje sowieso nog.
2: Aan de bal, versterking, zonder bal.
1: Kwetsbaar.
2: Ja, wel erg kwetsbaar. Mag je er wel wat meer van verwachten, vind ik.
1: Precies. Alright, nou, we hebben de topper AZ en die clubs denk ik goed besproken. Gaan we naar Feyenoord. Het was tot de deadline spannend. De partij Kabbedome moesten wakker blijven die dag.
2: Ja, vannacht bedoel je. Ja.
1: De deadline zit erop, maar de deadline in Saoedi-Arabië was blijkbaar ook heel belangrijk. Ooit wilde Hajj Moussa graag hebben voor een transferrecord. Feyenoord doet het niet. Begrijp je dat ze het niet doen, Simon? Omdat er geen garantie afgegeven kon worden door OITL?
0: Nou ja, precies om die reden was ik het oneens met die stelling. Dat ze, ik snap het wel. Ik bedoel, ze zijn al heel stellig geweest vanaf het begin af aan dat ze hem binnenboord wilden houden. Nou, er kunnen altijd bedragen op tafel komen die de boel weer vloeibaar maken. Maar als je te maken hebt met een club die, die geen bankgarantie wil afgeven... terwijl je, dat heeft Martijn allemaal haarfijn uitgelegd in een stuk op Pro... dat ook de ervaring met Hansco en Al Nasser daar een rol in hebben gespeeld. Toen hebben ze hetzelfde gehad. Die zat al helemaal klaar daar in het spelershotel, zijn trainingspakje. En die kon niet terug.
1: Werd gewoon niet toegelaten in het hotel. Dat is toch bizar?
0: Ja, en dat was een geintje van 7 miljoen euro. Hè? Ja. Dat ging om 33 miljoen. En uiteindelijk is hij voor 27 naar, of zoiets, 26 naar Atletico Madrid gegaan. Ja, dat wil je niet nog een keer. En als een club dan met geen bankgarantie wil geven... en met een aanbetaling niet hoger wil gaan dan 5 miljoen... ja, dan snap ik dat je op een gegeven moment zegt, zoek het maar uit. En het probleem is dan natuurlijk wel dat je met een zwaar teleurgestelde speler nu zit.
1: Ja.
0: Want dat te laat komen was natuurlijk geen toeval. Dat is dan aan Van Bronckhorst om dat te lijmen.
1: Maar als je dit dan
0: vanuit
1: uitlegt...
0: het directiestandpunt snap ik wel dat je... misschien kun je wel fluiten naar je geld. En Al-Ittihad.
1: Ittihad, ja.
0: Die hebben een hele slechte naam opgebouwd. Dus er zijn natuurlijk ook wat mensen ingedoken. En er zijn heel veel transfers afgeketst omdat ze niet met garanties komen. En wij denken altijd maar dat ze standaard aan het staatsinfuus liggen. En dat ze zetten de kraan open en er komen miljoenen, tientallen miljoenen uitstromen.
1: Was ook zo.
0: In veel gevallen gaat het ook zo, maar kennelijk niet bij deze club.
1: Nee.
0: Dan snap ik dat Feyenoord op een gegeven moment de streep trekt.
1: Er zijn ook wat regels veranderd volgens mij in die competitie. Dat ze ook iets gezonder allemaal moeten worden. Inderdaad, veel transfers niet doorgegaan. Jij zijn nog wel eens op de stelling.
2: Ja, soms ben ik een beetje... Rick, als dan denk ik vind het leuk voor de discussie. Maar ik ben het met Simon ook wel eens. Alleen het is natuurlijk wel gewoon echt een lastige situatie. Want je kan de grootste transfer in je clubhistorie doen.
1: 40 plus of zo was het uiteindelijk, toch of 40. Ja.
2: En hoe lang is het bij Feyenoord niet gegaan over... ooit was de situatie met Jonathan de Guzman die naar Engeland kon, toch?
1: Ja,
2: en een jaar later transfer
1: naar
2: bij
1: City of zo, dacht ik.
2: Ja, ja. Nicola Jurgensen, goed, dat verhaal kennen we ook allemaal, maar... Ja, dit ga je natuurlijk nooit meer krijgen. En het is natuurlijk wel gigantisch veel geld voor een speler die enorm belangrijk is.
1: Maar... Zou hij niet kunnen? Stel, hij gaat in de Champions League... ik weet niet of hij meegaat naar Barcelona natuurlijk. Maar
2: dat is ook
1: hij maakt een paar goals in de Champions League.
2: Nee, dat kan zou wel. Kunnen. Dat zou kunnen. Maar...
0: En er kan ook een andere Arabische club komen over een half jaar.
1: Ja, met een bankgarantie. Ja,
0: die wel met een bankgarantie komen, ja.
1: Het zou lekker zijn, ja.
2: Maar goed, het is zo'n hoog bedrag. En voor hem zelf is het natuurlijk ook... voor hemzelf is het heel oneerlijk, eigenlijk. Even puur vanuit zijn standpunt bekeken. Zo'n stap kunnen maken. Je laat wel de topscorer van Feyenoord gaan voor 15 miljoen. En dan had Moussa mag niet weg voor 40 miljoen. Dat is natuurlijk voor hem is dat niet uit te leggen. Hij kan Feyenoord een geweldig bedrag opleveren. Hij kan financieel afhankelijk zijn voor de rest van zijn leven. Nou, zijn hele familie ook. En dan mag je niet. Ja, dat is wel heel hard voor hem. Maar hij zal de knop toch om moeten zetten. Ja. Want over de twee dagen overmorgen is Pees in Camp Nou.
1: Ja. We hebben het verhaal natuurlijk ook met Martijn gelezen, met Rigo. En alle interviews op camera, daar heeft hij wel de gave van het woord natuurlijk. Van Bronckhorst is een amabele man. Ja. Robert Enor, weet je ook, die kan dat vast misschien wel uitleggen op deze manier. Zo van ja, we konden gewoon niet het geld krijgen, dus we konden die niet laten gaan. Of werkt dat bij spelers niet? Dan is het ene oor in, de andere oor uit.
2: Ja, het is natuurlijk een beetje een technisch verhaal met die bankgaranties. En het eerlijke verhaal is ook dat Feyenoord hem eigenlijk sowieso niet wilde verkopen, toch? Dus uiteindelijk las ik in dat stuk van Martijn dat ze er wel over na wilden denken nu in dit geval met die bankgarantie. Dat ze het echt wel aan het overwegen waren. Maar ja, dat zal misschien ook nog wel deels hebben meegespeeld dat ze het gewoon eigenlijk echt niet zaten zitten. En ook dat snap ik wel, want sportief, hij is een soort van de witte vlag. Want je hebt het nu al best wel lastig zonder Ueda voorin. En dan zou je ook Hartmoussa nog laten gaan. Nou, we hebben Diarra gezien, die is er niet klaar voor om hem op te volgen. Gonzalo Borges zien we helemaal niet meer.
1: Bestaat hij nog, is de vraag.
2: Die is nu zijn plek kwijt aan een jongen van 17, die trouwens geweldig inviel.
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk wel een probleem dat ze dat niet kunnen opvangen als hij vertrekt.
1: Maar ik snap wel, kijk, de Feyenoord-supporters dachten, nou ja, doe maar. Volgens mij zag ik een paar polletjes voorbij komen, 97%. Zei ja, verkopen maar, want er staat iemand klaar. En dan maar even terug in de ambitie en dan kan je volgende zomer helemaal doorpakken. En dan geef je de jeugd de kans. Maar nu komt hij terug, moet Schaken weer op zijn beurt wachten. Maar heb je misschien wel een Champions League-waardige aanval, wat Ferry precies spelen, deed best aardig.
0: Ja, maar Schaken is natuurlijk, dat debuut was sensationeel, maar dat is natuurlijk niet iemand waar een heel seizoen in een dubbel programma op kan rekenen.
1: Ja. Dus het is best aardig nu achter Hartmoussa Schaken hebben.
0: Ja, alleen het voordeel wel, als dit soort gasten wel gaan. Het leuke is dat vaak uit nood geboren pas dit soort talenten dan doorkomen. En dat kan hartstikke goed uitpakken. Alleen, ja, hij is wel heel erg jong natuurlijk, deze jongen. En alles zal afhangen van hoe hij zelf die knop weer gaat omzetten. Ja. Want dan is het gewoon de beste speler van Feyenoord.
1: Het was wel iemand, had hij een blessure ergens als hamstring of zo. Dat je dacht, nou, deze gaat echt 6 weken niet meer spelen. En dan liep hij weer, fluitend over het veld. Het is natuurlijk wel apart gozer. Dus misschien ook wel op een goede manier nu. Dat hij ook met deze knop omzet van boeien, ik ga weer voetballen.
2: Is de koning van de schijnbeweging, toch? Dus in dit geval moeten we het ook zomaar misschien een beetje opvatten.
1: Schijnbeweging van 50 miljoen.
2: Ja.
1: Ja, lekker.
2: Ja, het is inderdaad wel. Hij is ook reserveaanvoerder, toch? Bij Feyenoord. Dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid in de groep om op een gegeven moment inderdaad de knop om te zetten en de focus weer te pakken. Maar dat zal best wel even wat managers zijn voor van Bronckhorst. En ik moet zeggen, als je een trainer zou moeten kiezen om deze situatie te managen, op te lossen, dan zou Van Bronckhorst wel hoog op mijn lijstje staan. Dat hij wel zelf in de top heeft gespeeld en denk ik heel empathisch daar mee om kan gaan. En ook duidelijk genoeg het belang van Feyenoord kan verdedigen.
0: En als die aanpak niet werkt, dan kan daarachter Robert Enoorn misschien nog een rol spelen. Want die is juist weer meer van het type van nou kappen met dat gouden hoeren en werken voor je geld.
1: Ja. Precies. En woensdag is die wedstrijd, daar zullen we snel nieuws hebben. Als die meegaat, dan zal die weer aangenomen worden, toch? Als speler van Feyenoord.
2: Lijkt me wel, toch?
1: Tegen Barcelona kan je hem best gebruiken.
2: Dat denk ik ook.
1: Zeker.
2: Al moet ik zeggen, voor een rechtspoot schoot hij Schaken hem aardig binnen met links.
1: Hij zei inderdaad dat hij eigenlijk heel veel met links kan. Ja. En daardoor wat onvoorspelbaar is. Ja, dat is wel knap.
2: Ja, want zijn vader had verteld dat hij eigenlijk rechtsbenig is.
1: Ja, klopt. Hij kon nu heel goed dreigen naar links en dan met rechts er langs. Maar nu kon hij het blijkbaar allebei. En fijn dat jullie sowieso verrast tegen NEC, want tendens was negatief inderdaad. Hartmoussa, Ueda, dan denk je, nou, NEC, dat wordt heel lastig.
0: Ja, ik was er wel door verrast, ja. Misschien ook wel enigszins geholpen door het feit dat NEC gewoon blijft voetballen zoals ze altijd doen. Terwijl Schreuder natuurlijk eigenlijk de hele zomer zich heeft beklaagd over de beperkte defensieve inbreng die ze hebben. Nee. Of het aantal spelers dat hij daar heeft. Maar hij zal zich niet aanpassen daardoor. Maar als je ziet hoeveel ruimte, volgens mij was dat die tweede goal die uitbraak van Feyenoord.
1: Ja.
0: Hoe ze het hele veld kunnen oversteken. Hoeveel ruimte er, geloof ik, 60 meter achter de laatste lijn ligt. Dat helpt dan ook wel.
1: juist met dit middenveld, met CGO Valente en zo, dan kunnen ze ervan profiteren dan.
0: Ja, ik noemde net inderdaad Hartsmoes de beste speler van Feyenoord, maar dat is misschien CGO wel inderdaad. En wat dat betreft maakt Feyenoord natuurlijk wel een paar statements. Ik bedoel, ze zou het geld hartstikke goed kunnen gebruiken, maar door Reed binnen te houden, door CGO binnen te houden, door Hartsmoes nu binnen te houden. Ja. Daar toon je ook ambitie mee. En bij Ajax die investeert dan heel veel in nieuwe spelers en zo. En bij Feyenoord zoeken ze het dan meer hier. Hebben ze ook minder geld trouwens om de markt mee om te gaan. Maar dat lijkt me als supporter ook wel prettig dat in ieder geval je beste spelers nog binnen zijn.
2: Ja. Wel echt knap hoor. Met name de fase na rust van Feyenoord dat ze echt doordrukte. En dat is natuurlijk een beetje het risico bij NEC. De speelstijl kan alleen als de druk op de bal klopt. En op een gegeven moment was dat niet in orde. En dan wordt het dus echt zo gigantisch dat je wel heel kwetsbaar wordt. En daar moet je dan van profiteren. En je ziet ook de meters die zo'n CGO aflegt in een wedstrijd. Waar die allemaal is. Valente die nu dan vanaf links een beetje ook zijn eigen ruimtes kon zoeken. En die twee die vinden elkaar wel. Hè? Dat is ook wel grappig om te zien.
0: Leuk om te zien, ja.
2: Twee creatieve spelers die makkelijk combineren. En als de een gaat lopen, dan weet hij dat hij de paas gaat krijgen van de ander. Dus dat is bij Feyenoord wel leuk om te volgen. Ja, daar groeit al wat. Ja,
1: Ueda ging weg. Nou, ik zei al iets negatieve tendens. Ferry viel niet goed in als hij dan voor Ueda erin kwam. Nu, vanaf de basis, laat hij toch best wel zien dat hij veel kwaliteit heeft. Bal bij zich houden, hij is snel, sterk. Alleen in de afronding misschien wat minder, maar... Heeft dat jullie ook niet verrast dat hij er best wel stond eigenlijk?
0: Ja, en op een manier die Feyenoord zeg maar, om hem heen sterker maakt. Dat zijn natuurlijk allemaal jongens die goed om hem heen kunnen voetballen. Dus het is natuurlijk hartstikke lekker om daar iemand te hebben die die bal even vast kan houden. En ja, op een paar invalbeurten al afschieten, dat lijkt me sowieso nooit zo'n goed idee.
1: Nee.
0: Dus ik wil het wel eens zien, met name in die wisselwerking met de jongens die daar omheen spelen.
1: Ja, en dan Van Persie nog natuurlijk, die opgetraind wordt.
2: Ja.
1: Nou ja, het zal, de volgende wedstrijd zal wel weer aangeven hoe goed Feyenoord is tegen Barcelona.
2: Ja, dat weet je wel redelijk waar staat, hè?
1: Ja, die hebben natuurlijk ook een goede start. Dus dat is ook nog eens...
2: Wat was 0-5 dit weekend, Barça?
1: Ja, zoiets.
2: In Valencia?
1: Ja. Je ziet echt die ronkende koppen en video's van Barça is helemaal los. Ja. Dan gaat Feyenoord, hey. Ja, wat moet je dan doen? Moet je dan toch in die soort 4-4-2 die ze nu hebben geprobeerd of iets aanpassen? Jij vond buitenlandse voetbal ook wel iets meer dan vroeger natuurlijk, maar...
2: Nou, tegen dit Barcelona, in ieder geval de ruimtes niet te groot maken, denk ik.
1: Zie je denken, er is eigenlijk helemaal niks
2: nee,
1: te doen.
2: Nee, ik zit even te 4-4-2 en je bedoelt dan verdedigend 4-4-2 natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, ik denk toch een beetje de ruimtes wat klein houden en dan proberen het tegenaanval toe te slaan. Want er zijn ook wel enige overeenkomsten tussen hoe NEC speelt en hoe Barcelona speelt. Qua hoge druk die ze zetten en ruimte achter de laatste lijn die ze laten. Dus als je daar op de juiste momenten de bal achter weet te krijgen, dan liggen er ook echt wel kansen om tot kansen te komen.
1: Ja.
2: Maar het wordt niet eenvoudig, want het is op dit moment de beste ploeg in Europa.
1: Maar mooi hebben ze dan vaak links centraal ook op linksback gehad. Misschien kan je die Lopez erbij zetten op linksback, dat je met vijf gaat spelen. Ja. Maar mooi een beetje inschuiven, middenveld.
2: Mooi oud Barcelona, hè. Is opgeleid door Barcelona.
1: Ja, dus drie Spanjaarden sowieso wel fijn.
2: Die kent alle geheimen. Dus misschien dat toch kan helpen bij het wedstrijdplan. En de trainer heeft ook een kleine geschiedenis bij Barcelona. Het
1: scheelt, vrij onbekende club natuurlijk. Ja,
2: ja nee, dat helpt toch een beetje om... Ja, goed punt.
1: Drie punten parkeren, zeggen ze. Ja, nee, dat kan inderdaad.
2: Nou, het zou leuk zijn als ze gewoon een beetje in de wedstrijd blijven. En dan, ik heb bevangen dat in de Champions League natuurlijk ook wel tegen... Wat was het tegen City, die wedstrijd?
1: Ja.
2: Dat ze nog helemaal wisten om te keren. Nou, wel meerdere mooie resultaten in Europa geboekt. Dus ja, het kan natuurlijk altijd. Maar het is wel als je Rafinha ziet spelen en Jamal en alles wat er voorin rondloopt... Ja. Ja, het wordt een pittig avondje.
1: Bij deze een oproep aan onze analisten van... maak een artikel van dit zijn de kwetsbaarheden van Barcelona.
2: Ja.
1: Dat zou voor Feyenoord heel erg helpen. Fortuna Sittard, kleine stap natuurlijk. Nou ja, doen er heel goed mee bovenin van de Eredivisie. We hadden het al eventjes over Iataren en Zeefuik. Maar ook wel wat complimenten voor Buijs natuurlijk weer. Hè? Dat is ook eigenlijk traditie in deze show.
2: Ja,
0: maar de vraag was of ze de verrassing zouden worden, toch?
1: Ja. AZ of Fortuna, dat is een beetje...
0: Nou ja, Excelsior.
2: Excelsior had ik ook
1: nog. Die drie?
0: Die zou ik dan eerder aanmerken als de verrassing.
1: Okay.
0: AZ bovenin, maar die hebben een selectie waar je wat van mag verwachten.
1: Ja.
0: Als je kijkt Excelsior, toch ook weer belangrijke spelers weggegaan van de zomer. Een paar basisspelers.
1: Terecht,
0: Volgens mij... die Zagre, die jongen die naar Utrecht is gegaan. Wel een aardige speler. En of 750.000 euro uitgegeven op de transfermarkt. Wat natuurlijk gewoon een heel lief bedrag is. En daar moet Den Uyl het dan weer mee doen. En de buis wordt vaak geprezen hier, en terecht. Maar Den Uyl mag ook wel eens een keer een trompetgeschalletje voor klinken, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Onder die, met die beperkte middelen gewoon een hartstikke leuke ploeg ook om naar te kijken. Het is niet dat ze overleven in wedstrijden en overwinningjes stelen. Het is gewoon echt heel goed voetbal, doordacht voetbal. En 3 tegengoals tot nu toe. Het is gewoon de minst gepasseerde defensie van de hele Eredivisie. Ja. Ze hebben nog wel een wedstrijdje te goed. Ze staan op 4 wedstrijden. Maar Fortuna heeft er 9 volgens mij tegen. Dus ik vind Excelsior eigenlijk de sensatie tot nu toe.
1: Ja, en de TD heeft het misschien ook wel goed gedaan. En Mark Rel, die leidde TD's op. Niels van Dijnen doet het ook prima nu bij AZ.
0: Ja.
1: Die heeft ook Plug en Sliti, dat is dan gratis. Of tenminste gebeurd. Maar die voegen ook wel meteen wat toe. Dat zie je ook niet altijd, dat een huurling meteen het kan laten zien.
0: Nee, maar die moet je ook een sportief perspectief bieden. Het is ook niet zo natuurlijk als je op Woudestein binnenkomt lopen, dat je denkt van jeetje, dit is het stadion waar ik mijn hele leven al van droom. Dus je moet als trainer ook echt een goed inhoudelijk goed verhaal hebben waarom die jongens voor die club dan zouden kiezen als huurling. En dat hebben ze gewoon allemaal hartstikke goed voor elkaar daar. En ze zullen niet als 4e eindigen. Ik zie ze niet Europa in denderen. Maar,
1: meedoen om de play-offs. Dat zou kunnen.
0: Maar misschien zijn we er bij Fortuna ook al een beetje aan gewend geraakt. Dat Buijs dat hartstikke goed neerzet.
2: Ja.
0: En dat we het een beetje normaal zijn gaan vinden, want dat is het niet. Maar die heeft toch wat spectaculairdere spelers ook tot zijn beschikking dan Den Uyl.
1: Het is wel leuker om naar te kijken nu naar Fortuna. Dat was natuurlijk altijd wel gewoon heel degelijk en goed. En ook helemaal dicht gemetseld.
2: Dat is nog steeds wel natuurlijk. Ja. Ze spelen met 5 verdedigers, ze hebben weinig de bal. En,
1: maar wel een paar creatieve spelers en steeds meer nu.
2: Nou ja, en dat is natuurlijk wel knap van Buijs. Wordt vaak een beetje neergezet als een heel defensieve trainer. En natuurlijk is de defensieve organisatie belangrijk. En gaat het veel om duels winnen. Maar je ziet ook wel vaak dat juist de creatieve aanvallers ook opbloeien onder hem. En Iataren is er natuurlijk een voorbeeld van. Maar we hadden het net over Zeefuik. Die hebben we ook op huurbasis bij Heracles gezien. Ik heb hem bij Jong Oranje gezien. Dat is een jongen met heel veel talent, maar waar ook nog wel wat aan gepolijst moest worden.
1: Was een beetje een botsauto toen, toch?
2: Ja, nou ja, dat hoort bij jonge spelers soms. Maar
1: tuurlijk.
2: Speelt een maandje onder Danny Buijs en ineens knikt die ballen zo technisch binnen. Ja. En oogt hij ineens een heel stuk comfortabeler aan de bal. Zonder bal weet hij waar hij moet lopen. En dat is natuurlijk niet...
0: Zeven kijkt er ook echt naar uit, hè? Want hij had van zijn broer al gehoord. Die heeft bij Groningen gewerkt met Buijs. Wat die spelers te bieden heeft. Ook wat menselijke vlak en zo. En dat pakt heel goed uit. Maar dat vind ik het grappige contrast ook bij Fortuna. Het gaat ook wel eens over dat betonvoetbal en zo. Maar dat is het in mijn ogen eigenlijk niet. En er lopen altijd een paar paradijsvogels tussen.
2: Ja.
0: Die namen die jij, de Halilovic, hebben we daar gezien. Dat zijn ook gasten die... Ja, die worden daar opgelapt op een of andere manier. En die... En die gaan lekker voetballen.
1: Hij had graag Babadi er ook bij gehad. Maar die heeft dan net niet daarvoor gekozen. Maar ook met dit verhaal natuurlijk.
2: Ja.
1: Die zag het ook
0: wel zitten. Die had helemaal in dit plaatje gepast. Ja.
2: Die Franse Michu.
1: Ja, ook.
2: Die middenvelder die ooit toptalent bij Paris Saint-Germain was. En ook van alles heeft meegemaakt. En dan op de een of andere manier onder Danny Buijs weer voetballer wordt.
1: Scoorde tegen PSV toch? Mooie goal.
2: Ja, goede speler. En dat is toch wel een hele grote onderschatte kwaliteit als trainer. Dat je spelers op de een of andere manier wakker kunt schudden, vertrouwen kunt geven. Zonder dat ze naast hun schoenen gaan lopen. Dat is wel knap hoe je dat jaar in jaar uit voor elkaar krijgt.
1: Fortuna en Excelsior op weg naar Europa, dat zou gewoon zomaar kunnen.
2: Ja, maar voor Excelsior...
0: Welke stelling voor volgende week?
1: Ja. Nou ja, de play-offs is iets lastiger nu, hè, volgens mij. Je moet 7e worden.
2: Ja, nee, dat is een beetje too much. Maar...
1: Tenzij de bekerfinalist dan weer gunstig is.
2: Maar je kan de voorsprong maar hebben toch als Excelsior zijn. Ja. Van, het zal ongetwijfeld ook alweer wat minder worden dit jaar. Maar als je nu al, 9 punten voor hebt op je concurrentie, dat is toch lekker.
1: Ja, en in de winststop zullen er vast wel clubs komen voor hun spelers. Dus dat moeten we ook even afwachten, inderdaad.
2: Precies.
1: Korea, ja, daar die wedstrijd. Het is natuurlijk gestaakt, dus er is nog een half uurtje te spelen volgens mij op dit moment. Dat gebeurt morgen, dacht ik. Hè?
0: Ja. Het bizar is dat ze hadden al afgesproken om dinsdag een oefenwedstrijd te gaan spelen tegen elkaar. Door achter gesloten deuren.
1: De tweede?
0: Nee, gewoon de hoofdmachten. Om 1 uur 's middags. Nou ja, het is een uurtje later geworden. Op 2 uur gaan ze het afmaken.
1: Ja. Ideaal.
0: Ja.
1: Ja. Wat voor sfeer trof je aan dan, daar in het stadion?
0: Ja, dan heb je zelf ook wel een voorstelling bij, toch?
1: Ja, maar ook misschien nog wel voordat de wedstrijd begon, eigenlijk.
0: Nou ja, wat ik net zei, eigenlijk optimistischer en positiever dan ik had verwacht toen ik daarheen reed. Ook door die spandoeken en zo. En het zagrijn dat er online ook wel waarneembaar was bij de achterban van Utrecht. Kees Jansma, die ging, de commissaris, die zat bij RTV Utrecht met een interview om een beetje uit te leggen waar het allemaal vandaan komt.
1: Het volk toe te spreken een beetje.
0: Het volk toe te spreken en te kalmeren, ja. Want dat was op zich wel goed, een beetje laat alleen, dat gaf hij zelf ook toe. Maar hij schetste zeg maar de nieuwe realiteit. En dat is dat de drie aandeelhouders, waarvan Van Zeum natuurlijk de bekendste is, dat die niet meer ieder jaar met een zak geld klaarstaan om de tekorten af te dekken. Ze moeten hun eigen broek ophouden. En terug naar de basis noemde Kees dat. Wat ben je aan het doen?
1: Ik krijg nog even wat instructies van de regie.
0: Oh, okay. Maar dat was eigenlijk best wel een helder beeld van de situatie. Dat is voor iedereen wennen natuurlijk. Want het is natuurlijk heel prettig als je een paar suikerooms hebt die al die tekorten altijd afdekken. Ja, en nu moeten ze het gewoon zelf zien te rooien. Ja, met als gevolg dat er minder grote aankopen gehaald kunnen worden. Het salarishuis moet worden ingekrompen. Ja, dat heeft consequenties. En dat duurt even voordat je dat op de rit hebt. Alleen helpt het wel als je dan toch even wat resultaat haalt in de competitie. En ze zijn natuurlijk enorm afgegaan eigenlijk, iedere wedstrijd tot nu toe. Nee, ik geloof 18 tegengoals al.
2: Oh ja, ongelooflijk.
0: Dat is, en je zag het ook nu weer gebeuren, want de stelling was moet hij zijn systeem aanpassen.
1: Ja.
0: Nou, dat deed hij al tegen Go Ahead. Overleg gehad met de spelersgroep. Gevraagd ook van, wat moeten we doen? Waar voelen jullie je comfortabel bij? Nou, daar kwam onder andere uit naar voren dat het middenveld versterkt moest worden. Nou, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn om dat te zien. Nou, de ruimtes daar zijn gigantisch. Maar dat zag je tegen Go Ahead eigenlijk toch weer gebeuren. Want de aanpassing was dan Guus Offerhaus erbij op het middenveld, waardoor Danny de Wit ook dieper kon gaan spelen en meer in zijn kracht terecht kwam. Die zei, gaf na afloop ook aan, dat hij het wel heel lekker vond, dat hij eigenlijk weer wat meer richting 16 meter kon gaan denken en spelen. Op papier leek dat goed, alleen in de praktijk liep Go Ahead stak ook gewoon weer een paar keer het middenveld fluitend over, zoveel ruimtes lagen daar. Dus die afstemming die klopt nog steeds niet. En dat heeft met communicatie te maken, met afstemming. En Correa, sprak ik ook nog even na afloop, die trok dat ook wel naar zichzelf toe. Van wij moeten dat toch beter uitleggen en beter organiseren kennelijk. Maar de eerste stappen om dat aan te passen heeft hij al wel gemaakt. Al zegt hij er wel altijd bij, van als je fotootjes maakt van de veldbezetting, dan krijg je iedere 10 seconden krijg je een ander beeld. Ja. Op het ene moment sta je 5-2-3, op het andere moment sta je 3-4-3. Offerhaus was daar altijd een goed voorbeeld van bij Telstar. Die stond op papier dan als centrumverdediger. In de praktijk pendelde hij eigenlijk de hele tijd heen en weer tussen het middenveld en die positie daar. Dus ja, in balbezit is het dan opeens wel 4-3-3. En in balbezit tegenstander is het 5-3-2 of 5-2-3.
1: Gaat allemaal om accenten, zeggen ze dan.
0: Nou ja, bij Telstar hebben heel veel mensen geprobeerd dat te ontleden. Wat daar nou eigenlijk gebeurde met dat dynamische voetbal en al die positiewisselingen. En heel veel trainers zijn er na lang dubben en studeren dat ze het nog steeds niet helemaal duidelijk hadden.
1: Gewoon ook energie tussen spelers en hoe je ingespeeld raakt. Ja, dat kan je niet verklaren.
0: Dat duurde bij Telstar ook steeds, had dat best een aanloop nodig.
1: Ja. Half jaar misschien wel?
0: Ja, de tweede seizoen zelf was stukken beter in beide seizoenen van Correa dan de eerste. En alleen die tijd heeft hij bij Utrecht natuurlijk veel minder. Helemaal niet als iedereen zich zo gaat roeren als nu gebeurt.
1: Wordt eventjes wat aangepast hier in de studio. Geen zorgen, mannen. Maar het geeft mij ook meteen eventjes de gelegenheid om te vertellen dat natuurlijk bij Ziggo je alle Eredivisie wedstrijden kan kijken. In het Ziggo TV-pakket heb je ESPN, hè? Van de Vriendenloterij Eredivisie. Nou ja, we hebben het al over vrij vermakelijk allemaal, toch? Dus lekker dat iedereen dat kan doen in je straat. Je kan overal naar binnen kijken. Iedereen heeft de ESPN 1, 2, 3 en 4. Alle wedstrijden.
2: Precies.
1: Terwijl nog steeds de regisseur hier staat te wachten totdat hij weg kan. Maar dat komt helemaal goed. Heb je nog iemand in je straat of in je omgeving die helemaal geen ESPN 1, 2, 3 en 4 heeft?
2: Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Ik zal nog eens even in de buurt-app gooien. Maar ik neem aan dat iedereen inmiddels alle wedstrijden in de Eredivisie kijkt. Dus er zoveel gescoord wordt en zoveel mooie dingen te zien zijn.
1: Nee, het valt serieus op, hè, veel goals.
0: Als er nog zijn, dan jagen we ze meteen de straat uit.
1: Ja. Ik had met Bart Vruist over, die is natuurlijk dol op cijfers.
2: Is dat zo?
1: Die begon de scoreboardjournalistiek / ZSM ronkend met dat de Vriendenloterij Eredivisie, KKD en de Tweede Divisie allemaal op record staan op dit moment.
2: Maar ja, doe het er, ja, heerlijk toch?
1: Maar de blaadjes gaan vallen natuurlijk, hè? Daar moet
2: de blaadjes gaan vallen. Dat is waar.
1: Nee, maar daar moeten alle clubs scherp op zijn. Dat ze al mooi weervoetballers een beetje pit in de reet krijgen.
2: Zo is het.
0: Maar het leuke blijft natuurlijk wel dat we hebben het best wel vaak en terecht over het niveau van het Nederlandse voetbal. Dat het achteruit gaat. Met name als je ziet hoe dat internationaal gaat. En ook hoe het Nederlands elftal het de laatste tijd gedaan heeft. Maar de attractiviteitswaarde is onverminderd hoog. Lijkt wel steeds hoger. Ook omdat er steeds meer trainers zijn met ballen.
1: Ja.
0: He, die durven aan te vallen, die het publiek ook willen vermaken. En die denken dat tot resultaat leidt. En dat ja, dat leidt gewoon tot hartstikke veel leuke wedstrijden. Ja.
2: Ik vind nog wel, nog even doorgaan op wat jij net vertelde over Korea en Telstar. Het is natuurlijk wel interessant. We hebben allemaal gezien dat hij bij Telstar geweldig gedaan heeft. Dan ga je naar Utrecht. En dan tref je eigenlijk een selectie aan met de keeper die niet comfortabel is in het korte opbouwen. Dus dat is al lastig. Dan moet je al gaan nadenken van hoe gaan we dat doen. Heeft natuurlijk vaak is hij daar al op ingegaan. Want ik wil niet dingen van hem vragen die hij niet kan. En Ronald Koeman heb je de beste voetballende keeper van Nederland. En dan ineens ga je met Barca spelen die dat veel minder in zich heeft. Ja. Je hebt met Kathleen en Alarcón twee pure buitenspelers die heel veel rendement hebben als ze vanaf de zijlijn hun acties kunnen aangaan. Die haal je eigenlijk nu naar binnen in deze speelwijze. Je hebt met Dani de Wit een speler die ongelooflijk goed ervoor heeft voor aansluiten. Achter de spits, heel kort achter de nummer 9 spelen. Die gaat op een andere positie staan. Dat is allemaal net, en noem het systeem hoe je het wil noemen, maar je haalt wel eigenlijk je drie misschien wel belangrijkste spelers weg uit de plek waarmee ze het meeste rendement hebben. En dat is best een lastige puzzel van hoe moet je dat dan doen? Moet je dan toch niet gewoon gaan spelen, je spelers neerzetten op een plek waar zij zich het meest comfortabel voelen en het meeste rendement hebben?
0: Ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Je moet als trainer altijd kijken naar je materiaal en daar dan naar gaan handelen. Het beste voorbeeld, of een goed voorbeeld blijf ik altijd vinden, Wim Jong bij Volendam, die natuurlijk heel erg die Cruijff-visie aanhing en daar vol op de aanval ging. En die stonden met de winterstop toen in de Eredivisie troosteloos onderaan. En met heel veel pijn in zijn hart heeft hij toen toch besloten om een extra verdediger in het centrum erbij te zetten. En nou, lang verhaal kort, die speelde zich veilig mede daardoor.
1: Ook met goed voetbal op een gegeven moment.
0: En het was niet dat het opeens slaapverwekkend was, inderdaad, want dat hoeft helemaal niet. En dat, er zijn meer voorbeelden. Je ziet het nu bijvoorbeeld in de KKD bij de Graafschap met Thomas Duivenvoorde. Dat is natuurlijk ook een hooggeprezen trainer die het nu heel moeilijk heeft. Maar dat is ook zo'n trainer die misschien wel te veel uitgaat van het systeem dat hij aanhangt.
1: Klassieke fout toch eigenlijk?
0: Nou ja, het is geen hogere wiskunde toch, dat je eerst moet kijken. En ik vind de keepersvoorbeeld van jou vind ik een hele goeie. Omdat in heel veel van die bespiegelingen van Telstar de rol van Koeman junior en zijn pasend vermogen en zo daarin naar voren komt. Ja. Als je dan een 180 graden ander type keeper hebt staan, dan begint het daar al, ja.
1: Maar ze hebben Michael Brouwer laten gaan. En die heeft een goed linkerbeen, heeft bij Sparta nu een paar ballen over de zijlijn geschoten. Maar dat zit nog in de afstemming.
0: Ja, nou gaat Corijn natuurlijk niet over het aan- en verkoopbeleid bij Utrecht. Maar je moet natuurlijk wel. En kijk, dit is wel een eerste stap, dat je groep vraagt van hoe gaan we dit oplossen? Dat je niet dus alleen maar zelf met je staf allemaal plannetjes blijft uitdokteren. Maar dat je, zeker als je gasten als Dani de Wit hebt lopen, die ook een kijk op het spelletje hebben en al lang meelopen. Ja, kom maar door met die feedback. Ik denk dat daar begint het wel.
2: Ja, ik vind het wel echt interessant te volgen. Omdat het natuurlijk onder Ron Jans 2 jaar heel succesvol is geweest. Of ook wel met de dipjes. Maar hij heeft natuurlijk een trainer die heel goed kijkt naar wat kunnen mijn spelers goed en hoe gaan we dan spelen. En hij had Van der Hoorn en Viergever achterin. Ja, op een gegeven moment hadden ze de ambitie om hoge druk te gaan zetten. Maar dan kom je gedurende het seizoen achter. Ja, dat gaat niet. Nee. Dat kunnen ze niet. En dat is ook helemaal niet effectief. En we kunnen eigenlijk beter wat lager spelen. Zodat dan Kathleen en de snelle jongens voorin ook die ruimte hebben om in de tegenaanval iets te doen. En dat is natuurlijk ook een kwaliteit als trainer dat je daar een beetje een balans in weet te vinden. Want als spelers zich niet comfortabel voelen op het veld en het vertrouwen is er niet, dan ga je ook steeds meer fouten krijgen. En dan krijg je nu in de wedstrijd, want ze begonnen best goed, toch?
0: Ja, het eerste kwartier was prima.
2: Maar je ziet op een gegeven moment dat de verdedigers denken van we durven dan toch niet verder druk te zetten. En aanvallen is zoiets van we hadden toch afgesproken, dus we gaan.
0: Ja,
2: en dan word je geslacht. En ja, interessant, want ik vind het wel nog steeds een goede trainer met heel veel tactisch inzicht en volgens mij ook heel veel menselijke kwaliteiten. Maar
0: nou, die tactische flexibiliteit hoort ook bij een goede trainer, dus dat kan hij nu gaan bewijzen.
2: Ja, en ik ben helemaal niet iemand die altijd maar 4-3 wil hebben. Of je moet gewoon kijken naar wat je nodig hebt. En bij Fortuna werkt het heel goed met 5 verdedigers. En bij Utrecht is het nu nog een beetje zoeken.
0: Nou ja, en bij zijn opvolger, die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan andersom gehad. Henk Brugge bij Telstar. Die begon met 4-3-3. Met als reden dat het hele centrum wegging bij Telstar. Ja. Alle drie die centrumverdedigers die onder Correa dat daar een belangrijke rol vervulden, die waren weg. En ik kreeg verdedigers voor terug die gewend zijn aan 4-4-2. Dus dan is dat wat we gaan doen. Alleen hebben ze nu dan een extra centrumverdediger erbij met Sam Valk. En prompt heeft hij er meteen bij gezet. En nu staat hij wel met het Korea-systeem, doen ze het bij Telstar. Dus dat is dan wel iemand die gewoon kijkt, oké, wat heb ik? En daar gaan we naar spelen.
1: Ze hebben bij Utrecht ook wel wat crisis overleefd. Crisis, moet ik wel zeggen. En uiteindelijk toch de play-offs in. Zie je dat nog wel gebeuren, dat scenario? Dat hij heeft ook met Ron Jans belt, hoe hij dat aan heeft gepakt, dat crisismanagement. Ja, met Alarcon op de counter, dat was natuurlijk geweldig.
2: Ja.
1: Een tijd lang bij Utrecht.
2: Ja, maar goed, kijk, de reden waarom Ron Jans, wat ik net een beetje vertelde, dat had ook met viergever Van der Hoorn te maken.
1: Natuurlijk.
2: Nu heeft Correa natuurlijk twee verdedigers van Telstar gekregen die daar dan weer wel wat comfortabeler mee zijn. Dus het is een afweging en ik moet zeggen, ik zie niet elke training, kijk niet elke wedstrijd live. Dus dat zal hij zelf ongetwijfeld het beste inzicht over hebben, maar wel interessant. En misschien moet je inderdaad eens met Ron Jans bellen of met andere mensen. Zal genoeg mensen om zich heen hebben toch die daarover meedenken. En volgens mij een deel van de staf was er vorig jaar ook gewoon al. Dus daar kan hij vast ook mee overleggen.
1: Zeker weten. Ten slotte, mannen, we hebben natuurlijk Champions League week. Feyenoord speelt tegen Barcelona, in Barcelona. PSV tegen Shakhtar, hoeveel puntjes gaan we pakken voor de coefficiënte Polonaise?
0: Drie.
2: Ja,
1: Feyenoord. Verrassend. Ja, verrassend.
0: Ja, 0-7.
1: Nee, PSV, dat moet eigenlijk wel, toch? Een must-win hebben we het dan over, eigenlijk.
2: Ja, maar daar hebben we ons wel iets te vaak in verslikt de laatste jaren natuurlijk, met die must-wins.
1: Union begon vorig seizoen PSV mee, hè? Ja.
2: Vaak dat soort wedstrijden zijn nog niet de makkelijkste, maar dat klopt wel. Ja, als je kijkt wat ze nog gaan krijgen, dan moet je het hier wel pakken. Arda Turan, trainer van Shakhtar.
1: Ja, toch, drukbaasje.
2: Toch wel interessant om te zien. Nee, lekker mannen. Het gaat beginnen toch, de Champions League. Wel veel zin in. Real Madrid Inter ook nog, geloof ik. Mooie potjes.
1: Prima affiche.
2: En de rest begint later, hè? Volgens mij Ajax begint pas in oktober met de Conference League.
1: Ja, want die spelen 6 wedstrijden natuurlijk.
2: Ja.
1: En de rest is volgens mij een hele speelronde dan Europa League. Om dat alle aandacht te krijgen. Dat heeft de UEFA ook weer helemaal zijn zin natuurlijk.
2: Precies.
1: En dan kunnen wij weer lekker naar de Eredivisie kijken komend weekend. Bedankt mannen voor jullie tijd. We zijn helemaal rond. Jullie bedankt voor het kijken op 2 uur rondje buitenland. Tot de volgende.
3: Komt er een schot, dan komt er een goal. Rebound, goal. Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oi, oi, oi, wat mooi. En die vliegt erin.
4: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, voor de superfans. En de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. De feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: Je favoriete tv-programma's kijken wanneer jij wilt. Met NL Ziet kijk je live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg nu de eerste 3 maanden 50% korting op je maandabonnement. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Zou je er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
2: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
3: Henk, ik heb me nogal geërgerd deze week en ook verbaasd over de hysterische verhalen die ontstonden na de botsing tussen de PSV-speler Van Bommel en Bouwman van Ajax. Heel Nederland roept dat het een rode kaart was. Ik zag zelfs termen als moordaanslag. Er werd schande van gesproken. Iedereen was verontwaardigd. Maar ik vond dat het zelfs geen gele kaart was. Het was een typische botsing die voorkomt in een contactsport. Beide spelers waren gefocust op de bal, gingen bewust op de bal af en ontmoetten elkaar op het middenveld geheel toevallig en konden elkaar niet meer ontwijken. Daar had niemand schuld aan. Het was heel naar om naar te kijken, maar je kunt Van Bommel dat helemaal niet kwalijk nemen, want hij zag die speler niet en Bouwman zag hem niet. En dat komt voor in het voetbal. Ik heb dat zelf een keer gehad op de training bij Haarlem, dat Gerrit Pijs en ik in zo'n situatie kwamen. We gingen allebei voor de bal en we hadden niet door dat we een botsing creëerden. En even later lag ik met mijn voetbalschoenen aan en in een in een modderig trainingspak op een tafel in het ziekenhuis in Haarlem om aan alle kanten genaaid te worden.
4: Ja, ik kreeg vanmorgen ook nog een paar berichtjes van PSV-supporters en andere mensen. Die zeiden, wat vond jij ervan? Nou, ik heb hem ook 3 keer nagekeken. En als jij gaat voor de bal, zoals allebei naar de bal kijken ook, is het wel, hij kwam er wel als een sneltrein aan, Johan. Maar dat mag natuurlijk. Je mag zo hard lopen als je wil natuurlijk, daarvoor heet het voetbal.
3: Ja.
4: Maar dit is in het Australisch voetbal en in het rugby is het vrij normaal dat hij dan zo uit de lucht getackeld wordt. Maar daar kun je niks aan doen. Het is gewoon met de schouder erin en voor de rest niks.
3: Nou ja, op het laatste moment zag Van Bommel hem en toen draaide hij zijn schouder erin om zichzelf te beschermen.
4: Precies.
3: En Bouwman die heeft hem helemaal niet aan zien komen.
4: Nee, die kreeg hem vol op de borst.
3: Precies. Ja. En het is heel treurig en het zag er ook heel erg uit. Maar het was geen overtreding. Het was een toevallige botsing die voorkomt bij iedere contactsport.
4: Ja, en er werd heel snel over gepraat wat jij zegt. Rode kaart, moordaanslag, joh.
3: Ja, onzin.
4: Dat zijn wel hele harde uitspraken.
3: Die scheidsrechter Van der Eyck die heeft een uitstekende beslissing genomen. En dan vind ik het een beetje goedkoop dat de scheidsrechtersbaas uit Zeist vanochtend ook een groot stuk in de Telegraaf heeft dat het wel een rode kaart was en dat het eigenlijk een grote fout was van die scheidsrechter, want dat is niet zo.
4: Nee.
3: Alleen leken komen tot deze conclusie. Als je zelf gevoetbald hebt, dan begrijp je hoe zoiets tot stand kan komen.
4: Er zaten van de week geen leken aan tafel, denk ik altijd. Die hebben hoge voetbal en die zeiden hetzelfde.
3: Jawel, maar ze praten elkaar na. Het zijn net papegaaien. Als de een roept dat het een schande is, dan roept de andere dat het een moordaanslag is en de andere roept dat het een rode kaart is. En niemand durft gewoon heel nuchter naar zo'n situatie te kijken en zeggen, ja, maar hier had niemand schuld aan.
4: Nee,
3: hier
4: had niemand wat aan kunnen doen.
3: Nee.
4: Het was geen echte aanslag op de benen of op de enkels of op de knieën niet. Ja, het was een botsing. En zo'n man van de KVB, Johan, die doet het weer goedkoop af. Want heel Nederland heeft het erover.
3: Ja.
4: Daar moest zijn eigen jongen maar geslachtoffer
3: worden. Ja, zijn demagogen. He, ze vertellen gewoon wat het volk wil horen.
4: Ja.
3: Maar goed, ik denk dat onze mening niet op prijs gesteld wordt. Maar ik blijf erbij, want ik ben overtuigd van mijn gelijk.
4: Ja, nou ja, ik heb een contactsport gedaan vanuit rugby ook nog. En daar weet je niet anders dat dit gebeurt. Daar gebeurt het wel expres om elkaar te tackelen, ook op een faire manier. Nou, dit was ook fair hoe hij erin kwam. In de zin van, hij kwam op de brommer, zei Van der Rijp. Nou, hij kwam er wel hard aan. Ja.
3: Ik heb in de hele situatie niet één overtreding kunnen ontdekken.
4: Nee, maar als je een overtreding maakt, dan kom je met gesprongen knie recht naar voren.
3: Ja, precies.
4: Je komt een elleboog.
3: Dan probeer je je tegenstander echt te blesseren.
4: En dit was gewoon echt een botsing.
3: Ja. Nou ja,
4: niks aan de hand.
3: Houden we dat zo. Feyenoord die heeft dus de topscorer Ueda verkocht. Maar nu kwamen de mensen met heel veel geld uit Saoedi-Arabië voor Moussa. En ik begrijp best dat de raad van commissarissen en de directie in paniek raakten. Want de supporters zijn al een beetje teleurgesteld dat er geen versterkingen zijn gekomen. En na een gelijkspel in de Kuip tegen Den Haag was het al een beetje paniek natuurlijk. Maar ik vind niet dat je zo'n speler tegen kunt houden. Zo'n jongen krijgt een eenmalige aanbieding om 50 miljoen in 5 seizoenen te kunnen verdienen naar Saoedi-Arabië. Dat is in Nederland
4: krijgt ook nooit weer.
3: Ontzettend onmogelijk. En ik denk dat je creëert in je eigen selectie een ontevreden, gefrustreerde speler die steeds denkt, waarom hebben ze mij tegengehouden? Nou, ze hebben hem tegengehouden niet omdat het een wonderspeler is. Het is een hele aardige rechtsbuiten, hoor. Ze hebben hem tegengehouden om de publieke opinie gunstig te stemmen. Maar als zo'n directeur zo'n aanbieding uit Saoedi-Arabië had gehad, dan had hij een uur later al in het vliegtuig gezeten. Ja, en maar zo'n speler houden ze tegen. En ik vind een positieverbetering bij een werknemer kun je niet blokkeren.
4: Het is niet alleen positie, maar het is gewoon binnen 5 jaar topmiljonair worden. En dan in een zandbak, als je het aardiger dan moet het doen. Maar wat ik ook belangrijk vind, is dat die jongen net weer zegt zo teleurgesteld is. Dat hij niet. Dus je krijgt een teleurgestelde voetballer die misschien wel een wanprestatie levert. Misschien nooit meer zo goed verkocht wordt. En ik had het geld bewaard tot de winteraankoop, jongen. Als ik Feyenoord was geweest. Of je nou zonder die jongen kan of niet. Maar in de winter komt er weer een nieuwe ronde van aankopen. Had je in ieder geval wat geld gehad.
3: Ja, Feyenoord die gooit het nu op dat ze een bankgarantie wilden. En in Saoedi-Arabië kennen ze dat begrip, geloof ik niet. Want die hebben zoiets van wij betalen altijd onze rekeningen.
4: Ja.
3: En ik begrijp ook wel dat Feyenoord die bankgarantie wil. Want dat is ook gebruikelijk in sponsors, in transfers. Ja. Maar zoals het opgelost is, dat zal blijven broeien bij die jongen.
4: Maar daar het toch over hebben. Ik hoorde dat Joey Veerman een goede invalbeurt had gemaakt.
3: Ja, bij Borussia Dortmund, ja. Ja.
4: Maar die heeft natuurlijk ook een poosje op zo'n wip gezeten. Wel of niet weg, wel of niet weg.
3: Ja, ik weet niet of Joey Veerman het allemaal redt, hoor, in Duitsland. Kijk, hij staat nog niet in de basis. Hij mag af en toe invallen. En hij zal nu bij een nieuwe club zich even rustig houden. Maar die jongen is ja, die is heel eerzuchtig. Die wil in de basis staan. En die jongen die kon ook niet goed gewisseld worden. Want dan de onvrede die spatte van zijn gezicht dan. Hè. Dan werd hij echt een beetje humeurig en vervelend.
4: Ja.
3: En het is natuurlijk een jongen die aan de bal geweldig kan voetballen. Maar als hij de bal niet heeft, dan doet hij niet mee. Dus wanneer de tegenpartij balbezit heeft, dan speelt Borussia Dortmund met 10 man.
4: Ik was vrijdag even bij Guus Hiddink. Er was dezelfde discussie over Seedorf en over Edgar Davids. Bal verliezen en dan niet mee teruggaan. En dan niet mee helpen om te verdedigen. Geen teambuilding. En de hele discussie van Edgar Davids ken je beter dan ik. Maar we hebben wel even gezellig bij Guus om dat aan te horen.
3: Ja. Steeds meer activisten die misbruiken eigenlijk het recht op protesteren in Nederland. Hè? Dat is een grondrecht en dat wordt dan misbruikt, want je krijgt dan een locatie aangewezen door de burgemeester, maar daar trekt Extinction Rebellion en de boeren zich niets van aan. Die gaan hun gang, maar ontregelen de hele samenleving. En nu heeft het kabinet besloten dat ze de burgemeester veel meer macht gaan geven om in te grijpen, met geweld als het moet, en om de locatie te veranderen en te bepalen waar ze wel mogen protesteren. Ik vind dat wel een juiste ingreep, omdat de publieke opinie, merk ik, die erger zich dood aan de overlast van dat soort demonstraties. Dat Extinction Rebellion dat 45 keer op een snelweg kan gaan zitten, en dat moeten we allemaal maar accepteren. En de boeren, ik weet dat die mensen wanhopig zijn, maar ze zouden toch iets gecontroleerder moeten protesteren. Want het werkt averechts, want ze krijgen een soort antipathie tegen zich in het hele land.
4: Maar wie er echt last van hebben, jongens, zijn niet zoveel mensen als heel Nederland. Dat vind ik ook. Ik vind ook dat de burgemeesters hebben alle tools in handen om alles tegen te werken. Maar die zijn eigenlijk gewoon alleen maar voor de openbare orde aanwezig. Dus die kunnen alle tools al gebruiken. Dus wat je ze nog meer wil geven, zou ik niet weten. Het leger misschien. Maar ze kunnen alles gebruiken. Maar ik blijf erbij dat Extinction Rebellion, laat ze zitten, niks geen aandacht. En ik vind dat de boeren, als die de weg op gaan, langzaam rijden verkeer. We hebben files genoeg. En we ontregelen niet heel Nederland, Johan. Het is één keer in de week, één keer in de maand, één keer in de twee maand. Ja, ik vind het allemaal niet zo spannend, hoor. Ik zit anders in dan jou.
3: Ja, maar ik vind wel dat ze de macht grijpen. En dat kan niet. De macht ligt bij de overheid. En de politie is de enige instantie die de boel kan sussen en de boel kan regelen. Ja, en het lijkt wel of de politie niet de baas is, maar dat Extinction Rebellion en de boeren de baas zijn. En dat vind ik een slecht teken.
4: Ja, maar ik vind
3: Want dat geeft andere groeperingen weer de ruimte van, als die dat mogen, dan mogen wij dat ook.
4: Ja, het recht te demonstreren mag natuurlijk. En ik vind ook niet dat ze de macht grijpen. Ik vind dat er gewoon ook in de politiek niet veel geluisterd wordt naar de mensen. Dus mensen doen al gauw al wat om een bokkensprong te maken. En dan heb ik het echt over de boeren. Er wordt maar steeds geen beleid uitgevoerd. Wel beleid bepaald, maar niet uitgevoerd.
3: Nou ja, kijk, de boeren zijn in paniek.

0: beweging zijn. Ik bedoel, wat ik kan me niet voorstellen dat hij van 5 tot 12 uur s'nachts wil werken. Want lijkt me verschrikkelijk boer zijn.
1: Ja, kijk, dat vlees. Ik vind het een probleem om het vlees uit het buitenland te laten komen. Want niemand weet wat voor een hormonen in die beesten gespoten is. Want in die landen die nu heel veel vlees exporteren, dat zijn landen die winst willen maken. En ja, die koeien die worden met alle hormonen groot en sterk. En dat levert geld op. En dat vind ik wel heel kwalijk. En in Nederland kun je nog een beetje de vinger aan de pols houden.
0: Ja, met zoveel boeren werken niet. Maar ik denk dat hier ook wel een paar spuitjes bij te pas komen. Ze worden wel snel geslacht. Maar ik blijf er ook maar bij. Johan, de meeste gaan naar het buitenland toe. Dus we eten het minste zelf. Dus als het voor de Nederlandse bevolking alleen zou zijn, zou ik zeggen ja. Maar de meeste van ons wordt geëxporteerd omdat we waarschijnlijk een goed product afleveren en wel goede marges op zitten.
1: Er zijn in Nederland 2500 kinderen die thuisonderwijs genieten, omdat de ouders een ander geloof hebben of een andere levensovertuiging. En nu heeft het kabinet beslist, met ingang van het volgend schooljaar is dat verboden. Ik heb nooit begrepen dat het toegestaan werd dat kinderen thuis bleven en dat een vader of een moeder of de buurvrouw schooljuffrouw speelt. Daarbij vind ik het voor de sociale ontwikkeling van de kinderen funest. Want die blijven tot hun 16e aan de keukentafel zitten met een paar boeken. En die hebben helemaal geen contact met andere kinderen. Dus sociaal gezien worden het arme mensen. Want die weten helemaal niet wat er in de samenleving te koop is.
0: Ik denk alleen dat het ook voor de Happy Few was die dat deden. Die dat een leraar betaalde om naar huis te komen. Om
1: kinderen. Nee, de ouders geven dan les. Hè? Ja. En dan moet je afvragen of een ouder dat kan. Ja. Maar ik vind het echt te gek voor woorden. En dit schept enige duidelijkheid. Maar ja, de ouders die hebben alweer protestbrieven naar de minister geschreven en kondigen ook alweer aan dat ze naar de rechter stappen. Ja.
0: En als het een recht is, dan winnen ze het ook nog weer?
1: Ja.
0: Dat is
1: ja.
0: Het grootste probleem, want nee, het is geen precies. Wet natuurlijk wat hij maakt.
1: Nee.
0: Hij roept wat en dat is weer geen wet.
1: Ja. Ja. Ja, ze maken daar wel een wet. Hè, want je hebt leerplichtambtenaren.
0: Ja.
1: Die moeten dat handhaven. Hè, dus dat moet via een wet gebeuren.
0: Het is een behoorlijk aantal, 2500.
1: Ja, ik vind het niet verontrustend veel, vind ik het, ja. Dan wou ik het even hebben over de wanstaltige muzieksmaak van de Nederlanders. Je ziet het tv-programma Feest op het Plein, waar al die ordinaire straatzangers langskomen die met een bandje een liedje zingen en Nederland wil hossen en met de handjes in de lucht. Hè. En dan denk ik, ja, dat vind ik allemaal prima. Maar door de slechte smaak van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kunnen die volkszangers onbeperkt waanzinnige gaasjes vragen. Hè? Ik las toevallig in de Telegraaf dat Snollebolleke, die komt langs voor 20.000 euro en dan roept die van links naar rechts. That's it. Gerard Joling is nog duurder, maar Gerard Joling is wel de ster in die branche. Dus dan krijg je nog iets. Maar als ik dan lees dat Jan Smit, die kost 18.950... en dat gaat steeds over een half uurtje, hè, met een bandje. Dus ze hebben weinig onkosten en dat doen ze een half uurtje, want diezelfde avond doen ze dat nog een keer op andere plaatsen. Hè. André Hazes, die vraagt 18.000 euro. Onbegrijpelijk. Die diteert op de naam van zijn vader. Ik vind het een hele beperkte zanger. Ik begrijp niet dat mensen daar 18.000 euro voor op hebben. En dan heb je Frans Bauer, Yves Berendsen, Tino Martin en Mart Hoofdkamer zitten al boven de 1500. En
0: 15.000?
1: 15.000, ja. En die bedragen ruiken naar een soort legale oplichting voor een paar liedjes. Ik vind het echt een schande. En de mensen die tentfeesten organiseren en dorpsfeesten en weet ik veel wat voor feesten, die moeten zich realiseren, voor dat soort bedragen kun je ook een echte artiest aantrekken. Hè? Want dan denk ik van, dan kun je dus creatieve artiesten hun gang laten gaan. En dan denk ik aan Danny Vera, Davina Michel, Douwe Bob, Anouk, Welen, Mel, Direct, De Wolf. Dat zijn allemaal artiesten die echt iets brengen.
0: Ja, maar dan krijg je de hele avond bijna Danny Vera. De hele avond bijna Velen. Maar die komen natuurlijk niet voor een half uurtje meestal. Ook niet met een bandje. Dus dan moet je een hele band erbij nodig. Die hebben ook heel veel dingen die ze in de kleedkamer willen... waar ze nooit aankomen. Eten, dit, drank, dat.
1: Ze hebben wat noten op de zang. Dat is overgewaaid uit Amerika. Ja. Waar je dus een hele lijst krijgt. De kleur van de bankstellen, de

0: flessen drank die er moeten zijn.
1: En jongen, je krijgt ook alleen maar de echte liefhebber. Bij een dorpsfeest, waar je ook komt, dan trek je alleen maar dit soort ander publiek, wat je net zei, daar trek je naar dat soort feesten toe. En vraag en aanbod, dat is heel normaal in Nederland. En vraag is er genoeg. Aanbod hebben we ook genoeg.
0: Dus ja, nou ja, goed, kijk Henk, ik ben niet objectief.
1: Nee, dat ben je
0: echt niet. Ik haat die muziek. En ik vind het onbegrijpelijk dat mensen voor dat soort onbenullen voor een half uurtje 20.000 euro betalen. Die komen even langs met een bandje en dan zijn ze weer weg. En die lopen helemaal vol. En dat gun ik ze van harte. Maar ik vind de prestatie die ze leveren, staat in geen enkele verhouding tot een gage van 20.000 euro.
1: Ja, blijkbaar is er zoveel aandacht. We hebben nou die ruggen van Bannevoort met de zon zien zakken in de zee. Nou, ik ga je vertellen. Als een van mijn kinderen dat zingt, of kleinkinderen, zing ik een liedje. Als ze eruit zijn, zing ik een liedje ook weer. Dus het is op een of andere manier klote muziek die je toch blijft zingen.
0: Ja. Misschien moeten we ons erbij neerleggen, hè?
1: Jij in ieder geval, Johan.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje flexibel met die kleinkinderen. Ja.
0: Misschien moet ik ook maar Nederlandstalige liedjes. Als ik wegga bij Talpa, moet ik ook maar stomme liedjes gaan zingen.
1: Ja. Nou ja, de gage is hetzelfde wat jij krijgt.
0: Nou ja, maar de prestatie van ons hier ligt wel wat anders, lijkt
1: mij. Dat lat ligt hoger, Johan.
0: Nederland betaalt een vermogen aan Defensie en NAVO. Hè. Dat wordt door de belastingbetaler wordt dat opgehoest. En diezelfde belastingbetaler die protesteert dan fel als het Nederlandse leger gaat oefenen in Nederland. En uiteraard krijg je dan ook alle natuurfreaks weer die uit de kast komen, want die vinden het schande dat zoiets in een natuurgebied gebeurt. Maar ik kan me toch voorstellen dat een leger waar je in investeert, en we zijn het allemaal eens dat daarin geïnvesteerd moet worden, ook de mogelijkheid moet krijgen om in Nederland te oefenen. En ik weet wel, lange afstandsraketten kun je in Nederland niet afvuren, want als je dat doet, dan zit hij al boven Parijs. Maar ik vind wel dat Nederland daar een beetje begrip voor moet hebben, dat die jongens ook moeten kunnen oefenen.
1: Ja, qua tijdbesteding om te reizen, moet een begrip zijn, denk ik wel. Maar je hebt hier niks te zoeken, jongen, om hier te oefenen. Je stuurt een bataljon mariniers of wat dan ook, stuur je de Veluwe op. En die gaan daar een oefening draaien tegen bijvoorbeeld de Russische Federatie. Nou, voordat die Russen hier aan de grens zijn, jongen, zijn ze door Duitsland, zijn ze door Polen geweest, hebben ze Letland onder de voet gelopen. Ik denk altijd, je moet langs de grens van Rusland, daar moet oefeningen doen. De landen zijn groter, je hebt meer ruimte. De werkelijke omstandigheden zijn ook echt daar slechter dan hier. Als hier op een Veluwe zit, als die Rus hier voor de grens staat, hebben we niks meer aan ons leger. Ik denk een dagje zijn ze erdoor. Dus ik vind
0: Duitsland is onze laatste buffer, hè?
1: Dat is de echte buffer, voordat je erdoor bent. Maar Polen ook nog, want daar hebben we ook een fantastisch leger aan te ontwikkelen. En we hebben gezien, door de Oekraïne lopen ze ook zo'n manier. Dus laten we in Nederland ook niet gaan oefenen. Laten we mooi dat aan de grensstreek doen. Of in Finland, daarboven in Noorwegen. Daar zie ik nog wel wat in, maar in Nederland hoef je wat mij betreft ook niet te oefenen.
0: Je hebt gelijk met dit argument, maar het is natuurlijk zo dat in het buitenland oefenen kost veel meer geld. En daar draait het allemaal om geld.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk heel provocerend om dat soort oefeningen te doen langs de Russische grens.
1: Hij doet niet minder, hè, Poetin?
0: Nee, maar ik weet niet of wij ons moeten gaan gedragen als Poetin.
1: Nee, we moeten niet gedragen, maar we moeten ons wel wapenen ertegen. Dat doen we nou met het geld wat we investeren in de defensie. Dus vind ik ook, dat moeten we laten zien wat we dan in huis hebben langs die grens. Want anders denk ik steeds, we zitten in Nederland te oefenen. Nou, daar heb ik ook helemaal geen belang bij om in Amsterdam.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik zie daar niet zoveel in dat ze hier oefenen. Laat ze lekker daar aan die oostgrens paraderen.
0: Oké, Henk. De IND betaalde het eerste halfjaar van 2026 maar liefst 99 miljoen euro aan dwangsommen voor asielzoekers die te lang moesten wachten op de behandeling van hun aanvraag. Dan denk ik, is Nederland nog helemaal gek geworden? Er waren zelfs 46 asielzoekers die ontvingen meer dan 80.000 euro. 9 asielzoekers ontvingen zelfs meer dan 100.000 euro. En het wordt steeds gekker, want in 2024 was het totale bedrag aan dwangsommen 36,5 miljoen. In 2025 was dat 79 miljoen. Maar nu zitten we na een half jaar al op 99 miljoen. Ja, dan denk ik, Dat kun je toch niet verkopen ten opzichte van de belastingbetaler?
1: Nee, maar je komt hier ook binnen voor de veiligheid. Duurt de aanvraag wat langer? Ja, dat duurt maar wat langer, Johan. Ik bedoel, je komt hier voor de veiligheid binnen, je bent asielzoeker. Welke rechter dat ook maar beslist en welke wet dat ook zou getekend zijn in Brussel, wie dat ook maar heeft bedacht, ja, is natuurlijk helemaal losgeslagen. Want hoe kun je nou 100.000 euro krijgen als asielzoeker? Dan verdien je net zoveel als een Tweede Kamerlid. En dan ben je asielzoeker op een aanvraag die te laat behandeld is. Ja, voor je eigen veiligheid.
0: En het waarom begrijp ik niet, want asielzoekers die komen natuurlijk illegaal naar Nederland. Hè? Ja. Die hebben we niet gevraagd om te komen. Nee. Die komen en dan krijgen ze onderdak in Nederland. Ze krijgen leefgeld, eten, ze kunnen gebruik maken van de zorg. Allemaal op kosten van de belastingbetaler. En dan 99 miljoen aan vergoedingen is eigenlijk even lachwekkend als treurig.
1: Ja, en dan van die 99 miljoen aan vergoedingen zit denk ik ook nog wel 20 miljoen in aan advocaten die dat even geregeerd hebben om voor hun in de bres te springen. Voor niks.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat ook absurd.
0: En ik wil het nog even hebben over de ondernemers in de grensstreek, want die luiden nu massaal de noodklok. Intussen heeft een onderzoek uitgewezen dat 72% van de grensstreekbewoners boodschappen over de grens doet. En dat is eigenlijk heel logisch, want benzine, sigaretten, drank en de dagelijkse boodschappen, die zijn daar aanzienlijk goedkoper. En het kabinet zit erbij en kijkt erna en doet niets. Maar ze moeten zich wel realiseren dat die waanzinnige Nederlandse accijnzen honderden ondernemers in de grensstreek op de rand van een faillissement brengen.
1: Ja, sterker nog, ik ga verhuizen naar het buitenland, naar Duitsland. En je ziet aan die grensstreek zie je ook heel veel winkels dicht, maar je ziet ook heel veel tankstations onbemand, waar je gewoon met een pasje kunt tanken, om maar een beetje concurrerend te blijven voor die tankstations en dat mensen kunnen blijven tanken. Dus het is echt roofbouw plegen op Nederlandse ondernemers langs de hele grens, van boven Groningen tot en met onder naar Zeeland toe, helemaal met de bocht mee naar België. Want ook België is goedkoper.
0: Ja.
1: Ik vind het zo absurd. Nou ja. En ik merk het ook echt, jongen, als ik daar nou heen ga tanken, eten, even een restaurant, was de helft goedkoper even naar een restaurant toe dan dat je in Nederland doet. Ook absurd.
0: Jawel, maar ik vind het trieste aan dit, dat die dure Europese Unie, die zit dag in dag uit oeverloos te vergaderen, ja, daar in dat Brussel. Maar ik denk, als Europa nou echt eensgezind wil zijn, dan moet Europa niet toestaan dat de benzine in Nederland, Duitsland en België voor een verschillende prijs wordt verkocht. En dat geldt ook voor de levensmiddelen, voor de alcohol, voor de sigaretten. Als je het over een verenigd Europa hebt, dan is in heel Europa hanteer je dezelfde prijzen.
1: En vooral ook op dezelfde merken. Ik bedoel, met de merken hetzelfde. Ik noem wat Shell is Shell, BP is BP, benzine is benzine. Dus dat, ik bedoel, kijk, als het een streekgebonden product is, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar gewoon op normale boodschappen, normale benzine, sigaretten, ook nog van slechtere kwaliteit. Ik bedoel, dus in Duitsland, ja, het is allemaal heel anders dan in Nederland geregeld. Ze hebben dat beter voor elkaar als voor de burger dan wij.
0: De extreemrechtse partij AfD heeft een waanzinnige overwinning geboekt in Duitsland. Kijk, die AfD die is zo schurkend tegen Rusland dat ik het best een gevaarlijk clubje vind, met een popiopie aan de leiding. En ik vraag me af of die enige poten aan de grond kreeg, want we hebben in Nederland gezien, toen de PVV de grootste werd, kreeg Wilders geen poot aan de grond. Dus we moeten even wachten hoe dat in Duitsland gaat. Maar je kunt wel concluderen dat de Duitse burger heel erg boos en ontevreden is om zo te stemmen.
1: Ja.
0: Dat houdt in dat de samenleving in Duitsland wankelt. Want de mensen die willen een totaal andere vorm van een samenleving.
1: Ja, het is ook echt het oosten van Duitsland, wat natuurlijk Oost-Duitsland is geweest, waar de AfD zo groot is geworden. Dat is natuurlijk ook een feit. En zo zie je dat in heel veel landen de regeringen falen ten aanzien van hun eigen bevolking. En dat is eigenlijk het schandalige eraan. Dat het mogelijk is dat mensen zo teleurgesteld raken dat de arbeiderspartijen of andere partijen daar niet meer aan te pas komen om voor die mensen te kunnen zorgen. Dat gaan nu extremistische partijen doen. Ja, en jij vindt het een clown, dat is natuurlijk ook die man. Maar ik zou je vertellen, het heeft meer macht in Duitsland als je rechtsextremist bent dan in Nederland. Hè?
0: Nou ja, hij is ook nog democratisch gekozen. Dus ja, de andere partijen kunnen er ook nog niets van zeggen. Die kunnen alleen maar in de spiegel kijken, wat hebben wij verkeerd gedaan?
1: En ze weten heus wel wat ze verkeerd gedaan hebben, Johan. Dat werd gezegd.
0: Nou ja, Duitsland heeft zich natuurlijk op basis van het oorlogsverleden en het slechte imago wat ze hadden, heel fatsoenlijk en sociaal opgesteld, ook in de hele migratieverhaal. Hè? En ik denk dat in Duitsland ze nog meer last hebben van migranten dan wij in Nederland.
1: Dat ook, vooral in dat gedeelte Oost-Duitsland begrijpen ze helemaal niks ervan. Dat als jij een paar kilometer dus een zogenaamde grens van vroeger overging, dat ze daar veel beter hebben dan aan jouw kant.
0: Ja.
1: Dat is ook absurd, dat lijkt wel Nederland-Duitsland met tanken. Maar dat is in Duitsland en Oost-Duitsland zit er ook zoveel verschil in. Ja. Rijd er maar eens door.
0: Nou ja, jij kwam vanochtend Grollo binnenrijden en toen constateerde jij dat er een meisje liep met een hoofddoek. Wat opzienbarend is in Grollo.
1: Ja.
0: En dat kan ik verklaren. We hebben namelijk één Syrisch gezin hier in Grollo. En ja, er woont in Grollo ook geen zwarte man of vrouw. Kijk, dat is nog de kleine plattelandsdorpen. Ja. Die hebben dat nog. Hè? Daar is de rust nog vergelijkbaar met de 50e jaren. Maar die tijden zijn natuurlijk voorbij. Dat moeten we ons wel realiseren.
1: Die kern is natuurlijk voorbij. Je ziet er dan plaatsen, vroeger als Emmen. Die zijn natuurlijk ook uitgegroeid tot totaal andere stadsvormen als vroeger. En daar ga je in Grollo ga je ook wat van merken, Johan. je hebt nu straks hier ook misschien een ACC'tje in de tuin.
0: Ja, tenslotte wil ik nog wat zeggen voor de kunstliefhebbers, Henk. Kunstuitleen voor thuis. Dat is het verhaal van IQ, kunstuitleen en galerie in Zwolle. En daar kun je dus een kunstwerk vanaf €15 per maand huren. En die leenperiode is onbeperkt, waardoor u het kunstwerk op elk gewenst moment kunt omruilen voor een andere. En dat is natuurlijk voor de mensen die niet in de positie zijn om dure kunstwerken te kopen, een hele leuke regeling om eens een keer bij IQ, Kunstuitleen en Galerie in Zwolle te gaan kijken.
1: Als je de volgende keer heen gaat, ga ik met je mee, want ik heb zo'n groot huis nu in Duitsland dat er wel van aan de muur mag. Maar nog even een klein dingetje, Johan. Heb je de Formule 1 nog gezien? Nee, hè?
0: Nee, dat volg ik niet.
1: Nee, maar we hebben een 20-jarige Antonelli die sinds 1966 had nog nooit een Italiaanse coureur in Italië de Grand Prix van Italië gewonnen.
0: Maar wel in een Duitse auto.
1: Ja, ze waren vroeger ook bondgenoten, Johan. Nee, wel in een Mercedes. Maar het unieke ervan, hij startte op plaats nummer 19. Hij is het hele veld voorbij gekrost. Zelfs zijn eigen teamgenoot Russel. En is gewoon nummer 1 geworden in Italië. Potentieel wordt dit jaar wereldkampioen, 20 jaar Italiaan.
0: Nou ja, dat is
1: heel lang geleden.
0: Dat is een jongen met toekomst. En Italië heeft een heel goed autorace verleden.
1: Ja.
0: Dus dat zal daar best gevierd worden.
1: Ja, en een potentieel kandidaatje natuurlijk staat voor Ferrari als Hamilton weggaat. En Italiaan in een Italiaanse auto.
0: Nou ja, ik vind wel dat een Italiaan in een Italiaanse auto hoort.
1: Ja, nee, in ieder geval Ferrari is de langstlopende F1 auto. En die lang vanaf de eerste dag meedoet tot een minuut. Dan nooit één tussenstap gemaakt. Zou wel uniek zijn, Johan, als dat een keer gebeurt.
0: Nou ja,
1: zelfs Verstappen had er wel heel veel begrip en heel veel empathie voor dat die jongen gewonnen had. 20 jaar, Antonelli. Die snoeide hem voorbij. Die denkt, nou, mijn ouders staan stil.
0: Nou, zo zie je, Henk, dat wij in Goed uit Gollo ook de B-sporten behandelen.
1: Uiteraard.
0: Nee, het blijft een B-sport. Alleen, ik moet wel zeggen dat er heel veel belangstelling voor autorace is. En dat zal ook te maken hebben met Verstappen. Maar tv-uitzendingen met autorace worden heel goed bekeken. Dus de doelgroep is er in Nederland.
1: Ja, nou ja, B-sport is het misschien in Nederland voor sommige mensen, maar wereldwijd is het echt topcategorie, hè?
0: Nou ja, kijk, als Verstappen niet meedoet, dan wordt het al een stuk minder interessant.
1: Ja.
0: Maar ook in het verleden gingen er altijd heel veel mensen die Grand Prix af in Europa.
1: In Zandvoort,
0: hè?
1: Ja, ook in Zandvoort. Ja. Ja, of Huub Rode had er een Samson autootje reed. Maakt er niks uit als je maar meedeed.
0: Ik ben nog uit de tijd van Godin de Beaufort.
1: Ja.
0: Ken je die naam nog?
1: Zeker, die rookt er nog naast de auto, Johan.
0: Ja, en
1: was echt een type voor jou.
0: En die is verongelukt op Zandvoort, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, maar daar waren nog mensen zoals Sir Jackie Stewart, die konden nog gewoon roken in de pitstraat. Waren nog pitspoezen, waren er nog ook al tegenwoordig voor de woongemeenschap.
0: Ja, dat mag niet meer,
1: mag
0: hè?
1: Ook niet meer, pitspoezen mag
0: nu
1: niet meer.
0: Nu staat er een man met een paraplu.
1: Er staat nou een man met een paraplu, lijkt ook wel heel sportief.
0: Ja. Goed, Henkie, laten we het bij, jongen. De groeten.
1: En Grollo.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gas.nl.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: You sure do. Come on, baby.

0: van hakken, snijden en koken. Meten, passen en zagen. Tot inkopen, rekenen en targets. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Zo geeft onze software je inzicht in je planning, projecten en personeel. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Het Parool. Luister die krant.
2: Heel soms is er zo'n nederlaag waar eigenlijk al bij al niet eens zo'n heel negatief gevoel van frustratie en teleurstelling omheen hangt, maar meer een gevoel van, hier kunnen we eigenlijk wel mee verder. Ajax-PSV was er misschien wel zo één, daar gaan we over praten. En hoe staat die selectie er nou eigenlijk voor nu het transferraam is dichtgeklapt?

0: Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdonderwerpen, denk ik, waar we het over moeten hebben. Ajax-PSV en de uiteindelijke selectie, want daar komt eindelijk nu rust. Het seizoen is nu echt begonnen, zou je kunnen zeggen. Ik ga praten met Daan Sitorius, paroolverslaggever. En niet zo lang geleden was hij hier ook al, Hedwiges Maduro.
1: Ja.
0: Hedwiges die vond het hier zo gezellig dat hij heel graag... Nee, geintje. Ongelooflijk tof dat je weer wilde komen, Hedwiges. Dank je wel.
1: Ja.
0: En mijn naam is Menno Pot, ik ben jullie presentator. We klappen gewoon meteen die wedstrijd Ajax-PSV binnen, want het was vanaf het begin een enerverend avondje eigenlijk. En dat begon dan met een schitterende choreografie op Zuid 1. Grote spandoeken. En daarbij de klanken van Phil Collins in the air tonight. Vond ik een heel leuk moment. Want ja, je rekent op veel. Maar dat we ons ooit nog eens een keer op zouden pompen met een liedje van Phil Collins, dat vond ik toch wel het next level.
2: Het werkte wel, vond ik.
0: Ja, toch?
2: Ja, het paste op een of andere manier wel goed bij deze wedstrijd.
0: Ja, er was iets in the air. Ja. Tonight, dat kan niet worden ontkend. Er hing
1: is alleen die drum solo.
0: Ja, die klappen. Het werkte mooi.
2: Ja.
0: En vervolgens vier minuten later staat PSV op 0-1. Dat ging wel heel hard in het begin. Hedwiges, die start, kun jij daar eens eventjes je licht op laten schijnen?
1: Ja, nee. Je moet ook af en toe gewoon de credits geven aan PSV de kwaliteit. Want het was gewoon nog een hele mooie goal. Een goede opening van Obispo. Je ziet dat Ajax gewoon wel goed de as verdedigt onder Michel. Dus de ruimte ligt dan wel wat vaker aan de zijkanten. En ja, PSV heeft de kwaliteit om gewoon goed te kunnen crossen. Want die bal gaat van links naar rechts. Van Obispo naar Perisic. En die crosst dan weer met links naar de andere kant. In de rug van de back. En die geeft hem weer voor. Dus in drie passes, zeg maar, bijna over het hele veld.
0: Ja, soort tennis op hoog niveau.
1: Zigzag,
0: zeg maar.
1: Eigenlijk zigzag movement. Ja, het moet natuurlijk wel beter gedekt worden voor het doel. Want daar stond vrij Pepi. Dat mag er eigenlijk niet. Maar dat was een klap. Maar Ajax herstelde zich knapper, vind ik, daarop. Want ik dacht wel van, dat is wel direct even een klap. Een tegenslag.
0: Ja, echt wat je niet wil.
1: Nee, niet wat je wilt. Want je wilt natuurlijk goed beginnen en in de wedstrijd komen. Maar dat maakte het dus heel mooi, vond ik. Want Ajax werd beter eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat, misschien had ik dat niet verwacht. Dat gevoel, zeg maar, dat Ajax ook heel goed mee aan het voetballen was. Zeg maar, of gewoon goed aan het voetballen was.
0: Ja.
1: Ja, en je maakt verdiend gelijk en je had gewoon op voorsprong moeten komen daar.
0: Grappig is, vorige week namen we de podcast op. En na de opname van de podcast lopen wij niet zwijgend ieder zijn zweegs. Maar praten we vaak nog even gezellig na. En toen zeiden Daan en ik ook tegen elkaar, heel slecht gevoel over, dit kon wel eens een pijnlijk lesje voetbal worden. Omdat PSV aan de bal zo sterk is en zo vreselijk goed ingespeeld en dat soort dingen. En dat Ajax daar gewoon nog niet helemaal in mee zou kunnen. Dus wij verwachten eigenlijk vooral voetballend dat het best wel ingewikkeld zou worden. En dat is dan de grote meevaller van de eerste helft, toch Daan?
2: Ja, zeker. En wat ik heel mooi vond om te zien, Hedwiges legde net al goed uit wat een beetje het tactische foefje van PSV was. Namelijk die crosspas. Omdat Ajax het de as goed dicht houdt. Maar Ajax had ook wat bedacht. Namelijk met alle middenvelders naar de zijkant te trekken. Om zo de weg naar Tolu open te maken. En dat werkte supergoed. Die kwam 1-1 te staan tegen Obispo of Geertruida. En door steeds Tolu te zoeken, vaak al in de opbouw met een vallende bal. Of na een paar korte passes met een bal dwars door het centrum. Kwam Ajax eigenlijk heel goed aan voetballen toe.
0: Ja.
2: Michel zei ook na afloop dat ze daar de hele week op getraind hadden. Dus de paaslijn naar Tolu openmaken. Hem inspelen en daaronder bewegen. En dat werkte heel goed. En ik vond ook dat je in het stadion... Ik vond het echt een masterclass van Julian Brandt in de eerste helft.
0: Zo.
2: Hoe hij de ruimtes vond, zeg maar, tussen de driehoek van PSV. Dus tussen Geertruida, Obispo en Sano. Ja, dat was echt van heel hoog niveau. Dat zag je in het stadion, de perstribune is natuurlijk ietsje hoger. Zag je dat echt heel goed, hoe die daar steeds met die ruimte speelde. Ja, het idee dat Ajax dus een tactische truc heeft uitgehaald, die werkte.
0: Ja.
2: Dat vond ik heel hoopgevend.
0: En die het elftal kan uitvoeren op die manier. Ja. Ja, daar is echt de klasse voor.
2: Nee. Ja, daar had PSV eigenlijk tot de rust geen antwoord op. En ik denk dat een 1-1 ruststand was misschien terecht geweest. Misschien was 2-1 voor Ajax wel eerlijker
0: als
2: geweest.
0: Als iemand voor had moeten staan bij rust, was het Ajax.
2: Ja, maar een 1-2 tussenstand was onterecht in ieder geval.
0: Ja.
2: En die eerste helft was echt wel hoopvol. Ja, zeker.
0: Ja, Tolu een belangrijke rol. De weg naar Tolu vinden. Ja. Toch zag je Michel juist op hem tekeer gaan in het begin, hè? Hij kreeg wat onderuit de zak van de trainer.
1: Het is ook de afstemming, hè, vooral, hè, vaak in het begin. Want je hebt een plan en dat moet dan uitgevoerd worden. Maar het gaat eigenlijk allemaal om timing. Van wanneer kom ik vrij, wanneer sta ik 1-1. Van Tolu tegen Obispo bijvoorbeeld, als Geertruida doorging dekken op Brand. Dus het moment van loskomen, zeg maar, dat kon in het begin nog wat beter. En op een gegeven moment had Ajax...
0: Dat was
1: echt
0: wat Michel stond te roepen, denk jij?
1: Ja, want als Tolu te vroeg komt, dan kan hij bijvoorbeeld al niet meer kaatsen, bij wijze van spreken. Dus ja, soms moet je wat langer wegblijven en dan op het juiste moment, als Ter Stegen de bal heeft bijvoorbeeld, of een middenvelder de bal heeft, dan komen. En dan heeft Klaassen ook wat meer ruimte en Brandt ook weer meer ruimte om die run te maken. En dat deed Ajax op een gegeven moment echt heel goed. Daar kwam ook de kans uit, daar kwam de goal zelfs al uit. En ik vond het jammer dat hij het niet vol kon houden waarschijnlijk in de tweede helft. Want dat was eigenlijk het plan en dat werkte hartstikke goed. Ja. Daar had PSV echt moeite mee. En dat viel weg eigenlijk in de tweede helft, de laatste 30 minuten. Maar ik heb wel genoten van de eerste helft vooral. En dat geeft natuurlijk heel veel hoop. En het geeft ook potentie aan van de kwaliteiten van de selectie.
0: Ja.
2: Het was wel grappig inderdaad. Dat Michel was de eerste 20 minuten echt woest op Tolu. Echt een paar keer langs de zijlijn wegwerpgebaren en schreeuwen. En volgens mij kwam dat inderdaad omdat hij dat moment van aanbieden soms niet helemaal goed had. Maar ook dat hij een paar keer in de diepte had moeten vertrekken en dat niet deed. Want er lag natuurlijk ook heel veel ruimte achter de laatste lijn van PSV.
0: Zeker, dat is PSV. Ja,
2: en
0: ja.
2: Tolu is snel. Dat wordt vaak een beetje onderschat. Maar in de Premier League hoorde die bij de top 5, geloof ik, snelste spitsen van de hele competitie.
0: Ja.
2: En het was ook wel grappig dat toen hij scoorde, dat hij ook even het vingertje voor de mond deed.
0: Ja.
2: Overduidelijk naar Michel. Hij zei na afloop dat het niet zo was, maar wel met een grote lach op zijn gezicht.
0: Het was gericht op iemand, zei hij. Ja, daar heb je gelijk in, vriend. Het was op iemand gericht.
2: Ja. En Michel en Tolu, dat vond ik ook wel leuk. Die waren na afloop daar ook best wel relaxed over. Michel zei van ja, het is niet eens per se irritatie. Ik ben gewoon gepassioneerd en dat uit ik op die manier. Dat is misschien niet helemaal goed.
0: Het is ook helemaal niet slecht als zoiets gebeurt. Laat dat maar even een beetje knetteren.
2: En Tolu zei ook, ja, misschien was dat wel het setje waardoor ik uiteindelijk scoorde.
0: Ja.
2: Dan werkt het in principe.
0: Is dat in zijn algemeenheid, die Tolu, hij is snel. Dat is in zijn algemeenheid misschien iets waar Ajax nog meer gebruik van kan maken. Hè? Hem in de diepte wegsteken.
1: Zeker omdat je aan de buitenkanten niet echt de snelheid had in de wedstrijd. Hè? Met Berghuis en met Gloch. Die willen ook alle twee liever in de bal komen. Maar het plan was om hem te vinden en Brand en Gloch ook wel. Berghuis ook wel een paar keer. En Klaassen eronder te komen. Dus dat was het plan. Maar in de toekomst kan je hem ook misschien wel wat vaker gaan lanceren. Als Adingra misschien binnenkort gaat spelen en die is ook snel. Dan gaat een back weer aanpassen op Adingra. Van oh, ik loop even iets meer naar achter, want hij is snel. En dan kan Tolu daar weer gebruik van maken. Dus er komen een aantal wapens aan. Die we nog niet gezien hebben, waar ik echt benieuwd naar ben.
0: Ja, en ook wel ook optimistisch over.
1: Ik
0: had echt die hele eerste helft een uur lang het gevoel, ja, dit Ajax gaat echt goed worden. En dan misschien nu nog net niet stabiel genoeg en effectief genoeg om PSV uiteindelijk te kloppen.
1: Het heeft ook met PSV te maken, hè, want die durven gewoon 1-1 te gaan spelen. Dus Ajax wordt uitgedaagd om gewoon zo snel mogelijk ook de spits in te kunnen spelen. Want het is jij of ik, zeg maar. Ik moet wel zeggen, in de Eredivisie zijn er heel veel ploegen die dat gewoon durven te doen. Vooral hoog op het veld. Zeg maar Ajax bijvoorbeeld onder druk te kunnen zetten. Maar er zullen ook wel weer heel veel ploegen gaan zijn als Ajax sterker worden. Die gaan gewoon weer inzakken.
2: Volgende week Fortuna uit bijvoorbeeld.
1: Ja, dat die zakken leuk, gewoon in. En dan heb je de bal heel lang. En dan valt het directe spel weg. En die intensiteit gaat in een keer wegvallen. Omdat je net al aan de bal bent. En dan gaan we misschien weer kunnen denken van, speel nog sneller. Het baltempo moet hoger. Het is te statisch. Dus je moet beide kunnen. En in deze wedstrijd was het hartstikke mooi. Omdat dat heeft ook met de tegenstander te maken. Want PSV ging gewoon vol 1-1. En dan komen de krachten van Ajax natuurlijk ook los.
0: Ja. Vond jij dat er dissidenten waren? Dissonanten bedoel
2: ik? Ja. Nou, Gloch vind ik zo langzamerhand wel een klein beetje een probleem worden.
0: Daar wilde ik heen, ja.
2: Ik was in het begin echt wel enthousiast over hem. En ik zie ook nog steeds wel bepaalde kwaliteiten. Alleen wat ik moeilijk vind is dat hij niet lijkt te leren van zijn fouten. Van dat constant maar blijven dribbelen en afspeelmogelijkheden overslaan en moeilijke oplossingen kiezen. Dat blijft erin zitten. En dat baart me wel een beetje zorgen.
0: Waarom speelde hij eigenlijk?
2: Het was Gloch of Wazan. En ik had eigenlijk verwacht dat Wazan zou spelen.
0: Ja.
2: Maar ja,
0: hij had iedereen wel Gloch gevonden, volgens mij. Ja.
2: Ik denk dat die Gloch dan toch nog iets meer vertrouwt, misschien defensief. Ook was dat ook helemaal niet zijn sterkste punt. Alleen die is daar misschien wel iets ervarener in dan Wazan. Maar hij overtuigde weer niet. En kijk, zijn beste positie is natuurlijk gewoon nummer 10 wel. Alleen ja, daar gaat hij niet meer spelen, want daar is Brandt echt veel beter. En eventueel Klaassen kan er natuurlijk ook voetballen. Dus ik denk dat Gloch's rol langzaam maar zeker wat kleiner gaat worden als AD Ingra straks fit is en ook misschien als Wazaan gewoon zich zo blijft ontwikkelen.
0: Dan heeft hij echt een probleem,
2: dan
0: toch?
2: Heeft hij best wel een probleem, ja. Dus als er een dissonant was, dan vond ik Klog daar het meest bij in de buurt komen, ja.
0: Ja. Wat mij nog opviel, dat de grote Ter Stegen in de eerste helft een handvol keren echt ongelukkig was met trappen ook.
1: Ja.
0: Betekent dat ook dat die ploeg op dat moment niet goed staat? Of zijn het gewoon verkeerde trappen en simpel is dat?
1: Een paar keer waren het ook gewoon echt verkeerde trappen, hoor. Want ja, de paaslijn was wel open, maar dan was de paas te zacht of kwam net niet aan. Dus dat kon gewoon veel beter. Maar als het lukt, dan was het ook direct gevaarlijk, hè? Want ja, een paar keer lukte het wel. Ja, dat heeft ook gewoon met vorm te maken. Hoe zit je zelf in de wedstrijd en techniek, traptechniek.
0: Het viel me op omdat hij dat kan, inderdaad. Hij kan,
1: ja,
0: hij kan
1: trapt echt, heel makkelijk.
0: Hij kan hem op de stropdas van de rechtsbuiten leggen, bij wijze van spreken. En dat deed hij een paar keer nu echt heel slordig.
2: Ja. Hij had in de loop van de eerste helft wat last van zijn knie ook, blijkbaar. Hij is in de rust ook even medisch onderzocht, vertelde Michel na afloop. Dat was niet erg genoeg om hem te wisselen, maar misschien dat dat nog een klein rolletje heeft gespeeld.
0: Ja.
2: Maar hij was inderdaad af en toe wat ongelukkig. En bij die 1-3 had hij misschien ook wel iets meer kunnen doen.
1: Ja.
2: Hij maakt nog steeds een goede indruk. Alleen, ik denk dat hij nog wel wat in zijn niveau kan groeien, omdat hij in de afgelopen 2 jaar maar 12 wedstrijden gespeeld heeft voordat hij bij Ajax kwam. Dat is echt heel weinig.
0: Ja.
2: Dus het is misschien ook wel logisch dat hij nog een beetje tijd nodig heeft om weer naar zijn absolute topniveau te groeien.
0: En waardevol, hoor, tot nu toe.
2: Zeker.
0: Ja. Klasse, pure klasse, ja, natuurlijk. Dat is evident. Hey, ja. Het onderwerp na afloop van de wedstrijd was natuurlijk de rode kaart. Daar komen we zo op. Maar de wissels ook. Dat die verkeerd uitpakte. En dan is hier altijd de vraag, kwam dat inderdaad door de wissels of zagen we het al langzaam misgaan in de fase daarvoor?
2: Nou, Bos vertelde na afloop wel dat hij in de rust wat gerepareerd had. Namelijk, wat Ajax dus heel slim deed, was met Brandt, Klaassen en Mokyo. Mokyo speelde trouwens ook een goede eerste helft, moet ik zeggen.
0: Absoluut.
2: Dat die steeds wegtrokken, waardoor het hele middenveld open kwam te staan. En in de rust heeft hij Sano geïnstrueerd om wat meer centraal te blijven. Dus Bos heeft wel wat gedaan om Ajax het moeilijker te maken. Dus dat speelde al vanaf de 46e minuut. Maar de wissels hebben Ajax niet beter gemaakt. En dan vooral het wisselen van Tolu na een uur. Marcus Leonardo kwam er daarvoor al in. Maar Dolberg kwam er toen ook bij. En die twee speelden gewoon allebei niet goed. En daarmee wisselde Michel eigenlijk zijn wapens uit de wedstrijd. Want Brandt moest ook naar links gaan, hangend op links buiten. Dus dat was eigenlijk vrij onbegrijpelijk. En Michel zei na afloop, het kwam door gebrek aan energie. Het zou kunnen, misschien dat Tolu in het rood stond, zoals je dat dan zegt. Maar hij heeft natuurlijk al tegen Telstar wel 90 minuten gespeeld. Dus dan denk ik, ja, misschien had hij hem toch wat langer kunnen laten staan.
0: Ja.
2: Maar dat veranderde in mijn ogen wel de wedstrijd. Ook al had Bos wel in de rust een tegenzet al gedaan.
0: Jij weet dat uit ervaring, hoe dat voelt als wissels niet goed uitvallen en een beetje de dynamiek verandert en ineens loopt het niet meer.
1: Ja, kijk, je hebt nog altijd wel een plan, natuurlijk een idee als je gaat wisselen van oké, dit wil ik gaan doen, maar als dat niet lukt, dan daar ben je soms ook afhankelijk van. Hè? Van hoe zit de speler erin, hoe valt hij in? Brengt hij juist die energie die je wilt?
0: Ja.
1: Dat is soms heel lastig. Alleen ja, met Tolu, ja, de vraag is van ja, kon hij het langer spelen? Want ik zou hem bijvoorbeeld niet hebben gewisseld. Want al het gevaar kwam best wel van hem af. Maar ook als jij nog een doelpunt moet maken, ga je hem ook nog gewoon een keer de vroege voorzet geven. Als je nog echt moet wat forceren. Dat was eigenlijk bij mij de enige waarvan ik dacht van ik weet niet wat de reden daarvoor was. Misschien inderdaad dat hij in het rood stond.
0: Ja.
1: Maar hij leek niet moe of zo.
2: Nee.
1: Dat gevoel had ik niet. En je komt nu ook als trainer erachter. Hè, van, in het begin geef je eigenlijk iedereen kansen. Hè, omdat het begin van het seizoen is. En op een gegeven moment ga je echt werken naar je vaste elf. En ik hoop ook dat hij dan ook ziet van ja, oké, weet je, Leonardo, ik heb je heel veel kansen nu al wel gegeven. Invalbeurten en momenten. En ja, dat niveau moet echt hoger. Maar nu gaat bijvoorbeeld Tolu gewoon 90 minuten spelen. Ja. Je gaat 90 minuten op de bank zitten. Want dat is gewoon echt het profvoetbal.
2: Maar dat is natuurlijk wel best een pijnlijke constatering. Omdat Tolu is de enige van die drie spitsen die niet onder contract staat bij Ajax.
1: En ja, maar dat is zeg maar iets wat in het voetbal kan gebeuren.
2: Ja, klopt.
1: Dus het gaat om prestaties. Oké, Tolu is in één keer nu degene die het beste presteert.
2: Ja.
1: Ik denk dat iedereen het daarover eens is. En dan heb je als trainer het begin van oké, ik moet Leonard ook nog de kans geven, 30 minuten en hij is er net en noem maar op. Maar dat kan niet te lang duren natuurlijk.
0: Nee, zeker vanaf nu die window dicht is, nu telt dat niet meer. Nu is het gewoon.
2: Nee, maar voetbaltechnisch is er denk ik ook geen discussie. Van je kan het bijna niet maken om Tolu niet op te stellen.
0: Precies.
2: Alleen het is natuurlijk bedrijfsmatig voor Ajax wel een pijnlijke constatering, vind ik. Dat je bijna 20 miljoen voor een spits betaalt en een duur betaalde Dolberg hebt. En je die eigenlijk allebei niet wil opstellen omdat een huurling beter is.
0: Ja.
2: Daar heeft Ajax natuurlijk wel een koopoptie voor ook weer 20 miljoen. Nou goed, ik weet niet of het verstandig is om volgend jaar 2 spitsen van 20 miljoen in je selectie te hebben. Ik vind dat wel een interessante dynamiek die daaromheen speelt. En natuurlijk moet je altijd het voetbal laten prevaleren. Dus Tolu zal ongetwijfeld gaan spelen. Alleen dat is natuurlijk wel een beetje een misrekening geweest. Ergens Zeker. In het technische beleid.
0: Ja. Ja, we slaan natuurlijk een paar niet onbelangrijke wapenfeitjes over om even die eerste helft af te ronden. Ajax krijgt 2 ongelooflijk dikke kansen om op 2-1 te komen. De grootste voor Berghuis, min of meer voor leeg doel eigenlijk. Schiet hem ernaast. Klaassen ook nog, die raakt hem niet goed. Erg grote kansen. En dan zul je het altijd zien, Paul voor rust een hoekschop. En die vliegt erin. Geert Ruida, prachtige goal.
2: Ja.
0: Dat was een tik, hè? Een domper.
2: Ja, tegen Heerenveen kregen Ajax ook al vlak voor rust een doelpunt tegen. Dat zijn gewoon hele ongelukkige momenten om een tegendoelpunt te krijgen. En ja, je kan moeilijk iemand echt de schuld geven. Ik vond dat Berghuis wel vrij slap dat duel aanging voordat de bal bij Geert Ruida belandde. En hij schiet hem technisch wel heel knap in, moet ik zeggen.
0: Ja,
2: echt
0: zeker.
2: Een knap
0: zeker.
2: Doelpunt. En een heel slecht moment voor Ajax. En dus ook wel echt onterecht op basis van de eerste helft.
0: Ja, maar ja, dat telt niet.
2: Nee, dat telt niet.
1: Nee, je had gewoon ook zelf die kans af moeten maken, ja. Vooral. Ik dacht wel bij die corner, je moet echt met 1-1 nu de rust in gaan. En ik weet niet hoe jullie zaten te kijken, maar dat was het eerste wat ik dacht.
0: Ja.
1: En dan gaat hij erin. En dan,
0: ja, mijn vrienden zeiden het ook. We zeiden het tegen elkaar. Nu even geen grappen met die corner.
1: Ja, ja.
2: Dat is dan toch een beetje de erfenis van de afgelopen jaren.
0: Je voelt het een beetje hangen, dat het kan.
1: En,
0: dat,
1: en maar ook omdat je wat erger omdat je die kans hebt gemist. Dan maar met 1-1, want dan ga je erin van... boys, we zijn sterker en ze weten het niet. Misschien gaan ze dit doen en we gaan verder. Dan dat je met zo'n kutgevoel zeg maar de kleedkamer ingaat. En dan moet je nog extra, nog meer geven. En PSV heeft het gevoel van, we zijn goed weggekomen. Hey, we moeten het anders doen, weet je.
0: Ja.
1: Dat is heel anders.
0: Laten we niet vergeten, PSV speelt ook goed, hè?
1: Natuurlijk, ja, daarom.
0: Dat was
1: daarom.
0: Natuurlijk, we doen wel eens Ajax heel sterk. Want dat is misschien voor ons met de insteek.
1: Het waren gewoon jongens die al jarenlang met elkaar spelen. Dat zie je ook natuurlijk. Dus die weten precies wat ze moeten doen. Die raken niet zeg maar heel snel in paniek meer. Ook bij die voorsprong zag je dat heel goed. Dus dan zijn ze 2-1 en eigenlijk doen ze zelf niks meer. Maar Ajax kon ook niet meer echt veel meer doen. Dat vonden ze zeg maar best.
0: Ja.
1: En dan komen ze op het einde nog een beetje met spel te prikken. Maar dat heeft ook gewoon met ervaring te maken en jongens die echt jarenlang met elkaar spelen.
2: Ja, en Bos zei daar ook over van, kijk, wij zijn deze intensiteit al 3-4 jaar gewend. Ik weet dat mijn ploeg dit kan opbrengen. En voor Ajax is dat wel nieuw.
0: Ja.
2: Zeker in vergelijking met vorig jaar. Dus zijn verwachting was ook, dat vertelde hij dus op de persconferentie, dat Ajax op een gegeven moment wel iets zou gaan inzakken qua intensiteit en qua energie. En PSV heeft gewoon meer ervaring en meer inhoud om dat vol te houden. Weet ook beter wat er gevraagd wordt. En die heeft ook wel een aantal spelers van wie dat gewoon een kernkwaliteit is. Bijvoorbeeld Coraisano, hoe die al die tweede ballen oppakt en duel speelt. Ja, dat is wel heel lekker in zo'n wedstrijd.
0: Ja.
2: Guus Stil is dan ook altijd heel bruikbaar, dat soort types.
1: Maar ze kunnen allemaal lopen.
2: Ja.
1: Dus je hebt Dest, Mauro Junior, Sano kan lopen, Til kan lopen.
2: Ja.
1: Van Bommel natuurlijk kan ook gewoon lopen. Dus...
2: En PSV werd ook beter na de wissels. Of tenminste niet zwakker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
2: bij Ajax viel wel echt terug in niveau na de wissels.
0: Ja, maar los van dat Ajax terugviel, werd PSV ook echt beter.
2: Ja.
0: En dan snijdt het mes aan twee kanten en gaat het ineens best hard.
2: Ja.
0: En voelde je wel dat het geen overwinning op ging leveren deze avond, toch uiteindelijk. We moeten natuurlijk dat moment bespreken. Ik ben het al spuugzat eigenlijk, dat hele Van Bommel
1: Het is veel over gezegd
0: verhaal.
1: Al, hè?
0: Ja. Er is het nodig over gezegd, dus wij gaan er niet al te veel over zeggen. En we gaan het zeker niet doen op de wijze zoals dat hier en daar gebeurd is. Jullie zijn allebei voetballers geweest op een goed niveau. Zo'n overtreding, als je die maakt, weet je dat je dat doet? Of kon hij dit niet vermijden?
1: Beide, zeg maar. Je hebt een moment van, ik ga het duel aangaan. Maar als je eenmaal daarin zit, zeg maar, dan weet je, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Dit is eigenlijk de enige uitkomst om iemand hard te raken. Dus je moet altijd denken van, oké, vind ik hoor, voordat je een duel aangaat van, oké, dit is, als ik zo'n duel aangaat, raak ik mijn tegenstander, kan ik, ook als het je niet de intentie echt iemand schade toebrengen, zeg maar. Dus ja, het was gewoon een hele domme, lompe overtreding. Wilde overtreding. Waar ik wel van geloof dat het natuurlijk niet zijn intentie was om iemand te blesseren.
0: Dat geloof ik ook. Hij denkt niet, ik ga nu Aaron Bouwman eventjes een nakkie ziekenhuis bezorgen.
1: En het wordt natuurlijk erger omdat Bouwman hem niet heeft gezien. En dan is iemand is weerloos en dan komt die impact is zo gigantisch. Als je ziet hoe die zeg maar valt, ja, helemaal direct alsof hij slap was, zeg maar. Dus dat maakt het ook erger. En ja, het was natuurlijk gewoon een rode kaart, dat is duidelijk. Bouwman is nu uitgeschakeld, hè?
2: Een maand.
1: Dus rood gewoon.
2: 100% zeker rood. En ik vind wel van, Bommel had gewoon af moeten haken. Die moet de inschatting maken dat als ik op deze manier dat duel invlieg, dan ja, dat is gewoon levensgevaarlijk.
0: Als je de beelden in slow motion terugkijkt, dan moet je natuurlijk goed realiseren dat het een split second is waarin het allemaal gebeurt en waarin je beslissing moet nemen. Maar eigenlijk zie je hem pas opstijgen op het moment dat hij al de bal niet meer kan halen, zeg maar. Dus
1: als je eenmaal in de lucht zit, kan je niet meer afhaken, want je vliegt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is zijn foute keuze geweest. Je hebt altijd het moment, zeg maar, dat je naartoe sprint, zeg maar. En dan moet je denken van, ik haak af. En dat deed hij niet, dus je bent in de lucht. Ja, en dan krijg je dit. Dan krijg je gewoon een klap.
2: Verder ben ik het er ook mee eens wat jij zegt, Menno, dat hij het echt niet expres heeft gedaan. Om Bouwman expres geblesseerd heeft. Alleen het is wel gewoon een rode kaart. En de scheidsrechtersbaas van de KNVB heeft het ook gezegd. Ja. Een dag later.
0: Het enige wat ik echt niet begrijp is dat de VAR naar deze beelden kijkt en denkt, oh, dat is wel goed opgelost zo, met die gele kaart. Daar snap ik echt helemaal niks van. Paul van Boekel was het, geloof ik.
2: Ja.
0: En verder is het toch een beetje een categorietje, dit gebeurt af en toe. Toch?
2: Ja. Ik denk dat Van Bommel de volgende keer in zo'n duel misschien wel hiervan geleerd heeft en het dus niet doet.
0: Ja.
2: En afhaakt. En dat risico om iemand te blesseren niet meer neemt. Hoop ik. Hij was wel zichtbaar aangedaan, moet ik zeggen. Dus ik geloof echt wel dat hij het niet expres heeft gedaan. Alleen dan blijft het een rode kaart en dan blijft het een domme wilde overtreding.
1: Ik heb, en het gevoel heb ik ook bij Bouwman, dat hij hiervan leert.
2: Ja.
1: Want hij was totaal weerloos. En die bal is dan in de lucht. Maar je moet je ook leren, en het is niet zijn schuld hoor, dat wil ik niet zeggen, maar je moet jezelf ook wapenen. Dus ik denk altijd als een keeper zeg maar uitkomt en die bal is in de lucht, dan weet je eigenlijk als spits al van, hey, ik kan hem incasseren, want de keeper komt met de knieën naar voren, zeg maar. En soms in een 50-50 duel, en volgens mij heeft hij hem niet gezien hoor, dus dat is wat ik nu zeg, slaat misschien nergens op. Maar je moet ook harder worden, zeg maar, jezelf beschermen. Dus als je hem niet gezien hebt, en dat weet ik natuurlijk niet, dan moet hier een oriëntatie beter worden. Want ik vind namelijk wel dat hij hem moet zien.
0: Ja.
1: Dus die bal stuit het. En ja, hij kijkt misschien alleen maar de bal om zich heen. Je weet dat hij
0: dat deed hij niet. Van Bommel zat in zijn dode hoekje, min of meer.
1: Ja, maar zie je. Dus daar moet hij, als dat zo was, daar moet hij van leren. Hij moet het zien, zeg maar, vind ik. Maar ja, het is niet zijn fout, nogmaals. En hopelijk herstelt hij snel.
0: Zulke incidenten kunnen we op het veld best missen. Dat is dus hopelijk gebeurt dat niet nog eens. Het had een rode kaart kunnen zijn die ook voor de uitslag misschien wel nog belangrijk had kunnen zijn. Maar die viel dus niet. En dan beslist PSV uiteindelijk de wedstrijd met 1-3. En dan kunnen we eigenlijk het bruggetje al een beetje slaan, denk ik, naar waar we het ook over willen hebben. De selectie van Ajax en hoe die er nu uiteindelijk is uitkomen te zien. Met welke groep Ajax nou echt het seizoen ingaat. Een aantal van die nieuwste mensen die zien we in het eind van de wedstrijd nog in het veld komen. Zoals we daar hebben Sofyan Amrabat, Viktor Tsigankov en ook zelfs Thilo Kehrer komen in het veld. Dat zijn een beetje de recentste namen. Vertel eens, Hedwiges, wat vond je ervan?
1: Van Kehrer wel een stabiele indruk achterlaten direct. Al sterk, rustig aan de bal ook wel. Tsigankov had wat moeite met het tempo. Dat leek in ieder geval zo, dat hij niet echt in het tempo mee kon.
2: Vloor de bal ook in aanloop naar de 1-3.
1: Ja. Ja, daarvoor was hij ook een paar keer ongelukkig hoor. Met balverlies.
0: Hij zwierf, hè? Hij zwierf maakte veel meters rondom. Ja.
1: En dit is zijn eerste wedstrijd. En dit was geen goede invalbeurt. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan direct afgeschreven moet worden. Maar hij moet wel kijken van, oké, dit was direct de top. Dit was het tempo. Ik moet eventjes bijbenen of ik moet fitter worden. Want het oogde nu dat hij nog niet zeg maar daar ready voor was.
0: Ja.
1: Amrabat was ook wel gewoon stabiel. Dat zie je wel echt dat het een 6 is, zeg maar. Die zakt dan ook van nature een beetje in de laatste lijn. Vaak dat hij gewoon het spel ging verplaatsen. En Mokio heeft het goed gedaan hoor. Maar je ziet dat Mokio gewoon ook het lekker vindt om in beweging te zijn. Ja. Vooruit te willen zijn. En op een gegeven moment sprint hij die ook. En een keer stond hij bijna links buiten. Ja. Dat is natuurlijk geen kenmerk van een 6. Hij kan daar wel spelen, maar hij is eigenlijk meer een 8.
2: Hij gedijt vind ik in grote ruimtes en in chaos een beetje. Dan wordt Mokio op zijn best. En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je van je 6 wilt.
1: Nee. Ik heb ook gisteren nog Barcelona gezien in Rodri. Hij blijft gewoon in zijn positie staan. Ja. Die is echt niet, alleen die zie je niet links buiten komen. Die zie je echt niet naast de spits staan. Maar wat Mokyo deed was wel goed.
2: Zeker.
1: Dus hij kwam in die positie links buiten. En, hij maakte, en dat maakt het goed, zeg maar dan. Weet je, omdat
0: als je naar die wedstrijd zat te kijken, denk je, ja, je had natuurlijk het liefste, zoals dat functioneerde met Mokyo en Klaassen, had je het liefste laten staan, zeg maar. Maar dat kan toch, want die gaven veel. En dan komt Amrabat erin. Eigenlijk speelt hij best goed en doet hij het meeste goed, vond ik. Maar ja, je had liever gehad dat het niet nodig was geweest om hem te brengen.
1: En Mokyo moet ook gewoon leren van, hij heeft zoveel energie in de eerste 60 minuten gegeven.
0: Ja.
1: Hij moet leren, zeg maar, doseren daarin, dat hij het gewoon vol kan houden. Want hij is nu echt vol gegaan. Alles deed hij op 100% volgens mij. En daardoor was hij ook echt heel goed. En de volgende stap is of hij het vol gaat houden of een beetje gaat doseren van, oké, weet je, ik moet meer in mijn positie blijven. En dan kom ik weer op adem en in rust. En fysiek word je dan ook sterker.
0: Goed, 1-3. Dat is hem even voor nu. Dat is het geworden. Ajax verliest de topper. Zal de komende weken aan het winnen moeten gaan. Dat is belangrijk tegen de wat kleinere tegenstanders. Want de achterstand moet nu niet te groot worden. Maar er vielen positieve conclusies te trekken uit deze topper. Laten we het daar even op houden. Gaan we naar die selectie toe. Het transferraam klapt dicht. De selectie is definitief. Jordi Cruijff haalt uiteindelijk alles waarvan hij zegt dat het nog nodig was. Een linksbuiten, een 6, een rechtercentrale verdediger. Die komen allemaal. Kehrer, Amrabat en
2: Sigankov. Adingra.
0: Dus dat is, daar is allemaal aan voldaan. Hoe kunnen we terugkijken op deze window?
2: Ja, voor mij heeft het heel erg twee kanten eigenlijk. De ene kant is dat Ajax echt een flinke kwaliteitsimpuls heeft gehad. En ik denk dat de wedstrijd tegen PSV daar ook wel een conclusie van was. Van nog lang niet iedereen was beschikbaar. Maar je ziet wel dat Ajax echt sterker is geworden dan vorig jaar. Ik denk wel aan de andere kant dat het heel erg gestoeld is op nu presteren en op de korte termijn. Als je kijkt naar de leeftijd van de meeste aanwinsten en de constructies waarin ze zijn binnengekomen, dan is het niet de verwachting dat het grote deel van die spelers over een paar jaar nog bij Ajax staat, speelt of voor veel geld is doorverkocht. Dus ik ben alleen een beetje bang, stel nou dat Ajax geen kampioen wordt dit jaar. Ik geloof best dat het financieel op een creatieve manier dichtgetimmerd is. Alleen ik maak me zorgen om de selectieopbouw. Ja, je hebt al die jonge talenten. Die zullen er misschien volgend jaar ook zijn. Alleen er gaat toch ook weer heel veel verloop zijn.
0: Ja.
2: En je moet volgend jaar misschien wel dezelfde soort trucs daardoor gaan uithalen als dit jaar.
0: En dan blijft het knippen en plakken elke zomer.
2: Ja, dus dan had ik dus liever gezien dat er dit jaar ook een aantal spelers waren gekomen waar je misschien 10, 15 miljoen euro voor betaalt. Een Colasano vind ik een goed voorbeeld bijvoorbeeld. Die is nog jong, die kan er wel meteen staan. Alleen die heeft ook de potentie om over 1-2 jaar voor veel meer geld doorverkocht te worden.
0: Ja.
2: En die aankopen heb ik deze zomer een beetje gemist bij Ajax. Dus dat is mijn kritiekpunt op deze window.
0: Hedwiges?
1: Nee, er is geen spel tussen te krijgen. Ik denk alleen dat Johan gewoon nu gewoon denkt aan korte termijn, omdat het voetbal...
0: Wat mooi, je zei Johan, maar...
1: Oh, sorry, Jordi. Jordi.
0: Nee, we houden Johan,
1: ja. Oké, nou, Jordi Cruijff. Ja, ik moest even aan hem denken. Nee, maar ik denk, hij denkt alleen maar... Ja, hij denkt als een Spanjaard. Nu moet je presteren. Wat er over 2 jaar gebeurt, dan rekenen jullie me dan over 2 jaar af.
0: Moeten we het ook concluderen, dat is even advocaat van de duivel, hoor. Maar is

0: wel, dan is het ook logisch dat hij het op die manier gedaan heeft. Alleen ik vraag me af of het voor Ajax het meest verstandige is geweest om het op die manier te doen. Omdat als je nu geen kampioen wordt, met 4 huurspelers en een aantal jongens die, ja, die geen restwaarde vertegenwoordigen, dan heb je volgend jaar denk ik weer hetzelfde probleem. Dat je eigenlijk wat jij net zegt, dat je heel erg moet knippen en plakken om weer een kampioenswaardige selectie op de been te krijgen.
1: Dan wordt het weer huurlingen en transfervrije spelers en dan moet je op dezelfde manier
0: dus
1: gaan puzzelen.
0: Dus ik vraag me gewoon af of dit de juiste, uiteindelijk voor de lange termijn van Ajax de juiste strategie is. Aan de andere kant, ja, als je op korte termijn kampioen wil worden, en dat is de eis die Ajax zichzelf heeft opgelegd, ja, dan is dit misschien wel de manier om dat te doen.
1: Ja.
0: Alleen ja, je kan jezelf afvragen of dat voor de continuïteit van de club de juiste strategie is.
1: Dus we hebben het woord risicovol niet ten onrechte gebruikt.
0: Laten ik vind het risicovol nog steeds, ja zeker. Ja, en dan gaat het niet per se over het financiële alleen. Als hij dat allemaal heeft dichtgetimmerd, dat weten we nog niet, want die cijfers zijn nog niet bekend, dan is dat misschien minder risicovol geweest als dat ik in eerste instantie bijvoorbeeld dacht.
1: Ja.
0: Alleen het sportieve gedeelte vind ik nog steeds heel risicovol.
1: Ja, hij heeft financieel best een knap puzzeltje gelegd. Ik vind het ook leuk wat er gebeurt. Het is opwindend.
0: Dat zeker.
1: Er gebeurt iets rond Ajax. Ik begrijp ook dat de club wil inzetten op Champions League plaatsing op zijn minst. En misschien wel kampioen worden. Dat begrijp ik ook heel goed. Ook bijvoorbeeld uit andere overwegingen. Het contract met Ziggo loopt af. De club moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. En een goed Ajax, een opwindend Ajax dat bovenin meespeelt, kan een grotere sponsor binnenhalen dan een Ajax dat vijfde wordt. Je ziet wel dat Ajax op een andere manier is gaan denken deze zomer.
2: Ja, want zeker.
1: Zo'n transfer van Marcos Leonardo bijvoorbeeld, een spits van 20 miljoen. Er lag negatieve scoutingsrapportage over die speler. En daar wordt dan 20 miljoen voor betaald. Hij wordt lang vastgelegd. Daar zouden RVC's en technische en financieel directeuren in het verleden soms voor zijn gaan liggen.
0: Ja, en kijk, Caio Henrique, de andere speler waarvoor veel geld is betaald, die valt ook nog niet mee.
1: Ja.
0: En die ga je ook niet, waarschijnlijk niet meer voor winst verkopen. Ja, dat zijn wel dingen waar je vraagtekens bij kan stellen.
1: Ja.
2: Nou, ik ben er ook wel benieuwd naar, weet je, van, want je hebt daar ook Leslie Bamberger zitten. Dat is misschien wel een van de beste zaken mensen van Nederland. En ik ken hem een beetje. Ik heb daar wel gewoon vertrouwen in. Dat is geen iemand van, ja, doe maar of doe. Die let juist op de financiën. En die moeten dat ook controleren natuurlijk, of het verantwoord is. Alleen nogmaals, ik denk dat Jordy Cruijff, ook al wordt het volgend jaar weer knip en plakwerk, dat ziet hij dan wel weer. En dan doet hij dat opnieuw, zeg maar, zoals hij het dit jaar heeft gedaan.
1: Yeah.
2: Hij wil gewoon ervoor zorgen dat er een goed elftal elk jaar op het veld gaat staan. En dan moet het natuurlijk wel passen financieel natuurlijk. Maar ik denk dat dat zijn grootste denkwijze is. Van, we kunnen allemaal concluderen, Ajax is beter geworden, sterker geworden.
1: Ja.
2: En ze hebben in potentie nu een kampioensteam. En als ze dan volgend jaar weer 6 weggaan, dan lost hij dat dan weer op, zeg maar, met die denkwijze. Dan denk je, nou, oké, dan zien we dan wel weer.
1: En
2: dan
1: gaat de advocaat van de duivel is dus een beetje, als je op die manier werkt, dan verlies je dus altijd begin september Ajax-PSV. Omdat je er dan dus nog niet staat. Want dan heb je weer wederom een bij elkaar geraapt elftal.
2: Dat zou kunnen.
1: In plaats van dat er een consistente lijn
0: hij,
1: is.
0: En als hij zelf wegvalt, dan valt er natuurlijk ook weer een heel groot gat in de organisatie. Terwijl bij andere clubs heb je wat meer stabiliteit in het aan- en verkoopbeleid. Dus kan ook een nieuwe TD wat makkelijker instromen.
2: Wat jij nu zegt, dat vind ik een groter probleem. Niet zeg maar de werkwijze, maar dat het kan veranderen bij een club. Dat we nu weer zeg maar denken, oké, we gaan het op de manier van Cruijff doen. Maar als inderdaad Cruijff weggaat, dat iemand weer anders zegt van, ja, we gaan het weer anders doen.
0: Ja.
2: En dat is gevaarlijker voor een club. Ja. Want dan ga je schommelen.
1: Ja. Ik heb een leuke vraag voor je, Daan.
0: Vertel.
1: Van een luisteraar. Dat is Dirk de Meijer. Die stelt een interessante vraag. Het valt op dat er sinds de komst van Jordy veel minder wordt gelekt naar de media. We herinneren ons eigenlijk de totale verrassing van Julian Brandt die werd gehaald. Hè? Heeft dit met zijn solistische werkwijze te maken en zegt het iets over de rest van de organisatie bij Ajax? Kun jij daar eens je licht over laten schijnen? Waarom is er?
0: Nou, het is heel knap, ten eerste. Bij Julian Brandt heeft het meegespeeld dat er geen verkopende club was. Hij was transfervrij. Dus dat scheelt al snel een mannetje of 20, 30 aan de kant van Dortmund die van die transfer weet en eventueel zou kunnen lekken. Dat was er nu niet. En ik denk ook dat bij Ajax het groepje mensen wat van transfers weet kleiner is geworden. Dus dat daar ook de kans van lekken beperkt is. En je zag het bij Amrabat en bij Kerer en Adingra trouwens ook in mindere mate. Dat lekte op een gegeven moment wel, maar heel kort voor de transfers.
1: Ja, kwam toch wel verrassend.
0: Ja, dus dat kwam nog steeds redelijk verrassend. Dus ik denk dat zijn enigszins solistische werkwijze er ook wel mee te maken heeft. Hij bespreekt dingen gewoon in een wat kleiner groepje, waardoor de kans op uitlekken ook kleiner is. En hij zei daar ook zelf over.

0: Clifford dat hij daar best wel van geniet in zijn interviews afgelopen week bij ESPN recht, en bij recht. De NOS. Van Ajax bepaalt weer, zo ziet hij dat.
1: Ja.
0: Dus hij dat doet
1: mensen,
0: hij heel knap.
1: Hij
0: zeker.
1: Heeft mensen er ook van doordrongen dat het niet moet.
0: En het is vaak natuurlijk ook voor je transferstrategie en onderhandelingspositie waarschijnlijk beter als het niet uitlekt. Omdat het maakt misschien ook wel andere clubs wakker. Dus dat is knap van Cruijff, zeker.
2: Ja. Ik vind het heel knap hoe die spelers ook overtuigd.
0: Ja, 100%.
2: Ze zijn allemaal positief. En daar ben ik altijd benieuwd naar, wat is zijn verhaal? Hè? Wat is zijn project? Want iedereen zegt, ja, ik geloof in het Ajax-project.
1: Ja.
2: Snap je? Dus eigenlijk
1: het is ook een sneeuwbal, denk ik.
2: Ja, het is een sneeuwbal-effect.
1: Die spelers zien wat er is gehaald en daar komen zij dan bij.
2: Zeker, maar ook voor de toekomst.
1: Ja.
2: Het doet toch wat... Brandt heeft ook al gespeeld vorig seizoen. Of hij blijft nog.
0: Ja, het heeft een beetje een aanzuigende werking. Ja. Weet je, als op een gegeven moment Ter Stegen en Brandt er spelen, dan zegt die Kerer eerder van ik kom ook.
1: Ja.
0: Dus dat werkt wel, zeker. Maar ik ben, wat Hedwige zegt, ik ben ook wel benieuwd concreet. Oké, wat is dat project Ajax dan? Maar wat vertel je die spelers dat ze zo graag willen komen?
2: Dat is nou een goede vraag. Ja. Was een goede vraag geweest aan Jordi Cruijff.
0: Ja, wij mochten hem helaas niet spreken. Maar.
1: Ja, hij ging er wel een beetje op in dat interview met Ajax.nl.
2: Ja. Kijk, hij zegt gewoon, eigenlijk is het gewoon een Spanjaard. Hij wil gewoon winnen nu.
0: Dat spreekt aan.
2: Nu. En ik heb er heel lang gewoond en ik ken niet anders. Die mensen praten niet over de toekomst. Die praten gewoon nu. Nu moet je winnen. Daarom heb je ook echt die Spanjaarden wat ze zeggen van winnersmentaliteit. Wij denken soms nog
1: misschien
2: wel
1: misschien is het wel zo simpel hoor. Misschien is het is misschien geen rocket science. Als je als speler van buitenaf naar Ajax kijkt en je wordt met Ajax in verband gebracht en je moet de keuze gaan maken, ga ik daar naartoe of niet? Vorig jaar had Ajax een technisch directeur die zei, ik wil dat er verantwoord beleid wordt gevoerd en dat Ajax over een paar decennia nog bestaat. En nu is er een technisch directeur die gewoon zegt, ik wil kampioen worden nu per se. Daar gaat meer ambitie van uit. Zo simpel kan het ook zijn, hè?
0: Ja. Ik denk dat het inderdaad een heel groot gedeelte van het verhaal is geweest en dat Cruijff dat overtuigend kan overbrengen.
1: Ja.
0: En ik denk dat Michel er trouwens ook nog best wel een grote rol in speelt als een soort van 1-2'tje. Dat hij daar snel overheen komt ook met een belletje of met een presentatie over de waarde van Ajax of hoe die zijn rol in het elftal ziet. Dus dat die twee dat samen goed een compleet plaatje kunnen voorschotelen aan potentiële aankopen.
1: Ja, ja. We moeten richting het einde van deze podcast. Ik denk dat het een heel mooi punt is. Wat een optimistische geluiden eigenlijk, hè? Zowel over de wedstrijd als over waar Ajax staat met deze selectie.
2: Ja, kijk, weet je, dus nu qua stand ziet het, omdat je hebt een wedstrijd minder en zo, ziet het er niet zo goed uit. Maar, je moet direct niet maar zeggen, wedstrijd inhalen, kom je op 10 punten, sta je er gewoon bij. Je hebt PSV nu al gehad. Ajax krijgt nu heel veel thuiswedstrijden. Nu is het moment, zeg maar, om erbij te komen en ook het gevoel wat wij nu allemaal hebben, om het waar te maken. Ja, ik denk dat wel gaat gebeuren. Dat is mijn gevoel.
0: Ja, ik denk dat zaterdag heel belangrijk is. Fortuna zit eruit. Daarna krijg je Willem II en Excelsior, geloof ik, thuis.
1: Ja.
0: Maar Fortuna Sittard uit is traditioneel gewoon best wel een lastige uitwedstrijd altijd voor veel clubs.
1: Ja, en die zijn ook goed gestart.
0: Die zijn best wel goed gestart, inderdaad. Dus dat is interessant. En waar Ajax nu staat, zeg maar, op korte termijn denk ik dat het inderdaad heel positief is. Als je dus iets dieper in dat technische beleid duikt, dan heb ik toch nog wel hier en daar wat vraagtekens. Maar ja, dat gaat de toekomst uitwijzen of ik het goed of fout zie.
1: Ja. In ieder geval moeten we kunnen het misschien samenvatten als there is something in the air.
0: Ja.
1: dat zeker. Nou, die nemen we mee naar volgende week. Hey, dank jullie wel voor je komst naar de studio, Daan Sutorius.
0: Graag gedaan.
1: En zeker ook Hedwiges Maduro. Heel leuk dat je er weer was. Ja. Kom vaker.
2: Ja, ik woon om de hoek hier, dus nogmaals.
1: Heel graag. De productie van deze podcast, als altijd, Verena Verhoeven. Montage en techniek, Laura Hiske. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Dit was Brani voor deze week. Tot volgende week.
3: Het Parool. Luister die krant. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Nou, op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Misschien stap jij nu wel net in je auto. Auto aan. Jouw favoriete podcast aan.
1: Welkom bij een nieuwe podcast.
0: En gaan. Op weg naar waar jij maar heen wilt. Jij kiest voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-off. Valentijn Driessen, Mike Verwij, hartelijk welkom na een zinderende topper in de arena. PSV tegen Ajax, 1-3. Laten we daar maar meteen mee beginnen, want het is toch wel het nieuws van, het afgelopen weekend. De rode kaart van Bommel. Zullen we daar meteen mee beginnen? Of wil je eerst beginnen over de wedstrijd zelf?
4: We kunnen het ook over Hartje Moes hebben.
5: Jij hebt hem wel gezien.
3: De hele topper bedoel je?
5: Nee, die rode kaart. Ja. Wie jij zou ik wel gedaan?
3: Nou,
4: nee, maar anders gewoon weg,
3: was het nou een rode kaart?
5: Ja, zeg, we moeten het hebben over de rode kaart van Bommel.
3: Ja, die niet gegeven werd. Dat bedoel ik juist.
5: Oh, bedoel je dat?
3: Ja, nee. Ik heb hem wel helemaal gezien.
5: Oh, jij hebt hem wel helemaal gezien.
3: Ik hoef hier niet een boek te lezen. Nee. Dat is niet aan mij besteed.
5: Nee.
3: Maar er is veel over gezegd. Er zijn veel mensen die zich nadrukkelijk hebben uitgesproken over die rode kaart. Hoe kijken jullie daar naar dat er zo over elkaar heen gebuiteld wordt om deze actie te veroordelen?
4: Nou, ik vind, en dat schreef Valentijn ook in zijn column, dat het heel goed was geweest als daar wel een rode kaart was gegeven. Want dat was ook in het belang van Ruben van Bommel geweest. Dan had je misschien niet zulke kwalificaties gekregen als een moordaanslag. Nou ja, dat vind ik totaal ongepast. Omdat een moordaanslag, een moord is met voorbedachte raden. Dat was dit duidelijk niet. Ik denk dat het heel ongelukkig was. Toch ook wel een voetbalactie.
5: Dat is toch onze rechterstudent.
4: Daarom kan er ook geen vooronderzoek worden gestart. Omdat de situatie is beoordeeld door scheidsrechter en VAR. Weliswaar door twee blinden, maar dat maakt niet uit.
3: Ah, is het er niet één? Eén van de twee?
4: Ze hebben het allebei bekeken. Ja, als één van de twee het heeft bekeken, beoordeeld, dan kan Van Bommel niet meer vervolgd worden. Maar ik denk als Van der Eyck gewoon zijn werk had gedaan en daar een rode kaart had gegeven, dat het voor iedereen het allerbeste was geweest.
3: Nou, ik doe vooral omdat Paul van Boekel natuurlijk de VAR was van dienst. En die greep niet in. Kijk, als scheidsrechter kan je natuurlijk dingen missen of kan je het niet goed interpreteren.
5: Ja, maar volgens mij, ik vond dat Remo van Meenen het prima deed. Mike had hem aan de lijn en heeft een vraag-antwoord van gemaakt. En die zei ook van, er was zoveel commotie, dus Van der Eyck had ook zelf wel een beetje kunnen aanvoelen van, misschien moet ik toch wel even naar het scherm gaan. En Van Boekel die heeft hem niet naar het scherm geroepen, maar die had hem misschien wel naar het scherm moeten roepen. Maar omdat er alles, de vlam sloeg echt in de pan.
3: Die reactie van Jurie Baas, dat zei eigenlijk alles.
5: Ja, dat ik ook wel een hele onvolwassen reactie vond hoor van Jurie Baas. Want ja, dat is niet nodig. Maar dan zitten zoveel adrenaline in die spelers. Dan gaan ze op die manier tekeer. En ja, daar kreeg hij dan ook een gele kaart voor. Maar door alle commotie had Van der Eyck misschien er wel even bij stil moeten staan dat er misschien wel iets aan de hand was en zich naar het scherm had moeten begeven om te kijken wat er nu werkelijk aan de hand is geweest.
4: Mm-hmm. Het nadeel daarvan is, want een heleboel scheidsrechters zeiden inderdaad van, we hebben die mogelijkheid en misschien moeten we daar ook wel veel meer gebruik van maken. Alleen als je op zo'n moment naar het scherm loopt, dan begint de hele arena waarschijnlijk al te juichen. Want die denken, hey, hij wordt naar het scherm geroepen, dus hij moet een rode kaart geven. Maar dan kan hij dus in zijn beoordeling er nog steeds bij blijven dat hij het een gele kaart vindt. Hij heeft dit wel weer fout. Maar je creëert ook een verwachting van, hey, daar gaat een rode kaart komen. Dus op de
5: het belangrijkste is dat er recht wordt gesproken.
4: Dat een goede beslissing wordt genomen. Dus ik vind ook dat hij dat moet doen. Maar wat het vraag-antwoordje niet heeft gehaald, want we hebben een beperkt aantal woorden dat we, zeker in de krant, op internet kan wat meer, wat we kunnen gebruiken.
5: Het belangrijkste moet altijd bovenin, hè, Mark?
4: Zeker, maar dit was ook niet zo belangrijk. Daarom zeg ik het in deze pot. Daarom zeg ik het in deze
3: pot. Pagina 2 is toch belangrijk?
4: Nee, rechterpagina.
3: Pagina
5: 3. Daar valt direct je oog op.
3: Ja, oké. Okay. Nog meer tips?
5: Daar staat ook die column.
3: Ja, dat dacht ik al. Ja, tuurlijk. Ja.
4: Nee, maar wat dus niet
3: het artikel, krantenjongens, hè? Dat dat is
5: zit
3: mooi.
5: Zit toch in. Blijf er ook in zitten.
3: Ja, goed zo.
4: Wat niet het artikel heeft gehaald, maar wel deze podcast dus. De allerbelangrijkste vraag is, waarom heeft Remon van Meenen Sander van der Eyck aangesteld? Je moet gewoon bij je allerbelangrijkste wedstrijden je beste scheidsrechter zijn. Of je dat nou Allard Lindhout, Cedric Guzebujuk of Danny Makkely vindt. Want dat zijn wel de drie, nu Bas Nijhuis geblesseerd is, die dit soort wedstrijden kunnen fluiten. Ja, toen hij werd aangesteld, toen dacht ik al van poeh, als dit maar goed gaat.
3: Maar los van die kaart, los van die niet gegeven kaart, heeft hij niet heel veel fout gedaan.
4: Hij begon al
3: toch?
4: Met een belachelijke gele kaart voor Sano. Mm. Daarna liet hij Davy Klaas ontsnappen.
3: Hij heeft Van Bommel natuurlijk ook geen tweede gele kaart gegeven.
5: En Guy liet hij ontsnappen, terwijl hij net weer zegt, ik vond hem, hij had wel directe invloed uiteindelijk op de wedstrijd. Eigenlijk vanaf dat moment met die rode kaart. Daarvoor had hij niet helemaal echt directe invloed op de wedstrijd, maar had hij wel een aantal onbegrijpelijke beslissingen nam hij.
4: En het probleem is een beetje, want Raymond van Meenen gaf daar het antwoord op. Van ja, er komt ook een keer een moment dat Makkely naar Guzebuk, dan die is wat jonger, dus dat zal wat later zijn. Maar dat er een aantal scheidsrechters stopt. En ja, dan moet je toch ook een aantal anderen wel de kans geven om aan dit soort werk te ruiken. Ja, dat ging dus heel erg mis. Ik denk ook dat er wel.
5: Maar ik vind dat ook wel goed, hè? Dat er af en toe zo'n scheidsrechter. Ik ben ook voor de beste scheidsrechter op de beste wedstrijden. Nou, weet wat Makkely, wat Guzebuyuk. Nou, je denkt deze wedstrijd. Daar is het begin van het seizoen. Staat niet de druk op van een titel. Dus dan denk je, nou, deze jongen, het is onze coming man. Hè, want hij heeft ook een jeugd-WK of EK. Ja. Heeft in finale gefloten. Het is toch de toekomst van je arbiter. Korps. Dus ik kan me voorstellen, je moet hem ooit een keer in het diepe gooien. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je hem in het diepe gooit, weet je ook gelijk of hij kan zwemmen, ja of nee.
3: Ja.
5: En zo gaat het bij ons en bij heel veel bedrijven gaat het ook zo.
3: Nou, wij zwemmen wel voornamelijk met zwembandjes. Hè?
5: Nou, ik geef die zwembandjes niet aan mensen hoor, bij ons op de redactie.
3: Nee?
5: Nee, die zeg ik gewoon van, je gaat er maar heen en dan zoek je het maar uit. En dan moet je met een goed verhaal terugkomen of met een goed wedstrijdverslag. Ja, en dan zie je vanzelf wel, want er is nog veel meer media, wat er allemaal gemist is, of het wel goed actueel is, ja of nee. En dus daar leer je natuurlijk wel het snelste van zwemmen.
3: Hm. Ja, los even van
4: en
3: de.
4: Sander van der Eijk, ja. dat is een beetje het oogappeltje van Björn Kuipers, toch? Een van de beste scheidsrechters die Nederland ooit heeft gehad. In ieder geval qua wedstrijden die hij ooit heeft mogen fluiten. Ja, die is helemaal gek van hem. En anderen zien het juist niet in hem zitten. Die vinden er andere. Joey Kooi, maar die liet het bij Telstar Cambuur ook wel even afweten. Maar ook Alex Bos, een Nachtegaal.
5: Ja, die is allemaal een beetje persoonlijke voorkeur.
4: Zeker.
5: Dat heeft iedereen natuurlijk, ja. De ene zie je graag fluiten, de een vindt Bas Nijhuis een lul... en de ander ziet hem graag fluiten.
3: Ja, zijn er mensen die Bas Nijhuis niet leuk vinden? Kan me bijna niet voorstellen, toch?
5: Nee, ik heb wel iemand die Bas Nijhuis helemaal
3: oh, iemand? Vindt.
5: Ja.
3: Ja?
5: Ja, ja.
3: Naam en rugnummer?
5: Nee. Ik weet de naam zelfs niet.
3: Oh, oké. Okay.
5: Zelf ben ik het niet.
4: Maar er zijn voetballers die vinden het verschrikkelijk dat hij alles doorlaat.
3: Ja, oké.
4: Okay, het ligt er ook aan wat voor soort ploeg heb je. Ik denk dat Danny Buijs het heerlijk vindt als Bas Nijhuis daar een wedstrijdje komt fluiten. Want die weet zijn spelers dan wel tot op het randje of over het randje te laten gaan.
3: Nou, over Danny Buijs moeten we straks sowieso beginnen.
4: Zeker, maar wat ik nog wel wil zeggen, Paul van Boekel, die trouwens volgens mij op weg is naar Porto, omdat hij daar de VAR is bij Porto Manchester City, bij Marciniak als scheidsrechter. Dus die krijgt een mooie herkansing om te laten zien dat hij het wel goed kan. Maar die staat op het punt om met voetbalpensioen te gaan. Volgens mij is het de bedoeling dat hij in december of januari stopt. Ja, er is wat discussie, moeten we met hem door of niet? Ja, dan moet je niet te veel van dit soort beslissingen nemen. Hm. Of eigenlijk vergeten een beslissing te nemen. Dus dat,
5: maar daar zullen ook wel andere zaken een rol spelen, Mark. Hij staat er zo goed op. Je geeft nu net de wedstrijd. Dat is zo de enige serieuze wedstrijd die gespeeld wordt, volgens mij. In die eerste ronde van de Champions League. Ja,
4: Barcelona Feyenoord?
5: Nou ja, het zijn serieuze wedstrijden. Maar dan denk je toch niet, die staat er zo goed op dat ze hem zomaar aan de kant schuiven.
4: Want, nou, dat is de KNVB, die gaat erover.
5: Ja, maar op het moment, de aanstellingen die komen van de UEFA, die gaan niet vanuit de KNVB. De aanstellingen zijn van de UEFA. En als je ziet welke aanstellingen die krijgt, ja, dan moet je wel twee keer over nadenken voordat je opnieuw iemand hebt in die positie die bij alle grote wedstrijden aanwezig is.
4: Na Telstar Ajax sprak ik na afloop op de parkeerplaats even met Dennis Hichler.
3: Ja, je spreekt vaak mensen op de parkeerplaats.
4: Nee, dat was toen ook Dennis Hichler.
3: Ja, dus ja, ja, daarom.
4: Op dezelfde parkeerplaats bij Telstar.
3: Ja.
4: En die vertelde, ja, het is een fantastische baan om voor de UEFA ook als VAR. Ik geloof dat hij vorig jaar 124 wedstrijden had gedaan.
5: Ja.
4: Ja, dan ben je wel lekker bezig.
3: Is het eigenlijk
4: goed voor je portemonnee ook?
3: Ja, dat sowieso.
5: Ja, Miles.
3: Krijg je gele kaart trouwens als je shirt uittrekt, maar er zit nog een shirt onder.
5: Zat ik ook aan te denken. Ja. Volgens mij heeft hij geen gele kaart gekregen.
3: Heeft hij wel? Hij heeft wel geel gekregen, maar ik vond het toch wel een beetje jammer.
5: Ja.
3: Zo van, ja.
5: Dat vond ik eigenlijk best wel creatief.
3: toch?
5: Gevonden, ja.
3: Zelfde kleur shirt ook. Ja. Dus ja, je kan ook zeggen.
5: Alleen geen opdruk. Nee. Zeg maar. Zou hij eigenlijk ook nog een opdruk moeten hebben en een nummer achterop.
3: Kan je dat voor elke keer als hij een penalty neemt, kan hij zijn shirt uittrekken? Ja, sorry, deze hangt aan.
5: Ik vind het ook onzin om je shirt uit te trekken, hoor.
4: Denk je dat Joey Coy blij was dat die VAR nog even riep dat hij een penalty moest geven?
3: Ja, ik denk het wel, hoor.
4: Een krankzinnig.
5: Maar dat hij het niet kon zien, dat begreep ik ook wel.
4: Zo. Ja,
3: ja, dat die bal op de handsbal op de lijn.
5: Ja, wel of niet.
3: Zeker vanuit zijn positie gezien kan je dat amper zien.
4: Ja. Maar het rare was, dat zit daar zo'n Martijn Vos als VAR in. Die dan ook even, die was denk ik ook koffie halen. Toen bij die rode kaart van Torrison.
3: Ja, was dat, want we gaan nog straks verder praten over de topwedstrijden, hoor. Maar
4: hij is al geseponeerd, he, die rode kaart.
3: Wel.
4: Ja, dus dat was echt helemaal niks. Maar dan...
3: Ik heb in die herhaling een keer of vier keer gekeken of je hem nou echt raakt, maar je komt er niet achter.
5: Nee.
3: Maar ik dacht nog, misschien heeft de VAR andere zichtlijnen dan de televisiekijker.
4: Nee, want ze laten dan uiteindelijk het beeldje zien waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden. Okay. Ik sprak mensen die zeiden van dat Joey Coy hem in het veld, want die voet kwam wel heel hoog, dat die hem gaf, dat vonden ze nog wel redelijk begrijpelijk. Want er wordt ook gestimuleerd in Zeist van neem vooral in het veld wel je eigen beslissingen. Niet dat je volledig op de VAR gaat fluiten. Dus dat deed hij. Maar daar had hij wel even gecorrigeerd moeten worden. En dan komt die Martijn Vos, zeg maar, in de 90ste minuut. Nou, bij een corner, daar wordt een speler naar de grond getrokken. Dat lijkt echt werkelijk waar helemaal nergens op. En dan zegt hij, die bal is nog niet genomen. Alleen, vasthouden, die overtreding duurt tot het moment dat er losgelaten is. Als hij had gewoon het gezegd van, die bal is onderweg. En toen werd er nog net vastgehouden. Iedereen had vrede met die penalty gehad. Dus ze maken het zichzelf ook gigantisch moeilijk. Ja.
3: Oké, okay, hebben we wel een beetje kunnen genieten van PSV tegen Ajax, of Ajax tegen PSV?
4: Eerst zelf zeker.
3: Ja. Wat vond je van de nieuwe mensen bij Ajax? Want daar ging het natuurlijk de laatste tijd veel over.
4: Aantal mensen beviel heel erg goed. Brand speelde gigantisch goed, vond ik. Ter Stegen aan de bal heel erg slecht. Aan de grootste kans die Ajax verprutste op 2-1 stond hij wel aan de basis. Dat was die bal op Berghuis. Die Brand alleen voor de keeper zet en daarna in de rebound dat Berghuis hem mist. Maar Ter Stegen viel me heel erg tegen. Zeker als in het voetballende gedeelte. Ja, die rechtsbuiten, Tsigankov, die heeft schuld aan die derde goal. Die viel natuurlijk niet goed in. Amrabat vond ik wel heel aardig invallen. Maar die moet denk ik nog wel een stuk fitter worden. Want dat viel me niet mee. En wie hebben we verder nog allemaal gehad?
5: We kunnen er eigenlijk beter over hebben wie er niet in stond. En dat was Ouarzane. En Ouarzane Brand, de afgelopen wedstrijden, was dat eigenlijk de openbaring. Daar kwam zoveel gevaar van uit, zeker na het vertrek van Gods. En dan krijg je een grote wedstrijd. En wat doet een trainer dan? Ja, die haalt Ouarzane eruit. Ja, vind ik echt een onbegrijpelijke beslissing. Om dat koppel uit elkaar te halen voor zo'n wedstrijd. En die jongen, dat is gewoon de toekomst van Ajax. En als die jongen nou niet heeft gepresteerd, en dan word je weer opgeschreven met Gloeky. Ja, en dat is het gewoon niet. Dat is en blijf gewoon geen Ajax-niveau. Dat is veel meer een zaalvoetballer dan een speler voor Ajax. En Deste, die hebben het nog nooit zo makkelijk gehad. Die kon vrij opstomen. En aan de bal deed Luke ook heel weinig tot niets. Dus die stond alleen maar rechts buiten te spelen.
3: Ja, en hij wordt dan pas.
5: En dan liep die Deste liep aan de rechte buitenkant. Liep die continu Caio Henrique voorbij. Die man kan gewoon niet verdedigen. Misschien kan hij aan de bal wat, maar dat hebben we heel weinig gezien. Maar die kan niet verdedigen. Ja. Nou, dan krijgen we nog de wissel. Hè? Want Michel, ja, nou, die is dan verantwoordelijk voor onze grote vriend Ouarzane niet te laten beginnen. En dan krijg je nog de wissel met Tolu.
3: Ja,
5: onbegrijpelijk.
3: Want dat was wel de gevaarlijkste man van Ajax gedurende de hele wedstrijd.
5: Ja, en
3: zeker als je het afzet tegen toch de verdediging van PSV. Die hadden eigenlijk geen vat op hem qua afvallende ballen.
4: Ik zou
3: kon neerleggen
4: tegen Jeroen van dit moet fysiek ongemak zijn. Want anders haal je me nooit uit.
3: Nee.
4: Maar dat bleek geen fysiek ongemak.
3: Nee. Is het dan onkunde? Of is het dan gewoon stress?
4: Maar dat is dan kennelijk toch even de kortzichtigheid van een trainer op dat moment die in zijn tunneltje zit. Want hij had dan ook op een plan B met Dolberg in de rol van... en dan in combinatie met Marcos Leonardo, die ook weer heel erg tegenviel. Die deed eigenlijk niks goed toen hij kwam.
5: En Dolberg ook niet. Deze twee zijn volledig uit vorm. Die hebben geen enkel vertrouwen, die zit alleen maar op de bank. Die andere mag dan iedere keer invallen om kansen te missen. Totaal.
4: Nu kreeg hij niet eens
3: hij
4: kans.
3: Staat wel goed.
5: Nu kreeg hij niet eens een kans.
3: Hij staat wel goed.
5: Nu vandaag niet.
4: Nu kwam hij op een goede plek.
5: Zaterdag niet.
3: Het is niet om...
5: Dus wat gaat er in die trainers om? Hij speelt tegen Ruben van Bommel. Nou, waar is Ruben van Bommel? Dat is een aanvaller. Die gaat er heel makkelijk voorbij. Die is explosief en alles. En dan komt hij met Guy. Nou, dan zou ik die kuitenbijter van Rosa, die er ook heel weinig van kan. Laat ik dat vooropstellen. bellen. Maar die moet je daar, dan moet je een echte verdediger tegen zetten. Tegen Van Bommel. Nee, een guy, omdat die kan dan goed aanvallen. Maar die kwam helemaal niet aan aanvallen. Want Van Bommel was gewoon, vond ik wel de beste man. Nou, de beste man, maar is een van de betere bij PSV. Of sowieso de beste aanvaller van PSV. Ja, dan denk ik ook van, nou, ik weet niet of deze trainer Ajax een hoop gaat brengen. In ieder geval,
3: kan je dat nu al zeggen?
5: Nee, maar dit zijn de grote wedstrijden.
3: Ja, dat begrijp ik. Maar
5: hier moet je trainers op afrekenen. En hier moet je spelers op afrekenen. En daarom telt dit gewoon heel zwaar. Dit telt gewoon zwaar. Want hij is gewoon medeverantwoordelijk voor de ineenstorting van Ajax in de tweede helft. Door die Tolu eruit te halen. Want die Tolu, die kon je altijd aanspelen.
3: Gebeurde ook regelmatig in die eerste
5: ja, en die
3: helft,
5: houdt de bal vast. Die zorgt dat mensen konden opkomen. Scoorde. Ja, en hij scoorde ook nog.
3: Gewoon drie PSV-verdedigers hadden een handenvol aan Tolu.
5: Eén niet. Geertruida, die speelde echt geweldig.
3: Ja.
5: Ook tegen Tolu. Want Tolu ging op een gegeven moment, dat deed natuurlijk wel handig, ging hij naar Obispo.
3: Obispo.
5: Ging die lopen. En die had alle moeite met hem. En dat bleek ook wel bij die goal. Maar iedereen had bijna moeite, alleen Geertruida niet. En dan zie je toch, vond ik. Want die Geertruida die heeft nauwelijks gespeeld bij PSV. Die heeft nauwelijks in de voorbereiding gespeeld. En die staat daar, die wordt dan neergezet. En die verbaasde mij gewoon, want die was zo rustig aan de bal. Die was echt heel erg goed.
3: Beste aankoop van dit PSV?
5: Nou, ik dacht van, nou, die kan die rol niet vervullen van Schouten. En hij speelt natuurlijk niet als Schouten. Maar hij deed het echt geweldig. En ook in een grote wedstrijd gelijk. Iedereen is tegen hem, want hij komt natuurlijk bij Feyenoord vandaan. En niet?
3: Viel wel mee toch in dat stadion? Nou, dat
5: zag je wel. En zeker toen hij gewisseld werd. En toen hij bij de F-site voorlangs liep.
4: Moest hij er omheen lopen.
3: En toen hij dat doelpunt maakte natuurlijk.
5: Ja,
3: waar de Ajax-fans stonden.
5: Maar nee, die speelde echt geweldig. En
3: daar was ook wel van kwaliteit. Toch?
5: Ja.
4: Als je ziet wat
5: dat hij niet bij Feyenoord geleerd.
3: Nee, dat kan me niet voorstellen. Nee.
5: Maar dan zie je wat het is als een speler uit de Premier League komt. Een jaartje Premier League. Wat dat met een speler doet.
3: Ja, en Kodai Sano heeft hij jullie bekoord op dat middenveld? Want het verlies van Joey Veerman wordt natuurlijk vaak gememoreerd bij PSV.
4: Goede middenvelder. Ik vond, Valentijn noemde Van Bommel en Geertruida. Dat waren voor mij wel echt de twee beste PSV'ers. Sano deed gewoon zijn ding, maar die vond ik niet overdreven goed in die top.
5: Nee, maar ze zijn hele goede speler.
3: Ja.
5: Echt ongelooflijk dat hij niet naar het WK is gegaan.
3: Ja.
5: Als hij wat voor bagger daar rondliep bij dat Japan.
3: Ja, daar hebben we tegen gelijk gespeeld. Hè? Dus een beetje nederigheid.
5: Een beetje Japanse nederigheid.
3: En Ruben, ja, precies. Hoe? Ja.
5: Zo toch?
3: Arigato. Ruben van Bommel. Hoe dicht zit hij tegen Nederland zelf aan als hij deze lijn blijft doen?
4: Nou ja, dat is wel een hele interessante. De nieuwe bondscoach was er ook in de arena. En dat gedrag, en ook al was het onbewust, het gebeurt hem wel. En bij dit soort dingen moet hij vanaf nu echt weg gaan blijven. Dit moet hem niet nog een keer overkomen. Want ook daar word je op beoordeeld. Ik denk, en dat hebben we ook al gezegd, dat hij na zijn kruisbandblessure eigenlijk PSV's beste aankoop is voor dit seizoen, tussen aanhalingstekens. Want ze krijgen er gewoon gratis een klassenspeler bij dit seizoen, die ze vorig jaar niet hebben gehad. Ja, het is een speler die volgens mij na dit seizoen ook voor 40, 50 miljoen weg kan. Ja. En misschien uiteindelijk nog wel beter wordt dan Gakpo. Maar hij moet wel in zijn gedrag dingen gaan aanpassen. Waarbij ik wel blijf zeggen dat ik denk dat het onbewust was. Maar hij is er wel weer bij betrokken.
3: Ja, maar weer bij betrokken. Ja, het is toch niet zo dat
5: hij is wel bezig om een track record op te bouwen. Want iedere wedstrijd is er wel iets. Of een kleine iemand natrappen. Of doorlopen op de keeper. Bij die HM Fase deed hij dat. Bij PSV Groningen. Nu eerst met Bouwman dat gebeuren. En daarna op de rand van de 16 Julian Brandt neerschoppen. Ja, dat zijn allemaal geen dingen die in je voordeel spreken. Het is een spel, dat is prima en zo. En dan zou Xavi, alhoewel Gakpo ook geweldig speelde voor Liverpool. Maar dan zal hij hem echt wel bij de groep halen. Zeker bij de selectie, of die dan ook direct aan spelen toekomt. Maar het punt is, wat Mike zegt, dat gedrag, daar houden trainers niet van. Trainers die houden van betrouwbaarheid. Mensen die controle hebben, die ook controle over zichzelf hebben. Ook in bepaalde momenten dat je denkt van, nou, die zou zijn hoofd wel eens kunnen verliezen. Dan moet je juist je hoofd niet verliezen. En zoals Xavi als speler, en zo zal hij ook als trainer zijn. Dus dat soort dingen moeten hem niet te vaak overkomen.
3: Oké.
4: Okay, Servië en Griekenland uit, hè? Ja. Dan moet je je hoofd cool houden. Ja,
5: nou. Als je iets zag bij Servië, die oorlogsmisdadiger, die werd gewoon geëerd.
3: Wie bedoel je?
5: Mladic.
3: Oh, Mladic, ja.
5: Door bij een wedstrijd Partizan Rode Ster, volgens mij. En er werd, maar daar gingen ze ook even met vuurwerk te keer. Maar er werd gewoon doorgespeeld. Maar
3: dat is altijd, het is wel vaak dat daar vuurwerk gewoon...
5: Ja, ja, maar nu was het allemaal georganiseerd, zeg maar. En nou, werkelijk, poef.
3: Ik dacht nog, het was misschien een foute gedachte, hoor. Maar bij FC Utrecht dacht ik, ze trekken degradatiespook omhoog. Maar met die twee ogen. Maar dat
5: hebben
3: was,
5: ze die?
3: Nee, maar dat was dus gewoon een spandoek om vuurwerk doorheen te gooien.
5: Nee.
3: Ja, maar ik was veel te naïef. Ik zat te kijken. Ik denk, oh, dat is grappig gedaan. Goed bedacht. En toen werd er ineens een bom uitgegooid. Ja, ongelukkig. Oh, ja. Laten we even naar de stellingen gaan. KNVB moet scheidsrechter Van der Eijk en VAR Van Boekel schorsen.
4: Eens.
5: Oneens.
3: 75% van onze volgers is daarmee eens. PSV wordt kampioen.
5: Eens.
4: Oneens.
3: Ruben van Bommel moet alsnog geschorst worden.
4: Oneens.
5: Oneens.
3: Feyenoord knapt op zonder Hadji Moussa.
5: Oneens.
4: Oneens.
3: Je hebt meer aan Koeman dan aan Marcus Leonardo.
5: Eens.
4: Oneens.
3: Ik zou Iatare wel voor de camera laten.
5: Oneens.
3: En Daal is klaar voor de absolute top van Nederland.
5: Eens.
3: Ja, wat zullen we eerst eens vastpakken? De geklapte transfer van Hadji Moussa. Veel te doen over de bankgarantie.
4: Ja, maar ik wil eigenlijk nog even terugkomen op vrijdag. Toen hebben we het natuurlijk behoorlijk over Rigaud gehad. En dat het misschien wel eens de mislint had van Feyenoord zou kunnen worden. Hij heeft gigantisch uitgehaald naar zijn voorganger Dennis de Kloeze. Maar nu blijkt dus gewoon dat Dennis de Kloeze met dat geld van Hadji Moussa erbij, meer dan 40 miljoen. Er is 25 miljoen geboden voor Ueda. Die hebben ze volgens mij veel te goedkoop verkocht aan Lille. Riet, dat was bijna, kon het oplopen naar 35 miljoen. Er is voor Targalin, is er door Hull City, is er 20 miljoen geboden. Als ze gewoon hun werk hadden gedaan en de goede spelers hadden verkocht, dan had Feyenoord tot in, nou, ik wil niet zeggen de lengte der dagen, maar wel voorlopig heel veel financiële middelen gehad. Dus diezelfde Dennis de Kloeze, die heeft daar een selectie neergezet die ongeveer 120 miljoen euro waard was. Dus ik denk dat Rigaud en Eenhoorn deze transferperiode iets niet goed hebben gedaan als ze Riet gewoon gelijk hadden verkocht. Ja, dan hadden ze veel effectiever kunnen zijn op de
5: trip. Maar ik denk ook, ik heb net een stuk geschreven over Feyenoord. En wat ter oren is gekomen, is dat het gaat toch weer om die vrienden van Feyenoord. En de vrienden van Feyenoord die hebben 49% van de aandelen. En op het moment dat Feyenoord nu 17,5 miljoen betaalt, dan raken zij 25% kwijt en over 2 jaar opnieuw. Ja. Maar Feyenoord is ook verplicht om een deel van de aandelen te kopen op het moment dat ze een positieve transfersaldo scoren in een transferwindow. En dat hebben ze natuurlijk, zouden ze zeker doen op het moment wat Mike zegt, als er een van die transfers doorgaat en ook nog die laatste van Hadji Moussa bijvoorbeeld, dan hebben ze zo'n groot transfer, positief transfersaldo, dat zij verplicht zijn zelfs om een deel van die aandelen van de vrienden te kopen. Maar de vrienden willen er niet uit. En Robert Eenhoorn is er gekomen bij Feyenoord op verzoek van de vrienden. Die is, dat is de favoriet van de vrienden. En nou, die is dan directeur geworden. Dus die gaat niet tegen die vrienden in.
3: Maar wat wil je hier nou mee zeggen? Dat Robert Eenhoorn zich heeft laten beïnvloeden door de vrienden van Feyenoord om de
5: transfer van Hadji Moussa niet te laten doorgaan. Klappen.
3: Heeft dat niks te maken met die bankgarantie?
5: Uiteindelijk niet. Het gaat om een transfer van 40 miljoen. Het gaat om Saoedi-Arabië. Die club is altijd solvabel geweest. Vraag maar bij Ajax. Ajax heeft gewoon altijd het geld gehad. Je hebt nog nergens gehoord dat Saoedische clubs hun geld
3: Bij Bergwijn
4: is er gewoon. Ja. Het schijnt nu wel zo te zijn dat ze wat in. Dat er ook wat clubs zijn die wat mindere ervaringen met ze hebben. Maar ik heb het voor de zekerheid ook nog even nagevraagd. Maar bij Ajax en Bergwijn keurig op alle afgesproken momenten keurig dat geld afgetikt. En ze hebben ook meer dan genoeg in dat soort landen. Dus ja.
3: Ja, want Feyenoord zou de eis hebben gesteld van we willen vooruitbetaling krijgen.
5: Ja, nou, garantie. Dat was dan eerst 5 miljoen. Dat is toen naar 10 miljoen gegaan. Ja. Kregen dan 10 miljoen. Nou, stel je voor als Feyenoord had gezegd 15 miljoen. Maar ze kwamen ook nauwelijks aan de telefoon. Hè. Het was heel moeilijk contact te krijgen met Feyenoord. Het is gewoon heel lang getraineerd. En uiteindelijk, dan kon ook de medische keuring kon niet meer plaatsvinden. En die bankgarantie, want ze wisten, die geven geen bankgarantie. Want die
3: dat is eigenlijk een soort was zijn neus geweest of zo.
4: Maar Arabieren voelden zich ook beledigd als je op een bankgarantie
5: vond. Ja, maar plus hoe deze clubs in elkaar steken, die doen niet direct zaken met banken, maar die doen zaken met het staatsfonds. Dus het Public Investment Fund, de PIF, in Saudi-Arabië. Dat heel veel dingen, dat ook in de Formule 1 zit, en in het golf en in de voetbal. En die zijn gewoon goed voor hun geld. Dus en er is ook altijd nog een FIFA. Stel je voor dat je problemen met geld zou krijgen, dan zijn dit soort clubs ook. Die komen op hetzelfde strafbankje te zitten als een club uit Servië of zo, die niet betaalt.
3: Dus. Ja, maar is het dan zo dat Robert Eenhoorn het verlengstuk is geworden van de vrienden van
5: Feyenoord? Ja, het verlengstuk van Feyenoord.
3: Wat zegt dat over
5: zij? Hij is eerder in beeld gekomen en toen was het ook op het verzoek van de vrienden van Feyenoord. Want hij is een van... Ja, dat is zeg maar hun maatje. Nou ja, en die is nu directeur van Feyenoord.
3: Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat een algemeen directeur zich laat beïnvloeden?
5: Maar deze algemeen directeur is er gekomen mede op verzoek van de vrienden. De vrienden hebben hem ook naar voren geschoven. Maar. Dus op het moment dat jij door iemand naar voren wordt geschoven... en jij kan hun belang dienen, dan gebeurt dat natuurlijk 9 van de 10 keer.
3: Betekent dit dat we dan de komende tijd geen hoge transfers gaan krijgen?
5: Ja, natuurlijk. Want deze.
3: Omdat ze die positieve
5: afspraak. Nee, maar die afspraak. De afspraak zou voor september 2026 zijn. Dat is deze maand. En hij heeft natuurlijk al eerder laten weten. Volgens mij 2 weken geleden of 1,5 week geleden. Zei hij. Dat hij niet staat te springen om die vrienden uit te kopen. Om die 17,5 miljoen neer te leggen. Ja, en dan blijf je zitten met deze vrienden met 49% van de aandelen. Die ook 2 mensen hebben in de Raad van Commissarissen. Nou zijn er 2 andere onafhankelijke commissarissen. Die zijn er. Nou, die gaan mee natuurlijk met de vrienden. Omdat de president-commissaris. Ja, het is allemaal. Het is gewoon één grote stratego daar. Maar de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegom, die heel close was met Dennis de Kloeze, die gaat per februari weg. Een van die 2 onafhankelijke commissarissen die wil hem graag die positie innemen. Eelco Blok is dat, een oud KPN-directeur. Nou, dus die heeft de behoefte of die heeft er belang bij dat alles bij elkaar blijft, hè? Dat die raad van commissarissen bij elkaar blijft. Nou, dat is een beetje het spel wat er op de achtergrond gaande is. En dan komt er een nieuwe onafhankelijk, tussen aanhalingstekens, commissaris komt erbij. Nou, en dan heb je een heel groepje en die bepalen het allemaal en die. Ja, die lopen weg met Robert Eenhoorn. En nou, die hebben geen gelukkige start gemaakt bij Feyenoord, kan je wel stellen. Maar hij heeft natuurlijk wel goed gedaan bij AZ. Weliswaar niks gewonnen, maar wel goed een club neergezet. Een toekomstbestendige club. En het succes van het huidige AZ is ook een beetje zijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar zo wordt dat spel op dit moment gespeeld in Rotterdam-Zuid.
4: Wat je in Rotterdam dan ook wel hoort... Kijk, bij Hansco ging het natuurlijk ook fout. Bij het transfer naar Saudi-Arabië. Zij vinden dat dan kennelijk toch onbetrouwbaar in die zin... dat ze toch die garanties...
5: Dat is
4: toch
5: een hele andere club, Mike. Dat is een heel ander geval.
4: Dat ze toch die garanties wilden hebben. Ja, en het gaat om een hoop geld. Valt hij zich wel terecht van de FIFA staat dan ook een soort van garant...
3: Ja, precies. Ja, ja.
4: Dat je op zich bankgaranties... in heel veel landen is het logisch, maar in Saudi-Arabië... Ja, en je leest op internet toch ook wel dat er tegenwoordig ook veel clubs zijn... die wel in de problemen komen, dat ze toch bepaalde verplichtingen niet nakomen. Dus aan de ene kant snap ik het dan, aan de andere kant denk ik niet.
5: Maar welke clubs zijn dat dan, Mike?
4: Ja, dat heb ik wel gelezen.
5: Zijn dat die 3 van de PIF? Van de Public Investment Fund?
4: Ja, volgens mij wel.
3: Ja, maar er zijn ook steeds meer clubs die nu los gaan komen van die PIF... In Saudi-Arabië.
5: Die moeten op hun eigen benen staan. Ja, maar er zijn er nu nog maar 3 over. Het waren er 6. En er zijn nu nog 3 over. En daar zitten. Itihad zit er ook bij.
3: Mm, ja,
5: waar Wijnaldum trouwens een contract heeft getekend.
3: Ja,
5: dus te hopen dat hij zijn geld krijgt.
3: Dat hoop ik ook voor.
4: Lang garantie.
3: Laten we het dan nog even hebben over het spel. Even de naam eruit noemen. Ik moet het goed uitspreken. Gerino Schaken. Zou die nou een beetje balen van zijn vader? Dat die Ruben Schaken zich zo naar buiten toe uitdrukt over zijn zoon?
5: Tegendeel.
4: Ja, het heeft toch succes gehad.
5: Hij is wel heel blij met zo'n vader. Want hij zat gewoon niet bij de A-selectie. En dat was hem wel beloofd. Maar zij zagen hem niet staan.
3: Ja, maar als je
5: het... En zijn vader, die kwam op die belofte. Ja. Daar sloeg hij op aan. En hij is

0: Ja, maar dat gaat om de kwaliteiten van de spelers. En als je een beloftes doet, dan moet je die gewoon nakomen.
1: Ja.
0: En nu zie je Van Bronckhorst, omdat Rigaud heeft natuurlijk gezegd van... Ja, we moeten ook naar de jeugd kijken, Nou, Van Bronckhorst doet het normaal nooit.
2: En nu wel.
0: Maar tegen ADO kreeg een vriend van Persie dan 25 minuten nog. Maar nu krijgen ineens heel veel spelers de kans. Dus dat is aan de andere kant heel goed voor Feyenoord en voor de jeugdopleiding. Want natuurlijk hebben zij talent. En natuurlijk, daarom kan je ook Haji Moussa... Want denk nou niet dat Feyenoord nou doorgaat in de Champions League... omdat Haji Moussa blijft.
2: Nee?
0: Nee.
2: Nee, wordt het geen gelijkspel tegen Barcelona?
0: Ja, dat zou kunnen als Barcelona B sturen. Alhoewel, die wonnen gisteren ook.
2: Ja, met 5-0 van Valencia. Zo.
0: Nee, dat is Barcelona A.
2: Is dat Barcelona A? Oh, ja. Okay, ja.
0: Nee, maar dat jeugdteam waar Shane Kluivert in zit.
2: Ja.
3: Heb jij Facebook gekeken? Hoe kijk jij daar als fan naar?
2: Facebook?
3: Ja, wat...
2: Nee, sorry, dat is echt niet van mijn generatie.
3: Wat had Moussa daar gedaan?
2: Hè? Instagram bedoel je?
3: Ook.
2: Dat hij vanuit het hotelkamer die foto heeft gemaakt? Wat bedoel je?
3: Dat hij een afbeelding van zichzelf in Feyenoord shirt had. Die heeft hij verwijderd en hij heeft zichzelf natuurlijk geplaatst met een foto... dat hij aan een zuurstofmasker zit.
2: Wat? Echt?
3: Ja.
2: Wanneer heeft hij dat geplaatst?
3: Vandaag.
2: Oh, wat bijzonder.
3: Dat ik gewoon weer als digibeet jou nou moet uitleggen... wat er allemaal te zien is op...
2: Ah ja, ik zie het. Ja. Heel bijzonder.
3: En maar wat vind jij dan daarvan?
0: Ja, kijk, nu is het heel interessant. Want gisteren schijnt er dan een goed gesprek geweest te zijn met Van Bronckhorst. Maar als hij dan dit op sociale media zet, dan...
2: In het shirt van Algerije?
0: Of je hem mee moet nemen naar Barcelona.
2: Nou, ik denk het wel, toch?
0: Wel.
2: Ja, als hij zo aan de beademing zit, dan is hij aan het opladen voor knalpot tegen.
0: Ja.
2: Trouwens, ik wilde nog zeggen...
0: Jij kan zo het bestuur van een voetbalclub.
2: Ja, dankjewel. Dat is ook mijn ambitie.
3: Nee, maar hou jij dan niet je hart vast?
2: Nee, joh,
3: vaak is de praktijk wel transfermarkt dicht. Iemand nog een paar weken is boos en dan moet hij wel weer gaan voetballen. Want hij wil uiteindelijk die transfer toch nog wel gaan maken.
2: Tuurlijk.
3: Komt uiteindelijk wel goed, denk ik.
2: Ja.
3: Maar ik zou hier toch als clubleiding niet heel vrolijk voor worden.
2: Ik zag, daar moest ik nog even aan denken.
0: Kan hij nog terug in de Kuip?
2: Tuurlijk.
0: Ja?
2: Ja, waarom niet? Hij heeft zich toch nog niet zo overduidelijk uitgesproken.
0: Ja, maar afgelopen zaterdag heeft hij natuurlijk al twee keer... komt hij bewust heel veel te laat. Hè?
2: Zou dat bewust dan zijn?
0: Nee, ik denk het niet. 3 kwartier te laat. Nee, dus niet
2: hij
0: bewust.
2: Was wel in Nijmegen.
0: Ja, hij is daarna geloof ik met de auto is hij erachteraan gegaan.
2: Ja, hij heeft de spelersbus als die gemist op weg naar...
0: En toen is hij daar in het hotel bij de bespreking weer te laat gekomen. Dus jij denkt niet dat het bewust is?
2: Mm.
0: Dus toen even
2: ik snap wel, als jij zo'n bot en zoveel geld... Dan gaat je hoofd misschien een beetje op hol slaan.
0: Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar
2: ik denk ook
0: hij laat op dat moment het team in de steek. Nou, dan wordt er gesproken en dit gaat niet door. Ja, dan moet je toch wel weer schikken in het team gebeuren. Nou, dat doet hij dus blijkbaar niet. Want dit is natuurlijk niet... want dit is ook een signaal naar je medespelers toe.
2: Mm.
0: En deze man moet Feyenoord dan vertegenwoordigen in Barcelona.
3: Maar gaat Van Bronckhorst hem opstellen?
2: Denk het wel, toch? Ja, hij heeft ook niet heel veel andere opties, want anders kom je uit
3: schaken,
2: bij...
3: Schaken?
2: Ja, schaken wel, maar die is toch nog wel...
3: Die kun je even in de markt zetten in Barcelona.
2: Ja, dat
3: kun je
2: dat
3: verkopen
2: is,
3: komende transferperiode.
2: Ik zag dat fragment van 9 jaar geleden is het volgens mij... dat Ruben Schaken met zijn 3 zoons wordt geïnterviewd bij ESPN. En dan zie je dus de jonge, dan moet ik het weer goed zeggen, Gerino.
0: Dat is de oudste van de drie? Nee,
2: dat is de jongste. Die speelde toen nog bij Ajax. En toen zag je al een beetje de brani van... ik word veel beter dan mijn vader. En die zag Ruben Schaken helemaal kapot. Echt een mooi fragment. Feyenoord ondertussen wel...
3: Maar ga je hartsmoes aan, want hij komt op een gegeven moment in de Kuip. Dan zit jij met je seizoenkaart. Ga je hem eerst uitfluiten of gelijk weer toejuichen?
2: Nee, ik fluit niemand uit en ik juich alleen maar toe. Ik denk dat toch het beste is wat je kan doen. Toch?
0: Ja, als supporter
2: zijn, ja, zeker.
0: Je mag wel af en toe je ongenoegen laten blijken, dat wel.
2: Dat wel, dat doe ik ook wel zeker. Valente en CGL waren de beulen van dit NEC. NEC viel wel een beetje tegen, toch?
0: Beetje maar.
2: Ja, apathisch.
0: Beetje erg.
3: En ze hebben apathisch, ook heel veel blessures nu, hè?
2: Ja, want Linz is er niet fris uitgekomen. Sierhuis is er niet goed uitgekomen uit die wedstrijd.
3: Jasmic.
0: Maar ze moeten nu natuurlijk spelen. En wat was dat? Een inhaalwedstrijd, toch?
3: Ja.
0: Ze spelen tegen Excelsior?
3: Ja.
0: Nee. Ja.
3: En Twente Telstar.
2: Ja, ik wilde zeggen Telstar, maar dat is andersom, ja?
0: Ja. Nee, maar hoe heet dat? Als je NEC hebt gezien, dat hebben we al vaker gezegd... maar nu helemaal, omdat dit niet de eerste keuze is. Het is een parodie op verdedigen. Het slaat werkelijk helemaal nergens.
2: De ruimtes die er gelaten
0: werden. De ruimtes, maar ook de duels met Bram Nuitink. Ja, dat kan gewoon niet meer op dit niveau. Als Bram ligt, dan is er een takelwagen nodig om hem overeind te halen. En qua snelheid, nou, het is echt, ja, daar kan je gewoon niet mee voor de dag

0: komen.
1: Nee.
0: Daar moet dan een hele snelle jongen bij zitten. Maar het liefst ook goeie. Maar de twee die er nu bij stonden, die bakten er ook helemaal niks van. En dan is het land...
1: Zelf Nacho Ferri, die zag er in één keer goed uit.
0: Daarom, dat wil ik zeggen. Hè. Dan zien er allerlei mensen zien er ineens heel goed uit. Maar het had helemaal niets met verdedigen te maken wat die deden. Mm. Hetzelfde gold eigenlijk voor Heerenveen. De AZ komt misschien later nog wel, maar... Ja, die stonden 2-1 achter. En dat leek wel of Heerenveen met 3-1 achter stond. Want die gingen met z'n allen naar voren. Ja, dan geef je wel zoveel ruimte weg dat de AZ daar wel raad mee weet. En bij NSC was het precies hetzelfde. Met Bram Nuitink 10 meter over de middenlijn staan. Ja, het moet wel voetbal blijven.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook de signatuur van
0: Ja, maar
1: het
0: kan wel een signatuur zijn. Maar stel dan iemand op die wel snel is daar.
1: Oké. Denk jij trouwens, Mike, dat Moussa gemist zou gaan worden als Feyenoord hem had laten gaan?
2: Ja, ik vind Moussa wel een hele goede speler. En een van de bepalende spelers. En als je de voorgoede ziet, ook naar de verkoop van Ueda, dan denk ik wel dat het heel belangrijk is dat hij blijft. Alleen met Schaken. Alleen die is 17 jaar.
0: 79 dagen.
2: Ja, daar kun je natuurlijk niet een heel seizoen opbouwen. Normaal gesproken, die jongen heeft ook recht op zijn dipje. Want dat krijgt elke jonge speler. Dus ik denk dat het voor Feyenoord wel heel belangrijk is dat Hajj Moussa blijft. Aan de andere kant, ja, als je echt zoveel financiële problemen hebt als Rigo doet voorkomen.
1: Ja.
2: Want de Kloes heeft er een enorme puinhoop van gemaakt. Las je tussen de regels door. Dat is dus niet zo, maar dat werd wel gezegd. Ja, dan moet je verkopen.
1: Mm. Toch ga je speler eruit. Het was sowieso een lekker voetbalweekend. Echt leuke wedstrijden. Iatare. Toch een waanzinnige wedstrijd gespeeld.
2: Geweldige goal ook.
1: Ik weet wat je gaat zeggen, Valentijn, want ik zie je alweer knikken.
2: Ja, het was tegen ADO.
0: Waar staat ADO?
1: Ja, bijna onderaan deze. Ja,
0: en die hebben vorige week heel goed gedaan tegen Feyenoord. Want toen konden ze met z'n allen boven...
1: 17e staan ze.
0: Was dat ja, die konden met z'n allen vijfde. Vierde zelfs.
1: Vierde staat Fortuna, ja. Maar dat is toch knap
0: die
1: hoe Danny Buijs daar...
0: Konden die toen voor de hok hangen bij Feyenoord. En dat kleine keepertje werd toen heel erg geholpen. Ja, en je ziet op het moment dat er twee mensen weglopen... Ja, dan zijn ze zo kwetsbaar als het maar zijn kan. Maar het was gewoon een kansloze affaire.
1: Neem toch niet weg dat het een fantastisch doelpunt was.
0: Ja, maar als we met Fortuna, met Iataren en tegen Helmond Sport gaan voetballen... dan maakt hij ook twee geweldige goals. Ja. Het niveau, het gaat om het niveau.
1: Okay, ja.
0: Het gaat om het niveau waarop je... Iataren mag het zaterdag laten zien tegen Ajax.
1: Ja, dat bedoel ik te zeggen. Want kijk, er wordt vaak gezegd, zeker door Iataren zelf... zei hij van, ik ben klaar voor de top 3, top 5, whatever. Ik wil die stap nog een keer maken.
0: Dat heb je heel lang geleden gezegd, want hij mag toch niet meer voor de camera
1: hij
0: komen.
1: Hij mag dit seizoen niet meer voor de camera komen. Maar is dat... Hij heeft afgelopen WK heeft hij het nog een keer heeft hij het, benoemd.
2: Maar ik denk dat
1: is terecht dat hij die stap nog gaat maken, denk je?
2: Ik denk dat hij uiteindelijk wel een stap gaat maken. Maar ik denk ook wel dat het goed is dat hij nu nog één seizoen laat zien... dat hij gewoon weer zeg maar, zijn rust en regelmaat heeft gevonden. En dat hij ook kan leven als een prof. En als hij dat nog een keer laat zien... en dan met een heleboel goals, ook al is het tegen ADO, tegen PEC Zwolle... en tegen weet ik veel wat... ja, dan is hij weer rijp voor een volgende stap. Want het blijft natuurlijk wel een geweldige voetbal.
1: Ja, en dan is het ook wel lekker dat je zo'n spits hebt, toch? In de vorm van Zeefuik, waar je hem even op kan leggen. En,
0: ja, want iedereen was benauwd omdat hij Sierhuis wegging. Maar dit is natuurlijk een veel betere voetballer.
1: Ja, hoewel, hij zat bij AZ toch? Toen hebben we hem nog niet echt...
0: Nee, maar ja, je moet hem wel de kans geven. En toen kwam Parrot, die stond daar. En Meerdink, dat was het grote veelbelovende talent uit de eigen opleiding. Dus ik weet
1: schoot
0: niet
1: of er ook
0: daar...
1: eentje weer heel erg lekker in.
0: Ja. Maar wat Wim Kief terecht zei, de eerste 70 minuten heb je hem niet gezien. Is het echt een slapje aan ons. Werkelijk waar. En dan werkt hij niet voor de ploeg. Dan geeft hij geen agressie. Hij moet echt wel veel meer bij. Wil hij echt bijvoorbeeld een spits van het Nederlands elftal worden. Want op 2-3 momenten kan je misschien bij AZ de eerste spits blijven. Maar bij een Nederlands elftal werkt dat echt niet. Dat werkt echt niet. Dan kan je niet zo makkelijk van de bal gezet worden. En zo afwezig zijn in het eerste uur van de wedstrijd. Maar die Zeefuik is een uitstekende speler. Maar hoe heet dat? Mike zegt Iataren. Maar die gaat het nooit redden.
1: Hm. Nooit?
0: Nee, die gaat nooit in de top 3 club. Gaat hij daar.
2: Dat zei ik ook niet.
0: Precies worden.
2: Ik zei wel. Maar wel denk ik voor.
1: Ja, dat zei ik wel. Top 3. Nou, oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant, je kan 366 miljoen uitgeven. En na 3 wedstrijden nog geen doelpunt hebben gemaakt.
0: Tottenham.
1: Dat is wel. Zij worden ook wel belachelijk gemaakt door iedereen in Engeland. Heb ik
0: ja, en terecht. En terecht.
2: En dan werd er nog een goal afgekeurd, hè, van Nottingham.
0: Ja.
1: Ja,
0: de grote Roberto De Zerbi.
1: Ja, precies, jouw grote vriend.
0: De topcoach.
1: Ja, dat is toch...
0: Ja, jongen, het gaat allemaal echt om materiaal en zo. En na afloop schijnt hij zijn eigen ploeg helemaal afgebrand te hebben. Nou, ik denk niet dat hij daar ver mee kon dan met spelers. Want ja, ik ben er ook van, hè, gewoon de waarheid zeggen. Maar als je met al deze fragiele egootjes te maken hebt, mag dat allemaal niet. En dan gaan ze zich tegen je keren. Dus die kan wel echt aan zijn laatste weken.
1: Nu al?
2: Nou, niet al. Ja, hij heeft daarvoor ook een uit, hè? Al.
1: Ja, bij Fiorentina bedoel je.
0: Oh. Ja. Nou, dat was trouwens de man van de goal, hè, in de wereldbekerfinale volgens mij. Fabio Grosso.
1: Ja, dat is ver voor mijn tijd. Ja. Fabio Grosso, welk jaar?
0: Ja, volgens mij in Duitsland, ja.
1: Oh, kijk maar. Dat zou wel kunnen. Daar zoek ik op. Ja, ja, hij scoorde inderdaad in 2006. Zo, ja. Die heb je snel paraat.
2: Maar zelfs dat geeft geen garantie.
1: Want?
2: Nee,
1: ja, dan is dat. Zo bedoel je.
0: Nee, maar dit Serbië die kan natuurlijk zo uitvliegen, want zo werkt het wel in de Premier League.
1: Toch nog even, want onze koploper AZ in de Eredivisie heeft weer gewonnen. Het is wel, ik wil alleen even de speler Daal uitlichten.
2: Ja, maar sowieso AZ, het is wel echt heel knap wat daar gebeurt. En het is niet zo dat ze echt een heel makkelijk programma hebben gehad, want ze hebben ook Utrecht uit. Dat is op dit moment misschien wel. Maar normaal gesproken is Utrecht uit, Heerenveen uit. Dat is geen ABC'tje voor welke ploeg dan ook. Dus ze hebben wel al een relatief lastig programma gehad. En Daal, ja, dat je zag de vorige seizoen en zag je al sprankjes van hem. En nu wordt het wel een hele stabiele, betrouwbare speler. Echt een hele goede linksback.
0: Ja, en hij gaat scoren. Ja. Dat deed hij eigenlijk veel te weinig. Hij scoorde natuurlijk niet veel. En dat doet hij nu wel. En ja, je weet wat er gaat komen en scoort toch. Dat is wel heel bijzonder. Die spelers, dat zijn wel de spelers met de extra klasse. Dus ja, we hebben het iedere keer over Ruben van Bommel. Maar ja, Daal, die kan je ook wel opschrijven.
1: Ja, denk je dat hij al in beeld is van Xavi?
0: Hoe heet dat? Nou, ik weet niet of hij in beeld is. Maar als hij zich zo blijft manifesteren, dan zeker. Ook omdat hij natuurlijk, ja, hij koppelt het aan een heel hoog rendement. Waarschijnlijk nog een hoger rendement dan van Bommel. En die speelt dan bij PSV. Nou, AZ doet natuurlijk uitstekend. En ik vind het ook leuk voor die trainer. Dat soort trainers kom je gewoon weinig meer tegen. Het is allemaal wetenschappelijk. Ze zitten allemaal met dikke laptops en zo. En iPads op de bank. En natuurlijk ook in die trainerskamer. Nou, en dat idee geeft hij helemaal niet. Hij geeft echt het idee dat hij mensen vertrouwen geeft. En je ziet bijna bij die wissel van Klaasje ook. Dan zie je een soort verstandhouding. En dat Klaasje echt gewoon graag voor hem voetbalt. Dat hij een trainer is naar zijn hart, zeg maar. Die gewoon, hij zegt gewoon waar het op staat. En dan ben je Kees Smit of niet. Trouwens, Kees Smit moet trouwens oppassen. Want die jongen die nu inviel, die Deen. Ja, ik weet niet zijn naam meer, maar dat is wel een hele goede speler. En Kees Smit, ja, die is natuurlijk,
1: die is een beetje onzichtbaar aan het worden.
0: Hij deed natuurlijk niet mee, dus dan ben je sowieso onzichtbaar in zo'n wedstrijd. Maar
1: bedoel je Andreassen?
0: Ja, ik kan wel.
1: Ja, Valdemar Andreassen.
0: Ja, Valdemar, ja. Ja, ja, die, dat is een goede speler. Is
1: ik
0: dat.
1: Vind die Oefkier ook goed.
0: Ja, als invaller.
1: Als invaller, ja, precies. Ja. Als er wat ruimte is.
2: En met ruimte. Ja, elke keer beslissend,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja. Ja. Ja, met zoveel ruimte.
2: Ja.
0: 1-1 op de keeper.
2: Ja, doe het, man.
1: Ja. Nou ja, sommige spelers schieten hem dan, wat was het, naast
0: Julian
1: of over?
0: Brandt.
1: Ja,
0: Julian Brandt.
1: Berghuis, die had nog wel wat verdedigers voor zich.
0: Nou, maar Julian Brandt, die kwam 1-1 met Kovac.
1: Taha bedoelde ik eigenlijk, FC Groningen.
0: Ja. Ja.
1: Toch weer Weghorst. Heel even, wij zijn Weghorst Warriors.
2: Ja, echt, ja,
1: hoe die zijn voeten inhoudt.
0: Ja, hele mooie goal. Ja. Maar wel weer schromelijk irritant natuurlijk.
1: Ik wist het.
0: Twee irritante, dit zijn de twee meest irritante mannetjes op de Nederlandse velden ongeveer.
1: Die bedoel je?
0: Fase en Weghorst.
1: Oh, ja?
0: Dus die,
1: dan?
0: Ja, nou,
1: valt wel mee.
0: Dan moet je dat moment maar even kijken. Zo. En weer dat toneelspel van die Weghorst toen die had gescoord. Echt. Dat je denkt van, mijn god jongen, loop gewoon terug, doe normaal maar. Niks ervan. Maar hij was echt een hele goede goal.
1: Ja, ook op het moment
0: tweede helft was
1: dat
0: dramatisch. Het was een geweldige eerste helft. En dan krijg je een drap tweede helft gewoon.
1: Ja, maar dat Fase die bal vangt en dat Weghorst dan nog even op hem doorloopt. Ja, dat akfietje wat
0: daar. Maar de bal was los. Aanvankelijk.
1: Ja, Weghorst draaide zich ook meteen om en liep gewoon door alsof er niks aan de hand was.
0: Ja, na hem wel even een beuk gegeven te hebben.
1: Het was wel echt een leuke wedstrijd qua characters, toch?
0: Ja, ja, zeker. Zeker.
1: Oké, dan zijn we er wel zo goed als doorheen.
2: Hoefkens ontslagen bij NAC.
1: Ja, wil je daar nog meer over zeggen?
2: Nou ja, dat eigenlijk al afgelopen zomer zijn de mensen, hij is gedegradeerd. Is hij nog wel te handhaven? Toen hebben ze een hele goede evaluatie gehad. En toch besloten met elkaar door te gaan. Ja, nu na een paar nederlagen. Of tenminste, volgens mij hebben ze 5 gespeeld, 7 punten in de keukenkampioendivisie. Nemen ze toch afscheid van hem. Ja, dat hadden ze misschien iets eerder kunnen doen. Dan had zijn opvolger ook een transfermarkt gehad waarin hij wel eigen spelers had kunnen halen. En Nu moet hij het met de erfenis van Hoefkens gaan doen.
1: Ja, en bij Heracles loopt een leuke spits rond.
2: Een dataspits,
1: inderdaad. Ja, daar nog nooit van gehoord, maar die schiet ze aan de lopende band, schiet hij ze erin. Ja. Volgens mij al 9 doelpunten, volgens mij in 5 wedstrijden.
2: Ja, en Heracles is in zee gegaan met een van de data scoutingsbureau. Ja, en als je dan met zulke spelers op de proppen komt, dan zit er ook wel eens een hele goede tussen.
1: Heet dat diamanthouder.com of zo?
2: Zoiets.
0: Misschien. Nee, maar al die clubs doen dat. Die zitten allemaal met data. En op data kopen ze allemaal spelers. Of laten ze overhuren ze spelers en zo. Maar van 9 van de 10 hoor je helemaal niks. Want die scoren niet. Nou, dan is er toevallig 1 witte raaf. En die wordt dan uitgelicht. En dan is data weer heilig.
1: Ja, hij is niet wit, hè? Dat is een zwarte jongen. Dus...
0: Ja, dat... maar je weet wat ik bedoel.
1: Nee, precies. Maar
0: je mag toch wel nog wel een witte raaf. Mag dat spreekwoord ook al niet meer?
1: Dat mag zeker van. Het is een 25-jarige spits die echt. Allerlei clubs, Hercules, Badalona Futur, Langenhout, ja. FC Wiel. Het zijn allemaal hele rare clubs.
0: Ja, ja.
1: En dan in één keer raakt het allemaal.
0: Maar ja, in Nederland kan alles, want Sonneveld die komt ook bij Quick Boys vandaan. Die doet het ook prima nu bij Sparta.
1: Ja.
0: Dus en er was er nog eentje die ook uit de eerste divisie kwam. Dat weet ik niet meer.
1: Ja, het is wel een beetje dat lichtend voorbeeld van Dumfries, toch? Die dan tot heel lang bij de amateurs heeft gespeeld.
0: Ja.
1: En uiteindelijk de stap naar Real Madrid heeft gemaakt. Ja. Ah, mooi.
2: Ik heb nieuws. Mijn verlof is goedgekeurd.
1: Oh, kijk.
2: Je ziet me volgende week vrijdag weer.
1: Dat pak je toch even mee zo.
0: Ja, mooie afsluiten.
1: Mooie afsluiten. Heren, dank jullie wel. Op naar Champions League. PSV Feyenoord, maakt ze kans?
0: Feyenoord niet, PSV maakt kans. PSV moet deze 3 punten in eigen huis houden.
1: Ja.
0: Maar ik geef Feyenoord weinig kans in Barcelona. Als je hoe makkelijk het gaat, daar. Met spits of zonder spits, maakt allemaal niet uit.
2: Nee. Wel een ontzettend leuk weekje, zo'n hele Champions League week.
0: Ja, dinsdag, woensdag, donderdag. En volgende week volgens mij Europa League.
1: Ja, dus, voor de drukke tijden voor jullie voetbalanalisten. En daarna zitten we alweer tegen de transfer tegen de interlandperiode. Ja. Zitten we aan.
0: En een leuke, na de interlandperiode komt eigenlijk de eerste hele leuke wedstrijd. Dat is Feyenoord AZ.
1: Kijk, nou, we kijken ernaar uit. En we zijn er natuurlijk bij deze podcast kick-off. Tot vrijdag.
3: Wanneer en bij wie ben jij nou echt jezelf? Hoe lang kun jij zonder mobiel? Waarom worden we zo snel boos? Deze en allerlei andere kwesties bespreek ik met mijn beste vriend, die echt heel anders is dan ik. Wij zijn Job Dutstuber en Billy the Kid. En samen maken we Echte Vrienden de podcast. Voor kinderen en ouders om samen te luisteren en het gesprek aan te gaan. Luister en kijk Echte Vrienden nu in je favoriete podcast-app en op YouTube.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Die doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben we een simpele oplossing voor. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
0: Hoewel, uit het raam kijken is natuurlijk minstens zo leuk. Reserveer daarom nu jouw favoriete stoel tijdelijk voor maar 1 euro. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Om wereldkampioen te worden moet je af en toe een klootzak zijn.
5: Ja, ja.
4: Maar geen jankert.
5: Precies.
4: En dat begint hij nu te worden.
5: Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Met in deze aflevering Max Verstappen zo traag als een schildpad. En Kimi Antonelli maakt zich onsterfelijk in Italië. En Ferrari, ja, hoe moet dat nou verder? Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Frank Evenblij en dit is F1 aan tafel.
6: Get me out of this fire.
7: This has been incredible. Points on debut.
8: There's something loose between my legs.
7: Simply lovely, mate.
9: Yo, hey! Yo, ho!
7: I guess we're stopping one.
10: Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
5: Ja, en een warm welkom aan al mijn gasten op deze laatste zomerse dag van het jaar, moeten we geloven. Even beginnen met Rob van Zomeren, DJ bij GPR Sportradio. Ik ben toch heel erg benieuwd wat er door jou heen ging op het moment dat Kimi Antonelli Russell nog even passeerde.
4: Ik was ongelooflijk blij voor Kimi Antonelli. Ja? En dat heeft niks met George Russell te maken, maar gewoon dat die jongen bij zijn thuis Grand Prix dit kan neerzetten nadat al dat Ferrari-publiek een teleurstelling te verwerken had gekregen.
5: Ja.
4: Vond ik het prachtig.
5: Ja. Maar dat is alleen maar puur voor Kimi Antonelli.
4: Ja, had niks met George Russell te maken.
11: Netjes hoor.
5: Ja. Olaf Mol, commentator Formule 1 bij GPR Sportradio. Hoe vond jij het überhaupt, het feit dat Pierre Gasly vanaf pole position kon vertrekken?
11: Wacht, in één woord?
5: Ja?
11: Briljantastisch.
5: Goed woord, ja. En hij is er ook weer de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. En daarnaast ook nog eens een groot Ferrari-fan, Ronald Molendijk. Ja. Ik vraag me af, kijk, ik weet, als het woord Ferrari valt, dan loopt de pasta saus al uit je mond. Is jouw tv nog heel na afgelopen weekend?
12: Bijna niet, en dat is echt waar. Ik gooide de afstandsbediening ernaast.
5: Echt waar?
12: Ja. Ja.
5: Maar goed, heb je nog wel enigszins kunnen genieten?
12: Zeker, daarna is het goed gekomen.
5: We gaan naar Olaf Mol en Jack Ploy, die er eens lekker voor gingen zitten.
13: Uit en onderweg met Gasly dus vanaf die pole position. En Gasly heeft een goede start. George Russell zit al meteen een beetje in het knijp. Gasly verdedigt de binnenkant. Die eerste bocht is lastig. Daarachter is het kijken. Lewis Hamilton toucheert daar even Charles Leclerc. Ferrari is met elkaar in gevecht. Leclerc wil dat vasthouden. Lukt dat daar? Hamilton gaat hier plaatsen verliezen. Doordat hij buiten de baan gezet wordt door zijn teamgenootje. En Hamilton is teruggezakt naar de tiende positie.
14: Daar zit hij. Vierde.
13: Gasly, Russell, Leclerc, Piastri, Verstappen, Colapinto, Norris, Lindblad, Berman, Hamilton. Hamilton, Charles, push me off. Ja, vriend, als je aan de buitenkant gaat zitten, dan krijg je dat. Dus was er al enige vorm van vriendschap vandaag en samenwerking. Dat is bij deze in het Italiaanse putje gelazerd.
5: Ja, hommelus tussen beide Ferraris bij de start. Leclerc duwde Hamilton van de baan. En volgens Hamilton had zijn team hem juist op dit moment in de titelstrijd moeten steunen en hem het voordeel moeten geven. Maar dat is volgens de Engelsman nu te laat. Antonelli staat inmiddels 76 punten voor op Lewis Hamilton, terwijl Leclerc 112 punten achter de kampioensleider staat. Ja, heeft Hamilton een punt?
12: Nee, hij ging wel zelf op de penaltypunt zitten wat dat betreft. Want je hoort daar gewoon niet te rijden. En ik heb overigens ook bezwaar tegen de terminologie. Hij werd van de baan af gedrukt. Je gaat daar zelf rijden en er is geen baan meer.
11: Aanhoud op.
12: Dat is het.
5: Ja.
11: En hij vertelt de waarheid niet, want hij zegt, ik had in turn 2 had ik de apex. Nou, de apex is volgens mij aan de binnenkant van de bocht.
12: Ja, precies.
11: En hij had in turn 1 de apex, maar dan weet je, ja, dan blijft... Het gaat linksaf, dus ja, hij heeft een fout gemaakt door zelf niet een beetje naar buiten te laten lopen van bocht 1. Want dan had Leclerc de binnenkant moeten
12: dan
11: kiezen.
12: Dan houdt daar de baan op.
11: En nu blijft hij zitten waar hij zit. En wat hij nog allemaal erover geroepen heeft, spreek het van tevoren af. En gaan in de afloop roepen, ja, dat hebben we niet goed gedaan. Nee, als je het er van tevoren niet over hebt, dan krijg je dit soort dingen. Dus gewoon toetoet moeloet.
5: Ja, maar hij was ook nog vrij kritisch op zijn teambaas, hè, Van Seur, die het volgens hem niet afweten qua communicatie.
12: Ook niet correct. Ik neem aan dat ze van tevoren best wel eens een keer besproken hebben voor wat doen we als we elkaar tegenkomen op de baan.
5: Ja, dat lijkt mij wel.
12: Duidelijkheid, hij startte achter zijn teammaat. Daar begint het gezeik al. Dus hij laat zelf de bal al een beetje vallen bij de kwalificatie. En ik was net een beetje verliefd weer geworden op Lewis.
5: Ja.
12: En dan krijgen we dit gezeik weer.
11: Hij roept ook, ik race altijd netjes. Nou, ik meen
12: Silverstone.
11: Kan je mensen stappen, meerdere momentjes.
12: En je hoeft mij ook helemaal niet netjes te racen.
11: Maar het hoeft ook helemaal niet. Hij pakt het beet op het moment dat het hem uitkomt.
12: Ja.
11: En dan probeert hij zichzelf helemaal te verschonen.
12: Hij gaat op een soort de high moral ground zitten. Ik trek dat gewoon zo slecht. Terwijl ik net weer...
5: Ja, ik wil net zeggen, de laatste tijd... Weet je, als we zo'n ranglijst hebben, dan stond Hamilton. Die was echt duidelijk opgeklommen. Maar die is weer redelijk van de ladder afgeflikkerd.
4: En zo steekt Ronald ook in elkaar. Om wereldkampioen te worden, moet je af en toe een klootzak zijn.
12: Ja, ja.
4: Maar geen jankert.
12: Precies.
4: En dat begint hij nu te worden.
12: Ja.
4: En zo nu en dan
11: Heeft hij altijd gehad.
4: Jawel,
11: hebben we nu gestopt? Ja. Ja, roep dan, ik stop niet. Wees gewoon hard.
5: En wat nu te doen dan voor Hamilton?
11: Niks. Beter onder doorgaan.
12: Nee.
11: En zorgen dat je voor je teamgenoot komt te staan. Ja. Want dat is het eerste gevecht wat je moet winnen.
4: En bespreek van tevoren in de briefing eens een keer wat je doet als je in zo'n situatie terechtkomt. Ja. Kijk dan bijvoorbeeld even naar wie heeft bijvoorbeeld rode banden en wie heeft witte banden. Laat dan degene die een rode band heeft, die dus korter voordeel heeft, laat die in zo'n geval dan voorgaan. Alles is in principe van tevoren uit te denken. En als je het zelf niet redt, vraag het ChatGPT.
12: En nog even los van het alles. Ik ben ook van mening dat je als coureur nooit en te nimmer de kaart moet trekken dat jij vindt dat jij de eerste coureur bent. Je bent de eerste coureur. Punt. Omdat je namelijk op de baan iedereen het snot voor zijn ogen rijdt.
11: Je wordt de eerste coureur.
12: That's it.
11: Door dat te doen. Ja.
12: En nooit, ik ben toch de eerste coureur, help mij.
5: Ja. Dat komt al niet uit zekerheid over als je het op die manier ook zegt.
12: Nee, je bent het gewoon.
5: Je bent het niet.
12: Ja.
4: Janker.
5: Ja, na dat gedoe tussen Hamilton en Leclerc in de eerste ronde, waarbij Hamilton terugviel, werd het een ronde later nog erger voor Ferrari. En dus ook voor Ronald.
12: Ja.
5: En voor de tifosi.
6: Oh, Ferrari zit. Ferrari zit in de hoek waar de...
14: Maar Nicola Pinto rijdt.
6: Oh! Bam! Safety car. Moment van overstuur. Leclerc eraf in de Tamburello. Dit wordt een safety car. Daar heeft hij eerder gestaan.
5: Ja, wat deed Leclerc hier fout, Olaf?
11: Nou, het is een beetje eng dat ik roep, Ferrari zit in de hoek en ik kan de zin niet eens overmaken.
5: Ja,
11: waar de klappen vallen, bam.
5: Daar ging
11: ik blijf er weer bij, en hij heeft volgens mij ook geroepen, ik had er niet genoeg vermogen. Daar komt dan ineens de electropower erbij. En die komt gewoon op een andere manier binnen. Klinkt heel raar, het is natuurlijk allemaal wel gesynchroniseerd onder je rechtervoet. Maar ja, als er een keer 160 pk bij komt, dan moet je dat wel opzien te vangen.
5: Ja.
11: En je zag eigenlijk dat hij er op dezelfde manier afschoof als Max Zandvoort. Eerst even een linkerkant moment overstuurtje. En dan zijn deze auto's vrot zijn ze gewoon. Maar op exact dezelfde plek waar hij in 2020 afging. En die race werd gewonnen door Gasly. Dus dat was een moment dat was vrij bizar. Maar
4: wat wel prettig was, je zei het in het commentaar ook, dat je in ieder geval heel duidelijk zag dat voordat hij eraf ging, dat hij niet geraakt werd.
11: Dat
4: scheelde...
11: Nee, Piastri goed.
4: Ja,
11: want Piastri heeft
4: maar dat scheelde echt helemaal niks. En wat was die klap hard, zeg.
5: Ja, hij zag er ook echt helemaal vertiefd uit.
11: 230 kilometer per uur.
12: Als jouw binnenkant nog door wil gaan, terwijl de buitenkant van je lichaam gewoon zegt,
5: ik blijf hier.
12: Dat doet gewoon
11: even beeldend maken. De Formule 1-auto's en ook de IndyCar-auto's zijn de laatste jaren zo veilig geworden. Je moet even denken aan een stalen kistje waar een sinaasappel in ligt. Je gooit dat kistje knijterhard tegen de muur. Niks aan de hand met het kistje. Tot je het open doet, dan is die sinaasappel aan de binnenkant. Die is pulp. Dat is extreem, maar dat is natuurlijk dat is wat er aan de hand is.
5: Ja, helemaal beurs, ja. Wat ook wel, ondanks dat het ook heel erg is, prachtig was, waren allemaal huilende Ferrari-fans op dat moment op de tribune. Hoe was het toen in Huizen Molendijk? Vloeiden de tranen over de wangen?
12: Nee, dan ben ik daar toch schijnbaar te Nederlands voor. Maar tegelijkertijd is dit wel mijn liefdesrelatie met Ferrari. Is gewoon dat ik een liefdesrelatie heb met een verschrikkelijke mooie vrouw. Maar ze is zo onbetrouwbaar als de tyfus.
5: Ja.
12: Dat is een beetje het probleem. Dus de ene keer ligt ze wel vol verwachting in je bed. En de andere keer was het heel laat geworden in de kroeg. En dan denk je, shit. Maar toch... Blijf je bij elkaar.
5: Dat blijft wel zo.
12: Ik blijf altijd bij Ferrari.
11: Zij laten zichzelf ook in een soort maatpak dwingen voor zo'n weekend. Want Ik kon wel voorspellen dat ze in de eerste vrije training 1 en 2 zouden staan, want dat willen ze doen voor de bühne. Ja. Vergeet dat nou eens. Train nou eens met die Ferrari daar gewoon. Op vrijdags naar 9 en 10. Doe veel aan je wedstrijd. Afstelling aan je longrun. Wees niet bezig om mooi te... Want alle jaren, vorig jaar ook, vrije training 1 en 2 staan ze bovenaan.
5: Ja.
11: En daarna zakken ze een tandje terug. En daarna in vrije training die zijn ze 4e en 5e. En in de kwalificatie zijn ze 5e en 6e. Dus het is zo weinig waard. Voor de bühne racen moet je niet willen doen. En toch doen ze dat elk jaar in Monte.
5: De herstart van de race werd nog een ronde extra uitgesteld, omdat Yuki Tsunoda zijn racingboel niet goed in het startvak had staan. De Japanner die moest zich na de race bij de nieuws melden.
11: Onjuist.
5: Hij is niet waar. Onjuist, nee. Maar goed, staat hier.
11: Ga maar verder.
12: De sabel is ook wel afgetreden.
5: Hij kreeg ook uiteindelijk geen straf, hè, maar goed. Er werd vermoed dat hij verkeerd geparkeerd was.
11: Yes.
5: Maar goed, het was ook tegen het serenbeen van Audi. Tsunoda die werd 10e en pakte het laatste punt. Maar Audi is voornemens om in beroep te gaan tegen de beslissing om Tsunoda niet te straffen.
11: No case.
5: No case.
12: Joh, wat een onzin wat de jongens.
11: Nee, maar het is door de VIA echt gewoon goed uitgelegd. Hij stond binnen het vak, dus dat was al dat het niet verkeerd was.
12: Hij
11: kwam verkeerd aanrijden, maar ging nog naar de juiste plank. En de wedstrijdleider dacht, hé, er staat een auto, die staat niet helemaal lekker. Die muur zit daar, daar zat nog 4 meter tussen. Hij denkt, ik heb geen zin dat er iemand een goede start heeft, dat we hier met die muur gaan geklapt. Dus ik doe nog een extra rondje, zodat die auto rek kan staan. Het team is niet gemeld dat hij verkeerd stond of iets verkeerd gedaan had. Yuki is niet gemeld dat hij verkeerd stond of iets... Het was puur de discretie van de wedstrijdleider. Zei van, doe maar een extra rondje. En daarom is hij niet bestraft. Zal hij verder ook niet bestraft worden. En heeft Audi...
5: Nou, er is geen punt.
11: Dat punt missen ze, maar dat punt gaan ze ook niet krijgen.
5: Nee, precies. Ja. In de 27e ronde viel Lance Stroll in zijn Aston Martin stil... en veroorzaakte zo een virtual safety car.
11: Ja.
5: Een reden voor Mercedes om Kimi Antonelli wel binnen te halen... en Russell niet. Volgens Mercedes-teamman Toto Wolff liet de software zien... dat Russell met deze strategie zou gaan winnen. Maar niets was minder waar. Russell gaf aan dat hij dacht dat ze beide buiten zouden blijven... maar werd toch verrast dat Antonelli naar binnen ging. En uiteindelijk kreeg hij het bijna niet uit zijn mond... maar zei hij dat hij wel snapte... dat het team voor 2 verschillende varianten heeft gekozen.
12: Ik heb dit nagevraagd bij Mercedes en die software draait op Windows 95.
5: Ah, ja, dat vermoeden had ik ook.
11: Ik zag zo'n wolk en zo'n weiland. Bling,
5: en dat geluid mis ik ook nog steeds. Net zo goed als het Formule 1 geluid van toen. Ja,
11: maar van Russell is het onzin, want hij stond op een harde band. Dus dat is, hij had na de herstart besloten, ik ga niet stoppen. Dus moet hij nu niet roepen, waarom hebben we niet. Wat ik er mooi aan vind, er zijn in de top 2 man geweest die stop gemaakt hebben. Verstappen en Antonelli, oftewel... Get the bull by the horns.
5: Ja, ja.
11: En die komen allebei op het podium terecht. En al die jankers daarvoor, die op dat moment geloof ik... Piastri en dingen reden even op podiumplekjes. Die gaan vervolgens later elkaar zo in de weg zitten... dat geen van die 2 McLaren's stappen nog gaan aanvallen in de laatste fase.
5: Nee.
11: Wat normaal ook al was gelukt.
5: Ja.
11: Terwijl de rest heeft gewoon zitten pitten.
12: Maar die waren ook wel lekker druk met elkaar, hè, die McLaren's.
11: Ja, maar daardoor...
5: Ja, maar dat was
11: de massa van Verstappen.
12: Ja. Maar de virtual safety car kwam voor Verstappen... nu ook een keertje op een heel gelukkig moment.
11: Ja, maar je weet, de boordradio was letterlijk van Gian Piero... als er nog een virtual safety car is, gaan we naar binnen.
5: Ja.
11: Die beslissingen zijn zo belangrijk.
5: Ja. Ja.
11: Oftewel, als hij 10 meter voor de pitgang weggaat... gaan we niet naar binnen. En zo nauw wordt dat windowtje.
12: Ja. Op een gegeven moment zag je op de beelden... dat die auto al bijna naast... Ja. Ik denk,
14: wordt heel krap, wordt heel krap.
12: Maar het ging net goed, voor Verstappen ging het in ieder geval net goed.
11: Ja. Ja.
5: Maar denk je toch dat Mercedes Antonelli voortrekt?
11: Ja,
12: natuurlijk.
14: Is het de toekomst?
12: Ik weet niet of voortrekken het juiste woord is. Ik bedoel, ze doen iets verschillend. Je kan natuurlijk in principe op je vingers natellen... dat als een band in de 30 ronde, hoe lang reed hij er al op?
11: Maar je hebt ook trackpositie. Je hebt iemand aan de leiding... en iemand die naar de leiding toe aan het rijden is... dan is het logischer dat je de man niet vanuit de leiding... die trackpositie weer gaat halen.
12: Nee, in zoverre is het ook wel logisch om zo te denken. Maar uiteindelijk pakt het nu voor Russell verkeerd uit... wat het voor hem erg jammer is.
11: Ja.
12: Maar aan de andere kant, het zette het circuit en het aanwezige publiek... en iedereen die keek wel op
5: zijn kop. In vuur en vlam.
11: En teruggerekend feit, had Kimi een stop moeten maken... zonder de virtual safety car, had hij waarschijnlijk net niet gehaald. Dus het is, en daarom is de keuze ook gewoon goed geweest. Want,
14: maar kunnen we gewoon ook even vaststellen...
11: Wat gaan we vaststellen?
14: Nou, let op, er zijn 2 auto's. De een staat eigenlijk achteraan, de andere staat... min of meer vooraan.
11: Ja.
14: En uiteindelijk wordt die persoon die vooraan rijdt... wordt gewoon ingehaald door die persoon die achteraan. Hoe het gebeurd is met allerlei safety cars, pitstops enzovoort...
11: Wel belangrijk.
14: Maar uiteindelijk is hij gewoon vooraan gestart.
11: Want als die wedstrijd gewoon doorgereden was zonder safety car en alles, had hij hem nevers nooit gewonnen.
14: Nee, natuurlijk.
11: Dus,
14: ja.
11: Want hij krijgt een start vanaf 19, punt, code rood. Hij krijgt een start vanaf 12, bam, er komt een virtual safety car.
14: Ja.
11: Dus die factoren hebben meegedragen aan een briljant resultaat, wat tot heel lang in
14: de boeken zal blijven. Maar aan de andere kant hebben ze ook meegewerkt dat Russell het niet heeft waargemaakt.
5: Nee, dat klopt.
14: Ik wil niet zeggen, oké, misschien is voortrekken een lastig verhaal, maar tegelijkertijd laat hij daar wel de bal vallen.
11: Maar hoe was die wedstrijd gegaan dan als Kimi vanaf P3 gestart was? Want dat is ik zie zoveel wedstrijden waarbij je achteraan zit. Nou ja, maar het is ook een soort mindset, hè, van ja, wat heb ik te verliezen vanavond? Ik start achter. En dan
5: maakt het wel. Als Kimi, laten we eerlijk zijn.
14: Geweldig.
5: Heroischer. Ja, dat is het wel.
4: Als Kimi vanaf P3 was gestart, had Russell er niet zo vlak achter gezeten.
11: Ja, maar dat
4: is
11: ook
4: op plek 5 of zo had hij lopen rondhobbelen en zo. En bovendien dat voortrekken, weet je wel. Voor het team maakt het geen fuck uit. Ze hebben een 1-2. Ja. En welke rijder dat nou is, voor je constructeurskampioenschap heb je gewoon evenveel punten. Dus ik denk dat dat echt absoluut niet meespeelt.
5: Hey, dan laten we toch even gaan luisteren. Want Antonelli die had veel meer snelheid op de nieuwe banden. En won, de eerste Italiaan die op Monza wint. Naar maar liefst 60 jaar. En we luisteren even naar de finish.
11: Wordt zijn 7e Grand Prix overwinning. De eerste won die dit jaar. Iedereen dacht, het worden de 3 vingers in de neus. Dan moest hij hier achteraan starten. Goede keus gedaan. En Toto gaat mij wellicht straks herhalen. Grande Kimi. Grande Kimi Antonelli op Italia. Want hij wint hem hoor. In de 53ste van 53 met 3,8 seconden voorsprong. Op zijn teamgenoot George Russell. Een knetterharde 1-2 voor Mercedes. In het land van Ferrari. Verstappen loon naar werken met een podium. Laten we dat duidelijk zijn. Denkt hij ook een leuke dag uit. Heeft veel gevochten.
5: Ja.
11: Maar dit wordt echt een ding, jongen.
15: Forza Kimi. Forza Kimi.
16: Yes! Oh my god!
15: Forza Kimi. Forza Kimi. Just like being home, mate, on the sim.
5: Oh, dat schil, hij lijkt wel een mager speenvarken.
4: Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik zat echt... Ik zat met tranen in de ogen op de bank. Ik vond het zo mooi.
11: Mag ik voor de George Russell fans nog even een leuke statistiek neerleggen?
5: Ja.
11: Want ik hoorde mezelf zeggen, dit was de 7e overwinning van Kimi Antonelli.
5: Ja.
11: Dubbele punt, comma, dit jaar. Hoeveel overwinningen heeft George Russell in zijn hele carrière? 7.
5: Ja,
4: ja.
5: Holy shit. Ja, dat gaat wel in één keer heel hard.
11: Maar dat dus. Dat zet even dingen in perspectief.
4: Kleine correctie. Je zei George Russell fans. Meervoud.
11: Die zijn er.
5: Ja. Maar?
11: Die zijn er in het land. En bij onze luisteraars. Die zijn er wel. Ja? Ik spreek jou niet aan. Sodemiet erop.
14: Dan wil ik bij deze een oproep aan een luisteraar. De luisteraar. Zend een brief in. En dan wil ik je wel eens willen
5: kennen. Ja, je wil ze opnemen.
14: Ik wil wel een mailtje zien.
4: Ik denk als je een brief gaat terug naar de jaren 70. Heb je een telex?
11: Ze zijn er. Er zijn ongetwijfeld meisjes die boekhouden studeren. Die vinden George Russell leuk.
5: Ja.
4: Ja.
14: Als jij alle oproep blijft staan.
5: Als jij alle George Russell fans in de hand moet gaan geven.
14: Dan ben ik binnen een kwartiertje klaar.
5: Nee, dat denk ik niet.
11: Denk ook niet.
4: Eet ik wel op tijd.
5: Nee, maar goed, even los van het feit dat hij zijn 7e Grand Prix won van dit seizoen. Is hij ook nog eens de eerste Italiaan sinds Ludovico Scarfiotti in 1966.
11: Scarfiotti
5: in 66. Was jij daar al bij, Olaf, toen?
11: Nee, want toen was ik 4.
5: Ja, nou ja, goed. Keek je wel?
11: Nee.
5: Maar hoe groot ben je in Italië als je.
14: Voorpagina al over.
5: Ja, toch?
11: Dat is terecht. Ja, dit is. Italië, dat klinkt. En wij hebben Italië natuurlijk heel groot staan, omdat het merk Ferrari altijd naar Italië gekoppeld wordt. Italiaanse coureurs zelf zijn helemaal geen geldverdieners in prijzen en dat soort dingen. Italië maakt nu mee, wat wij een paar jaar geleden met Max meegemaakt hebben.
5: Ja, dat
11: en
5: Jonkie
11: en dit en. Italië is het enige land waar de televisiecijfers booming zijn. Ja, dit hebben wij in Nederland ook meegemaakt. Dus.
5: Ja, precies.
11: En dan ga je als natie gewoon achter die sportman staan.
4: Als
11: je
4: die muziek na afloop.
5: Ja,
11: mooi hè?
4: Oh,
11: ja, ik heb het even laten lopen. Ik vind dat leuker dan een. Sorry Ronald, maar ik vind dat leuker dan een DJ.
14: Absoluut eens.
11: Dat was superleuk. Wat was het? Volare, toch?
4: Ja, zeker. Nee, dat bedoel. Diep in door. Ja, het was zo mooi. Het was zo leuk. Ja.
14: Kijk, als je wil weten namelijk hoe groot coureurs zijn, dan kijk je even naar de motorsport, de MotoGP-sport. Daar zijn Italiaanse coureurs heel groot.
4: Ja, Valentino Rossi.
14: Daar worden klokken geluid, er wordt alles gedaan. Ja. De voorpagina's, die man heeft een crossbaan bijna in een woonwijk liggen, in een heuvel. Daar klaagt helemaal niemand over. Kan, prima, ga je gang.
5: Ja.
14: That's it.
5: Ja, Kimi Antonelli nu ook wel voor elkaar, denk ik, hè?
11: Giacomo Agostini. Oha.
5: Goed, en na de break in F1 aan tafel is het tijd voor Pitspost, waarin we jouw vragen beantwoorden met onder meer een vraag over code rood. En er zijn wat vragen over motoren. Verder besteden we aandacht aan de gemoedstoestand van George Russell. We kunnen het altijd even over hebben.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, en je kan ook onder andere een volle tank brandstof winnen voor je auto. Kun je lekker goedkoop je kinderen weer naar opa en oma rijden, omdat je ze wel een beetje zat bent na 6 weken.
17: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo. En nu weer fris verder luisteren.
19: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
20: Mama! Mama! Mama!
21: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben we een simpele oplossing voor. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Hoewel, uit het raam kijken is natuurlijk minstens zo leuk.
2: Reserveer daarom nu jouw favoriete stoel tijdelijk voor maar €1. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice, altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
5: Dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Maar nu is het tijd voor jouw vraag in Pitspost. We hebben dit keer een vraag van Bert Thijsseling. Hierbij een vraag voor Olaf.
11: Attentie, attentie.
5: Dit thema is vaker besproken, maar blijf het bijzonder vinden dat er een bandenwissel is tijdens elke code rood. We hebben tussen Q3 en de race ook gewoon Parc Fermé. Het is gewoon een pauze in de race. Is er wat voor te zeggen om alleen te wisselen in geval van schade aan de band en dan inclusief een tijdstraf en aantonen dat het ook schade is? Ik vond het raar dat Russell zonder stoppen de race doorkomt en daarmee een voordeel had.
11: Donald.
5: Nee, de vraag was voor Olaf Mol.
11: Ja. Een reglement, punt. En ik vond het raar dat George Russell zonder... Ja, hallo, op het moment dat er een code rood is, vervalt het bandenreglement. Kun je eronder stoppen wat je wil, want dan heb je al een keer gewisseld. Ja. En dan is het per team de keuze die je moet doen. Simpel zat. En de rest staat gewoon het reglement.
5: Ja,
11: en een kapotte band mag altijd vervangen worden.
5: Is het een goede regel?
11: Ja, natuurlijk.
5: Ja.
11: Want anders hadden ze weer allemaal op hetzelfde gemoeten. En nu zag je hier andere dingen gebeuren. Daardoor is het ontvouwen
5: zoals
11: het ontvouwen
5: was. Ja. Ja.
11: Nou, prima.
4: Maar dat soort dingen spreken ze in de briefing ook al vaak af. Als er binnen zoveel ronden dat
11: behalve
4: en dat gebeurt. Behalve bij Ferrari of Mercedes.
11: Ja.
4: Dan doe je dat en dat.
5: Oké, nou Bert, ik hoop dat daarmee jouw vraag is beantwoord. Volgende vraag is van Stefan Kamperbeek. Ik heb een vraag met betrekking tot het wisselen van motoren. Mocht in een geval van een crash de motor beschadigen en het team moet daardoor een motor of een onderdeel daarvan veranderen, telt dit dan mee voor een eventuele penalty of wordt het gezien als overmacht?
11: Geef zelf het antwoord.
5: Overwacht.
11: Want je moet een motor wisselen, punt. En dat zit in de penalty-hoek. Waarom je die motor moet wisselen...
5: Dat maakt niet uit.
11: Interesseert niemand helemaal. Nee,
4: je hebt er in het huidige reglement 4 in de pool zitten. Ja. Zolang je in die pool blijft, is er niks aan de hand. De meeste onderdelen betreft 4 in de pool, behalve de uitlater. Heb je er geloof ik 8 van. En er zijn nog wat onderdelen, er zijn er maar 2 van. En er is 1 uitzondering op de regel na een crash. En dat valt onder excluded minor parts van de FIA... En dat zijn kleine onderdelen aan de motoren die op die excluded-lijst staan. En die mag je vervangen zonder... zonder
11: maar het motorblok?
4: Ja.
11: No way.
4: Nee. Maar dat is dan een boutje, een schroefje, een moertje of een nippeltje.
5: Maar even een hele rare situatie. Stel je voor...
11: Terug, we hebben het al beantwoord, maar dan komt
5: het terug. Maar stel je voor dan in het vervoer van de motor. Ja, van en hij flikkert, de achterklep valt open, de motor kapot.
11: Ja, maar je moet terug naar waar je mee begint. Je moet een motor wisselen. Punt. En valt hij dan binnen die pool of niet? En hoe dat gekomen is... Al lazen die op de fabriek uit de stellingen. Ja, dat is wel jouw probleem.
5: Maar het zegt wel alles over hoe hij in het dagelijks leven boodschappen doet.
11: Ja, maar hij is al vol. Ja, maar waarom is hij vol? Ja, maar hij is vol.
5: Toen ik wegging bij de supermarkt waren de eieren nog helemaal heel schat. Ja. Maar het is gewoon ergens
11: maar de eieren waren ook heel rood. Dus ik krijg je ook geen nieuwe. Moet je nieuwe kopen.
5: Oké. Okay. Heb je ook een vraag voor onze gasten? Wil die dan naar F1 aan tafel? @gprsportradio.nl. De derde plek achter de twee Mercedes'en en voor de twee McLaren's. Een overwinning op zich in de Temple of Speed, zou je zeggen. Toch riep Max Verstappen dit weekend dat een racewinner er waarschijnlijk niet in zit dit jaar. De Mercedes-motoren zijn vergeleken met de Red Bull Power Unit veel te snel. En op de rechterstukken is de Red Bull volgens Verstappen zo traag als een schildpad. En cynisch benoemt hij daarna dat ze ondanks dat wel de beste en snelste motor hebben. Max moet toch wel ergens enigszins tevreden zijn over afgelopen weekend?
12: Nee, natuurlijk niet.
4: Nee,
12: Max hij staat niet bovenaan.
4: Max staat...
5: Ja, oké, okay, hij is natuurlijk nooit tevreden als hij niet wint.
11: Hij is wel redelijk tevreden met het eindresultaat.
4: Het was op dit moment het maximaal haalbare wat hij kon bereiken. Daar zal hij tevreden mee zijn. Maar bedoel, het blijft natuurlijk Red Bull en Verstappen onwaardig.
5: Ja.
11: 13 wedstrijden niet gewonnen.
5: Ja.
11: Dat is de langste streak die ze hebben zonder overwinning sinds de laatste paar jaren. Maar...
12: En het blijft gewoon ook, dat merk je ook, hè, dit werd nog omschreven als een enig cynische opmerking over we schijnen de snelste motor te hebben. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon compleet kloten.
5: Hoe kan het dat je zo traag bent?
12: Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. En toen heeft Olaf me ook tegenover de groep en die zei ja, maar dit en dat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon kloten. Als je op het rechte stuk rijdt en er komt gewoon zo'n taxi voorbij. Dat is gewoon naar.
4: En dat hij die plek veilig wist te stellen is puur skills geweest.
5: Dat is natuurlijk knap.
4: Echt maar alleen maar skills.
5: Nog even, Olaf, over dat zij de beste motor hebben.
11: Ja, verbrandingsmotor. Weet je, Mercedes heeft het beste pakketje, motor en accu.
5: Ja,
11: en Red Bull heeft het beste torretje, motor, zeggen ze. Oké, okay, prima. Ja. Maar dan moet hij met die accu gaan praten en wanneer. En opladen en terugladen en heenladen en weerladen en zusladen en zo laden. En daar gaat het niet altijd. Ik heb inhaalmanoeuvres onboord gezien, er komt iemand voorbij. De manier waarop hij Russell dan voorbij rijdt.
5: Ja. Ja.
11: Op een gegeven moment, ja, Russell had gewoon zijn elektriciteitsverbruik ter verdediging. Ja, en dan is het gewoon poeh. En dat vindt Max niet leuk, want hij heeft liever dat die Russell 3 mm wiel aan wiel uitremt in bocht 1 en roept pwa, pwa. En dat gebeurt niet, daar kom je nu even niet.
12: En je hoorde het heel mooi in de cool-down room. Toen vroeg Russell aan Kimi van welke strategie had je gekozen?
5: Ja.
12: Zei hij van 8, ja dat dacht ik wel, ik reed op 7. Ja, schijnbaar zit daar dus ook zoveel verschil tussen dan, dat hij die nieuwe toren mocht hij schijnbaar ietsje hoger zetten. Ja.
11: Wat op zich bijzonder is, is wat die strat mode betekent, weet ik niet. Want je mag niet de power van je motor... mag je niet veranderen. Dat moet vanaf vrije training 3 gelijk zijn. Vroeger hadden ze bij Mercedes de party mode. Gewoon 1300 pk kwalificatie. En dan gingen we racen met 900 pk. Dat mag niet meer. Dus mag alleen als je problemen hebt. Dus ik denk
12: maar schijnbaar
11: dat
12: was 9 is dus of 8 was belastender voor de motor.
11: Ik denk
12: dan
11: dat het te maken heeft met de brandstoftoevoer.
5: Nog even, al is het maar even voor mij, Olaf. Jij zegt over die verbrandingsmotor. Daar heeft Red Bull heeft de beste, zeggen ze.
12: Nee, dat wordt gemeten met allerlei
5: sensoren. Maar
11: je ziet alles.
5: Ja. Je ziet alles. Maar is dat puur echt ook allemaal omdat alles is gemeten? Of is het bijna een jury?
12: Nee. Het is gewoon gemeten.
5: Puur of, ja, precies. Ja.
11: Ze meten de kracht op de krukas. Ze meten de luchtinlaat, de hoeveelheid lucht, de temperatuur van de lucht, de temperatuur van de brandstof, de brandstofdruk, de frictie op de krukas, de frictie, alles meten ze. Die heeft gewoon de beste verbrandingsmotor. Alleen, dat is maar,
5: alleen die combinatie.
11: Dat is maar de helft van het vermogen wat je nodig hebt.
12: Ja, precies, de Red Bull motor haalt de meeste paardenkrachten uit dezelfde hoeveelheid benzine over alle andere auto's. That's
4: en
12: it.
4: Eigenlijk wordt nu de kwaliteit van de motor die Ford gebouwd heeft, die sneeuwt onder.
12: Absoluut.
4: Omdat dat Elektra pakket het
5: van
4: gewoon
5: andere,
4: niet goed doet.
5: Ja, precies. Ja. En van die andere dus wel beter.
4: En dat vind ik eigenlijk zonde.
11: Max chargeert met ik ben een schildpad en ik ben dit en dat.
12: Hij was een hele snelle schildpad.
11: Hij wil de boel scherp houden. Ja, absoluut. Er gewoon goed bij.
5: Maar was deze derde plek een gelukje of is dit gewoon de plek waar Red Bull staat?
11: Nee, dat is zeker geen geluk. Dit is ook niet de plek waar Red Bull staat. Ik denk dat Red Bull de vijfde auto heeft.
5: Vijfde auto en toch weer de plek behaald.
11: Ja, maar als Ferrari terugstart naar 10 en dan gaat de Ferrari op zijn bek, dan kom je automatisch 2 plekken naar voren. Als je de vijfde auto hebt en er flikken 2 Ferraris tussenuit, dan ben je derde.
12: Maar check nog even hoe hard Verstappen moest racen om die McLaren's achter zich te houden.
5: Ongelooflijk.
4: Maar dat bedoelde ik met skills. Ja. Ongelooflijk slim, gewoon goed verdedigen. Precies wat hij nog aan Elektra heeft, goed verdelen.
12: Hij liet Russell hem een keertje langskomen. Zo van, dan weet ik waar je zit.
11: Weet je wat hij zelf zei? Dat zijn auto heel goed was in vrije lucht, in de remzones. En dan komt weer Popje naar boven. Ja. Hij zegt, als ik daar in mijn uppie was, dan kon ik prachtig diep en mooi inremmen. Dus het remmen van de auto is helemaal geweldig.
5: Ja, dat hoorde ik hem ook zeggen, Zoals iedere week is Mario de Pizzaman naar Druten gereden. En dat staat weer bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En dan praat hij met verkoop. Tim de Vries onder het genot van een heerlijke cappuccino en een klein speculaasje.
7: Hier word jij wel blij van.
8: Ja, normaal gesproken hebben we dit niet staan. Het is 13 jaar.

0: Nee, oké. Okay. Nee, klopt.
1: Goed. En dan gaan we nu naar het geluid. Waar vinden we deze auto?
0: Palvenberg.nl, ja, daar vind je hem wel.
2: Stuur je altijd per e-mail naar fw@gbrsportradio.nl en zet er zelf even bij maandag of vrijdag auto. De winnaar van afgelopen maandag is Kevin van Santen uit Arnhem.
3: Nou, maar je had vroeger ook echt maandagauto's. Die wilde je niet hebben.
4: Precies, ja. Van die Fiat Multifly.
5: Dat werd ook al de winkelweduwe genoemd.
3: Ja, de maandagauto's. Je ging rijden, brandde altijd wel een lampje.
2: Kevin van Santen, jij wint de volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Altijd goedkoop tanken. Ja, abonnement op het toonaangevende automagazine Carrols. En 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. De Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot, een nieuwe gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je nooit meer te hard bent.
4: Dot van een ding.
2: George Russell die heeft aangegeven dat hij denkt dat de titelstrijd voorbij is. Volgens de Mercedes-coureur accepteert hij het feit dat de achterstand van 65 of 66 punten op zijn teamgenoot Kimi Antonelli simpelweg niet te overbruggen is.
5: Hou op, dit zegt dus alles over Russell.
2: Ja.
5: Wie bij zijn verstand is, roept dat nou?
2: Ja.
5: We zijn net aan het tweede deel begonnen en hij zegt het is al voorbij. Dit zegt alles over de mindset
2: mentale
5: van
2: knak.
5: Deze sportman tussen haakjes.
2: Ja, dit is toch een mentale knak. Dat je bent ingehaald.
5: Nou
2: Antonelli komt helemaal van achter. Jij rijdt heet het voor en dan in één keer word je nog gepasseerd. Dan denk je, geef mij maar een touw.
3: Nee, dit is gewoon heel simpel. Je hebt van die opleidingen van mariniers of Navy Seals, hoe ze ook allemaal heten. En dan hangt er altijd zo'n bel.
2: Ja.
3: En als je dan niet meer wil, mag je naar die bel lopen en dan mag je gewoon naar huis.
2: Ja.
3: Ga lekker aan die bel hangen. Weet je wat, als je in Nederland ben, krijg je van mij zo'n bel.
2: Ja,
3: ga lekker bellen.
2: Duidelijk, ja.
5: Ik zou meteen wisselen voor een Mercedes-coureur die er nog wel in gelooft.
3: Ja, precies. Ja. Nou, dat.
2: Ja. Ja.
3: Hoezo kan je dit laten gaan?
2: Hey,
3: er zijn toch volop voorbeelden van dat we dachten alles is zo en er kwam gewoon weer een hele andere winnaar tevoorschijn.
4: Hij zoekt steun. Hij hoopt dat Toto naartoe komt en zegt,
2: jongens,
4: het kan nog.
2: We gaan ervoor.
4: George,
2: het zijn maar 66 punten.
4: George, my friend, it can be done.
5: Ja. Hoort hem zeggen.
3: It can be done.
4: Ja.
3: Can be done.
2: Maar ja, dus jij vindt het eigenlijk wel weer heerlijk, Rob. Kijk, als Russell slecht doet, heb jij sowieso een goed weekend.
5: Nee, dat die gozer kan racen, dat snap ik wel. Maar dit soort uitspraken, dat gedrag, daarom krijgt iedereen een hekel aan hem.
2: Ja.
5: Niet vanwege de coureur George Russell.
2: Maar ik ken jou inmiddels. Jij geniet ook van het feit dat je daaraan ergert.
4: Dat doet hij zelf, dat roept hij op. Daar vraagt hij Rob om dat te doen. Dus, Rob antwoordt keurig op de manier waarop hij
5: Nu ga je zeggen, hij steekt de lont aan, maar ik mag niet ontploffen.
2: Nee, dat mag zeker wel.
5: Steek die lont gewoon niet aan.
4: Nee, vuurwerk moet je inleveren nu, hè?
5: Ja, oké. Okay,
2: dat klopt ook.
5: Wat een jankert. Hebben we geen andere onderwerp?
3: We kijken naar die sport. We kijken naar die sport omdat het 1 helden zijn. Ze doen heroïsche dingen. En dan wil ik gewoon dit niet horen.
5: Ja. Het is net bieker.
3: Ik wil gewoon niet horen van zelfs Stroll zegt het nooit. En die fout hem elke ronde gewoon op. En die zegt nooit. Die zegt, volgende week ben ik er gewoon weer. Maakt mij geen reet uit.
4: Als hij dit dus echt vindt, waarom zou hij volgende week van start
3: gaan? Precies dat verhaal.
5: Wisselen.
4: Je hebt gelijk.
2: Wisselen. Dat is ook zo.
4: Frederik Vesti.
2: Heren, dank voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. Aanstaande woensdag 9 september om 6:00 komt er een F1 aan tafel special online. Alles rondom het Automic Spijker, dat net zijn Spijker V8 Piliator 25 heeft gelanceerd. En helemaal met de handgemaakte auto trouwens. Dus aanstaande woensdag 9 september aanstaande de F1 aan tafel Spijker special. Wil jij zo'n auto, Ronald? Hij zegt niks. Goed, naast de podcast kun je lekker 24 uur per dag luisteren naar GBR Sportradio. Met onder andere Rob van Zomeren tussen 10 en 12 op zaterdag en op zondag. Maar ook een tal van andere presentatoren houden je van de laatste sportgebeurtenissen op de hoogte. Mijn naam is Frank Evenblij en blijf nog heel even hangen voor de bonus.
6: Dit is de grootste Formule 1 podcast.
7: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo. En nu weer fris verder luisteren.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben we een simpele oplossing voor. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
0: Hoewel, uit het raam kijken is natuurlijk minstens zo leuk. Reserveer daarom nu jouw favoriete stoel tijdelijk voor maar 1 euro. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Denk, Dink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
6: Stijn, we zitten natuurlijk weer in de Harbour Club Vinkeveen. Wat heb je allemaal weer voor heerlijk lekkers op tafel gezet?
7: Vandaag hebben we voor jullie een twee soorten house steak. Eentje medium, eentje medium rare. Met een truffelsaus erbij. Daarnaast hebben we onze buikspek. Dan hebben we voor de vegetariërs hebben we dus de komkommer maki. Met daarbij nog een giri van avocado en een giri van tofu. Daarnaast gaan we een volgende plankje. Hebben wij onze ebi-makies met granaal en zalm bovenop. Dan hebben we nog een futomaki bestaan met zalm en tonijn. En hebben we nog... ballen maken.
6: Ja, Olaf bedoelt de bitterballen, daar is hij echt tevreden mee. Dankjewel, Stijn.
8: Ja, volgens mij is een beetje iedereen wel terug van vakantie. Hoe lang blijf jij op de radio
6: ik
8: nog
6: zeg altijd...
9: Vakantie!
6: Nee, dat roep ik niet.
9: Vakantie!
6: Dat is Harm Edeveen.
10: Op vakantie! Iedereen zegt ook nog en gaan.
8: Iedereen is terug. Hou ermee op.
6: Ja, maar ik heb je de hele zomer... Van Theo en
8: ik
6: Thea.
8: Heb je de hele zomer 1014 keer per uur moeten in...
9: Vakantie!
10: Commercieel.
8: Sowieso vervelend als je in de vakantieperiode moet doorwerken met je ANWB en gaan.
6: Ja?
8: Terwijl je gewoon 7 dagen in de week aan het werk bent. Maar heel vervelend.
11: Ik heb goed nieuws.
8: Mijn vraag is, wanneer stop je?
11: Nou, dat is makkelijk. Ik heb net 3 banden lek geprikt bij hem, dus de ANWB komt er zo aan.
6: Zo, hè? En gaan. Op vakantie!
12: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd, zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van GPR Sportradio. En met inachtneming van een duidelijke bronvermelding met link.
1: Mama! Mama! Mama!
0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben we een simpele oplossing voor. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Hoewel, uit het raam kijken is natuurlijk minstens zo leuk. Reserveer daarom nu jouw favoriete stoel tijdelijk voor maar 1 euro. Niet normaal, gewoon Transavia.

Maar op een morgen zei plotseling Nelis: kijk nou eens Leentje, hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden kon

Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar het gaf hun geen biet. Want je moet weten, het is Jan met de pet, maar

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijkschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62, Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door 1 tunnelbuis. Ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Het Kroaat Kosta Runjajic. Dus al jaar nummer 3 bij Udinese. Club berucht en beroemd vanwege alle ontslagen. Kunnen ze in Italië sowieso wat van. Eerder op de dag met Fabio Grosso alweer ontslagen bij Fiorentina. En hij weet ook wel hoe dat is om er af en toe eens uitgegooid te worden. Gennaro Gattuso. Een paar maanden nadat hij het WK misliep met Italië. Nu bij Lazio aan de slag. Hassan Kamara. Ebosse. Davis. Niet vasthouden. Nuno. En Danilo Duki. Gekomen van Union Berlin. Jong Ajax, Vitesse en een paar jaar in Duitsland. Nu zie je Romano, Floriani, Mussolini. Een aanvaltrek, rechtsback. Een wat ongemakkelijke achternaam voor veel mensen. Het is daadwerkelijk de achterkleinzoon. Een fascistische dictator in Italië in de jaren 40. Dit is hem, Romano Floriani Mussolini. Bij hoge uitzondering draagt hij de naam van allebei zijn ouders. Mussolini is de naam van zijn moederskant. Zijn moeder, overigens bekend politica in Italië. En hij vindt ook geen hinder van de achternaam. Fratesi. Via Kenneth Taylor. Nou, Tavares loopt maar door. En dan gaat hij er bijna in. En is dit misschien niet eens de eerste kans. Maar wel het eerste gevaar voor Lazio. Als hij niet wordt aangepakt. En ongeveer op de achterlijn. Nog een heel eind komt. Kijk daar Kenneth Taylor. En dan staan ze bij Udinese allemaal naar de bal te kijken. Is dit tamelijk passief verdedigen. Dan zie je de schermbescherming van Omar Solé. Op de achterlijn. Flinke mogelijkheid voor Lazio binnen 5 minuten. Nou, Tavares daar vrij en dan Mokoye. En dan ook de eerste poging tussen de palen. Gepakt. Houtkeeper van de onder meer Sparta Rotterdam. Enzo Ebosse. Cameroen. Mokoye, Nigeriaan. En zo dus 11 verschillende paspoorten in de bak bij Udinese. Davis, Engelse spits. En hoge druk van Udinese levert ze daar de bal op voor eventjes dan. Mike Gomez, nieuw gekomen dit jaar van Canada Canders Athletic Club. Even de rust. Nee, Christos Mandas. Concurrent Provedel vertrokken naar Inter. Hij is nu 100.000% eerste keeper bij Lazio. Isaacson omvergelopen. Ja, het gevaar komt voorlopig van Nuno Tavares. Komt hem goed naar de grond. Mist even te weinig snelheid die poging.

0: Nuno.
1: Nou, dan verspeelt hij hem. Dat zit er toch af en toe wel in het spel van Nuno Tavares. Enkele kant gezocht. Denk dat die bal wat aan de harde kant is, ja. Maar er lag inderdaad wel de ruimte, ja. Alleen niet helemaal op maat bediend. Jurgen Ekkelenkamp, uitstekend dat seizoen begonnen trouwens. Heeft al een goal en een assist gemaakt in de eerste twee wedstrijden. Taylor. Ja, het instappen. Nou, het lukt uiteindelijk. Dus hier weer Jurgen Ekkelenkamp. Pas naar Unai Gomez, wel op maat. En dan, nou, dat is wel heel ver om te schieten. Ekkelenkamp. Rechterkant. Negrim Vojvoda. Ook hij is nieuw. Gekomen van Como. Conservaarse rechtsback. Op de plek van de Kingsley Ehizibue. Die stond daar de laatste vier jaar. Onze landgenoot uit Zwolle. Transfervrij vertrokken. Contract werd niet verlengd. Ehizibue maakte dit weekend zijn debuut voor Genoa. Dat is Floriani. Laat hem zomaar noemen. Romano Floriani. Van de bal wordt gelopen.

Taylor, onbetwist basisspeler dit seizoen weer. Een rietje met Gennaro Gattuso, ging natuurlijk viraal. Met een voorbereiding aan de stop met zijn trainer, maar de betrokkenen duidelijk gemaakt dat er niet te veel gewicht aan moet worden gegeven. Taylor, Isaacsen, en dan is Taylor doorgelopen. Moet wel heel rap zijn daar. Zit hem dus ook niet. Ze zijn weer vrienden. Het seizoen van Lazio begon wat armetierig met de nederlaag tegen Mantova uit de Serie B. Voordat het seizoen in de Serie A begint, spelen clubs die niet actief zijn in Europa. Alvast bekervoetbal Coppa Italia. Na een wedstrijdje ligt de Lazio er dus alweer uit. Udinese won die wedstrijd. Sterker nog, die wonnen afgelopen week ook gelijk de tweede ronde. Zo bij Venezia 3-2. Die zitten nu bij de laatste 16. En vanaf die ronde stromen ook de teams in die wel in Europa actief zijn. Zo speelt de Udinese uit bij Atalanta. De wedstrijden zijn pas in oktober. Hier is Davis. Makkelijk kamp. Camara. Gomez. Dan heb ik nog Voivoda aan. Iedereen staat stil voor de goal. Hij gooit Voivoda aan, maar gewoon de pot in. Isaacsen. En toch weer Hassan Camara. Solé. Uitstekende centrale verdediger bij Udinese, Umar Solé. Niet voor niets. Moet de Crystal Palace het nog wel hebben in de laatste dagen van de transferperiode. Nog een bod binnen van 25 miljoen, maar ze kwamen er niet helemaal uit. Davis vrijgelaten. Wordt niet doorgedekt bij Lazio, maar ze hebben wel de bal. Zakanje naar Taylor. Goeie bal naar Nuno Tavares. Nee, toch niet. En zo lost Solé dat op. Die blijft wel rustig aan de bal, zeg. Piotrowski. Poolse middenvelder. Davis een beetje naar de zijkant getrokken, maar heeft hij wel de ruimte. En Davis naar binnen komen, uithalen en in. Een goede redding van Mandas, daarna nog één. En dan ook tussen het eerste gevaar van Udinese. Knappe dubbele redding van de Christos Mandas is nodig. Maar we hebben een wedstrijd. Spannend zal het worden vandaag. Qua niveau lijkt het toch allemaal niet zo heel ver uit elkaar te liggen. Toen ligt het tempo hoog en wordt er door beide ploegen veel naar voren gevoetbald. Zakanyi. Taylor. Fratesi via Zakanyi. Dat is een vrije bal. Het eerste geel is ook wel daar. Binnen het kwartier. De kaart. Voor Piotrowski volgens mij. Ja, dan komt Piotrowski. Vol vasthouden. En Fratesi. Dan geeft hij de scheidsrechter verder ook geen keuze.

fijne plek voor een vrije bal, toch? Matthias, dat kan je. Zo, dan zien we het lekker van dichtbij. Deze bijzonder weinig ziet op dit moment. Zakanyi gefocust. Op 16 meter in een beetje. Om Udinese of om Lazio op 1-0 te schieten. En nee, de handen in van Okoye. Te berekenend, te voorzichtig uiteindelijk.

Kijk, Kamara, snel, maar is een rugdekking. Belayane. Er staat een wisselklaar bij Udinese. Er is iemand uitgevallen. Lennon Miller, trainingspak uitgetrokken. Nu een schot. Ergens in dit eerste kwartier is er een middenvelder van Udinese geblesseerd geraakt. We zien nog even die dubbele kans hier voor Davis en voor Kamara. Het is Piotrowski. Die net geel kreeg en dus afgehaald. Dat zou er niet met alleen maar die gele kaart te maken hebben. Als ik nu zo onder in beeld zie lopen, dan zie ik niet 1, 2, 3 die hinkt of iets. Gaan we achterkomen. In ieder geval is hij gewisseld na een kwartier al. Vervangen. 20-jarige schot. Lennon Miller. Taylor. In beeld Isaacson eigenlijk helemaal vrij. Taylor wil opschieten. Dan kan het niet meer. Taylor alsnog tot bij Isaacson. Hit. Kansje. Een plaagstootje. Wat wel opvalt bij Lazio, het hele seizoen al wel. Zit onder nieuwe trainer Gattuso. Toch al wat meer drang naar voren is. Blijft nog niet op mega veel goals, bij de wedstrijd eentje. Maar maakt het allemaal wel wat aangenamer om naar te kijken.

Gelukkig niet met zoveel intensiteit als in de arena afgelopen zaterdag. Maar Ekkelenkamp loopt hier wel Isaksen omver. Het gaat wel weer met beide heren.

interessante dieptepas wel van Zakayi. Camara. Maar toch maar weer onder druk gezet. Doet Udinese niet handig dit. Nivis. Camara. En dan weer opnieuw beginnen. En zo Solé vrijgespeeld. Dan komt het toch wel weer goed met Udinese. James Mbankwa. Met Ierland. Ierse international hoor.

0: Davis.
1: Ja, dat zijn flinke luchtduels hoor, met Danilo Doekie. Het is een goede voetballer ook, Doekie. Maar zijn grootste kwaliteit is wel zijn fysiek.
0: Over de 1,90.
1: Ongelooflijk grote verdediger, Doekie. Hij kan fysiek prima mee in Italië. Crossguard. Pinamonti gaat gewoon zelf zitten. Dat is geen overtreding. En dus Unai Gomez. Die is af en toe nog wel wat zorg aan de bal. Zakanji heeft Isaksen al gezien. Goed verdedigd zo. Floriani en Kenneth Taylor met ruimte. Taylor, Fratesi, weer Taylor. Nee, die wordt neergelegd. Maar dat is dan kennelijk ook geen overtreding. Krijgt toch een tik in zijn gezicht, Kenneth Taylor. Maar hij wordt er gefloten voor een overtreding op Ekkelenkamp aan de andere kant. Daar is het gewoon de arm van Karlström. Die maakt zich breed. Nou, maar raakt hij zijn tegenstander? Dat is gewoon 100% een overtreding. Nog wel wat anders dan een bewuste elleboog in het gezicht van Taylor. Maar ja, hij had alsnog moeten fluiten. Die jonge, onervaren scheidsrechter. Davis.

eigenlijk op. Stelvol gedaan, zegt dus Solé. Maar Abang waar die bal kwijtraakt, dan kan het opeens open liggen daar. Niet dat die bal van Isaksen, maar zo kan je niet. Goed is, deze is te kort en dan is het daar. Nee, niet 1-0. Chaos. Chaos. Alom. Jongen, wat staan ze er allemaal aan het doen? Daar. Wat staan ze allemaal te doen? Het is totale misbeer terug naar de keeper. Vojvoda. Het loopt goed af voor Udinese. Met Miller. Lennon Miller. Eigenlijk de enige is die wel staat op te letten. Hij is altijd een beetje boos. Gattuso. De jeugd van Motherwell. Lennon Miller. Moet voor de grotere clubs in Schotland gespeeld. Ja, ze hebben scouts door heel Europa, Udinese. Toch maar weer snel gevonden. Pareltje op het middenveld bij Motherwell. Nettelijk kamp. Ja, goed verdedigen van Ebosse. Vojvoda. Loopt zich niet stuk. Ja, Miller. Die is hier Camara. Rookie haalt half helemaal weg. Isaksen snel zitten, maar mag Fratesi verder. Dat is nu alsnog de overtreding. Gelijk de volgende kaart. Het was snel gegeven, Lennon Miller. Maar het is wel terecht. Minuut of 10 binnen de lijnen. Hij heeft hem al te pakken.

Karlström door de as, knap, Miller gevonden.

Mooi voor dat. Wacht tot Miller geen buitenspel meer staat. Een ingewikkelde bal van Abankwa. Het meest Italiaans en Udinese, dat zijn de supporters. Een eigenaar misschien. Familie Pozzo, eigenaar zijn van Watford. Er wordt overigens de ene en de andere trainer ontslagen. Maar de Udinese dus niet de laatste jaar. Leven is het lichaam van Danilo Ducchi. Dan is er de bal verspeeld door Bellaiane. En dan is de bal zelfs voor Udinese. Er was toch eigenlijk niks aan de hand. Maar eerst gaat de Bellaiane een beetje goochelen daar. Daar komt Lazio de hoek niet uit. Geel zelfs voor Gustav Isaksen voor protesten. Het is niet eens een inworp, het is een corner. Met Fratesi zich er ook even. Ja, hij denkt toch ook dat het een inworp is. Zeker wel. Camara mag het niet met zijn voeten doen. Vermoedelijk komt hij met zijn handen net zo ver. Kijk eens, dat is een soort halve corner dit. En nu wordt het een echte. In het voorhoofd van Danilo Ducchi. Tifosi, gaan we er maar eens achter staan. Vojvoda als rechtshalf overgestoken. Na 26 minuten spelen hij met hoekschop voor Udinese. Ze hebben het af en toe wel met elkaar aan de stok hoor. Kalström en Fratesi weer een beetje stoer te doen. Is toch allemaal bijzonder weinig aan de hand. Haantjes zijn het. Al van mannen. Dan gaat de tang ook weer verder. En dat is de goal uit. En dat doet hij goed. En dan moet je terug gerost. Enzo Ebosse.

24 pas, Mandas. Een piepjonge keeper. Nu is ook de nationale doelman geworden van Griekenland. Daisy Taylor. Maar waarheen? Doekie. Dat is een bank waar er zin in heeft. Van deze wedstrijd. Hard vanuit zijn heup geschoten, Davis. Was dit een kans? Ja. Een hoogtepuntenclip. Komt hij voorbij? Maar heel gevaarlijk was het niet, deze van Zakanji. Eigenlijk was die kans waarbij Tavares over de achterlijn liep groter. Nu heeft hij het toch voorlopig verrassend genoeg redelijk op de rit. Zoveel clubs al gehad, Gattuso. Milan was, Fiorentina, Valencia, Marseille, Hajduk Split. Nee, dat zat hij nou echt heel lang. Meestal vertrok hij met heel veel ellende. Yes.

vindt ze dan wel weer een overtreding. Beetje ongelukkig, Kenneth Taylor.

was het buitenspel. Ook voor Udinese is het een soort week van de waarheid. 4 punten uit de eerste 2 wedstrijden is prima. Gewonnen bij Monza. En hier gelijk gespeeld tegen Como. De Champions League ploeg. Dus 1-1 is dan voor Udinese een goed resultaat. Nu spelen ze de relatie op. Precies over 7 dagen op maandagavond. Niet bij Inter. Concerti in San Siro. Dus gaat pas op maandagavond gespeeld worden. Schrikkelijk kamp met Iran Belayane verliest. En Fratesi weg is. Fratesi, ja, dan de deur dicht gedaan door de beste verdediger van Udinese. Umar Solé. Een pootje haken van Pinamonti. Die willen ze hier het stadion de volgende gele kaart weer zien. Net me wat overdreven. Maar dit is er wel eentje hoor, Solé. Los van het verdedigen is hij ook heel comfortabel met de bal aan zijn voeten. Dan legt hij ze soms ook nog weg over 40, 50 meter bij een ploeggenoot. Noem dan maar iets wat hij niet kan. Want ja, ook gewoon veel gevoetbald. Hij is fit. Nou, het was soms gemaakt. Het valt weer te begrijpen dat de Crystal Palace hem wilde hebben. Een groeibriljantje, zoals dat dan heet. Dit is gewoon over de zijlijn heen. James Abankwa. Begonnen bij St. Patrick's Athletic. De achterbuurten van Dublin. En via Watford naar Udinese terechtgekomen. Op dat pad hebben we wel meer voetballers bewandeld. Zoals gezegd, die grond is van dezelfde familie. Taylor ontzet tot aan de bal. En dan is dus de beste verdediger van Udinese weg. In de counter, Zakanyi gezocht. Dan is hij te lang onderweg. Hij krijgt een herkans in Kenneth Taylor. Dan mislukt de bal van Assane Kamara. Davis, die slikt de turbo ook even aan. Rayane erbij. Voivoda. Enkele kap. Aannemen, uithalen. Het is een kwijt het spel voor Davis, maar we voetballen voorlopig verder. Voivoda. Wat de vader is. Zo kan je hier boven in beeld een bord krijgt. Op de bank qua. En Isaacsen op avontuur gaat. Floriani bij hem. De bal is op maat. Pinamonti voor de goal gaat er overheen. Ja, Tavares komt er niet bij.

Solé. Even gehurkt zit daar. Nee, heeft een opdoffer gehad. Dit ziet er ook niet goed uit. Lijkt een beetje duizelig. Licht aangetikt door Taylor. Het is verder geen overtreding. Het schiet in zijn lies. Dat is nou zonde voor Solé. Zo goed dat seizoen begonnen. En vandaag de eerste 36 minuten ook gewoon uitstekend. Maar bij zo'n liesblessure, dan weet je het wel. Dat is eigenlijk hetzelfde als met een hamstring. Daar herstel je niet van tijdens de wedstrijd. Het is klaar. Nu komt Christian Cabasele. Toch alweer de tweede wissel van Udinese in de eerste helft. Hier komt de Belg, Chris Cabasele. Op het moment zo, voor Solet.

Davis. Unai Gomez niet, Tavares wel. En dus Lazio, Zakanji. Oh, goed, gewoon een been uitgestoken door Abankwa. En dan gaat hij, James Abankwa. Camara, Camara, dat is toch wel heel ver, maar hey, hij komt nog eind, hè. Dat zie je toch zelden, dat de speler gewoon van 35 meter plus een keer op doel gaat hengsten. Nog een lelijke stuit in. Nekkelenkamp. Binnenkomen er overheen naar Camara. En Davis springt vroeg, komt hoog. Niet bij de bal. Unai Gomez. Een beetje een rommelige wedstrijd tot zover. Davis, nee, Doekie. Eigenlijk elke hoge bal die Udinese geeft wordt onschadelijk gemaakt door Danilo Doekie. En zo, en Bosse. Mara snel te voorbij, krijgt hem nog voor, maar dat is het. Deze poging van Camara. Vanaf die afstand moet de keeper hem echt altijd hebben.

Met kampioen, met jong Ajax, Danilo Doekie. Nog een generatie toe. De Ligt, De Jong. Nog een paar spelers die uiteindelijk gewoon de top hebben gehaald. En met zijn transfer naar Lazio gaat het toch nu misschien ook wel voor Danilo Doekie. Italiaanse subtopper. Het is niet het hoogste treetje. Hij heeft het toch echt wel gemaakt hoor. Neefje. Winston Bogarde. Twee goals dus in de eerste twee wedstrijden. Vandaag komen ze er ook moeilijk tot kansen. Corner nu. Ja. Vojvoda. Tavares. Ja. Ik weet niet precies wat de Italiaanse vertaling is voor Pietje precies. Maar het is van toepassing op deze scheidsrechter. Dat is wel heel erg laten gelden bij die vrije bal en corners. Die bal een beetje liggen, maar blok gezet door Cabasele. Uiteindelijk maar weggeschoten.

heeft nog geen moment in zijn stoel gezeten, Gattuso. De Runjajic, onder in beeld dat ook niet. Het oogt toch allemaal wel wat kalmer, wat rustiger. Dat zijn niet echt termen waar je aan denkt bij Gennaro Gattuso. Vares over het been. Dan is er weer geel voor Kalstrum. Die heeft ook al wel wat overtredingen gemaakt. Nou, hij gaat lelijk op zijn voet staan, hoor. Geel zou niet gek zijn als er 4 minuten extra tijd gaan beginnen. Hier zitten ze wel in het uitvak. Thuis de strijd bij mijn schoen is kapot ook. Thuis de strijd bij Lazio, spookachtig leeg. Supporters protesteren tegen eigenaar Lotito. Deze week werd duidelijk dat het aantal seizoenskaarten blijven steken op 4600. In de hoogtijdagen van Lazio een paar jaar geleden ging het richting 30.000. Het is echt zo, bij de thuiswedstrijden van Lazio is Pocoye deze niet heeft aangeraakt. De thuiswedstrijden van Lazio zitten er af en toe meer uitsupporters dan thuissupporters. Komend weekend tegen AC Milan worden er verdeeld over alle vakken niet meer dan 10.000 mensen verwacht. Verstokte Lazio-fans die meedoen naar die boycott. Vooral heel veel supporters in het rood en zwart. Heb je nog het ereterras? Het is treurig. Een treurig aanbeeld elke thuiswedstrijd daar. Want in het Olympico passen er ongeveer 70.000. En nu zien we heel veel lege stoeltjes. Voorzet. En gehaald door Doekie. Het gaat ook een beetje een repeterend verhaal te worden. Davis, geen buitenspel. Deze trekt zo naar Doekie toe.

0: verschrikkelijk kan. Mooi gevecht daar op de bal. Gewonnen door Floriani. Toch Camara. En weer gaan schieten van de 4. Geeft iemand Davis. Kaats die laat het nog wel eens afweten. De kaats van Davis. Liggen er nu een paar, maar er is nergens gefloten. Wonderlijke beoordeling af en toe van de heer scheidsrechter. En dit is natuurlijk wel geel. Was er al even naar op zoek. Kalström. En dan krijgt hij hem ook. Andermaal voor een overtreding op Tavares. Die hem 2 minuten al had moeten hebben. 2 minuten geleden al had moeten hebben. Krijgt hij hem nu.
1: Ja.
0: En daar mag ook geen misverstand over bestaan. Je ziet toch ook de toegevoegde waarde van de scheenbeschermer. Dit scheelt nog wel een slok op een borrel. Tussen deze twee ploegen. Nauwelijks kansen geweest. Dus is toch wel een logische tussenstand. Tweede helft. Hopelijk met doelpunten. Dat zou wel leuk zijn. Voorlopig nog niet in Udine. Heel graag tot zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
1: En door Stiel.
2: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Let op, Spanish Pit Crew, er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
4: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
5: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
6: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
5: Lekker in. Schoon eruit, supersnel.
7: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
8: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
7: Vanish Crystal White kan dat.
6: En snel ook.
7: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
9: Oh, de nieuwe Silit Bang reinigingspasta ziet er geweldig uit. Wauw. Hey, super effectief. Oh. Niets kan de nieuwe Silit Bang ultra reinigingspasta weerstaan. Bang. En het vuil is weg.
10: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Vanish.

0: Giel, schiet op, kom op. Wie rijdt er nou zo langzaam?
1: Hé, hey, we hebben een plakker.
2: Nu bij Jumbo, stickerjacht. Met stickers van Stuk TV en nog veel meer.
1: Ik ga stuk.
2: Jaag op gratis stickers.
1: Bij elke 10 euro.
2: Dat is de ja van Jumbo.
3: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
4: Wij stoppen nooit.
3: Come on! Onverslaanbare kracht.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Hallo, welkom aan boord. Ja, bij Transavia kan je gewoon goed vliegen. Zonder toeters of bellen. Alleen die dan. En betaalbaar. Vakantie is al duur genoeg. Kijk eens.
7: 200 euro's.
8: Nou, geef je het.
9: Zwemmen!
6: Altijd handig.
10: Chorizo. Chorizo.
6: Bij ons kan je Nederlands praten. Wel zo makkelijk.
11: Que carajo quieres con mi marido?
8: Huh? Ik zei alleen dat hij een mooi zaakje had.
11: Hé, hey, fuera! Fuera de aquí!
6: Leuk. Ik zou het doen. Gewoon vliegen een beetje bijzonder maken. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen.
12: En die willen mij taco, hoor! Dus als je mij nou samen met je moeder maakt, kun jij lekker taco's bikken. Met meer kleurtjes, meer smaak.
2: Samen een beetje bewuster koken.
12: Beter bikken dus.
13: De Beter Bikken Buddies!
2: Spaar ze allemaal.
12: En mij
14: ook.
2: We doen met je mee. Plus.
15: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com.
2: Beter Bikken Buddies. Deze week samen koken met Hamburger Harry. Daarom plus hamburgers 50% korting. Ook kip of plantaardige burgers. En deze week ook in de aanbieding alle Korenlanders vloerbroden. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
17: Hij zat jaren in de kleedkamer van Atalanta, Bergamo, de Roon, sinds kort in die van Roma. Hij was ook lang werkzaam in Bergamo, Casperini. Het is de derby van Martin de Roon. Roma thuis tegen Atalanta. En Roma krijgt hier via Mancini een geweldige kans op aangeven van Mora. Redding van Karnesecchi. Allebei in de eerste twee speeldagen foutloos geweest. 6-2. Wesley naar Malen. Goed voor 5 goals al. Malen met een actie langs 2 man. Schiet niet al te best in. Kan worden gered door Karnesecchi. Maar dit is het spelbeeld in de eerste helft. De Romeinen vallen aan. Met Rens trouwens ook de hele wedstrijd op de bank. Net als de Roon. Atalanta verdedigt. 0-0. Halverwege. Atalanta begint goed aan de tweede helft. Met de actie van de ketelaren. Het schot van Ederson. En dik tegen de verhouding in wordt het 0-1. Atalanta, dat de laatste 8 duels onderling ongeslagen is, pakt de leiding in de beginfase van de tweede helft. De ploeg van Maurizio Sarri. En bij Roma gaat na rust het lichtje eigenlijk langzaam uit. Er worden fouten gemaakt. Het fanatisme is eruit. Intensiteit neemt af. En zo komt Atalanta aan deze kans op 0-2. Via Krstović. Het scheelt niet veel. En Roma zoekt maar naar rust. Naar de tweede adem. En die krijgt het via Santiago Castro. Hij vervangt Malen naar rust. Het zit hier niet mee voor de thuisploeg als de spits de paal raakt. Maar Roma blijft maar zoeken. En komt in de slotfase via Castro weer gevaarlijk door. Na de paal is het nu de lat. Ja, zo'n avond is het ook. Met in totaal ruim 30 doelpogingen van de Romeinen. Atalanta blijft onder de 10. Maar Atalanta lijkt nog altijd. Hier komt Dybala door. Karnesecchi 1 keer. Karnesecchi 2 keer. Groeit uit tot de held van Atalanta. Karnesecchi. Maar het is nog niet gedaan. Want hier is Hermoso. En daar valt de dik verdiende goal.

0: 1-1 via verdediger Hermoso. Mooie taferelen in Olympico. En Roma op de een of andere manier weet er toch nog een beetje energie te vinden om te jagen op de overwinning. Te jagen op de 2-1. En Castro is dan dichtbij. Roma geeft niet op. Blijft gaan. Het laatste restje energie wordt aangesproken. Met hier Soule. Naar zijn linkerbeen gebracht. En binnengeschoten. Iedereen uitzinnig van vreugde. Lange tijd lukte het niet. Maar in de slotfase toch nog 2 goals. Daarmee de overwinning. 9-3 voor de ploeg van Casperini. De wint van zijn oude werkgever. Met die goals van Hermoso. En deze van Soule. Malen werd gewisseld, maar de vreugde is er niet minder om. En bij Atalanta zijn de frustraties groot na afloop. Rood voor Gaetano. Roma blijft foutloos.
1: Let op, Spanish Pit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
2: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
3: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
4: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
3: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
5: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
6: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
5: Vanish Crystal White kan dat.
4: En snel ook.
5: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
7: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
8: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
9: Bij Jumbo krijg je nu stickers van onder andere Stuk TV.
10: Kijk, onze eigen stickers.
11: Ja, zo vet.
12: Zijn we stickers?
9: En die stickers...
10: Go, go, go!
9: Die gaan nogal hard.
10: Hier links, links, links. Go, go, go, go, go.
11: Giel, schiet op, kom op. Wie rijdt er nou zo langzaam?
10: Hé, hey, we hebben een plakker.
9: Nu bij Jumbo, stickerjacht. Met stickers van Stuk TV en nog veel meer.
11: Die gaan stuk.
9: Jagen op gratis stickers.
11: Wij ook, 10 euro.
9: Dat is die ja, van Jumbo.
13: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
14: Wij stoppen nooit.
13: Kom op! Ongelooflijk! Nu voel je die kracht. Duracell, onverslaanbare kracht.
15: Hallo, welkom aan boord. Ja, bij Transavia kan je gewoon goed vliegen. Zonder toeters of bellen. Alleen die dan. En betaalbaar. Vakantie is al duur genoeg.
16: Kijk eens. 200 euro's.
15: Nou, geef hier. Altijd handig.
17: Chorizo. Chorizo.
15: Bij ons kan je Nederlands praten. Wel zo makkelijk.
18: Que carajo quieres con mi marido?
19: Huh? Ik zei alleen dat hij een mooi zaakje had.
18: Hey, fuera! Fuera de aquí!
15: Leuk. Ik zou het doen. Gewoon vliegen een beetje bijzonder maken. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
20: Oh, de nieuwe Silit Bank reinigingspasta ziet er geweldig uit. Wauw! Hey, super effectief. Oh. Niets kan de nieuwe Silit Bank ultra reinigingspasta weerstaan. Bang! En het vuil is weg.
21: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com.
22: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen.
23: En die willen mij taco, hoor!
24: Dus als je mij nou samen met je moeder maakt, kun jij lekker tacos bikken. Met meer kleurtjes, meer smaak.
22: Samen een beetje bewuster koken.
24: Beter bikken dus.
23: De Beter Bikken Buddies.
22: Spaar ze allemaal.
23: En mij.
24: Mij ook.
22: We doen met je mee. Plus.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Beter.
0: Peter Bikke Buddies. Deze week samen koken met Hamburger Harry. Daarom plus hamburgers 50% korting. Ook kip of plantaardige burgers.
1: Dag.
0: En deze week ook in de aanbieding Calvé Pindakaas. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
3: En door Stiel.
6: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.

we weer. Welkom terug nogmaals. Goedenavond. Dan staat de Friuli in Udine. Geen goals, mocht u net pas zijn ingeschakeld. Ze hebben op u gewacht met de doelpunten. 0-0 nog. Hij is hier vaak geweest als speler natuurlijk en ook al wel als trainer. Zo te zien, nog nooit verloren van Udinese. Het biedt verder weinig houvast voor deze tweede helft. Udinese heeft een kans gekregen. Het is spaarzaam in deze wedstrijd. En de twee Nederlanders bij Lazio doen het prima. Met name Doekie valt positief op. Krijgt ook veel kans om hoge ballen weg te koppen. Ook al een aantal intercepties over de grond gezien. Deze Nederlander blijft er even op de bank. Tijani Noslin. Taylor. Kenneth Taylor speelt ook een prima wedstrijd door bij Lazio. Was ekkelijk kamp. Hij moet wel mooie dingen laten zien bij Udinese. Daar willen de puzzelstukjes voorin nog niet echt in elkaar vallen. Het is geen lekker beeld van Reda Belayane. Zich voegen bij Inter en bij Roma. En ook 9 punten pakken uit de eerste 3 wedstrijden. We weten het, over 45 minuten. Plus ongetwijfeld nog een sloot aan extra tijd. Hier komt in ieder geval al bij het begin van de tweede helft een derde wissel van Udinese. Met Unai Gomez er vanaf, die was ook niet heel gelukkig aan de bal. Dan komt daar de man die Udinese met 2 goals naar de volgende ronde van de Coppa Italia schoot. Vakun Bayo. Hij nu samen met Ekkelenkamp. Achter spits Keenan Davis. Wissels nog bij Lazio. Die hebben er dus nog 5 over voor deze tweede helft. Misschien is er nog maar 2. Dan zou Kanji. Verkeerde kaart van Pinamonti. Dus hier Ekkelenkamp. En naast hem Hassan Kamara. Die is onvermoeibaar. Hoge bal. Bayo. Zou Kanji. Maar die krijgt hem ook niet echt weg. Taylor. Flinke duw. Christian Cabasele. 35 inmiddels. Brussel.

vanwege die blessure bij Pinamonti. Maar Cancellieri aan het warmlopen. Toch nog een vallende versterking deze week bij Lazio. Ze waren bezig met Dennis Mann van PSV. Het werd uiteindelijk een andere oud-PSV. Albert Gudmundsson. Het is al even geleden dat hij in Eindhoven speelde trouwens. Maar hij werd overgenomen van Fiorentina. En vandaag kunnen debuteren Gudmundsson. Heel even met 10. Het Pinamonti nog wordt behandeld. Spits die ze hebben weggehaald bij Sassuolo. Mogelijk gaat Lazio zich ook nog versterken de komende dagen. Gesproken over een transfervrije stap van Icardi. Als het hier een kans is, Kalström maakt hem. 1-0 voor de Udinese. Jesper Kalström. Uitstekende goal. De kaats van Keenan Davis. En met één paas dan Jesper Kalström helemaal vrijgespeeld. De eerste tegengoal van het seizoen voor Lazio. Kijk, hij zet het zelf op. Een speelpaas, dan houdt Davis Doekie goed van de bal af. En vergeet er iemand mee te lopen of door te dekken richting Kalström. Dan haakt Mandas hem nog heel even aan. Maar is dat schot te scherp en te goed. Dan worden ze wel heel makkelijk gepasseerd hoor bij Lazio. En hij wil voor Udinese. En misschien is dit dan de goal die deze wedstrijd zo hard nodig lijkt te hebben. Er maar wat blij mee. Ja, in Drift natuurlijk. Kalström. Eerste tegenkomst van het seizoen. En dus ook voor het eerst een achterstand voor Lazio.

Postgaard, Di Ruta. Bayo. Neves niet, net onderschept. Belayan, hè. Nou ja, dan gaat het ook weer mis bij Belayan juist. Slordig hoor af en toe. Lazio. Goed voor Belayan, naar voren voor Oliver Postgaard. Zo grijpt gelijk in. Hij gaat het los inbrengen in ieder geval. Het aantal Nederlanders dan wordt opgevoerd naar 4 op dit veld. Dat zou leuk zijn. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Waarom zou die komen voor Kenneth Taylor of voor Doekie? Met Doekie. Doekie snel genoeg. Fratesi. Dat is een beetje 13e, 14 man geweest bij Inter. Een belangrijke rol gehad in al die jaren. Een corner wordt nu. Cabasele. Ja,

0: Roslin dus. Hij is er al uit, Pinamonti.
1: Niet echt een tweede spits in de selectie bij Lazio.
0: Isaksen er ook uit.
1: Die zat totaal niet in de wedstrijd. Cancellieri. Met de vorige uitgeleend aan Parma. Het is een spits. Ja.
0: Meer een beetje 9,5.
1: Maar hij zal dat heen moeten vullen nu. Ze zijn nog bezig. Zo wordt geschreven in Italië. Het voorbouw dat er in Italië nog heel veel wordt geschreven. Het is een te mooi gerucht om niet even mee te pakken. Lazio bezig zal zijn nog met Icardi. Die is transfervrij weggegaan bij Galatasaray. Icardi en Brozovic, die wordt ook genoemd. Die is dan weer transfervrij vertrokken uit Saudi-Arabië. Zat in die club van Ronaldo. Hier is Nuno Tavares. Slip, heel slip, intelligent gedaan door Jurgen Ekkelenkamp.

feest, hè. De thuisoverwinning zou er dan kunnen komen vandaag. De eerdere thuiswedstrijd, die is inmiddels gelijk tegen Como. 7 uit 3, dat is gewoon uitstekend voor Udinese. Sinds 1995 in de Serie A. En er is voor het eerst, nou niet helemaal voor het eerst, maar wel voor het eerst. De laatste 15 jaar, een beetje stabiliteit. Trainer erin, trainer eruit, trainer erin, trainer eruit. Zo ging het jarenlang. Tot aanstelling van Costa Muñaic. Die presteert gewoon met Udinese. Heeft er een heel solide elftal van gemaakt. Zakanyi. Terug naar Kenneth Taylor. Kijk, Udinese zal mooi tellen. Leicester City opeens kampioen worden in Italië. Ze kunnen ook echt niet heel snel mee gaan doen op Champions League plekken. Ze zijn solide en hier wordt Bayo nog eens weggestuurd. Vakun Bayo. Davis. Davis loopt zich stuk, denk ik. Geeft hij Taylor een bol. Is het een overtreding? Niet zo'n heel gevaarlijke poging uiteindelijk. Frentesi. Zakanyi, dat stel voor. Dus weer Davide Fratesi. Kanslieri aan de rechterkant. Hij naar binnen. En is het zo druk. Taylor. Taylor! Snel geschoten. Keeper was eigenlijk al geklopt. Net aan de verkeerde kant van de paal deze van Kenneth Taylor. Voor de creativiteit zorgen bij Lazio, zoeken naar de juiste oplossing. In dit geval vond hij bijna de perfecte oplossing om uit die drukte te komen. Fratesi. Lazio lijkt wel iets beter te zijn geworden met die wissels net. Moest nu even in de punt, als kan het Cilieri aan de rechterkant is, maar die kan weer terug. Lennon Miller. De wedstrijd echt wel een beetje tot leven gekomen na de rust. Zo kwijt aan Ekkelenkamp. Negrim Vojvoda. Ekkelenkamp. Corner, nee, maar wel een inworp. Maar toch altijd wel gevaarlijk. Jurgen Ekkelenkamp.

0: Die kans nog even. Van Keenan Davis. Maar het had sowieso niet geteld. Want daarvoor een overtreding op Kenneth Taylor. Wat een goed verhaal, Davis. Die is een Fiat 7 in niveau in Engeland.
1: Ja, een spits van
0: Biggleswaite Town. Uiteindelijk opwerkte. Maar
1: hij heeft even in de Premier League gespeeld bij Aston Villa.
0: Promoveerde toen mee met Villa. Maar ze kwamen er snel achter dat het niet helemaal was.
1: Via Watford, ook hij. Een aantal jaar in de Udine.
0: Geïnspireerd geraakt ooit door Sir Lewis Hamilton.
1: Net als Davis. Afkomstig uit het slaperige dorpje Stevenage.
0: Toch in een bepaalde generatie twee topsporters voortgebracht in het dorpje.

Castellieri. Dus niet een echte target man. Niet een echte nummer 9. Je ziet hem een beetje zwerven. Je ziet hem ook vaak aan de zijkant uitkomen. Rostgaard, Noslin. Er zit weinig diepgang in het spel bij Lazio. Tot zover. Danilo Doekie. Helemaal lekker terecht gekomen. Enzo in Bosse. We zijn hem aan het voetballen met Fratesi. Zal voor altijd worden gewaardeerd bij Inter. Vanwege die goal tegen Barcelona toen in de halve finale. Siempre Fratesi. Geweldig moment. Hoogtepunt van zijn carrière tot zover. Corner. Nuno Tavares. Van de Lazio na de rust. De kans op de gelijkmaker. Hij kan dat Noslin ook niet helemaal kwalijk nemen dat hij daar staat. Het komt even niet uit. Bruno. Noslin. Taylor. Nog weer met rechts. Toch weer een beetje twijfel bij Okoye. Danilo Doekie. Toch maar weer over zijn achterlijn gekopt. Door Megrim Vojvoda.

0: ongevaarlijk, de koppel van Doekie. En nog even snel die herhaling.
1: Die was
0: Angel er eigenlijk al uit. Want hiervoor was misschien nog wel groter. Omwille van de tijd laten we niet het hele moment zien. Namelijk nonchalante reactie van Gennaro Gattuso. Hier zijn we dan. Noslin. Dat is ver, maar wel hard geschoten. Die houdt die bal knap laag. Dan gaat het namelijk verder naast. Dat het in eerste instantie leek.
1: Davis, gewoon sterk.
0: Is goed gedaan.
1: Die hem zo bij Bayo krijgt. En Davis nu weer vrij, omdat ze weer niet instappen bij Lazio.
0: Dan wordt het dus een corner. Ze blijven gewoon staan, Postkaart en Doekie. Dat zal afgesproken werk zijn. Het lijkt niet echt te werken.

mooi voor daar.

al sommetje van Gattuso. Tavares. Komt de volgende kaart aan. Weer voor een overtreding op Nuno Tavares. De invaller van Koen Bayo. Loopwonder uit Portugal, Nuno Tavares. Niet voor het eerst, veel te snel. De verdedigers van Udinese. Maar is dit al de enige manier gebleken om hem af te stoppen? Nu zoeken we het ventiel. En het ventiel voorzet, dan zoeken we misschien wel het hoofd van Danilo Duki. Zakanjine. Die zit er toch ook niet lekker in vandaag. Mattia Zakanji. Kijk Hens. Hij is de enige die dat gezien heeft. Voor het wedstrijd nog te gaan. Gattuso krijgt zijn mannen zometeen even bij zich. Er komt nog een drinkpauze aan. Tavares. Ja, Kalström doet dat handig. Nikolakamp. Wacht, had ze zelf de voorzorg slim gedaan. En Fratesi. Omdat Bayo niet helemaal stond op te letten. Tavares weer even vastgehouden door Kalström. En Kalström heeft geheel, het is het zonder intentie van de bal vasthouden van je tegenstander. Ja, de woede van Nuno Tavares. Hij wordt de hele wedstrijd al vastgehouden en omver geschoffeld. Dus Tavares is er ook wel een keertje klaar mee. Kalström neemt ook wel een risico daar. Precies op het juiste moment los, zodat het alleen een overtreding is en geen gele kaart. Dus Floriani die bal niet binnenhoudt.

Zaccagni, Frattesi, Moslin draaien, schieten misschien. Nee, afgeschermd door Cabasele. Een corner voor Lazio. Blijft natuurlijk schitterend dat Tijani Noslin gewoon in de Serie A speelt. Had het allemaal al opgegeven, de profcarrière. Tot het hierbij. DHSC onder trainer Gert Kruis. Pannen van het dak speelde. De club bestaat niet meer. Niet voor Okoye. Nu werd in de tijd dat ze het echt goed deden geleerd aan Wesley Sneijder. Op Sportpark Wesley Sneijder speelden ze. Rodney Sneijder, broertje, speelde ook mee in dat elftal. Andere broer was weer de assistent van Sneijder. Als Taylor een vertreding heeft gemaakt tot zijn eigen prestatie. En via Wesley Sneijder. Moslin is nog in het profvoetbal terecht. Is bij Top Os. En daar is de stageperiode al heel snel opgepikt door Fortuna. Toen ging de bal rollen. Dat was een mooi beeld. 2 jaar geleden toen Lazio te gast was in de Johan Cruijff Arena. En als de Sneijder daar analist was. Intense. Mooie omhelzing tussen Tijani Noslin en Sneijder. Speelt de Taylor nog bij Ajax. Zitten er wel een paar doorheen. Enige goal tot zover. Jesper Karlström. Omdat het verdedigend even niet goed staat bij Lazio. In het duel hiervoor. Davis eigenlijk voor het eerst de baas was over Danilo Duki. Hij blij. Niet als enige in Udine.

Het is nog altijd warm. En dus is het op zich logisch dat er even een drinkpauze in acht is genomen. Nu gaan we weer.

Trieri. Zo, dat is een plek waar hij niet kwijt kan raken. Davis met Postgaard. Davis terug naar Ekkelenkamp. Uithalen in Mandas. Ja. Dan is het Keenan Davis op zijn best. Met zijn kont naar het doel. De tegenstander van de bal afhouden. Ondertussen hier Davide Fratesi. Noslin en Zakanyi voor de goal. Fratesi gaat zelf, maar schiet hij met een blok. En dan is het Zakanyi. Hier wordt Kalström helemaal gek. Slaat de paniek een beetje toe bij Udinese. Hebben ze dit momentje wel overleefd? Fratesi. In de rug van Cabasele. Dan Zakanyi. James Amankwa krijgt de wind van voren. Die had Fratesi op moeten pakken. Lennon Miller. Ja, dat is goed gespeeld. Rustig gebleven, zeg, door Lennon Miller. Grim Voivel daar. En weer de jonge schot. Ah, wat een ruimte weer voor Ekkelenkamp. De verdedigers van Lazio om achteruit blijven lopen. Zal het niet te tactisch maken, maar elke keer als ze het middenveld voorbij zijn bij Udinese. Er is zoveel ruimte om iets te bedenken. Een kwartier. De minuten die nog komen gaan. Zakanyi. Hé, hey, dan is hij voorbij voor vandaag. Goeie actie Zakanyi. En dat is het ook gelijk, de gelijkmaker. Derde goal van Lazio dit seizoen. En de derde van Fratesi. Siempre Fratesi. Toch weer hij. De eerste goede actie van Zakanyi leidt gelijk tot een goal. Komt al 75 minuten geen gastriet voorbij. Maar dan is hij toch een keer Voivoda te slim af. 1-2, appakee. Een naïef instappen van die Kosovaarse bek. En bij de eerste paal zit 1-1. Als lekker beginnen voor Fratesi. Davis wordt er gelijk afgehaald. Mojer Zaraga in Sowar, een Italiaan bij Udinese vandaag. 15e speler die meedoet. En de eerste Italiaan, Nicolo Bertola. Zamakwa er ook wordt afgehaald. Zamakwa en Davis dus. De laatste wissels. De spelers die eruit zijn gegaan bij Udinese. Lennon Miller. Via Taylor, Tavares.

Taylor.

Taylor laat hem even voor Moslin. En Marcelo en Lindström lopen elkaar ook een beetje in de weg. Lindström, nee. Denk, hij lijkt een beetje leeg, Modinese. Een tik gehad van die gelijkmaker van Fratesi. Nou ja. Nu toch weer Udinese. Een enkele kamp, die blijft altijd wel gaan. Hebben we de paren een klein rookbommetje afgestoken in het uitvak. Dat is een soort rookwal. Richting die kant van het veld gaan. En achter het doel waar Christos Mandas nu staat. Met een druk. Lazio fans. Zakanyi. Als Albert Gudmundsson zometeen zijn debuut gaat maken voor Lazio. Geweest of wel? Ja, ik denk dat wel op. Zo weer verder met een inworp.

Crosskaart. Udinese hangt op zich in de touw. Lijkt het moment voor Lazio om ook toe te slaan. Hoeveel verder dan hard weg zitten komen ze niet meer. 1-1 Fratesi. Op deze manier wordt hij nog een topscorer van Italië. Nou, dat zal niet. Zal het gemiddelde niet vast blijven houden. Dat ze een veel scorende middenvelder onder contract hebben, dat is natuurlijk wel zeker. Tavares nu niet te stoppen, toch? Hij wordt weer vastgehouden, joh. Wat moet het voor hem een frustrerende avond zijn? Bertola in dit geval krijgt er nog wel voor, maar is bijna Noslin. Maar wat hebben ze veel overtredingen nodig om het Tavares af te stoppen? Taylor. Kenneth Taylor. Oh nee. Oh, verliest de snelheid als die even wordt aangeraakt daar. Conditioneel echt wel in orde hoor, Kenneth Taylor. Blijft ook maar gaan. Het zijn echt zware omstandigheden. 27, 28 graden is het nog wel. Een zwoele zomeravond. Heerlijk om nog tot laat op het terras te zitten. Voor een hele intense wedstrijd. Is het ook al, is het een late aftraptijdstip eigenlijk nog te warm?

houden van Prostgaard. Kijk, Zaraga zijn shirt nog net niet uit. Borstkas. Bertola. Een korte vrije bal, want dat was blijkbaar ook zijn arm. En geel voor Bertola. Is het dan bewust, Hens? Ja, dat was wel bewust, Hens, ja. Moet Bertola echt niet mopperen, want hij had eigenlijk voor het moment hiervoor geel moeten hebben. Toen lukte het niet om een echte overtreding te maken op Tavares. Dan deed hij wel zijn best.

0: Witsel.
1: 85ste minuut inmiddels, Tavares. Wat zou die hem graag willen maken zo? Wraak te nemen, wat die plaaggeesten van Udinese. Zakanyi. Dat is te scherp. Ja, het kilometerklassement gewonnen door Kenneth Taylor. Al zijn de marges klein. Het zal niet heel veel voor hem uitmaken. Het hoort ook bij de positie die hij heeft in dit elftal. Een voetballende loper. Ze zijn dol op een Bellazio. Onomstreden sinds hij begin van dit kalenderjaar kwam. Weer te discussiëren. Moetmoetson. IJslander die zijn eerste stapjes in, op het vasteland van Europa in Eindhoven zetten. De hertgang. Uiteindelijk ook nog een carrière gehad bij AZ. Ook weer een paar jaar in Italië. Correct gedaan door de Bellaiane. Moetmoetson. Slieri, Noslin niet. Zakanyi, die kan prachtig schieten. En die schiet de paal bijna in tweeën. Kan Slieri nog eens voor. Zo, wat een kans voor Lazio om op voorsprong te komen hier. Zakanyi. Hij komt niet verder dan de paal. Coriani in de corner. Totale initiatief nu bij Lazio Roma. En inmiddels zal Udinese blij zijn met een punt.

Furo koje. Oh ja, zo is Taylor er. Tine Taylor, Danilo Duki. En daar is het inderdaad de goal. Bij zijn debuut maakt hij hem. En dat is toch ook mooi, een assist voor Danilo Duki. Maar de goal is voor Albert Goedmoedsel. Het is verdiend, het is een mooi moment voor Lazio. Dat op deze manier naar 9 punten uit de eerste 3 wedstrijden gaat. Taylor de voorassist. Doekie de echte assist. En de goal van Albert Goedmoedsel. Die drukke zijn jaren heeft gehad in Nederland. Ja, Doekie zal echt niet 15 assist gaan geven dit jaar in Italië. Dus het is in ieder geval mooi dat hij er eentje mee kan pakken. Het is ook weer eens een hele belangrijke. Op achterstand gekomen Lazio in deze tweede helft. En ze draaien het om. En hoe lang staat hij erin? Goed moet zo'n minuut of 5. En gelijk een goal. Udinese vooral achteruit gelopen. Zeker naar de 1-1. Dan krijg je hem wel een keer tegen. Het gaat weer schieten van afstand. Het is weer ongevaarlijk. Hassan Kamara. Messi staat hier ook een beetje klaar mee. Oh, en hij weet opeens weer niet waar de bal is. Natuurtoneel van Christos Mandas. Deze hadden we nog niet eens gezien in de herhaling. Prachtig gestreefd. Mattia Zaccagni. Het zal verloren gaan in de hele grote bak. Van vergeten momenten. Een eindeloze bak. Met bijna wereldgoals. En de ballen die er recht in gaan zullen worden onthouden. Kalström. Natuurlijk nog wel voor Udinese. Er is nog tijd. 5 minuten. Ook nog Alfonso Pedraza. Spaanse verdediger. Speelde als laatste van Villarreal. Dus dan kan je er vanaf gaan. Pedraza. Een beetje de backup van Tavares eigenlijk aan de linkerkant. Er zijn ook nog Luca Pellegrini bij Lazio. Die moest weg. Die moet weg. Niet eens ingeschreven voor de Serie A. Al vanaf kinds af aan fan van Lazio. Jongen van de club, jongen uit de stad.

Bertola. Mayo. Roodkaart. Pas dat hij geen overtreding maakt. Zit er niet ver vanaf hoor. Mooi wel dan. Tussendoor. Bertola. Mayo. Het is helemaal niks.

verdedigers bij Udinese maar mee naar voren gestuurd. Cabasele. Die loopt ook een beetje verloren bij. Komt er nog een kans? Meestal komt er altijd nog wel een kans. Nou, ze moeten snel zijn bij Udinese. Maduka Okoye. Snel naar voren. Daar dus onder meer Cabasele. Slieri. Nosling moet de ballen vasthouden. Doet dat prima. Uitstekend gedaan door Tijani Nosling. Tavares, nu wordt hij een keer niet vastgehouden. Taylor kijkt alvast even. Nosling. Moet de Lazio wel voor de derde gaan. Zolang zij de bal hebben, krijgen ze in ieder geval geen kansen tegen. Melayane. Tavares. 2-1 is genoeg voor Lazio. Tavares. Zo spelen ze het heel professioneel uit. Is dit dan weer niet zo'n hele snuggere bal van Prostgaard? Een overtreding van Pedraza. Nu hebben ze nog minder dan een minuut. Udinese is kansloos. Ze zijn op. En het is klaar. Cancellieri, Gudmundsson. Die gaat nog uithalen, Cancellieri. En nog bijna scoren ook. Nog even een redding erbij voor Maduka Okoye. Ah, Bayo. Alle tijd om die bal even aan te nemen. Dan doet hij dit. Nu zit de extra tijd erop. Zitten we in de extra tijd van extra tijd. Dan gaan we er denk ik zo mee ophouden. Ze krijgen nog een vrije bal bij Udinese. Dan denk ik dat iedereen naar voren gaat. En ze het gaan benaderen alsof het een soort corner is. Het is al over tijd. Maar Gattuso kan het echt niet hebben. Kijk hem staan. En in zijn slipstream. Al die wisselspelers ook mee. Het is ook niet dat er nou een rustige assistent tussen zit. Nog één keer. Okoye mee naar voren, maar is voor Christos Mandas. En klaar. 9 punten uit de eerste 3 wedstrijden. Na AS Roma en Inter lukt het ook Lazio. Het goudhaantje uit IJsland, Albert Gudmundsson. Voorzet van, moet er ook worden benoemd, Danilo Duki. Die bal weer kreeg van Kenneth Taylor. Er hangt er wel een oranje vlaggetje aan deze overwinning. Maar was het vooral heel hard werken voor Lazio. Na die 1-0 achterstand al vroeg in de tweede helft. Daarna hadden ze het lastig. Dan kwamen de kansen op een gegeven moment alsnog. Actie van Zakanji, die hem bij Fratesi gaf. Die bracht Lazio uiteindelijk over een dode punt heen. En vanaf de 75ste minuut liep Udinese alleen nog maar achteruit. Dan kon je eigenlijk wachten op die goal van Gudmundsson. Hij viel laat, maar het was wel terecht. En zo zijn er dus 3 ploegen in Italië met de maximale score na 3 wedstrijden. En dan wordt Lazio.

daarbij. Komend weekend in eigen huis. Thuis de strijd tegen AC Milan. Zijn AC Milan. Dan zal hij even niet juichen voor de Rossoneri. 1-2 uiteindelijk. Udinese Lazio. Voor nu dank ik u voor het kijken. Kanaaltje verderop. Is er nog Spaans voetbal? Dan speelt Elche. Met de Real Sociedad. Ik zal niet verklappen hoeveel het staat. Moet u maar even zeppen. Want hier houden we hem mee op. Udinese Lazio. 1-2 dus. Buonanotte.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenberger brug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenberger brug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit